0: uit. Hè? Dat is altijd een signaal dat er iets fout is. En ik vind het juist een goed teken. Dus iemand die daarmee al laat zien dat het een zware taak is. Dat lees ik in het stuk. Hoe zwaar
1: zo'n zware taak dat ik dacht, heb je het ook maar een dag naar je zin gehad in die functie?
0: Nou, dat heb ik er niet uit gehad. Ik heb gewoon iemand die het heel verantwoordelijk heeft willen doen. Het waarschijnlijk ook wel, nou, dat zal ook wel hem heel veel hebben gebracht. Maar ik vind het zo leuk om een keer iets te lezen waarvan ik denk, hey, allemaal, ik heb de green flags. Gewoon echt een rijtje. Wil je het even horen?
1: Graag.
0: Nou, dat hij zelf wil opstappen. Dat hij het heeft over een ander schaakbord. Hè? Dus dat als jij CEO wordt, kom je op een ander schaakbord. Het spel wordt wat mij betreft zo ingewikkeld dat wij als niet-CEO's dat bijna niet kunnen voorstellen. Een oprechte zorg voor stakeholders. Dus ook voor mensen en stakeholders in andere landen. Dus niet alleen maar in de directe omgeving. Hij heeft zelf gezorgd dat bonussen ingeleverd zijn toen het zwaar werd. Hij heeft heel veel beslissingen durven nemen. Hè? Saneren, gewoon echt keuzes durven maken.
1: Ja, maar hij heeft zich daar wel een beetje op verkeken. Crisismanager vanaf dag 1.
0: Ja, hij heeft zich verkeken, maar hij heeft wel die verantwoordelijkheid genomen, denk ik, die hij moest nemen. Dat lees ik erin. Hè. Ik bedoel, ik ben ook biased, maar ik vind het een fantastisch leuk verhaal. Hij is maatschappelijk geëngageerd. En dat hangt samen met alles hangt samen, dat zei hij. Want je snapt, denk ik, als CEO, je werkt in een context. Je kunt de maatschappelijke engagement kan je niet wegduwen, want je bent er afhankelijk van.
1: We moeten in die samenleving overigens wel bier blijven drinken. Hè? Dat is een windmiddel.
2: Vandaar die groene vlag.
0: Mijn vader was alcoholist, dus ik kijk met dat aspect met een bepaalde blik.
1: Zei
0: maar
1: wel, snap, we zijn te puriteins geworden.
0: Dat zei hij ook, en dat snap ik ook. Dus mijn zonen die leggen mij regelmatig uit wat het hen heeft gebracht. Hè? Dus ik
1: bier
0: heb
1: drinken.
0: Dat gesprek met bier drinken. Ja, ja, serieus. Want ik ben er zo op tegen, of ik ben er zo biased in door mijn verleden, dat ik met hun een gesprek erover heb. Dus ik snap zijn punt daarin wel. We moeten ook nog de jongens, vooral vind ik ook af en toe was met hun testosteron. Maar hij is in ieder geval maatschappelijk geëngageerd. Dus ik vind dat. En het is geweldig om ook te lezen hoe hij eenzaam is geweest in zijn besluit om te stoppen. Want hij zegt ook, het is beurskoersgevoelige informatie. Hè? Dus dan is wel weer de vraag, wat ik niks over las. Hij heeft de RVC was hier niet van op de hoogte. En dit vind ik ook niet aan hem. Een RVC moet zelf continu eigenlijk een opvolger klaar hebben staan. En dat
1: vrees
0: ik dat ze dat niet hebben gedaan. Dat is niet zijn probleem, nee. Denk ik. Niet zijn fout, laat ik het zo zeggen. Want hij kan dat gesprek, nou, in de huidige cultuur waarin wij met elkaar leven, denk ik dat hij dat ook niet zomaar kan zeggen. Want dan, nou, wat hij zei, koersgevoelige informatie. Hoe gaan ze daarmee om?
2: Ja.
0: Nou, wat vinden jullie? Is dat geen een positief verhaal?
2: Ik vind het getuige van enige moed. Hè, dat hij zelfreflectie toepast en zegt, ik ben niet meer de goede persoon op de goede plek om dit bedrijf nog voor de komende 4 jaar te leiden.
1: Dit soort werk maar 6 tot 8 jaar doen.
2: Ja.
0: Ja, en hij zegt ook, hij is systeemdrager. Wij zeggen in ons boek, hè, de CEO is de strategie. Dus de CEO is degene die niet alleen strategie formuleert, maar ook via zijn lichaam communiceert. Dus als jij zegt, we gaan naar links, maar jouw gedrag toont naar rechts, dan gaat iedereen naar rechts. Dus dan ben je bent echt wel heel erg belangrijke persoon voor zo'n organisatie.
1: Een kleine opmerking van een bestuurder die ook nog wel in het interview terechtkwam. Jij bent een jongetje terechtgekomen in een mannenbaan.
0: Ja, nou, dat lees je erin door en dan krijg je dus dit soort oprechtheid. En dat mis ik wel eens in andere organisaties.
1: We gaan naar Solfinity, betrokken bij het beheer van DigiD. Dat wordt toch niet overgenomen door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit zet er een streep door, schreef ze afgelopen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Die zaak kwam aan het rollen nadat een klokkenluider zijn zorgen uitte over die overname. Dit komt bijna niet anders meer, zou je denken, gezien ook het politieke sentiment, Anton? Of is dit toch nog een hele moedige beslissing?
2: Nou, ik vind het een logische beslissing. Die hadden ze dus ook ver eerder moeten nemen, denk ik.
1: Het volgt overigens op onderzoek van een bureau dat toetst.
2: Ja, ik heb het gelezen. Maar wat er is ook nog iets anders aan de hand. Namelijk het bedrijf wat wil overnemen is ook betrokken geweest bij een schandaal. En er wordt onderzoek gedaan vanuit de SEC naar dit bedrijf in februari.
1: Boekhoudkundig
2: schandaal. Dus ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit ook een rol meespeelt in de besluitvorming. Alleen je leest het niet.
1: Ik heb nog even teruggekeken en gelezen een interview van de bestuurders van Kindrel in NRC eind vorig jaar, toen dit al speelde. De directeur zei toen, Kindrel heeft een lange historie in Nederland, onze directie is Nederlands, we worden een structuurvennootschap, daarin krijgt de raad van commissarissen zeggenschap over belangrijke beslissingen. En dan zegt hij ook nog, de structuur die we gekozen hebben, die is niet gewoon voor buitenlandse partijen in corporate Nederland, met onafhankelijke Nederlandse commissarissen, niet in dienst van ons, er is geen link met Kindrel. Ik dacht, we zitten hier in het boardroom panel. Ze hebben natuurlijk geprobeerd om deze zaak te sussen en te zeggen, nee, maar luister eens, wij hebben het nu anders georganiseerd. Jullie als Nederland hoeven je nergens druk over te maken. Dit soort zaken die dus een half jaar geleden zo over de bühne werden gebracht, hadden die ook kunnen overtuigen in jouw optiek, Marie-Lieke?
0: Nou, als je vanuit de rationele mens redeneert, zou je kunnen zeggen, ja, ze hebben het goed in structuur, goed veilig georganiseerd, maar het gedrag is harder dan het structuur. Dus ook al organiseer je dit heel erg goed, dan kan je nog steeds een weg. Hè, dus de macht, als hij in Amerika is, dan vindt hij zijn weg heus wel naar Nederland. Dus in die zin zou ik daar niet op vertrouwen.
1: Ze hadden dit met structuren nooit helemaal strak kunnen
0: trekken. Dat denk ik niet. Ja. Maar ik las, want ik ken dit verhaal niet. Dus wat dat betreft denk ik, hé, ik heb iets gemist. Maar
1: het is ook een wat ouder verhaal. Toen dit balletje ging rollen, hebben ze bij Kindrel waarschijnlijk gedacht, en bij NRC ook, toch eens kijken wat we aan de beïnvloeding van de publieke opinie kunnen doen.
0: Ja, maar wat ik las, en dat vind ik dan zorgwekkender, waar de zorg denk ik ook zou moeten zitten, is als jij onder de wetgeving van Amerika komt hangen, ja, dan hebben zij het recht om alles te doen met onze data die waar ze toegang tot hebben. En dat is denk ik de grote zorg waar iedereen van ook op aanging en waardoor een Erik Smit zelfs een hele campagne is gestart, waar ik denk ook de meeste mensen wel van dachten, dit kan ook inderdaad niet.
1: Dat is de collectief firewall, die rechtszaak die gaat nu niet door, omdat die overname niet doorgaat, dus dat hebben ze ingetrokken. Kindrel heeft overigens eerder tegen Kamerleden op verzoek gezegd dat er nog nooit een opdracht is geweest van welke buitenlandse overheid dan ook. Dus het is een in hun optiek academische discussie. En als er iets zou worden opgeëist dat in strijd is met de Nederlandse of Europese wetgeving, dan zou het bedrijf hier naar de rechter stappen.
0: Ja, dus?
1: Nou, ze doen nogmaals een poging om te vertellen dat er niet zo heel veel aan de hand is.
0: Ik denk dat we allemaal goed aan kunnen voelen is, we noemen dat in de theorie, het verschil tussen je aangehangen waarde en je toegepaste waarde. Ze kunnen dit allemaal zeggen, maar zodra zeg maar echt keuzes moeten worden gemaakt, is de vraag wat er gebeurt. Als Trump, en daar hebben we het natuurlijk wel over, zijn macht gebruikt, ja, dan hebben zij mooie praatjes, maar die vullen geen gaatjes. Dus dat weten we denk ik met z'n allen. En dat is denk ik waarom nu terecht wel een streep wordt getrokken.
1: Ik ben ook maar de advocaat, niet van Kindrel, maar in dit geval van de duivel, om eens te kijken, is er een andere kant van het verhaal? Maar structuren, papieren, woorden die je uit de richting Kamerleden, Anton.
2: Ja, wat grappig
1: is dat waard?
2: Ze zijn goed genoeg, worden zich geacht om zeg maar wel die hele ICT-structuur van Defensie zeg maar te gaan veranderen, Kindrel. Dus daar zit best wel een inconsistentie in. Mm-hmm. Ik vind wel dat je vanuit de overheid misschien moet aangeven dat een aantal bedrijven niet te koop is voor niet-Europese landen. Je moet ook wel bekennen, ze kunnen dit niet zelf. De overheid is niet in staat om dit zelf goed te doen.
1: Nou, dus gaat nog een hele trein wel degelijk ook naar Amerikaanse cloud-aanbieders, de Belastingdienst, de BTW, wat hebben we nog meer, de douane.
2: Ja. Ja.
1: Daar zijn we blijkbaar toch iets minder alert op geweest.
2: Eens. En daar moet je toch eens een keer paal en perk aan stellen. Met name door het misbruik wat Amerikanen zouden kunnen maken. En de vraag is of het gebeurt. Hè. Maar de angst is natuurlijk wel gegeven. Het gedrag van Trump, hè, daar kun je eigenlijk niet op anticiperen. Met rechtszaken of wat dan ook. Of dreiging met rechtszaken, daar dacht hij ook om. Dus ik vind het een terecht besluit. Alleen neem het eerder en geef wat tevoren de risico's aan.
0: Volgens mij komen we uit een soort van paradigma waarin we zeg maar handelend Nederland het prettig vonden dat wij gewoon bepaalde partijen zoals Amerika vertrouwden. Dus dan kan je gewoon informatie, dan kan je gewoon handelen zoals economen dat graag willen doen. En we worden natuurlijk nu, komen we in een ander paradigma dat onze vertrouwenspartner opeens toch gedrag vertoont wat we niet meer vertrouwen. En dan zie je dus dat we gewoon denk ik mentaal ons been moeten bijtrekken. Dat het gewoon heel erg moeilijk is. En ik denk dat wij heel veel niet weten wat voor machtspolitiek er gaande is in Den Haag vanuit Amerika.
1: Nou, dat blijft nog wel even gaande, want de ambassadeur heeft al gereageerd. Die had toch het woord tijdens een veiligheidsconferentie gisteren. Die zei, ik wil toch op zijn minst een gesprek.
0: Ja.
1: En ik wil ook duidelijk kunnen stellen of dit een handelsbelemmering is of niet. En dan gaan wij eens goed nadenken.
0: En moet je eens voorstellen, als zo iemand hier in deze kamer komt, hè, en die krachten op jou uit worden geoefend, dan is het heel makkelijk voor ons te oordelen van, nou, maar dan duw je ze toch terug. Dus daar heb ik wel sympathie voor Den Haag. Van, zijn wij wel genoeg als mens opgeleid om tegen powerplay op te staan? En dat vrees ik van niet.
1: Maar het feit dat deze overname niet doorgaat, is toch ook een illustratie van het feit dat powerplay niet allesbepalend is?
0: Nee, maar we hebben de tegenpower. We hebben de tegenpower van de maatschappij hebben zij nodig gehad, denk ik, om dat lef te tonen. Dus daar zie ik wel meer een soort van dynamiek gaande, waarin wij ook als maatschappij wakker worden dat Amerika niet meer is wat wij dachten dat het was.
1: Ik sprak overigens eerder deze week met de klokkenluider, de privacy officer van het ministerie, die geschorst was hangende deze zaak.
2: Ja.
1: Hij zou nu terug kunnen. Hij zegt, ja, dat zie ik toch niet gebeuren, want ik heb / had een conflict met mijn leidinggevende. Hij wil wel graag actief blijven binnen de overheid als ambtenaar. Bestaat het dat klokkenluiders na zo'n gang van zaken, en ze worden nu feitelijk in het gelijk gesteld, toch weer terugkeren? Of zijn die verhoudingen dan te zeer vertroebeld?
2: Politiek en governance technisch zou ik zeggen van ja, maar in de praktijk heb ik het een paar keer meegemaakt. Ben je gewoon gebrandmerkt? Word je niet meer betrokken? Word je doodgezwegen? Word je niet meer meegenomen in berichtgeving? Ik zou die man toewensen dat hij ergens anders zou kunnen komen te werken. Maar ik denk, ben bang dat zijn carrière voorbij is bij het ministerie.
0: Ja, ja, ik denk dat vice versa. Hij zal ze ook niet meer vertrouwen als je zo behandeld bent. Dan, dat is natuurlijk wel een diepe kras.
2: De beelden geluid die zijn hier niet helemaal synchroon.
0: Maar het is natuurlijk ook zorgelijk, hè, voor andere ambtenaren die dit zien. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een signaal van hoe zit dat hier eigenlijk? Hè? Mag je wel voor zoiets belangrijks, word je gehoord?
1: Ja, en dat geldt voor ambtenaren, maar dat geldt in bredere zin denk ik voor klokkenluiders.
0: Ja.
1: We gaan naar de topman, een van de topmannen van BP, het olieconcern.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: In het tweede deel van het boardroompanel met Marilieke Engbers en Anton Wiggers. BP heeft de bestuursvoorzitter, dat is Albert Manifold, ontslagen vanwege onbehoorlijk gedrag. Dat meldde het bedrijf zelf afgelopen dinsdag in een e-mail aan persbureau Bloomberg. Ontkent Manifold alle beschuldigingen en vindt hij dat het bedrijf veel te snel gehandeld heeft om op zijn minst had kunnen waarschuwen dat er iets speelde. Maar Anton, nog even naar het organogram, want deze man is de bestuursvoorzitter, de
2: chairman.
1: Voorzitter, de chairman. Ja, ja, precies.
2: Ja.
1: Dat kennen wij in Nederland, denk ik, dan
2: minder
1: als een president van
2: wij zouden dat een CEO, denk ik, noemen. In het Britse governance model is het anders. Je hebt de chairman, dat is de voorzitter van de raad van bestuur, zeg maar. En de CEO valt onder hem, maar die CEO heeft eigenlijk de operationele macht. En die chairman moet toezicht houden, onder andere op het beleid en op die CEO. Ja,
1: die zich niet bemoeien zelf heeft aangesteld
2: met die CEO, overigens. En dat is wel gebeurd.
1: Is dat de reden dat het nu misgaat?
2: Dat is een van de redenen, ja. Ja. Ja.
1: Want er staat in een verklaring van het BP-bestuur: tot verrassing en teleurstelling van het bestuur zijn er governance- en gedragsproblemen boven water gekomen die als onacceptabel worden gezien. En daarom is er doortastend ingegrepen. De man in kwestie herkent zich hier niet in en zegt: jullie gaan nog van mij horen, ik vecht dit aan.
0: Ja.
1: Hoe moet je dit, als je zoiets zou constateren, goed aanpakken?
0: Oh, dat is een vraag die ik niet even. Want ik zit nog eigenlijk met het verhaal met Anton. Want
1: je mag ook op Anton reageren, die is hier ook niet voor niks.
0: Nou ja, nee, maar wat ik heel verwarrend vind, en ik weet niet meer hoe het zit. Hè. Ik heb natuurlijk vooral two-tier onderzocht, maar one-tier, waar we het nu over hebben. Als ik ook nog even bevraag en allemaal artikelen oplees, dan is de chair is eigenlijk de toezichthouder. Ja. En de CEO is de uitvoerende macht. Hè? Dus dan is het niet zo dat de chair de CEO is. Hè? Dus,
2: nee.
0: Dus de chair houdt inderdaad toezicht.
2: Ja. Hè?
0: Dus het is in feite in die zin niet heel anders dan de raad van commissarissen. Alleen ze zitten er dichter bovenop. Hè? Dus het is wel iets anders, maar veel. Het heeft wel ook parallellen. En daar zit iets spannends. Want hij heeft blijkbaar de opdracht gehad om de transformatie, wat was het ook weer, te focussen.
1: Ze waren van beyond petroleum naar back to petroleum. Dat is nu weer de nieuwe strategie.
0: Maar dan geef je dus een chair, lijkt het wel een soort opdracht, wat bijna hoort bij de CEO. He, of wat betekent dit dat jij een chair, want je zou kunnen zeggen de CEO, he, als je redeneert van de CEO is de uitvoerende macht, die moet eigenlijk de strategie formuleren en de toezichthouders houden daar toezicht op. Dan ben je dus bezig een chair een opdracht te geven die bij de CEO hoort. En dan moet jij toezicht op houden. Dus ik vind daar al, en daar zit voor mij wel een beetje het ongemak in deze hele casus, dat los van dat hij grensoverschrijdend gedrag en geschreeuwd heeft en allemaal, hè, dus daar had hij op aangesproken moeten worden, daar geef ik hem ook gelijk. Dat als je niet, je kunt niet zomaar zonder waarschuwing ontslagen worden, hoort ook bij de toezichthouder om dat te doen. Dus met andere woorden, zijn heel veel signalen dat die board zijn werk niet heeft gedaan.
1: Hij is overigens herbenoemd met een percentage van 82%. En in sommige contexten is dat natuurlijk een aanzienlijk percentage. Maar in dit geval is dat aan de magere kant. Worden eigenlijk Noord-Koreaanse percentages verwacht. En dan is 82% de onderkant. Had ook van alles te maken met de rapportage en hoe ze dat willen gaan doen bij BP. Hoe ze de duurzaamheidsdoelstellingen willen gaan doorgeven. Follow This heeft er nog een belangrijke rol in gespeeld. Is deze man als bestuursvoorzitter dan al aangeschoten wild omdat hij niet met hakken over de sloop, maar toch niet heel erg glansrijk is herbenoemd?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Hij is het wel, hij is herkozen. Wat daar speelde, ook in, die, in het krachtenveld van zo'n board. Hij heeft nogal wat snelheid proberen te maken. Enorme focus op kostenbesparingen. En dan ging ze bemoeien met operationele zaken. En dat geeft ook een sfeer van, hè, dat mensen zeggen, je kan niet met hem werken.
1: Ja, maar goed, dat is wat Marie-Lieke hier zegt. Als je iemand misschien duidelijk de opdracht geeft zelf, dan gaat iemand zich daar misschien ook nadrukkelijker mee bemoeien.
2: Klopt, maar zijn rol is om toezicht te houden op het feit dat het gaat gebeuren. Dat is hier niet gebeurd. En ik denk dat er een hele... Kijk, er is nooit een hele goede, duidelijke berichtgeving vanuit BP geweest waarom dit gebeurd is. En hij zegt ook van, nou, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik heb gedaan wat er gevraagd werd. De aandeelhouders waarderen ook zeer zijn aanpak. Hè? Dus die kostenbesparing is goed voor de aandelenkoersen. Het zit met name in zeg maar, de besturing van het bedrijf en in het krachtenveld. Waar zeg maar, hij te veel op de stoel van de ander is gaan zitten. Dat is denk ik de diepliggende oorzaak.
0: Ja. Het grappige is, hij had de CEO moeten aanspreken. Hij is onderdeel van een board. Je hebt ook nog zoiets als een senior independent director. Hè, dus dat is een onafhankelijke. Je kunt ook bijna zeggen, de board heeft de CEO niet aangesproken op de strategie. Dus het levert bij mij gewoon heel veel governance vragen op hoe ze dit hebben gedaan. En als je dan ook naar de bredere context kijkt, net als bij Shell, Europese, of, ze hebben in ieder geval veel meer tegenmacht, denk ik, ook van activistische, follow-this-achtige aandeelhouders. Dus zij worstelen veel meer met strategie dan bijvoorbeeld ExxonMobil. Dus die kunnen gewoon lekker drill geld eruit pompen. Terwijl deze partijen moeten ook met strategie echt worstelen tussen klimaatdiscussies en geld verdienen. En dan is het ook moeilijk om zeg maar het goed te doen. Want je verliest eigenlijk altijd vanuit die partijen die het zich simpel maken. En in dat krachtenveld zitten ze denk ik ruzie te maken. Ook omdat de aandeelhouders gewoon heel erg verschillen. Ja, dat is gewoon moeilijke uitdaging.
1: Ik
0: maar
1: ga
0: niet...
1: het doen met jullie. Nog even 2 minuten over de transformatie van ASN praten. Want die bank kiest bewust voor snelheid boven volledige zekerheid bij een ingrijpende verandering van de voormalige Volksbank. De CEO Roland Boekhout zegt in een interview dat hij besluiten wil nemen op basis van 80% analyse en 20% risicoacceptatie. Er gaan dus onderweg dingen mis. Normaalste zaak van de wereld of niet?
2: Ik ben blij met deze mededeling van de man. Hij geeft gewoon toe dat hij niet allemaal weet. En dat wil niet zeggen dat je niet kunt corrigeren, als je ervan uitgaat dat dingen fout gaan. Want dat doet hij hier. Maar in de bank is men niet gewend om risico te nemen. Zullen ze echt wel hebben gezegd...
1: Is nou, misschien een goede reden voor dat ze dat bij banken liever niet doen?
2: Zit in de DNA.
1: Maar is dat niet ook logisch? Het gaat over andermans geld. Het is nog een staatsbank notabene.
2: Wat deze CEO zegt, van: ik weet zeker dat ik niet alle informatie heb. Ik weet ook zeker dat er dingen fout gaan. Dat gaan we proberen te beperken. Nou, dat vind ik heel goed, want vaak zie je achteraf dat het niet goed gaat. En krijg je een andere dynamiek waarbij je de schuld gaat zoeken bij andere zaken.
1: Maar hij zegt nu snelheid is belangrijker. En vroeg ik me nog af, waarom is snelheid op dit moment zo belangrijk?
2: Nou ja,
1: waarom zou
2: je
1: niet ook vooral secuur willen zijn?
2: Goeie vraag, maar ik denk op dit moment dat snel en niet helemaal precies beter is dan nauwkeurig en te laat.
0: Ja. En de illusie dat nog meer analyses überhaupt tot verbetering zullen leiden. Want dat is denk ik de grote illusie die veel mensen zullen hebben als je 0% risico gaat. Ik bedoel, dat is nooit een perfecte keuze.
1: Nee.
0: En ik denk dat die snelheid is misschien niet snelheid. Maar als je cultuurverandering wil doormaken, moet je ook met soms een bijl werken. En anders werkt het niet. Hè. Cultuurveranderingen creëren gaat altijd gepaard met weerstand en gedoe. En dan moet je ook met je gut feeling denk ik af en toe iets durven doen.
1: Hij koppelt overigens ook die traagheid aan de boetes die de bank heeft gekregen. De witwascontrole was niet op orde. En de toezichthouder heeft vermoedelijk ook een paar keer gezegd, nou, maak er nou tempo mee. Het feit dat er dus blijkbaar te traag of bijna apathisch, lethargisch is opgetreden, dat is dus ook een reden dat die snelheid omhoog moet bij de bank?
2: Ja, maar ook wat hij ook heeft ontdekt is dat er eigenlijk te weinig bankaire kennis in de hele organisatie is. Hè? Dus iedereen heeft een cursus bankieren gehad.
1: Van het bestuur.
2: Van het bestuur,
1: ja.
2: Dus zeer opmerkelijk.
0: Ze gaan ook weer terug een beetje naar de bedoelingen. Lees ik er een beetje in terug. Van ze waren in merken verdeeld. Ze zaten een beetje op operationeel ruzie te maken met elkaar, die merken. Dus hij heeft eigenlijk gezegd, ga weer terug naar de kern en ga met elkaar samenwerken. Dat lees je erin door.
2: En accepteerden we fouten maken.
0: Precies.
2: Heel, heel helder. Ja. Probeer ze dat.
1: Maar hij zegt het nu in de krant, eigenlijk zou iedereen zo moeten opereren. Proef ik een beetje.
2: Ah. Ik vind dat je dat kunt zeggen, mits je aangeeft waar je de risico's ziet en welke maatregelen je neemt om te zorgen dat er zo weinig mogelijk schade toebrengt.
1: En het ook even hebt medegedeeld aan een van je aandeelhouders, de staat.
2: Bijvoorbeeld. Maar ja. En die wil zo snel mogelijk vanavond die bank verkocht worden.
0: Ja. Ik vond het ook wel een artikel met best wel wat groene green flags. Ik had nog wel een paar dingen meer dan bij de eerste.
1: Oh ja, welke dingen heb je dan nog?
2: Ik ga zo green flags?
0: Green flags, geen red flags.
1: Green cards hebben ze bij de Volksbank ook een keer een probleem mee gehad. De vorige CEO bleek er een te hebben, had er geen recht meer op. Nou, dat soort zaken meer.
2: Ja, is ook zo.
0: Is iets anders.
1: Is iets anders. Ik ga de bel hanteren, ook hier in dit panel. Het zit er weer op. Marieke Engbers was er van de Vrije Universiteit. Schrijver van boeken zoals Eenzaam aan de Top en Ondercommissarissen. En Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Tot de volgende keer weer.
0: Dank je wel.
2: Tot de volgende.
1: Panel is terug te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusten. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Minister Bart van den Brink roept alle gemeenten in ons land op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Afgelopen avond was hij onverwacht in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De minister noemt de situatie daar Nederland onwaardig. Daarom vindt van den Brink dat er voor de zomer een oplossing moet komen. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredome gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt de uitspraken verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat ze in Londen allebei in de finale stonden. De Nederlander Michael van Gerwen won het darts toernooi 7 keer, een record. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Een tijdschrift of een boek kopen bij de Bruna of de Readshop. Het is iets dat veel mensen nog altijd doen. Voor moederbedrijf Audax resulteerde het uiteindelijk onderaan de streep wel jarenlang in verlies. En in coronatijd liep de belastingschuld op tot vele miljoenen. Voor de familie De Leeuw, sinds de jaren 50 eigenaar van Audax, was het hoog tijd om te verkopen. Investeerder, ondernemer Paul Sies zag een kans en wil nu met speelfilms, pakketreizen en digitale content het bedrijf naar de 15 miljoen euro winst in 2 jaar tillen. Lukt dat ook? Hij is hier, Paul Sies van Audax. Welkom. Heb je al een reisje geboekt via Bruna?
8: Ja, absoluut. Eigenlijk mijn compagnon.
7: Niet liggen nu, hè?
8: Mijn compagnon was de eerste die een reis boekte via de nieuwe site van Bruna Travel.
7: En jij de tweede?
8: Ik heb het nog niet gedaan. Oh. Ik moet nog echt kiezen. Mijn vrouw die is aan het kiezen.
7: Wel recent een boek gekocht bij Bruna of the Readshop? Ben je niet zo'n lezer?
8: Ik hoef ze niet te kopen. Ik krijg ze aangeboden, omdat veel uitgevers ze willen pushen. Maar met veel plezier lees ik de boeken, ja.
7: Want jij hebt met Lector Capital Audax overgenomen. En Lector, ja, Latijn heb ik na een paar jaar laten vallen. Maar dat staat toch voor lezen of voor gelezen worden?
8: Ja, ja, het is ook een speciaal opgezet vehikel om Audax over te nemen. En daar iets beters van te maken.
7: Nou, kun je daar iets over zeggen? Want er werd inderdaad gezegd, ja, het concern dat Audax overneemt, dat kennen we eigenlijk niet. Er is nog even gekeken naar hoe lang staat het eigenlijk al ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
8: Heel kort.
7: 8 januari, een week voordat die overname naar buiten kwam. Dus dit is een vehikel, speciaal in het leven geroepen, om Audax over te kunnen nemen.
8: Helemaal juist, helemaal juist.
7: Waarom deden jullie dat? Want jullie, ik moet in meervoud spreken.
8: Ja, het zijn twee familiebedrijven die erachter zitten. De familie Bergman en de familie Sies. Ik ben van de familie Sies. En wij hebben, ik ken de familie Bergman al, ik denk al een 30, 35 jaar. Wij doen al de laatste 7 jaar doen wij intensief zaken samen. En wij hebben een long gekoesterde wens om een reisonderneming in Nederland op te zetten.
7: En toen dacht jij, Bruna.
8: Ja, nou...
7: Ik ook hoor, ja. Natuurlijk.
8: Ik dacht niet alleen Bruna. Wij hebben naar een heel aantal merken gekeken. Want als je een nieuw merk in de markt moet neerzetten, en zeker in de reizen, is het een hele dure, moeilijke aangelegenheid. En,
7: het is toch ook een heel omslachtige manier om via een bedrijf dat vooral tijdschriften en boeken maakt en verkoopt een reisonderneming op te zetten?
8: Ja, soms struikel je in een onderneming waar je zegt van, nou, wij zijn uiteindelijk begonnen met onderhandelingen om de brand te mogen gebruiken. Dat ging eigenlijk helemaal fout, omdat het bedrijf helemaal fout ging. Dus het bedrijf...
7: Waar is dit in de tijd?
8: Dit is 4 jaar geleden.
7: Dus was het net na corona of staartje van corona?
8: Net staartje van corona.
7: Ideale tijd om te denken, we gaan weer reizen.
8: Nou, onze filosofie is anticyclisch investeren. Het moment dat er problemen zijn, is het altijd het moment om in te stappen. Want je kunt twee manieren denken. Je kunt natuurlijk een geweldig bedrijf overnemen en proberen een paar procent marge bij te plussen. Of je neemt een bedrijf over met heel veel problemen. En je zegt van oké, daar gaan we met de bezem door.
7: Maar blijkbaar was dit ook voor jou te gortig, want je zegt dit ging helemaal fout.
8: Op dat moment ging het fout. Niet zozeer voor ons, maar voor de familie Leeuw. Zij hadden een heel groot probleem dat al jaren liep. Ik denk dat de concern al voor corona zijn problemen kende.
7: Een krimpende printmarkt onder andere?
8: Absoluut, zeer zeker in de tijdschriften. Boeken blijft redelijk gestaag doorgaan. Maar je moet mee in de tijd. En je moet denk ik je verkoop gaan aanpassen.
7: Maar goed, dat had jij kunnen doen, ook 4 jaar geleden al.
8: Dat was waar we van plan.
7: Dat is jouw specialiteit.
8: Ja, dat waren we van plan, maar... Destijds hadden de zittende managers daar andere gedachten over. En die zagen dat plan niet zitten. En feitelijk zeiden ze van ja, geef ons de tijd om onze problemen op te lossen. En dan komen we bij je terug en dan kunnen we verder praten. Nou, dat verder praten, dat is eigenlijk veel later gebeurd dan wij gedacht hadden. Maar ik was ondertussen weer terug naar Cyprus, waar ik woonde en werkte.
7: Je hebt vooral een achtergrond in de luchtvaart sector.
8: Ja, 37 jaar in de luchtvaart.
7: Ook op Cyprus?
8: Ook op Cyprus. En daar ook weer hetzelfde. Als er een probleem is, dan wordt de telefoon opgepakt om mij te bellen. En meestal zijn het ook de bedrijven waar de problemen te groot zijn.
7: Was dit voor jou zo ongeveer al richting de vergetelheid afgedreven of niet? Of heb je altijd gedacht, er komt nog een moment dat wij weer in gesprek gaan?
8: Nee, op een gegeven moment hadden we het afgeschreven. Dus we waren met onze levens weer doorgegaan. En ik zag me nog heel veel jaren op Cyprus blijven wonen. En mijn dochter ging dan met heel veel plezier naar school. Totdat we werden gebeld door de familie Leeuw. En zeiden ja, we hebben nu toch echt een probleem. De saneringen die we gedaan hebben, die hebben niet geleid tot een betere bedrijfsvoering. Aldoor, we hebben in ieder geval wel een gedeeltelijke oplossing voor de schulden die we hebben.
7: Ja, want de Belastingdienst keek goed mee, het UWV keek goed mee. Dat is wel een erfenis van corona. En voordat jullie blijkbaar zo enthousiast werden dat je dacht, strikt erom, we gaan dit doen, moest er ook een streep door die schulden.
8: Absoluut. Ja.
7: Hoe moeilijk of hoe makkelijk was dat?
8: Nou, één stapje terug. We werden gebeld deze zomer of we inderdaad toch weer aan tafel wilden. Wij zeiden, nou, dat kunnen we. Maar we gaan natuurlijk geen onderneming oprichten met de naam Bruna als je op omvallen staat. En toen zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen, de enige oplossing is voor het bedrijf is om het over te nemen. En letterlijk, als wij het niet overgenomen hadden, dan was het kopje onder gegaan. Dus wij hebben elkaar aangekeken. En ik heb mijn vrouw nog eens even gebeld. Ik zat in Nederland, mijn vrouw zat in Cyprus. Ik zeg, wat denk je ervan als we weer terug naar Nederland komen? Absoluut niet, zegt ze. Maar 4 weken later zaten we in het vliegtuig en waren we onderweg naar Nederland. En zijn we aan het avontuur begonnen.
7: Maar alle waar naar zijn prijs. Als jij zegt zonder ons, dan was het omgevallen. Dan heb je er ook niet de hoofdprijs voor betaald, kan ik me zo voorstellen.
8: Nee, ik denk dat wij een deal gedaan hebben waarbij de koopprijs niet zo belangrijk was, maar wel de continuïteit van het bedrijf.
7: Moet ik dat symbolisch zien? Heb je er überhaupt iets voor betaald?
8: We hebben er een symbolisch bedrag voor betaald, maar wel de verplichting om het bedrijf door te zetten. En
7: ik zeg dat gebeurt
8: niet niks. Ik kan daar geen uitspraak over doen, maar een symbolisch een euro is een symbolisch bedrag. Klopt.
7: Is dat toch een uitspraak?
8: Het is geen uitspraak, maar het is een symbolisch bedrag.
7: Ja, maar dat moet je wel eens bij. Ja, vertel er wat bij.
8: Nee, je moet er wel even iets bijzetten. We hebben natuurlijk wel de verplichting overgenomen om die schuld af te lossen.
7: Precies. Maar die schulden, die moest jij aflossen? Of bleef daar uiteindelijk toch ook al minder van over? Omdat je afspraken wist te maken, jij of de familie De Leeuw, met het UWV en de Belastingdienst?
8: Er waren afspraken gemaakt met de UWV en Belastingdienst om het mogelijk te maken een overname te doen. En dat was dan ook meteen een voorwaarde voor de familie De Leeuw, dat als er een afspraak zou komen dat er een nieuwe kandidaat moet komen om het over te nemen. Ik kan begrijpen dat een belastingdienst die zegt van oké, ik ga de pockets van een bestaande ondernemer maar even gemakkelijker maken.
7: Er zijn bedrijven bij wie dit traject aanzienlijk langer duurde. Bedrijven die überhaupt niet tot goede afspraken zijn gekomen met onder andere de belastingdienst.
8: Klopt.
7: Moeten we dan toch zeggen dat het merk Bruna en misschien in mindere mate de Reachshop en andere onderdelen van het bedrijf voor Nederland en voor de winkelstraat of voor de maatschappij, ik kom je niet tegemoet, zo belangrijk zijn dat ze ook daar hebben gedacht, nou weet je wat, we moeten dit toch zien te continueren?
8: Nou, ik denk dat je bijna mijn antwoord hebt gegeven. Bruna is natuurlijk een bedrijf dat de winkelstraten siert voor vele jaren, 150 jaar plus nu. Ik denk dat wij ook een van de stil grootste boekenverkopers van Nederland zijn. Met name de populairdere genres. Werkgelegenheid. Er zijn sowieso 800 mensen die bij ons direct werkgelegenheid hebben. We hebben nog daarbij een hele aantal franchise-ondernemers die voor ons werken. En daar heb je nog eens een veelvoud daarvan. Dus ik denk dat je over werkgelegenheid hebt van zo'n 6000 mensen.
7: Waar ze overigens al jaren ook bezig waren met het traktrekken van de formule. Kijken naar de kosten, kijken naar of het met minder mensen kon. Dus toen jij het eenmaal had overgenomen samen met je compagnon, wat voor organisatie trof je aan?
8: Ik trof een organisatie aan wat een lappendeken had aan IT-oplossingen. En wellicht heeft de financiële problemen daar niet in meegeholpen om die IT strak te trekken. Ik trof een organisatie aan die natuurlijk redelijk moe geslagen was. Als ze 's morgens naar het werk kwamen, was de invalshoek: goh, ja, eigenlijk kunnen we vandaag weinig doen, want we hebben geen geld. En dat was en is nog steeds soms wel eens een uitdaging. Want
7: jij hebt volgens mij, als ik goed ben ingelicht, wel gezegd: voor de turnaround heb je geld nodig. Ja. Zo'n 15 miljoen?
8: In totaal, om die schulden af te lossen en die turnaround, hebben we ongeveer een 15 miljoen nodig.
7: En toch ontbreekt het ook in deze nieuwe situatie wel eens aan geld, of niet?
8: Nee, eigenlijk niet. Nee, wat we wel aan het doen zijn, en dit is altijd een leuke discussie die wij intern hebben. Er zijn twee manieren. Je zou natuurlijk het bedrijf binnen kunnen komen en zeggen van, nou, we zetten even 15 miljoen op de bankrekening en daarmee is het geregeld. Mijn ervaring is als je dat doet, is je 15 miljoen over een jaar sowieso opgegeten en is er niks veranderd. Dus wij hebben afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Die zijn we ook keurig nagekomen. We hebben afspraken gemaakt met de UWV. Die zijn ondertussen ook nagekomen. En voor de rest zijn we bezig met nieuwe afspraken te maken met leveranciers. Je kunt begrijpen dat een bedrijf dat 50 miljoen schuld had, geen goede betalingsafspraken kreeg van zijn leveranciers. Veel al vooruit betalen. Wat dodelijk is voor je cashflow. Dus wat wij normaal doen is beginnen met het cashflow optimaliseren. En dat betekent nieuwe afspraken maken met leveranciers, verhuurders, ZZP'ers die voor ons werken.
7: En die zien het ook weer met vertrouwen tegemoet. Want die Toornen natuurlijk ook wel die erfenis met zich mee van de afgelopen 10, 20 jaar, dat het misschien wat minder betrouwbaar was en dat er vooral vooruit betaald werd door de ene kant van de tafel. Kun je daar op een makkelijke manier nu goede afspraken mee maken? Of moet je dat vertrouwen toch weer zien terug te winnen?
8: Dan moet je terugwinnen. Maar hoe zal ik het zeggen? Terugwinnen, ja. We gaan er geen jaren over doen. He, dus ik ga veelal in gesprek met die mensen. Ik toon ze ook aan waar we naartoe gaan. Ze weten denk ik heel goed wat voor kapitaal erachter zit. Als desondanks mensen zeggen, well, goh, ja, ik geloof niet in het traject. Is nog niet gebeurd overigens.
7: Maar wat is 15 miljoen in 2 jaar om netjes te voldoen aan je betalingsverplichtingen en een ommezwaai te maken? Is dat veel geld of weinig geld voor een hele grote formule?
8: Ik vind het veel geld. Omdat, en nu ga ik een beetje technisch klinken.
7: Nu ga ik dus ook beter opletten, maar ga je gang.
8: In een bedrijf dat in problemen is geweest en misschien ook op een andere manier geleid is. Ik wil voorzichtig zijn, want ik wil nog geen uitspraken erover doen.
7: Nou, je hebt eerder gezegd, er was een hele afwachtende houding. Er werd altijd gekeken naar wat vindt meneer De Leeuw ervan.
8: Klopt, ja.
7: Dat heb je al wel gezegd, dus dat wil je hier misschien ook wel herhalen.
8: Nou, nee, ik denk dat ik over de periode na de meneer De Leeuw wil spreken. Ik denk dat het bedrijf toch wel moeite heeft gehad om te veranderen. En nu moeten we die veranderingen snel doormanagen. En dat clasht wel eens. En zoals ik altijd net zei, is er zijn denk ik best wel eens mensen die zeggen, well, goh, ja, ik geloof daar niet in.
7: Nee. Nou, ik begrijp dat er 24 veranderprocessen zijn geïdentificeerd.
8: Klopt.
7: En jij dacht ook, ik begin met het herstructureren van het bedrijf. Dat is ook mijn functie, mijn positie, maar je bent al snel tot de conclusie gekomen, ja, maar luister, dit wordt zo'n dagtaak en meer dan een dagtaak. Ik treed toch maar aan als CEO. Klopt. 24 veranderprocessen en willen inzetten op entertainment en op het maken van een film en op het verkopen van reizen. Wanneer wordt dit gekke werk?
8: Ja, eigenlijk, ik denk dat je het al gek werk kan noemen, als je het wil benoemen. Aan de andere kant, als je dat goed strak organiseert, en we hebben denk ik een aantal mensen binnengehaald die dat heel strak kunnen organiseren met mij, dan is dat best te doen. Het is niet 24 processen die ik dagelijks, als ik mijn agenda open doe, zelf.
7: Maar ze zijn er wel. Je wil aan 24 touwtjes trekken om toch zaken te veranderen.
8: Klopt, ja. En er zijn natuurlijk prioriteiten die eerst moeten. Het idee, IT-landschap, processen, het nieuwe productgamma, de strategische herpositionering. Allemaal belangrijke zaken. Allemaal zaken waar ik van moet weten, maar niet de zaken die ik op een dagelijkse basis zelf uitvoer natuurlijk.
7: Paul Cies is hier de topman van Audax, bekend van bekende formules als The Reach Shop en Bruna. Je begon dit interview door te zeggen, wij droomden over het beginnen van een reisonderneming. Voor de goede orde, dat kan nu via Bruna. Je kunt een reis boeken sinds 23 mei, het staat op de site. Hoe werkt dat eigenlijk? Want kunnen er op termijn dan ook mensen naar de Bruna, komen ze dan bij een speciale balie terecht om eens uitgebreid te praten over hun vakantieplannen?
8: Ja, ja.
7: ik heb nog wat verbeeldingskracht nodig.
8: Ja, dat begrijp ik. Nou, reizen is natuurlijk met name een online gebeuren vandaag de dag. Laten we dat even helder stellen. Maar er zijn natuurlijk heel veel afgeleiden van het reizen die wel in de retail kunnen gebeuren. Als je al begint met het feit dat heel veel mensen die een reis boeken, kijk, als jij een dagje Efteling boekt of een weekendje Parijs, dan is dat redelijk recht vooruit. Maar mensen die een wat gecompliceerde reis willen boeken, hebben vragen.
7: Pakketreizen genoeg en operators genoeg die prima die mensen van dienst kunnen zijn?
8: Ja, maar
7: ik zag dat jullie ook gewoon de reizen aanbieden van voor mij bekende tour operators.
8: Klopt ook. Ja,
7: maar dus wat is dan de meerwaarde?
8: Nee, daar ga ik je zo meteen niet over vertellen.
7: Oh,
8: ja,
7: ik kan niet
8: wachten. Ja, we hebben twee fases. Fase 1 is inderdaad, we hebben een aantal pakketreizen en reisaanbiedingen die we doen. Die onder de naam Bruna en onder zijn vertrouwde naam Bruna verkocht worden.
7: Maar zo vertrouwd is Bruna natuurlijk niet als je een reis gaat boeken.
8: Nog niet. Maar dat is de kracht van marketing. Ik denk dat de naam dusdanig sterk is dat mensen daar heel snel zullen zeggen: ja, ik kan er iets bij voorstellen.
7: Een paar jaar geleden dacht HEMA bijvoorbeeld: wij gaan notarisdiensten aanbieden. Want dingen moeten toch democratischer kunnen en tegen een lager prijstarief. En mensen kennen de HEMA, dus wij hebben goede papieren om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb er weinig van vernomen.
8: Nee, ik ook niet.
7: Maar Bruna en reizen, dat is een gouden match.
8: Ik denk dat er aan gewerkt moet worden. Maar ik denk dat het inderdaad een gouden match kan zijn. Met name omdat je moet kijken naar de kruisbestuiving. En ik ga eventjes één stap terug. Als jij een reis boekt, dan dat reisje naar Londen of Parijs is heel makkelijk. Wil je iets moeilijkers, dan heb je vaak vragen. Heb je een probleem tijdens je reis? Ja, dan wil je toch vaak aankloppen ergens. En je moet die retail zien als een servicepunt. Daar kun je natuurlijk, als het moet, wel een reis boeken. Maar ik denk dat het reisboeken in een servicepunt heel weinig gaat gebeuren. Maar wel het ondersteunen van die reizen. En wel als je een reisverzekering moet hebben.
7: En ondertussen kopen ze ook nog een boek of een tijdschrift.
8: Dat is zeker. Ik ga je een voorbeeldje geven. Dus jij hebt je weekendje in Londen geboekt. En je krijgt dan een keurige QR-code bij. Ja, ga naar je lokale Bruna en haal je reisgids voor Londen op. Gratis en van niks, als cadeautje. Je gaat naar de Bruna, haalt je reisgids op. En ik kan je zeggen dat de meeste mensen die bij Bruna komen toch wel weer...
9: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: 2 van onze reizen.
3: Wat een verrassing.
2: Ja.
3: En op welke manier kunnen klanten daar nog iets van gaan merken?
2: Nou, onze software vinden wij, en die draait door in verschillende landen succesvol, zeer uitzonderlijk. Eén, in flexibiliteit en de wijze waarop er producten aangeboden worden. Maar ook de garantie die wij bieden, de swaps. Ik weet niet of je daar al iets van gehoord hebt, maar daar wordt er redelijk over gesproken. Ja. Wij hebben... En dan moet ik even oppassen wat ik zeg. Op de achtergrond altijd AI-agenten die constant 24 uur alle boekingen bekijken en zeggen van goh, meneer X heeft een reis geboekt naar het Steigenberg Hotel in Istanbul. En de prijs is omlaag gegaan. En die AI-agent zal dan dat even noteren en naar de app sturen van de beste klant en zeggen goh, uw hotel is goedkoper geworden. Wilt u het verschil terug hebben? En als de klant zegt ja, en ik moet zeggen, ik heb nog nooit een klant gehoord die zegt nee, wordt die verschil keurig terugbetaald.
3: En de meerwaarde is, boven een nieuwe onderneming beginnen, dat je kunt bouwen op de betrouwbare naam, zoals je zei, van Bruna.
2: Klopt.
3: Ik vroeg me nog af, naast de Bruna zijn er andere merken die ook onder Audax vallen. De Reachop is een bekend merk.
2: Ja.
3: Rupert Parker Brady, retaildeskundige, ook regelmatig te horen op deze zender zijn. Als je echt wil doorpakken, de Reachop heeft nooit echt onze harten veroverd.
2: Nee, maar...
3: Voeg dat dan ook onder Bruna, maak daar één echt sterk merk van. Waarom zou je dat niet doen?
2: Er is een discussie over. En ik heb daar een bedrijf bij geroepen in Amsterdam, New Growth. Die hebben ook voor HEMA de herpositionering gedaan, Joost van Gelder. En de expliciete vraag is, oké, 2 vragen. 1, waar gaan we naartoe met Bruna? Hoe kunnen wij Bruna beter in de markt zetten? Kunnen reizen daarin passen? Wat zijn visie was ja. Maar 2, moeten wij naar 1 merk toe? En zijn eerste conclusie is eigenlijk nee. Want je hebt 2 goede merken, of zelfs 3 merken.
3: De Reachop is een minder goed merk dan Bruna, denk ik toch? Durf je niet zo eerlijk te zijn?
2: Nou, ik durf er eerlijk over te zijn. Het is een ander merk. Oh. En je hebt een merk dat natuurlijk vol in de markt staat. En voor de ondernemer ook een duurder merk is om te gebruiken.
3: Oh, oké. Je blijkbaar ziet het zelfs terug in de prijs.
2: Niet in de prijs, maar wel in de ondernemerschap. Ik denk een Bruna-ondernemer naar een andere soort exploitatie kijkt dan een Reachop-ondernemer. En een Reachop-ondernemer zit veelal in de kleinere plaatsen en heeft een andere functie. En de vraag is nog steeds, hoe ver willen wij differentiëren? Wil je eigenlijk gewoon een groene afgeleide van de Bruna hebben, wat ik denk niet een goede oplossing is? Of wil je gewoon Reachop ook gewoon een echt merk maken, maar met een eigen identiteit?
3: Dus je wil er juist meer op gaan inzetten?
2: Absoluut.
3: Paul Cies, het was te kort, vond ik, want het is alweer ten einde.
2: Oké, dat is heel snel.
3: Ja, het is toch echt 1 uur geworden.
2: Oké, dankjewel.
3: Topman van tijdschrift en winkelbedrijf Audax. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Hans Scheffer, een van de oprichters en de huidige topman van HelloPrint, over een AI-revolutie binnen zijn bedrijf. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Iraanse media melden dat bij explosies in de Iraanse havenstad Bushehr een Amerikaanse drone is neergehaald. Bij de stad staat ook een kerncentrale. Het Amerikaanse leger ontkent dat het een drone kwijt is. In het zuiden van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraans nucleair programma. Afgelopen dag melden Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. En hij is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld, hij zou worden geslacht bij het offerfeest, maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar een dierentuin. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En de gast van vandaag, ja, die had ogenschijnlijk alles. Een liefdevol gezin, een succesvolle onderneming en als kers op de taart had hij ook nog zo'n prachtig groot huis. Maar toen hij opeens niet meer kwam opdagen voor meetings, omdat hij de dag ervoor veel te veel had gedronken, regelmatig dagenlang verdween, kwam alles op het spel te staan. Welkom, Tjeerd.
7: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
6: Wie ben je en wat doe je?
7: Mijn naam is Tjeerd de Jong. Ik ben getrouwd, vader van 2 kinderen, opa van 2 kleinkinderen en oprichter van de YouTube.
6: Waar heb jij het goed gedaan?
7: Ik heb het goed gedaan door te leren luisteren naar een aantal mensen om me heen die ik zeer respecteer.
6: Waar heb jij het ook zo fout gedaan?
7: Ik kan niet stoppen.
6: Dus
7: ik
6: ben veel te
7: lang doorgegaan.
6: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Tjeerd, goed je te zien. Jij bent de oprichter van de U-Turn. Volgens mij hoor ik ook wel eens wat spotjes van jouw bedrijf bij ons op de zender. Wat is de U-Turn precies?
7: De U-Turn levert verslavingszorg privaat aan wat ik noem high performers in Nederland.
6: Wat zijn high performers?
7: Concreet zijn het 80% bijna ondernemers. C-suite, medisch specialisten, advocaten.
6: En waarom is dat precies jullie doelgroep?
7: Die doelgroep heeft hele andere kenmerken, specifieke kenmerken dan gewone verslaafden, als ik dat zo mag noemen. Die vragen een hele andere manier van benaderen en behandelen.
6: Want, leg eens uit.
7: Nou, het begint al bij het feit dat succesvolle ondernemers, en we hebben zeer succesvolle ondernemers in ons cliëntenbestand, die kunnen van alles bereiken en begrijpen niet dat ze hun eigen gedrag niet kunnen controleren.
6: Mm-hmm. Maar dat geldt voor iedereen. Waarom zijn deze toch anders dan?
7: Nou, omdat ze zo ontzettend veel bereiken.
6: Ja, ja.
7: Dus dat contrast is heel groot. Daarnaast zijn er natuurlijk mensen die gewend zijn hun eigen problemen op te lossen.
6: Mm-hmm.
7: Dat is het kenmerk van ondernemers. Ze lossen ook de problemen van anderen op. Zijn bang voor reputatieverlies.
6: Mm.
7: He, dat speelt natuurlijk enorm in deze doelgroep. Zijn niet gewend hulp te zoeken.
6: Zijn ook dingen niet gewend om in de rij te staan voor hulp. Zo'n de wachtlijst is nog 4 weken.
7: Daar begint het.
6: Ja, toch?
7: Bij
6: is,
7: ons...
6: is dat niet uiteindelijk de unique selling point? Dat je zegt, ik zag het op de website. Als je me belt, vanaf dat moment ga ik voor je zorgen.
7: Ja. Er zijn een heleboel onderscheidende aspecten van onze organisatie ten opzichte van wat ik noem de gewone zorg. Eén daarvan is dat ik zelf nog steeds de telefoon opneem.
6: Ja.
7: Vinden mensen heel bijzonder. Maar ik weet, ik kom er vandaan, ik weet waar ze zitten en ik heb altijd meteen een gesprek. Ze kunnen meteen langskomen. Ik heb het zelfs een paar weken geleden had ik het met iemand, was in gesprek. Ik zei, wanneer wil je langskomen? Hij zei, ik ben al onderweg.
6: Oh ja.
7: Kom maar.
6: Ja. Wat betaal je voor een behandeling?
7: Nou, het is allemaal maatwerk.
6: Tuurlijk.
7: Dus ook de tarieven variëren wel wat. Maar dat is vanaf ongeveer 25.000 euro.
6: Ja.
7: Daar komt nog btw bij trouwens.
6: Ja, oké. Okay. Tot aan, dat is een vanafprijs tot aan...
7: Ton.
6: Ik wil toch even terug naar het begin. Want dit is niet makkelijk geweest. De U-turn komt uit een eigen verslaving van jou.
7: Ja.
6: Jij had, even terug, jouw eerste ondernemer. Je had een succesvol reclamebureau, Hartje Amsterdam. Je was 25. Schets even wanneer dat was, hoe dat was en hoe je je gedroeg.
7: Poeh. Ja, dat ging eigenlijk al vrij snel vrij goed. Hè. Voordat ik het wist, had ik een man of 20 hadden we daar werken. En ik was zelf eigenlijk een van de jongsten. Die tijd, je moet dat in dat tijdsbeeld zien. Ik praat tweede helft 80e jaren, was Amsterdam seks, drugs, rock and roll. En zeker de Amsterdamse reclamewereld. Wij konden ons alles permitteren, verdienden erg veel geld. Marketing was heel hip. Hè. Er werd enorm veel geld in besteed.
6: Dus dat was drank?
7: En drugs.
6: Ja?
7: Ja.
6: Kun je daar iets over zeggen?
7: Ja, kijk, dat begon eigenlijk rustig aan, maar ik heb commerciële beleidsvorming gedaan. Dus ik zat aan de commerciële kant van het reclamebureau. He, deed eigenlijk het klantencontact, de strategieën. Die klanten die kwamen 1 keer per 2 weken op het bureau. En naar Amsterdam vonden ze leuk, wilden ze ook uit. Gingen vaak lunchen. En dan ook op het reclamebureau werd er gedronken. En dat presenteert lekker makkelijk. He, iedereen in de goede mood. Maar ik had natuurlijk elke dag klanten.
6: Ja.
7: Dus op een gegeven moment zat ik elke dag in die horeca. Ik leefde daar bijna. Er werd veel gedronken, ook op kantoor.
6: Ook op kantoor? Ik kan me dat bijna niet meer voorstellen.
7: Nee, kan je niet voorstellen.
6: Maar hoe werkte dat dan?
7: Nou ja, kijk, het was ook een manier van zaken doen. We gingen lunchen, we gingen naar kantoor. Hè, er werd gedronken en dan werd de stemming natuurlijk altijd wat soepeler.
6: Ik heb een beetje een madman gevoel voor me.
7: Helemaal.
6: Een flesje champagne erbij.
7: Ja. Ja.
6: Was het meer dan alcohol alleen?
7: Met die klanten? Nee, het was alcohol.
6: Ja.
7: Het was alcohol.
6: En voor jou ging het steeds verder?
7: Voor mij ging het steeds verder. Dat heeft wel, dat kost tijd, om het maar zo te zeggen. Maar het is progressief, dat gedrag. Dus dat werd meer en meer en meer. En op een gegeven moment komt daar een lijntje kook bij. Want dan blijf je lekker helder. En dat wordt van kwaad tot erger. Nou was ik geen dagelijkse kookgebruiker. Ik was een binger, dus dat betekent dat ik 1 keer in de 4 tot 6 weken echt helemaal onderuit ging. Dan ging ik aan de kook en dan ging ik 2, 3 dagen door.
6: En dat was dan niet meer, zeg maar, business, maar dat was gewoon...
7: Ja, weet je, als ondernemer loop je privé en je zakelijk leven volledig door elkaar.
6: Ja.
7: En zeker in de sfeer van zo'n Amsterdamse reclame.
6: En zagen mensen jou onderuit gaan of kon je dat camoufleren?
7: Ja en nee. Mensen in de buurt, die zagen dat wel. Ik werd ook wel gewaarschuwd. Hè, maar ik was toen 28, begin 30. En ik stond daar helemaal niet voor open. Want ik was toch zo succesvol. Hè?
6: En dan?
7: Ja, en dan wordt het van kwaad tot erger. En dan begin je jezelf af te vragen, wat ben ik aan het doen? En ik begreep het ook oprecht niet, wat er met me gebeurde. Want aan het eind van mijn gebruikerstijd ging het zover dat ik 2, 3 dagen doorging. en echt in het ziekenhuis belanden.
6: Maar dat gaat mensen opvallen. Weet je, ja. Bent de directeur van dit bedrijf. Ja. Dan heb je mensen om je heen die je nog een beetje stutten en steunen en je misschien wel ondersteunen in je gebruik.
7: Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk, ondernemers zijn handig. Hè? Dus bovendien heb je de middelen om te camoufleren. Hè? Je weet niet, dit gaat diep hoor, je weet niet wat er aan de hand is. Je hebt heel veel last van schuld en schaamte, maar je kan het niet uitleggen, je kan het niet controleren. Dus de enige optie is eigenlijk camoufleren die je hebt. En zeker in die tijd.
6: Hoe deed je dat? Want je bent onbereikbaar. Je bent vaag, denk ik. Nou ja, je bent gewoon een wrak soms.
7: Je zorgt dat je twee hele goede secretaresses hebt. Die geef je een auto van de zaak. En wat die smeer zei, om te bufferen. Je vrouw gaat op een gegeven moment mee in het complot. Hè, want zo'n situatie krijg je. Dus je wordt eigenlijk gewoon gebufferd.
6: En wat doen zij dan voor je?
7: Agendas leegmaken, excuses bedenken.
6: Eigenlijk wat je zegt is dat ondernemersgen, namelijk problemen oplossen, kun je dus ook hier heel goed op plakken.
7: Absoluut. Kijk, mensen die verslaafd zijn, hè, als ik die sprong even mag maken, die, wat ik net zei, die begrijpen het vaak zelf niet wat er aan de hand is. Hè, ze schamen zich. Maar bij die ziekte, want laten we daar geen misverstand over bestaan, dat is een primaire ziekte waar problematiek onder zit. Daar hoort bij dat we gaan manipuleren, legitimeren, minimaliseren, bagatelliseren. Alles maar om te camoufleren.
6: Ja. Waar kwam het, want je zegt het is een ziekte, maar wat is dan de oorzaak?
7: Misschien even terug naar een definitie waar ik zelf erg aan hang. Verslaving is eigenlijk het gebruik van middelen of gedrag. Want dat heeft dezelfde functie. Die de gebruiker een tijdelijke verlichting biedt. Mm-hmm. Waarmee je, ondanks dat het hele destructieve consequenties heeft, toch doorgaat.
6: Ja. En verlichting voor wat?
7: Ja, daar zit hij. Daar zit hij. Dit is bij ondernemers met name heel interessant. Verlichting vaak voor onderliggende problematiek.
6: Want wat was dat bij jou?
7: Ja, ik denk bij mij dat het te maken had met het emotioneel niet gezien worden. Waaruit een enorme bewijsdrang komt. Kijk eens hoe goed ik ben. Ik zie dat bij onze cliënten ook. Maar eigenlijk is werk en succes dan een middel om dat gebrek aan eigenwaarde te compenseren.
6: En waar komt dat dan emotioneel niet gezien worden vandaan? Zie je dat bij veel mensen?
7: Heel veel.
6: Oh ja?
7: Ja, heel veel. Ja.
6: En is dat dan opvoeding, ouders?
7: Ja. Kan zijn dat je uit een milieu komt waarin gewoon emoties niet besproken worden. Ik ben uit zo'n naoorlogse generatie. Daar werd niet gesproken over dat soort dingen. Kan ook zijn, wat we veel zien, is dat er enorme eisen aan een kind gesteld worden.
6: Op een gegeven moment gaat bij jou gewoon, ik kan me voorstellen, want je kunt niet eeuwig zo doorgaan met meetings missen en gewoon dagenlang van de aardbodem verdwenen zijn. Wat is het kantelpunt geweest waar je zegt, ja, dit gaat gewoon echt mis?
7: Wanhoop.
6: En wat was de wanhoop dan?
7: Nou, ik zag dus dat ik echt op een heel destructief pad zat. Ik kon daar niets mee. Ik begreep het niet. Ik wist het niet meer.
6: En had je compagnons of was je de enige baas?
7: Ik had compagnons. Die zaten achter mijn rug te vergaderen over hoe ze mij uit mijn eigen... Ik was DGA. Hoe ze mij uit mijn eigen bedrijf zouden moeten werken. Daar kwam je achter?
6: Kijk, met die gedrag, jong die moet pleiten, dat kan niet anders.
7: Sorry?
6: Die jong moet weg, dat was het idee.
7: Ja. Dat kwam omdat toen ook nog niet onderkend werd dat dit een primaire ziekte is. Hè?
6: Nee, oké, het werd als een
7: morele tekortkoming gezien.
6: Ja, precies. Ja. Maar is dat dan het moment dat je denkt, ja, ik begin gewoon alles te verliezen?
7: Ja, niet alleen. Kijk, wat er gebeurt is je eigenwaarde gaat eraan. Je fysiek gaat eraan. Je relaties gaan eraan. Je functioneren gaat eraan. Uiteindelijk ook je financiën gaan eraan. Dat zie je wel, maar je snapt het niet.
6: Nee.
7: Dus er komt een punt van wanhoop. Hè? Wij noemen dat positief the moment of clarity. Hè? Dat ik zeg, ik weet het niet meer. Ik steek mijn handen in de lucht. Help.
6: Bij wie deed je dat?
7: Ik had het geluk dat via mijn vrouw die had een vriendin in Amerika waar het 12-stappenprogramma erg groot is.
6: Dat is zo'n bekend Minnesota-model, geloof ik.
7: Ja, zoals er zijn zelfhulpgroepen. Ja. Er zijn ook klinieken die daarmee werken. En ik ben eigenlijk via haar kliniek ingegaan.
6: Waar was dat?
7: In Schotland. En ik ben een golfer. Dus ik dacht, zo'n kasteel in Schotland.
6: Dat lijkt me wel wat.
7: De enige vraag die ik erover had is, moet ik mijn eigen golfclubs meenemen of kan ik ze daar ook huren?
6: Ja. Okay.
7: Ik had geen benul, maar ik dacht, ik moet eruit, dus laat ik dat dan maar doen.
6: Ja. Hielp dat?
7: Waanzinnig. Ik kwam daar de eerste dag en ik kreeg daar literatuur. En ik was oprecht, had ik het idee dat ik de enige in de wereld was met dit probleem. Want ik isoleerde me ook in mijn gebruik. Ik was geen publiek gebruiker. En ik las daar literatuur en boeken en ik dacht, het gaat over mij.
6: Ja.
7: Er ging een wereld voor me open en ik, godzijdank, werd heel nieuwsgierig naar die achterliggende drivers. Wat gebeurt er?
6: Ben je nog sindsdien clean?
7: Ik ben in 2002 in behandeling gegaan. In 2004 nog één dag teruggevallen.
6: Mm.
7: En ik had een fantastische supportgroep. Dus dat heeft ook niet langer geduurd. Dat was 6 december 2004. Dus ik ben ruim 21 jaar clean.
6: Ja. Had je dat reclamebureau nog? Of was dat al weg?
7: Nee, dat had ik nog.
6: Ja. Hoe is het daarmee afgelopen?
7: Nou, ik ben er natuurlijk van de ene op de andere dag uitgegaan. In mijn wanhoop. Beste beslissing die ik ooit genomen heb.
6: Mm.
7: Dat is wat ik iedereen zou adviseren. Er is maar één prioriteit als je dit probleem heeft. Acuut hulp zoeken.
6: Mm-hmm.
7: Toen ik terugkwam was dat natuurlijk best wel even lastig. He, want ik kwam terug uit die kliniek en ik kom meteen aan de bak. Maar goed, dat is verder gewoon doorgelopen. Ja.
6: Het duurt een tijdje voordat je de U-turn opricht.
7: Ja.
6: Daar zit een periode in dat je volgens mij door heel veel mensen wordt gevraagd. Jij hebt dit meegemaakt. Praat eens met mijn man, praat eens met mijn vrouw, mijn kind, et cetera. Kun je daar iets over zeggen?
7: Ja, dat klopt. Kijk, ik kwam natuurlijk een beetje uit die boardroomcultuur. Nou ja, niet een beetje. Ik zat daar. Ik woonde in het Gooi. Hè? Dus ik kreeg nogal eens wat mensen die na een aantal jaren hadden gezien dat ik dit probleem had, maar ook opgelost had. Daarnaast deed ik heel veel vrijwilligerswerk naast mijn reclamebureau. Dus ik praatte veel 's avonds met mensen daarover. En op een gegeven moment, via via, kwam ik met een hele grote horecaondernemer in aanraking. En ik zat met die man te praten. Ik weet het nog heel goed.
6: Waar was het?
7: Van de Valk in Amersfoort.
6: Oké.
7: Okay. Ja?
6: Dit was een succesvolle horecaondernemer?
7: Ja, zeer. Ja.
6: En wat was zijn?
7: Was een alcoholist, zware alcoholist.
6: Oké. Okay.
7: Kwam dronken aan. 'S Ochtends om 11 uur. En ik zat met die man te praten. En ik dacht, deze man gaat gewoon nooit geholpen worden.
6: Waarom niet?
7: Omdat ze niet naar de gewone zorg gaan, deze types. Hè? Alleen al het idee dat je die reguliere zorginstelling belt en een bandje krijgt, dit gesprek kan worden opgenomen. Een telefoniste krijgt, mag ik uw gegevens noteren, wordt u volgende week teruggebeld. Als je daar dan doorheen gaat, dan 3 weken later een afspraak voor een intake krijgt en in de wachtkamer komt te zitten met mensen die alles kwijt zijn.
6: Dit zijn mensen die
7: match.
6: Succesvol zijn, veel geld hebben.
7: Ja.
6: En zeggen, dit is niet voor mij.
7: Ja.
6: Ja. Want hoe groot is die markt eigenlijk?
7: Nou, dat is heel moeilijk. In zijn algemeenheid. De onderzoeken laten zien dat pakweg 10% van de volwassen bevolking dit probleem heeft. Het is echt bizar veel. 1,3 miljoen mensen.
6: Ja.
7: Ondernemers zitten op 14-15%. Ja. Medisch specialisten 16%. Advocaten 19%.
6: Dus je hebt wel de markt uitgerekend. Ergens een keer op een...
7: Ja, maar
6: ik wilde zeggen bierviltje, maar dat lijkt me in jouw geval niet heel handig. Maar...
7: onderweg wel een keer. Maar het gekke is, kijk, ik ben al vanaf mijn 25ste ondernemer. En ook bedrijfseconomisch opgeleid. Ja. Dus ik ben in die zin een echte ondernemer. Dit bedrijf, en dat is ook het hele mooie, is niet vanuit een businessplan ontstaan.
6: Nee.
7: Is ontstaan om mensen te kunnen helpen. En dat werden van 1 werden dat er 2. 2 werden dat er 3. Op een gegeven moment had ik er 8 aan de keukentafel. En toen dacht ik, ja, ik moet dit gaan structureren. Want dat heeft geen bestaansrecht op deze manier.
6: Er is eigenlijk geen planning aan vooraf gegaan.
7: 0.
6: Mm.
7: Het is gebeurd.
6: Hoe groot is het nu?
7: Ik denk dat wij nu zo'n 120 behandelingen per jaar doen.
6: Mm-hmm.
7: En dat zijn niet allemaal verschillende cliënten. Want sommige cliënten blijven echt wat langer. Die volgen meerdere behandelingen.
6: Ja.
7: Denk, wij hebben op dit moment zo'n 30 cliënten in behandeling.
6: Ja, oké. Okay. Draai je zwarte cijfers?
7: Absoluut.
6: Ja. Hoeveel mensen heb je in dienst?
7: We hebben een team van 19 behandelaren. Mm-hmm. Maar die zijn niet allemaal in dienst. Die staan onder supervisie van Karin van Houten. Geweldig ervaren klinisch psychologe. Die is wel in dienst, is partner ook. Dus wij werken met een man of 3-24.
6: Nou, is het zo dat je... Ik probeer het voorzichtig te zeggen. Laat ik zo zeggen. Als we het hebben over privé verslavingsklinieken... opgericht door mensen die ooit zelf verslaafd zijn geweest... die hebben niet altijd de beste naam.
7: Klopt.
6: De Keith Bakkers en de Jimmy Gedulds van deze wereld.
7: Helemaal eens.
6: Moet je vechten tegen dat stigma?
7: Nou, ik heb in het begin eigenlijk alle interviews geweigerd hierover. Want ik ben wel eens vaker benaderd. Omdat ik niet in dat rijtje wil. Ik blijf daar ook heel ver weg. Kijk, een verschil zou je kunnen zeggen met die mensen. Ik wil daar niet negatief over zijn. Maar dat zijn vaak BN'ers. Hè, daarom ken je ze. Die verslaafd zijn geraakt en eigenlijk hun bekendheid gebruiken om... Ik ben natuurlijk 25 jaar ondernemer, dus ik zit daar heel anders in. Mm. Dus ik ben in het begin heel low profile geweest. Wilde ook echt nergens mijn naam hebben. Maar ik heb nu ook een aantal mensen om me heen die zeggen... Ja, weet je, je bent toch een beetje het verhaal achter dit bedrijf. Dus tegenwoordig doe ik dat wat meer.
6: Ja, met schroom of niet?
7: Nou, ik heb wel... afstand genomen, het gaat niet om mij. Hè?
6: Dat is ook een beetje dubbel natuurlijk, want juist als ik het zo hoor... en ik heb gekeken naar je website, daar staat ook bel me, desnoods midden in de nacht.
7: Ja.
6: Jij bent wel het verhaal.
7: Ja, in die zin wel. Dat is een van de dingen die ik geleerd heb onderweg in herstel. Hè. Vroeger was ik een ondernemer, het aapje op de rots... en het moest allemaal gebeuren zoals ik het wil... Als we in herstel gaan, dan gaat dat gepaard met een andere levenshouding. En ik heb geleerd dat ik in dienst ben van mijn eigen bedrijf.
6: Waar wil je heen groeien met de U-turn?
7: Nou, eigenlijk hebben we besloten om te blijven doen wat we doen. Mm-hmm. En er is, als we iets nieuws gaan doen, daar zijn we serieus naar aan het kijken... is het voor jongvolwassenen. Er komt een tsunami van problematiek op ons af met jongeren.
6: Ja.
7: In dit kader.
6: Ja. Steekt het, wil je hebben een mooie propositie, zoals je dat dan noemt... en een hele heldere target group. Maar dat zijn de high performers die ook bereid zijn om te betalen. 25.000 tot een ton, zeg maar. Als je zegt dat 10% van de Nederlanders dit probleem heeft... wat vaak onderbehandeld is, steekt het dan niet... dat je eigenlijk inderdaad voor de mensen die het kunnen betalen... wel iets kunt leveren en voor de mensen die het niet kunnen betalen niet...
7: Waar zou het steken?
6: Nou, dat je denkt, ja shit, er lopen ook nog heel veel mensen rond... die dezelfde destructieve ziekte hebben als ik heb gehad.
7: Ja.
6: Maar ik ga ze niet helpen.
7: Nee, ik kan ze niet helpen. Ik kan ze niet helpen. De zorgverzekeraar zal onze manier van behandelen niet volledig vergoeden. Het systeem is natuurlijk kostengeoriënteerd. Die zorg loopt daar ook een beetje op vast. Kijk, en wij hebben gezegd, we willen die beste behandeling... dus we gaan doen wat nodig is... en dan loop je stuk bij die zorgverzekeraar voor je vergoedingen. Dus dat kan niet. Omgekeerd ben ik ook geneigd te zeggen... weet je, wij maken geen gebruik van publieksgeld. Dat besparen we. We ontlasten de wachtlijsten. En dat komt bij deze doelgroep, en dat klinkt misschien een beetje raar... maar die heeft eigenlijk slecht toegang tot zorg.
6: Ja.
7: Want ze gaan, om wat voor reden dan ook... ze passen niet in die reguliere zorg. Dus de kans op behandelen is daarmee voor deze groep nog veel kleiner.
6: We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
7: Ja.
6: Met alle ondernemerslessen die je hebt geleerd. Wat zou die tegeltjeswijsheid zijn?
7: Nou, ik ga hem niet als ondernemer beantwoorden, denk ik... maar meer als zorgverlener. Hè? Wat mijn levensmotto is geworden, is surrender to win. Wij zijn als ondernemers gewend te vechten, te vechten, te vechten. En dat is iets wat ik echt graag even wil zeggen. Iedere ondernemer, iedereen die met dit probleem te maken heeft... stop met vechten, want je gaat het niet winnen. Het is een ziekte waar je geen controle over hebt... Je bent niet verantwoordelijk voor die ziekte. Je bent wel verantwoordelijk voor je herstel. Geef je over, zoek hulp.
6: Dankjewel. Tjeerd de Jong was dat, oprichter van de U-Turn. Volgende week dan praten wij met Daan van Schapendonk. Hij miste zijn grootste order ooit en stond plotseling op het randje van faillissement. En waardoor kwam dat? Door één typfout op de verpakking. Hoe die daar weer bovenop is gekomen, dat hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Tot de volgende keer.
5: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Sportwedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusten. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen €435.000. Het zat €1 onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Iraanse media melden dat bij explosies in de Iraanse havenstad Bushehr een Amerikaanse drone is neergehaald. Bij de stad staat ook een kerncentrale. Het Amerikaanse leger ontkent dat het een drone kwijt is. In het zuiden van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraans nucleair programma. Afgelopen dag melden Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. En hij is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld. Hij zou worden geslacht bij het offerfeest. Maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar een dierentuin. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: En dan wordt er gewoon letterlijk in gezegd, hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
7: Als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit, zeggen we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
6: Helemaal eens. Vanaf het allereerste moment dat we de term sheet gaven tot het geld ophalen en signing de deal, en dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
8: Hij geldt als een van de weinige ondernemers die de Silicon Valley-mentaliteit naar Amsterdam bracht. Met Bird, voorheen MessageBird, bewandelde hij een tamelijk bizar pad. Van jarenlang bootstrappen naar een investeringsronde van, zet je schrap, $800 miljoen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Robert Vis van Bird. Die vertelt over de deal van zijn leven.
6: Het ligt er een beetje aan hoe je het ziet. Ik denk dat de grootste deal in omvang was denk ik onze Series C-ronde. Daar hebben we heel veel geld op gehaald, bijna een miljard. Grote overname gedaan. Ik denk dat destijds was eigenlijk denk ik voor Bird zelf onze Series A eigenlijk de grootste ronde. Of de grootste deal. En dat was met name omdat wij, ja, wij waren gewoon een gebootstrapped bedrijf in Amsterdam op de baarsjes in een garage. En hadden eigenlijk helemaal niet zozeer, ik denk dat wij zelf niet echt door hadden wat we eigenlijk hadden gebouwd. En toen ging ik naar Silicon Valley en toen kwam ik in Y Combinator terecht. En toen zat ik een beetje in het hart van de tech. En daar opeens kregen we aandacht en allemaal investeerders. En ik weet nog dat ik bij Sequoia, weet je, de grote investeerder van de wereld binnenlap. En dan kwam de hele partnership zeg maar binnen. Dus dat was een soort van, mijn ogen gingen echt open van wat er allemaal mogelijk was. En toen haalden we binnen 8 dagen $60 miljoen op. Dat was toen de grootste Series A van Europa in de geschiedenis. Tegenwoordig is het een kleine seed round. Dus je ziet ook maar wel hoe snel die...
7: Maar je zei binnen 8 dagen?
6: Ja.
7: Wat gebeurde er in die 8 dagen?
6: Ik werd door Excel uitgenodigd voor een pokergame. En daar won ik.
8: Excel, grote investeringsmaatschappij.
7: Dat was de deal van je leven.
6: Ja, dat was de deal van me. Ja, Excel, groot investeringsmaatschappij. Ja, van destijds Facebook. En nu zitten ze ook in alle Anthropic AI en al dat soort dingen. En, daarna die partner die zei van... jullie zijn wel hot en mensen willen graag gaan investeren. En we hadden eigenlijk gewoon een heel erg leuk gesprek. En toen 2 dagen later, toen zei ik, hey, kun je even langskomen op kantoor? Dat was op een maandag. En toen werd er gewoon een termsheet voor mijn neus gelegd. En het was zo van, ja, dit vinden we wel leuk. En ik had eigenlijk geen idee. Ik dacht, ja, dat moet ik natuurlijk gaan onderhandelen. Want, dat...
7: Maar had je wel wat mensen naast je die daar wel een idee bij hadden?
6: Nou, ik doe het genuanceerd. Je hebt wel... You know you got something, right? Like, en er zit wel een soort van bandbreedte van... Ja, je kan dat over onderhandelen. Ik was heel erg gefocust op de terms. Dan gaat het ook een beetje over deals hebben van... Ik was heel erg gefocust op de terms van... hou ik wel de vrijheid? En ik was natuurlijk gewend dat te doen. Ik had geen board. Mijn board was altijd met mijn eentje. En ik vond dat ook wel leuk. Ik dacht van ja, het is ook wel goed een beetje tegenspraak hebben. En dan heb ik slimme mensen die mij een beetje kunnen vertellen... wat ik moet doen. En ik was onderhandelen. En Miles, mijn boardmember, die ging trouwen. En dat is ook wel eentje met een beetje gas, zeg maar. Dus die zit in de auto met zijn vrouw onderweg naar zijn huwelijk toe. Of ze toen nog bijna zijn vrouw. En eigenlijk callt hij me uit en zegt van... Hey Rob, alles leuk dit onderhandelen, maar are you gonna fucking sign the deal? En letterlijk een half uur voordat hij het jaarwoord zei... dacht ik van oké, ik kan ook niet over onderhandelen. Dus heb ik die termsheet getekend.
8: Mooi. En zo is dat gegaan. Go. Ja. Even voor de mensen die nu luisteren en jouw bedrijf niet kennen. Ik denk dat we even wat setting the scene. Want opgericht in 2011, toen nog MessageBird. Eerst vooral als een zakelijke sms-dienst. Je pizza is onderweg en dat laat Domino's je dan weten via een sms. En dat loopt dan weer via de infrastructuur van jouw bedrijf. Inmiddels ook klanten als Google en Uber. Sinds 2016 zijn die aan boord gekomen. En je gaf het net al aan, de eerste 6 jaar heb jij alles volledig zelf gefinancierd. Gebootstrapped, zoals we dat in start-up-land noemen. Dat moet een bewuste keuze zijn geweest.
6: Ja, weet je, ik weet niet of het zo'n bewuste keuze was. Kijk, wij zaten gewoon... Dit is oprecht geen mooi verhaal. Ik denk dat mensen soms denken dat je dat romantiseert. Maar wij zaten gewoon in een kantoortje in de baarsjes met z'n drieën te kutten. En we hebben eigenlijk, kijk, er zijn 2 dingen die er eigenlijk gebeurden, waardoor het eigenlijk heel goed. 1, wij vonden gewoon technisch was het heel interessant. Een telecomnetwerk, wij snapten dat eigenlijk helemaal niet. En we hadden een beetje het idee van, oké, maar als je dat dan goed wil gaan bouwen, dan moet je dat eigenlijk gaan nabouwen. Want je had Ericsson, een beetje van die grote clubs. En dus we zijn het helemaal gaan nabouwen. En dat was eigenlijk de big bet that we took, die natuurlijk zeg maar goed was. En het tweede, waar we natuurlijk heel veel mazzel hebben gehad, is dat in die tijd kreeg je de iPhone, kreeg je apps. En elke app ging een sms'je sturen om een nummer te verifiëren. Dus we werden eigenlijk een soort identity service. En ja, wij vlogen de hele wereld rond en gingen in Singapore, zat je met Singtel. En dan zat je in Australië en dan zat je weer in Amerika. En wij waren al die carriers aan het doen. En ik denk dat we het niet echt door hadden what we really built, zeg maar. Dus het klinkt heel suf, maar het overkwam ons ook wel.
7: Had je niet al dat in die fase al allerlei investeerders op je afkwamen die dat in de gaten hadden en mee wilden doen?
6: Nou, ik denk dat mensen eigenlijk niet echt zo door hadden dat het zo goed ging, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat het meer was. En wij draaiden eigenlijk vanaf dag 1 winst. We waren toen ook gewoon met z'n allen gewoon €2.000 per maand salaris.
8: Dat was eerste wat... 5 jaar, wat zeg ik, de eerste jaar 5 miljoen.
6: Ja.
8: Jaar 2 8 miljoen, 41 miljoen in 2016.
6: Ja.
8: Dus dat ging als een raket, omzet.
6: Omzet.
7: Toen kwam je wel in de picture, denk ik.
6: Ja, dan krijg je voor het eerst dat je dan, weet je, zo'n FD gezellen. Misschien een beetje in Nederland. Maar internationaal, mensen hadden ons niet. Ik denk dat mensen het niet echt door hadden. En wij waren er zelf ook niet mee bezig. We leefden ook helemaal niet zo. We hadden heel eerlijke regels. We hadden allemaal €2.000 per maand. En dan konden we er net van eten, zeg maar. En
8: het was 7 dagen in de week werken, hè?
6: Ja, dat was 7 dagen in de week werken. Ja. Dat was echt, dat was geen Nederlandse...
8: Geen vakanties.
6: Dat was gewoon
8: je echt, zegt het met een glimlach, maar er zijn niet heel veel mensen die dat ervoor over hebben.
6: Ja, ja.
8: En voor jou was het de...
6: Nou kijk, ik denk dat mensen gewoon... mensen bij tech altijd denken een soort romantisch beeld. Dat allemaal leuk is en snel geld verdienen. En wat mensen niet zien is dat wij met z'n allen op kantoor slapen... met dekentjes over ons heen. En wij deden Amber
8: Alert. Dat is echt gebeurd.
6: Ja, dat is geen leugen. Op een gegeven moment was het zo dat ik... toen we personeel hadden, dan deed ik de deur dicht van binnen. Zodat ze niet zouden... Dan dacht ik met mijn domme hoofd. Ik zou het niet klappen laten. Maar dan dacht ik dat dan hebben mensen het niet door... dat ik dan op kantoor sliep. Maar dat is gewoon echt waar. Dat, Dat zijn de echte verhalen. Gewoon
8: en hoe kijk jij dan naar veel startups van deze tijd? Want vaak halen zij nu snel geld op. De burn rate, hoe hoger de burn rate, hoe beter. Als je dan kijkt naar de discipline die dat bootstrappen jou dwong op te leggen. Elke euro 3 keer omdraaien. Heeft dat ook jouw bedrijf op een bepaalde manier verder geholpen?
6: Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb er ook niks op tegen. Het is gewoon, it's different, right? Like, iedereen heeft zijn eigen journey. En ik heb er ook niets op voor of tegen. Waar ik wel heel sterke mening over heb, is gewoon over hard werken. Ik vind gewoon dat je gewoon heel veel ondernemers werken heel hard. Moet je maar een snackbar opereren. Dan moet je ook echt beuken, zeg maar. En dan moet je al die klanten om die lam zijn in je zak eruit sturen om 2 uur 's nachts. Dus ik ben wel van hard werken, denk ik. Of je mensen geld ophalen en burn rates hebben. Kijk, ik denk dat je het voordeel is dat je... Ik geloof wel een echt bedrijf bouwen. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon... Is het heel simpel. Net als dat je salaris krijgt, daar moet je rekeningen van betalen. En of je kan je rekeningen niet betalen of wel. En ja, als je steeds geld leent van je vrienden in de kroeg en je betaalt nooit die rekening, ja, dat gaat een keertje mis. En dat is een beetje hetzelfde met geld ophalen. Kijk, je kan het een tijdje doen, maar je moet op een gegeven moment wel gewoon echt een business bouwen. En als je dat niet doet, ja, dan gaat het ook wel een keertje mis. Dus daar heb ik denk ik wel een sterke mening over.
7: Heeft dat ook met zeggenschap en autonomie te maken?
6: Want ja, tuurlijk.
7: Je levert natuurlijk van alles in als je in de onderhandeling met zo'n visie gaat.
6: Ja, Bert heeft dat wel al, denk ik, vrij goed altijd geregeld. Dus wij hebben nog steeds volledig, ik geloof dat we 90% van de zeggenschap van het bedrijf hebben.
8: Ja. 2016, toen ging jij naar San Francisco voor Y Combinator. En voor mensen die dat niet kennen, dat is ongeveer de incubator wereldwijd. 7% van de aandelen in ruil voor $120,000.
6: Ja, dat was geen goede deal.
8: Nee.
6: Voor een deal van je leven.
8: Ja, dat lijkt me ook
6: dat
8: niet.
6: Dat was een hele goede deal. Heel eerlijk, misschien dat wel de deal van mijn leven was.
8: Ja?
6: Ja. Daar zei iedereen van, je bent hartstikke gek. En waarom doe je dat nou? En dat is wel een mooi verhaal. Sam Altman, die nu natuurlijk heel bekend was toen de president van YC. En ik mailde Sam Altman.
8: Nu de CEO van OpenAI.
6: Van OpenAI, ja. En... die hardheid van Silicon Valley. Ik hoop dat ik het niet erg verdrukkelijk zeg, maar he probably doesn't care. En ik ging me natuurlijk onderhandelen. Want ik dacht, ik kom YC binnen en ik ben Robert en Bert. En mij gaan ze nooit. Ik ben
7: kom maar op
6: 30, 40 miljoen omzet. Mij gaan ze nooit die 7% vragen. En Sam schrijft mij gewoon terug. Hey Robert, thanks for trying to negotiate. If you're not willing to join on Monday, no worries, let Aaron, dat was mijn YC partner, know and you don't have to show up. Regards, Sam. Knijterhard.
8: Zo.
6: Was gewoon, show up or don't.
7: En wat was je reply?
6: But you're gonna pay 7%. I showed up on Monday.
7: Ja.
8: en toen was jij daar en die deal die kwam razendsnel tot stand.
6: Ja, nou ja, dat ging. Ik heb gewoon, wij waren wel op de. Ja, wel. Ik heb daar wel een soort van het romantisch verhaal van gemaakt. Dan moet je dan wachten en dan moet je erheen. En dat was de laatste dag. En dat was dan Airbnb. Dat was dan toen het grote voorbeeld. Dat was ook de laatste dag. Dus ik dacht van, nou, weet je. Maar wij wisten helemaal niet of we erin zouden komen. Want ik weet nog dat we door dat interview heen kwamen. En toen zeiden ze aan het einde van het interview. En dat zit er echt een timer met een klok. En het is dan van, ik weet niet meer hoeveel minuten. Het was 13 minuten. En dan gaat die timer af. Ze zeiden van, thanks for visiting San Francisco. I hope you had a nice time.
7: Lekker
6: dus ik loop daaruit. En ik bel Bob en René.
8: Over directheid gesproken.
6: Bob en René, ik zeg van, ik denk dat we hier niet. We komen hier niet in. Want ze hebben net tegen me gezegd van. Nou ja, en dan moet je wachten. En dan is er een soort van ding. Je krijgt een mail als je niet hebt gedaan. En als je wel hebt, dan word je gebeld. En zo. Dus ik werd gebeld. En ik antwoordde ook echt. Toen zei ze van, yeah, what's the deal? 7%. Are you fucking kidding me? Quote unquote. Dat zei ik echt letterlijk. En ja, dat was een soort van crazy tijd. En
7: slim gespeeld vanuit hen ook.
6: Weet je wat zo grappig is? Kijk, Stripe is 160 miljard waard. Airbnb is 200 miljard waard. Weet je, who the fuck was I? Weet je wel? En dat leer je daar heel erg. En dan, kijk, weet je wat YC me geleerd heeft en waarom het de deal van mijn leven is? Is omdat wat ik daar geleerd heb is eigenlijk, je leert alle arrogantie en gevoel wat je hebt van succes. Je wordt zo met de grond gelijk gemaakt. Op een manier die mensen denk ik vaak niet snappen. Dat als jij 100 keer moet pitchen en 100 keer wordt tegen je gezegd dat je gewoon kloten bent en wat er niet goed is en hoe je moet staan, hoe je moet lopen, hoe je moet praten. Dat de seconde dat je... er zaten allemaal kleine start-ups en dan zaten wij daar en wij groeiden 150% dat jaar. En op scale al van tientallen miljoenen. En op een gegeven moment voel je toch lekker, weet je wel? Gewoon van,
8: zeker.
6: Tussen zo'n start-up. En er wordt er gewoon letterlijk in je gezegd... Hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
7: Hartstikke idee, ja.
6: En dan... Dus dat reflectiemoment is gewoon... heel anders dan denk ik dat mensen dat denken en romantiseren.
7: Maar je bent daar ook echt klein in verhouding tot de partijen met wie zij werken. Dat is natuurlijk in Nederland is het goud Champions League wat dat betreft.
6: Het is goud Champions League, maar ik voelde me ook heel dom. Je loopt daar in San Francisco rond en al die mensen zo slim. Ik bedoel, ik maakte altijd de grap van je staat in de kroeg en je praat tegen iemand en diegene is een NASA-scientist. And that's not a joke. Dat is gewoon echt letterlijk hoe dat daar loopt. Dus die omgeving waar je omheen zit, al die mensen veel slimmer dan jij. En dan, dus je moet echt wel een beetje je eigen manier vinden om daar ook, ja, je eigen weg te vinden. Van ja, oké, we hadden wel een goed bedrijf gebouwd. Dus dat was dan wat. Hè, dus dat was ons ding. Maar ja, qua pure intelligentie met mensen van IQ's van 160 die naast je zitten, dat is natuurlijk niet. You can't compete. Nee. En misschien dat soms ook leuk om even in Nederland te zijn. Maar het is soms ook, denk ik, voor de Nederlandse tech. Ik denk dat mensen gewoon moeten realiseren dat die wereld is heel anders dan dat mensen voor zich hebben. Het is veel harder. Het is mensen werken 7 dagen per week. Er wordt gewoon gebeukt. Het is knijterhard. Het is direct. Wat ook een heel, maar het is niet op de persoon. Dus ik denk dat wat je in Silicon Valley heel erg leert is dat alles is op de inhoud. De inhoud van kan gedrag zijn, kan het product zijn, kan financieringen zijn, maar het is nooit op de persoon. En dat denk ik dat mensen daar gewoon een ander beeld van hebben van hoe dat echt werkt.
7: Ja.
8: Heb jij ervaring zelf met internationale deals, David?
7: Nou, best wel. Ik heb toevallig met Atomico, waar jij, daar heb ik een keer een deal mee gedaan. En wat mij overigens wel opviel, is dat in Nederland zeggen we ongeveer dagelijks hoe direct we zijn. Maar ik werd door die Amerikanen, die waren echt 100 keer...
8: Oh ja?
7: Direct, ja, mijn counterpart was een jonge Italiaanse dame die beursgangen had begeleid. Om een voorbeeld te geven, in zo'n deal vragen ze aan je van geef ons een beetje richting, geef ons some guidance waar je aan denkt qua waardering van de deal. En in Nederland komt dan zo'n politiek spel van dat zeg ik niet en je moet gewoon je beste bieding doen. Het is een competitief proces, dus laat maar zien. En zij zei echt van, joh, gast, sodemiet erop. Jij begeleidt dit bedrijf, je hebt Atomico aan de lijn. Wij willen nu gewoon van je horen wat je wil hebben. En dan krijg jij morgen een bieding. Ja, dat, ik vond dat eigenlijk prachtig. Herken jij dit trouwens?
6: Ja. Al had ik wel een ander antwoord daarop. En mijn antwoord was altijd, valuation is an investor's job. My job is to run the company. Omdat ik toch wel die bal wil teruggooien. Dat ik wou niet die opening speed gaan. Maar ja, nee, dat is wel. You either say what you want.
7: Ja.
6: Of je kaat keihard terug. Maar het is wel aan ieder side of the spectrum. Als je een beetje in het midden gaat zitten, dan zijn ze ook heel snel met je klaar. Dat ben ik helemaal met je eens.

0: De echte klapper, die moet voor Robert Vis dan nog komen. In het najaar van 2020 tankt hij midden in de pandemie $200 miljoen. Een half jaar later komt daar een monsterbedrag bij van $800 miljoen maar liefst. En dat geld is nodig om de oorlogskas te vullen.
1: We hadden de visie dat we wouden uitbreiden. Dus we wouden eigenlijk van één communicatiekanaal, sms... En voice toen ook, en met eigenlijk het leverage van telecom naar van ja, wat zijn eigenlijk alle kanalen dat mensen op communiceren? Hoe word je eigenlijk echt de infrastructure voor een communicatiebedrijf? En dus we zijn daar best wel veel dingen gaan kopen. We hebben 24/7 gekocht, Nederlands bedrijf. Pusher, grootste pushbedrijf ter wereld. En toen kwam eigenlijk SparkPost, dat was het grootste e-mailbedrijf ter wereld. Doet meer e-mail dan welk bedrijf dan ook. Het is de backbone, het Salesforce, Amazon. Dat weten veel mensen niet, maar onze MTA's runnen ongeveer 40% van de global B2B en B2C e-mail. En
2: was geen goedkope, toch?
1: Nou, ja, achteraf gezien wel, eigenlijk. Denk ik wel dat misschien ook een leuk. Heel veel deals van me. Ik heb wel nog één leuke deal, jongens. Straks
0: moet
1: wel.
0: Voor zometeen. Maar deze was 600
1: miljoen. Ja, 600 miljoen, 21 dagen start-finish. 21 dagen. Vanaf het allereerste moment dat we de termsheet gaven, tot het geld ophalen en signing de deal. En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
0: Drie weken. Ja, dat is schier onmogelijk, lijkt mij.
2: Ja, dit vind ik wel bijzonder. Ja,
1: ja, spuiken.
0: Ja. Ja. En zat jij zelf ook, was jij zelf actief mee aan het onderhandelen? Of liet jij dat over aan jouw adviseurs?
1: Als je mij een beetje kent, of Bird een beetje kent, er is echt helemaal niks wat bij Bird gebeurt. Wij doen alles. Wij hebben ook helemaal. Bird heeft ook geen managers, Bird heeft geen assistenten. Wij maken zelf afspraken. Je ziet het met deze afspraak. Ik bedoel, wij maken zelf afspraken. Wij reageren zelf, wij modelleren zelf. Iedereen bij Bird kan SQL's geven. Ik bedoel, zeg maar, dit is niet.
0: Jij zat daar dus zelf aan tafel.
1: Niet alleen zelf aan tafel. Wij zaten gewoon zelf de financiële modellen te maken. Gewoon, we hadden Goldman Sachs wel als adviseur of zo. Maar het was eerder dat wij Goldman Sachs vertelden wat ze moesten doen er andersom, hoor. Dat is niet. Als je Bird een beetje kent en ooit met Bird zaken hebt gedaan, dan weet je dat wij gewoon alles zelf doen.
0: En hoe stel jij je dan op tijdens zo'n onderhandeling? Ben jij echt de jager? Of zeg je van, we moeten eerst maar eens 5 keer kopjes koffie gaan drinken en even elkaar een beetje rustig aan elkaar snuffelen?
1: Vraag je dat nou echt?
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik probeer een beetje. Ik probeer er een beetje achter te komen hoe jij je dan opstelt bij zo'n onderhandeling.
1: Gewoon, gewoon 21 dagen, dat is gewoon vol gas. Dat is gewoon niet lullen, maar poeten. Dan, je bent gewoon 20 uur per dag, 21 dagen bezig. Kijk, het is wel zo, Bird heeft wel. Kijk, we hebben wel een heel vast team van adviseurs. Voornamelijk Nederlandse adviseurs, ook advocaatkantoren. Dus je gebruikt ook wel derde, maar meestal wordt dat wel vanuit Nederland geleid. Het zijn mensen, daar werk ik al heel erg lang mee. Dat zijn allemaal vaktechneuten, allemaal vaknerds. Allemaal mensen die gewoon op vakantie nog steeds werken. En als je zo'n team hebt, kan je heel snel gaan. Dus het vertrouwen tussen mij en notarissen en advocaten. En wij zijn zo op elkaar ingespeeld. En we hadden natuurlijk al op dat moment al wat deals gedaan. Dat als je dan zo'n grote deal doet, dat je ook wel een dealteam hebt die gas kan geven. Maar nee, wij zijn niet van het koffie. Nee, sterker nog, ik geloof dat wij 24 uur van tevoren nog bijna weg waren gelopen op één term. Dat we gewoon zeiden van ja.
2: En dat was serieus. Je zou echt weglopen, of was deels ook onderhandeling?
1: Oh nee, ik I don't threaten ever. Nee. Als ik iets zeg, dan is het ook gewoon zo. Zeg maar, ik speel geen spel. Dat is ook niet mijn stijl. En het is ook niet, maar dat kan ook niet met de snelheid die wij proberen te opereren. Dus als ik tegen je. Ja, ik uiteindelijk om over iets te onderhandelen. En dat is natuurlijk ook weer heel Silicon Valley. Is zeg maar van ja, prijs en dit soort dingen. Dat is zeg maar 20% meer of minder. This doesn't really matter in the big scheme of things, zeg maar.
2: Snap ik.
1: Dus op het moment dat je een principal point maakt, I'm gonna walk away if you don't change this. Ja. That means you're walking away. Zeg maar, dat is niet.
0: Niet dreigen als je het ook niet kunt waarmaken.
2: Daar ben ik het roerend mee eens. Dat zeg ik ook wel eens als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit. Zeggen we lopen nu weg en dan dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt als dingen, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
1: Helemaal eens.
0: Maar ik leer van David in deze interviewreeks ook, dat cultuur ontzettend belangrijk is. Maar kom je daar in 21 dagen achter of dit de proper fit is?
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Kinderen, zeg maar. It was just a completely different culture.
3: Maar het gaf jullie wel, het was de toegangspas tot de Amerikaanse markt.
2: Zeker. Ik heb ook geen spijt van de deal. I have no regrets. Maar het was wel, als je me dan vraagt van, hey, where did shit go wrong? Then that's where shit went wrong. Die cultuurfit, die was echt. En dat hebben we helemaal geprobeerd dan samen te voegen. En dan ga je joint culture and we're one team and better together. En dan ga je allemaal dat soort dingen doen. En dan kom je er gewoon 2 jaar later uit dat dat geen zin heeft. En dat je gewoon de pleister eraf moet trekken. En dan gewoon moet besluiten van oké, je bent of mijn cultuur of hun cultuur. En dan is gewoon ook iedereen eruit en let's go. Want dat werkt dan gewoon uiteindelijk niet met alle goede intenties die we wel hadden om dat helemaal samen te voegen. Maar dat werkt dan niet.
3: Dan komt er, jullie hebben meerdere rondes gedaan, de Series C-ronde. Daarbij wordt jouw bedrijf gewaardeerd op bijna 4 miljard dollar. Voelt zo'n waardering op papier dan echt als een overwinning? Of is het ook ergens, ja, wat doet dat met je? Want dat zijn astronomische bedragen.
2: Ja, weet je wat zo grappig was? Kijk, destijds was het eigenlijk heel laag. Dus dat klinkt heel suf. En er was er later heel blij mee. Maar voor in die tijd was de waardering die wij krijgen eigenlijk heel laag.
3: En het was echt op de toppen van de markt, hè?
2: Het was top op de markt. En ik denk dat we bijna dubbele, bij wijze van spreken, zeg maar, eigenlijk aan waardering hadden kunnen ophalen. Maar er was één ding wat ik absoluut niet wou. En we hadden het er net voor de uitzondering even over van. En dat is, zeg maar, terms. Dus de reden dat Bird eigenlijk destijds een relatief lage, ondanks dat het een astronomisch bedrag waardering had voor die tijd, was omdat wij alle zeggenschap wouden houden. De terms were so fucking weird. No, we hadden geen cumprefs, geen liquidation preferences. Zeg maar allemaal dingen die je normaal gesproken in die deals, zeg maar, krijgt, die hadden wij niet. En for that we made a trade. Waar dat natuurlijk een heel groot voordeel was 2-3 jaar later kakte de hele markt in en zakte iedereen 80%. En ik denk dat wij in die tijd misschien 20% zakten. Omdat we eigenlijk een relatief lage waardering hadden in die tijd. Dus het is heel grappig dat what kind of looked like a bad deal back then ended up becoming a really good deal for us. Maar goed, het zijn allemaal bedragen.
4: Maar er hoeft misschien een beetje toelichting wat hij zegt over dat zijn categorieën van aandelen die VC's willen uitonderhandelen, dat ze ofwel bij een volgende ronde, bij een waardering in de toekomst, eigenlijk vooraan zitten, dat hun belang daarin beschermd is. En ik denk dat dat altijd een onderdeel is van de onderhandeling. En volgens mij heb je dat dan heel belangrijk gemaakt en de waardering aan zich iets minder belangrijk.
2: Ja. Nee, geld, maar geld is denk ik nooit voor ons belangrijk geweest. Omdat het eigenlijk, of to your point, of het is astronomisch. Dit zijn bedragen.
3: On-Nederlands.
2: Het gaat helemaal nergens over. Dus dat geld is nooit echt belangrijk geweest. Het is meer, maar je wilt zeggenschap houden. Want in een tijd dat dingen goed gaat, dan is iedereen je vriend. In een tijd dat dingen slecht gaan, dan gaan er dingen veranderen. En dan vind ik dat het de job van de founders, de CEO is, om op dat moment de beslissing te maken die niemand anders wil doen. En je moet ook niet vergeten. Een ondernemer en een investeerder, it's makers and takers. Een investeerder is per definitie een taker. Dat is niet een persoon, dat is niet een aanval op de persoon van een investeerder, maar dat is hoe de structuur werkt.
3: Zo zit hij in de wedstrijd.
2: His or her job is to make money. A founder's job is not to make money, it's to create. Zeg maar, is om. Wij maken dingen de hele dag. Dus wij maken bets van rare dingen waarvan je zegt van waar heb je dat nou aan? Maar je gelooft in je klant of je gelooft in een bepaalde kant waar je, zeg maar, heen wilt. En als je succes hebt, dan komt daar geld uit. Maar een founder's job is not to make money, a founder's job is to create. En een investor's job is to take.
3: En dat zei Robert Vis over het maken van de juiste deals. Maar dit gesprek zit er nog lang niet op. Wil je het hele interview horen? Ga dan even naar je podcast-app en zoek ons daarop. De deal van je leven met Robert Vis. Tot de volgende deal.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen €435.000. Het zat 1 euro onder het budget. En dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum is eind augustus en grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Donderdag 28 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En dan heb ik hier allereerst even een berichtje van vanmiddag van Sean Walsh. Die zegt: hallo toppers, ik kwam deze tegen op Spotify. Let op.

0: Muziek is... er staan ook op Spotify. Oh ja, daar stonden we al. Maar nu ook muzikaal.
1: Staat dat ook gewoon op Spotify? Kan je dat downloaden van Spotify of beluisteren op Spotify? Nou ja, het zal
0: Zal ik hem gewoon even aan laten staan onder de rest? Of
1: zeg, nee, hou maar op.
2: Ik vind het contrapunt wat teleurstellend.
0: toch leuk, dankjewel.
1: Ja, heel leuk.
0: Naar Peter Dijkstra, die luistert op de fiets, in de auto en tijdens het uitlaten van de hond. Ik hoor dat vaker. En zegt in veel uitzendingen hoor ik dat Rusland prikacties op een NAVO-land, bijvoorbeeld op een Baltische staat, zou kunnen uitvoeren, puur om te kijken wat onze reactie zou zijn. Zijn er door de NAVO eensgezinde scenario's uitgewerkt op welke manier we dan zouden moeten reageren op zo'n prikacties? Denk aan een aanval met een drone, of Russische soldaten die een landsgrens oversteken, of zelfs een raket die inslaat op NAVO-grondgebied. Is dat dan een reactie met gelijke munt, of juist deescaleren of iets anders? Is dat vooruit bedacht?
1: Een hele hoop natuurlijk wel. Kijk, we hebben natuurlijk al heel lang zogenaamde air policing missies langs de grens. Als daar wat gebeurt, als een drone of als er een raket in komt. Nou ja, dan weet je inmiddels wat je moet doen. Wel al dan niet met vliegtuigen. Er zijn ook geweldsinstructies voor. Die zijn veel meer dan vroeger op elkaar afgestemd tussen dat soort landen. Want er zijn wat problemen door ontstaan. Dus ja, dat weer wel. Maar het andere is in belangrijke mate toch wel handen naar bevind van zaken, denk ik hoor. Natuurlijk zijn er scenario's wanneer er een behoorlijke aanval is op de NAVO. Dan zou het verdedigingsplan van SACEUR, de opperbevelhebber van de NAVO, in werking moeten treden. Nou, die zijn geheim. Dus ook al zou ik het willen, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Hoe dat precies in elkaar steekt. Maar daar zijn hele discussies over of die wel eigenlijk nog wel aan de huidige dreiging voldoen. Nou, dat zijn discussies die onttrekken zich ook in belangrijke mate aan mij. Dus dat weet ik niet. Het grote probleem zit hem erin van die acties, van die prikacties, waarvan je afvraagt, ja, is het nou artikel 5 of niet? He, bijvoorbeeld, je zit te fietsbreuken met de railverbinding tussen Kaliningrad en Rusland in Litouwen, om maar eens wat te noemen. Mm-hmm. En daar wordt aan gerold, dat is al eerder gebeurd. Is dat nou artikel 5 of niet? Ik kan me herinneren dat een tijd geleden heeft er ook een akkefietje plaatsgevonden. Waarvan Estland zei, ja, dat is met een schip gebeurd in onze territoriale wateren. Dat is eigenlijk gewoon artikel 5. Ja, en dan gebeurt dus dan niks. He, dus dan wordt er wel wat je eerst krijgt, dat is een aantal malen gedaan, ook door Polen. Is een artikel 4 procedure, dan wordt er geconsulteerd in Brussel. En dan als je denkt van nou oké, die procedure die is nu afgelopen en we zijn tot een conclusie gekomen, dan zou je naar artikel 5 kunnen gaan. Maar wat je dan precies gaat doen, nou, ik denk dat het in zeer belangrijke mate handelen naar bevind van zaken is. Dan moet er eensluidende opinie komen. En ik denk dat het heel erg lastig is om dan tot een eensluidende opinie te komen, omdat ja, sommige landen zullen dus er helemaal niks voor voelen om artikel 5 in te roepen. Dat willen ze pas in echt extreme omstandigheden doen. Ja. Dus het is een vraag, het is een hele belangrijke vraag. En hij is niet goed te beantwoorden, volgens mij.
2: Goh. Je zou dus kunnen zeggen, als Europa dus verdeeld reageert over de vraag of artikel 5 van toepassing is, dan heeft Rusland de meest dramatische impact. Hè?
1: Ja.
2: Als je gewoon de Europese verdeeldheid kan projecteren, en dat kun je dus heel goed voorstellen dat dat lukt, omdat de Duitsers misschien toch wat terughoudend zijn, ja, dan is deterrence wel verzwakt.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook zo. En dat maar heeft... Ja, ga verder, Ruben.
0: Als het dus eventjes voordat je een vergadering kan beleggen over artikel 5, als het handelen naar bevind van zaken is,
1: dan ga je
0: dus
1: via, het loopt via ook artikel 4 in principe.
0: Nee, maar dus je kan ook een directe reactie hebben, toch?
1: Zeker.
0: Dat is te vinden of de Balten of de Polen
1: gewoon ja,
0: reageren
1: is
0: op iets. Dus het hangt dan ook heel erg van die landen af die misschien er wat steviger in staan dan wij. Voordat we aan een artikel 5 vraag toekomen en misschien gewoon ergens op gaan schieten.
1: Ja, dat is wel zo, maar dan wil het nog steeds niet zeggen dat het artikel 5 wordt. Want dan kun je ook zeggen van oké, ik ga schieten, dat is zelfverdediging, dat mag. Maar dan hoeft het nog steeds niet artikel 5 te worden. Want dan kun je nog steeds zeggen van nou, dat schieten dat heeft er nu toe geleid dat de rust is weergekeerd. Ja, dan wordt artikel 5 denk ik niet in het leven geroepen.
0: Dat wordt heel spannend. Dus ja. ook dit soort overwegingen op het moment dat het gebeurt.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook precies de bedoeling, Hugo. De bedoeling is om een prikactie uit te voeren, waardoor er verwarring gaat ontstaan of artikel 5 kan worden ingeroepen. Artikel 4 dan wel. Dus dan wordt er nagedacht over, ja, wat gaan we nou doen? Dat is volgens mij ook met Roemenië gebeurd, met drones die er zijn neergekomen. Maar ik heb dan, zo'n harthoogte in hoeverre de NAVO-landen dan standvastig zijn.
0: Ja, ik ook. Bert Hunnaerts, luisteraar uit Antwerpen, sinds 20 maanden geen aflevering gemist. Geweldig. Die zegt, als een land als Oekraïne in oorlog is, hoe blijft de maatschappij dan functioneren? Mensen die bijvoorbeeld hun eigendom verliezen door een raketinslag, maar wel hun hypotheek moeten betalen. Hè? Of een bedrijf dat de investering heeft gedaan, heel veel schade oplevert. Hoe ga je daarmee om? Is daar dan een vangnet voor? Hoe werd daar in de praktijk mee omgegaan? Hoe worden belastingen geïnd? Hoe gaat het met sociale bijdrage? Nou ja, eigenlijk al die normale dingen die noodzakelijk zijn om een economie en een maatschappij te laten functioneren. Hoe werkt dat bijvoorbeeld in Oekraïne in zo'n oorlogssituatie? Kunnen jullie daar wat van zeggen?
2: Nou, ik ben een beetje gaan zoeken. En kijk, de vraag gaat wel heel ver. Hè? Als je dus net als bedrijf investeert, daar kan de Oekraïnse regering natuurlijk niet veel compenseren. Wat ze wel kunnen doen is, Oekraïnse regering helpt de burgers die getroffen worden door Russische raketinslagen door noodmaatregelen, financiële programma's en medische ondersteuning. Maar dat is alleen maar dus basic, hè? Ze werken met lokale hulpdiensten en internationale organisaties ook, waaronder de UNHCR.
0: Tuurlijk, ja. Nou,
2: dan heb je de inzet van hulpdiensten. Dus direct na een inslag rukken de staatsreddingsdiensten, de DSNS en de politie uit om het slachtoffers onder het puin vandaan. Dat zie je ook steeds gebeuren, hè? Evacuatie doen ze. Ze hebben ook onoverwinnelijkheidscentra, Neslamnist. Oh, ja. Dit zijn door overheid opgetuigde opvanglocaties waar burgers bij stroomuitval door raketinslagen terecht kunnen voor warmte, elektriciteit, internet en
0: drinkwater. En je telefoon opladen. Ja.
2: Dan hebben ze financiële steun en herstel. Burgers kunnen daar digitaal financiële steun aanvragen voor hun beschadigde of verwoeste woningen. Dan hebben ze ook schadecommissies, maar er zijn wel enorme wachttijden. Dus daar moet je dus ook niet te veel van voorstellen natuurlijk. Hè? Dus die vraag van deze meneer, we moeten trouwens heel trots zijn op een meneer Hunnaerts uit Antwerpen die naar ons luistert. Want we hebben veel luisteraars in België, die zijn ons allemaal zeer welkom. Maar de gedachte dus dat je dus investeert in je bedrijf en dat dan kwijtraakt, dat raak je dus echt kwijt, ben ik bang.
1: Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet, want de noodmaatregelen zijn enorm. We hebben net bijvoorbeeld gesproken weer over 90 miljard steun vanuit de Europese Unie aan Oekraïne. Dat zijn enorme bedragen. IMF die levert een bijdrage. Dus op zich is er wel geld. Maar probeer maar eens in oorlogstijd al die compensaties goed te regelen. Daar heb je net wat over gezegd, Hugo. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Hè. Dus er wordt ook ontzettend veel geïmproviseerd. Bedrijven, met name droombedrijven, die weten gewoon dat ze onder de grond moeten gaan zitten, maar dat ze dan nog het doelwit kunnen zijn. Dus die gaan er ook gewoon van uit dat een deel van het bedrijf wordt gesloopt. Dus de productie wordt ook over verschillende locaties verspreid. Dus je probeert zo redundant mogelijk te zijn, zo onkwetsbaar mogelijk te zijn. Dus dat lukt ook wel, want die drone-industrie die floreert echt op dit ogenblik in Oekraïne. Andere bedrijven natuurlijk niet. Die worden gewoon verwoest. En wat denk je van de aanhoudende aanvallen op de energievoorziening? Ja, dat betekent dus ook dat alle bedrijven stil komen te liggen. Nou, ik heb inmiddels begrepen dat als dat gebeurt, dan gaan automatisch alle generatoren aan. Dat werkt tegenwoordig behoorlijk goed. En ja, wat ook interessant is, is dat als je, nou, ik hoop dat binnenkort ook te zien, dat als je op straat rondloopt in Odessa of in Lviv is eigenlijk het minst bedreigde deel van Oekraïne, dat het leven wel in belangrijke mate gewoon zijn gangetje gaat. Met mm-hmm. mensen op de terrasjes, mensen, de straten zijn druk, de auto's die rijden rond. Ondanks al die dreigementen. Dus mensen die zijn wel gewend aan de oorlog en proberen er het beste van te maken. Dus dat is ook een teken dat zo'n maatschappij echt gewoon door blijft te functioneren. Maar goed, als je je huis kapot is, dan heb je wel een probleem. Dus in theorie kan er inderdaad gecompenseerd worden, kun je hulp krijgen. Maar hoe lang dat gaat duren is maar zeer de vraag. En, ja, en wanneer ga je de boel opnieuw opbouwen? He, dus noodhulp moet wel heel snel worden verleend door de nieuwe ramen in te zetten. Maar als echt iets helemaal kapot is en je weet dat volgende week er weer een drone of raket op kan worden afgevuurd, ja, dan heb je wel een probleem. En, maar het kan dus wel, het gebeurt dus ook wel. En ja, je ziet dus dat banken bijvoorbeeld ook maatregelen nemen. Bijvoorbeeld tijdelijke opschorting van hypotheek is er daar een van. Betalingsuitstel voor getroffen burgers. Nou ja, en dan kijk je gewoon verder ook nog naar staatsprogramma's voor compensatie en internationale programma's voor compensatie. Er gebeurt echt heel veel, maar niet iedereen is er natuurlijk mee gered. En het is ook, denk ik, zo dat de ene er meer van profiteert dan de ander, om het maar zo te zeggen.
0: Dat heb je natuurlijk altijd. Ja, ja, maar het is interessant, hè? Dat ik ken het ook niet uit eerste hand in de Oekraïne, maar wel uit andere conflictgebieden. Dat ja, er kan soms in de ene straat gevochten worden en in de volgende is de markt open. Dus dat draait gewoon door, want mensen moeten toch eten, moeten toch leven. Dus in die zin gaat er zelfs vlakbij frontlinies gaat er heel veel ook gewoon door. Van
1: gewoon door. Bestaan. Ja, het is echt heel opmerkelijk hoe dat. Hoe zo'n bevolking er het beste van weet te maken. En misschien als je wat dieper graaft, dan hoor je gewoon dat heel veel mensen, heel veel familieleden, vrienden, bekenden verloren hebben. En toch probeer je er het beste van te maken. Ja, wat voor keuze heb je eigenlijk?
0: Arben van Gestel las het boek The Silk Roads. Beroemd boek, ik heb het niet gelezen, van Peter Frankopan.
1: Ja, ik wil. Heel goed hoor. Raad ik iedereen aan, ja.
0: Ik zet hem op het lijstje.
1: Ja.
0: Dat heeft zijn blik op de wereld behoorlijk veranderd.
1: Het is alweer wat verouderd, moet ik wel zeggen, hoor. Want hij heeft iets aangekondigd, veranderde wereldorde, die eigenlijk nu wel bijna een feit is. Maar goed, ga verder, Hugo. Ja.
0: Arwen zegt, ik zie Europa sinds het lezen van het boek niet langer als het vanzelfsprekende centrum van de wereld, maar eerder als het westelijk schiereiland van Eurasie en vermoed dat veel landen buiten Europa ook zo naar ons kijken. Vanuit die gedachte vraag ik me af of het voor Europa nog houdbaar is om wereldwijd een morele standaard te blijven hanteren richting zogenoemde schurkenstaten. Wij hebben tenslotte ook onze koloniale geschiedenis. Hoe zien jullie de toekomstige wereldorde? Waar komt het zwaartepunt straks te liggen? En daar heeft Arm dan ook wat gedachten over. Hij zegt, wordt de Arabische wereld uiteindelijk het geopolitieke kruispunt tussen Europa, Afrika en Zuidoost-Azië? Kan Turkije zich ontwikkelen tot een nieuw geopolitiek gidsland tussen Oost en West? En hoort Rusland naar Poetin uiteindelijk meer bij Europa of definitief bij Eurasie? Kortom, hoe ziet de wereldorde er na deze oorlog, wat jullie betreft, uit?
2: Nou, weet je, dat Frankopan is een prachtig boek, hè? The Silk Roads. Dat is ook een beroemde Oxford-hoogleraar. Maar je kunt er ook kritiek op hebben. Hè? Hij denkt dus heel erg dat wij het gewoon verloren hebben. En dat dus het zwaartepunt in Azië gaat komen. Het grote probleem van China is dat, ja, ze hebben een probleem met de rechtsstaat. Hè? En volgens die Nobelprijswinnaars die we heel vaak noemen, die Acemoglu en hun vriendjes,
1: Johnson.
2: Is dat toch, en Robinson en Johnson. Hè? Die heb je dus nodig voor duurzame economische groei. Zelf denk ik van, je zou ook kunnen denken, we krijgen gewoon een multipolaire orde waarbij Amerika een rol blijft spelen. Europa hopelijk ook. En China zeker ook. Dus het hoeft niet zo te zijn dat we echt alles verliezen, omdat China wel degelijk ook problemen heeft. Ik vind de gedachte dat het de Arabische wereld het kruispunt wordt, ik weet het niet hoor. Dat zou natuurlijk MBS heel graag willen en de Verenigde Arabische Emiraten ook. Maar die zitten nu hartstikke knel in die Iran-oorlog. Dus ik moet zeggen,
1: maar die landen zijn ook te klein.
2: Ja, die zijn te klein.
1: Dus de nummers 1, 2 en 3 van de wereld zijn Amerika, China, Europese Unie. De Europese Unie maakt goede kansen om toch goed uit de strijd te komen. En dan moet je eenheid wel weten te bewaren. En dat betekent dus dat je toch op een of andere manier die verwoestende krachten voor de eenheid, die ook met name van radicaal rechts komen, dat je die op een of andere manier terzijde weet te schuiven. Want als dat niet kan gebeuren, dan ben je totaal verbrokkeld en dan kom je in een situatie terecht waarin je gewoon geen eensluidend beleid meer kan voeren. En al die afzonderlijke landen in Europa, die zijn veel en veel te klein om overeind te blijven, om het spel te kunnen spelen. Daarvoor zijn Amerika en China te groot. Nou, de grote vraag is op dit ogenblik, wie is er nummer 1? Nou, als je, laten we eigenlijk na de oorlog, nee, al tijdens de oorlog is gebleken dat de sleutels voor de nummer 1 positie zijn overgedragen aan Xi. En dat hebben we kunnen zien bij het laatste staatsbezoek van Trump aan Xi. Ja. Eigenlijk zagen we daar gewoon een totale vernedering van de Verenigde Staten. Er is een Trump van voor de Iran-oorlog en van tijden dan wel na de Iran-oorlog. En Trump kan eigenlijk gewoon geen eisen meer stellen. Internationaal politiek. Dit is zo ongelooflijk stomzinnig wat hier gebeurd is. Dit heeft een enorme impact gehad op de positie van Amerika internationaal. Ik zag laatst ook een prachtig overzicht van hoe het stemgedrag is van landen binnen de Verenigde Naties. Dan zie je dat er nog maar een heel beperkt aantal landen, een stuk of 7, die zijn nog diehard Amerika-fan. En de rest loopt weg. En die stemmen nu mee met China. Dus er is een enorme verschuiving gaande in de richting van China. En China in mijn optiek is gewoon nu nummer 1, punt uit. Ja. Amerika heeft gewoon zijn kruid verschoten. Je ziet ook wat er gebeurt op dit ogenblik met Taiwan, waarbij wapenleveringen worden opgehouden, vermoedelijk 6 jaar lang op dit ogenblik. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dat betekent dus eigenlijk dat Amerika niet meer in positie is om de machtspolitiek te voeren die ze tot toen hadden gevoerd. Nou, wat is het gevaar hiervan? De nummer 1 in de wereld bepaalt de regels van het spel. Dat is het hele punt. Dus nou is het de grote vraag, gaat China daadwerkelijk de regels van het spel bepalen? Ja of nee? En dat weten we nog niet. Omdat de Chinezen toch wel behoorlijk nog zitten op de status quo en vinden eigenlijk wel dat de internationale betrekkingen ook volgens bepaalde regels moeten verlopen. Dus de vraag is hoe snel dat gaat gebeuren. Maar ja, Europa heeft nog steeds goede kaarten, hoor. En dat heeft inderdaad te maken met wat Arjan net zei over het politieke systeem daar. Want ze hadden eigenlijk allang nummer 1 moeten zijn, als je gewoon kijkt wat ze technologisch voor elkaar hebben gekregen. Dus technologisch zijn ze allang de kampioen van de wereld. Amerika is dat allang niet meer. En toch tot aan de oorlog in Iran was het zo dat dat Amerika nummer 1 was en China nummer 2. Terwijl ze allang nummer 1 hadden moeten zijn. En dat komt door het politieke systeem. Zo simpel
0: misschien
1: is dat.
0: Is het wel anders als je dus niet China en Amerika vergelijkt, maar gewoon kijkt naar Azië. Want daar heb je natuurlijk meer dan alleen China. Je hebt zo'n beroemd kaartje, dat kennen jullie vast ook wel. Je ziet dat vaker van de hele wereldkaart. En dan een cirkeltje zo hier met daarin China, India en Indonesië. Ja. En dan staat erbij meer mensen wonen in dit cirkeltje dan daarbuiten.
1: Ja,
0: ja, dat is uiteindelijk natuurlijk, daar kan je niet tegenop, denk ik. Dat wordt dus toch Aziatisch, de wereld.
1: Maar dat is niet gek. En kijk, wij zijn gewend aan de kaart van de wereld met de nulmeridiaan keurig in het midden. Met aan de ene kant Amerika, aan de andere kant Europa en Azië. Vandaar dat wij het hebben over het Verre Oosten.
0: Ja.
1: Maar die kaart is nog steeds bepalend voor het idee wat mensen hebben van de wereld en van de wereldorde. Maar wat mensen zich niet realiseren is dat die kaart de uitdrukking is van de Britse macht in de 19e eeuw. Ja. En toen is dat allemaal, laten we zeggen, zo ongeveer ontstaan. Dat voldoet al lang niet meer. Als jij naar Azië reist of naar Amerika, dan zie je de Pacific in het midden staan. Aan de ene kant Amerika, aan de andere kant de Aziaten China. Dat is een veel logischere manier van kijken naar de wereld dan wat wij doen. Mm-hmm. Als je ook kijkt hoe groot Europa is, dan is Europa nog tamelijk groot in dat geheel. Maar ga je het bekijken vanuit de Pacific, dan is Europa, dat zijn een friemeltje landen ergens gewoon helemaal in het verre westen.
0: In het verre westen.
1: Die gewoon eigenlijk niet zoveel voorstellen. En dat ze stellen sowieso niet veel voor. We zijn wel rijk, maar we zijn maar met 450 miljoen inwoners.
2: En we zijn verdeeld.
1: En we zijn verdeeld.
2: Ja, weet je, als je met Balten spreekt, dan zeggen ze... ja, jongens, straks moeten wij met Poetin gaan praten, hè, van Europa. Want het gaat met Trump allemaal niet goed, maar gaat met Poetin ook niet goed. Wie gaat dat dan doen voor ons? Kan von der Leyen dat doen? Nou, dat is een probleem. Dus eigenlijk zou Merz en Macron dat samen moeten doen. Maar dat onderwerp schijnt dus nu taboe te zijn in Europa. Ja. Hè? Maar het wordt niet serieus. En eerlijk gezegd, ik ben hartstikke voor Europa, net zoals Rob... Maar ik ben altijd onder de indruk van de verdeeldheid. En dit vraagstuk moet zo snel mogelijk worden opgelost.
1: Ja, en we moeten dus een keer echt... De mensen moet duidelijk worden gemaakt... dat je echt moet samenwerken om in dit geopolitieke geweld overeind te blijven. Wij denken maar voortdurend dat Nederland het centrum van de wereld is. Ik zal maar eens beginnen om de kaart van de Pacific erbij te halen. Mm-hmm. En te zien hoe wij het verre westen zijn. Om vervolgens dus tot de conclusie te komen... ook als je kijkt naar de bevolkingsaantallen en de economie op dit ogenblik... dat we gewoon eigenlijk gewoon geen reet te vertellen hebben. Daar komt het feitelijk op neer. En wil je nog iets van je welvaart en veiligheid overeind houden... dan zul je moeten samenwerken in dit geweld. En er zijn maar drie grote spelers, de Europese Unie, de Verenigde Staten en China. En forget het Midden-Oosten, dat is gewoon echt veel te klein. Turkije zal zich misschien ontwikkelen tot een regionale grootmacht. Dat is precies wat Saudi-Arabië ook wil. En dat is precies ook wat Iran wil. Vandaar dus dat je continue clashes hebt en machtsstrijd in dat deel van de wereld. Maar het zijn te kleine spelers om een mondiale invloed te hebben. Dat geldt ook voor Rusland. Rusland is een te kleine speler om mondiale invloed te hebben. Het is een groot land, maar met een economie die veel kleiner inmiddels is dan die van de Benelux... kan je geen deuk in een pakje boter slaan. Ja, ze hebben kernwapens.
0: Ja. Duidelijk. Dank jullie wel voor de antwoorden. Dank aan de vragenstellers voor de vragen. En dan eindigen we met de oproep van Arend Jan... om lid te worden van Boekestein in de Wijk Plus. Sorry, Arend Jan. Wil jij het even doen?
2: Word allemaal lid van Boekestein Plus. Dan heb je zonder reclame... krijg je een prachtige podcast, ook de zaterdagpodcast. En je krijgt ook 8 colleges. En vast ook, en je krijgt ook nog allemaal andere mooie dingen.
1: Kun je het nou ook nog een keer doen terwijl je in de camera kijkt, Arend Jan?
2: Sorry.
1: Gewoon zeg dan alleen maar, word lid in de camera.
2: Word lid van Boekestein Plus. Je krijgt een prachtige podcast op zaterdag. Want die gaat namelijk achter een betaalmuur. Je krijgt ook reclamevrij. Is dat niet heerlijk? Zonder het gezeur over die reclames. En je krijgt ook nog 8 colleges... waar Rob en ik proberen allemaal moeilijke dingen uit te leggen. Doe het!
0: Prachtig, Arend-Jan. Ik wil hier nogmaals benadrukken voor de luisteraar... dat het zogenaamde programma Boekestein Plus... dat de heer De Wijk daarin ook nog een rol speelt. Maar dat terzijde.
2: Okay. Hugo ook. Ja, Hugo ook.
0: Ja. Bedankt. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: De Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, en dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen €435.000. Het zat €1 onder het budget. En dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum is eind augustus en grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
8: Welkom op deze donderdag 28 mei, de dag dat de Verenigde Staten en Iran hun staakt het vuren stoppen.
9: US Central Command says it shot down 4 attack drones that posed what it calls a threat near the Strait of Hormuz. That the US military also hit a ground control station near Bandar Abbas that it says was about to launch a 5th drone.
8: Waarmee de hoop op een akkoord tussen de twee verder weg is. Meer gedonder in de wereld, want we hebben het ook over een handelsoorlog tussen China en Europa.
10: China dreigt met harde maatregelen terug te slaan als de Europese Unie haar handelsbeschermingsmaatregelen uitbreidt.
8: En je hoort meer over Adyen, dat heeft een financieel probleem dat dan weer niks met geld te maken heeft. De Amsterdamse beurs die sloot 0,3% in de min op 1037 punten. De grootste daler is Adyen, ging 4% onderuit. De beurs in de VS die staan juist allemaal in de plus op dit moment. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met een debutant. Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je er bent.
11: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
8: Dan die dooddoener, heb je er zin in?
11: Ja, ik heb er wel zin in.
8: Mooi man. Laten we dan maar gelijk beginnen met Adyen. Ik had het er net over. Daar laten de CFO, beleggers en collega's schrikken. Niet vanwege een financiële tegenvallen, maar omdat de CFO opstapt. Ethan Tandowsky gaat Adyen per 31 augustus verlaten. Een einde van het tijdperk, want hij was maar liefst 10 jaar lang de financiële baas van het bedrijf. Hij gaat trouwens niet naar een concurrent, maar gaat iets doen buiten de fintech-sector. Nou, de raad van commissaris van Adyen is al begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor Tandowsky. Thomas, die koers die daalde met 4%, toch wel fors. Begrijp jij dat beleggers schrikken van zijn vertrek?
11: Ja, het is natuurlijk wel een heftige reactie. De beursdag aan zich was natuurlijk al een beetje omlaag voor Adyen. Maar ik snap de angst in die zin wel een beetje. Waar het in zit is als belegger, dan wil je dat de C-suite, dus de CEO, de CFO, dat gewoon een consistente groep is. Mm-hmm. Dat beleid gewoon consistent is over de tijd heen. En wat je nu ziet is, ja, met zo'n CFO die weggaat, krijg je daar toch iets van onzekerheid in. Nou, beleggers houden gewoon niet van onzekerheid. En wat ook belangrijk is om mee te nemen, is dat Adyen heeft juist nu laatst voor het eerst een overname gedaan. Mogelijk volgen daar nog meer op. En zo'n CFO, dat is juist degene die zo'n overname in goede banen moet leiden. Dus op dat soort momenten dan is het voor beleggers wel even van belang dat daar consistentie is. Maar over het algemeen, het blijft gewoon een mooi bedrijf.
8: Gaan we door naar deze oorworm van de reclame.
12: Hé hey jongens, we zijn nu ook de beste in brood. Dus wordt nu groente, fruit en brood.
8: Nou, dat is de reclame van de Lidl, maar de Duitse eigenaar van die supermarktketen wil nu ook de beste zijn in de cloud. Schwarz Group heeft niet alleen de Lidl-supermarkten, maar ook een IT-bedrijf. En dat IT-bedrijf slaat nu de handen ineen met KPN. Samen starten ze een Europese clouddienst voor de Nederlandse markt. Nou, Brussel wil heel graag dat Europa onafhankelijk wordt van al die Amerikaanse techreuzen, dat data opgeslagen wordt bij Europese bedrijven. Met die nieuwe dienst speelt KPN daar slim op in, zegt ook de topman, die ja, ook wel blij is en zegt dat er veel interesse is in dit nieuwe idee.
13: De overheid, de Nederlandse bank, grote partijen in Nederland die echt duidelijk hebben gemaakt dat er behoefte is aan soevereiniteit als het om cloudoplossingen gaat. We zijn ook groot in het MKB. Dat komt later, maar ik denk dat we daar ook bepaalde data beter op een soevereine manier kunnen bedienen.
8: Thomas, dat idee klinkt best wel goed van zo'n Europese cloud. En ik dacht ook wel, dat kan best wel een grote markt zijn.
11: Ja, zeker nu je merkt dat Europa steeds meer op eigen benen wil gaan staan. Op dit moment eigenlijk de volledige cloudmarkt is in handen van Amazon, Google en Microsoft. En er is heel veel vraag naar een Europese speler op die markt. Het wordt natuurlijk wel te zien van, oké, gaat KPN in die samenwerking zo'n speler kunnen worden? Kunnen ze dat aan en kunnen ze dat opschalen? Maar de vraag is er, ze geven het zelf aan dat die vraag er ook is. En dan is dat potentieel een hele goede stap. Ook zeker voor Europa, waarin het vanuit het Draghi-rapport eerder, maar eigenlijk vanuit alle kanten toch heel erg die vraag is naar, we moeten meer op eigen benen staan.
8: Ja, en ze gaan het dus in Nederland uitrollen. En als ze dan internationaal gaan, dan kan dat dus best wel een potentieel dingetje worden. Over internationaal gesproken, we vliegen door naar China, naar een reclame die een Chinees aandeel flink liet stijgen. Ik weet niet hoe je Mandarijn is, dus ik zal het even vertalen. Dit is de Chinese basketballer Yao Ming die zich voorstelt en in het nieuwe grote model van NIO stapt, maken van elektrische auto's. De beste man die prijst hier de nieuwe SUV aan. En dat is er eentje met ruimte, want de beste man past er in en die is toch al even 2,30 meter lang. Nou, NIO hoopt met de bekende basketballer een internationaal publiek aan te trekken die zo'n grote SUV wil kopen. En er lijken beleggers wel in te geloven. De beurskoers schoot met meer dan 6% omhoog. Beleggers die watertanden van de marges, want als deze bak aanslaat, ja, dan wordt het toch meer verdiend dan die kleine modellen van NIO. Eindigen we in Frankrijk bij Mistral, om precies te zijn. De AI-startup organiseerde vandaag zijn eigen goed nieuwsshow en maakte van alles bekend. Ik wil twee samenwerkingen eruit pikken. Eerst is met Airbus. De vliegtuigbouwer gaat de komende 5 jaar gebruik maken van die AI-systemen van Mistral. Doen ze voor de bouw van vliegtuigen, helikopters en hun ruimtevaartactiviteiten. De andere samenwerking is met BMW. Daar gaat Mistral AI-modellen maken waarmee crashtest gesimuleerd kunnen worden. Ook moeten de modellen helpen met het oplossen van problemen tijdens de productie. Nou, al die deals zorgen ervoor dat de topman door dol is.
14: For us, it's a massive market. We see in particular the Europe is our anchor market, but one of the Europeans, the strength of Europe is in its high-end manufacturing. The manufacturing world is the 30 trillion market. If you think of the uplift that AI can bring to it, if you only look at 10% of that, you're looking at the 3 trillion market, and that's happening in the next 5 years.
8: En dan willen we graag weten hoeveel deze deals met Airbus en BMW opleveren. Dat is dan weer niet bekendgemaakt. Straks hebben we het over China. Dat is woest op ons, op Europa, en dreigt met een economische aanval. En je hoort Jamie Dimon voorbij komen. Zijn JP Morgan kan op overnamepad, zegt hij. Daarvoor heeft hij $20 miljard achter de hand. Dat zo, eerst naar het Midden-Oosten. Nog geen 24 uur geleden leek het er dan toch van te komen. Een deal tussen Iran en de VS. Definitieve rust in de Straat van Hormuz.
15: Iranian state television is reporting that according to a draft memo, the US will end its blockade of Iran's ports. And in return, Iran will restore the number of commercial ships transiting through the Strait of Hormuz to pre-war levels soon.
8: Maar een halve dag later is er niet veel meer over van dat optimisme.
16: The United States says it's carried out what it's calling defensive strikes against Iranian military targets. It's the second US strike this week, despite a ceasefire. US Central Command says it shot down 4 attack drones that posed what it calls a threat near the Strait of Hormuz. That the US military also hit a ground control station near Bandar Abbas that it says was about to launch a 5th drone. Well, details of the strikes emerged after a cabinet meeting held by President Donald Trump late on Wednesday. He said there's still work to be done on reaching a deal with Iran, but he also stressed the Strait of Hormuz will be open to everyone and that no country will control the waterway.
8: Na de aanvallen ging de olieprijs weer omhoog, omdat de hoop op een snel akkoord even weg is. Thomas, hoe slim is het van Trump om juist tijdens die onderhandelingen dan Iran aan te vallen?
11: Ja, ik denk dat de vraag stellen hem eigenlijk al beantwoorden is. Toch, ja, je merkt wel, het gaat puur om wat schermutselingen eigenlijk. Beide partijen lijken gewoon sterk te willen lijken voor hun thuisland, voor het volk. Ja. Zonder dat ze echt het risico willen lopen om weer opnieuw in een volle oorlog daar naartoe te escaleren. Maar toch, ja, het is geen handige actie. En het is toch weer heel duidelijk, geeft het weer hoe onzeker de hele situatie is. Of het nou morgen klaar is of dat het nog een paar maanden aanhoudt. Daar is gewoon nog heel veel onduidelijkheid over.
8: Er komt net weer een bericht naar buiten van een Amerikaanse nieuwswebsite die zegt, misschien komt er dan toch snel weer een deal aan. Maar ja, is die hoop er bij jou nog dat er snel een akkoord gaat komen?
11: Ja, en ik zag het ook voorbij komen inderdaad. En die deal, dat leek er vooral op dat het toch ook een beetje gewoon een verlenging is van het staakt het vuren. Dus in hoeverre dat ook echt zekerheid zou brengen aan de markt, ja, Weet ik niet helemaal. Maar waar ik en ABN AMRO eigenlijk van uitgaan, is dat we sowieso nog, eigenlijk in de komende weken verwachten we wel dat er echt duidelijke verbetering is. En dan ergens in de zomer, dat dan de energieverstoringen, of in ieder geval de grootste energieverstoringen, op dat moment wel minder zullen worden. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld prediction markets, wat die daarvan vinden, een beetje het wisdom of the masses, om het zo te noemen. Mm-hmm. Dan zie je dat die daar eigenlijk ook een beetje in die hoek zitten. Dat toch wel 60-70% kans dat het voor de zomer klaar is. En dan een 80-90% dat het voor het einde van het jaar klaar is.
8: Ja, die olieprijs, zei ik net al, die ging omhoog. De beurs ligt naar beneden, wordt niet heel heftig op gereageerd. Zou je kunnen zeggen dat beleggers een beetje oorlogproef zijn geworden?
11: Ja, ik denk dat het heel duidelijk is dat er wordt nog wel wat op gereageerd, maar er is zoveel onzekerheid en we hebben al zoveel schokken omhoog en omlaag gehad, dat het nu eerst even is van oké, als beleggers zijnde, aan de ene kant willen ze zich focussen op de fundamentals en aan de andere kant is het ook oké, als er nieuws is, moet het ook wel echt nieuws zijn en niet van een gerucht van misschien komt dit eraan of misschien gaat dit gebeuren. En dat is op dit moment gewoon nog niet aan de orde.
8: Ja, stel dat er een echt akkoord komt, dus niet wat je net ook aanhaalt, dat gerucht dat er een tijdelijk staakt het vuren komt, dat er echt voor lange tijd rust komt, gaan we dan juist zien dat die beurzen flink omhoog gaan?
11: Nou, of ze flink omhoog gaan, dat durf ik niet te zeggen. Maar kijk, het is natuurlijk een hele positieve impuls zou het zijn. Maar beleggers die houden er al een tijd rekening mee dat het gaat gebeuren. Het is meer de vraag van wanneer. Gaat het nog een paar weken of een paar maanden duren? Maar ze houden er rekening mee. En dat zit het dus ook al een beetje in die prijs erin op dit moment. Mm-hmm. Dus kijk, als er echt duidelijkheid komt en die straat gaat helemaal open, ja, tuurlijk ga je dan een positieve reactie op koersen zien. Maar ik denk dat het wel mee zal vallen hoe groot die reactie zal zijn. Zeker omdat we de afgelopen weken natuurlijk echt al best wel een stevige rally hebben gehad in wereldwijde aandelenmarkten.
8: Ja, daarover gesproken. Ik zag wel vanochtend dat die defensieaandelen in Europa weer omhoog gingen. Sommige best wel flink. Is dat dan terecht? Want je zou zeggen, ja, dat is toch ook allemaal ingeprijsd?
11: Ja, die defensieaandelen, daar moet ik sowieso bij zeggen dat die dit jaar sowieso eigenlijk vaak of vlak of zelfs in de min staan. En dat is met die Iran-oorlog erbij. Dus die aandelen specifiek, die hebben gewoon in de periode, eigenlijk sinds de inval van Rusland in Oekraïne, hebben die al een hele mooie rally gehad. Mm-hmm. En op dit moment lijkt de markt er gewoon, ondanks eigenlijk een heleboel positieve signalen voor de sector, er iets rustiger mee om te gaan. Maar bij ABN AMRO zijn we wel echt positief over de defensiesector.
0: BNR Beurs.
8: Gaan we door naar een ruzie tussen China en de EU. Eentje die kan uitmonden in een serieuze handelsoorlog. Het begon allemaal met een plan van Brussel. Dat vindt dat de handel met de Chinezen niet eerlijk verloopt.
17: De sectoren die met name genoemd worden zijn chemie, metaal. Ook sectoren die te maken hebben met de energietransitie. Maar in feite de discussie gaat eigenlijk dat Europa bang is dat ze hun industriële basis verliezen. Dus er wordt nu met argusogen naar China gekeken. En dat gebeurt al heel lang. China die dumpt producten op de wereldmarkt, ook in Europa. En daar komen we nu tegen in verzet.
8: En dat verzet is de tarieven op Chinese spullen verhogen, net als de importquota, tot woede van China. Dat waarschuwt dat het tegenmaatregelen neemt als Europa doorzet. Ja, wat kan China dan gaan doen, denk jij?
11: Ik denk dat dat heel erg zou lijken op wat ze eerder ook al hebben gedaan. Toen zag je dat ze met tarieven en restricties kwamen op producten zoals varkensvlees, sterke drank, cognac bijvoorbeeld, en specifieke modellen van auto's. En ik denk dat dat precies de tactiek is die China graag toepast. Gewoon kijken wat zijn sectoren die ook binnen Europa gevoelig liggen. Ik bedoel, de landbouw en de autosector zijn gewoon hele gevoelige sectoren voor de achterban. Dus als die geraakt worden, dan zal dat de stemmers in Europa ook zeker sturen. Dus ik denk dat je het daarin moet zoeken. Dat ze echt naar die producten zoeken van waar kunnen we Europa raken, zonder dat het economisch per se heel veel pijn doet, maar dat het in specifieke gedeelten de pijn valt.
8: En er worden dus Europese bedrijven en ook Europese aandelen geraakt. Welke gaan daar dan last van hebben, denk je?
11: Ja, ik denk dat je dan toch een beetje in dezelfde hoek moet denken. Dus wat ze vorige keer ook deden, is een landbouw, drankindustrie en misschien ook nog wel een beetje auto- en technologie sector. Ze kunnen natuurlijk naast importheffingen kunnen ze ook restricties op exporten zetten. En dan geldt dat zowel voor exporten naar China van bijvoorbeeld techproducten, maar ook van kritische metalen en andere grondstoffen die belangrijk zijn voor de Europese industrie.
8: Ja, als ze zich kwaad maken, dan kunnen ze ons best wel raken natuurlijk. Europa wordt gek van de Chinese overproductie, lees ik. Producten die dan hier worden gedumpt. Is dat ook echt een groot gevaar dat wij als Europa moeten aanpakken?
11: Ja, je merkt dat het vooral de Europese industrie is het op dit moment wel heel lastig daardoor ook. Je ziet dat het handelstekort met China is op dit moment ongeveer 360 miljard euro per jaar. Hm. Nou, dat is een enorm bedrag en dat komt er vooral door dat China eigenlijk een soort subsidies geeft aan bedrijven. En daarnaast hebben zij een enorme productie en eigenlijk hun interne markt, de interne vraag, valt op dit moment eigenlijk al een tijdje best wel tegen. Dus wat doen ze met al die producten? Die dumpen ze op de rest van de wereld. En dat zie je nu in Europa terugkomen.
8: Ja, grote woorden van Brussel ook. Volgens Brussel lopen verschillende sectoren hier het risico vernietigd te worden. Nou, dat vond ik best wel stevige woorden. Dan moet je bijvoorbeeld denken dus aan de chemische en metaalindustrie. Klopt dat?
11: Nou, vernietigd worden, dat vind ik ook overdreven inderdaad. Maar je ziet wel dat het sectoren zijn die het al een tijd lastig hebben gehad. En dan wil ik daar dan ook nog eentje aan toevoegen, is eigenlijk de duurzame energiesector. Ja. Dus batterijen, elektrische voertuigen, zonnepanelen. Dat zijn gebieden waar China enorm goed in is. Aan de ene kant hebben ze al die kritische grondstoffen om dat goedkoop te maken. En aan de andere kant maken ze dat in zulke grote hoeveelheden dat ze dat nu dus ook over de rest van de wereld kunnen wegzetten. En je merkt dat bijvoorbeeld de Europese auto-industrie, die heeft daar ook wel onder te lijden momenteel.
8: Zijn dat ook bijvoorbeeld van die goedkope Chinese zonnepanelen die zie je dan als een gek?
11: Ja, zeker. Jumpen? En dat zie je dus wel echt aan alle kanten. Dat ondanks dat daar op dit moment al Europese heffingen op gelden, ja, dat wij nog steeds eigenlijk slecht kunnen concurreren op prijs met die Chinese panelen.
8: We wisten dat de verstandhouding tussen China en de VS op een gegeven moment niet goed was. Nou, de verstandhouding tussen Europa en China is de laatste tijd ook wel minder. Hoe erg is dat?
11: Ja, ik zie het vooral echt als een symptoom van de deglobalisering waar we mee bezig zijn. Dat was al een tijdje gaande, maar Trump die heeft er natuurlijk nog een flinke tik op gegeven. Mm-hmm. Hoe erg is dat? Ik denk, het is belangrijk in de huidige omgeving dat Europa zich moet beschermen. Van, je ziet aan de ene kant, wat we net zeiden, die enorme exporten vanuit China onze kant op, waar we slecht mee kunnen concurreren op dit moment. Aan de andere kant Amerika, die met heffingen onze kant op duwt. Dus ik denk dat het goed is dat Europa zich daar hard in kan maken. En soms ook in onderhandelingen, want dat zijn het eigenlijk. Daar moet je ook hard kunnen maken. Als je altijd de speler bent die over zich heen laat lopen, dan neemt ook eigenlijk niemand je serieus daarin.
8: Er zit dan best wel wat geks in dit verhaal, want de Europese Commissie wil China aanpakken. Daar heb ik het de hele tijd over. De Duitse regering wil juist de banden aanhalen. Wat betekent dat tegenstrijdige beleid dan uiteindelijk?
11: Ja, ik denk dat het tegenstrijdiger lijkt dan het eigenlijk is. Oh. Want Duitsland die heeft aangegeven dat ze vooral eerlijkere handel willen met China. Dat ze investeringen over en weer makkelijker willen maken. Maar die eerlijke handel, dat is dus wel een speerpunt van wat zij zouden willen. En met die subsidies, ja, eigenlijk valt daar dus niet eerlijk mee te handelen op dit moment. En dan zouden dus importheffingen vanuit Europa naar China toe, zouden daar een goede beschermingsmiddel tegen kunnen zijn. Dus het spreekt elkaar niet volledig tegen, maar het is wel duidelijk dat waar de Europese Commissie zich echt vooral richt op van de interne markt beschermen, is Duitsland al wat meer naar buiten aan het kijken om ook te kijken van oké, hoe kunnen we daar echt in samenwerken? En ik denk dat dat juist heel erg goed is van uiteindelijk moet je naar een punt waarbij je niet alleen maar verder en verder escaleert, maar juist een samenwerking aangaat. Ja. En gewoon op een compromis uitkomt waar beide partijen oké mee zijn.
8: Die Duitsers zoeken meer de dialoog. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat is toch een beetje het Hakuna Matata-model. Daar ben jij dan meer van dan van die keiharde aanpak van Brussel op dit moment.
11: ik denk dat dat de aanpak van Brussel wel nodig is. Je moet een vuist maken. En met die vuist dan kun je om de tafel gaan. En dan is het doel inderdaad dat je op zo'n Hakuna Matata, om jouw woorden te gebruiken, uitkomt. Waarbij je inderdaad echt zo'n mooi compromis hebt. Want als wij alleen maar nu enorme importheffingen gaan heffen, dan weet je dat China terug gaat slaan en dan kan het een over- en weerspelletje worden. Maar door een vuist te maken kun je wel die dialoog sterker aangaan.
0: BNR Beurs.
8: Gaan we naar de vrienden en vriendinnen in New York. Even kijken op Wall Street. Daar staat alles in het groen. De Dow Jones wint 0,1%. De S&P 500 krijgt er 0,5% bij. En de Nasdaq wint 0,7%. Grootste opvallen is met afstand Snowflake. Voor wie het niet kent, dat is niet alleen de benaming voor Gen Z, maar is in dit geval een AI data cloud bedrijf. Dat heeft een lekker kwartaal achter de rug. Omzet ging flink omhoog. Het profiteert van AI. Ze sluiten ook nog even een deal met Amazon. Zorgde allemaal bij elkaar voor dat het aandeel gigantisch omhoog gaat, staat op dit moment 38% in de plus. Dat zijn nog leuke uitslagen. Gaan we door naar Salesforce. Dat kwam gisteravond naar beurs met de cijfers. Die zagen er goed uit. Omzet en winst in het vorige kwartaal waren beter dan verwacht. Enig probleem is de outlook. Die valt tegen. Ze zijn toch wat minder optimistisch dan analisten. En daar gebeurt wat geks, want de koers daalde aan het begin van de handel, maar stelt en staat op dit moment zo'n 2% in de plus. En dan de machtigste bankier van de wereld. En dat is niet Thomas Pellegrom, maar dat is toch echt Jamie Dimon, baas van JP Morgan, die overviel gisteren beleggers. Hij wil namelijk op overnamepad.
18: It's not like some separate standalone thing that I have to pray we don't screw up. So could we have great businesses and we want to continue to build them. But I do think there might be in the next couple of years a chance to put $10 or $20 billion to work buying something. And when we do that, we'll explain to you why we think it's a great purchase.
8: Ja, je hoort het hem zeggen. Hij heeft tot wel $20 miljard dollar over voor een overname. De man die jarenlang JP Morgan door verschillende stormen heeft geleid, creëerde er zelf eentje, een kleine storm. Gisteren ging het aandeel op het nieuws onderuit. In het algemeen denk je dat het slim is om te zeggen, ik ga op overnamepad, ik heb 20 miljard achter de hand?
11: Nou, hij geeft niet aan van we willen de komende maand willen we het gaan uitgeven. Dus hij zegt echt de komende jaren. En de track record van JP Morgan is hartstikke goed. Dat, ja. Die hebben juist vaak op het moment dat er een enorme crisis is, dan nemen ze even een paar banken over. En dat pakt in het verleden heel goed uit. Dus ik maak.
19: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: De bank die een klein jaar terug zijn noodgedwongen aantreden op de Amsterdamse beurs maakte vanwege die certificatenkwestie. Nou, die lijkt nu te zijn opgelost, maar dat maakt Triodos niet direct gewild op de beurs. Het aandeel daalde in een jaar tijd namelijk bijna met 20%. Dat is vooral vervelend voor de certificaathouders die hun stukken dan ooit kochten voor een euro of 80... en daar nu nog zo'n 26 euro voor kunnen vangen. Daarom doet het benieuwen wat Triodos zelf eigenlijk denkt over dat eerste beursjaar en hoe het de koers een zetje wil geven om die nare nasmaak volledig te kunnen wegnemen. Door naar het buitenland, Frankrijk om precies te zijn, daar steken de aandeelhouders van TotalEnergies de koppen bij elkaar. De brandstofprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten flink gestegen. Dat is vervelend voor ons aan de pomp, maar stiekem toch best fijn voor het Franse energiebedrijf. We gaan dus vooral kijken hoe en hoe lang TotalEnergies denkt dit momentum nog te kunnen vasthouden.
4: Dit was de BNR Beurs van donderdag 28 mei... met het debuut van Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson. Lekker gedaan.
5: Dankjewel.
4: Vond je het ook leuk om hier te zijn?
5: Ja, was leuk.
4: Een soort van live beoordelingsgesprek op radio. Maar als je zin hebt om terug te komen, dan ben je van harte welkom.
5: Ja, graag. Nou, mooi. Tot de volgende.
4: Gaan we jou de volgende keer zien. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Hopelijk luister je morgen ook. Dan staat hier Maxime van Meel weer naast me. Tot dan.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt.

0: Nee.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
0: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
2: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurt op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Kunstmatige intelligentie is cruciaal, maar voor het bedrijfsleven levert het nog niet zoveel op. Waarom moeten we het toch doorpakken? En een grote vraag, hoe moeten we dat dan op een verstandige manier doen? Op welke manier gaat AI ons leven op zijn kop zetten? Zowel als mens, bedrijf en land. Ik praat er de hele week over. Vanwege Pinkster hebben we deze week 4 kopstukken in plaats van 5. Maar we noemen het gewoon nog BNR's Big Five van de AI-revolutie. Vandaag heb ik weer een prachtige gast en ik sta vandaag. Meestal zit ik en dan weten we eigenlijk al een beetje hoe laat het is. Want dan is Erik Scherder er natuurlijk.
7: Ja.
6: Fijn dat je er weer bent. Je behoeft eigenlijk geen introductie, maar toch even hersenprofessor, hoogleraar neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En daarnaast ben je ook hoogleraar bewegingswetenschappen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En schrijver van meerdere boeken, waaronder het boek, en als de mensen via de stream meekijken, Meer in mijn hand. Ik heb hem ook gelezen. Het boek Liever lui dan moe, blijf denken.
7: Liever moe dan lui.
6: Oh, liever moe. Ik moet het wel goed oplezen. Ja, dit begint
7: dat
6: lekker.
7: Ja. Makkelijk, ja,
6: liever moe dan lui. Nou, ik was toch een beetje lui dat ik niet goed heb gelezen.
7: Ja, precies,
6: nee,
7: zit,
6: heel goed.
7: Daar zit de luiheid een beetje in.
6: Ja, hou me maar meteen scherp.
7: Heel leuk.
6: We gaan het straks hebben over hoe AI met je brein in de weer gaat. Maar eerst maar even de vraag, hoeveel AI is er in jouw leven?
7: Eigenlijk minimaal tot nu toe. Niet overwegen of zo dat ik een hekel aan zou hebben. Ik ben helemaal niet tegen AI. Dat denken nu mensen soms wel, maar dat is niet zo. Maar ik ben wel heel voorzichtig met AI. En ik ben blij dat ik het zelf ook gewoon goed kan nadenken en dingen kan oplossen. Dus ik doe er geen beroep op.
6: Oké. Okay. Helemaal geen beroep op.
7: Nee, ik zie het helaas automatisch komen als ik op Google
6: een bepaalde
7: term opzoek of zo. Dan komt dat als eerste op. Ik scroll dan door naar beneden. En dan heb je daaronder gewoon de goede, de links die je ook kan gebruiken.
6: Maar je hebt geen ChatGPT op jouw...
7: Nee.
6: Dat is allemaal niet wat jij...
7: Ik ken het natuurlijk heel goed, omdat de studenten op de VU mij er natuurlijk ook mee confronteren. Maar daar gaan we het nog over hebben.
6: Ja, zeker, absoluut. Ja. Oké, je bent dus gewoon kritisch. Niet per se tegen, maar wel kritisch. Dat is denk ik belangrijk om te weten. En je waarschuwt daar al heel lang over, ook wat het met ons brein doet. Wordt er intussen een beetje naar je geluisterd?
7: Nou, men vindt het op zich wel leuk om de valkuilen nog eens te horen.
6: Ja.
7: Maar om te zeggen van ja, je ziet er echt een verandering door komen. Dat hoop je natuurlijk ergens in het onderwijs bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook mijn werk.
6: Ja, tuurlijk.
7: Dat je dan denkt van nou ja, en je hoort toch nog best wel veel dat mensen zeggen ja, het is er nu eenmaal. Hè? Maar dat vind ik wel zo'n doodklap op de discussie. Want als je dat zegt, ja, dan ja, het is er eenmaal. Dus je moet er maar mee omgaan.
6: Ja.
7: En mijn antwoord is sorry, u bent nog zelf er ook bij. U kunt zeggen tot hier en niet verder. Hè? Tot hier en niet verder. Je kan toch zelf nadenken.
6: Ja, maar het is overal om je heen natuurlijk. Dat is natuurlijk wel zo.
7: Dat is zo. Ja. Maar het is natuurlijk, het siert mensen als ze denken van nee, dat is net als met alcohol. Ik ben ook de pastoor niet. Maar als je zegt ik ga naar een feestje en ik neem een glas water. Nou, dat denk ik.
6: Maakt
7: nou,
6: natuurlijk gewoon
7: cool,
6: uit. Ja.
7: Cool,
6: ja.
7: Doe het.
6: Ja, ja, precies.
7: En niet omdat iedereen ook drinkt. Ja, dat is natuurlijk een uitgangspunt van niks.
6: Ja. Oké, okay, dat is alvast een goede tip. We gaan daar nog wel uitgebreid op in, ja, hoe we er beter mee om kunnen gaan. Maar ja, ik wil eerst even langs de lijnen. Waarom is het nou zo aantrekkelijk, AI, voor ons? En dan komen we een beetje hoe het brein ook werkt. En dan komen we vervolgens naar de handelingsperspectieven uit.
7: Hè?
6: Dat is een
7: goed,
6: beetje de lijn.
7: Ja.
6: Je ziet het overal dus, hè? Bedrijfsleven, maar ook in ons dagelijks leven, het onderwijs. Waarom vind je het zo ontzettend fijn om er gebruik van te maken?
7: Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met het minder gebruik van energie. Dat is natuurlijk voor evolutionair gezien super fijn. Dus 300.000 jaar geleden dacht je, ik wil een beetje denken, ik wil een beetje bewegen, maar niet te veel, want ik weet niet of ik morgen weer te eten heb. En als ik te veel denk wat niet nodig is, of te veel bewegen niet nodig is, dan verlies ik energie. Dus rust. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus alles wat we kunnen toepassen om ons leven comfortabel te maken, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
6: Ja, je hebt daar altijd mooie voorbeelden bij. Wat is een mooi voorbeeld, even heel concreet in ons leven, hoe dat dan werkt bij mensen?
7: Nou ja, het olifantenpaadje is een prachtig voorbeeld. Ik liep laatst nog een keer met de hond buiten, was een hardloper, en die nam ook het olifantenpaadje. Die vent heb ik teruggehaald. Ze zei, meneer, u loopt zo graag hard. Ik zou zeggen, neem de hele bocht aan mee. Het slaat toch nergens op? Ja. Maar je ziet natuurlijk, de valkuil is natuurlijk dat je zegt van, nou, ik heb nu een klein probleempje, ik vraag even aan ChatGPT.
6: Ja.
7: Of ik vraag een stukje tekst laat ik maken, vraag ik even aan de co-pilot van ChatGPT om dat even voor mij te schrijven. Hè? Hoef ik allemaal niet meer zelf te doen.
6: Mm-hmm.
7: Dus dat zie je in het dagelijks leven enorm terugkomen. Engelse stukjes laat ik even eerst even vragen.
6: Hè? Ja.
7: En zelfs omgekeerd, Jan. Dus als je zegt nee, ik zie mensen zeggen, ik schrijf, sorry, ik schrijf het eerst zelf en dan laat ik het daarna checken.
6: Ja.
7: De AI.
6: Ja.
7: Ja, wacht even. Hè? Stel dat er geen AI was geweest, had u dan dezelfde diepgang, had u dan niet nog meer diepgang erin gelegd als dat u nu weet, ik doe een poging, kom toch aan je achteraan. Nou, ik heb mijn effort gedaan, kijken, ziet er goed uit, ik vraag nu een AI. Die diepgang, die zou anders zijn als je weet, er komt geen AI achteraan.
6: Ja, voel je meer verantwoordelijkheid ook, om beter erover na te denken?
7: Nou, je denkt, dit stuk wat ik nu maak, dat gaat zo meteen naar die ander.
6: Ja.
7: Nu weet je, ik doe even een poging. Vraag aan die even, doe nog even een empathisch sausje overheen of zo. Ja, ik vind het echt op te gillen dat je dat niet zelf bedenkt. Nee, een empathisch sausje.
6: Ja.
7: Want zo empathisch ben ik niet. Nou, die mensen leren het dan ook niet, ja, want je oefent het niet meer. Ja, jeetje, Mina.
6: Ja, zie jij het ook meteen als mensen dit doen?
7: Ik zie meteen wanneer de tekst in het Engels, in de Engelse stukken van mijn medewerkers. Als ik die stukken lees, zie ik al meteen, oh, dat stuk is er gewoon door AI ingezet.
6: Want?
7: Ja, fantastisch Engels.
6: Ja, maar dat is mooi dat dat kan. Weet je, dat denk ik dan ook wel. Het is natuurlijk fantastisch dat iedereen op een bepaald niveau dan Engels kan spreken. Ik spreek redelijk goed Engels, maar ik laat het dan ook eventjes checken, moet ik heel eerlijk zeggen.
7: Nee,
6: helemaal fout. Maar dan vind ik dus toch dat ik wat leer. Want dan denk ik, ah ja, zie je?
7: Ja.
6: En dan weet ik dat weer.
7: Ja, dat is natuurlijk een goed punt.
6: Ja.
7: Maar de vraag terug aan jou zou zijn, je schrijft eerst dat stukje in het Engels. Hoeveel inspanning lever je? Heb je alle woorden nog teruggezocht? Dat je denkt, is dit echt het juiste woord? Voordat je dat aan de AI vraagt. Of denk je, ik heb echt wel mijn best gedaan. Ik vraag nu aan AI.
6: Nee, ik doe altijd wel mijn best. Maar ik ben altijd iemand die ja, zeker. Maar ik doe altijd mijn best. Dus ik doe het eigenlijk zoals ik het altijd zou doen.
7: Perfect.
6: Maar dan denk ik, nou, toch even kijken of het nog net even van die 9 naar die 10. En dan helpt hij er toch wel bij.
7: Weet je wat hier een heel mooi woord is? Is underuse.
6: Okay.
7: Underuse. Hè?
6: Ja.
7: Dus het te weinig gebruik maken van je capaciteiten. Geldt dus voor mij ook. Hè? Dus ik heb nu weer een collegeblok gehad. Hetzelfde college als verleden jaar. Was goed geëvalueerd. Ik had nu weer dezelfde, precies dezelfde college van de plank kunnen halen. Niemand die het weet. Voor mij underuse. Want wat ik moet doen is een upgrade. Kijken, klopt het nog wat ik verleden jaar heb gezegd? Is er nieuwe inzichten gekomen? Check je literatuur terug.
6: Ja. Als zijn we er ook voor gemaakt om juist die use te gebruiken? Dus,
7: Eigenlijk zijn we gemaakt voor efficiënt denken. Ja, dat is efficiënt. Dus denk ik, dat had ik al, het ligt er al. Ja. Gebruik het maar.
6: Ja.
7: Maar voor mij, underuse, want ik gebruik dan toch niet mijn capaciteiten die ik eigenlijk heb, doordat ik de literatuur kan checken enzovoort.
6: Ja, hoe groot is die gap ongeveer als je denkt tussen use en underuse?
7: Ja, moeilijk uit te drukken.
6: Ja.
7: Je moet echt per persoon kijken. Heb ik vandaag mijn best gedaan? Ja of nee?
6: Ja, ja.
7: Daar ligt het verschil.
6: Ja. Het wordt natuurlijk ook niet alleen gebruikt om even te kijken naar je teksten, hè, of even een mailtje op te stellen, lekker makkelijk. Maar ook steeds meer voor relatietherapie, coaching. Hoe kijk je daarnaar? Nou, misschien allereerst, waarom doen we dat?
7: Ja, ik denk ook wel uit effort oogpunt. Hè. Dus als je kijkt, ik heb in het boek ook alle coaches. Ik ben heel dol op coaches. Hè, maar als je nu kijkt,
6: heb je hele lange lijst gezien. Is echt
7: niet te geloven, gewoon een heilcoach. En weet ik, dan denk je bij jezelf, maar kunnen we nog wel iets zelf? Hè? Dus er zit ook die effort wel heel erg in. Als je er zelf denkt, ik moet moeite doen. Effort is fantastisch op zichzelf.
6: Ja.
7: Voor je brein, voor je fysieke conditie. Dus als je het niet hoeft te doen, je vraagt het aan de ander, aan de coach, hoef jij het niet meer te doen.
6: Ja.
7: En ik vond het echt leuk over die relatie. Kan ik nog een antwoord?
6: We hadden
7: een hele mooie avond
6: lekker
7: met Alexander Kluffing in de Lamar in november. En ik had Matthijs van Nieuwkerk gevraagd om het te modereren.
6: Mm-hmm.
7: En die was er.
6: Leuk.
7: En Matthijs vroeg op een gegeven moment, Alexander dus helemaal pro, zeg maar. Hè.
6: Ja.
7: En
6: ik het voelde een beetje als de oude tijd, of niet?
7: Oude tijd. Was
6: ja,
7: ook.
6: Toch?
7: Ja, ja. Ja, heel leuk dat je het zegt. Want we zijn natuurlijk alle twee een beetje begonnen bij Matthijs.
6: Ja.
7: En dus het was voor alle redenen was het toch prachtig.
6: Mooi dat je hem dan ook weer erbij haalt, toch? Gezien wat hij allemaal heeft meegemaakt.
7: Fantastisch, hè, omdat hij ook ja zei. En toen zei Matthijs op een gegeven moment, 1000 mensen in de Lamar, en die vroeg aan het publiek, wie van u gebruikt AI wel eens voor zijn privéleven? Hè? Er was een man, echt serieus, hè, dat was echt een serieus antwoord. Zei, ja, hij stond op. Hij zegt, als ik ruzie heb met mijn vrouw, dan vraag ik aan AI, wie heeft er gelijk?
6: Hè? Oh, echt waar?
7: Ja, nou, die hele zaal ging plat. En toen zei Matthijs, vroeg hem terug, en wat is het, wat komt eruit? Nou, zei hij, mevrouw heeft vaak wel gelijk. Nou, zei hij, Matthijs, en dus, nou ja, zei hij, dan voel ik toch dat mijn boosheid wat zakt. Hè? En dan komt hij dood. Dit was al geweldig. En toen vroeg Matthijs, wat vind jij ervan, Erik? Toen zei ik, nou, bij die meneer, zijn boosheid zakt, bij mij mijn broek. Ik kon gewoon niet voorstellen dat je
6: dit doet.
7: Dat je dat doet.
6: Dat vind je echt.
7: Maar het is gewoon.
6: Terwijl het hem wel helpt, hè? Dus zo zou je daar ook naar kunnen kijken. Er
7: zitten risico's aan, hè? Grote risico's. Als je ziet dat jonge mensen een soort psycholoog-relatie met al soms ook zelfs fatale afloop. Die voorbeelden zijn er ook.
6: Ja. Wat is jouw grootste schrikbeeld als het over AI gaat?
7: Nou, het grootste schrikbeeld is eigenlijk dat wij op een afdaande lijn terechtkomen. Dat heb ik ook niet zelf bedacht. Eigenlijk heb ik niks zelf bedacht. Ja, moet ik je wel zeggen. Ik kijk natuurlijk naar die studies.
6: Ja.
7: En die laten zien dat we nu over de hil gaan. Wat betreft onze intellectuele vermogens. En dat je dus hoe meer je gaat leunen op AI, hoe meer we meegaan met het niveau van dat AI.
6: Diana Matroos. Mijn gast vandaag is hersenprofessor Erik Scherder. En ik denk dat het mooi is dat we jouw zorgen, ook vanuit de studies, maar jouw kennis ook van de hersenen, gaan uitleggen hoe het dan in onze hersenen werkt, in ons brein werkt. Als je iemand vergelijkt die heel veel met AI werkt, met iemand die dat niet doet, bijvoorbeeld met jou, hè, want je gebruikt het niet. Wat zie je dan in de hersenen?
7: Ja, nou, het hangt er dus vanaf hoe je dat AI gebruikt. Hè. Dus je kunt ook AI gebruiken op een manier waarvan jij, dat wil ik ook, dat zou ik mijn vraag zijn aan de gast van morgen.
6: Ja, dat komt straks nog even
7: precies
6: wachten.
7: Ja. Maar als je kunt AI gebruiken waarin je doorlopend wordt uitgedaagd, dan is er op zich niks mis mee. Dat is net als met gamen. Als jij gamet en je hebt nieuwe levels elke keer, dan zie je dat er positieve effecten ontstaan in de netwerken in je brein. Ja, die hebben wel prachtige netwerken en die worden actiever omdat je wordt uitgedaagd. Je moet moeite doen. Mijn grote zorg ligt dus niet bij die mensen die dat echt ontwikkelen en die daarover nadenken enzovoort. Mijn zorg ligt over de grote groep. Die gewoon denkt, oké, ik heb taken, die laat ik nu de co-pilot doen. En ik heb ook nog een paar vragen, maar die stel ik eerst maar even aan ChatGPT. En dan zie je dat bijvoorbeeld de witte stof in het brein, die heeft twee soorten stof. De grijze stof, dat zijn zeg maar je zenuwcellichaampjes en de dendrieten, dat zijn zenuwtjes ook. En je hebt de witte stof, dat zijn de grote verbindingen in je brein. En je ziet die kwaliteit van die witte stof bepaalt hoe jij in het, zeg maar, in het leven staat, in de zin ook van snelheid van denken, initiatieven nemen, gemotiveerd blijven. Nou, je ziet, hoe meer men leunt op al die hulpmiddelen, hoe minder goed de kwaliteit wordt.
6: Van die witte stof. Die witte stof neemt af.
7: Ja, qua kwaliteit.
6: Qua kwaliteit. Ja, en is dat een schrikbarende daling van kwaliteit?
7: Nou ja, dat is iets wat je niet moet willen. Want je hebt natuurlijk al een leeftijdseffect als je in groepen denkt. Hè, vanaf je 30ste, 35ste is er een daling. Hè, mm-hmm. Sorry, maar dat is het.
6: Ja, het is niet anders.
7: Als je niet oppast, zeg ik erbij. Want mm-hmm. dat geldt echt niet voor iedereen. En daar kom ik. Zolang je maar die inspanning blijft leveren. Snap
6: je? Ja, ja.
7: Maar als jij met die lijn meegaat en je krijgt ook nog eens die hulpmiddelen waarvan je denkt, nou ja,
6: lekker makkelijk, prima, opgelost.
7: Weet je, lekkere dag.
6: Ik heb een lekkere, goed Engels stuk hier,
7: ja,
6: prima.
7: Ja, goed Engels stuk, heb ik niet over hoeven nadenken. Ook niet echt ingespannen erover geweest. Dan ga je dus mee extra in die afdalende lijn. Ja, en dat is wat je niet moet willen. Mm-hmm. En het erg is dat je het niet erg vindt. Want je zit lekker in die lijn en denkt, nou, oké. Okay, ja. Kijk, een leven met minder energie dan nodig is, dat voelt goed. Dat is juist het fruikende eraan.
6: Ja, erg eigenlijk, hè?
7: Het is belonend.
6: Want we vechten daar op zoveel fronten tegen, ook met bewegen, weet je wel. Iedereen wil lekker makkelijk. En dat is dus met je brein zo en met je lichaam. Zo zijn we dus toch uiteindelijk gemaakt.
7: Ja.
6: Dus het is ook heel moeilijk om er tegen te vechten.
7: Exact dat. Ja. Dus bewegen is in principe aversief.
6: Ja.
7: Is iets wat je niet prettig vindt. Dat is echt een belangrijk punt. Omdat mensen denken, ja, maar ik wil het niet. Dat begrijp ik.
6: Ja.
7: Maar nu we zien dat er al kinderen in Nederland zijn. Er zijn al kinderen in Nederland van 3 jaar. Met diabetes type 2.
6: Ja.
7: Hè?
6: Ja.
7: Dan denk je bij jezelf, we gaan echt over de hill.
6: Ja.
7: We hebben 400.000 kinderen die overgewicht obesitas hebben.
6: Ja. En nu komt dus mentaal erbij. Hè? Omdat je dus nu met AI, dat speelt dan in op je gemakzucht om te denken. En je hebt dan uitgelegd wat er met die witte stof gebeurt. Hè? Die kwaliteit van die witte stof wordt minder. En die witte stof die zorgt dus voor verbinding in je hersenen. Kan je dat nog iets verder uitleggen dus hoe dat werkt?
7: Ja, dus je hebt in je brein de netwerken. Hè, dat zijn, en die hebben knooppunten, die hebben allerlei contacten met elkaar. De hubs in je brein. En die moet je onderhouden. Anders dan zakt die kwaliteit eruit.
6: Ja.
7: En dat merk je eigenlijk niet eens zo zelf. Omdat je niet weet of je nou in de afgelopen 10 jaar 2 initiatieven hebt genomen of al 200 initiatieven hebt genomen. Dat merk je zelf niet. Je bent jezelf niet. Je kunt niet controleren hoe het anders was.
6: Ja.
7: Zelfs iemand zegt, ik drink mijn leven alcohol, want het gaat prima. Zeg maar, u weet niet hoe het was geweest als u niet had gedaan.
6: Ja.
7: Dat weet je niet.
6: Ja, ja.
7: Dus hier
6: en
7: zie
6: als je te horen krijgt dat het slecht is, dan is dat meestal op latere leeftijd. Hè? Dan dus is je leven naar de
7: Het gaat over groepen.
6: Ja.
7: En als je die groepen vergelijkt, dan zie je nu dat de mensen die onnodig leunen op, zeg maar, gemakkelijk gebruik maken van die hulpmiddelen. En ook schermtijd. Hè, want je zit dan ook nog achter je scherm natuurlijk. Doordat AI het allemaal super aantrekkelijk heeft gemaakt.
6: Ja.
7: Dan zie je dat die kwaliteit van die witte stof dus achteruit gaat. Dat betekent ook dat netwerken die je bijvoorbeeld zouden kunnen helpen bij dingen die zich voordoen in je leven. Veerkracht. Resilience. Hè, dat is een van de dingen die mij ongelooflijk raakt. Is dat nou juist onze jeugd overkomt dit heel erg. Hè? De 4 tot 7 uur per dag achter het schermpje.
6: Ja,
7: dus niet alleen AI, maar wel heel veel AI gestuurd. Dat je dan ziet dat dat de periode is waar onze kinderen een cognitieve reserve opbouwen. Dat weet je wat betekent. Dat betekent veerkracht. Als je die reserve hoog kunt opbouwen, eerste 30 levensjaren, kan ook nog daarna, maar dan heb je de eerste periode, is essentieel. En er komt wat op je pad. Op het leven. Nou, we weten allemaal, er komen dingen op je leven.
6: Zeker.
7: Bij de een meer en bij de ander. Daar heb je veerkracht nodig.
6: Ja.
7: En die veerkracht, die wordt bepaald door die cognitieve reserve. Kun je je voorstellen dat je daar toch wel tegen wil ageren? Dat je denkt, jongens, jullie zitten je hele veerkracht, je cognitieve reserve, naar beneden te drukken.
6: En dat heeft weer alles met die witte stof te maken ook.
7: Alles met die witte stof.
6: Met die kwaliteit die achteruit gaat van die witte stof, gaat je veerkracht, het initiatieven nemen, hè, noem je, dat gaat echt omlaag.
7: Als voorbeeldje, maar één van de vele functies. Hè. Maar denk aan gewoon veerkracht in de zin van, kan ik stress aan?
6: Ja.
7: Hè? Heb ik ideeën om eruit te komen?
6: Ja.
7: Hoe zorg ik voor een goede oplossing straks?
6: Ja.
7: Ook als ik 40 ben, 50 ben, dan moet ik terug kunnen vallen op wat je nu opbouwt.
6: Ja. Want er is ook een neurowetenschapper verbonden aan jouwzelfde universiteit, die ook onderzoek heeft gedaan dat we ook overprikkeld kunnen raken door het hele AI-gebeuren.
7: Ja, ik vind die term overprikkeld lastig.
6: Okay.
7: Het zijn vaak dezelfde prikkels. Alleen, doordat je, en die studies zijn er gelukkig ook wel inmiddels, dat als jij voortdurend op een onder je niveau zit,
6: Dat underuse, wat je net noemde.
7: Dat underuse, hè. Ja. En je wordt te weinig uitgedaagd. De netwerken die zorgen dat jij gewoon filtert, hè, alle prikkels om je heen, gewoon keurig wegfiltert. Wij hebben nou dit gesprek. Natuurlijk is het zo dat alles wat wij nu tegen elkaar zeggen is in de onderweg naar je schors, om het nou maar zo te zeggen, al gefilterd. Maar als jij niet dat systeem voortdurend activeert, die filter, dan gaat die filter minder goed werken. En dan voelt het als overprikkeling.
6: Ah ja.
7: Dat
6: dus
7: is
6: heel
7: anders,
6: anders
7: dan dat je overprikkeld bent.
6: Ja.
7: En dat is belangrijk, omdat als je dan naar mij vraagt, maar wat moet je dan doen? Moet je dan rust nemen? En dat soort zaken is het antwoord, ja, nee, eigenlijk niet. Je moet zorgen dat die filter er weer op komt. En dat doe je door zelf na te denken.
6: Ja.
7: Snap je? Dat is precies omgekeerd.
6: Ja. Ja, dus dat moet je inbouwen. Daar gaan we straks nog wel op al die tips en tricks van jou in. Maar dat is in ieder geval wat er gebeurt. Kritisch denken, gaat dat ook achteruit?
7: Ja, dus critical thinking is precies wat jij zegt. Is iets wat het meest wordt genoemd als zeg maar het gevolg van AI-gebruik.
6: Je had een prachtig voorbeeld, zag ik, over een journalist die dan jouw boek niet heeft gelezen, maar het even door chat heeft heen gehaald. En wat er dan gebeurt.
7: Ja, dus die zo'n journalist die zegt van, ik heb dat boek heb ik gevraagd van, ik met Erik een interview, geef mij een aantal vragen, hè, over het boek. En dan zeg ik tegen haar, kijk, dat is op zich een reuse. Want nou geef ik een antwoord op die vraag, zeg ik, Erik, dankjewel, volgende vraag. Want of mijn antwoord wel of niet klopt, dat kun jij dan niet meer beoordelen, want je hebt het boek niet gelezen.
6: Nee. En op het moment dat je dat boek leest, dan zet je je brein aan, dan ga je vanzelf erover nadenken.
7: En dan, zeg je,
6: en dan als je in het gesprek bent, dan zeg je, nou, dat zeg je nou wel, Erik, maar...
7: Exact dat.
6: Ja.
7: Dat schrijf je anders niet echt op. Of dat klopt niet wat je net geschreven hebt. Maar dat kan dan niet meer, want je hebt het boek niet gelezen.
6: Ja.
7: Toch merk ik dat mensen denken, maar Erik, ja, het is toch zo makkelijk. Ik ga dat toch doen.
6: Ja.
7: Ik spreek collega's die wel zeggen, een maand geleden deed ik één keer per maand de ChatGPT iets vragen, nu elke week.
6: Ja.
7: Dus zo begint het.
6: Ja, maar het is ook wel, weet je, want dat vind ik het lastige aan. Ik snap jouw kritiek. En tegelijkertijd is dit gewoon ook... de trend waarin we zitten. Je kan bij, ja, dan zeg jij dat is onzin. Je kan altijd een keuze maken.
7: Ja, goed voor jou.
6: Maar ik heb wel geluisterd. Maar deze tendens gaat gewoon natuurlijk gewoon door met AI.
7: Nou ja, dat hoop ik dus van niet op die manier. Kijk, nogmaals, hè, dus als je kijkt naar AI, laten we dan de positieve punten kijken.
6: Oh, mag ik even dan de kettingvraag stellen?
7: Ja.
6: Want anders dan,
7: ja,
6: dan doet die vraag het niet meer. Dan heeft het allemaal niet meer zoveel zin. Ja, daar moet ik ook allemaal over nadenken.
7: Oh, wat goed voor jouw brein.
6: Ja, goed. Hè?
7: En je filter staat helemaal aan.
6: Ja, ik ben daar helemaal aan. Tech-expert Ben van den Burg wilde dit van je weten.
8: Kijk, Erik Scherder zegt dat artificial intelligence afnemende intelligentie is. Ik ben heel benieuwd welke element van je intelligentie neemt toe. Bijvoorbeeld je concentratievermogen neemt af. Dat snap ik ook. Niemand kan meer een boek lezen, weet ik. Maar bijvoorbeeld, naar mijn idee, je verwerkingssnelheid, dat is ook een element van je intelligentie, neemt naar mijn idee toe. Dus wat zeg jij, wat neemt allemaal toe? Waar zijn we dankbaar voor dat we AI hebben?
6: Ja.
8: Want dan worden we alleen maar slimmer.
7: Dat is een schat, hè, die Ben.
6: Ja, hij is fantastisch.
7: Ja, geweldig, jongen.
6: Ja.
7: Kijk, dus het wordt bepaald door welke mate van uitdaging zit er voor je in. Daar wordt het door bepaald.
6: Ja.
7: Dus snelheid, weet ik niet of dat nou echt een onderdeel is van je IQ. Kijk, IQ is altijd lastig als term. Omdat het bestaat uit heel veel componenten. Hè, problemen oplossen, het vermogen, kritisch denken en dat soort zaken.
6: Ja, dus, maar je kan je wel je intelligentie trainen. En op het moment dat je veel meer informatie snel kan verwerken, dan kan je ook je intelligentie natuurlijk wel een beetje trainen.
7: Ja, dus je moet altijd nog kijken kritisch of informatie snel verwerken, of dat ook oké is. Hè. Dus misschien heb je veel tijd nodig om erover na te denken. Hè, dus...
6: Nou. Heeft ook een keerzijde, zeg je?
7: Het heeft een keerzijde. Ja. Als ik kijk naar de positieve kanten die ook in de literatuur worden beschreven, dan is dat altijd in de hoek van het kan helpen als je wordt uitgedaagd.
6: Ja,
7: en dat moet je dan bovenaan zetten.
6: Oké, maar die uitdaging komen we straks wel op. Ja. Maar hoe kan het dan een positief effect hebben op je?
7: Ja, dus
6: nu ben je dus stil.
7: Dus als je ziet naar AI in de gezondheidszorg. En je hebt heel veel patiënten. Misschien bedoel je dat niet, hoor. Maar je hebt
6: ik bedoel meer, want kijk, Ben die richt zich ook een beetje op het brein, hè, in zijn vraag. Hè. Dus hij zegt, je bent eigenlijk best wel zorgelijk over AI, wat dat met ons brein doet. Ja. Dat heb je ook helemaal uitgelegd met die witte stof. Dat is allemaal helder. En hij zegt ook, dat snap ik ook allemaal. Maar zou je kunnen zeggen dat er ook bepaalde dingen toch beter worden, mits je die uitdaging erin zet? Ja. Wat zou daar beter kunnen worden aan je brein?
7: Dan zou je kunnen denken dat netwerken die zich bezighouden in je brein met probleemoplossend vermogen, niet zozeer misschien met snelheid, maar wel gewoon nadenken over problemen die je door AI krijgt aangeboden, dat helpt om die netwerken te versterken.
6: Mm-hmm.
7: He, dus als het effort vraagt aan je, dat je, zo'n vraag heb ik echt niet door iemand anders ooit gesteld gekregen. Nu wel, ga ik nadenken erover. En dan is dat, helpt dat aan de kwaliteit van die knooppunten.
6: Ja.
7: Als je dat bedoelt, is dat het antwoord.
6: Ja. Oké, okay, goed. Dat bedoel ik.
7: Dat bedoel ik.
6: Ik denk dat Ben het ook bedoelt. Ja, anders dus hoor ik het wel van hem.
7: De bottom line is steeds, word je uitgedaagd dan door AI op welk vlak dan ook, dan helpt dat.
6: Nou, dan gaan we zo meteen even over die uitdagingen praten. Hoe kunnen we ons uitdagen? Hij heeft er vast een heel aantal tips voor. Hersenwetenschapper Erik Scherder. Blijf vooral luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurt op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij het tweede halfuur. Ik praat deze week met tal van kopstukken uit de wereld van de kunstmatige intelligentie. We begonnen de week eigenlijk met een optimist als het om de AI-revolutie gaat. Namelijk Willem Jonker. Hij is voorzitter van de AI-coalitie voor Nederland. Dus ook wel logisch dat hij weer wat meer aan die positieve kant staat. En ik sprak met hem hoe het Nederlandse bedrijfsleven AI sneller, beter kan inzetten. Want je ziet heel veel bedrijven ook nog best worstelen met het rendement van AI. Het kost vooral veel geld, maar het levert nog weinig op. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag een totaal ander perspectief, namelijk met Erik Scherder, hersenwetenschapper en neuropsycholoog. En komend half uur wil ik in ieder geval nog met je praten over breinrot. Gaan we toch nog even de rotte appels benoemen als het over AI gaat. Want ook goed om daar kritisch naar te kijken en hoe we ons brein vanuit dat gegeven dan gezond moeten houden. We zitten nou eenmaal in die AI-revolutie en die gaat door. Eerst maar even breinrot. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Nou, het is eigenlijk een term die gebruikt wordt voor de cognitieve kwetsbaarheid die ontstaat als je veel achter je scherm hangt. En dan moet je dus voorstellen dat dat functies zijn zoals aandacht en concentratie, geheugen. Dat zie je in heel, en dat gaat dan notabene over jongeren. Ook zelfs hele jonge jongeren. Dat daar ontstaat er een kwetsbaarheid in die cognitieve functies. Daar is dat woord brain rot voor aan gekoppeld.
4: Ja, maar hoe komt dat als je naar de hersenen kijkt?
5: Als je naar de hersenen kijkt, dan zie je dus een schade ontstaan, een kwetsbaarheid, een verlies van kwaliteit van die witte stof in die prachtige baansystemen. Dus op basis van hoe langer je achter dat scherm hangt, hoe meer die kwaliteit achteruit gaat.
4: Ja, dus je hebt natuurlijk net in het eerste half uur ook uitgelegd dat we steeds minder kritisch kunnen denken, omdat die witte stof, die kwaliteit van de witte stof afneemt. De witte stof zelf neemt niet af, maar de kwaliteit. Als je dat dus doortrekt en daarmee door blijft gaan, steeds meer achter dat scherm, dan kom je bij breinrot uit.
5: De brain rot is gekoppeld aan de cognitieve functies.
4: Ja.
5: En als je vraagt wat je doet, wat is de onderliggende gebeurtenis in je brein, dan kijk je naar die witte stofproblematiek.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Zo is het. En naarmate de uren van, en dan moet je dus nog wel kijken, hoe zit iemand achter zijn scherm? Niet bedoel letterlijk, maar wat doe je op dat scherm?
4: Mm-hmm.
5: Dus als je kijkt naar gamen en je doet nieuwe levels, Ja. Dan zie je de brain rot niet ontstaan.
4: Ja.
5: He, dus dan zie je niet dat cognitie achteruit gaat, maar zelfs kan vooruit kan gaan. In de zin van visoruimtelijke functies. Hè. Denk, want je zit nu achter je scherm.
4: Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. En toen dacht ik, wauw, hier moet je echt wel snel voor kunnen schakelen. En zowel met je hersenen als met je handen ook. Hè.
5: Exact. Ja. Exact. Ja. En het is vooral ruimtelijk ook. Ja. En dat zijn hele belangrijke netwerken die je daarbij kan trainen. Maar we zeggen er wel bij, de studies geven aan een uur. Gamen, nieuwe levels en dan als we het over onze kinderen hebben, buitenspelen.
4: Ja.
5: Nou, ik ben zelf ook ambassadeur van Jantje Beton. We weten hoe buitenspelen enorm achteruit is gegaan in Nederland. Het is onwaarschijnlijk jammer als je praat over wat we zo straks zeiden over cognitieve reserve opbouwen. Hè?
4: Ja.
5: De resilience, de veerkracht. Dat doe je natuurlijk buitenspelen. Je maakt ruzie, je legt het bij. Het is nooit hetzelfde, altijd anders. En dat is nou precies wat een zich ontwikkelend brein nodig heeft. Grenzen opzoeken, uitdagen, exploreren van je omgeving.
4: En door die makkelijkheid van AI schakel je dat eigenlijk steeds meer uit. En dan zeg je breinrot, dat klinkt echt vreselijk. Ik zie het helemaal beeldend voor me, maar wat betekent het in de praktijk brain rot?
5: Nou ja, wat het dus betekent is dat kinderen die, terwijl ze eigenlijk alle positieve input nodig hebben met bewegen, nadenken, je omgeving uitzoeken, uitdagen, dat helpt aan alles wat je voor de rest van je leven nodig hebt om er goed doorheen te komen. En die brain rot laat zien dat er gewoon functies zoals aandacht, concentratie, geheugen gewoon afnemen.
4: Ja, het knabbelt dus echt aan je geheugen.
5: Het knabbelt aan je geheugen en aandacht en concentratie. Dat heeft dus ook te maken met je leerprestaties.
4: Ja.
5: Sterker nog, we zagen een recente studie had het over ADHD-symptomen. Let op, ik zeg juist symptomen. Dus hoe meer dat kind achter het scherm zit, hoe meer ADHD-symptomen. Dan moet je dus nog wat bijdenken. Ze worden hyperactief, impulsief, geen goede aandacht, concentratie, dat soort dingen.
4: Ja.
5: Denk niet als ouder nu, zie je, dus mijn kind heeft nu ADHD. Nee,
4: want er wordt snel al dat plakkertje geplakt.
5: Precies, dat plakkertje moet je er niet op zetten.
4: Ja.
5: Zorg dat je dat die schermtijd laat afnemen, waardoor die ADHD-symptomen ook weer afnemen.
4: Ja.
5: Dat was nou juist de hele porté van die studie.
4: Ja.
5: ADHD-symptomen moet je niet willen voor die kids.
4: Nee.
5: Nou ja, ik kan dat gewoon niet helder zeggen.
4: Nee, ik merk ook een soort frustratie bij jou hierover.
5: Ja, nou, zeker wel. Omdat je natuurlijk ook, wij proberen natuurlijk ook samen met de overheid te kijken, kunnen we de kinderen op school niet door de dag heen laten bewegen? Die vraag ligt dus super actueel.
4: Mm-hmm.
5: Het kabinet begint er nog niet aan. Maar die evidentie is daar enorm voor. Zorg dat die kinderen anders opgroeien en op school en na school, maar ook door de dag heen.
4: Ja.
5: Minder schermtijd en meer bewegen, dat zou geweldig zijn.
4: En jij bent ook betrokken geweest bij die petitie waardoor de smartphone toch uit de klas is gegaan,
5: was
4: toch?
5: Ik bij betrokken.
4: Ja, dus dat is dan wel een win? Maar het is maar een druppel op een gloeiende plaat misschien.
5: Het is zeker win. Maar inderdaad, er moeten echt structurele veranderingen komen als je denkt aan de gezondheid van onze kinderen. Ik noemde al de kinderen van 3 jaar, sommige van hen al diabetes type 2 hebben.
4: Ja.
5: En die 400.000 kinderen met overgewicht.
4: Ja, en dat koppel je ook aan, hè, want we hebben het nu natuurlijk over AI. Maar door AI worden we steeds meer verleid eigenlijk om aan een laptop of een smartphone vast te zitten.
5: Ja,
4: en dan zal dat probleem alleen maar verergeren. Als je het hebt over dat knagen eigenlijk aan je geheugen, dan wordt ook wel een relatie gelegd met dementie. Kan je dat nog even uitleggen?
5: Ja, dan valt de term digital dementia, hè, dus digitale dementie. En de disclaimer is dat geldt dus voor kinderen. Die hebben natuurlijk niet een dementie. Dus het is meteen helder, duidelijk gezegd. Maar zij vertonen, dat is de bedoeling, zij vertonen verschijnselen die, als je het op mijn leeftijd zou hebben, zou je zeggen, Erik, je begint met een dementie, toch een verschijnsel van een dementie te vertonen. En daar komt dat woord vandaan. Dus die kinderen vertonen verschijnselen die lijken op een dementie. Natuurlijk hebben ze dat niet.
4: Mm-hmm.
5: Maar als het op mijn leeftijd zou voorkomen, heb ik een dementie. Of misschien een beginnende dementie. Dus vandaar dat die term digital dementia. Weet je, het gekke is dat als je kijkt naar hele lijsten, die gaan over hoe kan ik nou het risico op dementie verkleinen. Hè? Dan zie je echt supergoede studies gedaan. En die gaan over, ga bridgen, schaken, dammen, kruiswoordraadsels, ga bewegen of sporten. Precies dat wat we nu omgekeerd doen. Namelijk, we gaan minder bewegen, we gaan minder sporten. We gaan gewoon achter dat schermpje hangen. We hoeven niet meer zoveel na te denken. We vragen meer aan de AI dan ooit. Dus ja, je ziet ook studies nu die zeggen, is dit niet een extra risico? Het gaat over risico's natuurlijk, op een later ontstaan.
4: Ja, maar er moet gewoon nog heel veel studie naar gedaan worden, denk ik.
5: Maar je ziet wel de studies die wel dit suggereren.
4: Dat is al. En als dat al eruit komt in de wetenschap, dan is dat ook wel een belangrijke.
5: Dan helpt het ons denken in zo'n richting, precies.
4: Ja, dat geeft in ieder geval wat aan. Gisteren sprak ik dus met Ben van den Burg. En die had het op een gegeven moment ook dat die grote tech boys, die zijn ook bezig om implants in je hersenen te maken. Daar wordt nu aan gewerkt. En dat ze daar aan werken, dat geeft natuurlijk ook wat aan. Dat ze daar potentie in zien. En dat zou betekenen dat er geen ruis is meer tussen ons. Want dan, als wij met elkaar een communicatie hebben, dan kan ik gewoon denken wat jij denkt.
5: Ja. Nou ja, ethisch gezien vind ik dat echt lastig.
4: Ja.
5: En ik weet ook niet of dat wenselijk is.
4: Nee.
5: Het zijn natuurlijk de dingen die je daar ook uit kritisch over hoort. Hè. Je ziet ook, in Nederland is men ook op dat gebied heel actief. Hè. Vooral in de revalidatie ken ik het heel goed. waarin wordt gekeken naar mensen met een ernstige verlamming. Of je via een implantaat, dus elektrodes, op bepaalde plekken in je brein toch weer kunt bewegen en dergelijke. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
4: Dat is goed.
5: Ja. Dat is natuurlijk geweldig, omdat je daar weer leerprocessen mee op gang kan brengen. Je dagelijkse activiteiten kunt versterken. Dus allemaal fantastisch. Maar iemands gedachten willen lezen.
4: Ja, het lijkt me ook echt heel scary.
5: Stel je voor dat jij nu denkt, Erik, wat een onzin is hier om te vertellen. Ja. Dat wil ik nu niet weten.
4: Nee.
5: Dat zou ik me diep depressief voelen.
4: Ruzie, ja, of we krijgen ruzie ervan, of wat dan ook. Of je denkt wat over je partner, van ik vind je vandaag niet zo leuk. Hè?
5: Nee,
4: maar ik hou het even voor me. Maar het is, ik kan me voorstellen dat jij je dan best wel zorgen maakt als je ziet waar al die grote tech-giganten mee bezig zijn.
5: Ja, nee, zeker. Daar maak ik me zeker zorgen over. Het is natuurlijk zo dat je, in ieder geval dat geldt voor mij, dat ik eigenlijk probeer om te kijken, door het klein te houden in onze eigen land, zeg maar, te kijken naar de dingen zoals op school, kinderen, hun ontwikkeling. Kijk, mijn hoofdtaak is patiëntenzorg. Mm-hmm. Dus we hebben onze eigen revalidatiecentra. 2, 1 in Amsterdam, 1 in Zwolle. Waar jonge mensen terugkomen. Nadat ze al een hele tijd thuis hebben gezeten weer, na de revalidatie. We noemen dat dus een postrevalidatiecentrum, Erik Scherhuizen. En dan zie je dus precies dit. Namelijk, je komt thuis te zitten na de revalidatie. Dan ontstaat er verarming. De ouders zijn lief, die zeggen, blijf zitten, ik haal het wel voor je. De druk erachter is weg. En dan krijg je wat wij noemen negatieve neuroplasticiteit. Dat betekent dat er een extra klap komt op de letsel die je al hebt. Namelijk, er gebeurt te weinig.
4: Ja. Nou, je moet aan de gang gewoon, hè?
5: Precies, maar dat geldt natuurlijk ook als je geen hersenletsel hebt. Als je dan je brein ook niet het schitteren ondergaan, ook te makkelijk maar laat doorgaan.
4: Ja.
5: Negatieve neuroplasticiteit, Diana. Dat moet je toch niet willen?
4: Nee, dat willen we niet.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de AI-revolutie. We hadden al prachtige gasten deze week. Onder andere Ben van den Burg, waar je net een vraag over hoorde. Luister het gewoon terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met Erik Scherder, hersenprofessor, hoogleraar neuropsychologie, maar ook hoogleraar als het om bewegen gaat. Daar komen we straks ook wat meer op uit. Maar ik wilde je vooral ook nog even vragen, want in de break spraken we erover dat AI ook iets doet met je taal. Kan je dat nog even uitleggen? Wat je daarmee bedoelde.
5: We hadden het over een recente studie.
4: Ja.
5: En in de titel ging het over homogenizing. En dat betekent eigenlijk dat wij onze eigen taal lijken te gaan aanpassen aan de taal die wordt gebruikt door ChatGPT. Wat ze hadden onderzocht, waren groepen mensen die dan een bepaalde tekst hebben gemaakt en die willen op die via de ChatGPT wereldwijd laten kondig laten maken. En dan zag je dus dat die complexe zinnen, die werden door de ChatGPT vertaald in wat eenvoudiger tekst, ook sterk ingekort in 1-2 zinnetjes maar. En wat bleek nou uit die studie, dat die mensen die dus die eigen complexe taal hadden, die begonnen in de tijd gewoon die eenvoudige zinnetjes te maken.
4: Ongelooflijk,
5: hè? Die namen dat gewoon over.
4: Dus gewoon een verarming van je taal.
5: Enorm verarming van je eigen taal. Dus dat was de waarschuwing ook uit die studie. Van ja, jongens, kom op.
4: Ja.
5: Wat is dit?
4: Ja.
5: Dus je gaat denken zoals uiteindelijk de ChatGPT het doet.
4: Ja.
5: Dus
4: nou ja,
5: een voorbeeld, nogmaals. We kunnen het ook zeker hebben over de goede kanten ervan. Maar we praten eigenlijk natuurlijk vandaag een beetje over de valkuilen.
4: Ja, en de goede kanten zijn natuurlijk ook het fantastische onderzoek dat er uiteindelijk uitkomt, toch?
5: Tuurlijk.
4: Ja.
5: Dus als je kijkt naar, we hadden het ook even in de break nog over de-skilling of upskilling.
4: Ja.
5: Dus je kunt ook als specialist kun je kijken of je een enorme steun kunt krijgen aan AI, waardoor je kennis op bepaalde vlakken, denk aan de radiologie, het beoordelen van de foto's, van de scans en dergelijke. Hoe goed kan je dat helpen om je nog meer skills te geven?
4: Ja.
5: Fantastisch.
4: Ja.
5: Daartegenover staat ook de vraag, de-skilling. Als je te veel laat overnemen, hoeveel blijft er nog van je eigen inzichten over? Dus het is echt een super levende discussie.
4: Ja.
5: En die spreekt mij ook aan.
4: Ja.
5: Ik zeg helemaal niet, je zou tegen moeten zijn. Nee,
4: je bent gewoon kritisch hoe je ermee omgaat.
5: Ja.
4: En dan komen we ook een beetje bij het slotstuk uit. Want je hebt het ook veel over jongeren gehad. Maar uiteindelijk, wij ouderen, die doen toch ook wel een beetje mee met AI. En zeker in het bedrijfsleven zie je dat het steeds meer wordt toegepast. Dat er ook mensen worden ontslagen. Omdat bepaalde makkelijke taken ook worden overgenomen door AI. Maar hoe zou je nou dat bedrijfsleven adviseren hoe ze dat goed kunnen doen met mensen? Hè? Dus dat,
5: ja,
4: met al die zorgen die jij hebt geschetst.
5: Ja, mooie vraag. Kijk, dus als je zegt van nou, we hebben heel veel eenvoudige werkzaamheden die laten we nu overnemen door de co-pilot. Hè? En we houden tijd over, Diana, om te elaboreren, om na te denken. Dus zelf, met elkaar weer. Hè? Want we hebben gezien, het wordt allemaal veel meer individualistischer. Maar gaan we met elkaar naar buiten, doorwalken, meeting. Fantastisch.
4: Ja.
5: Maar als je de tijd die overblijft verder door invult met scrollen, dan maak ik me zorgen. Maar niet als je eerst al die taken laat doen en je houdt tijd over om wel zelf na te denken. Ja, dat is natuurlijk perfect.
4: Ja.
5: Maar doen we dat ook?
4: Ja.
5: Dat is de vraag.
4: Dat is de vraag. Ja. Dus dan kom je ook uit op het bewegingsaspect. We moeten steeds meer gaan bewegen. Dat zou een goede tegenhanger kunnen zijn door de verarming die we krijgen door continu in AI te hangen.
5: Nou, het is heel fijn dat je het zegt, omdat we hadden het over die brain rot.
4: Ja.
5: En er zijn studies, dat is niet door mij bedacht. En die zeggen dat wat je daartegen kan doen is gaan sporten. Ga bewegen, dan zie je dat die witte stof reageert daar weer heel positief op.
4: Mm-hmm.
5: En dan kan je ook gewoon het herstel weer zien.
4: Ja.
5: Dus ja, supergoed idee.
4: Ja, ik zag in jouw boek ook ergens een opmerking dat we de 20-20-20 moeten doen.
5: Ja, 20-20-20. Hè, dus dat betekent eigenlijk dat je 20 minuten achter je scherm, 20 minuten bewegen, kan ook. Of 20 minuten gewoon naar buiten kijken. En ook op 20 meter afstand even, dus niet te dicht op dat scherm blijven hangen. Het zijn natuurlijk allemaal adviezen die je kunt gebruiken om te zorgen dat je niet urenlang achter het scherm zit.
4: Ja, als je ons ziet zitten achter dat scherm, heb je dan echt een beetje medelijden met ons?
5: Nou ja, wij staan gelukkig nu dit uur.
4: Ja. En normaal zit ik dus, hè? Ja. Dus ik doe dit, denk ik, ja, dat moet ik natuurlijk gewoon veel vaker doen. Moeten we trouwens ook even, je zegt ook altijd even squatten,
5: even
4: hè?
5: Even squatten, ja.
4: Dat heb ik vanochtend ook bij Bas gedaan. Ik zeg, wie hebben we te gast vandaag?
5: Ja,
4: precies. Even squatten.
5: Ja, ik doe dus bij een college onderbreek ik, hè, met 30 minuten zitten, 3 minuten squat.
4: Ja.
5: Want het tafeltje moet je laten staan, de laptop moet erop blijven, want anders wordt het veel langer als je het allemaal op de grond moet zetten. Maar die 30-3, dat ligt nu eigenlijk ook voor dat verzoek nog bij het kabinet. Doe dat nou voor dat primair onderwijs. Dan moet je eens kijken wat zich voordoet op rekenen en taal. Fitte kinderen zijn beter in rekenen en taal. Mm-hmm. Op, dus die missie is er enorm, om dat voor elkaar te krijgen.
4: Ja, en als je kijkt naar AI en ook het bedrijfsleven, hoop je dan ook iets van de overheid dat ze meer hierop gaan sturen?
5: Nou, wat met ik alle vooral, zorgen die... Ja, kijk, dat voor dat onderwijs denk ik dat de overheid het echt moet doen. Maar als je kijkt naar het bedrijfsleven, hoop je dat de werkgevers denken, hoe hou ik mijn werknemers zo gezond mogelijk? Ja, en dan zijn dat gewoon super eenvoudige maatregelen voor, door te animeren van als je toch vergadert, doe dat lopend.
4: Ja.
5: En als wij zijn, doen we ook een staande vergadering, maar je kan het ook lopend doen.
4: Ja.
5: Ik waardeer in bedrijven, waardeer ik als baas zeg maar van zo'n bedrijf, dat u, als u toch moet bellen, doe het lopend.
4: Ja.
5: Onderbreek het zitten. En het gaat dus niet alleen maar om het feit dat je productieuren maakt, maar of het gaat over de kwaliteit van leven.
4: Ja, en je zegt volgens mij ook, zorg dat het werk niet saai wordt. Want op het moment dat je dus te veel in AI zit en eigenlijk niet meer kritisch aan het nadenken wat je hebt uitgelegd, dan moet je dus zorgen dat het werk niet te saai wordt. Want dat is dan toch de resultante daarvan.
5: Ja, het is goed dat je het zegt nog een keer. Want door saai werk gaat de filter die je eigenlijk moet uitdagen, gaat er een beetje af. En dan heb je juist kans dat mensen denken, ik voel me overprikkeld.
4: Ja.
5: Ik kan het allemaal niet meer aan.
4: Ja.
5: Omdat je steeds meer doet.
4: Oké, maar hoe maak je werk dan minder saai? Even los van het lopen.
5: Ja, sommige werk is gewoon saai. Ja. Dan is het advies uit de literatuur juist altijd superleuk weer. Ga dan in je vrije tijd dingen ondernemen die ertoe doen.
4: Ja. Of bepaalde hobby's of zo.
5: Ja, maar die ertoe doen. Dat zeg
4: boeken
5: ik
4: lezen.
5: Ja, meer.
4: Meer, wat?
5: Meer. Nou
4: wat
5: ja, een hobby waarvan je denkt, dit gaat echt iets worden. Weet je wel? Dat kost inspanning.
4: Ja.
5: He, dus niet dat je thuis denkt, nou, dan ga ik nog eens even lekker een paar uur te scrollen.
4: Ja.
5: He, of achter de TikTok hangen.
4: Nee, maar ook dus je zegt ook niet een boek lezen. Dat is nou, eigenlijk
5: een boek lezen
4: te weinig.
5: Prima, he, maar dat, bedoel,
4: maar wat moet ik doen dan?
5: Nou,
4: breien.
5: Je wilt niet dat ik een hobby... Nee, juist, ja, bij je niks mis mee.
4: Nee.
5: Maar je zegt, ik ga een fotografiecursus doen, ik noem maar wat.
4: Ja.
5: He, die ertoe doet,
4: ja.
5: Snap je? Niet alleen een beetje knipperen, maar dat je ook echt snapt wat ik doe. En dat je echt denkt, dit is nieuw voor mij.
4: Ja, ik zet me in voor de Nierstichting. Is iets teruggeven aan de maatschappij. Is dat ook goed?
5: Als het moeite kost. Dus je ziet een lijn die loopt, die daalt, hè, vanaf 30. En dan zie je pijlen zo omhoog.
4: Ja.
5: En die duwen die lijn omhoog.
4: Ja.
5: En dan kan je vragen, wat is nou die pijl dan? Hè?
4: Ja.
5: En die pijlen zijn events.
4: Ja.
5: Dingen dat je denkt, yo,
4: ja.
5: Wat nu?
4: Ja. Ja.
5: Dus nou, als dat niet in je baan lukt, want ik al voor sommige banen zijn helemaal saai.
4: Ja.
5: Dan doe je het in je privé.
4: Nou ja, misschien een nieuwe taal leren. Ga Chinees leren. Weet je? Ik bedoel,
5: dus
4: dan zijn we. Word ik in ieder geval enorm uitgedaagd. Dat lijkt me ontzettend ingewikkeld. Morgen hebben we een mooie gast om mij af te sluiten. En ja, het wordt eigenlijk steeds kritischer zo. Naar het einde van de week toe, verwacht ik. Feline Hermans, zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ja, we hebben jullie allemaal deze week.
5: Dankjewel.
4: Wat zou je aan haar willen vragen?
5: Ik zou aan haar eigenlijk willen vragen van, is het mogelijk in de toekomst dat AI mij uitdaagt vragen kan stellen over mijn werk, waarbij ik niet het antwoord van AI zelf ook kan vragen?
4: Mooie vraag, die ga ik zeker aan haar stellen. En misschien een slotvraag aan jou. Iets waar je heel erg zorgen over maakt, is niet misschien de mensen die naar dit station luisteren, maar bepaalde groepen die eigenlijk niet die andere kant kunnen toevoegen aan AI.
5: Ja, nee, ik vind het supergoed dat je dat nog opmerkt. Want ons hart ligt natuurlijk bij al die mensen die niet zomaar de kans hebben om het allemaal te veranderen. De middelen niet hebben, heel veel zorgen hebben. Ook kinderen hebben die kansen niet krijgen. En het is een hele grote groep. En voor hen moeten we ons heel sterk maken.
4: Ja.
5: Dat zij wel een kans maken. Dat zij wel die cognitieve reserve kunnen opbouwen. En dat
4: want juist als je zoveel stress hebt en zoveel aan je hoofd, dan is AI heel makkelijk om het, laat het maar van je overnemen. Hè? Dat geeft ook een lucht.
5: Exact, of achter je schermpje hangen, omdat het het enige is.
4: Ja.
5: Wat dan je nog wat vertier geeft. Want dit is natuurlijk super belonend, al die filmpjes. En voor hen moeten we ons heel erg hard maken.
4: Oké. Het was weer genoeg, Erik Scherder, om je te gast te hebben. En je hebt ons weer even aangezet. En wil je nou meer weten? Ik ga het nu goed zeggen, hoor. Want ik begon schattig. Natuurlijk helemaal verkeerd.
5: Dank je.
4: Het laatste boek, liever moe dan lui. Want ik zei eerst liever lui dan moe. En dat is dan toch dan... Zat leuk. Ik weer niet op te letten. Maar ik heb
5: natuurlijk.
4: Nu...
5: Nee, express
4: ja,
5: doen.
4: Ja,
5: heel
4: dank
5: goed.
4: Je. Dat zei lief van je. Goed.
5: Jij ook, dank hè.
4: Ja, graag gedaan. Alle andere afleveringen van de Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. De beste plek is natuurlijk onze eigen BNR-app.
6: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam...

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. BNR
3: Verkeer. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, 3 kilometer file bij Zevenaar door werkzaamheden.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het was gisteravond onrustig in het Noord-Hollandse Uithoorn om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en liet de demonstranten leuzen skanderen als AZC, weg ermee. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwacht bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek was in Ter Apel slapen in het Groningse Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. De man die een aanslag wilde plegen bij het concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank vond hem op alle punten schuldig. Vlak voordat hij in 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle 3 de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. En een raket van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, eerst tijdens een test ontploft. Dat gebeurde in Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onder de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. De concerten van rapper J over een week in het Arnhemse Gelderdom gaan gewoon door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. De burgemeester Marcouch noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat hij het concert niet kan tegenhouden. Dan nog het weer van Weer Online. Zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden laat op de dag koeler door de wind. Vanmiddag en vanavond dan fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
6: En Iran en Amerika zouden heel dicht bij een deal zijn, zegt vicepresident J.D. Vance. En Trump zou een concept vredesakkoord al hebben gedeeld met bondgenoten, waaronder Israël. We gaan je zo vertellen wat er allemaal gebeurt daar in het Midden-Oosten in onze podcast Ochtendnieuws.
2: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu
8: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
10: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
11: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
9: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
12: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
10: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
9: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
6: Goedemorgen. Ja, het is tijd voor een jubileum. Want het is vandaag vrijdag 29 mei 2026. Dat betekent de laatste werkdag van deze maand. Ja, zeker. En het is vrijdag. Dus, naast me zit Nina van der Dungen.
14: Goedemorgen, Bas.
6: Goed nieuws allemaal, hè?
14: Ik dacht, het jubileum. Ik dacht, jij gaat iets heel persoonlijks vertellen.
6: Nee.
14: Maar het is gewoon weer de laatste vrijdag van de maand.
6: En vrijdag.
14: Wel leuk. Ja, dus zeker leuk.
6: Twee dingen die maar. En met jou erbij, 3. Nou, dan mag het wel een jubileum heen. Wat gaan we de komende 20 minuten doen, Nina?
14: Inhoud, namelijk een belangrijke dag voor de kersverse premier van Hongarije. Want hij hoort of hij terugkeert naar Boedapest met miljarden van de EU, die natuurlijk continu werden geblokkeerd door Orbán. En zometeen hoor je ook alles over een eeuwenoud uniek manuscript over King Arthur. Dat gaat namelijk onder de hamer. En ik dacht, misschien is het wel iets voor jou, Bas.
6: Ja, dat gaat miljoenen opleveren, denk ik, hè?
14: Ja, misschien ook miljoenen kosten. Ja.
15: Oké, okay, we krijgen dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint in het Midden-Oosten. Want de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat er grotendeels overeenstemming is over een akkoord tussen Amerika en Iran. Zo zou het staakt het vuren met 60 dagen worden verlengd. En die berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. En of president Trump ermee akkoord gaat, dat weten we ook nog niet helemaal.
16: Well, I think it's hard to say exactly when or if the president is going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal.
15: Ja, er is nog niet een memorandum of understanding getekend door Trump. Guardian zegt dat Trump dat concept vredesakkoord wel heeft gedeeld met bondgenoten, waaronder Israël. En ondanks het staakt het vuren, wat al broos was, zijn er vannacht uiteraard opnieuw aanvallen geweest. Iraanse media melden dat er een Amerikaanse drone zou zijn neergehaald in de buurt van een kerncentrale. We gaan erover praten, over al die gebeurtenissen, met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
15: Nou, Vance zegt, we zijn heel dichtbij. Trump zou een document hebben gedeeld. Iran hebben we nog niets van gehoord. Wij horen de afgelopen dagen de hele tijd al van alles en nog wat. Er komt een deal, tenminste uit Amerika. Maar hoe serieus is dit, een mogelijk akkoord?
17: Ja, toch wel steeds serieuzer. En met de tijd wordt het natuurlijk steeds meer waar dat we dichter bij een deal zijn. Ja. Er lijkt nu eigenlijk een MOU te liggen met een 60 dagen waarin dan formele onderhandelingen starten over grotere dossiers. En over een soort lange termijn vrede. Ja. In die 60 dagen zitten 30 dagen voor Iran om de mijnen te ruimen die ze geplaatst heeft in de Straat van Hormuz. Voor de VS om haar blokkade van de Straat van Hormuz te stoppen. En voor Iran om te beginnen met het verhandelen van olie op de internationale markten.
15: Dat, hè, als een verlenging van het staakt het vuren. Wat is dat waard? Hè, dat hebben we de afgelopen tijd ook gezien. Als er over hier nog steeds aanvallen zijn, Tara.
17: Ja, beide kanten zeggen dat de aanvallen die er op dit moment zijn eigenlijk niet een volledig breken van het staakt het vuren zijn. Okay. Dus daar lijkt een beetje geschuiven te worden met wat dan de drempel is van het breken van het staakt het vuren. Maar zolang beide kanten het natuurlijk beschouwen als nog steeds een staakt het vuren, dan is dat per definitie zo.
15: Toch, hè, de knelpunten zijn altijd al voor de Amerikanen geweest. Dat is dat nucleaire akkoord 1 en 2. Wat we Trump gisteren nog hoorden zeggen, die Straat van Hormuz moet helemaal vrij. Hoe gaan we dat terugzien in het akkoord, of is dat stap 2 inderdaad na die 60 of tijdens die 60 dagen te onderhandelen?
17: Het lijkt er in ieder geval op dat tijdens die 60 dagen al wel de Hormuz al helemaal open gaat. Ja. In ieder geval nadat de mijnen geruimd zijn. Maar op het nucleaire dossier is er, voor zover we nu bekend, niks specifieks vastgelegd in de MOU, behalve dat dan dat onderhandeld wordt in een volgende stap. Ja. En daar is natuurlijk de vraag, welke onderdelen gaan onderhandeld worden? De VS zegt constant, Iran mag geen kernwapen hebben. Daar is Iran het wel mee eens, dat ze geen kernwapen willen ontwikkelen. Dat ze dat ook in de vorige akkoord met Obama gezegd hadden. Ja. En natuurlijk dat het Internationaal Atoomenergieagentschap zei dat ze dat ook niet aan het doen waren op dit moment. Maar de grote vragen waar wel over gediscussieerd moet worden, is natuurlijk, wat gebeurt er met die voorraad van de verrijkt uranium die Iran op dit moment heeft? Wordt die alleen verdund of wordt die naar het buitenland verplaatst? Ja. En met de capaciteit die Iran op dit moment heeft in al die centrales om eventueel in de toekomst nog meer uranium te verrijken. En daarover zien we de hele tijd tegenstrijdige berichten wat er wel of niet toegestaan wordt. Dus we zullen toch moeten wachten op die meer formele onderhandelingen.
15: Duidelijk. Toch eventjes, en die staat voor een moes. Is er iets gezegd over de tijdigheid? Wat je zegt, als de mijnen weg zijn, zou het scheepvaartverkeer daar volledig op gang kunnen komen. Maar ja, we hebben Iran de afgelopen dagen ook horen zeggen, nou, we willen best iets doen, maar we gaan wel tol heffen. We gaan sowieso een bijdrage vragen voor het doorvaren. Is daar iets over bekend? Want van de Iraanse zijde hebben we nog niet veel gehoord over dit akkoord.
17: Nee, precies. En we weten ook niet wat daarover in de MOU stond. Wat we wel weten is dat gisteren de Amerikaanse fiscus ook Oman nog heeft bedreigd met sancties als zij ook tol zouden gaan heffen. Ja. Dus er wordt in ieder geval vanuit Amerika flink druk geoefend op beide landen die aan de Straat van Hormuz liggen, dus Oman en Iran, om geen geld te gaan heffen, voor op welke vorm dan ook, voor de doorvaart.
15: Oké, nog even naar het andere, naar Israël. Want Netanyahu heeft het leger, het IDF, opdracht gegeven 70% van Gaza in te nemen. Nu zitten ze op 60%. Maar wat betekent dat voor Gaza? Dat is dus niet meer een Palestijns deel in Israël.
17: Absoluut, dat is verschrikkelijk voor de Gazanen. Kortweg zei Netanyahu dat ze nu al ongeveer 60% in handen hebben en dat zijn plan is om dat uit te breiden. In eerste instantie tot 70%. Dus hij geeft niet eens dat als limiet aan. Dat maakt nog maar weer eens duidelijk wat de intenties zijn van Israëls politieke leiding. Het langdurige innemen van Gaza, het verdrijven van haar bevolking. Bovendien is de 60% die Netanyahu quote al meer dan de net geen 50% die ze volgens het staakt het vuren in de eerste fase zou hebben. Dus ook hier geeft hij toe dat Israël haar bezetting heeft uitgebreid en niet van plan is om zich terug te trekken of zich aan de afspraken van de deal te houden.
15: Dankjewel, Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Zo meteen vertel ik weer over wat een merkwaardig gebruik in Milaan te maken heeft met testikels in een winkelcentrum. En die ballen moeten worden vervangen. Nou, over een minuut of 13 denk je,
14: of gaat het over?
15: Ballen in een winkelcentrum?
14: Automobilisten die moeten volgend jaar nog meer gaan betalen voor verkeersovertredingen. Dat melden bronnen aan de Telegraaf. Het kabinet Jetten, echt waar, gaat de boetes binnenkort verder verhogen. En ze waren al zo hoog. Daarmee laten zij ook het advies van experts en een oproep van de Tweede Kamer duidelijk links liggen. Het kabinet besluit de boetes te laten meestijgen met de inflatie. Daardoor worden ze zo'n 2,7% duurder. Nou, haal je volgend jaar rechts in of rijd je door rood, dan krijg je een bon van zeker €328.
15: En bedankt.
14: Ongelooflijk, ja.
15: Is nu nog 320, hè?
14: Ja, dat is natuurlijk ook belachelijk. Ja. Maar weer bijna 3% erbij. Het houdt niet over. Volgens het OM zijn zulke bedragen niet langer proportioneel ten opzichte van boetes voor ernstigere strafbare zaken. Hè. Mishandeling bijvoorbeeld, diefstal.
15: Dat is goedkoper, hè, dan door rood rijden.
14: Nou, dat weet ik niet precies, maar het zal zeker inderdaad in de buurt liggen. Ook andere organisaties die waarschuwen het kabinet Jetten. De Raad voor de Rechtspraak vindt bijvoorbeeld dat de ontwikkeling van de boetehoogte onwenselijk is. En vanuit de Tweede Kamer hoor je dit ook. Zo kregen moties om boetes niet met de inflatie mee te laten stijgen eerder al ruim steun in de Kamer. Maar ja, dat lijkt allemaal aan dovemansoren gericht. Ja. Het kabinet weigert deze moties uit te voeren. Ze zeggen, jongens, dat miljard wat binnenkomt aan boeteopbrengsten, we hebben het nodig.
15: En dat was vannacht niet helemaal de bedoeling. Toen een raket van ruimtevaartfirma Blue Origin van Amazon-miljardair Jeff Bezos op Cape Canaveral eindigde in een
18: fireball.
15: Want tijdens een test op het lanceerplatform in Florida ontplofte de raket. Tijdens een test met hete brandstof. Uit voorzorg waren alle medewerkers van het bedrijf uit de buurt. En Bezos die schreef na de explosie op social media: het was een zware dag, maar we zullen alles wat gerepareerd moet worden weer opbouwen en zo weer kunnen vliegen. Het is de moeite waard. Nou, dat klinkt bemoedigend uit de mond van Bezos, maar je moet weten, de Artemis 3-missie, die voor volgend jaar op de rol stond en was bedoeld om astronauten in staat te stellen hun Orion-capsule te koppelen aan SpaceX en Blue Origin-landers, terwijl ze in een baan om de aarde blijven. Ja, dat komt dus daarmee voor Blue Origin in ieder geval in gevaar door deze explosie, want vannacht is het lanceerplatform bij die explosie namelijk ook ernstig beschadigd. En als je de beelden hebt gezien, het is een ongelooflijke vuurbal inderdaad. Een enorme klap, hele raket, volledig aan elkaar. Ja, en het geluid, ik heb geprobeerd dat nog eventjes een beetje voor je op te halen, maar het is nauwelijks te horen, want ze hebben het uiteraard heel handig, hebben ze dat op een andere plek gefilmd waar weinig mensen bij waren. Dus heel zachtjes komt-ie. Een soort ver weg onweer.
14: Het onweer in de verte.
15: Nou, maar dan een enorme klappert.
14: Een fireball. Dan gaat de kogel vandaag mogelijk door de kerk voor Hongarije. Want vandaag wordt de nieuwe premier Peter Magyar van Ursula von der Leyen of de bevroren tegoeden van Hongarije worden vrijgegeven. We gaan over praten met Stefan Bos, onze correspondent in Hongarije. Stefan, goedemorgen.
19: Hey, hallo, goedemorgen.
14: Ja, we hadden het er gisteren natuurlijk al over met jou. Toen waren er ontmoetingen met de NAVO-secretaris-generaal Rutte en ook de Belgische premier Bart De Wever. Hoe ging dat? Wat is daarover bekend?
19: Nou, wat we in elk geval weten over het gesprek met de NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, dat ze om te beginnen natuurlijk geweldig vonden om elkaar te zien en dat ze echt naar een nieuw hoofdstuk willen in de relaties onderling. Mm-hmm. Maar Magyar heeft wel gewaarschuwd dat Hongarije, en daarmee zet hij het beleid voort van zijn voorganger, geen wapens of andere militaire steun zal geven aan Oekraïne. Okay. Dus dat kan nog wel eens ook wel leiden tot spanningen. Tegelijkertijd heeft Rutte Hongarije wel bedankt voor het deelnemen aan allerlei vredesoperaties, onder andere in Kosovo. En ook het feit dat hier gewoon ook een internationale operatie is van de NAVO. Ja. Nou, verder heeft hij gesproken ook met de Belgische premier, Bart de Wever. Dat werd trouwens nog even onderbroken door zijn, ik zal maar zeggen, met fluwelen handschoenen behandelde kat. Wordt een beetje als een of andere koningin daar behandeld. Of koning moet ik zeggen, want hij heet geloof ik Maximus, die kat. Okay. En dat ging een beetje, ja, die kwam opeens binnen en dat is echt helemaal viraal gegaan hier op sociale media. En ja, die kat ging zich dus met de gesprekken bemoeien. Uiteindelijk werd het met de kattenbak opgelost. Dus dat vond ik nog wel grappig. En voor de rest moeten we maar kijken wat er verder concreet nog uit voort is gekomen. Maar ze vonden het wel fijn verder om elkaar te ontmoeten, geloof ik. Hij heeft hem heel voorzichtig geaaid, zag ik.
14: Die Maximus wordt een soort nieuwe Larry the Cat, maar dan van Bart de Wever. Goed, het wordt natuurlijk ook echt inhoudelijk als het vandaag gaat over miljarden die Magyar natuurlijk gewoon weer mee naar huis wil nemen. Ik zou denken, formaliteit, de deur staat weer open, Hongarije wil wel weer vrienden zijn, dus von der Leyen komt wel over de brug. Maar is het zo simpel?
19: Nee, ik denk niet dat het zo simpel is, want dat zal ook vandaag duidelijk worden. Hongarije moet aan 27 belangrijke mijlpalen voldoen en ook nog honderden andere voorwaarden. Mm-hmm. Dus ik verwacht wel dat het Hongarije nog moeilijk gemaakt gaat worden. En de Brussel wil er ook zeker van zijn dat dat geld ook inderdaad goed terechtkomt en dat er inderdaad geen corruptie is. Maar hij heeft nog wel even de tijd, althans voor de eerste ruim 10 miljard euro heeft hij nog tot 31 augustus de tijd, maar hij heeft al gezegd, we gaan niet op vakantie. Ik denk dat de ambtenaren ook vakanties even moeten uitstellen. En dan hoopt hij het nog alsnog te regelen. Mm. Want Hongarije heeft het echt wel nodig. Want er is behoorlijke inflatie hier. Je merkt het ook als je naar de supermarkten gaat. De prijzen die stijgen de pan uit voor Hongaren. Dat geld hebben ze wel heel snel nodig, heb ik de indruk.
14: En ik begreep dat er een eerste tranche dan al van ongeveer 3 miljard in juni zou kunnen worden overgemaakt.
19: Ja.
14: Daar moet hij dan dus wel van alles voor doen. Hij moet allerlei aantonen dat hij aan allerlei voorwaarden gaat of zal voldoen.
19: Ja, precies. Zeker. En het is ook niet zo van, ik heb een app op mijn telefoon, ik stuur je even een tikkie, maak het even over. Dat gaat ook vandaag niet gebeuren. Dus dat verwacht ik niet. Maar ik denk wel dat Brussel wel bereid is om in elk geval mee te gaan tot op zekere hoogte met Hongarije. En dat ze ook willen laten zien, we willen jullie wel geld geven, maar pak gewoon die rechtsstaat aan, ga dat verbeteren en al die zaken. Maar dat heeft Magyar al gezegd dat ze dat van plan zijn. Maar hij heeft ook gezegd, geef me een beetje de tijd. Ik ben er net, maar we gaan er heel hard aan werken.
14: Ja, maar het feit dat hij dus wel weigert om mee te zullen helpen om bijvoorbeeld Oekraïne te beschermen, zet dat niet toch ook nog wel weer kwaad bloed bij de Europese Commissie of bij lidstaten?
19: Nou, kijk, ik denk het wel dat er toch wel een beetje spanningen over zijn. Kijk, ik heb al eerder gezegd, het is niet een liberale rakker die we in huis hebben gehaald hier. Het is ook in heel veel opzichten, lijkt zijn beleid ook best wel op Orbán in sommige opzichten. Maar goed, men denkt dat juist door die corruptiemaatregelen en ook wat hij heeft gezegd over de rechtsstaat en ook meer mediavrijheid wil hij uiteindelijk geven. Hoewel, ik moet dat nog zien hoor, want hij is ook wel weer heel hard met de staatsmedia bezig. Dat daarmee lijkt men wel gerust te zijn dat er in elk geval wat gaat veranderen. Maar nogmaals, we moeten het echt zien de komende week of dat allemaal gaat gebeuren.
14: Oké, dankjewel. Stefan Bos, correspondent in Hongarije.
15: Ja, kijk wat er op de beurs gebeurt vandaag. Dollarbakker.
18: Ja, je hoorde gisteren al van Maxime dat de dag volledig in het teken stond van jaarvergaderingen. En die lijn trek ik nog even door. Beginnen we met Triodos, de bank die een klein jaar terug zijn noodgedwongen aantreden op de Amsterdamse beurs maakte vanwege die certificatenkwestie. Nou, die lijkt nu te zijn opgelost, maar dat maakt Triodos niet direct gewild op de beurs. Het aandeel daalde in een jaar tijd namelijk bijna met 20%. Dat is vooral vervelend voor de certificaathouders die hun stukken dan ooit kochten voor een euro of 80... en daar nu nog zo'n 26 euro voor kunnen vangen. Daarom doet het benieuwen wat Triodos zelf eigenlijk denkt over dat eerste beursjaar en hoe het de koers een zetje wil geven om die nare nasmaak volledig te kunnen wegnemen. Door naar het buitenland, Frankrijk om precies te zijn, daar steken de aandeelhouders van TotalEnergies de koppen bij elkaar. De brandstofprijzen zijn door de oorlog in het Midden-Oosten flink gestegen. Dat is vervelend voor ons aan de pomp, maar stiekem toch best fijn voor het Franse energiebedrijf. We gaan dus vooral kijken hoe en hoe lang TotalEnergies denkt dit momentum nog te kunnen vasthouden.
15: En dat zijn beursredacteur Don de Bakker van BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30. Dus ook vanavond weer hier op BNR of te beluisteren in de BNR-app. Of podcast. Een eeuwenoud manuscript over koning Arthur en de legendarische ridders van de Ronde Tafel gaat binnenkort onder de hamer. En dat is een heel zeldzaam, echt middeleeuws werk. Vol illustraties en verhalen over Merlijn, over de tovenaar, over de Holy Grail. En het geldt als een van de meest waardevolle Arthur-manuscripten ter wereld. En wie dat koopt, haalt niet alleen een boek in huis, maar ook inderdaad middeleeuwse mythologie. En dat boek dat zou wel eens 2 miljoen euro kunnen gaan opleveren. En het mooiste is, het was 700 jaar in privébezit. We gaan erover praten, want het is dus heel bijzonder boekwerk, met Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar in Utrecht en gespecialiseerd in Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. Meneer van Oostrom, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
15: Wat is er nou zo bijzonder aan het verhaal van King Arthur en van dit boek specifiek?
20: Ja, om met het boek te beginnen, als je daarnaar kijkt, ik ken het natuurlijk ook alleen nu nog maar uit de publiciteit, ik heb het nooit in het echt gezien, uiteraard, maar dan word je in de eerste plaats natuurlijk getroffen door meer dan 120 miniaturen. Hè, en dat is echt miniaturen, dus dat zijn grote postzegels. En dat is elke keer weer wonderbaarlijk hoe middeleeuwse artiesten op zo'n mini-formaat de meest fantastische schilderijtjes konden maken. Ja. Hè. Schitterend blauw en rood en bladgoud. Van een grote kostbaarheid en betovering gaat er vanuit. Ja. Zelfs zonder dat je het verhaal dat ze illustreren zou lezen. Mm-hmm. Het verhaal in dit exemplaar in het Oud-Frans. Dat is ook de taal waarin verreweg de meeste Arthur-verhalen uit de middeleeuwen zijn overgeleverd. Dat is de aristocratentaal. Hè. Ja. En dat is dat formidabele verhaal wat tot nu ook weer tot de verbeelding blijft spreken van koning Arthur, die met zijn tafelronde ridders een vrederijk bestuurt, samen met zijn koningin, zijn geweldige koningin Guinevere. Ja. En dan komt daar aan het hof, dat is de kern van het verhaal, als nieuwe ridder Lancelot. En die blijkt de grootste ridder van allemaal te zijn, de allersterkste. Een geweldige verrijking van de tafelronde. Maar, en dan komt het probleem, er ontstaat een liefdesrelatie tussen Lancelot en de koningin.
15: Ja.
20: En dan krijg je die driehoek van mensen die onderling eigenlijk ieder voor zich veel van elkaar houden. Maar ja, het deugt natuurlijk uiteindelijk niet. En helemaal aan het eind van het verhaal, het is duizenden bladzijden lang als je het in zijn volle omvang leest.
15: Ja.
20: Helemaal aan het eind van het verhaal zal dat ook de neergang van Arthurs Rijk gaan betekenen, omdat een verrader daar misbruik van maakt.
15: Ja. Een prachtig mooi verhaal. Een echt wereldlijk verhaal. Dat is wel mooi, want in de middeleeuwen, als er zoveel werk werd besteed aan zo'n werk, dan was dat vaak een bijbel, dacht ik. En
20: dat klopt.
15: En dit dus niet. En dat maakt het ook bijzonder. Hè?
20: Nee, en sterker nog, specialisten hebben er al naar gekeken. Mm-hmm. Het blijkt dat het misschien zelfs dezelfde miniaturist, schilder is.
15: Ja.
20: Als in een handschrift van een bijbelhandschrift uit wat nu in Luik ligt. Mm-hmm. En daar zie je dus dat sferen die voor ons vrij ver uit elkaar liggen, van het zeer gewijde en het profane, zelfs enigszins overspelige liefdesverhaal, mm-hmm. dat die in de middeleeuwen, althans op het niveau van het publiek, toch ook bij elkaar kwamen.
15: Ja,
20: dat het misschien heel goed dezelfde bezitter kan zijn geweest, die zowel een heel vroom als een heel gewaagd boek in bezit had.
15: Ja, precies. 700 jaar lang in privébezit. Weten we van wie het komt? Welke familie heeft dit 700 jaar bewaard?
20: Nee, dat wordt nu geheim gehouden door. Het is van hand tot hand gegaan. Hè? Ja. Dus een aantal bezitters zijn bekend. Maar wie het nu op de veiling brengt, dat houdt Christie's zorgvuldig geheim. Dat zal betrokkenen wel willen.
14: Die breekt dan wel enorm met de traditie. Dan zet je wel je generaties voor je flik te kakken. Dat je zegt, ik ga eens even cashen.
20: Soms is het. Ik ken dit geval natuurlijk niet, maar ik weet wel anderen. Het is soms ook lastig voor een familie. Hè? Dan hebben ze een heel kostbaar boek in huis. Vader, zal ik maar even zeggen, zal gaan overlijden. En dan zijn er 3 kinderen. Ja, laat je die precies met z'n drieën 1 boek na. Ja. Je kan ze misschien beter 2 miljoen nalaten.
15: Hoe hebberig wordt u jezelf eigenlijk van, meneer Van Oostrom, van zo'n manuscript dat op de markt komt?
20: Hoeveel?
15: Hoe hebberig wordt u daar zelf van? Als u 2 miljoen zou hebben?
20: Nee, ik niet. Ik hoop natuurlijk, zoals alle wetenschappers, dat het in openbaar bezit komt.
15: Ja, dat is wel mooi.
20: Uh, ik, Ik verwacht dat bijna niet. Er zijn toch altijd grote liefhebbers met type zakken die dan meer kunnen bieden dan een bibliotheek. Ja. Ik ga wel kijken als de veiling plaatsvindt. Op 8 juli heb ik genoteerd. Ja. Daar blijf ik wel even voor op. Ja.
15: Precies, kijken wat er gebeurt. Dank, Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar in Utrecht. Gespecialiseerd in Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. En wat gebeurt er dan in Politiek Den Haag? Leendert Beekman.
1: De parlementaire enquêtecommissie Corona begint vandaag met de openbare verhoren. En wie worden er dan uitgenodigd? Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Maar daar blijft het niet bij. Er komt een heel palet aan mensen langs die geïnterviewd gaan worden in de aankomende 6 weken. Onder andere oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Nou, wie kent ze allemaal niet? Wat is er verder dan nog vandaag in Den Haag te doen? Uiteraard de ministerraad en de persconferentie van de minister-president Rob Jetten. Dat en meer in Den Haag.
15: Zijn politiek verslaggever Linda Beek. Maar je hoort het al, we gaan naar de kranten.
14: Ja, Telegraaf schrijft: de stikstoflobby oogst succes. Nederland krijgt een vrijstelling van bepaalde Europese stikstofregels. De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd waarmee er via soepelere vergunningsregels toch meer ruimte is voor het uitbreiden van ons stroomnet.
15: Ja, en de Tweede Kamer is zeer kritisch over EU-Aziatisch luchtvaartverdrag. Zo schrijft het AD. Door dat nieuwe verdrag krijgen luchtvaartmaatschappijen uit Zuidoost-Azië meer toegang tot de Europese markt. En omgekeerd. En sommige partijen die maken zich zorgen om het milieu en de arbeidsomstandigheden. En andere vrezen voor oneerlijke concurrentie.
14: In de Volkskrant lezen we dan dat Kanye West, die concerten in het Gelredome, ze mogen doorgaan. De gemeente Arnhem heeft toch de vergunningen verleend, terwijl die echt wereldwijd onder vuur ligt vanwege allerlei antisemitische uitingen en het verheerlijken van het nazisme.
15: En tot slot in het FD. Vakantiegeld zorgt voor recordbedrag aan tikkies op vrijdag 22 mei. Dacht dat het vakantiegeld werd uitgekeerd, werd er ruim 680.000 tikkies betaald voor een totaalbedrag van 43 miljoen. Met name tikkies met vakantiegerelateerde omschrijvingen namen sterk toe. Zo lag het aantal met het woord vakantie in de omschrijving 182% hoger.
14: Precies. Vakantiegeld binnen, duurt voor mij.
15: Je vriend heeft geboekt en jij betaalt hem even terug. In de Galleria Vittorio Emanuele Due in Milaan, en uit de vorige eeuw stammend met glas overdekt winkelcentrum, zo'n mooi, weet je wel. Daar ligt een beroemd mozaïek op de vloer van een stier met enorme testikels. En volgens een hardnekkige legende moet je als toerist met je hakken over die stierenballen wrijven en volgens 3 keer een rondje erop draaien, want dat brengt geluk en zo kom je terug naar dat winkelcentrum. Maar helaas minder gelukkig is dat voor de stier in het mozaïek, want zijn ballen zijn door al dat gedraaien inmiddels zo gesleten dat het arme dier gehandicapt is. En is er dus deze week begonnen met de restauratie. Rondom het mozaïek is een klein bouwplaatsje ingericht en daar ligt een restaurateur nu op zijn knietjes om nieuwe ballen voor de stier in te plakken. 2 gemeenteraadsleden die voor de restauratie zorgden verklaarden overigens dat de laatste ballen voor het onlangs pas in 2017 werden vervangen. Ja, dat is dus 9 jaar geleden. Een beetje weinig.
14: Ja.
15: Ik zou, als ik dus die Italianen was, nu titaniumballen gaan hangen onder deze stier.
14: En blauw.
15: En blauw, dat dan weer wel. Dat worden ze vanzelf. Zeg ik 1,5 meter, Outbreak Management Team, mondkapjes, Jaap van Dissel, oneindige Zoom-meetings. Wat zeg jij dan?
14: Ja, corona.
15: Tuurlijk. Vanaf vandaag worden de belangrijkste personen uit die periode gehoord. En wat moeten we van die parlementaire enquête verwachten, gaan we zo bespreken in de reguliere ochtendspits hier op BNR.
21: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
22: De afscheiding van Friesland.
23: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
22: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
21: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
24: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
25: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: Thomas van Zijl.
2: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere een gesprek met Valentijn de Neven van de recyclingfabriekbouwer Blue Elp over de Europese regelgeving rondom plastic wegwerpverpakkingen en de nieuwe aflevering van Onder Curatoren over de ondergang van het Nederlandse modemerk Vanilia. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
7: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
8: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
26: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
27: Mijn naam is Harm Edens.
26: Hetzelfde format.
27: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
26: En ook weer net zo inspirerend.
27: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
26: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: KLM, TCS en de Diepe World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
28: BNR Verkeer.
29: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een wals met pech zorgt voor vertraging op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Ze waren daar bezig aan de weg bij Zevenaar, maar de wals die staat dus op de weg. Ze zijn de afzittingen nu aan het weghalen en het verkeer kan er dadelijk weer langs. Dan de A15 richting Gorkum, tussen Tiel West en knooppunt Del, 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid. De A28 richting Utrecht, daar staat het vast tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder. Een minuut of 15 door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er afgesloten. Dan nog 1 flitser, gemeld door Flitsmeister. Dat is de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Let op bij hectometerpaal 14,9.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
30: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het was gisteravond onrustig in het Noord-Hollandse Uithoorn om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en liet de demonstranten leuzen skanderen als AZC, weg ermee. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwacht bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek was in Ter Apel slapen in het Groningse Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. De man die een aanslag wilde plegen bij het concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank vond hem op alle punten schuldig. Vlak voordat hij in 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle 3 de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. En een raket van Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos, eerst tijdens een test ontploft. Dat gebeurde in Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onder de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. De concerten van rapper J over een week in het Arnhemse Gelderdom gaan gewoon door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. De burgemeester Marcouch noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat hij het concert niet kan tegenhouden. Dan nog het weer van Weer Online. Zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door de wind. Vanmiddag en vanavond dan fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
31: Ja, toch even terug in de tijd. 1,5 meter, Outbreak Management Team, mondkapjes van Dissel. Oneindige Zoom-meetings, nou, dat weten we allemaal nog. Kennen we corona. Vanaf vandaag worden de belangrijkste personen uit die periode gehoord. En de grote vraag is, wat moeten we van die parlementaire enquête verwachten? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
32: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
32: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
15: Goedemorgen, het is 6:55. We openen deze ochtend, deze nieuwsochtend hier op BNR. Het is vrijdag 29 mei 2026, laatste dag van de maand, maar ook van de week. En dus is het bijna weekend. Nina van der Lungen zit naast me.
14: Goedemorgen, Bas.
15: What can go wrong? Wat gaan we doen?
14: Nou, we gaan het onder andere hebben over Merts, want die heeft het wel echt heel zwaar. Ik denk dat hij een zwaar weekend gaat krijgen. Er zou zelfs een opvolger voor hem klaarstaan. Het gaat echt heel slecht. We gaan zo meteen het laatste nieuws daarover horen van onze correspondent, Dirk Marseille. En leuk nieuws, batterijen, die batterijtechnologie, dat is natuurlijk iets waar je nu gewoon goed in kan verdienen. Mm-hmm. En dan is er een Nederlands bedrijf, Leiden Jar, die doet iets dusdanig bijzonders op het gebied van batterijtechnologie, dat ze daar een Peter Wenning Tech Award voor hebben gekregen gisteravond. Dat die man gewoon een Tech Award heeft daar.
15: Echt mooi.
14: Dus zometeen gaan we Leiden Jar erover spreken, wat ze nou eigenlijk voor bijzonders maken.
15: Ja, we gaan eerst even terug in de tijd.
10: Goed, en terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd.
11: Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Die verblijft in isolatie in het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg.
10: Tilburg?
11: Ja.
10: Oké. Okay.
11: Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich daarover zorgen maken.
15: Ja, toen was dat de eerste keer dat we van corona hoorden. En oh ja, dat was uitgebroken ergens zo'n beetje in de carnavalstijd in Italië en in Zwitserland. En nou, dat zal wel niet naar ons komen. En dat was uiteindelijk wel zo. En vanaf vandaag, 6 jaar na dato, worden oud-kopstukken uit de coronatijd gehoord door een parlementaire enquêtecommissie. Want er is een echte heuse parlementaire enquête opgetuigd. En dan moeten we denken aan de toenmalige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, Jaap van Dissel, die natuurlijk gewoon aan het hoofd stond van RIVM. Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en Mark Rutte, de toenmalige premier. Welke keuzes zijn er gemaakt? En vooral, kon er iets beter? Nou, Bruno Bruins hoorde je net. Die stond dus bij Rob Trip in de studio terwijl hij een briefje onder zijn neus kreeg. En Marion Koopmans, die zijn vandaag ook aan de beurt. En bij ons is nu hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond, die we in die tijd tientallen malen spraken. En al een tijdje niet meer. Mevrouw van Egmond, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
15: Ja, wordt dit de grote klapshow van we hebben het allemaal geweldig goed aangepakt? Of denkt u dat er echt nog lessons learned gaan volgen?
12: Ik hoop zeker dat we lessons learned gaan volgen. Ik denk wel dat mensen zich moeten realiseren. Er moesten natuurlijk allerlei beslissingen worden genomen in een periode dat er gewoon heel veel onbekend was.
15: Ja.
12: Dus er zijn ongetwijfeld dingen misgegaan. En met de kennis van nu, achteraf is alles makkelijk.
15: Mm-hmm.
12: Dus dan kan je natuurlijk bij een aantal je vraagtekens plaatsen.
15: Ja.
12: Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar gewoon van leren.
15: Ja, wat is de belangrijkste vraag, vindt u, waarop die enquêtecommissie antwoord moet geven?
12: Nou ja, dat is natuurlijk op heel verschillende gebieden. Maar goed, als het over mijn vakgebied, dan gaat het natuurlijk echt over de vaccinaties.
15: Mm-hmm.
12: Ja, dan denk ik dat de communicatie daarover de volgende keer beter kan en moet.
15: Ja, want waar ging het dan fout?
12: Nou, ik denk dat het positieve is dat we elk geval hebben laten zien dat als de nood echt aan de man is en iedereen werkt mee, dan is het dus mogelijk om binnen een jaar een vaccin te ontwikkelen.
15: Mm-hmm.
12: Maar omdat er van tevoren werd gezegd, ook om de verwachting te temperen, zo van ja, dat kan wel heel lang duren, was toen juist ook best wel veel onrust of het dan wel goed was gegaan.
15: Ja.
12: Of daar niet het te snel was gegaan. En dat wil ik dus benadrukken.
15: Ja.
12: Alle benodigde stappen zijn gezet. Er zijn absoluut geen shortcuts gemaakt. Maar het is allemaal wel heel veel efficiënter gegaan.
15: Ja.
12: Maar goed, daardoor werd het ook juist niet vertrouwd. En dus die communicatie kan beter.
15: Duidelijk. Dan, als het gaat om de afweging gezondheid voor het volk, het welzijn van Nederlanders en de economische impact. Hoe is dat in uw beleving gegaan?
12: Ja, dat is eigenlijk niet mijn expertise, dus daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Mm-hmm. Kijk, er is gewoon gekozen van dus de gezondheid gaat voor. En dat is ten koste gegaan van een hele hoop andere aspecten.
15: Ja.
12: Ook daarvan zou je kunnen zeggen van is die afweging goed gegaan? En had daar die nadruk op moeten liggen? Maar nogmaals, de beslissingen moesten worden genomen in een hele onzekere periode.
15: Zeker.
12: Ik ben altijd heel erg blij dat ik nooit die beslissingen heb hoeven maken.
15: Toch eventjes nog terug naar wat u zegt. Het is wel uw expertise inderdaad. De communicatie rond zo'n vaccinatieprogramma. Hebben we daar nu wel van geleerd? Zou dat bij een volgende uitbraak van een pandemie beter gaan? Want ook daar zullen we dan misschien heel snel moeten komen tot het ontwikkelen van een vaccin. En lopen er niet de kans weer hetzelfde verhaal in te worden getrokken? En de meeste mensen achterdocht krijgen weer.
12: Dat is altijd het risico. En ik moet zeggen, het is tegenwoordig ook echt niet makkelijk met alle social media. Dus de vraag is ook van hoe bereik je iedereen? Maar goed, ik denk dat er dus meer expertise, ook met name van communicatie-experts, dat die de volgende keer echt eerder moet worden ingeroepen.
15: Ja. Hoe staat het ervoor met het, als we nu zo'n pandemie zou krijgen, zijn we dan echt veel beter voorbereid? Kunnen we inderdaad die efficiëntieslag die we toen gemaakt hebben door heel snel een vaccin uit te rollen nu nog een keer herhalen? Zouden we zo'n kunstje weer kunnen doen? Zijn we beter voorbereid?
12: Nou, ik denk zeker dat we op een aantal punten veel beter zijn voorbereid. Er zijn ook natuurlijk eigenlijk nieuwe technieken. Ja, eigenlijk was trouwens die mRNA-techniek helemaal niet zo nieuw, maar hij is nu grootschalig ingezet.
15: Ja,
12: en dat kan opnieuw. En dat gaat denk ik ook echt enorm helpen.
15: Mm-hmm.
12: Het hangt wel heel erg af wat voor type virus het is.
15: Mm-hmm.
12: We hadden ook een beetje geluk. Het was het SARS-CoV-2-virus. Dus dat suggereert dat er een SARS-CoV-1-virus is geweest.
15: Ja, ja.
12: En daar was al heel veel van geleerd. Dus het was al een soort van voorsprong. Dus het hangt ook wel een beetje van de eigenschappen van zo'n virus af. Maar uiteindelijk is het gewoon een kunststukje geweest dat kon. En ik denk dat het kan al een heel erg fijne boodschap is.
15: Ja, maar toch hebben we voor de elke dag eigenlijk geconfronteerd met nieuwe viri. Hoe heet dat eigenlijk?
12: Virussen.
15: Virussen, ebola, hanta, dat is toch de laatste tijd ook weer in het nieuws. En iedereen maakt zich meteen zorgen en denkt van maar wacht eventjes, dat kan dus helemaal verkeerd gaan. We horen mensen in isolatie op zo'n schip hebben gezeten. Ebola in Congo, het is alleen maar overdraagbaar. Maar we zien wel het aantal doden stijgen. Het is toch allemaal niet heel prettig. Moeten we ons zorgen maken over een nieuwe wereldwijde uitbraak?
12: Het is echt gegeven dat er weer een keer een uitbraak komt. Want dat is door de eeuwen heen altijd gebeurd. De vraag is altijd wanneer. En dat kunnen we gewoon niet voorspellen. Dus dat kan volgend jaar zijn, het kan over 100 jaar zijn.
15: Hm.
12: Over de virussen die nu rondgaan. Daar zegt elk geval zeggen de experts van dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken.
15: Ja.
12: Dat als echt een pandemie wordt. Want dat zijn hele andere virussen. Die gedragen zich heel erg anders. Kijk, het succes van het coronavirus was, is dat het mensen niet heel erg ziek maakte. Dus mensen bleven gewoon rondlopen en konden het daarmee heel makkelijk verspreiden.
15: Ja.
12: En natuurlijk, een aantal mensen werden daar heel ziek van en overleden eraan. Maar heel veel mensen kregen gewoon meer verkoudheidsachtige verschijningen.
15: Ja.
12: Virussen zoals ebola. Ja, daar worden mensen zo verschrikkelijk ziek van, dat zie je direct. Dus die mensen gaan zich ook niet meer verspreiden en die worden direct in quarantaine geplaatst.
15: Ja.
12: Dus dat is het punt, dat zou in de westerse wereld gebeuren. Die uitbraak is natuurlijk in Afrikaanse landen waar de situatie veel moeilijker is.
15: Hm.
12: En daar is het dus veel moeilijker om dat onder controle te houden.
15: Ja, duidelijk. Vandaag dus start van de parlementaire enquête. Gaan we u nog zien daar in de enquête?
12: Vooralsnog niet.
15: Nog niet.
12: Nee, ik ben niet uitgenodigd, dus ik denk het niet.
15: Nou, dank voor uw toelichting, hoogleraar immunologie. Marjolein van Egmond.
14: Het parlement van IJsland heeft met grote meerderheid ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Op 29 augustus mogen de inwoners van IJsland naar de stembus over de vraag of het land de onderhandelingen met de EU over lidmaatschap weer moet oppakken of niet. Er is namelijk in het verleden wel over gepraat, maar toen kwam het er niet van. Mocht de regering van IJsland goedkeuring krijgen om te onderhandelen over lidmaatschap en die onderhandelingen dus ook daadwerkelijk tot een lidmaatschap kunnen leiden, dan komt er een nieuw referendum. Dus dan mogen ze ook weer beslissen van gaan we het echt doen of gaan we het toch niet doen. IJsland heeft zich in 2009 na de financiële crisis aangemeld als potentieel lid. 4 jaar later liepen de gesprekken met de EU vast. En in 2015 zijn de gesprekken met Brussel gewoon helemaal stilgelegd. Het was een redelijke anti-Europese regering toen. Op dit moment zou een meerderheid van de IJslanders voor onderhandelingen zijn. Maar daadwerkelijk lidmaatschap, ja, dat is toch nog wel weer de volgende vraag. Dat zeggen althans opiniepeilers. Of IJsland nou wel of geen lid wordt van de EU, de banden die zijn sowieso goed. IJsland is al lang toegetreden tot de Europese economische ruimte en ook het Schengen-verdrag.
31: We gaan naar de ANWB. Daar zit Rijn Baartmans en die kijkt naar de schermen. Rijn, een kapotte wals op de A12. Dat belooft weinig goeds.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, er zijn vannacht werkzaamheden geweest bij Zevenaar. Maar er staat inderdaad een kapotte wals op de A12 richting Arnhem op de IJsselbrug. Daarom heeft het verkeer vertraging een half uur. De A15 dan, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel-West en Knoopendel. Ruim 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A28 richting Utrecht. Daar staat het vast tussen Leusden-Zuid en Afrit en Dolder. Ook hier ruim 20 minuten door een ongeluk. En 2 rijstroken zijn er afgesloten. De A1, of Flitsmeijzer meldt de volgende flitsers. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staan ze te flitsen bij Muiden. Bij hectometerpaal 14,9.
2: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
13: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
16: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
17: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
14: De Duitse regering die lijkt af te stevenen op een ongekende crisis, kun je wel zeggen. Bondskanselier Merz die zou daarvoor eigenlijk de ultieme prijs kunnen betalen. Hervormingen komen niet van de grond. De gevolgen van de oorlogen in Iran en Oekraïne die wegen zwaar. En het imago van Merz is beschadigd. De problemen stapelen zich op. De vraag is, hoe lang kan die nog zitten? Volgens meerdere Duitse media niet heel lang meer. Want er zou zelfs al een opvolger in beeld zijn. Correspondent Dirk Marseille in Berlijn. Goedemorgen, Dirk.
18: Goedemorgen.
14: Ja, we hebben het al heel erg lang op het netvlies. Merz is niet bepaald populair in Duitsland. De kritiek zwelt aan. Maar nu gaat het toch wel tot een soort climax komen?
18: Ja, eigenlijk de hele week zijn de geruchten niet van de lucht. Vanochtend ook nog in Duitse media interviews over mogelijk het vervangen van bondskanselier Friedrich Merz voor de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. De buursdeelstaat van Nederland, net over de grens bij Nijmegen. Daar zou hij zich al warm lopen. Hij zou ook al wat hebben laten vallen richting journalisten bij een bezoek aan Polen dat hij aflegde. Lekker ver weg van thuis. Nou, dan laat je wel eens wat ontvallen. En vervolgens heeft het de hele week eigenlijk gesluimerd tot en met vanochtend in de kranten. Hendrik Wüst zou wel eens de opvolger van Merz kunnen worden. Dan ja, zou Merz een soort van stemming tegen zich kunnen krijgen, tegen een wantrouwensstem. En op basis daarvan zou die moeten aftreden. En het gaat maar niet weg, het gerucht. En dan weet je meestal, ja, dan is er echt wat aan de hand.
14: Oké, dus dan de kans dat er echt een meerderheid komt om Merz te wippen, die is dus vrij aanzienlijk, denk jij?
18: Die kans is er natuurlijk zeker als die stemming er komt. Voorlopig is die stemming er nog niet, maar dat zou de procedure zijn. En wat heeft nou echt olie op het vuur gegooid? En dat is dan ook wel weer typisch de reactie van Merz zelf. Hij heeft niet direct voor de microfoon op die geruchten gereageerd, maar wel zijn adviseurs dat laten doen. En daarin heeft hij gezegd ja, dat er absoluut niks aan de hand is en dat hij helemaal zich geen enkele zorgen maakt. Maar wat schrijven Duitse media al de hele week. Hij schijnt achter de schermen echt in woede te zijn uitgebarst. Nou ja, en dan is natuurlijk het hele leuke de woordgrap te maken. Hij is wüst geworden, dus hij is woest geworden. Alhoewel dat in het Duits niet echt klopt, want wüst betekent eigenlijk woestenij en leegte. Ja. Maar ja, wüst en woest, dat klinkt natuurlijk heel leuk. En dat was dan ook weer voer voor nieuwe berichten.
31: Ja, toch eventjes naar die wüst zelf. Hè. Dat is ook wordt die wel getrokken, zou ik maar zeggen, door het electoraat van CDU-CSU? Is dat een man die beter is dan Merz en beter routineert om hervormingen te kunnen doorzetten? Inderdaad zich minder te richten op het buitenland, wat veel kritiek is op Merz?
18: Nou, hij is in elk geval zeker populair. Hij doet het ook heel goed in Noord-Rijn-Westfalen. Hij is daar heel stabiel. Er is heel veel rust om hem heen. Hij heeft ook de uitstraling van iemand die vertrouwd wordt. En niet alleen binnen zijn eigen partij, maar ook binnen andere partijen. En dat is precies wat er ook mist bij Merz. Bij Merz is er voortdurend onrust om hem heen. Deze week hebben belangrijke Duitse economen de voorspelling voor de economische groei weer naar beneden bijgesteld. Maar waar gaat het niet over? Niet over hervormingen, maar het gaat er alleen over een conflict dat Merz zou hebben met de voorzitter van die economen die prognose hebben gedaan. En voortdurend draait het bij Merz eigenlijk om onvoorspelbaarheid van karakter. Dan komt ook de onervarenheid van het zijn van politicus naar voren. En eigenlijk die discussies rondom Wüst zie je helemaal niet. En dat is op dit moment wat hem aantrekkelijker maakt dan Merz.
14: Oké, dus als het zover komt, zou het dan volgende week al zover kunnen zijn, zo'n vertrouwensstemming?
18: Nee, zo gaat dat niet. Zo snel gaat dat niet. Hè. Eerst gaan we nu de komende tijd zien dat allerlei mensen gaan beweren dat Merz absoluut niet weg kan gaan. Ja. Wat dat betreft is de dynamiek echt net zoals in het voetbal. Eigenlijk op het moment dat de voorzitter van de club zegt, nee, deze man die blijft de komende 3,5 jaar zitten, dan weet je dat het heel snel gaat gebeuren. Dat zou dan na de vakantie kunnen zijn. Dan zijn er deelstaatsverkiezingen. Zoals we weten speelt de Alternatieve voor Duitsland daarin de hoofdrol, grootste partij in de peilingen. En ook bij die verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaten zouden ze wel eens enorm groot kunnen gaan worden. Ja, op zo'n moment, dan komt weer die discussie rondom zijn impopulariteit naar voren. En als dan men denkt binnen zijn eigen partij, ja, maar in 2029 gaan we sowieso verliezen van de Alternatieven voor Duitsland, dan denk ik nog dat het dit jaar, want dan heeft zijn opvolger eventueel daarna nog 2 jaar om een verandering in te zetten, dat zou wel eens het moment kunnen zijn. Want dit soort geruchten in Duitsland, als ze een week lang de ronde doen in Berlijn en ze gaan niet weg, dan wordt hier een basis gelegd voor een volgend moment om dan echt tot actie over te gaan.
14: Juist, dus misschien toch een starmertje. Veel onrust kan in elk geval nog even door. Dankjewel voor nu, Dirk Marseille vanuit Berlijn.
15: Ja, dan even mooi nieuws. Het is 9:09. Batterijen worden werken voor hem dan ook gezien als essentieel onderdeel van de energietransitie. En een Nederlands bedrijf heeft een techniek ontwikkeld waarmee batterijen krachtiger, sneller oplaadbaar en duurzamer worden. Dat bedrijf, dat heet, en we kennen het ongetwijfeld als je het een beetje volgt, Light & Jar. Ja, gisteravond won dat bedrijf de Peter Wenning Tech Award 2026, vernoemd uiteraard naar de voormalige topman van ASML. En nu bij ons is de winnaar Christian Rood, CEO en medeoprichter van Light & Jar. Meneer Rood, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
15: Nou, ik zal even zeggen wat het rapport nog zegt. U vertaalt fundamenteel onderzoek naar een industriële toepassing met sterk marktpotentieel en een grote aantrekkingskracht op talent. En u versterkt het verdienvermogen en de technologische positie van Nederland en ook van Europa. Nou, dat is een feestdag vandaag, neem ik aan. Er wordt niet veel gedaan, denk ik.
5: Nou, dat is een prachtige erkenning. Ja. Vooral ook omdat die van FME komt, hè, dus de Nederlandse high-tech maakindustrie.
15: Ja.
5: En wat we vooral zien is dat erkend wordt wat het vergt om zo'n deep tech bedrijf te bouwen over meerdere jaren.
15: Ja.
5: Daar zijn we heel blij mee.
15: Ja, en dan zo'n Peter Wenning, dat is een man die ook ASML naar ongekende hoogte gestuurd.
7: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: De bottleneck is de minpool, de anode. En dat is wat wij doen. We vervangen de huidige minpool door onze pure siliciumanode. En daarmee kun je veel meer energie opslaan.
4: Ja, precies. Hoeveel meer kan je? Wat wordt het debiet van zo'n batterij?
3: In het laboratorium hebben we wel tot 70% meer aangetoond. In de praktijk moet je altijd wel wat concessies hier en daar doen. Maar we hebben nog steeds over 30-50% meer.
4: Ja.
3: En dat kan voor allerlei toepassingen een enorme stap zijn.
4: Ja, ik ben een automotive gek. Dat zou betekenen dus dat je zo'n 2300 kilo wegende nieuwe Ferrari niet 800, maar 1600 kilometer kan laten rijden minimaal.
3: Zo is het. Ja. Andersom zou het ook kunnen. Dus hoge energiedichtheid betekent ook een veel kleinere battery pack met dezelfde range.
4: Ja, dan krijg je een veel kleiner Ferrari'tje. Ja. Bent u inderdaad, ziet u dezelfde potentie als ASML? Gaan wij straks de hub worden op dit gebied, meneer Rood?
3: Het is natuurlijk heel verleidelijk om zo'n succesvol bedrijf als ASML als een voorbeeld te nemen. Ja. Wij zijn leidend jaar, wij doen het op onze eigen manier. Maar ik denk wat overeenkomst is dat we in Nederland best veel high-tech potentie hebben.
4: Ja.
3: En als we ook kunnen schalen als scale-up, dan kunnen we daar ook wat mee doen.
5: Ja, maar daar zei u één dingetje net. Dat stroomnet is overvol. Hoe regelt u dat dan?
3: Ja, ik kan een boel dingen doen als ondernemer, maar niet alles zit in mijn circle of influence. Dus we proberen ook de overheid te overtuigen dat er soms misschien gekozen moet worden.
5: Ja. Voorrang?
3: Voorrang, of wat meer flexibel het net kunnen gebruiken. Er zijn natuurlijk best wel mogelijkheden om dat netwerk toch nog wat op te rekken. Ja. En daar zouden we graag onderdeel van zijn.
4: Ja, maar lukt dat niet dan, vertrek uit Nederland?
3: Nou, dat is een optie. We zullen niet helemaal vertrekken, maar op een gegeven moment, als de stroom in Nederland zo duur blijft en zo weinig voorhanden, dan moeten we toch andere plekken gaan zoeken.
4: Ja, duidelijk. Nou, met deze waarschuwingen in de tas, een mooie dag toegewenst alvast. Christian Rood, CEO en medeoprichter van Light & Jar.
5: Dan de soap rondom het skelet van de vierde musketier, D'Artagnan. Dat gaat door. Eerder werden in Maastricht de botresten gevonden van vermoedelijk D'Artagnan. En er blijken nu grove fouten te zijn gemaakt bij het opgraven van het skelet. Er is blijkbaar dusdanig lomp en onvoorzichtig gegraven dat zeker de helft tot misschien wel 80% van die botresten überhaupt niet meer te identificeren valt. Dat melden bronnen rondom het onderzoek aan Omroep L1. Ook zou de rest zijn aangeraakt met handen. Ja joh, het is echt gewoon van een geklunst, zou je dan zeggen. Er zouden botresten zijn aangeraakt gewoon met handen, waardoor je dus eigenlijk geen DNA-onderzoek meer kan doen, want dan valt niet te onderscheiden of het is van de botten zelf of van iemand die ze misschien heeft opgegraven.
4: Oh, dat is meneer Dijkman, die is ook in de bak gezet. Is dat hier nog niet?
5: Dat is wel degene die de vondst heeft gedaan.
4: Ja,
5: maar
4: precies.
5: Ik weet niet in hoeverre hij daadwerkelijk met zijn handen ergens aan heeft gezeten. Er waren natuurlijk wel meer mensen betrokken bij dat opgraven. Je weet ook, we hebben het er vaker over gehad afgelopen weken, er was al flinke ruzie tussen de gemeente en dus Wim Dijkman, de archeoloog die de vondst deed. Dat deed hij in een kerk.
4: Ja.
5: Dat skelet werd namelijk begin februari opgegraven, maar er was toen nog helemaal geen vergunning afgegeven door de gemeente. Ja, toen uiteindelijk moest er heel snel worden gehandeld, want een groot deel van het skelet, dat was al blootgelegd. En dan sta je als de gemeente ook natuurlijk van met je handen in het haar van dan moeten we maar een soort noodvergunning, een noodplan opstellen. Dus toen kwam er ook daadwerkelijk een noodopgraving en daarin stond hoe dat onderzoek dan moest worden uitgevoerd.
4: Ja.
5: Dat skelet werd toen op 13 maart onder toezicht van de gemeente verder opgegraven. Maar voordat de gemeente kwam kijken, is er al van alles gebeurd.
4: Ja.
5: Dan is de vraag, waar is het misgegaan? Ja. Wie is de schuldige?
4: En wat nu misschien duidelijk wordt, is als dit skelet aan DNA-test wordt onderworpen, dan blijkt het te zijn van een nog in leven zijnde 32-jarige medewerker van de gemeente die een graafmachine bedient. Top van het verfbedrijf Akzo Nobel kan rekenen op astronomische salarissen. Tenminste, als die voorgestelde fusie met het Amerikaanse Exalta slaagt, schrijft het FD. Het zijn nu nog maar plannen, maar de verontwaardiging is toch desalniettemin al vrij groot. Zometeen in de ochtendspit.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen.

0: Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Jort Kelder presenteert straks om 4 uur de Friday Move. Vanuit Sofitel Legend The Grand Amsterdam. Ook schuiven Milou Brandt, Twan Huis, Koen van Oostrom, Kidi Marcus Sauer en Eva de Munnik aan.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
9: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
11: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
9: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: In de BNR-app.
14: Een mogelijk akkoord tussen Iran en de VS wordt steeds serieuzer, maar de uraniumverrijking blijft een obstakel. De Nederlandse gasvoorraden zijn historisch laag. Het staatsbedrijf EBN moet bijspringen. En IJsland gaat een referendum voor lidmaatschap van de EU houden. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
15: Gaan we naar de AWB. Rijn Baartman zit achter de scherm. Hoe staat het erbij, Rijn, op de Nederlandse wegen?
16: Nou, zoals gebruikelijk op vrijdagochtend is er van spits nog niet echt sprake. Er staan wel een paar files door ongelukken. Die kapotte wals die staat er nog steeds op de A12 richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar zijn twee rijstroken dicht. En hierdoor doe je er een kwartier langer over. En hierdoor loopt het ook vast op de A18 richting Zevenaar. Tussen Wiel en knooppunt Oud-Dijk 20 minuten vertraging. De A28 dan richting Utrecht. Daar was een ongeluk gebeurd tussen Leusden-Zuid en Soesterberg. 10 minuten, wel is de weg daar weer vrij. Twee flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staan ze tussen Muiden en knooppunt Muiderberg te flitsen. Bij hectometerpaal 14,9. En de A12 richting Utrecht. Daar staan ze bij hectometerpaal 33,6.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een protest over de komst van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn is uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de opvang van maximaal 250 asielzoekers. PVV-leider Wilders sprak de mensen toe. Bij een enorme brand op een bedrijventerrein in Numansdorp zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. Er zijn geen gewonden. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Het hek rond het bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, noemt hij Nederland onwaardig. Daarom vroeg hij opnieuw aan gemeenten om opvangplekken. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in de stad, dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat waardoor de brand ontstond. Twee bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En Jeff Bezos spreekt van een zware dag nadat een raket van zijn bedrijf Blue Origin was ontploft. Die explodeerde tijdens een test in Florida. Er raakte niemand gewond. Volgens Bezos is het nog te vroeg om te zeggen wat er nou precies misging, maar hij belooft de raket opnieuw te bouwen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en het wordt ook razend heet, of in ieder geval tropisch warm, 30 tot 33 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
15: Ja, kijken we even naar de beurzen. In Azië staat alles in het groen. De Nikkei 2,5% hoger. De Hang Seng staat 1% hoger. En de Kospi 3,2. Waar komt dat door? Nou, er is nieuwe hoop op een akkoord tussen Amerika en Iran. En dat zien we ook terug op de Brent Crude prijs. Future staat op 91,71. Dus op zich mooi nieuws. Er zou een deal gaan komen binnenkort. En dat wordt dan een 60 dagen wapenstilstand. Met wat er verder afgesproken is, weten we nog niet helemaal. En ook niet of de Iraniërs daar een akkoord op geven. Trump moet onder zo'n Memorandum of Understanding nog zijn handtekening zetten. En dan naar Nederland. De prijzen die Nederlandse energiebedrijven vragen voor goederen zijn in april verder opgelopen door de hoge energieprijzen, meldt het CBS. Prijzen, afzetprijzen van de industrie waren bijna 5% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In maart bedroeg die stijging nog maar, voor het uitbreken van de oorlog, 1,4%. En daarvoor daalden de prijzen 4 maanden. Het hangt dus allemaal samen met de dalingen en stijging van de olieprijs. Olieprijs zijn, zoals we weten, sterk gestegen. Nou, daar hebben we allemaal last van. Alle heffingen beursnieuws volg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De top van het verfbedrijf AkzoNobel kan rekenen op astronomische salarissen als de voorgestelde fusie met Axalta doorgaat, schrijft het FD. Het zijn nog maar plannen, maar de verontwaardiging is nu al niet van de lucht. Zometeen in de ochtendspits.
18: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
19: Yes!
20: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
18: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
19: Yes!
21: Thomas van Zijl.
22: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere een gesprek met Valentijn de Neve van recyclingfabriekbouwer Blue Elp over de Europese regelgeving rondom plastic wegwerpverpakkingen en de nieuwe aflevering van Onder Curatoren over de ondergang van het Nederlandse modemerk Vanilia. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
24: Klopt. Elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
25: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
24: Vijfhart, dat klopt voor jou.
26: Wil je weten wat er speelt
27: en of waarom?
26: In de BNR-app
27: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app
26: en blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
15: Goedemorgen, het is bijna 6 minuten over 7 op deze vrijdag, de 29e mei 2026. Dat betekent de laatste dag van deze maand en de laatste dag van deze week. Het is bijna weekend. En Linda van der Lung is naast me.
28: Goedemorgen,
15: Bas. Al die dingen bij elkaar maken het een mooie dag. En het wordt ook nog eens 30 graden. Wat wil je nog meer?
28: Ja.
15: Wat gaan we het komende half uur doen?
28: We gaan het hebben over de Iraanse tegoeden. Die zijn bevroren natuurlijk vanwege alle sancties. Iran en de VS zouden er bijna uit zijn. Hè? Er zou een verlenging komen van het staakt het vuren en daarin ook een basis liggen voor een vredesakkoord. Ja, daarin gaat het zeker ook over die 24 miljard aan Iraanse bevroren tegoeden. Want ja, die hebben ze keihard nodig. Zou de VS dat vrij willen geven? Wat zouden daar de afspraken over kunnen zijn? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Mm-hmm. En nog iets anders. Steden, je had het al over 30 graden. Steden worden natuurlijk enorm geplaagd door extreme hitte. Want ja, heel veel asfalt, weinig groen. Dus die hitte blijft daar mega lang hangen. Komt ook vooral door het steeds hoger bouwen. Dat is wel echt een probleem. Dus zo meteen gaan we daarover praten.
15: Maar we gaan eerst naar dit. Want de AkzoNobel top maakt een salarissprong van soms miljoenen euro's per jaar. Als tenminste die voorgestelde fusie met de Amerikaanse Axalta doorgaat, dat coatingsbedrijf, schrijft het FD vandaag. Zo is de bedoeling dat het salaris van de CEO, Greg Poux-Guillaume, wordt verhoogd van 7,6 naar 18,3 miljoen euro per jaar. Dat is een ruime verdubbeling. En ook de beloning van RVC gaat in het voorstel fors omhoog ten opzichte van de huidige situatie. En daar praten we over met Riet Appa, die is directeur van institutionele beleggingsgroeper Eumedion. Meneer Appa, goedemorgen.
29: Goedemorgen.
15: Ja, het is nog maar een voorstel, maar u bent nu al kritisch.
0: Nou, kijk, wij zien ook wel dat bij een fusie van gelijken, zoals dat gepresenteerd is tussen AkzoNobel en Axalta, er twee beloningsbeleiden zijn die ineengeschoven moeten worden. Mm-hmm. En de beloningsniveaus en met name de bonuspercentages liggen in Amerika veel hoger dan in Nederland.
15: Ja.
0: Dus er moet ergens dan in het midden worden uitgekomen. En ja, nu heeft AkzoNobel een voorstel gepresenteerd waar wij ook over zijn geconsulteerd. En we konden daar onze eerste reactie al op geven.
15: Ja, en die reactie, die is?
0: Nou, dat we nog niet goed weten in hoeverre ook nou hele belangrijke Rijnlandse elementen die we graag terug willen zien, ook in het beloningsbeleid voor een bestuur, zoals gematigdheid en interne loonrechtvaardigheid, et cetera. Ja. Hoe die in dit voorstel zijn gekomen. Dus er moet nog wel meer uitleg worden gegeven. En wat we met name vraagtekens bijzetten, is dat nu, althans volgens dit voorstel, een groter deel van het totale beloningspakket minder afhankelijk wordt gemaakt van prestatiedoelstellingen. Mm-hmm. En aandeelhouders vinden het juist heel belangrijk dat er pay for performance plaatsvindt.
15: Ja, okay.
0: En dat ligt nu op bijna 80%, dat je echt afhankelijk bent van het hebben van hele uitdagende prestatiedoelstellingen. Mm-hmm. En dat wordt nu minder. En dat vinden we een belangrijk nadeel van dit plan.
15: Even op het eerste ingaan, dat Rijnlands model. Allemaal prima, hè? We zijn natuurlijk een Europees bedrijf, maar straks met een Amerikaanse fusiepartner. En dan zal je toch een beetje moeten buigen voor dat Amerikaanse verhaal. Vereniging van Effectenbezitters zegt in het FD: dit zet de deur wagenwijd open voor Amerikaanse beloningspraktijken. Dan denk ik, ja, op het moment dat je een fusie doet van gelijken met een grote Amerikaanse partij, dan krijg je dit. Daar moeten we niet over zeurpieten, toch?
0: Dat zei ik al aan het begin. Dus je moet ergens in het midden uitkomen. Hè, want de bonuspercentages in Amerika, althans bij Axalta, ligt nu op 600% van het basissalaris. Bij Axo is dat nu 200%. Ja, dan moet je ergens wel in het midden uitkomen, want de CFO van Axalta wordt straks CFO van de nieuwe onderneming. Dus ik kan me voorstellen dat die bestuurders niet er in beloningen op achteruit wil gaan.
15: Dat denk ik ook.
0: Aan de andere kant blijft de nieuwe onderneming een Nederlandse onderneming en moeten ze ook voldoen aan Nederlandse beloningsregels.
15: Ja.
0: En ook de Nederlandse corporate governance code, die hoog in het vaandel heeft staan, dat er ook wel sprake moet zijn van interne loonrechtvaardigheid en aspecten van gematigdheid. En dat zien we nu nog onvoldoende terug in het voorstel. Ja. En daar hebben we heel veel vragen over gesteld. Ja. En daar is deze consultatie ook voor.
15: Ja, duidelijk. Waar die hele constructie ook naartoe gaat werken natuurlijk, is dat er een two-tier board komt en niet een one-tier board, zoals ze dat in Amerika vaak hebben. Wat Excel er volgens mij ook.
0: Er komt een one-tier board.
15: Er komt een one-tier board.
0: Dat is wat bekend.
15: Oké, heel goed. Ja. Dus dat is op zich dan weer wat anders. Want hoe gaat dat onderuit zien? Hoe gaan we met een RVC om bijvoorbeeld? Want die gaat ook fors meer krijgen.
0: Ja, dus een raad van commissarissen moet straks ingeschoven worden in dat monistische structuurmodel, zoals dat heet.
15: Als een soort.
0: En dan heb je heb je als niet uitvoerend bestuurders heb je grotere aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden dan een commissaris die wat meer op afstand staat in ons two-tier model.
15: Ja.
0: Ja, en daardoor gaat ook met name de beloning van de voorzitter fors op vooruit. He, dus die verdient nu bij AkzoNobel iets van 184.000.
15: Ja.
0: En de voorzitter, die overigens van Axalta komt, die verdient straks 500.000 euro.
15: Ja, maar dat weegt ook wel op tegen de aansprakelijkheid die de goede man of vrouw heeft, hè?
0: Ja, dus daar hebben we ook niet zoveel problemen mee met het bedrag aan zich. Wel dat meer dan de helft van dat bedrag in aandelen wordt uitgekeerd. En dat past ook moeilijk in ons stakeholdersmodel. Ja. Waar juist die niet uitvoerend bestuurders geacht worden onafhankelijk op te treden.
15: Ja.
0: Ja, en dan kun je toch hebben dat één belang, namelijk je eigen belang, maar ook het belang van de aandeelhouders, die dan meer parallel lopen. Op zich vinden we dat goed bij uitvoerende bestuurders, maar niet zozeer bij niet uitvoerende bestuurders die toch onafhankelijk toezicht moeten houden op dat bestuur. Dus daar hebben we ook grote vraagtekens bij gezet.
15: Nou bent u geconsulteerd. Ik kan me ook nog voorstellen dat Axel Nobel straks zegt in deze fusie van weet je wat, we zetten het hoofdkantoor dus niet in Nederland, maar in Amerika. Dan zijn we van alle gezeur af. Punt.
0: Nou, gisteren is dus ook het prospectus gepresenteerd. Ja. Dan zie je dus al pagina's hoeveel er onderhandeld is tussen de bestuurders van Axo en Axalta. Dit is wel een van belangrijke onderhandelingspunten.
15: Ja, en dit ligt vast al. Maar, ja.
0: Dit ligt vast. Dus het is een dubbel hoofdkantoor, maar de hoofdvestiging zal in Nederland komen te staan. Ja. En als je daarvan af wilt, dan heb je een besluit nodig van het bestuur met een gekwalificeerde meerderheid. Dus dat ligt al lastiger. En dan vervolgens ook moeten de aandeelhouders daar nog mee akkoord gaan. Dus dat zal niet zo snel gebeuren.
15: Nee, en ik denk ook dat u als aandeelhoudersorganisatie daar nog wel uw verhaal zal gaan doen en uw mond zal roeren.
0: Nou ja, we hebben dus al onze mening gegeven in deze consultatieronde. Mm-hmm. Nou, nu is het aan de Raad van Commissarissen om het uiteindelijke voorstel te presenteren aan de aandeelhoudersvergadering die ergens in juli of augustus wordt gehouden. Ja. En dan zullen we het gehele voorstel opnieuw beoordelen en dan kijken hoe onze leden daar ook tegenaan kijken.
15: Dank u wel, Rien Zalpmaers, directeur van institutioneel beleggingsgroeper Amedion.
28: De Nederlandse politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum die hebben samen een groot internationaal botnetwerk uit de lucht gehaald. Dat betekent dat er zo'n 200 servers offline zijn gehaald. En die 200 servers die stuurden 17 miljoen apparaten aan voor cyberaanvallen. Dat netwerk dat is echt ongelooflijk groot. Allemaal geïnfecteerde apparaten, zoals computers, telefoons, slimme apparaten. Ook deurbellen bijvoorbeeld, die dan dus op de een of andere manier onder controle komen van criminele groepen. En die vanuit daar andere dingen kunnen doen. Dus hackaanvallen of met z'n allen een site aanvallen. Hè, dat er ineens heel veel verkeer naar één site gaat. Daar werden dus die 17 miljoen apparaten wereldwijd voor gebruikt. Het onderzoek begon na een tip van een beveiligingsexpert, waarna de politie en de NCSC samen dus in actie kwamen. Groot deel van die servers bleek hier in Nederland te staan. En dat is dus in beslag genomen en offline gehaald. Het heet dus een botnet, wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het versturen van spam, phishing mails en wat ik al zei, het platleggen van allerlei sites. En de politie waarschuwt ook direct, zorg dat je eigen apparaten goed beveiligd zijn. Dus meteen update als je een software update moet installeren. Ja. Gebruik sterke wachtwoorden, betrouwbare software. Want hoe beter je beveiliging, hoe kleiner de kans dat jouw apparaat dus stiekem onderdeel wordt van zo'n bot, zo'n cyberleger.
15: Hoe weet ik nu of ik niet een van die 17 miljoen geïnfecteerde apparaten in mijn huis heb?
28: Zullen we dat zo meteen eens even aan Stijn Goossens vragen bij de tech-update.
15: Ja, het klinkt een beetje als André Rieu met een kapotte viool, maar er staat echt een kapotte wals op de A12, Rijn Baartmans van de AWB.
16: Ja, en die kapotte wals klinkt natuurlijk niet goed, want hij doet het niet meer. Maar op de A12 inderdaad richting Arnhem, daar staat op de IJsselbrug een kapotte wals. Dat duurt al even en dat gaat ook nog even duren, maar daarom sta je 20 minuten in de file. En daardoor loopt het eigenlijk in heel de omgeving Arnhem vast. Ook op de A18 heb je vertraging richting Zevenaar, tussen Wiel en knooppunt Ouddijk, 10 tot 15 minuten. Dan nog 3 flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 richting Amersfoort, bij hectometerpaal 14,9. De A15 Nijmegen richting Gorkum, daar staan ze te flitsen bij knooppunt Valburg, bij hectometerpaal 152,7. En de A15 Rotterdam richting Europoort, daar is het bij de Botlektunnel, bij hectometerpaal 47,3.
26: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
28: Ja, terwijl de VS aan de ene kant en dan soms Iran aan de andere kant blijven zeggen dat er nu echt snel een akkoord zit aan te komen, nu trouwens ook weer vanochtend in het nieuws, lijken er een hele hoop zaken achter de schermen nog niet geregeld en toch wel van groot belang. Bijvoorbeeld voor Iran, de bevroren tegoeden, à la 24 miljard dollar. Iran eist dat die tegoeden vrijkomen als er dus een akkoord wordt bereikt. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Want als dat niet gebeurt, dan is er absoluut geen overeenkomst mogelijk met de VS, zo dreigt Teheran. We gaan erover praten met Niels de Hoog, econoom bij Adradius, met het dossier Midden-Oosten in de portefeuille. Meneer de Hoog, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
28: Over welke tegoeden hebben we het hier dan van Iran, die 24 miljard?
1: Nou, dit zijn olieopbrengsten die in een eerdere fase een keer naar Iran zijn overgemaakt. Hè, en die staan nu op internationale bankrekeningen. Mm-hmm. En door de sancties van Amerika die wereldwijd gelden, kunnen de internationale banken, of mogen ze die niet vrijgeven aan Iran. Dus ze zijn bevroren. En Iran heeft er nu geen toegang tot.
28: Ja.
1: Ik hoorde trouwens dat jullie over 24 miljard praten. Mm-hmm. De schattingen van de volledige bevroren reserves die zijn. Dan gaat het om een bedrag van $100 miljard.
28: Ja.
1: Oh. En die 24 miljard, dat is denk ik het bedrag dat ze waarschijnlijk.

0: eigenlijk nu willen hebben in deze ronde van onderhandelingen.
1: Dat is als eerste eisen.
0: Ja,
1: want het gaat inderdaad, je zegt al 100 miljard, dus dat is bij elkaar nog veel meer. Dit is dan de eerste tranche die ze zouden willen hebben. Aan de andere kant de VS die zegt dan waarschijnlijk mogen jullie van ons weer olie verkopen, hè, als we tot het akkoord komen. Zou de VS dan ook akkoord kunnen gaan met prima, hier heb je ook meteen je eerste 24 miljard weer terug?
0: Ja, het is natuurlijk wel een dilemma voor de VS. Kijk, Iran die zegt natuurlijk het vertrouwen in Amerika te hebben verloren, omdat Amerika Iran aanviel terwijl ze nog aan het onderhandelen waren in februari. Mm-hmm. Ze zullen toch een soort van teken van goodwill willen hebben van de VS. En zij zien het denk ik ook. Zij hebben nu de controle over de Straat van Hormuz. Die zullen ze waarschijnlijk moeten opgeven bij een eerste deal.
1: Ja.
0: Nou, daar willen ze natuurlijk wat voor terug hebben. En ze hebben het ook over herstelbetalingen gehad. Hè. Zij vinden eigenlijk dat Amerika moet betalen voor de schade die ze hebben aangericht. Nou, Amerika gaat dat natuurlijk niet direct doen. Maar met zo'n het overmaken van de, of in ieder geval het vrijgeven van de reserves. Van een deel daarvan. Dat zou toch wel een soort van herstelbetaling zijn dan. Hè, voor in ieder geval voor het gevoel van Iran. Dus op die manier. Ja. Zou dat toch een belangrijk element kunnen zijn.
1: En is dat ook weer wisselgeld om te voorkomen dat Iran tol gaat heffen in de Straat van Hormuz, wat ze natuurlijk nog steeds volhouden?
0: Precies, daar heeft het ook mee te maken, want zij willen natuurlijk die controle houden op een of andere manier. En tol heffen is inderdaad een van de manieren. En dit zou dan daarvoor wellicht in de plaats kunnen worden gezet. Ja.
2: Even terug naar in de tijd, toen de oorlog net uitbrak. Toen was een van de belangrijke dingen die Trump toen voorstelde regime change. Hè, want al die arme mensen die moesten worden vrijgemaakt van dat verschrikkelijke bewind van de Iraanse revolutionaire garde, van de Ayatollahs. Als je nu 100 miljoen miljard gaat terugbetalen, dan blijven die stevig in het zadel zitten, denk ik, die Ayatollahs, met hun vrienden.
0: Nee, precies. En precies 100 miljard, dat is echt. Dat zal natuurlijk niet gebeuren. Zeker niet in de eerste fase. Het zal om een veel kleiner bedrag gaan. Mm-hmm. 24 miljard, maar je hebt ook 6 miljard heb ik ook langs zien komen. Ja. Het zal om een aantal miljard gaan. Maar je hebt gelijk, hè. Dit is voor Iran is het heel erg belangrijk dat geld. Dus de economie staat zwaar onder druk. Ja. Door die internet blackout kunnen we niet precies zien hoe het er nu voor staat. Die internet blackout is nu deels opgeheven. Maar we verwachten een 10% krimp dit jaar.
2: Ja.
0: De inflatie is hartstikke hoog. Het is 50, 60, 70% op dit moment. En voor voedsel nog veel hoger. Ja. Voedselprijzen. De overheid heeft een groot tekort. Dat wordt nu binnenlands gefinancierd. Omdat ze heel weinig dus buitenlandse valuta hebben. Maar dat betekent ook dat de bankensector is heel zwak. Dus dat betekent dat de centrale bank nu geld aan het bijdrukken is. En dat levert weer inflatie op. En dat zorgt er inderdaad voor dat de kosten voor levensonderhoud voor de Iraanse bevolking heel hoog worden. En daar krijg je protesten van. En dat hebben we natuurlijk een aantal keer gezien. Ja. Nou, en dat wil de Iraanse regime natuurlijk voorkomen of in ieder geval beperken. En dat geld kunnen ze natuurlijk heel goed gebruiken om die inflatie in toom te houden. Ja. Of een klein beetje het vertrouwen in de munt herstellen als eerste stap.
2: En zichzelf in het
0: zadel. Maar dat is natuurlijk een dilemma voor de VS. Want wat je zegt, als je natuurlijk economische lucht gaat geven aan Iran nu. Dan hou je dat regime dus juist in het zadel. Dus dat is inderdaad een dilemma.
1: Ja, dus wat dat betreft wordt het best wel spannend om te kijken wat er straks in dat akkoord staat over deze betalingen.
0: Ja. Ja, nee, klopt. Ja, ik denk dat het om een klein bedrag zou gaan. En het zal waarschijnlijk ook niet alleen een klein bedrag zijn, maar er zullen ook voorwaarden aan verbonden zijn, hè, neem ik aan. Dus het bedrag blijft waarschijnlijk op internationale bankrekeningen staan. En als het wordt al vrijgegeven, maar onder voorwaarden. Dus waarschijnlijk alleen voor het gebruik van de import van essentiële goederen, zoals medicijnen en dat soort dingen, voedsel. En niet voor militaire doeleinden en nucleaire doeleinden natuurlijk.
1: Nee, of voor de Ayatollah zelf. Dank, Niels de Hoog, econoom bij Adradius met het dossier Midden-Oosten.
2: Ja, dat is 8 minuten voor 7:30. Steeds meer steden moeten oplossingen vinden tegen de extreme hitte die zich kan ophopen tussen gebouwen en asfalt. Hè. Met name verstedelijk gebied heeft daar last van. De Wereldmeteorologische Organisatie van de Verenigde Naties waarschuwt namelijk dat de wereld voor 2030 vrijwel zeker een nieuw temperatuurrecord zal bereiken. Mogelijk zelfs al volgend jaar. Ook zware regenval kan een groot probleem zijn voor een stad. Vincent Luijendijk is bij ons, schrijver van het boek De Fijne Stad. Meneer Luijendijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Als we niks doen tegen toenemende hitte, wat gaan we dan zien?
3: Daar gaan we heel veel effecten van zien. Maar misschien de meest duidelijke is dat er veel mensen zullen komen te overlijden door de hitte. Dus dat is volgens mij een hele duidelijke boodschap.
2: Ja, duidelijk. En met name in steden dus.
3: Ja, met name in steden. Daar is het stelselmatig warmer dan in het omliggende gebied.
2: Mm-hmm.
3: Het heeft een hele mooie naam. Dat heet het Urban Heat Island Effect.
2: Ja.
3: Dat komt door het beton en steen. Dat slurpt eigenlijk de warmte op.
2: Ja.
3: En dat geeft het ook 's avonds en 's nachts weer af. Dus dat blijft, continu veel warmer dan in de rest van het land.
2: Ja, en dus horen we altijd al, we moeten zorgen dat we de stad groener maken. Minder asfalt, meer groen.
1: Maar we moeten ook meer bouwen.
2: Ja, maar we moeten ook meer bouwen. Nee, maar dat is een beetje het probleem. Hoe gaan we dit nou doen dat we zorgen dat we dat oververhittingseffect in steden wat tegengaan?
3: Ja, dat een sluit het ander niet uit. Hoor. Je kunt ook prima bouwen met juist dat vergroenen en het klimaatbestendig maken van steden als uitgangspunt. Er zijn best wel veel voorbeelden van waar dat gewoon hand in hand gaat.
2: Ja.
3: Het is vooral ook, het is niet alleen vergroenen. Hè. Het gaat ook niet even een paar boompjes neerzetten. Dus het moet wel echt stevig worden geïnvesteerd in groen. Mm-hmm. Het gaat er ook om het toevoegen van water. Het gaat letterlijk in bestaand gebied om het ontharden, noemen ze dat dan. Hè? Dus het weghalen van
2: tegels en stenen.
3: Tegels en stenen.
2: Ja, precies. Ja.
3: Dus omdat het dan het water ook, wat er dan wel valt, in de bodem komt en dan gaat verdampen. En dat heeft dan ook weer effect. Dus het is eigenlijk een soort mix van allerlei maatregelen. Maar het sluit bouwen van huizen, dat kun je ook op zo'n manier
2: groene manier doen.
3: Dat
2: precies.
3: Dat je met groen samen doet. Ja.
2: Zijn er steden die dat in de wereld al goed voor elkaar hebben, die stappen al gezet hebben, meneer Luijendijk?
3: Ja, nou, er wordt vaak gekeken naar Parijs. Omdat Parijs de afgelopen jaren, zeg maar even het laatste decennium, daar behoorlijk op geïnvesteerd heeft. Dus honderdduizenden bomen heeft toegevoegd, allerlei. Ja, dit soort programma's versneld heeft doorgevoerd.
2: Ja.
3: Dus dat is vooral een hele grote verandering van in een grote stad geweest. Mm-hmm. Ja, er is een stad in Colombia, Medellín. Mm-hmm. Die hebben er echt werk van gemaakt. Die hebben echt miljoenen bomen en planten toegevoegd en allerlei andere koelte maatregelen genomen. Ja. En daar is letterlijk in een paar jaar tijd is de gemiddelde temperatuur gewoon met 2 graden gedaald in die stad door die ingreep. Dus dat is wel echt een heel groot plan.
2: Dat is
3: heel
2: significant.
3: Ja.
2: Nou, ja. Zijn er Nederlandse steden of gemeenteraden die al bezig zijn met hier wat te doen?
1: Ja, Utrecht, hè?
3: Ja.
2: Utrecht?
3: Utrecht is een goed voorbeeld. Utrecht is sowieso een heel groene stad. Breda is een mooi voorbeeld. Die hebben een mooi verhaal dat ze zijn een stad in een park, of National Park City. Hè, dus ze zien zichzelf echt een soort als een park. Alkmaar is bijvoorbeeld ook daar verwacht je niet zo snel iets van. Maar die zijn daar heel actief mee bezig.
1: Ja, maar het lijkt natuurlijk wel allemaal heel klein bier. Hè, als ik dan kijk naar Utrecht, waar ik zelf woon. Groene dakjes op de bushokjes. Een groot gebouw aan de zijkant. Volgens mij heet het de Wonderwall. Waar ze aan de zijkant allemaal groen op de daken en op de gevels gaan plakken. Schiet dat nou op? Is dat wel hoe het gewoon moet?
3: Nou, in Utrecht doen ze wel meer dan dat. Hè. Je hebt ook de Catharijnensingel die ze terug hebben gebracht als singel, waar eigenlijk een hele ring om de binnenstad heen is gelegd, die weer groen en blauw is. En blauw met water.
1: Ja.
3: Je hebt het over de Wonderwoods. Dat is precies zo'n mooi voorbeeld van hoe vergroenen en bouwen eigenlijk heel goed met elkaar opgaat. Dus ja, het is een combinatie van alles. Je kunt dus niet zeggen van nou, de gemeente moet alles doen. Of het moet. Of bewoners hebben ook wat te doen. Het is een mix van alles. Of bouwers en ontwikkelaars. Iedereen moet eigenlijk daar zijn bijdrage aan doen. Ja. Die bushokjes hebben natuurlijk een andere reden. Het gaat ook vooral om een soort van plekken te maken voor biodiversiteit.
1: Ja,
3: en tegelijk pak je dan ook die verkoeling mee. Dus dat is ook nog interessant aan vergroening. Als je het doet, draai je eigenlijk aan heel veel knoppen tegelijk. Als je een winkelstraat vergroent, dan is dat ook vaak goed voor, zeg maar even, het economische effect van zo'n winkelstraat.
2: De beleving,
3: de beleving, de verblijfstijd, de leegstand gaat naar beneden, de uitgaven gaat omhoog. Dus het is niet alleen voor die hitte waar je dan aan werkt, maar je werkt eigenlijk aan allerlei opgaven tegelijk met vergroening.
2: Aan een fijne stad. En daar heeft u een boek over geschreven. Vincent Luijendijk, dank.
3: Klopt.
2: Ja, airco's die jagen de prijs van stroom in de piekuren op tot ongekende hoogte, zagen we gisteren nog. Overdag was het extreem goedkoop, maar 's avonds dan wordt die stroom peperduur. Hoe wenselijk is dat, die grote verschillen in energieprijzen? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
4: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu?
5: Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
5: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
8: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Steven Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
10: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
11: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Un show, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
12: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
13: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real. BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagochtend is er van spits geen sprake. Wel is het erg druk rond Arnhem vanwege een kapotte wals op de IJsselbrug. Dat is op de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek doe je er een uur langer over. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 10 uur zal duren. Het loopt ook vast op de wegen rond Arnhem. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door flitsmeister de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden bij hectometerpaal 14,9. En de A15 richting Europoort. Tussen Hoogvliet en de Botlektunnel staan ze te flitsen bij 47,3.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
16: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een protest over de komst van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn is uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de opvang van maximaal 250 asielzoekers. PVV-leider Wilders sprak de mensen toe. Bij een enorme brand op een bedrijventerrein in Numansdorp zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. Er zijn geen gewonden. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Het hek rond het bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, noemt hij Nederland onwaardig. Daarom vroeg hij opnieuw aan gemeenten om opvangplekken. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in de stad, dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor de brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En Jeff Bezos spreekt van een zware dag nadat een raket van zijn bedrijf Blue Origin was ontploft. Die explodeerde tijdens een test in Florida. Er raakte niemand gewond. Volgens Bezos is het nog te vroeg om te zeggen wat er nou precies misging, maar hij belooft de raket opnieuw te bouwen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en het wordt ook razend heet, of in ieder geval tropisch warm, 30 tot 33 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, Herkeltjaan overdag. Nou, dat is nog wel te betalen. Maar nacht, jongens. Niet normaal. Dan wordt de stroomprijs ineens echt ongelooflijk hoog. Hoe wenselijk is dat dat er van die grote verschillen zijn tussen dag- en nachttarieven? Zometeen, ochtendspits.
17: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Van Bentum en Keulen advocaten.
22: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
23: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
24: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 6:30 op vrijdag 29 mei 2026. Buiten krijgen we een warme dag en binnen is het gewoon gezellig, want naast me zit Nina van der Dungen.
1: Goedemorgen, Bas.
2: En die weet ook nog wat we gaan doen het komende
1: half uur. Ja, we hebben het eerder in de uitzending gehad over Friedrich Merz, de bondskanselier in Duitsland, die behoorlijk onder vuur ligt. Nou. En wordt zijn stoeltje misschien toch ingepikt. Hetzelfde is eigenlijk aan de hand met de Spaanse premier Pedro Sanchez. Die lijkt ook per dag ineens politieke speelruimte te verliezen. Dus de oppositie wil nu van dat hij zo snel mogelijk vertrekt, heeft allemaal te maken met zijn broer. Hoor je zo meteen over.
2: Maar we gaan eerst naar dit, want gisteren bereikte de stroomprijs het hoogste niveau van dit jaar, vooral voor huishoudens met een dynamisch energiecontract. Want de groothandelsmarkt zag de prijs oplopen rond 8 uur gisteravond tot boven de €300 per megawattuur, met een piek van €445 rond een uur of 8:30. En als je dan de airco aan had, dan zag je dat de rekening vrij snel opliep. En hoe komt het nou dat de stroom overdag spot goedkoop is, tijdens avondpieken zo fors duurder? Hoe wenselijk zijn die grote prijsverschillen? Nou, het eerste is redelijk te verklaren, denk ik, want we hebben natuurlijk veel zonnepanelen. Bij ons Ben Woldering van Prijsvergelijker. lekker. Gaslicht.com. Ben, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bas.
2: Als die piek, hè, waar komt die vandaan inderdaad? Is dat omdat dan alle zonnepanelen afschakelen?
0: Nou, je ziet inderdaad dat dit soort dagen waarbij er heel veel zonne-energie overdag is... en minder wind staat, dat zeker in die avonduren... dus wanneer mensen thuiskomen en gaan koken op een elektrische kookplaat... of de auto aan de lader zetten... dat die stroomvraag daar moet wel in voorzien worden. Ja. En daarvoor zijn dan... gascentrales en misschien zelfs ook wel de kerncentrale van Borselen nodig om dat op te vangen.
2: Ja, want inderdaad dan overstijgt de vraag het aanbod en dan gaan de prijzen dus enorm omhoog. Dat is toch iets wat je met name ziet op dagen als deze met overdag veel zon en of wind, dus veel energie in het duurzame en dan 's avonds schakelt dat gewoon terug.
0: Exact. En het heeft ook met voorspellingen te maken. Dus als het weer dan net anders uitpakt dan dat voorspellingen waren... dan moeten er heel snel centrales bij opgeschakeld worden. En dat kost met name heel veel geld. En dat vertaalt zich dan bij de mensen met een dynamisch energiecontract... dus in prijzen die per uur veranderen. En op goedkope momenten kan zo'n tarief dan heel gunstig zijn. Maar bijvoorbeeld gisteravond, dan zie je tussen 8 en 9... dan een tarief van 58 cent per kilowattuur.
2: Ja, dat is nogal wat. Wat zegt dat over de energiemarkt? Want het beeld wat veel mensen hebben is... nou, zo'n dynamisch contract is over de lange termijn... structureel goedkoper dan een vast contract.
0: Ja, dat horen we inderdaad vaker. Ja. Met gaslicht.com hebben we natuurlijk analyses gedaan. En net als met beleggingen is het heel moeilijk om voorspellingen te doen. Mm-hmm. Maar terugkijken, dat is wel heel goed mogelijk. Ja. Dus eigenlijk net als bij een ETF, dat je gewoon terugkijkt... wat is de performance in het verleden geweest.
2: Precies.
0: En dan zien we eigenlijk bij dynamische contracten... dat er zitten weliswaar goedkope uren bij, maar ook heel veel...
2: Dure.
0: Dure uren. Ja. En als je dat op een gemiddeld huishouden loslaat... dan zie je dat iemand die dus niet heel actief bezig is... met de sturing van de momenten waarop je energie verbruikt... Mm-hmm. dat die eigenlijk gewoon duurder uit zijn met een dynamisch contract. Ja. Dat heeft ermee te maken dat als je een vast contract hebt... dan ik heb net even gekeken, de gunstigste vaste prijs... die je op dit moment kunt afsluiten is 23 cent per kilowattuur.
2: Ja.
0: Dat varieert een beetje. Er zijn ook aanbieders die op 25 cent zetten. Maar daarvoor kun je dan een jaar lang het vastzetten. En je profiteert van zo'n welkomstbonus.
2: Oh, ja.
0: En die welkomstbonus die is vaak wel 400 tot 500 euro.
2: Ja.
0: En als je dat meeneemt, dan is dat voor een gemiddeld huishouden op jaarbasis onderaan de streep voordeliger. De uitzondering is natuurlijk als je de hele dag thuis bent. En je auto precies laat als je elektrisch rijdt... op het moment dat de prijzen laag zijn... ook echt de stekkers eruit trekt op de dure momenten... Dan kan het gunstig zijn.
1: Ja, dan moet je er bovenop zitten. Precies. Daar moet je ook maar zin in hebben natuurlijk.
2: Ja, en het fijne dus van zo'n vast contract is dat je die hoofdpijn niet hebt. Dat je niet staat na te denken over wat je moet doen. En die welkomstbonus, want dat is de eerste klap, is een dalen waard. Heb je je eerste stroomprijs al verdiend. Nou, zie je steeds vaker negatieve stroomprijzen door veel zonne-energie. Zijn wij wel klaar voor dat soort enorme schommelingen? Want dat is ook iets. We hebben het wel eens over netcongestie. Maar die piekvermogens of die dalvermogens... dat lijkt me ook niet zo geweldig voor een stroomnet.
0: Nee, dat is een terechtpunt wat je noemt, Bas. Die negatieve prijzen, die zien we overigens wel tegenwoordig iets minder vaak dan in het verleden. Ja. Dus je ziet al precies dat het ook door batterijen die er toegevoegd worden op het net. En dan denken we vaak aan thuisbatterijen, maar er worden inmiddels ook veel grotere batterijen ingezet om letterlijk dat op te vangen. Dus eigenlijk die negatieve prijzen die komen minder voor. En eigenlijk zijn negatieve prijzen natuurlijk op zo'n moment ook heel negatief voor alle producenten. Omdat die letterlijk geld
2: toegeven.
0: Mislopen, zeg maar, op hun investeringen.
2: Ja.
0: Dus in de basis is dat niet een gewenste situatie in de energiemarkt. En ook de netbeheerders zijn er natuurlijk minder blij.
2: Nee, maar dat gaat vanaf 1 januari veranderen. Dat vervalt de solderingsregeling. Dus dan wordt het een beetje anders, toch?
0: Correct. Dus ja. Zodra die salderingsregeling stopt, dan loont het eigenlijk om de zonne-energie echt direct zelf te gebruiken.
2: Precies. Dus op te slaan.
0: Ja, precies.
2: Ja, duidelijk. Dankjewel voor je toelichting. Mijn bewondering is van prijsvergelijker gaslicht.com.
1: De lobby van Nederland in Brussel om de stikstofregels te versoepelen, ja, lijkt wel resultaat te hebben, schrijft de Telegraaf. De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor soepelere vergunningsregels om op die manier de uitbreiding van het stroomnet makkelijker te maken. Nou, speciaal voor Nederland is in dat voorstel opgenomen dat de snelle uitrol van elektriciteitsinfrastructuur op geen enkele wijze wordt beperkt door tijdelijke emissies die het gevolg zijn van de aanleg van die infrastructuur. Oftewel CO2-uitstoot bij dit soort projecten.
2: Ja, die mag gewoon. Je mag gewoon graven met een graafmachine.
1: Precies. De commissie deed dat voorstel afgelopen najaar ook al, maar nu gaan de lidstaten en het Europarlement daar daadwerkelijk iets van vinden. Nederlanders in Brussel gebruiken die kans om dan nog meer vrijstellingen eigenlijk voor ons land binnen te halen. Ook in Den Haag zijn ze hard bezig om Nederland van het stikstofslot te halen. Eind volgende maand komt het kabinet Jetten met een stikstofpakket. Een nieuw pakket waarin allerlei maatregelen staan voor onder meer de boeren. En die plannen gaan ertoe leiden dat er in elk geval flink minder kippen, varkens en koeien zullen worden gehouden. De veestapel moet krimpen en daarbij komt er ook een afstandsnorm rondom die kwetsbare Natura 2000 gebieden. Door de uitstoot van boeren te beperken moet er weer meer ruimte komen voor de woningbouw, verduurzaming of uitbreiding van bedrijven. Ja, of de plannen natuurlijk door de Tweede Kamer komen, dat is spannend, want ja, vind maar eens een meerderheid met 66 zetels en vooral een misschien een hete zomer met wellicht weer boerenprotesten. We gaan het zien.
2: We gaan naar Rijn Maartmans van de ANWB. Rijn, hoe staat het erbij op dit moment?
3: Het is rustig. Van een echte spits is geen sprake, zoals gebruikelijk op vrijdag. Wel is het erg druk rond Arnhem. Dat komt door die kapotte wals op de IJsselbrug. Nou, Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 10 uur duurt. Maar tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek sta je nu meer dan een uur in de file. Dan nog de N62, Belgische grens richting Borselen. Tussen Hoek en het tolplein van de Westerschelde-tunnel heb je 5 tot 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto en er is maar 1 rijstrook open. Wel goed nieuws wat betreft de flitsers, want ik heb geen flitsers te melden op dit moment.
25: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: 7:45 is het. Met de dag neemt de kritiek op de Spaanse premier Pedro Sánchez toe. Een reeks van schandalen brengt hem nu steeds verder in het nauw. Oppositie ruikt bloed en de roep om zijn aftreden klinkt niet alleen luid, maar het komt ook echt uit steeds meer hoeken. We gaan erover praten met Jorn Lucas, onze correspondent in Spanje. Jorn, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Nina.
1: En het interessante is dat dit hele verhaal rondom Sánchez niet zozeer om hemzelf draait, in elk geval niet in het beginsel, maar het begint allemaal bij zijn broer. Dat moet je even uitleggen.
5: Het begint. Het is sowieso, zijn broer is inderdaad wel iets wat deze dagen heel erg in het centrum van de aandacht staat. Het gaat om zijn broertje, David Sánchez, die is een paar jaar jonger. Dus gisteren is een zaak tegen hem begonnen, die duurt te verhoren, althans die duren nog tot met volgende week. Deze man is violist en die was eigenlijk heeft her en der bij verschillende orkesten gespeeld, lang werkloos geweest. En op een of op de andere dag, ergens in 2018, toen Pedro Sánchez ook ongeveer de leiding nam van de socialisten, kreeg hij de functie van directeur muziekzaken in de plaats Badajoz. Een plaatsje tegen de grens met Portugal aan. Die functie bestond niet. Heeft hij toch geaccepteerd en dat wordt hem verweten. Hij had moeten weten, die functie bestaat niet. Had je nooit mogen accepteren. Dit is niet in de haak.
1: Er zijn nog wel meer.
5: Ja, nou, dat is het verwijt tegen hem. De verdediging zegt, nou, het is allemaal, hoe zeg je dat in keurig Nederlands? Circumstantial evidence. Er zijn natuurlijk wel meer details, hoor. Hij woonde dan ook net over de grens in Portugal, terwijl hij het in een enorm huis met allerlei zwembaden en badkamers en groot. Maar ja, de verdediging is nog steeds, dit is allemaal erbij gesleept.
2: Maar dit straalt dan af op de premier zelf. Maar in hoeverre heeft hij daar de hand in gehad? Want ja, het zou helemaal natuurlijk erg zijn als Pedro Sánchez zijn kleine broertje heeft geholpen aan een
1: niet bestaande functie.
2: Directeur muziekzaken in Badajoz.
5: Ja, nou, dat is dus het hele verhaal. Welke rol heeft Pedro Sánchez in deze kwestie? Maar er spelen natuurlijk nog veel meer zaken. We hebben die zaak rond zijn vrouw Begoña Gómez, ja. Waar Pedro Sanchez ook van wordt verdacht dat hij daar mee heeft geholpen. Of in ieder geval dat zij heeft geprofiteerd van de functie van haar echtgenoot. Ja. Deze week was er een inval in het partijkantoor van de PSOE, van de partij van Sanchez, over allerlei schimmige constructies campagnes tegen de rechtszaken. Mm-hmm. Heel moeilijke, schimmige zaken. We hebben nog allerlei illegale financiering binnen de partij. Maar Sanchez is steeds niet betrokken. Maar de aanklachten draaien wel steeds om hem heen. En iedereen, de oppositie zegt, Sanchez is de grote baas van iets veel groters. Hij staat aan het hoofd van een grote koepel van het grote kwaad.
2: Ja, het kan niet zo zijn dat hij alleen maar de zwarte pieten verzamelt aan een tafel waar iedereen zit te kaarten. Dat is een beetje gek. Hoe serieus is die roep om aftreden? Want hij is een socialist, en we weten vanuit de rechtse hoek. Vox bijvoorbeeld schreeuwt moord en brand richting Sanchez, maar al een hele tijd. Wordt dit wel, dat is een beetje een herhaling van zetten die we met onze correspondent in Duitsland hadden net, Dirk Marseille, die het had over Friedrich Merz, die onder druk komt te liggen. Hoe serieus moeten we een oproep om aftreden te nemen? Gaat dat echt nu tractie krijgen?
5: Ja, het krijgt nu wel tractie. Afgelopen weekend vond ik een belangrijk signaal. Was een groot protest op straat. En deze keer niet geregeld en georganiseerd vanuit de oppositie, maar vanuit een andere partij. Vanuit een andere organisatie. Dat maakte hem wat minder politiek, dat hele protest. En er wel tienduizenden mensen op straat. En een belangrijk signaal is dat ook vanuit linkse partijen in het parlement wordt nu gezegd, jongen, stop er maar mee. Het heeft niet zoveel zin meer. De Basken bijvoorbeeld, heel belangrijk voor de steun van aan zijn coalitie. Die hebben nu formeel voor de tweede keer in de week tijd gezegd, stop er maar mee. Dat het vanuit de oppositiepartijen, de Partido Popular en Vox, die je al noemde, die roepen hier al langer om. Een beetje in mijn woorden, ze doen niet anders dan zeggen dat hij moet aftreden. Maar dat uiteindelijk nu die linkse partijen nu ook zeggen, het wordt nu wel de basis wordt nu wel heel erg dun. Dat is wel vervelend. En gisteravond is dan weer bekend geworden dat Sanchez binnenkort tekst en uitleg gaat geven in het parlement over wat er allemaal aan de hand is. En daar zal hij zich ongetwijfeld weer zeggen dat hij persoonlijk er niks mee te maken heeft, dat zijn beleid er niks mee te maken heeft. Ja. Het verhaal is dat hij zichzelf zegt dat hij vrijwillig naar het parlement komt om dat uit te leggen. Maar inmiddels nu is het nog wel bekend geworden dat het zowel vanuit links als rechts partijen hebben gezegd, als hij het niet zelf doet, dan dwingen we je. Ja. Dus dan gaat hij toch maar komen.
1: Het wordt een fijne week voor Sanchez. Dankjewel, Jor Lucas vanuit Spanje.
6: Tech Update.
2: En daarom in de studio Stijn Roosens. Stijn, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
2: De Europese Commissie gaat zeer binnenkort om tafel te zitten met Anthropic, de maker van dat moeilijke en welbekende model Mythos, dat digitale beveiligingslekken heel snel kan vinden. En dan moet het eindelijk beschikbaar worden voor bedrijven en overheden in de Europese Unie, maar wel gecontroleerd dus, begrijp ik.
7: Ja, volgens Bloomberg wordt er in ieder geval een tripje naar San Francisco opgetuigd voor dus de Europese Commissie om daar langs te gaan bij het Amerikaanse AI-bedrijf. Om dus te praten over, kunnen we het naar Europa halen? En dan krijgen ze vast een mooie demo over hoe dat AI-model dan werkt en waarom cybersecurity specialisten dus wel van dromen als van wakker liggen. Want ja, het kan gemakkelijk cyberrisico's opsporen voor bedrijven, maar als criminelen er mee kunnen werken, ja, dan kan het ook flinke gevolgen hebben voor grote bedrijven en banken. En mede door die heisa rond Mythos is Anthropic ook flink populairder geworden als bedrijf. Inmiddels is het bedrijf, dat is ook nieuws van vandaag, gewaardeerd op $965 miljard. Na een nieuwe investeringsronde waarin ze $65 miljard hebben opgehaald, ook bij Google, Samsung onder andere, die daarin investeren. Daarmee is het bedrijf nu dus ook meer waard dan concurrent OpenAI van ChatGPT. Beide bedrijven zijn er ook van plan om naar de beurs te gaan zeer binnenkort.
2: Mm-hmm. Ja, dat Mythos. Waarom heeft Europa nog geen toegang nu tot dat AI-model? Is dat omdat de Amerikanen het tegenhouden?
7: Onder andere, ja, in de VS zijn er tientallen bedrijven die er wel toegang toe hebben gekregen.
2: Precies,
7: vooral grote techbedrijven en banken en dus ook de Amerikaanse overheid die mocht er al mee aan de slag. Ja. Maar het AI-model wordt eigenlijk heel voorzichtig uitgerold. Daar heeft Anthropic besloten omdat het deels voor bedrijven om zich een beetje voor te bereiden. Want dan hebben zij als eerste middels om hun eigen cybersecurity wat beter op orde te
2: krijgen.
7: Maar tegelijkertijd, het vraagt ook heel veel energie. Dus Anthropic kan het ook niet zomaar aan om dat allemaal breed uit te rollen. Want dat is erg schaars. Maar de Amerikaanse overheid wil liever ook niet. Die heeft ook al een aantal keer gezegd, we willen liever dat jullie het klein houden. En dat het eigenlijk alleen voor ons ons beschikbaar is. Want als het breder uitgerold is, dan
2: ja, is het gevaar dat het gevaarlijk wordt. Ja,
7: ja, en dan is de kracht ook vaak wat minder, hè, vanwege dus de energie. Nou, Europese bedrijven en overheden doen al weken hun best om toch die toegang te krijgen, om dat te veranderen. Omdat het toch ook wel een serieus risico voelt is voor Europese banken. DNB-baas Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank, die noemde Mythos deze week nog een gamechanger. Die is ook echt bang voor krachtige cyberaanvallen in de toekomst, die ook betalingsverkeer gewoon zomaar kunnen platleggen.
2: Dat Anthropic, hè, dat heeft gisteren ook laten weten dat Mythos binnenkort breed uitgerold gaat worden. Zelf. Maar is dat bezoekje van de Europese Commissie dan niet gewoon te laat?
7: Ja,
2: zou je kunnen stellen?
7: Gisteren inderdaad kwam het nieuws dat er stappen zijn gezet, ook om Mythos beter te beveiligen. Ja, ja. Om een soort guardrails te maken, waardoor die...
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Van hebben, wat heb je voor ons meegenomen?
5: Ja, ik ga 4 weken lang, de komende 4 weken... producten testen die met slapen te maken hebben. Zodat we allemaal 's ochtends nog wat beter wakker worden. Mm-hmm. En deze week een horloge. Ik heb hem alvast even om. Ja. Maar voor dit horloge moet je toch even opnieuw gaan leren klok kijken. Ga je zo meteen vragen of je eens kan vertellen hoe laat het is. Het horloge is van Nederlandse makelij. En ik ga je zo ook uitleggen wat dit dan met slapen te maken heeft.
4: Ik ben heel benieuwd, ja.
6: Hey, en wij wilden nog wat weten. Want we hebben gehoord dat de Nederlandse politie een groot botnetwerk heeft opgerold, 17 miljoen apparaten.
5: Ja, ik had ook gelezen.
6: Wij vroegen ons af, althans Bas die vroeg zich af, hoe weet ik eigenlijk of ik thuis een geïnfecteerd apparaat heb? Hè? Dat eigenlijk gewoon door criminelen ook gebruikt kan worden om hacks mee te doen.
5: Dat is best wel lastig om te ontdekken, omdat zoiets ook best wel op de achtergrond draait. Het moet ook niet ontdekt kunnen worden. Vaak gebeurt het wel door programmaatjes die dan op de achtergrond draaien. Dus als je in je taakbeheer speurt, dan kan je soms dingen vinden. En het wordt ook vaak met uitgaand mailverkeer gedaan. Dus je kan kijken naar je eigen je spam inbox, maar kijk ook eens naar je uitgaande mail of er misschien mailtjes tussen zitten.
6: Zou het daar gewoon tussen
5: mee gecommuniceerd kan worden? En er zijn natuurlijk hele goede virusscanners die hier op kunnen scannen. Je hebt ook veiliginternetten.nl, daar staat ook veel meer informatie hierover. Dus daar zou ik ook zeker even kijken als je meer wil weten.
4: Dankjewel. Stijn Goossens.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Iran en Amerika zouden dichter bij een wapenstilstand zijn, voor een dag of 60 tenminste. Dat zegt vicepresident Vance. En Trump zou een concept vredesakkoord hebben gedeeld met bondgenoten, waaronder Israël. Nou, hoe dat allemaal zit, hoe de ontwikkelingen zijn in het Midden-Oosten, hoor je zometeen in BNR's Ochtendspit.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
10: Ook Beukenhorst koffie op kantoor? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
12: Be Frank, pensioenalert.
13: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat, die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
16: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
17: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Is AI een

0: of uw nieuwe collega. Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
1: Van Bentum en Keulen advocaten.
2: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
3: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
5: Nu in de BNR-app.
6: Duitse bondskanselier Merz onder zware druk, de roep om de aftreden groeit. Een flatgebouw in Roemenië geraakt door een Russische drone. En Nederlandse onderzoekers halen 5 miljard euro aan EU-subsidies binnen. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
7: En dan gaan we naar de ANWB. Rijn Baardmans, de Westerschelde-tunnel is dicht. Hoe kan dat nou?
8: Ja, dat klopt. Dat is op de N62 richting Borselen. Bij de Westerschelde-tunnel staat een kapotte auto en daardoor is de tunnel gesloten. En ook rond Arnhem is het erg druk. Dat komt door een kapotte wals op de IJsselbrug. Je doet er onder andere op de A12 richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een uur langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door flitsmeister. De A2 richting Maastricht. Daar staan ze te flitsen tussen Grattum en Wessum bij hectometerpaal 213,9. En de A2 richting Maastricht, daar staan ze ook nog tussen Sint-Joost en knooppunt Het Vonderen bij 222,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn hebben gisteravond met flessen, eieren en rookbommen gegooid naar voorstanders. De politie hield beide groepen uit elkaar. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de komst van zo'n 250 asielzoekers. Zo ook PVV-leider Wilders. Asielminister Van den Brink is gisteravond langs geweest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers en riep gemeenten op om opvangplekken voor vluchtelingen te regelen. Vanwege de drukte in Ter Apel moeten andere plaatsen zoals Stadskanaal en Groningen bijspringen. Een flinke tegenvaller voor het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Florida ontplofte een raket. Bezos heeft het over een heel zware dag. Zijn bedrijf wil een raket bouwen van 29 verdiepingen hoog, waarbij sommige delen opnieuw gebruikt kunnen worden. Nederlandse onderzoekers hebben tot nu toe 5 miljard euro aan subsidie binnengeharkt. Dat geld komt uit een Europese pot. Bijna de helft gaat naar onderwijsinstellingen, het meeste naar de TU Delft en een kwart gaat naar bedrijven. Het geld gaat vooral naar medisch onderzoek en naar gedragsonderzoek bij grote groepen mensen. En een historisch record in Japan. De bevolking is in 5 jaar tijd bijna 3% gekrompen. Dat is de sterkste daling sinds de start van de volkstelling in 1920. In totaal verloor het land ruim 3 miljoen Japanners. Maar er zijn er nog ruim 120 miljoen over. Bevolkingskrimp kan leiden tot economische problemen zoals personeelstekorten en duurdere sociale voorzieningen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en vanmiddag is het tropisch heet tot lokaal 33 graden. Later in het zuidoosten vooral een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Tot wel 75 km per uur. En dat was het ANP-nieuws.
10: Ja, en dan zien we daar wat ontspanning in het Midden-Oosten. Want er lijkt toch een akkoord op komst te zijn tussen Amerika en Iran. Tenminste, als we de vicepresident van Amerika, J.D. Vance, mogen geloven. En dat zorgt ervoor dat de olieprijs wat naar beneden wordt gedouwd. Dat is wel prettig. Brent crude staat op dit moment op $91,96. We zien het ook vandaag al terug bij de pomp. Want daar kost de benzine ietsje minder. In Azië staan de beurs in het groen. De Nikkei 2,7% hoger. De Hang Seng 1% erbij. En de Kospi 3,4%. En ondanks geopolitieke onzekerheid waren Nederlandse particuliere beleggers in mei toch stukken positiever dan in april. Blijkt uit de beleggingsbarometer van ING, die deze maand met 38 punten steeg naar 109. Beleggers zien de waarde van hun portefeuille stijgen. Ze leiden minder verlies. Ja, dat gaat goed, dankzij AI ook. En daarnaast zijn ze positiever over de toekomst. De helft verwacht dat de portefeuille de komende 3 maanden zal groeien. Maar ze zijn wel voorzichtig. 80% is niet van plan om meer risico te nemen. 57% houdt wel de geopolitieke spanningen in de gaten. En ziet dat ook als belangrijkste factor op de beurs. Dus met voorzichtigheid, maar toch met beleid gaat het goed. Alle heffingen beursnieuws volg je uiteraard bij BNR en onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ik zei het al even, Iran en Amerika dus dichter bij elkaar, zegt J.D. Vance. Maar ja, hoeveel en wat weten we dan wel? En wat zegt Iran er eigenlijk over? Zometeen in de ochtendspits.
11: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
13: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
14: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
10: Goedemorgen, het is over de helft deze ochtendspits. 5:05 om precies te zijn. De laatste dag van de maand, de laatste dag van de week. En Nina van der Dungen naast me.
17: Goedemorgen.
10: Nou, de zon wordt 33 graden. Weet je wat ik doe? Ik ga achterover liggen en ik kijk wat er verder gebeuren gaat. Wat gaan we het komende half uur doen?
17: Nou, we gaan echt wel hele boeiende dingen bespreken. Onder andere met Rob van den Berg van ruimtevaart Sonneborg. Van de Sonneborg in Utrecht. Want er is een raket weer ontploft, maar nu van Bezos. Het was een flinke fireball. We hebben het gezien op de beelden. En dat is niet mooi. We gaan zo meteen even met Rob bespreken wat dit betekent voor de Artemis 3-missie. En iets heel anders, wel mooi. Een eeuwenoud manuscript over King Arthur. Dat wordt geveild bij Christie's. Moet een gigantisch bedrag opleveren. Het is dan ook echt een heel bijzonder werkje. En zo meteen hoor je er alles over van Frits van Oostrom.
10: Het wordt een duur boek.
17: Ja, maar het is echt mooi, toch?
10: Ja, schitterend.
17: Gek.
10: Ja.
17: Echt
10: en nou is het niet een bijbel, maar gewoon inderdaad een wereldlijk verhaal. Eerst gaan we naar dit. Want de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat er grotendeels overeenstemming bereikt is over een akkoord met Iran. Het zou een staakt het vuren betekenen van 60 dagen. Dat zou althans verlengd worden. Maar ja, je kan zeggen van, is er nu een staakt het vuren? De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. En of president Trump mee akkoord gaat, zegt Vance, is ook nog niet helemaal duidelijk.
18: Well, I think it's hard to say exactly when or if the president is going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal.
10: Ja, die willen een deal, zegt J.D. Vance. Nou, nu alleen nog Trump die dus een handtekening eronder zou moeten gaan zetten onder die Memorandum of Understanding. The Guardian meldt dat Trump een concept vredesakkoord heeft gedeeld met bondgenoten, waaronder Israël. Dus dan zou er inderdaad betekenen dat er wel iets ligt. Maar ondanks het staakt het vuren wat er al is, zijn er vannacht weer opnieuw aanvallen geweest. Iraanse media melden dat er een Amerikaanse drone is neergehaald in de buurt van een kerncentrale. Maar grote vraag is dat waar? Toch, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis zegt, er zijn wel serieuze gesprekken. En inderdaad, een deal komt wel dichterbij.
19: Er lijkt nu eigenlijk een MOU te liggen met een 60 dagen waarin dan formele onderhandelingen starten over grotere dossiers. En over een soort lange termijn vrede. Ja. In die 60 dagen zitten 30 dagen voor Iran om de mijnen te ruimen die ze geplaatst heeft in de straat van Hormuz. Voor de VS om haar blokkade van de straat van Hormuz te stoppen. En voor Iran om te beginnen met het verhandelen van olie op de internationale markten.
10: Dat, hè, als zo'n verlenging van het staakt het vuren. Wat is dat waard, hè, dat hebben we de afgelopen tijd ook gezien, als er over en weer nog steeds aanvallen zijn, Tara?
19: Ja, beide kanten zeggen dat de aanvallen die er op dit moment zijn eigenlijk niet een volledig breken van het staakt het vuren zijn.
10: Okay.
19: Dus daar lijkt een beetje geschuiven te worden met wat dan de drempel is van het breken van het staakt het vuren. Maar zolang beide kanten het natuurlijk beschouwen als nog steeds een staakt het vuren, dan is dat per definitie zo.
10: toch, hè, de knelpunten zijn altijd al voor de Amerikanen geweest. Dat is dat nucleaire akkoord 1 en 2. Wat we Trump gisteren nog hoorden zeggen, die Straat van Hormuz moet helemaal vrij. Hoe gaan we dat terugzien in het akkoord? Of is dat stap 2 inderdaad na die 60 of tijdens die 60 dagen te onderhandelen?
19: Het lijkt in ieder geval op dat tijdens die 60 dagen al wel de Hormuz al helemaal open gaat. Ja. In ieder geval nadat de mijnen geruimd zijn. Maar op het nucleaire dossier is er, voor zover we nu bekend, niks specifieks vastgelegd in de MOU. Behalve dat dan dat onderhandeld wordt in een volgende stap.
10: Ja.
19: En daar is natuurlijk de vraag, welke onderdelen gaan onderhandeld worden? De VS zegt constant, Iran mag geen kernwapen hebben. Daar is Iran het wel mee eens, dat ze geen kernwapen willen ontwikkelen. Dat ze dat ook in de vorige akkoord met Obama gezegd hadden.
10: Ja.
19: En natuurlijk dat het Internationaal Atoomenergieagentschap zei dat ze dat ook niet aan het doen waren op dit moment. Maar de grote vragen waar wel over gediscussieerd moet worden, is natuurlijk wat gebeurt er met die voorraad van verrijkt uranium die Iran op dit moment heeft. Wordt die alleen verdund of wordt die naar het buitenland verplaatst?
10: Ja.
19: En met de capaciteit die Iran op dit moment heeft in al die centrales om eventueel in de toekomst nog meer uranium te verrijken. En daarover zien we de hele tijd tegenstrijdige berichten wat er wel of niet toegestaan wordt. Dus we zullen toch moeten wachten op die meer formele onderhandelingen.
10: Duidelijk. Toch eventjes, en die staat voor een moes. Is er iets gezegd over de tijdigheid? Wat je zegt, als de mijnen weg zijn, zou het scheepvaartverkeer daar volledig op gang kunnen komen. Maar ja, we hebben Iran de afgelopen dagen ook horen zeggen, nou, we willen best iets doen, maar we gaan wel tol heffen. We gaan sowieso een bijdrage vragen voor het doorvaren. Is daar iets over bekend? Want van de Iraanse zijde hebben we nog niet veel gehoord over dit akkoord.
19: Nee, precies. En we weten ook niet wat daarover in de MOU stond. Wat we wel weten is dat gisteren de Amerikaanse fiscus ook Oman nog heeft bedreigd met sancties als zij ook tol zouden gaan heffen.
10: Ja.
19: Dus er wordt in ieder geval vanuit Amerika flink druk geoefend op beide landen die aan de Straat van Hormuz liggen, dus Oman en Iran, om geen geld te gaan heffen, voor, op welke vorm dan ook, voor de doorvaart.
10: Oké, nog even naar het andere, naar Israël. Want Netanyahu heeft het leger, het IDF, opdracht gegeven 70% van Gaza in te nemen. Nu zitten ze op 60%. Maar wat betekent dat voor Gaza? Dat is dus niet meer een Palestijns deel in Israël.
19: Absoluut, dat is verschrikkelijk voor de Gazanen. Kortweg zei Netanyahu dat ze nu al ongeveer 60% in handen hebben en dat zijn plan is om dat uit te breiden. In eerste instantie tot 70%. Dus hij geeft niet eens dat als limiet aan. Dat maakt nog maar weer eens duidelijk wat de intenties zijn van Israëls politieke leiding. Het langdurige innemen van Gaza, het verdrijven van haar bevolking. Bovendien is de 60% die Netanyahu quote al meer dan de net geen 50% die ze volgens het staakt het vuren in de eerste fase zou hebben. Dus ook hier geeft hij toe dat Israël haar bezetting heeft uitgebreid en niet van plan is om zich terug te trekken of zich aan de afspraken van de deal te houden.
10: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Zometeen vertellen we je over wat een merkwaardig gebruik in Milaan te maken heeft met testikels in een winkel. Je was een heel raar knipje.
17: Dit klopt niet helemaal.
10: Nee, de ballen.
17: Goed, dan gaan we weer naar iets anders. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is ontploft tijdens een test.
10: Ja.
17: Tijdens de zogenoemde hot fire test ging er wat mis. En er ontstond een enorme vuurbal. We hebben de beelden gezien.
10: Nou, en het lanceerplatform is ook kapot gegaan. Dat is goed geraakt, ja.
17: Ja, precies. Nou, Blue Origin zegt, gelukkig niemand gewond geraakt. Bezos zei wel op X, ja, dit was wel een zware dag. Understatement, denk ik. We gaan erover praten met Rob van den Bergen, ruimtevaartdeskundige bij de Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Nina en Bas.
17: Heb je hem ook gezien, de explosie?
20: Ja. Ik heb hem gezien. Nou. Ja, daar kan je jaloers op worden bij Oud en Nieuw.
17: Nou, inderdaad. Het mag niet meer, Rob. Het mag niet meer. Even die hotfire test. Wat doen ze dan? Wat testen ze dan?
20: Ja, dan testen ze eigenlijk de lancering van de complete raket. Maar dan houden ze hem vast aan de grond. Dus hij gaat dan niet vliegen, maar ze kijken of de motoren allemaal op de goede manier werken.
17: Mm-hmm.
20: En dat was dus overduidelijk niet het geval.
17: Nee, wat ging er mis? Weten we dat al?
20: Nee, dat is nog niet bekend. Iedereen heeft gezien van buitenaf wat er gebeurd is. Er zit een soort sproeiinstallatie onder die raket die ervoor zorgt dat de hitte en het geluid allemaal een beetje verspreid wordt. Vervolgens was te zien dat de onderste trap, de eerste trap, in een vuurbal veranderde.
17: Mm-hmm.
20: En de tweede trap die er bovenop zit, die explodeerde vervolgens. En we zagen torens omvallen en enorme schade. Maar nu is het een kwestie dat alle ingenieurs aan de slag gaan met de data die daar is vrijgekomen.
17: Ja.
20: Want dit is wel een hele belangrijke raket voor de maanmissie van de NASA.
17: Mm-hmm. Ja, en wanneer is dit dan iets wat is misgegaan wat we al een lange tijd niet hebben gezien? Of hebben we ook nog een ander recent voorbeeld waarbij precies hetzelfde eigenlijk gebeurde?
20: Nee, in dit geval niet. Het is een nieuwe raket van Blue Origin. Dit zou de vierde vlucht worden volgende week, waar dit een test voor was. De drie keren daarvoor ging allemaal goed. Maar omdat het een nieuwe raket is, heb je vaak ook te maken met nieuwe problemen. Dus dat is uitzoeken nu.
10: Ja, en je zei het al eventjes, dit kan dus een roet in het eten gooien. Dus het gaat om die maanmissie, waarvan we gisteren nog hoorden dat meneer Jared Isaacman, de baas van NASA, zei, nou, we hebben druk op de ketel en we gaan het regelen, want we gaan in 2032 gaan we er een hele maanbasis bouwen. Nou, daar gaan we. Zou ik zeggen.
20: Ja, of we gaan niet inderdaad.
10: Nee, precies.
20: Want dit jaar zou deze raket dus al spullen, waaronder een maanwagen, richting de maan brengen.
10: Ja.
20: Maar dit geeft minstens een vertraging van een paar maanden.
10: Zo, dat is wel lastig. En nou zijn er nog andere aanbieders. NASA heeft zelf nog dingen in ontwikkeling. We hebben SpaceX van Musk en Blue Origin. In hoeverre is Blue Origin een belangrijke speler in die hele Artemis-missie?
20: Ja, op dit moment gewoon de belangrijkste.
10: Kijk.
20: Omdat Blue Origin was aangewezen om de komende jaren alle benodigde spullen voor het bouwen van de maanbasis richting de maan te brengen.
10: Ja.
20: En ja, als dat een paar maanden vertraging oplevert, dan zou je denken van, nou ja, dat is niet zo heel erg.
10: Ja.
20: Maar er staat inderdaad druk op de ketel, want Amerika wil koste wat kost als eerste weer terug zijn op de maan, voordat China daar voet op de maan zet.
10: Ja, nou, die Chinezen zullen met veel gelach naar gekeken hebben naar die vuurbal die gisteren ontstond, neem ik aan, want dit inderdaad, daarvan vermoeden ze ook wel, als dit niet lukt, dan wordt het een probleempje.
20: Ja, dan komt de kans dat China als eerste op de maan komt een stap dichterbij, inderdaad.
10: Ja, ja, zeker. Hey, en dit soort dingen, zo'n exploderende raket. Ja, in het verleden kan ik me dat soort beelden wel herinneren van raketten die exploderen op de grond, bij het lanceerplatform. Maar zo'n enorme klap, die hadden we nog nooit gezien.
20: Nee, en dat komt omdat het inderdaad een simulatie was van een complete lancering. Dus de raket was volledig gevuld met brandstof. Ja, en het is een van de grootste raketten op dit moment. Hij is bijna 100 meter lang, dus dat is aardig wat explosief materiaal.
10: Precies, de hele domtoren in één keer.
17: Echt levensgevaarlijk, joh. Dan moet je echt kilometers vanaf staan. Wil je niet ook maar door iets geraakt worden, natuurlijk.
10: Ja, dat was ook zo gelukkig.
20: Ja, dat klopt. Dus al het personeel wordt letterlijk kilometers weggehouden. En er waren inderdaad ook gelukkig geen gewonden.
10: Dankjewel, Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. We gaan naar Rijn Baardmans van de AWB. Rijn, de Westerschelde-tunnel is even dicht. Er staat een wals stil en niet met mensen, maar een apparaat waarmee je asfalt kan aanduwen.
17: Geen dansje,
10: op de A12. Hoe is het? Hoe staat het er allemaal bij nu?
0: Ja, nou, het staat er goed bij. De Westerschelde-tunnel is weer open. Wel blijft het erg druk rond Arnhem op de A12... tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Door de wals nog steeds een uur vertraging. En er staat een kapotte vrachtauto op de A67 richting Venlo. Tussen knooppunt Leendeheide en Geldrop 10 minuten oponthoud. En dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 richting Maastricht bij hectometerpaal 220,9. De A7 Zaanstad richting Horen bij Purmerend Noord bij 28,9. En de A12 richting de Duitse grens bij knooppunt Velperbroek bij hectometerpaal 136,0.
21: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
22: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
23: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
24: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
17: Dan is de Tweede Kamer zeer kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de Europese Unie en Zuidoost-Azië. Dat akkoord moet ervoor zorgen dat Europese en Aziatische luchtvaartmaatschappijen makkelijker op elkaars bestemmingen kunnen vliegen. Nou, dan heb je natuurlijk partijen als GroenLinks PvdA, Pro, en de Partij voor de Dieren die zich zorgen maken over klimaatverandering, luchtvervuiling, etc. Zij vrezen ook dat Aziatische airlines zich minder aan de strenge regels houden op het gebied van zowel milieu als arbeidsomstandigheden. proberen. Maar je ziet dus ook dat rechtse partijen hier kritisch op zijn. De PVV, BBB en Ja21. Die vrezen bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie. Ze zeggen dit is nadelig voor de Europese luchtvaartmaatschappijen. Het kabinet Jetten verdedigt het verdrag. Zegt nou, het biedt juist ook kansen. Bijvoorbeeld voor KLM in Azië. En ook wordt benadrukt dat Europa niet zomaar de eigen regels kan opleggen aan andere landen. Blijft een politiek gevoelig dossier, want als Nederland tegen dit luchtvaartverdrag met Zuidoost-Azië zou kunnen stemmen, ja, dan kan ook het hele verdrag met hen in gevaar komen. En dat is natuurlijk iets wat men liever niet heeft.
10: Nog even een mooi verhaal, want een eeuwenoud manuscript over King Arthur en zijn ridders van de ronde tafel gaat binnenkort onder de hamer. Dan denk je, nou ja, eeuwenoud, ja. Zeldzaam werk, handgemaakt, vol met illustraties, ook helemaal handgemaakt. Verhalen over Merlijn, de tovenaar, of de Heilige Graal. En het geldt dus als een van de meest waardevolle Arthur-manuscripten ter wereld. En wie het koopt, haalt niet alleen een boek in huis, maar ook een mooi stukje middeleeuwse mythologie en middeleeuwse kunst. Het moet daarom toch wel zo'n 2 miljoen euro gaan opleveren bij een veiling van Christie's volgende maand. Frits van Oostrom is universiteitshoogleraar in Utrecht, gespecialiseerd in Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. En hij zegt zowel het verhaal als het exemplaar zijn fantastisch.
1: Om met het boek te beginnen, als je daarnaar kijkt, ik ken het natuurlijk ook alleen nu nog maar uit de publiciteit, ik heb het nooit in het echt gezien, uiteraard, maar dan word je in de eerste plaats natuurlijk getroffen door meer dan 120 miniaturen. Hè, en dat is echt miniaturen, dus dat zijn grote postzegels. En dat is elke keer weer wonderbaarlijk hoe middeleeuwse artiesten op zo'n mini-formaat de meest fantastische schilderijtjes konden maken. Ja. Hè. Schitterend blauw en rood en bladgoud. Van een grote kostbaarheid en betovering gaat er vanuit. Ja. Zelfs zonder dat je het verhaal dat ze illustreren zou lezen. Mm-hmm. Het verhaal in dit exemplaar in het Oud-Frans. Dat is ook de taal waarin verreweg de meeste Arthur-verhalen uit de middeleeuwen zijn overgeleverd. Dat is de aristocratentaal. Hè. Ja. En dat is dat formidabele verhaal wat tot nu ook weer tot de verbeelding blijft spreken van koning Arthur, die met zijn tafelronde ridders een vrederijk bestuurt, samen met zijn koningin, zijn geweldige koningin Guinevere. Ja. En dan komt daar aan het hof, dat is de kern van het verhaal, als nieuwe ridder Lancelot. En die blijkt de grootste ridder van allemaal te zijn, de allersterkste. Een geweldige verrijking van de tafelronde. Maar, en dan komt het probleem, er ontstaat een liefdesrelatie tussen Lancelot en de koningin.
10: Ja.
1: En dan krijg je die driehoek van mensen die onderling eigenlijk ieder voor zich veel van elkaar houden. Maar ja, het deugt natuurlijk uiteindelijk niet. En helemaal aan het eind van het verhaal, het is duizenden bladzijden lang als je het in zijn volle omvang leest.
10: Ja.
1: Helemaal aan het eind van het verhaal zal dat ook de neergang van Arthurs Rijk gaan betekenen, omdat een verrader daar misbruik van maakt.
10: Ja. Een prachtig mooi verhaal. Een echt wereldlijk verhaal. Dat is wel mooi, want in de middeleeuwen, als er zoveel werk werd besteed aan zo'n werk, dan was dat vaak een bijbel, dacht ik. En
1: dat klopt.
10: En dit dus niet. En dat maakt het ook bijzonder. Hè?
1: Nee, en sterker nog, specialisten hebben er al naar gekeken. Mm-hmm. Het blijkt dat het misschien zelfs dezelfde miniaturist, schilder is.
10: Ja.
1: Als in een handschrift van een bijbelhandschrift uit wat nu in Luik ligt. Mm-hmm. En daar zie je dus dat sferen die voor ons vrij ver uit elkaar liggen, van het zeer gewijde en het profane, zelfs enigszins overspelige liefdesverhaal, mm-hmm, dat die in de middeleeuwen, althans op het niveau van het publiek, toch ook bij elkaar kwamen.
10: Ja,
1: dat het misschien heel goed dezelfde bezitter kan zijn geweest, die zowel een heel vroom als een heel gewaagd boek in bezit had.
10: Ja, precies. 700 jaar lang in privébezit. Weten we van wie het komt? Welke familie heeft dit 700 jaar bewaard?
1: Nee, dat wordt nu geheim gehouden door. Het is van hand tot hand gegaan. Hè? Ja. Dus een aantal bezitters zijn bekend. Maar wie het nu op de veiling brengt, dat houdt Christie's zorgvuldig geheim. Dat zal betrokkenen wel willen.
17: Die breekt dan wel enorm met de traditie. Dan zet je wel je generaties voor je flik te kakken. Dat je zegt, nou, ik ga eens even cashen.
10: Ja,
1: soms is het. Ik ken dit geval natuurlijk niet, maar ik weet wel anderen. Het is soms ook lastig voor een familie. Hè? Dan hebben ze een heel kostbaar boek in huis. Vader, zal ik maar even zeggen, zal gaan overlijden. En dan zijn er drie kinderen. Ja, laat je die met z'n drieën één boek na. Ja. Je kan ze misschien beter 2 miljoen nalaten.
10: Hoe hebberig wordt u jezelf eigenlijk van, meneer Van Oostrom, van zo'n manuscript dat op de markt komt?
1: Hoeveel?
2: Hoe hebberig wordt u daar zelf van? Als u 2 miljoen zou hebben?
1: Nee, ik niet. Ik hoop natuurlijk, zoals alle wetenschappers, dat het in openbaar bezit komt.
2: Ja, dat is wel mooi.
1: Ik verwacht dat bijna niet. Er zijn toch altijd grote liefhebbers met diepe zakken die dan meer kunnen bieden dan een bibliotheek. Ik ga wel kijken als de veiling plaatsvindt. Op 8 juli heb ik genoteerd. En daar blijf ik wel even voor op, ja.
2: En dat zouden wij ook doen. Frits van Oostrom zei dat. En die is hoogleraar in Utrecht en die is gespecialiseerd in Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen.
17: Heb ik nog een lekker verhaal voor jou. Een voetballer uit Nieuw-Zeeland, die had toch wel iets heel vreemds de afgelopen 2 dagen. Hij kreeg namelijk in 48 uur 1 miljoen volgers op Instagram.
2: Oh?
17: 1 miljoen.
2: Hoe kan dat nou?
17: Dat is, dan denk je, hij moet een super bijzonder doelpunt hebben gemaakt. En dan gaat hij viraal of zo. Is hij ingelijfd door een grote club? Nee, hij heeft er niks voor hoeven doen. En hoe het wel gebeurde is als volgt. Een Argentijnse influencer, Valen Scassini, ging op zoek naar de minst bekende speler op het aankomende WK voetbal. Toen kwam hij dus eerst uit bij Nieuw-Zeeland, het nationaal elftal. Want Nieuw-Zeeland doet pas voor de 3e keer mee komende tijd aan het WK. Ze hebben ook nog nooit een wedstrijd gewonnen op het WK. Dus toen dacht hij, ik moet daar zijn. En van dat elftal kwam hij dus uit bij deze 32-jarige verdediger Tim Payne.
2: Nooit verhoord, maar dat klopt dus.
17: Dat klopt. Scorsini riep dus op aan zijn eigen 500.000 volgers om de Instagram-pagina van die Tim Payne massaal te gaan volgen, zijn berichten te liken, om deze Nieuw-Zeelander te supporten. Ja, en dat gaat dus als een tiet. En Payne die is er zelf ook een beetje betuust van.
3: Just want to say a massive thank you first to you, Valen. It's been a pretty crazy 48 hours, to say the least. I just wanted to also express that I'm very grateful to be representing my country at this World Cup, and I appreciate all the love from all around the world. Muchas gracias.
17: Heel schattig.
2: Geweldig. Die man is dus gewoon nu. Die is al bekend.
17: Nou, hij heeft dus nu het dubbele aantal volgers van deze influencer. Dus dat heeft hij al goed gedaan. Maar hij moet natuurlijk wel even nu de wedstrijden gaan spelen met Nieuw-Zeeland. Ja. Tegen België, Egypte en Iran. Ze hebben dus nog nooit iets gewonnen. Ja, nu zeg je, hij wordt massaal gevolgd. Hij moet nu wel winnen. Dus ik zou zeggen, the pressure is on. Succes, Tim Payne.
2: Maar het is wel mooi. Er zullen wel shirts gaan verschijnen ook met I'm a fan of Tim Payne.
17: Ja, dat zou wel leuk zijn, hè?
2: Ja, precies. Ja. Heel
17: fijn. No pain, no gain, toch?
2: No pain, no... Het is vrijdag en bijna 8:30. En dus gaan we de politieke week doornemen met Lennart Beekman. Een week die begon met een heel lelijk debat, zei hij ook al, over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. En die eindigt met een afwijzing van de bonden aan het adres van het kabinet. Tot zover
4: deze week in Napleiten. Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de toen geldende coronamaatregelen. Tijdens een aanhouding gebruiken 2 agenten veel geweld om een demonstrant aan te houden. Ze worden uiteindelijk vervolgd voor mishandeling. Napleiten, iedere zaterdag om 10:00 op BNR en wanneer je dat wil in je podcast-app.
6: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
25: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
27: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid. Voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
28: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
5: Jort Kelder presenteert straks om 4 uur de Friday Move. Vanuit Sofitel Legend The Grand Amsterdam. Ook schuiven Milou Brandt, Twan Huis, Koen van Oostrom, Kidi Marcus Sauer en Eva de Munnik aan.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Van Bentum en Keulen advocaten.
15: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
16: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
29: BNR Verkeer.
30: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagochtend is er van een spits geen sprake. Wel zijn er wat bijzonderheden. De A12 Den Haag richting Utrecht. Daar sta je vast tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. Reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat op de IJsselbrug een kapotte wals. Dus tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek kun je rekenen op een vertraging van meer dan een uur. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 10 uur voortduurt. De A67 richting Venlo. Daar staat het vast tussen knooppunt Leenderheide en Gelderop. 10 minuten door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Dan nog een flitser gemeld door Flitsmeister. De A32 richting Heerenveen. Daar staan ze te flitsen tussen Grauw en Akrum bij hectometerpaal 61,7.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
32: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn hebben gisteravond met flessen, eieren en rookbommen gegooid naar voorstanders. De politie hield beide groepen uit elkaar. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de komst van zo'n 250 asielzoekers. Zo ook PVV-leider Wilders. Asielminister Van den Brink is gisteravond langs geweest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers en riep gemeenten op om opvangplekken voor vluchtelingen te regelen. Vanwege de drukte in Ter Apel moeten andere plaatsen zoals Stadskanaal en Groningen bijspringen. Een flinke tegenvaller voor het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Florida ontplofte een raket. Bezos heeft het over een heel zware dag. Zijn bedrijf wil een raket bouwen van 29 verdiepingen hoog, waarbij sommige delen opnieuw gebruikt kunnen worden. Nederlandse onderzoekers hebben tot nu toe 5 miljard euro aan subsidie binnengeharkt. Dat geld komt uit een Europese pot. Bijna de helft gaat naar onderwijsinstellingen, het meeste naar de TU Delft en een kwart gaat naar bedrijven. Geld gaat vooral naar medisch onderzoek en naar gedragsonderzoek bij grote groepen mensen. En een historisch record in Japan. De bevolking is in 5 jaar tijd bijna 3% gekrompen. Dat is de sterkste daling sinds de start van de volkstelling in 1920. In totaal verloor het land ruim 3 miljoen Japanners. Maar er zijn er nog ruim 120 miljoen over. Bevolkingskrimp kan leiden tot economische problemen zoals personeelstekorten en duurdere sociale voorzieningen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en vanmiddag is het tropisch heet, tot lokaal 33 graden. Later in het zuidoosten vooral een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Tot wel 75 km per uur. En dat was het ANP-nieuws.
0: Hij zit hier al, hè? Warm gedraaid en wel. Lenert Beekman. Na een week politieke cake op de week gaan we met hem eens even terugblikken naar wat er allemaal gebeurd is. Van een heel ongelooflijk vies en lelijk debat over politiek en samenleving tot een overleg tussen kabinet en bonden. Dat heette sociale partners, maar hoe sociaal was het overleg? Zometeen Lenert Beekman.
1: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
2: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
2: Vijfhart, dat klopt voor jou.
10: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
17: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
31: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, het is 4:09 op vrijdag 29 mei 2026. En ik werd keihard gecorrigeerd door Arthur, door onze machinist. Die zei, het is niet de laatste dag van de maand. Het is de laatste werkdag van de maand. Ja, meneer, dat klopt. En het is ook vrijdag, de laatste dag van de week. Dat dan weer wel. De laatste keer dat Arthur voor me werkt. Nee, maar
19: grapje. Hij zei het echt.
0: Nee, ik zei het. Met...
19: Oh, wat een lul ben jij.
0: Hij gaat me straks slaan. Nina van der Leugen.
19: Goedemorgen.
20: Hij kijkt angstig.
0: Ja. Ik zie het helemaal niet. We zijn goede vrienden. En dat blijft ook zo. Wat gaan we dan doen?
19: Nou, we gaan het over een
0: andere... Ik word alleen
19: andere...
0: nog mee lachen.
19: Ja, ik wil zeggen. We gaan het over een andere frustratie van jou hebben. De verkeersboetes die gaan volgend jaar enorm omhoog. Weer.
0: Vind ik ook meer.
19: Oh ja, nee, nog meer. Ja, nog hoger. Ja,
0: €1000. Hè? Ja, nou, door rood fietsen. Hoppakee.
19: Daar gaan we wel geïndexeerd. Ja, precies. Ja. Zometeen met Nout Broekhoff gaan we daarover praten in de auto-update. En we gaan natuurlijk vooruitblikken op de opening van de beurs. Maar eerst...
0: Eerst naar de politieke week. Want het briefje van Veilbrief, afwijzing van de bonden en het spuuglelijk debat over politiek geweld. Het was een dynamisch politiek weekje.
21: Ja, dit is de nobele kunst van het onderhandelen. Wij zetten nu een stap vooruit en we gaan eerst aan tafel.
22: Ik heb daarom ook besloten om dit advies over te nemen. En ik heb gisteravond een verbod op deze transactie uitgevaardigd.
23: 200.000 Nederlanders die van zich hebben laten horen. We willen niet dat DigiD in Amerikaanse handen valt.
24: Het debat over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving.
33: Wat is de houding van D66 ten opzichte van die partij die dit soort woorden gebruikt?
34: Ik zie dat beeld af en toe een beetje alsof de heer Marcus zo een soort van gedoogpartner is. Totaal niet.
35: Het beleid van de heer Bontebal en de coalitie leidt tot dit soort geweld.
36: Ja, voorzitter, op z'n Rotterdams, hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt?
37: Het zou toch heel mooi zijn als we kunnen stoppen met dit moddersmijten naar elkaar.
38: We hebben een ultimatum gesteld. En uiteindelijk was het ook een constructief gesprek dat langer heeft geduurd dan we inderdaad gedacht hadden. Maar uiteindelijk is de kernvraag, wordt aan dat gestelde ultimatum voldaan, ja of nee?
39: En omdat die bezuinigingen niet van tafel zijn, ja, hebben we nog steeds hetzelfde probleem.
0: Tja, die problemen die blijven nog eventjes. Elke vrijdag gaan we de politieke week bespreken. En dat doen we uiteraard ook vandaag met politiek verslaggever Lenert Beekman in de studio. Lenert, goedemorgen. Ja, eerst eventjes naar dat overleg van gisteren. Ja. Veilbrief zat er aan tafel. Er zat de minister van de Volksgezondheid bij. Er zat van alles nog. Jetten zat er zelfs bij.
20: Daarna
0: de premier.
20: Jetten zat erbij.
0: En de bonden hebben gezegd, ja, we gaan praten gewoon niet verder. Klaar. Na een impasse die weken duurde, we willen niet aan tafel. Veilbrief die afscheid heeft moeten nemen van zijn plan of in de ijskast zetten. Zijn we nu eigenlijk terug bij af?
4: We zijn terug bij af. En de bonden hebben aangekondigd, we gaan gewoon staken. En dat heeft allemaal te maken met die 6,5 miljard. De bezuinigingen op het sociaal domein, die liggen nog steeds op tafel. En de bonden eisen eigenlijk van het kabinet dat eerst de taakstelling, de bezuinigingen van tafel gaan en dat er daarna gesproken kan worden.
0: Ja.
4: En het kabinet zegt, nou, wat we doen, een blanco velletje, we gaan met elkaar zitten. En hoe zouden jullie dan een taakstelling, een hervorming van het sociaal domein voor je zien?
0: Mm-hmm.
4: En dan kunnen we daarna kijken wat het oplevert. En dan gaan we weer eens als kabinet naar de financiën kijken. En dan is het ons probleem om te kijken hoe we dat met elkaar gaan oplossen. Ja. Maar laten we nou eerst eens gewoon gaan kijken hoe ver we met elkaar kunnen komen. Want als we bijvoorbeeld in de VIA gaan kijken, waar echt wel problemen zijn, en we hervormen dat, we zorgen dat er meer mensen aan het werk komen, dan kan dat simpelweg geld opleveren.
0: Ja, ja.
4: En dan zullen we eens met elkaar gaan kijken hoe ver we komen. Maar de bonden hebben daar geen vertrouwen in.
0: Maar dat is toch wel, wacht even, dit is een handreiking die het kabinet doet. Hè. Die nemen eerst al officieel afscheid van plannen, van het aanpassen van de AOW-leeftijd. Het is een enorme toezegging. We willen verder met je praten, weet je wat, als je niet met onze voorstellen kunt leven. Ik vertaal het even op z'n jouw boerenfluitjes. Dan kom zelf dan met voorstellen. En als je zegt van nee, die 6,5 miljard, we gaan dat niet inboeken. Laat dan zien hoe we dat wel kunnen doen. Want ergens moet de staatskas natuurlijk ook wel kunnen blijven draaien. En dan kijken we wat de consequentie is van die plannen. Vind ik een heel aardig en lief voorstel. En dan lopen die bonden weg. Denk ik van, jongens, je vertegenwoordigt 15% van de werkende Nederlanders. Donder net op. Wees blij met wat je krijgt.
4: Zijn er een aantal punten. De bonden zeggen, het is niet aan ons om jullie problemen op te lossen, omdat er geld voor defensie nodig is. Hm. Daarbij is er een vertrouwenskwestie. En dat heeft te maken met de AOW. Dat is nu van tafel af, maar in eerste instantie pensioenakkoord, met de polder, politiek, lang over gesproken. Op dat en op de verhoging van de AOW, die koppeling, die 4 maanden die daarbij komen, dat is eenzijdig, was dat opgezegd. En ja, daardoor is het vertrouwen beschadigd. En zeggen ze, ja, we vertrouwen het eigenlijk niet. Op het moment dat jullie zeggen, maak je geen zorgen, uiteindelijk, die rekening is ons probleem. Dan eventjes over de hoeveelheid mensen die lid zijn van een vakbond. Dat klopt. Het is natuurlijk zo dat nog een gemiddeld 15% lid is van een vakbond.
0: Ja.
4: Maar politiek gezien zijn de bonden van belang, omdat Pro zich vasthoudt aan de bonden.
0: Ja.
4: En zolang Pro zich aan die bonden vasthoudt,
0: en we een minderheidskabinet hebben.
4: We moeten een minderheidskabinet hebben.
0: Ja.
4: Zit het minderheidskabinet toch vast aan die bonden.
0: Ja, hij is gevangen door Pro eigenlijk.
4: Ja, want en dat heeft ook met rechts te maken.
0: Mm-hmm.
4: Want rechts, als je kijkt naar de PVV bijvoorbeeld en naar BBB, zij willen die bezuinigingen op het sociaal domein ook niet.
0: Ja?
4: Dus,
0: ja.
4: En,
0: maar dat zijn ook echt linkse partijen die.
4: Nou, op dat gebied wel.
0: Ja.
4: En dat zijn natuurlijk ook partijen, neem de PVV.
0: Ja.
4: Ja, daar ligt geen degelijk financieel plan onder. Ook als je naar het verkiezingsprogramma kijkt. Dus ja, ze zeggen, eigenlijk alles, er mag niet bezuinigd worden. We willen ook de BTW omlaag willen we hebben. De accijnzen moeten omlaag. En dat moet allemaal gefinancierd worden door geen asiel, geen Afrika, geen Europa, geen klimaat. Ja, daarmee kan het kabinet natuurlijk niet uit de voeten. Dus zijn ze veroordeeld van de zomer, als er toch gesproken moet gaan worden over de begrotingen van volgend jaar, voor Prinsjesdag, moeten ze gaan zitten met Pro.
0: Ja. En dus impliciet met de bonden. Want het drukmiddel voor Pro is dat ze de bonden achter de hand hebben.
4: Ja.
0: Dus wil je geen hete zomer en slagkracht maken als kabinet, moet je uiteindelijk door de knieën. Dat is de bottom line.
4: Ja, en dan moet je ook even kijken, hoe kijkt de coalitie nu eigenlijk naar de aangekondigde acties?
0: Mm-hmm.
4: Dan hoor je verschillende eigenlijk wel frustraties vanuit de coalitiepartijen.
0: Ja.
4: Eén daarvan is, er was een ultimatum. Maar voordat we daar een briefje over schreven om antwoord daarop te geven, hadden ze al aangekondigd dat ze zouden blijven staken. Dus ja, wat is het dan eigenlijk waar?
0: Ja.
4: En daarbij hoor ik ook wel heel sterk de geluiden. De bonden willen zich ook profileren. Er zitten nieuwe voorzitters bij CNV, bij FNV. Die willen laten zien
0: wat zij allemaal niet kunnen.
4: Wat ze kunnen. Een vorm van ledenwerven. Dit hoort er ook allemaal bij. Dat is het volgende punt. Ja, de bonden zijn natuurlijk ook niets waard dat als er grote hervormingen staan op de agenda staan, om dan op hun handen te blijven zitten en te zeggen, prima kabinet, doe maar. Dat kan eigenlijk ook niet. De vraag is nu alleen binnen dat sociaal domein, bij de WIA, bij de WW. De bonden zeggen, er is eigenlijk niets aan de hand. De WW bijvoorbeeld, En dat is een collectieve voorziening. Dat betalen we met z'n allen. Als je naar het BBP kijkt, dan is dat eigenlijk helemaal niet duurder geworden. Dus wat is het probleem? Dit is een ordinaire, zoals zij zeggen, bezuinigingsoperatie. En de mensen in de WW en de WIA worden daar de dupe van. En over de WW, iedereen vindt dat daar iets moet gebeuren. Kijk eens naar die verzekeringsartsen. Zorg dat mensen die daadwerkelijk aan het werk kunnen ook gaan werken. Daar scheelt het bedrijfsleven ook om. Ja. VNO-NCW ook. Zet die mensen aan het werk. Ja. Maar ze zijn het niet eens over hoe groot de problemen nou eigenlijk zijn en hoe verder hervormd moet gaan worden.
0: Nou, we zijn er nog niet uit kunnen stellen.
4: Nog één puntje, want dat is wel interessant. De VNO-NCW.
0: Een van de sociale partners ook.
4: Ja, een van de sociale partners vinden het eigenlijk geen stijl dat de bonden zijn opgestapt. Ja. En VNO-NCW zit er veel meer op. Kijk nou hoe je die economie kan laten groeien. Want als die taart groter is,
0: dan kunnen we het ook met z'n allen betalen.
4: Maar dan zit de minister met financiën met een probleem. Want die kan dat natuurlijk niet inboeken. We laten de economie groeien en daarmee dekken we de tekorten.
0: Nee, precies.
4: Want daar is
0: dat is ook lastig.
4: Dat kan je niet met harde cijfers gaan uitdrukken. Ja. En daarbij, op het moment dat je die economie wil laten groeien, en hebben we het rapport Wenning ook gezien, dan moet je eerst maar eens aan de slag met de grote knooppunten in de Nederlandse economie. Stikstof, de netcongestie, energietransitie, de infrastructuur, en rammelt aan alle kanten. Dan moet je eerst investeren, daar heb je geld voor nodig, en dan gaat dat pas wat opleveren.
0: Precies, en dan zou dus eigenlijk, bottomline, de minister van Financiën is tot het inzicht moeten komen dat hij schulden moet leren maken.
4: Ja, alleen dan komen we bij de VVD. En bij de VVD zeggen ze natuurlijk, dat gaan we niet doen. Want we gaan die rekening niet bij een toekomstige generatie neerleggen. En daar valt ook wel iets voor te zeggen. Want we zien dat het kabinet, het is expansief begrotingsbeleid. En zeker als je het overlaat aan pro, er moet steeds meer geld uitgegeven worden. En Bas, jij hebt ook bijvoorbeeld de Nederlandse Bankje wel eens op zender gehad. En daar wordt constant gezegd, kijk nou uit dat je die economie niet blijft oververhitten op dit moment. Ja. Want eigenlijk drijf je de prijzen daarmee alleen maar op.
0: Bottom line, een minderheidskabinet gaat ons niets brengen.
4: Dat weet je dus
0: zolang
4: niet,
0: Zolang Broder zit. Nou, we gaan het zien, Leen. Maar even nog naar het debat van dinsdag.
4: Ja.
0: Want we rollen door de tijd heen over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. We hoorden net al eventjes in de compilatie dat er van alles rijp en groen gezegd is. Van goor tot het kan niet en we moeten naar elkaar toe groeien. Heeft het iets opgeleverd?
4: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee,
4: dat is wel het pijnlijke van het debat natuurlijk. We hebben wel gezien, bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie, dat het een extreemrechtse partij is. Ja. Dat is wel duidelijk geworden. Maar voor het aanzien van de politiek is dit een heel slecht debat geweest. Want er is niets opgelost. Dat komt ook omdat het debat veel te breed was ingestoken. Van wat wil de Kamer nu eigenlijk met dit debat? En de vraagstukken die er lagen, van hoe gaan wij nou eigenlijk om met politiek geweld? En het andere vraagstuk waar rechts het vooral wilde hebben, hoe gaan we om met de asielproblematiek? Ja, daar is geen oplossing voor gekomen. Nee, en ook de kijker, de objectieve kijker van het debat, die heeft niet naar iets zitten kijken waarvan je kan zeggen,
0: niet blij werd.
4: De politiek heeft zich van zijn beste kant laten zien. En er was veel frustratie ook in de Tweede Kamer. En zeker ook als je dan kijkt naar wat er speelt, de grote vraagstukken waar we het net over hadden. Ja, ga over de inhoud praten met elkaar. Zorg dat je komt tot, zoals we dat dan mooi zeggen, bij de D66 en bij het CDA, bij de VVD, die doorbraken die nodig zijn om Nederland weer op de rit te krijgen. Maar dat gaat ook niet zonder pijn. Dat wil ik er ook wel bij zeggen. Als je gaat hervormen, doet pijn, worden mensen ongelukkig van.
0: Ja, exact.
4: Maar we zetten er waarschijnlijk wel een stap mee naar voren. Nederland weer naar voren, waardoor Nederland weer van het slot komt.
0: Dan heel kort nog eventjes vandaag begin van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Daar gaan we kopstuk als Hugo de Jonge zien en van Jaap van Dissel.
4: Ja, niet vandaag. Rutte komt ook nog.
0: Ja.
4: Vandaag beginnen we met Koopmans, de viroloog.
0: Ja.
4: En Bruins, de minister die in de Tweede Kamer toen bij het eerste grote debat over corona
19: was een stokje ging.
4: Ja. En eigenlijk moest vervangen worden door Hugo de Jonge.
0: Ja.
4: Maar dat zijn de eerste. Het briefje van Bruins.
0: Ja. Absoluut. We gaan dat allemaal zien. Dankjewel voor deze politieke kijk op de week. Onze eigen man, Leendert Beekman. Aan Rijn Baardmans van de ABB. Rijn, een kapotte vrachtauto nu op de A67.
1: Dat klopt inderdaad. In de richting van Venlo, daar staat tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop een vrachtauto met pech. Je doet er 10 tot 15 minuten langer over, omdat de rechte rijstrook dicht is. En naar verwachting blijft dit nog even zo tot 10 uur vanochtend. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 richting Utrecht bij hectometerpaal 37,9. De A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Stedenwijk 51,8. En de A7 richting Groningen bij 176,1.
31: Blik op de beurs.
0: Ja, nog een kwartiertje op de beurs. Zijn deuren. Nou, het was allemaal niet heel erg mooi de afgelopen dagen. Dus kijken we vooruit meteen voor onze analisten. En dat is op vrijdag meestal Nadia Balussi, vermogensbeheerder bij THB Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bas.
0: Wat gaat de, wat zegt de future? Wat gaan we zien?
5: Nou, misschien gaan we de week wat mooier afsluiten dan de vorige dagen. We zien nu een vlakke tot misschien zelfs wel licht hogere opening na het slot van gisteren op 1037. Ja. Nou, misschien dat er straks 1 of 2 puntjes bij komen.
0: Nou, mooi. We gaan eens even kijken op fondsniveau. Welke zaken gaan we in de gaten houden op de AX?
5: Nou, we hebben gezien dat ABN Oddo, die heeft het advies voor BAM Groep. BAM staat op €9,55. Ja. Dat hebben ze verhoogd van €8,10 naar €13,50. Dus dat is een plus van 42%.
0: Zo.
5: En ze hebben hun advies ook verhoogd van underperform naar outperform. Dus daar zien ze de zon ook schijnen. Ja. En ze verwachten dat BAM vooral vanaf nu tot 2028 gaat profiteren van gunstige marktomstandigheden in al hun eindmarkten. Maar ja, en dat betekent dan ook een sterkere vraag en gunstige prijzen.
0: Kijk eens al. Nou, dan gaan we kijken inderdaad of de Bataafse wat omhoog komt. Verder, zijn er nog andere zaken, ook macro bijvoorbeeld, die we in de gaten moeten houden?
5: Ja, macro zien we dat vanmiddag, einde van de middag, komt de inkoopmanagers van Chicago. Dat is natuurlijk de vroege indicator voor de stemming, hoe het daar is. Mm-hmm. En wat we ook verwachten zijn de voorlopige inflatiecijfers van Frankrijk, Spanje en Italië. En nou ja, als we die allemaal bij elkaar optellen, dan krijgen we misschien echt wel een goed beeld waar de Europese inflatie zich naartoe beweegt.
0: Ja.
5: Maar we zien ook dat het consumentenvertrouwen in de eurozone zich iets herstelde in mei. Nou, dat biedt de belegger weer wat positieve geluiden. De vertrouwensindex steeg niet heel veel, van min 20 naar min 19. Maar het economische sentiment zagen we ook verbeteren. Van 93,2 naar 93,5. En als we kijken naar de beleggers in ons land, dan zien we dat de particuliere beleggers in mei een stuk positiever waren dan in april.
0: Ja, die zagen ook bijna allemaal hun portefeuilles wel oplopen. Ondanks het feit dat het gek is met geopolitieke spanningen, gaat het toch wel goed met de beurs, hè? Kunnen we stellen, Nadia.
5: Ja, zeker. En niet alleen met de beurs, maar ze zijn ook echt positiever over de toekomst. En verwachten ook dat de portefeuille de komende 3 maanden verder zal groeien.
0: Dankjewel. Nadia Balussi, vermogensbeheerder bij THB Vermogensbeheer.
31: Auto-update.
0: Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow is bij ons.
6: Goedemorgen.
0: Nout, ja, net als je beleggingsportefeuille groeit ook de zaken die je moet betalen aan de staat als je een overtreding maakt. Ja. Want de verkeersboetes worden weer duurder.
6: Ja. Ja.
19: Hoera.
6: Eén woord, belachelijk. Echt, zoveel instanties, het OM, CJIB, die zeggen allemaal, dit kan niet meer, het wordt te duur, die boetes moeten omlaag, het staat niet meer in verhouding tot. Maar het kabinet heeft er gewoon echt lak aan. Gewoon een dikke middelvinger. Ja. Het geld is nodig om de gaten in de begroting te dichten. En dus gaat die inflatiecorrectie, waar al vaker van is gezegd, bevriest dat nou? Die gaat er gewoon weer komen. 2,7% zegt de Telegraaf. En dat betekent dus een boete voor bellen of appen achter het stuur. Wat ik vind dat je het niet moet doen.
0: Precies.
6: Maar gaat naar €450. Oh. Door rood rijden, geen voorrang geven, rechts inhalen, niet doen. Maar het kost je €328 straks. Parkeren op een gehandicapte plek, 500 piek.
19: Wajo.
6: Ja.
0: En wacht eventjes, dit is nog ex-administratiekosten.
6: Ja, die €9, ik weet niet of die hierbij
0: zit. Nee, die zit er nog niet bij.
19: Want ik heb net helaas een boete gehad door rood rijden. €329 heb ik net betaald.
6: Maar ze beginnen wel met een proef om voor een gratis herinnering. He, als je dat niet is lief. Betaalt.
19: Ja, dat is herinnering.
0: Maar zelfs de baas van het CJIB zegt, joh, het is belachelijk hoog. Oké,
6: gewoon echt helemaal niks.
0: Laat het niet overzicht. Dan naar Ferrari. Dat zegt dat er belangstelling is voor de Luce.
6: Kun je dat niet voorstellen?
0: De eerste volledig elektrische auto van het merk. Waar de oude baas Luca de Montezemolo van zei, nou, weet je wat, als we dat paard er nou afhalen, één ding hoeven ze niet bang voor te zijn, dat die wordt gekopieerd in China, want daar is hij te lelijk voor.
6: Ja. Er is veel interesse, zegt de topman Benedetto Vigna. Ja, kunnen het niet controleren, maar hij zegt wel, hij lijkt niet echt geschrokken van alle kritiek, maar misschien speelt hij dat ook wel, hoor, dat weet ik niet. Er kwamen direct bestellingen binnen. Mensen maakten ook al gelijk het geld over. De Luce kost 5,5 ton. Ik zat erover na te denken. Hij is natuurlijk heel apart. Lelijk, zou je ook kunnen zeggen. Hij is ook heel erg duur. Dus het zou toch een statussymbool voor mensen kunnen zijn. Hij kan me toch zo'n lelijke, aparte, dure auto veroorloven.
19: Wat gaat die kosten dan?
6: Ja, 5,5 ton.
19: Oh, 5,5 ton.
0: Ja. Vanaf.
6: Ja, vanaf. Wellicht is het over 10 tot 20 jaar wel een, ja, een cultauto. Die Luce uit 2026.
19: Ja, dat is een gokje
6: die
19: dan.
6: Heb ik. Ja. Maar exacte verkoopcijfers, die horen we voorlopig nog niet. Nee. Gaan er wel komen, want Ferrari is beursgenoteerd.
0: En ja, dit moet een openheid van zaken geven.
6: In juli gaan ze wel moeten zeggen hoeveel ze er al verkocht hebben. Ja, dit wordt een vijfde van hun verkoop, wordt gezegd.
0: Nou, ik hoop het. Ik zag een heel leuk filmpje op Instagram voorbij komen. Ik zei al even, Little Trikes, heb je wel eens van gehoord? Die kleine duo'tjes, ja. Van een aanrijding tussen een Ferrari en een Little Trikes. En na die klap staat er een Luce. Ja. Dus ik dacht, ik heb gelijk gekregen. Ja. Altijd fijn. Nederlanders kopen vaker een auto met grotere motorinhoud.
6: Ja.
0: Ik kan het aanbevelen. Een 4 liter V8 werkt fantastisch.
6: Lekker, hè? Ja. Nee, verkoop van nieuwe auto's met motorinhoud boven.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik rent.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dan het robotaxi-avontuur van Tesla komt totaal niet van de grond. Dat is die oneerbiedig gezegd, die enorme grote broodrooster die aangekondigd was.
5: Ja, dat is de Robovan. Dan heb je de Cybercab. Maar dit zijn gewoon Model I's die rondrijden in Texas. Spaks,
4: ja,
5: want die testen eigenlijk de technologie voor die Cybercab.
4: Oh ja, natuurlijk ja.
5: Ja, nou, bijna een jaar geleden is die robotaxi dan gelanceerd in Austin, Texas. Er rijden slechts 42 geregistreerde robotaxis rond. Blijkt nu uit officiële documenten. Want als je Tesla zelf vraagt, dan gaan ze het niet zeggen. En dat is echt minder dan een tiende van concurrent Waymo. Waymo heeft er 577 geregistreerd. En dat zijn ook echt auto's die volledig autonoom daar rondrijden zonder bestuurder achter het stuur.
6: Maar is het niet gewoon nog een proef? Dat je begint met 42 stuks en zometeen zijn het er 5000.
5: Ja, maar we zijn al een jaar verder en het zou fors opgeschaald gaan worden. Ik vind het echt pijnlijk. Zeker omdat Tesla zegt, die autonome taxis, dat is onze toekomst. Dat is cruciaal voor onze toekomstige groei. Nou, dan had je nu toch wel honderden van die auto's verwacht in Texas.
6: Austin,
5: nou, dat is dus absoluut niet het geval.
4: Maar weet je ook waarom?
5: Ja, omdat het dus toch heel moeilijk is zonder bijvoorbeeld LiDAR die auto's volledig autonoom te laten rijden. Die technologie die moet echt nog veel verder en veel beter worden.
4: Want dat is het, hè? Tesla heeft geen LiDAR en het heeft Waymo wel. En dus gaat dat eigenlijk wat beter.
5: Ja, betekent wel dat als het lukt zonder LiDAR, dat je natuurlijk wel, dan heb je wel echt
6: iets.
5: Ja,
4: maar de Duitsers zeggen, dat wird nicht klappen. Ja. LiDAR.
5: Dat gaan we zien.
4: Vanmiddag, internationale auto, wat ga je doen?
6: Ja, het doet meer LiDAR.
5: Nou, we zitten op een locatie vanmiddag van Enterprise, onze sponsor, die heeft een heel groot service center op Schiphol. Daar zenden wij uit. Het is echt een super grote locatie waar we gaan uitzenden. En daar gaan we het ook over Ferrari hebben. Want we hebben Kooijmans te gast. Hebben zij ook veel belangstelling voor de Loetje? Wat denk je? In Nederland.
4: Dankjewel, Noordbroekhoff. Autoshow kun je terugluisteren als podcast, net als Petrolheads.
5: Ja.
4: En dat is alleen maar over motoren.
5: Ja, nou nee, ik heb hem geluisterd deze week. Ging ook over de Loetje. Ja,
4: wat dacht je?
5: Je bent volledig afgezeken, hè?
4: Wat?
5: Of Carlo Loetje? Niet. Carlo was best
4: wel. Carlo begint een beetje oud te worden. Ja, het is toch hij zit in de AI. Hij zit een beetje in de AI-hoek en hij begint wat. Ja, ik weet het ook niet. Hij vindt mij oud worden, maar ik neem dat nu even terug. Ja. Iedere woensdag 5 voor 4 online. Ben je daar, Petrolheads? Als je nog door wil. Tot zover. Dankjewel.
7: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: En zometeen nemen we even mee naar 1,5 meter. Afstand, outbreak management teams, mondkapjes. Jaap van Dissel. Meneer Diederik Gommers, ken je die naam nog?
6: Zeker.
4: Veel te centraal. Wappies. Ja. Vaccinatieschade. Mondkapjes. Corona dus. Nou, vanaf vandaag worden de belangrijkste personen uit die periode gehoord. En wat moeten we verwachten van die parlementaire enquête over corona? Ga je zo meteen horen in de ochtendspit.
8: Je kent ons van het nieuws.
9: Van duiding.
8: Feiten en context. En soms is er
9: naast het nieuws
8: ruimte voor goede muziek.
9: Zoals deze.
8: Klinkt werken beter.
9: BNR Business Beats.
8: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
9: Luister in de BNR-app.
8: Op bnr.nl/bb.
9: En via DAB+. Business
10: Beats. Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
11: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Koffie met karakter, service met aandacht. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou

0: en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
2: Frank, pensioenalert.
3: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
4: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden. Juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
9: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
10: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
9: Obli. Meer rust, meer rendement.
11: Van Bentum en Keulen Advocaten.
12: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
13: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
9: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
14: Nu in de BNR-app.
15: Iran eist vrijgave van $24 miljard aan bevroren olietegoeden, want anders is er geen deal met de VS. Roemenië meldt een inslag door een Russische drone op een wooncomplex. En IJsland gaat een referendum houden voor het EU-lidmaatschap. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
16: En dan gaan we naar de AWB, naar Rijn Baardmans. Rijn, hoe staat het erbij op de weg?
17: Ah, het is niet druk op de weg. Er staat nu 60 kilometer file in totaal. Wel is het erg druk bij Arnhem. Dat komt door een kapotte wals die op de IJsselbrug staat. Zorgt al heel de ochtend voor vertraging in de buurt van Arnhem. Zo ook op de A12. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Ruim een uur vertraging. En volgens Rijkswaterstaat blijft dat nog even zo tot 10 uur vanochtend. Ook op de A28 staat file richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er een kwartier langer over. De A67 dan, Eindhoven richting Venlo, tussen knooppunt Leenderheide en Gelder op 10 minuten. Door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht. Dan nog een paar flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij hectometerpaal 81,0. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij 37,9. En de A15 Europoort richting Rotterdam. Daar staan ze te flitsen bij 53,5.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Numansdorp, in de buurt van Rotterdam, zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. Uit de hele regio hielpen brandweerwagens mee met het blussen. Kan zijn dat het vuur is aangestoken. Er waren meerdere brandhaarden en volgens Rijnmond had het bedrijf geen goede reputatie. De politie heeft gisteravond in het Noord-Hollandse Uithoorn met de ME moeten ingrijpen om 2 groepen demonstranten uit elkaar te houden. Tegenstanders van een nieuwe asielopvang belaagden een kleinere groep voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Geert Wilders was er ook bij, die steunde de tegenstanders. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat straks beginnen met de verhoren van bijna 50 mensen die een rol hebben gespeeld bij de aanpak van de epidemie. Voor de verhoren is 9 weken uitgetrokken. Als eerste is viroloog Marion Koopmans aan de beurt. Zij was lid van het Outbreak Management Team. De NAVO veroordeelt Russische roekeloosheid na een droneinslag op een flat in Roemenië. Dat gebeurde in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. De drone raakte het dak van het gebouw die in brand vloog. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Roemenië heeft intussen NAVO-baas Rutte geïnformeerd. En rapper J, ooit bekend als Kanye West, mag gewoon optreden in het Arnhemse Gelderdom volgende week. De burgemeester is geen fan, maar ziet wettelijk geen reden om hem te weigeren. In andere landen mag hij niet optreden om antisemitische uitspraken die hij ooit deed. Volgens Arnhem zijn er geen aanwijzingen van ordeverstoringen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
16: Ajax onveranderd op 1037 punten. We zien dat er stijgers zijn. Prozis 1,4% hoger. ING 0,8. Atje 0,8. IMCD 0,7. ArcelorMittal 0,6%. Aan de andere kant de verliezers. Want ja, als er een deal met Iran op handen zou zijn, dan zie je dat de olieprijs naar beneden komt. Dat klopt ook. Brent Crude op dit moment in de future op $91,55. En dat zien we meteen terug bij SPM Offshore, 0,9% lager. Maar ook lager staat Shell met 0,5. Daartussenin bungelen nog Relics, 0,8% lager. En dan hebben we ASM International een 0,1% lager. En dan hebben we zo'n beetje het hele spel gehad. Behalve Bezi, 0,6%. Ook die staat wat lager. Nog heel eventjes naar BAM. Die hebben een upgrade gekregen voor hun een trading update. Daar wordt gezegd, nou, ze kunnen een veel hoger koersdoel nastreven. Dat wordt meteen door de belegger op de midcap ook zo gevoeld. Want BAM is de grootste stijger daar met bijna 14% winst. Daar kan je op bouwen. Alle heffingen beursnieuws volg je natuurlijk bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. We bespraken het net al eventjes met onze politiek verslaggever. Wat kennen we ze nog? Die woorden als mondkapjes, 1,5 meter... Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, wappies, vaccinatieschade. Allemaal woorden uit de tijd van corona. En vanaf vandaag worden de belangrijkste personen uit de periode gehoord. Want de parlementaire enquête corona die gaat starten. Wat mogen we daarvan verwachten? Zometeen in de ochtendspit.
20: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
21: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Zie het voor je? Een kale lege vlakte? Waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
6: 8:08 en dat betekent dat het laatste uurtje op weg naar het weekend is geslagen voor deze ochtendspits. En naast mij zit nog steeds Nina van der Dungen.
7: Goedemorgen.
6: Nina, we gaan straks een stukje vliegen.
7: Ja, en we hadden het net al over de eerste elektrische Ferrari, de Luce, lelijk ding. We gaan het zo meteen hebben over een elektrisch transportvliegtuigje. Ja. Wordt vandaag getest voor het eerst in Nederland. Ik heb hem nog niet gezien.
6: Niet zo groot, maar het is, en je kan 560 kilo gaan vervoeren, maar toch.
7: En geen lelijk ding?
6: Elektrisch. Ik heb hem niet gezien nog. Maar okay. Het is volgens mij gewoon een klein transportvliegtuigje.
7: Nou, leuk.
6: We gaan het erover hebben straks. Ja. Ja. Eerst gaan we even terug in de tijd. Donderdag 27 februari 2020. En daar staat de toenmalige minister Eppo Bruins achter het bureel. Bruno Bruins, sorry, moet ik zeggen.
7: Ja, inderdaad. Ja. Bruno, ja.
6: Ja, Bruno, dit is precies. Dat is Bruno, niet Eppo. Naast Rob Trip in de studio bij de NOS.
8: Goed, en terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd?
9: Ja, wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Die verblijft in isolatie in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg.
8: Tilburg, ja. Oké.
9: Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich daarover zorgen maken.
6: Alles eruit. Nou, dat was dus inderdaad 6 jaar geleden ruim. 6 jaar later worden de kopstukken uit de coronatijd gehoord door een parlementaire enquêtecommissie. Nou, waar moet je aan denken? Jaap van Dissel, de toenmalige directeur van het RIVM. En Marion Koopmans, die komt dus ook nog uiteraard als prominente viroloog. Ja. Die ook in dat outbreak management team zat. Hugo de Jonge, de opvolger van Bruins, die ineens minister van Volksgezondheid werd. En uiteraard destijds toenmalige premier Mark Rutte. Welke keuzes zijn er gemaakt? En vooral, wat kunnen we nou leren van dat soort dingen? Volgens hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond zijn er veel lessen te trekken uit die periode.
10: Ik denk wel dat mensen zich moeten realiseren. Er moesten natuurlijk allerlei beslissingen worden genomen in een periode dat er gewoon heel veel onbekend was. Ja. Dus er zijn ongetwijfeld dingen misgegaan. En met de kennis van nu, achteraf is alles makkelijk. Mm-hmm. Dus dan kan je natuurlijk bij een aantal je vraagtekens plaatsen. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar gewoon van leren.
6: Ja, wat is de belangrijkste vraag, vindt u, waarop die enquêtecommissie antwoord moet geven?
10: Nou ja, dat is natuurlijk op heel verschillende gebieden. Maar goed, als het over mijn vakgebied, dan gaat het natuurlijk echt over de vaccinaties. Mm-hmm. Ja, dan denk ik dat de communicatie daarover de volgende keer beter kan en moet.
6: Ja, want waar ging het dan fout?
10: Nou, ik denk dat het positieve is dat we in elk geval hebben laten zien dat als de nood echt aan de man is en iedereen werkt mee, dan is het dus mogelijk om binnen een jaar een vaccin te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar omdat er van tevoren werd gezegd, ook om de verwachting te temperen, zo van dat kan wel heel lang duren, was toen juist ook best wel veel onrust of het dan wel goed was gegaan. Ja. Hè? Of daar iets het te snel was gegaan. En dat wil ik dus benadrukken. Ja. Alle benodigde stappen zijn gezet. Er zijn absoluut geen shortcuts gemaakt. Maar het is allemaal wel heel veel efficiënter gegaan. Ja. Maar goed, daardoor werd het ook juist niet vertrouwd. En dus die communicatie kan beter.
6: Duidelijk. Dan, als het gaat om de afweging gezondheid voor het volk, het welzijn van Nederlanders en de economische impact, hoe is dat in uw beleving gegaan?
10: Ja, dat is eigenlijk niet mijn expertise, dus daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Mm-hmm. Kijk, er is gewoon gekozen van ja, dus de gezondheid gaat voor. En dat is ten koste gegaan van een hele hoop andere aspecten. Ja. Ook daarvan zou je kunnen zeggen van ja, is die afweging goed gegaan? En had daar die nadruk op moeten liggen? Maar nogmaals, de beslissingen moesten worden genomen in een hele onzekere periode.
6: Zeker.
10: Ik ben altijd heel erg blij dat ik nooit die beslissingen heb hoeven maken.
6: Toch eventjes nog terug naar wat u zegt. Het is wel uw expertise inderdaad. De communicatie rond zo'n vaccinatieprogramma. Hebben we daar nu wel van geleerd? Zou dat bij een volgende uitbraak van een pandemie beter gaan? Want ja, ook daar zullen we dan misschien heel snel moeten komen tot het ontwikkelen van een vaccin. En lopen er niet de kans weer hetzelfde verhaal in te worden getrokken? En de meeste mensen achterdocht krijgen weer.
10: Dat is altijd het risico. En ik moet zeggen, het is tegenwoordig ook echt niet makkelijk met alle social media. Dus de vraag is ook van hoe bereik je iedereen? Maar goed, ik denk dat er dus meer expertise, ook met name van communicatie-experts, dat die de volgende keer echt eerder moet worden ingeroepen.
6: Ja. Hoe staat het ervoor met het, als we nu zo'n pandemie zouden krijgen, zijn we dan echt veel beter voorbereid? Kunnen we inderdaad die efficiëntieslag die we toen gemaakt hebben door heel snel een vaccin uit te rollen nu nog een keer herhalen? Zouden we zo'n kunstje weer kunnen doen? Zijn we beter voorbereid?
10: Nou, ik denk zeker dat we op een aantal punten veel beter zijn voorbereid. Er zijn ook natuurlijk eigenlijk nieuwe technieken. Ja, eigenlijk was trouwens die mRNA-techniek helemaal niet zo nieuw, maar hij is nu grootschalig ingezet. Ja, en dat kan opnieuw. En dat gaat denk ik ook echt enorm helpen. Mm-hmm. Het hangt wel heel erg af wat voor type virus het is. Mm-hmm. We hadden ook een beetje geluk. Het was het SARS-CoV-2-virus. Dus dat suggereert dat er een SARS-CoV-1-virus is geweest.
6: Ja, ja.
10: En daar was al heel veel van geleerd. Mm-hmm. Dus het was al een soort van voorsprong. Dus het hangt ook wel een beetje van de eigenschappen van zo'n virus af. Uiteindelijk is het gewoon een kunststukje geweest dat kon. En ik denk dat het kan al een heel erg fijne boodschap is.
6: Ja, maar toch hebben we voor de elke dag eigenlijk geconfronteerd met nieuwe viri. Hoe heet dat eigenlijk?
10: Virussen.
6: Virussen, ebola, hanta, dat is toch de laatste tijd ook weer in het nieuws. En iedereen maakt zich meteen zorgen en denkt van ja, maar wacht eventjes, dat kan dus helemaal verkeerd gaan. We horen mensen in isolatie op zo'n schip hebben gezeten. Ebola in Congo, het is alleen maar overdraagbaar. Maar we zien wel het aantal doden stijgen. Het is toch allemaal niet heel prettig. Moeten we ons zorgen maken over een nieuwe wereldwijde uitbraak?
10: Nou ja, het is gegeven dat er weer een keer een uitbraak komt. Want dat is door de eeuwen heen altijd gebeurd. De vraag is altijd wanneer. En dat kunnen we gewoon niet voorspellen. Dus dat kan volgend jaar zijn, het kan over 100 jaar zijn. Over de virussen zeg maar die nu rondgaan. Daar zegt elk geval zeggen de experts van dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Ja. Dat als echt een pandemie wordt. Want dat zijn hele andere virussen. Die gedragen zich heel erg anders. Kijk, het succes van het coronavirus is dat het zeg maar mensen niet heel erg ziek maakte. Dus mensen bleven gewoon rondlopen en konden het daarmee heel makkelijk verspreiden.
6: Ja.
10: En natuurlijk, een aantal mensen werden daar heel ziek van en overleden eraan. Maar heel veel mensen kregen gewoon meer verkoudheidsachtigste verschijningen.
6: Ja.
10: Virussen zoals ebola. Ja, daar worden mensen zo verschrikkelijk ziek van, dat zie je direct. Dus die mensen gaan zich ook niet meer verspreiden en die worden direct in quarantaine geplaatst.
6: Ja.
10: Dus dat is het punt, dat zou in de westerse wereld gebeuren. Die uitbraak is natuurlijk in Afrikaanse landen waar de situatie veel moeilijker is. En daar is het dus veel moeilijker om dat onder controle te houden.
6: Zeg, hoogleraar immunologie Marlijn van Egmond, die trouwens zelf geen uitnodiging kreeg voor de enquêtecommissie. We gaan naar Rijn Baartmans, die is van de ANWB. Hoe staat het erbij met die kapotte wals op de A12?
11: Ja, toevallig krijg ik net door. Ze zijn de wals aan het takelen en de vertraging neemt nu ook snel af. Er zijn twee rijstroken dicht. Je doet er nu nog 5 tot 10 minuten langer over op de A12 richting Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek vanwege de wals. En de vertraging die blijft nog ongeveer tot 10 uur, zegt Rijkswaterstaat. Dan heb ik ook nog enkele flitsers. Gemeld door flitsmeister de A7 Heerenveen richting Groningen. Daar staan ze te flitsen bij afrit Friese Palen. 176,1. En de A15 Europoort richting Rotterdam bij 50,3. De A15 tot slot richting Nijmegen. Daar staan ze bij Ochten. Let op, bij hectometerpaal 146,0.
12: Blik op de beurs.
6: Ja, gaan we eens even kijken naar wat de beurs allemaal doet. Nou, die staat eigenlijk zo'n beetje op de stand van gisteren. 0,3% komt erbij, 1040 punten. Het is een minimaal winstje, maar toch. Grootste stijgers op het hoofdfondsnetwerk. Prozis 1,6 erbij, Axo 1,4, ING 0,8 en ArcelorMittal 0,8. Verliezers, SBM Offshore 0,8. Relix 0,8. AZR Nederland 0,3. En NN Group ook 0,3%. Nou, het was allemaal het verhaal. En daar zien we ook inderdaad in het rijtje dalers. De oliegerelateerde fondsen wat wegzakken. Brent crude begint wat goedkoper te worden in de futurehandel. En dat heeft alles te maken met mogelijk op handen zijn het vredesakkoord. Althans een verlenging van het wapenstilstand, moet ik zeggen, om het helder te houden. Met 60 dagen tussen Amerika en Iran. Iran zou zeggen, we zijn daar voorzichtig over aan nadenken. Dat is het laatste wat er voorbij is aangekomen. Maar kijken we even naar de midkap, want daar gebeurt het vuurwerk, zei Nadia Belousi, vermogensbeheerder bij THB Vermogensbeheer, over BAM, de Bataafse aandelingsmaatschappij.
13: Nou, we hebben gezien dat ABN Oddo, die heeft het advies voor BAM-groep, BAM staat op €9,55, dat hebben ze verhoogd van €8,10 naar €13,50. Dus dat is een plus van 42%. En ze hebben hun advies ook verhoogd van underperform naar outperform. Dus daar zien ze de zon ook schijnen.
6: Ja, BAM doet het dan nog fijn op het Tamrak. Op de witkap staat het aandeel nu €10,92. En er komt maar liefst 14,3% bij. En is daarmee de ongeslagen absolute topstijger van vandaag.
7: Wat een mindere topstijger was die raket van Jeff Bezos.
6: Ja.
7: Maar goed, daar zal SpaceX ook wel naar gekeken hebben met toch wel misschien wat juichgevoelens. Maar er zijn ook weer mindere berichten over SpaceX. Bij zijn beursgang mikken ze op een waardering van minstens $1,8 biljoen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Dat is wel iets minder dan eerder werd verwacht, want er werd eerder verwacht dat ze meer dan $2 biljoen zouden ophalen. Maar na gesprekken met adviseurs en investeerders is het doel ietsje naar beneden bijgesteld. Het ruimtevaartbedrijf van Musk wil met de beursgang tot $75 miljard ophalen. En als dat lukt, dan zou het de grootste beursintroductie ooit worden. De formele promotieronde voor beleggers die kan al begin juni beginnen. De prijs van de aandelen zou dan een week later kunnen worden vastgesteld. Ja, of de uiteindelijke waardering op $1,8 biljoen blijft staan is nog niet zeker. Want volgens de bronnen kan SpaceX het bedrag alsnog verhogen als beleggers het toch wel erg graag willen hebben. En er wordt overtekend. Financieel groeide het bedrijf vorig jaar flink door. De omzet steeg van $14 naar bijna $19 miljard. En tegelijkertijd draaide SpaceX een verlies van bijna $5 miljard... nadat een jaar eerder nog winst werd gemaakt. Maar goed, het is natuurlijk nog steeds een veelbelovende beursgang.
12: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: Ja, dan hoorde je ongetwijfeld al in de BNR Nieuwsupdate dat er een drone is gevallen op een Roemeense woonflat in de grensstad Galati, de grens met Oekraïne. Afgelopen nacht sloeg daar een drone in op een wooncomplex vlakbij de grens. Op de 10e verdieping ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. En de Roemeense autoriteiten zeggen, het gaat om een Russische drone die tijdens een aanval op Oekraïne op een havenstad het Roemeens luchtruim binnendrong. Zou 4 minuten boven NAVO-grondgebied hebben gevlogen, want dat is Roemenië, voordat het neerstort. Niet de eerste dat het gebeurt, maar wel, ja, er komt nu keiharde kritiek. De NAVO veroordeelt wat het bondgenootschap Russisch roekeloosheid noemt. En zegt ook dat het de verdediging tegen dreigingen rondom drones gaat versterken. En ook vanuit de Europese Unie harde kritiek. Von der Leyen zegt dat Rusland opnieuw een grens heeft overschreden. Spreekt van een aanval op een dichtbevolkt gebied op EU-grondgebied en betreft steun aan Roemenië. Volgens Reuters werkt de EU ondertussen aan verdere maatregelen en druk op Moskou. Roemenië zelf neemt stappen. Het land heeft de Russische ambassadeur ontboden voor uitleg. En de president van het land die zegt dat Roemenië niet accepteert dat de Russische oorlog tegen Oekraïne Roemeense burgers raakt. En ook andere landen die reageren verontwaardigd. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Sikorski zegt Rusland is gevaarlijk. Ongeacht of het feit nou een incident was of een fout. Jean-Noël Barrot, de Franse minister, die spreekt van een onverantwoordelijke daad en kondigt overleg aan met Roemenië en met de NAVO.
7: Dan, als je vandaag omhoog kijkt, zie je misschien wel een best bijzonder vliegtuigje overvliegen. Het bedrijf eSmart Avia voert namelijk een speciale testvlucht uit met een elektrisch transportvliegtuig. Deskundigen die onderzoeken wat er nodig is om daadwerkelijk het elektrisch vliegen mogelijk te maken. We gaan erover praten met Jonas van Stekelenburg, projectmanager bij eSmart Avia. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
7: Nou, hij gaat vandaag daadwerkelijk de lucht in voor het eerst.
14: Ja, ik zie hem hier nu op Schiphol gaan taxiën naar de landingsbaan. Dus hij gaat inderdaad nu naar Den Helder toe.
6: Ja,
14: hij zal aankomen vliegen uit Enschede.
7: Ah ja.
6: Het is een klein toestel. Hè? Er zit een plek in voor één piloot of voor 2 mensen. 2 mensen maximaal, hè, geloof ik.
14: Nee. Eén piloot en vijf mensen. Maar dit is de vrachtversie. Dus er kunnen 560 kilo's in aan vracht. Ja. En over 2 jaar is het ook een passagiersvliegtuig.
6: Ja. Nou zegt iedereen, het is een beetje gek huis dat je dat doet. Vliegen met een enorme bak accu. Want dat gewicht wat je daarvoor moet meenemen om te laten vliegen. Is dat het wel waard? Kan je dit soort dingen commercieel uitnutten in de toekomst?
14: Nee, dat kan. Londen ligt natuurlijk vlakbij. Dat is haalbaar met zo'n elektrisch vliegtuig. Ja. En er gaan heel veel organen, vaccins en weet ik het allemaal naar Londen toe dagelijks. Dus, en dat gaat nu met conventionele vliegtuigen. Ja. Dus alleen maar beter als dat zero emissie is en met veel minder geluid.
6: Ja, precies. En wat, dit soort vluchten moet je inderdaad denken aan specifieke testvluchten. Het gaat niet om pakjes van AliExpress. Maar inderdaad wat u zegt, een paar niertjes naar de overkant van de plas, dat is te doen.
14: Ja. Maar dat gebeurt nog best veel. Hè. Dus er zijn, het is allemaal speciaal. Maar vanuit Nederland worden heel veel landbouwonderdelen of onderdelen van vliegtuigen die dan met spoed nodig zijn, omdat zo'n machine stilstaat. Ja, dan heb je het toch nodig. En Nederland, de Randstad, is natuurlijk toch waar het allemaal gebeurt. Ja. Dus dat moet ook bediend worden met dit soort vliegbewegingen.
6: Ja. Ja. Even voor de helderheid. U bent niet de ontwerper en bouwer van het vliegtuig. Want het is een Amerikaans toestel, hè?
14: Ja, het is een Amerikaans toestel. Daar is het merendeel gemaakt en een deel is in Canada gemaakt.
6: Oké. Okay. En heeft het al een typegoedkeuring om te mogen vliegen? Of is dat juist het aanleiding van deze testvluchten?
14: Ja, precies. Nee, hij wordt in Amerika als eerste type gecertificeerd. Ja. Dat is volgend jaar. En dan wordt hij in Europa als het goed is type gecertificeerd. En dan mogen wij hier ook commercieel mee vliegen.
6: Ja. En is het een stil ding ook? Want dat is natuurlijk het leuke van elektrisch vliegen. Je hebt geen verbrandingsmotor. Dus ja, in principe alleen maar een slaand propellertje.
14: Nee, precies. En er zijn 80% minder bewegende delen. Dus hij is veel stiller. Maar geluid is natuurlijk niet alleen maar rationeel. Dat is ook een beetje een gevoel. Dus dat is waarom we hier zijn. Ja. Dus we testen het en we laten iedereen het zien en voelen en ruiken en horen. En dan hopen we dat iedereen zegt van nou, kom maar binnen met de knecht.
7: En de range, wat zou die moeten kunnen halen aan kilometers in één keer?
14: Hij heeft ooit een keer 622 kilometer gevlogen met één piloot en helemaal leeg. Ja. Wij zeggen tot 500 kilometer. Praktisch moet je tot 400 kilometer wel kunnen halen. Dus naar Londen moeten we kunnen halen.
6: Precies. Nou is dit een vliegtuig conventioneel met vleugels erop. Er wordt getest met drones en dat soort dingen. Ook om kleine ladingen te vervoeren. En dat is veel efficiënter, zeggen de kenners. Waarom dan een vliegtuig inzetten en niet een grote drone?
14: Nou ja, daarom zijn we nu ook aan het vliegen. Hij vliegt niet naar Den Helder. Ja, een drone is natuurlijk lastig, want die wordt niet zo bestuurd zoals het nu conventioneel bestuurd is. We hebben hier alles vernieuwd, behalve de piloot. Want dat hebben we even zo gelaten, qua veiligheid. Dus dat is met een drone weer wat lastiger. Maar die komen er natuurlijk ook aan. Al die dingen moeten gewoon doorgaan. En dit is geen concurrent van de drone. Ja. Dit past allemaal bij elkaar.
6: En doet eSmart Avia dat ook straks, drones, met elektrische drones vliegen?
14: Nee. De volgende stap zou zijn de VTOL, dus dat is verticaal stijgen en landen. Okay. En dan de volgende stap zou zijn passagiers. Dus dat is waar wij mee bezig zijn.
6: En vandaag dus van Schiphol naar Den Helder. Moet je dan daar weer gaan laden? Want ik begrijp ook dat de stekker nog niet helemaal past op onze systemen.
7: De laadpalen.
14: Ja, nee, precies. Maar dat heeft meer ermee te maken dat het een Amerikaanse charger is. En die past niet helemaal op de Europese. Maar nee, hij hoeft niet te laden in Den Helder. We doen het wel uit gewoon ook omdat het leuk is. Om ook dat te testen. Maar hij zou in beginsel dus, wat ik je net zei, die 400 kilometer kunnen vliegen. Dus alles wat we nu vliegen binnen Nederland zou hij op één acculading kunnen doen.
6: En vanmiddag krijgen we onweer, hè? Oppassen.
14: Ja, dat is in het oosten van het land. Hebben we naar gekeken.
6: Heel goed. Dat dacht ik al.
7: Ja. Hey, jullie mogen natuurlijk, mogen die echt zo hoog als in het normale luchtruim?
14: Nee, het is niet pressurized. Dus die cabine, dat is een andere. Dus daarom heeft hij een beetje rare vorm ook. Dus hij kan maar tot 10.000 voet of zo. Dat halen ze niet eens. Dus dat is dat is echt anders.
7: Oh, dan ben ik wel getriggerd. Een rare vorm? Wat is er raar aan?
14: Nou, het heeft de vorm van een vogel, maar het heeft een beetje niet die ronde buis waar heel veel kracht op mogelijk is. Dus het is een beetje een niet ronde buis. Dus dat is anders. Nee, niet te raar. Ik vind het heel mooi. Sterker nog, ik zit hier nu te kijken
7: maar
14: naar
7: zegt
14: de
7: een
14: brandweer.
7: Beetje vierkant.
14: De brandweer is hier met vier vrachtwagens uitgerukt om respect te betonen aan het vliegtuig, omdat het wegvliegt. Omdat ze het zo leuk vinden. Dus het is echt een heel mooi ding. Iedereen wil hem zien.
6: Nou, ik vind, het is een beetje een raar ding, maar als hij het doet, is het hartstikke leuk. Wie vliegt dit? Want ook dit is nog in de experimental fase. Krijgt u een Amerikaanse piloot bij of komt er een Nederlandse vlieger achter de knuppel?
14: Nee, uiteindelijk wordt alles Nederlands. De airline wordt Nederlands, de piloot wordt Nederlands.
6: Maar nu?
14: Maar nu zitten er inderdaad Amerikanen achter.
6: Ja, dat dacht ik.
14: Ella en Nate, die vliegen hem naar Den Helder.
6: Nou, we gaan het zien. Dank, Jonas van Stekelenburg. Ja. Succes met het hele project. Ja, projectmanager bij eSmart Avia. En dan het parlement van IJsland, 405.000 mensen groot is dat eiland, heeft met een grote meerderheid ingestemd met een nieuw referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Hebben ze al een keer over gepraat, toen zijn ze weer afgehaakt, maar moeten wij IJsland er wel bij willen hebben? Nog een staat en dan met 400.000 mensen, iets minder dan de stad Amsterdam? Wat heb je eraan? Zo meteen in de ochtendspits.
15: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
16: De afscheiding van Friesland.
17: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
16: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
15: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
18: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
20: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
22: Thomas van Zijl.
23: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere een gesprek met Valentijn de Neven van recyclingfabriekbouwer Blue Elp over de Europese regelgeving rondom plastic wegwerpverpakkingen en de nieuwe aflevering van Onder Curatoren over de ondergang van het Nederlandse modemerk Vanilia. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: TrueLease met Grenke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
28: BNR Verkeer.
29: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is vanochtend voornamelijk druk bij Arnhem. Dat komt door een kapotte wals op de IJsselbrug. Op de A12 richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek nam de vertraging af, maar inmiddels neemt hij weer toe. Je hebt hier ruim een half uur vertraging. Volgens Rijkswaterstaat duurt deze situatie nog tot 10 uur vanochtend. De A28 dan richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen knooppunt Leenderheide en Gelderop staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hierdoor dicht en je doet er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 richting Emmeloord bij hectometerpaal 100,0. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 176,1. En de A15 Gorkum richting Nijmegen. Opletten bij hoogten, want bij hectometerpaal 146,0 wordt geflitst.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
30: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Numansdorp, in de buurt van Rotterdam, zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. Uit de hele regio hielpen brandweerwagens mee met het blussen. Kan zijn dat het vuur is aangestoken. Er waren meerdere brandhaarden en volgens Rijnmond had het bedrijf geen goede reputatie. De politie heeft gisteravond in het Noord-Hollandse Uithoorn met de ME moeten ingrijpen om twee groepen demonstranten uit elkaar te houden. Tegenstanders van een nieuwe asielopvang belaagden een kleinere groep voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Geert Wilders was er ook bij, die steunde de tegenstanders. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat straks beginnen met de verhoren van bijna 50 mensen die een rol hebben gespeeld bij de aanpak van de epidemie. Voor de verhoren is 9 weken uitgetrokken. Als eerste is viroloog Marion Koopmans aan de beurt. Zij was lid van het Outbreak Management Team. De NAVO veroordeelt Russische roekeloosheid na een droneinslag op een flat in Roemenië. Dat gebeurde in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. De drone raakte het dak van het gebouw die in brand vloog. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Roemenië heeft intussen NAVO-baas Rutte geïnformeerd. En rapper Ye, ooit bekend als Kanye West, mag gewoon optreden in het Arnhemse Gelderdom volgende week. De burgemeester is geen fan, maar ziet wettelijk geen reden om hem te weigeren. In andere landen mag hij niet optreden om antisemitische uitspraken die hij ooit deed. Volgens Arnhem zijn er geen aanwijzingen van ordeverstoringen. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
6: Het parlement van IJsland heeft met grote meerderheid ingestemd met een nieuw referendum over lidmaatschap van de EU. Ja, het is eigenlijk een heel klein staatje in Europa. Althans, het zit er nog niet in Europa met 405.000 mensen. Maar moeten wij IJsland er wel bij willen hebben? Wat hebben we eraan? Is belangrijk. Zometeen in de ochtendspits.
0: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
6: 4 minuten over 9:30, het laatste half uurtje van deze ochtendspits. Op weg naar het weekend zijn Nina van der Dungen en ik. Het is vrijdag 29 mei 2026. Buiten schijnt de zon, het wordt 33 graden. En
7: 33?
6: Ja, en we hebben ook nog een hartstikke leuk half uur. Dus
7: zeker.
6: What can go wrong, zeg ik.
7: Nou, niet al te veel. Wat gaan we bijvoorbeeld doen? De Tweede Kamer is niet echt te spreken over een luchtvaartverdrag wat we hebben gesloten als EU met Zuidoost-Azië. Er zijn nogal wat bedenkingen die ze erbij hebben. Zometeen gaan we vragen wat die bedenkingen dan zijn. En straks hebben we nog even lekker de schaal van hebben. Ja. En dat had weer iets te maken met
6: slapen
7: om je arm.
6: Ja, maar ook met slaapritmes en dat soort dingen. Het is eigenlijk een hele maand gaan we met de schaal van hebben kijken naar allerlei oplossingen die ervoor moeten zorgen dat je beter slaapt.
7: Ja, kunnen wij wel gebruiken, hè?
6: Nou en of, ja. Maar we gaan eerst naar dit, want IJsland gaat een referendum houden over het eventueel lidmaatschap van de Europese Unie. En die IJslanders moeten zich dan eerst buigen over de vraag of het land de onderhandelingen met de EU over lidmaatschap moet hervatten of niet. Het is dus niet zo van, hè, we gaan dan zeggen ja, nee, we gaan zeggen nee. Of we gaan onderhandelen. Ja. Volgens opiniepeilers is een meerderheid daarvoor lidmaatschap. Dat is de tweede vraag. En die hangt dus nog aan een ander referendum vast. Maar toch, IJsland heeft 400.000 inwoners. Ja, ietsje meer. Maar is dat nou een waardevolle toevoeging voor de Europese Unie? Wat hebben we eraan? Een 28e staat. We gaan praten met Wouter Zeers, Research Fellow bij Klingendaal. Meneer Zeers, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
6: Hebben we echt wat aan IJsland? Stel dat ze toetreden tot de Europese Unie. Of is het meer, meer symbolisch? Het is een buitengrens, klaar.
4: Het zou natuurlijk niet zo'n grote impact hebben dan de toetreding van een veel groter land. Het is inderdaad een klein land met een kleine bevolkingsomvang. Tegelijkertijd is het wel een van de sterkste democratieën van de wereld. Echt, en met een hele stevige rechtsstaat. Dus ja, in die zin is het wel een aanwinst voor de EU. En verschilt het ook van een aantal Oost-Europese landen en een aantal landen op de Balkan die ook al jaren proberen lid te worden van de EU. En daar toch wel een beetje op vastlopen of daar nog veel meer werk voor de hand hebben.
6: Nou, je kan misschien zeggen inderdaad van er zijn landen in Europa die er baat bij hebben als er nog zo'n partij bij komt. Want dat kan het evenwicht wellicht een beetje doen verschuiven als het gaat om stemmen over belangrijke zaken.
4: Dat zou een miniem effect daarop op hebben, inderdaad. Ja. Tegelijkertijd, als je naar de wereld als geheel kijkt, die toch steeds autocratischer wordt en onvoorspelbaarder. Ja. Kijk, de Europese Unie wil een groot democratisch blok kunnen vormen tegen die autocratische tendensen. En dan is elke hulp meegenomen daarin.
6: Ja, wat schiet het voor de IJslanders op, zo'n lidmaatschap? Want concreet, ze zijn al onderdeel van Schengen. Ze zijn toegetreden tot de Europese Economische Ruimte. Dus in principe, ze zijn eigenlijk de facto al een onderdeel van de Europese Unie, behalve dat de stempel er niet op staat.
4: Ja, zeker. Ze genieten al van alle economische voordelen. Zo goed als alle economische voordelen die de Europese Unie ook biedt. Mm-hmm. Tegelijkertijd, om van die vrijhandel te kunnen genieten, moeten ze ook heel veel EU-regels volgen waar ze op dit moment geen invloed over hebben. Dus op het moment dat ze wel lid zouden worden, kunnen ze ook echt meebeslissen en meepraten over hoe die economische regels van de Europese Unie er dan uitzien.
6: Ja, zit er nog een beetje...
4: Tweede argument is denk ik ook, en dat is er echt een beetje ook gericht op die onvoorspelbare wereld. We zien dat president Trump in de Verenigde Staten een aantal keer Groenland en IJsland door elkaar heeft gehaald. Nou. Voor veel landen biedt de Europese Unie ook een zekere mate van veiligheid. En het is echt niet de verwachting dat de Verenigde Staten heel snel iets richting IJsland zouden ondernemen. Ja. Maar ik denk toch dat dit argument wel degelijk ook meespeelt in IJsland zelf.
6: Ja, dan eventjes, wat gaat het altijd bij de Europese Unie? Je moet betalen, hè? Dat is een groot verhaal. Wat kan IJsland ons bieden? Is dat een netto ontvanger of een netto betaler?
4: Nou, het is een kleine economie, zoals we zeiden, wel relatief sterk. Zoals ik het nu zie, denk ik dat het land een netto betaler zou worden. Dus wat dat betreft levert het de EU dan wel iets op. Ja. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel flink wat administratieve kosten om zo'n land ook binnen de EU te integreren. Dus ik denk dat het economisch effect voor de EU wel echt gering zou zijn.
6: Toch eventjes naar het verleden. Hè. Er is al een keer 2009 na de financiële crisis gezet van we willen gaan toetreden, we gaan onderhandelen. Die onderhandelingen zijn afgebroken in 2015. Nu komen de IJslanders weer terug. Ja, het is een beetje... Het moet niet de Heintje Davids van de Europese Unie worden. Hè? Dan weer erin willen en dan weer eruit en dan weer niet.
4: Ja, het lastige is natuurlijk wel dat je nu ziet in die peiling inderdaad een kleine meerderheid van de bevolking voor die toetreding lijkt te zijn. Mm-hmm. Dat is niet een hele grote meerderheid. En dat heeft te maken onder andere met visserijbeleid, met landbouwbeleid, waar IJsland toch iets meer zijn eigen koers normaal wilt varen. Omdat zij ook hun omstandigheden als zeer noordelijk land nogal afwijken van de rest van de Europese Unie.
6: Ja.
4: Maar het is natuurlijk aan een land zelf uiteindelijk in dat hele toetredingsproces om zich aan te melden voor het EU-lidmaatschap of niet. En als IJsland dat nu dan weer graag wil, dan inderdaad is de eerste stap om daar eerst over te gaan onderhandelen. Dus dat zou dan echt een eerste stap betekenen.
6: Ja. Stel nou dat, hè, dat we door twee referenda heen komen in Sweers. En moeten ze dan achteraan in de wachtkamer aansluiten achter Oekraïne, Moldavië en de Westelijke Balkanlanden? Of hebben ze voorrang?
4: Ik denk dat ze eigenlijk redelijk vooraan komen te staan, omdat echt elk kandidaatland, elk land dat lid wil worden van de EU, wordt echt op zijn eigen merites beoordeeld. Dus de EU kijkt heel streng naar de rechtsstaat, naar de economie, of een land alle EU-wetgeving snel kan overnemen. Ja. En mijn verwachting is toch wel dat IJsland daar wat sneller in zou zijn dan een aantal andere landen en mogelijk al dan richting het voor 2030 daar klaar mee zou kunnen zijn als dit referendum inderdaad uitwijst dat die onderhandelingen opnieuw worden geopend.
6: En dat weten alleen de IJslanders. Dank. Wouter Sweers, Research Fellow bij Klingendaal.
28: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: De Tweede Kamer is zeer kritisch op een luchtvaartverdrag tussen de EU en de ASEAN. Dat is een pact van landen uit Zuidoost-Azië. Bleek allemaal uit een debat gisteren. Het verdrag werd in 2022 al opgesteld en ondertekend. Maar EU-lidstaten moeten nog altijd hun akkoord geven. Ja, en of Nederland dat gaat doen, dat is de vraag. Want veel Kamerleden van links tot rechts zijn toch wel bezorgd over wat dit luchtvaartverdrag doet. Met onder andere de concurrentie in Europa. En ook of de milieustandaarden wel gehaald worden. Nou, zijn die zorgen terecht? Dat gaan we vragen aan Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft. Joris, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
7: Ja, dus wat ik zei, van links tot rechts is er kritiek op dit luchtvaartverdrag. Even in een notendop, wat zegt dat luchtvaartverdrag? Wat staat erin?
5: Nou ja, eigenlijk zijn die luchtvaartverdragen gemaakt om makkelijk uitwisselingen te krijgen. En vaak werken dat op een methode van, nou, jij mag bij mij komen met je vliegtuigen, dan mag ik ook bij jou komen met je vliegtuigen. Ja. En ja, Azië is een groeimarkt, dus het is wel fijn als Europese vliegtuigen, luchtvaartmaatschappijen, gewoon daar naartoe kunnen zonder beperkingen. Dus in die zin is er best wel economische waarde aan zo'n verdrag te hechten.
7: Ja, en dan hoor je uiteraard een Partij voor de Dieren en een pro die zeggen van, ja, milieustandaarden, we moeten wel rekening mee houden met de uitstoot. Voldoen ze daar allemaal wel aan? Dus die zorgen, hè, daar kun je gewoon intekenen. Wat is dan de zorg van meer de rechterflank in de Kamer?
5: Nou ja, als je dus dat doet, wil je natuurlijk economisch voordeel halen. Maar dat gaat het beste als je gewoon eerlijke concurrentie hebt. En als die verschillende luchtvaartmaatschappijen aan verschillende standaarden moeten voldoen vanwege arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld of salarissen, ja, dan wordt het al heel snel oneerlijke concurrentie.
7: Aha.
5: En ook milieu geldt dan natuurlijk. Nou, in die zin is dat relatief makkelijk, want als onze vliegtuigen daarheen gaan, voldoen ze sowieso aan hun eisen. En als hun vliegtuigen hierheen willen komen, dan moeten ze ook aan onze eisen voldoen. En Schiphol is heel streng tegenwoordig. Dus dat is het probleem niet. Maar er zit wel personeel aan boord dat wellicht onder andere arbeidsomstandigheden werkt. Er zit personeel bij de onderhoudsdienst die op een andere manier werkt. Mm-hmm. Dus wat dat betreft verschilt het toch wel.
7: Ja, en is Nederland dan als enige daar zo kritisch op? Of hoor je dit ook meer bij andere lidstaten?
5: Ik heb het nog niet bij andere lidstaten gehoord, maar ik moet wel toegeven dat ik het niet zo heel scherp in de gaten hou, soort verdragen.
7: Nee, kan ik me iets bij voorstellen. Het is ook al een paar jaar geleden dat het werd ondertekend. Welke stappen moeten er dan nu nog worden doorlopen om dit verdrag definitief te ratificeren?
5: Nou ja, alle parlementen moeten daar dan mee akkoord gaan. En ze moeten dan alle 27 zeggen, oké, wij vinden dit een goed idee, alles afwegend. En dan is het formeel geratificeerd. En als één land dat dus niet doet, ja, dan kan het dus niet doorgaan. En dan zal de EU opnieuw moeten gaan onderhandelen waarschijnlijk. Dat zou toch wel gezichtsverlies zijn voor de commissie.
7: Dat sowieso. En wat doet het met een Schiphol of bijvoorbeeld de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM? Wat zouden die er op verliezen als dit niet doorgaat?
5: Nou ja, Azië is gewoon een groeimarkt, dus dat is wel fijn als onze vliegtuigen, de KLM, naar Azië kan vliegen zonder veel beperkingen. Schiphol zelf zal er niet zo vreselijk veel van merken, want Schiphol zit natuurlijk gewoon beperkt in zijn groei. Schiphol kan gewoon nu niet meer groeien. Nee, dus dan wordt het meer een afweging. En welke beweging laten we wel toe, welke laten we niet meer toe?
7: Ja, dus in die
5: voor Schiphol
7: is het
5: verwacht ik niet zoveel, maar voor KLM misschien wel.
7: Ja, want KLM heeft ook echt een divisie in Azië, hè, die dan misschien echt meer verder op stoom kan komen.
5: Ja, Azië is gewoon een grote markt. En het is gewoon een groeimarkt. Kijk, landen als China, als India, daar groeit de luchtvaart enorm hard. En de landen daaromheen ook.
7: Ja, en daar wil je van profiteren, als het even kan. Nou, we gaan kijken wat het gaat worden met dat verdrag. Dankjewel voor nu, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft.
6: Gaan we even naar de AWB. Rijn Baartmans is bij ons. Rijn, wat staat er nu nog vast? Het is een vrijdag, hè? En wat mogen we vanmiddag verwachten?
8: Jazeker. Nou, het staat nu nog vast bij Arnhem op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar stond een kapotte wals, zoals inmiddels bekend, denk ik. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek zorgt nu nog voor meer dan een uur vertraging. De A4 dan, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. Dan de prognose voor vanmiddag, vrijdagmiddag. De eerste files van de avondspits ontstaan al vroeg na het middaguur. Door felle regen
29: en onweersbuien loopt het verkeer her en der vertraging op. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het er stevig aan toegaan. En aan het einde van de middag zorgt het optreden van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena voor veel verkeersdrukte. Dan heb ik nog enkele flitsers op de A4 richting Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Delft bij hectometerpaal 60,9. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 176,1. En de A16 Breda richting Rotterdam bij hectometerpaal 58,9.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
11: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
12: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
6: Zometeen de laatste aflevering van BNR's Big Five van deze week, die eigenlijk een Big Four is uiteraard. Met als thema de AI-revolutie. Gisteren was professor Scherder hier nog aanwezig, ja, als neuroloog. En Diana, wie heb je vandaag te gast? Hij was wat kritisch.
7: Ja, hij was kritisch. En eigenlijk vandaag zo gedurende nog kritisch de week worden, worden we steeds kritischer eigenlijk. Ja. Of laat ik zeggen, de gasten die toch zeggen, ja, leuk hoor, dat AI. Maar er zitten heel veel kanttekeningen aan. Uh-huh. En vandaag spreek ik met Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dat is dus de collegezaal waar zij de studenten treft. Maar zij is ook docent informatica op de open scholengemeenschap Bijlmer. Dus daar ziet ze de middelbare schoolleerlingen. Uh-huh. En zij heeft eigenlijk een transformatie doorgemaakt. Zij zat eerst heel erg van omarmend. En nu zegt ze, laten we ons veel meer gaan inzoomen op de makers daarachter. De macht van tech. En nou, ik merk een beetje aan haar, ook in de voorbereiding, dat ze ook misschien wel een beetje teleurgesteld is wat er in die AI-wereld allemaal gebeurt en hoe die tech-bros eigenlijk ook zijn veranderd met de tijd. Dus interessant met haar om daarover te praten. Maar ook, hoe ga je dan wel goed met AI? Ja, dus die twee dingen komen aan bod.
6: En dat helemaal in een uur?
7: Ja, joh.
6: Succes.
7: Ik krijg altijd weer, heb ik tijd tekort.
6: Maar ik zou de helft met AI oplossen. Ja,
7: precies.
6: Dat,
7: gewoon mij vervangen, weet je wel.
6: Nou, dat niet, dat niet. Dankjewel. Diana Matroos zo meteen in de BNR's Big Five over de AI-revolutie.
9: Tech-update.
6: En daartoe is aangeschoven in de studio Stijn Goossens, die de komende vier weken, goedemorgen Stijn, de schaal van hebben speciaal in het teken van slapen heeft gezet.
13: Heb je goed geslapen vannacht, Bas?
6: Nee, ik heb waardeloos geslapen.
13: Ik heb heerlijk geslapen.
7: Ik heb nieuw met geslapen.
6: Ik heb net geen 5 uur, dat gebeurt vrij vaak.
13: Nou, na deze maand ga jij lekkerder slapen.
6: Nou, dat gaan we zien. Je hebt een horloge nu.
13: De eerste week. Ik heb een horloge mee.
6: En daar ga je beter mee slapen.
13: Ja, laten we eerst maar even die jingle doen.
9: Van hebben.
13: Nou ja, dit horloge heeft inderdaad te maken met slapen.
6: Ja?
13: Het is geen slim horloge. Hij meet niks.
6: Oh.
13: Het is echt gewoon een doodgewoon, zou je zeggen, horloge.
6: Een
13: dat is alleen
6: klokkie.
13: Één ding anders. Je moet wel heel slim zijn om hem te kunnen aflezen. Want ik moest er ook heel erg aan wennen. Hij heeft namelijk een hele andere wijzerplaat. Met 24 uur erop in plaats van 12 uur. Ja, die heb je wel vaker gezien.
6: Ja,
13: vaak
6: zeker.
13: Met zo'n één wijzer. Hè. Maar deze is ook zo ontworpen dat je slaapwaakritme daarin centraal staat. Het is namelijk een deel van het glas. Ik ga hem ook even aan je geven, dan kan je het zien. Deel van het glas is een beetje gearceerd. Dat is helemaal glas, is helemaal geslepen.
6: Ja.
13: Dat is een kwart van het glas, ongeveer tussen de minuten 20 en 40.
6: Ja, ja,
13: dat normaal horloge ook, minuut 20 en 40. En dat deel is bedoeld om je te laten zien wanneer je binnen die 24 uur moet slapen eigenlijk. Wanneer je nachtritme is. En dat is zo'n 7 tot 8 uur van je dag. Als je een beetje een goede nachtrust wil hebben. En je kan dan zelf bepalen wanneer die 7 en die 8 uur van je dag zijn. Want je kan de wijzerplaat helemaal draaien met een van de knopjes.
6: Heb ik nu
13: gedaan. Ik had hem nu ingesteld op jouw ritme, zoals hij net stond. Namelijk dat je moet altijd rond een uur of 4 op, denk ik.
6: 10 voor 4 op.
13: 10 voor 4 op. Nou, dan moet je dus ook, dat kan je dan ook zien op die wijzerplaat. Zo tussen 8 en 9 naar bed wil je een beetje goede nachtrust hebben.
6: Hij zegt hier 9 uur, ja.
7: Dat doe jij nooit.
6: Nee, haal ik niet. Nee.
7: Dat doe jij nooit.
6: Nee.
13: Wat, hoe vind je, kun je hem verder eens nog beschrijven hoe hij eruit ziet?
6: Ja, als een als een gewoon horloge, eigenlijk. Ja, wat zou ik daar eens van zeggen?
13: Oh, het is ook een vrij normaal horloge.
6: Het is 10 voor 10.
13: Ja, kun je het goed aflezen? Ja. Ik heb het een paar keer aan mensen laten zien. En als hij dus op een ander ritme staat, dan is het best lastig om af te lezen hoe laat het nou precies is. Ik heb mensen echt die minuten naar dat ding aan het staren waren, die gewoon niet door hadden hoe ze nou moesten klok lezen op dit ding.
6: Wat helpt is als je de 12, dus de helft van de wijsplaat, bovenaan zet.
13: Ja, en dat was bij jouw ritme dus precies het geval. Dus dat is dan weer net toevallig. Bij mij was het de 4 uur die bovenaan staat.
6: Ja, dat is dan weer niet handig.
13: Dat is dan weer ook wel een van de eye-openers die ik had bij dit horloge. Ja. Die 4 uur smiddags is dus eigenlijk halverwege mijn dag. Halverwege mijn actieve dag. Kom ik zo wat verder op. Dit horloge is gemaakt door een Nederlander. Ja. Bedacht door Michel Hopper Bos. In 2022 al heeft hij een bedrijfje opgericht genaamd Merivian. Dat is de naam van het horloge. Hij heeft het product ontworpen. Hij haalde er een Kickstarter, haalde die meer geld mee op. En inmiddels is ook een slaaponderzoeker erbij betrokken. Roy Rijman, die werkte eerder ook aan de Apple Watch voor Apple. En in september komt dus het vernieuwde model, dus dit model, komt op de markt. En ik sprak met Michel over het idee achter het horloge.
14: Je biologische klok is 24 uur, maar een normaal horloge laat maar de helft zien, 12. En mens moet slapen, maar een horloge laat niet eens zien dat slaap onderdeel is van je dag. En ja, iedereen heeft een ander ritme. En zo is een beetje dat idee gekomen om eens te kijken, kunnen we niet gewoon hoeveel tijd weergeven op een menselijkere manier tonen, door gewoon slaap weer terug te brengen op de wijzerplaat. En dat is het idee achter Merivian. Ik ben ervan overtuigd dat dit echt een compleet nieuwe categorie van horloges is.
13: Ja, maar ik had daar dan wel de vraag bij, voor wie is deze nieuwe categorie horloge? Ik heb namelijk zelf een Apple Watch.
15: Ik ook.
13: En daar heb ik al een 24 uur horloge op staan. Namelijk de zonnewijzer. Dus een speciaal Apple Watch dingetje. En daarmee kan je gewoon ook al zien wanneer de zon op en onder gaat. En de mijne kan ook nog de slaap meten. Maar Michel vertelde er dit over.
14: Ik ben niet anti-technologie, maar je zou het eigenlijk een beetje als een anti-smartwatch kunnen zien. Kijk, het horloge is bedoeld voor mensen die eigenlijk gewoon bewust met hun tijd om willen gaan en bewust met hun gezondheid bezig zijn. En dat eigenlijk niet met een smart apparaat willen doen. Dit horloge gaat niet om het meten van je gezondheid en je dan vertellen wat je moet doen. Maar het is een horloge wat gaat over bewustzijn. En die bewustzijn, daar ben je zelf helemaal verantwoordelijk voor. En ik denk dat dat juist de kracht is van het geheel.
6: Oké, dat is op zich natuurlijk best een goed plan. Ja. Ik denk dan, had dan twee dingen omgedraaid. Maar had dan die 24 uursplaat bevroren en het glas met het gearceerde gedeelte, dus eigenlijk je slaapritme wat je moet hebben, dat draaibaar gemaakt, dat je dat over de wijzerplaat heen kan draaien.
13: Is ook
6: dat is
13: nog,
6: veel logischer.
13: Is ook nog een optie. Ik denk dat het misschien mechanisch een stuk ingewikkelder was om dat dan zo te doen. Hij heeft er hiervoor gekozen. Het gaat dus uiteindelijk over bewuster met je slaap omgaan. Ja. En dat laat hij ook zien. Hè. Er zit ook een soort gearceerd deel wanneer je een beetje je routine naar bed gaan moet gaan beginnen. En voor mij was het dus echt die eye-opener, dat 4 uur 's middags eigenlijk halverwege je dag is. Je wordt ook bewust van welk dagdeel ben ik nou wakker. Ja. En ook Michel die zegt dat routine en regelmaat hiermee gestimuleerd moeten worden. Dat je herinnerd wordt aan wanneer je slaapmoment is. En daarvoor ging ik ook nog even te raad bij slaapwetenschapper Lucia Talamini. Zij is hoofd van het slaaplab bij de Universiteit van Amsterdam.
16: Regelmaat en routine zijn zeker van belang voor een goede nachtrust, voor een goed slaap-waakritme. Je hebt zelf een biologische klok in je lichaam zitten, in je hersenen. En die wordt in fase gehouden met het dag-nachtritme. Door input, vooral van licht, maar ook activiteiten. Bewust met slaap omgaan is denk ik een goede in onze moderne maatschappij, waar het vaak voor veel mensen moeilijk is om dat goede dag-nachtritme te vinden. Maar het wordt moeilijk wanneer het overgaat van bewustzijn in zorgen. En veel mensen die slaapproblemen al hebben, maken zich daar zorgen over. En voor die groep mensen wordt het door slaapspecialisten vaak afgeraden om al te veel bezig te zijn met technologie.
17: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Veel krachtiger is dan kantoorlampen. En dat hebben we nodig om die biologische klok gezet te houden. En een wind-down periode is ook heel belangrijk. Het klokje staat toe dat je een visuele cue instelt op het moment dat je je nachtroutine moet beginnen of je rustroutine moet beginnen. Nou ja, dat lijkt me op zich wel nuttig. Maar ja, dat kan je op een gewoon horloge, denk ik, ook instellen. Dus ja, mwah, ik zie de meerwaarde niet zo.
4: Nou, zij ziet de meerwaarde niet zo.
5: Zij hoeft hem niet te hebben. En wat kost het ding?
4: Ja, hij kost dus €449. Zegt hij wel bij, het is een Zwitsers uurwerk. Ik heb hem handgeslepen. Veel mensen vinden dit een kleine prijs. Maar ik vind het toch best veel geld. Daar kan je dus ook een Apple Watch verkopen of een ander smartwatch. En dan denk ik, ja, ga je dit kopen? Nou, als je echt slapen wil zijn, dan ga je gewoon lekker naar bed toe. Maar het is voor de liefhebber wellicht wat ding. Ik ben alleen niet zo'n liefhebber van dat verlozen. Ik draag liever een slim ding.
6: Nee, wil ik niet hebben.
4: Dus ja, ik zeg wil ik niet hebben. Ja. En dat is ook wel een beetje wat Lucia volgens mij zei.
5: En ik ook. Dankjewel, Stijn Rozens.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: Ja, dit was de ochtendpits voor dit uur, voor vandaag, voor deze week, voor deze maand eigenlijk. Nu op BNR, BNR's Big Four van de AI-revolutie. Diana Matroos, die spreekt met Feline Hermans, hoogleraar didactiek van informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik dank Nina, dankjewel.
8: Ja,
5: we zijn er maandag weer om 6:00 met de nieuwe ochtendspits.
8: Doei.
9: Je kent ons van het nieuws.
10: Van duiding,
9: feiten en context. En soms is er
10: naast het nieuws
9: ruimte voor goede muziek.
10: Zoals deze.
9: Zo klinkt werken beter.
10: BNR Business Beats.
9: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
10: Luister in de BNR-app.
9: Op bnr.nl/bb.
10: En via DAB+.
11: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
12: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
11: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
13: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
14: Keuzes, kansen
15: en consequenties
14: op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere
15: Monks, Brush AI en Google.
14: Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
13: Ook Beukenhorst koffie op het werk? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
16: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
17: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4:00 uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
18: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
17: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
19: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
1: De Nationale Autoshow.
16: Ja, echt door een rivier.
11: Mooi, harder.
16: Blijft toch kleine kinderen, hè?
1: Meindert en Wouter.
5: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar...

0: discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
1: De Nationale Autoshow.
2: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
3: Elke vrijdag om 3 uur.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: In de BNR-app.
7: VVD wil tijdelijke huurcontracten terug om verhuurders te lokken. Een salarissprong voor de bedrijfstop van AkzoNobel en Axalta als de fusie doorgaat. En de Nederlandse gasvoorraden zijn historisch laag. Het staatsbedrijf EBN moet bijspringen. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
8: En we gaan naar Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn, hoe staat het er nu bij op de Nederlandse wegen?
9: Het is voornamelijk druk bij Arnhem al heel de ochtend door een kapotte wals op de IJsselbrug. De vertraging neemt iets af op de A12 richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Afrit Beek duurt er nu een kwartier langer over. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. Ook hier is je vertraging ongeveer 15 minuten. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 richting Den Haag. Daar staan ze te flitsen tussen de Keteltunnel en Delft bij hectometerpaal 6. De A6 Lelystad richting Emmeloord bij 99,6. En de A7 Groningen richting Heerenveen bij 169,6.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De parlementaire enquêtecommissie Corona staat op punt van beginnen. 9 weken lang gaat hij tientallen mensen horen over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie, zoals het instellen van de avondklok. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt oud-minister Bruno Bruins langs. Bij een bedrijf dat brommobielen verkoopt in Numansdorp bij Rotterdam is vannacht een grote brand geweest. Tientallen brommobielen zijn verwoest. De brandweer houdt rekening met brandstichting omdat het hek rond het bedrijf openstond en het vuur op verschillende plekken is begonnen. Lionel Messi gaat toch over 2 weken met Argentinië mee naar het WK-voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het was nog even spannend of hij wel mee zou gaan. Messi had namelijk een hamstringblessure. Hij is op tijd fit om samen met Cristiano Ronaldo het record van 6 WK-deelnames te pakken. In Roemenië wordt binnen enkele uren de droneafweer versterkt. Dat na een inslag van een Russische drone in een flat bij de Oekraïnse grens. Roemenië gaat het betalen met een lening bij Europa. Het gaat om ruim 9 miljard euro, bedoeld voor de modernisering van defensie. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. En deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de meting, meldt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 11 graden en het was zonnig en droog. Er viel zo'n 100 mm regen en normaal gesproken is dat 150. Het warmterecord van bijna 12 graden was in de lente van 2 jaar geleden. Dan het weer van nu, van Weer Online. De temperatuur die stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
11: In de sneltrein van de AI moeten we veel meer stilstaan bij de macht erachter. De handvol tech-bros die ons wereldbeeld sturen. Dat vindt Feline Hermans. Zij is onder andere hoogleraar didactiek van de informatica. Ik spreek haar zometeen uitgebreid in BNR's Big Five van de AI-revolutie.
12: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
13: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
14: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
15: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
16: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
17: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
15: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
18: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
16: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
15: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Kunstmatige intelligentie, het is cruciaal, dat weten we allemaal. En voor het bedrijfsleven is dan wel het probleem dat het nog niet zoveel oplevert. Waarom moeten we dan toch doorpakken? En vooral, hoe moeten we dan doorpakken? Op welke manier gaat AI ons leven op zijn kop zetten? Zowel als mens, bedrijf en land. Daarover gaat het al de hele week in BNR's Big Five van de AI-revolutie. En vandaag sluit ik de week af met een graag geziene gast hier bij BNR. Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En tevens docent informatica op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. En daarbij heb je veel aandacht voor AI en de macht van Big Tech. Van harte welkom bij mij, want bij mij is het de eerste keer dat wij elkaar spreken. Superleuk. Eerst maar even, wat is de kern van jouw vak?
21: De kern van informatica.
11: En van didactiek vooral.
21: Van didactiek van de informatica. Dus didactiek van de informatica gaat heel erg over hoe leg je nou uit wat informatica is. Dat is eigenlijk mijn specialiteit. En dat gaat soms over hoe leg ik dit aan kinderen in de klas uit of aan studenten in de collegezaal. Maar zeker sinds ChatGPT opkwam gaat heel veel van mijn vakgebied over hoe leg ik gewone mensen, tussen aanhalingstekens, uit. Wat is eigenlijk een algoritme? Hoe werkt dat? Dat probeerde ik natuurlijk ook voor ChatGPT al. Sterker nog, toen belde ik ook altijd radiostation. Zei ik, mag ik iets vertellen over algoritmes? Want ik denk dat in de toekomst het heel belangrijk is dat iedereen weet wat algoritmes zijn. Oh, dan heb je Hermans weer met de algoritmes. Ja, zal wel. En nu opeens. Ja,
11: hebben we het er allemaal
21: heel
11: over.
21: Heel fijn. Maar nu ben ik dus heel erg bezig met hoe leg je dat eigenlijk uit? Hoe nemen we mensen mee? Zodat ze in ieder geval voldoende weten om te besluiten welke technologie wil ik in mijn leven? Wanneer wel, wanneer niet? Dus ja, dat is door ChatGPT ook mijn beroep een beetje veranderd. Ja. Omdat ik nu vooral daarover heb.
11: En jouw onderzoek, hoe ver reikt dat? Waar richt je met name op?
21: Nou, ik richt me dus heel erg op wat is eigenlijk informatica? Wie mag daaraan meedoen? Want ja, het is best een apart vakgebied. Heel veel vakgebieden in de wereld begonnen als, het waren alleen maar mannen, hè, dokters en advocaten. En heel langzaam kwamen daar ook vrouwen bij. Informatica is eigenlijk het enige vakgebied dat begon als een vakgebied voor 100% vrouwen. De allereerste programmeurs waren allemaal vrouwen die aan die computer zaten.
11: Dat wist ik niet.
21: Nee, dat weten heel veel mensen niet. Dat is niet zo vreemd. Toen werd het heel erg gezien als een soort secretaressenwerk. De mannen deden het denkwerk.
11: En dan
21: hoefden de vrouwen het alleen nog maar even in de computer te programmeren. Maar op een gegeven moment kwamen de mannen erachter dat programmeren, dat was ook leuk en uitdagend. En toen zeiden ze, dames, laat ons dit toch maar doen. En toen is dat vakgebied helemaal vermannelijkt op heel veel verschillende gebieden. Dus alleen al die geschiedenis van dat vakgebied. En wat hoort daar nou eigenlijk bij? Als jij een app maakt voor iets, wat dat ook is. Mm-hmm. Funda of Tinder of zo. In hoeveel moet je dan eigenlijk weten over dat domein, over wat jij aan het maken bent, moet jij goed begrijpen wat de huizenmarkt is. Hoe leer je eigenlijk de wereld om je heen zo kennen dat je het in de computer krijgt? Ja, dat zijn allemaal vragen over wat is informatica.
11: We gaan straks ook uitgebreid praten hoe jij bent veranderd als je kijkt naar AI, hè, want dat staat deze week centraal. Maar eerst even kaderen, AI-revolutie. Ik heb het ook aan de andere gasten gevraagd. Zitten we inderdaad in een revolutie? En zo ja, waar is die mee te vergelijken?
21: Ja, dus het is heel ingewikkeld, want wat betekent dan dat woord AI daar? En dat is ook een beetje een handige marketingterm. Voor heel veel mensen betekent AI nu ChatGPT of taalmodellen, misschien Gemini of Claude, maar dat in ieder geval.
11: Veel meer.
21: Maar dat is ook heel oud. Hè. Die term AI die komt al uit de jaren 50. En door die jaren heen heeft het altijd ook wel weer wat anders betekend. Dus wat betekent het nou? Ik denk zeker dat we nu op een moment in de tijd zitten dat taalmodellen, zoals meest bekend ChatGPT, die zijn heel erg de wereld aan het veranderen. Want op allerlei plekken waar we het nou willen en misschien soms ook waar we het niet willen, zitten die opeens in. En dus als je het puur hebt over de opkomst van die generatieve taalmodellen, ja, dan is er veel aan het veranderen in de wereld.
11: Ja, kan je het met een revolutie vergelijken? Als je zegt er verandert veel in de wereld, dan zeg je dus eigenlijk we zitten wel in een revolutie of niet? Ja,
21: ik vind het
11: lastig.
21: Ik vind het woord revolutie al heel moeilijk, want ja, wat is een revolutie? Maar vaak is een revolutie dat
11: De industrie hele revolutie hebben gehad.
21: Ja, ja. Ik weet eigenlijk niet of we daar veel over weten. Zeiden mensen ten tijde van de industriële revolutie ook dat het een revolutie was? En waarschijnlijk zeiden ze ook op heel veel andere plekken. Kijk, we hebben ook de blockchain of bitcoin revolutie misschien gehad. En augmented reality met Meta en zo. Dus wanneer is iets nou een revolutie? Ik denk dat het de interessantere vraag misschien is. Waar is het allemaal? En het verandert de wereld zeker. Dus ja. Als je dat belangrijk vindt voor de definitie van revolutie, zeg ik ja, het is ontzettend de wereld aan het veranderen.
11: Ja, we kunnen nu niet meer de titel veranderen van deze week.
21: Helaas.
11: De hele week al genoemd. Laten we er misschien even anders naar kijken. Je bent ook te gast geweest bij mijn collega Art. Dat was in 2023. Dat was een paar maanden na de lancering van ChatGPT. En toen zei je heel veel dingen. Maar onder andere zei je, het gaat heel veel veranderen. We kunnen onze ogen straks niet meer vertrouwen. Is dat nog steeds zo in jouw optiek?
21: Nou, ik denk dat dat klopt, dat we daar al zijn. Dat er steeds, er was weer nepnieuws over politieagenten, ik geloof in Indonesië, in gala-jurken, die een arrestatie hadden verricht. Nou, dat bleek dan weer AI te zijn. En dat is misschien nog een beetje grappig. En maar ook over echte foto's wordt nu getwijfeld. Bijvoorbeeld toen Trump Maduro meenam, kwam er een foto naar buiten dat hij geboeid in zo'n vliegtuig zat. En toen zeiden mensen, dat is AI. En we hebben gekeken met de algoritmes en het is AI. Nou, wat bleek, dat was wel een echte foto, maar daar was dan een filter overheen gehaald. Ja. En dus een beetje opgepoetst met AI. Ja, is dat dan nog een echte foto? Hoeveel mag je veranderen dat het een echte foto is? En ook bij echte foto's zullen mensen nu zeggen, ja, maar dat is AI. Als Mark Rutte straks met weet ik veel wie op het WK voetbal achter de schermen wat leuks aan het doen is. Ja. Is het echt of is het niet echt? Dan kan hij zeggen, ja, dat was AI hoor. Ja. Was het niet.
11: Dus dat is natuurlijk ook op een bepaalde manier beangstigend, als je niet meer weet wat je wel en niet kan vertrouwen.
21: Zeker.
11: Aan de andere kant zie je ook dat we allemaal weer dingen bedenken, dat we dat ook weer kunnen checken. Hè? Dus het is ook wel iets waar we dan weer op inspelen. We passen ons aan de tijd. Of is het toch iets waar we ons zorgen over moeten maken?
21: Nou, kijk, we passen ons aan de tijd. En dat is goed. Ik denk dat ik zelf echt heel veel kritischer ben geworden. Ook in mijn wetenschappelijke werk. Vroeger dan las ik een paper. En dan staat daar bijvoorbeeld in een paper staat, nou, dat andere paper van Janssen zeggen zus en zo. En vroeger vertrouwde ik dan wat er stond. Dat was misschien nooit een hele goede strategie. Maar je moet ergens misschien een keer ophouden. Nu denk ik, ik ga het originele paper erbij pakken. Ik citeer het pas als ik zelf met mijn eigen ogen gezien heb wat daar staat. En dus het is goed, denk ik, dat mensen kritischer worden. Aan de andere kant, het kost ook heel veel tijd en energie. Ik wil graag dat ik de krant opensla en dat ik dat dan gewoon kan lezen en dat ik dat dan vertrouw. Want het is fijn als ik mijn vertrouwen uit kan besteden aan een redactie. Mm-hmm. Want als ik zelf iedere regel moet controleren, dan kom ik niet heel ver in die krant.
11: Ja, misschien is het ook wel weer mooi dat de media ook weer meer hun rol kunnen pakken. Hè? Dat je dus met AI heb je heel veel informatie, maar wil je echt weten hoe het zit, dan kijk je naar traditionele media.
21: Ja, dat zou een heel positief scenario zijn. Maar daar hoop ik heel erg op.
11: Ja, dat maar mensen, vind je dat te weinig gebeurt?
21: Ja, in welke zin? Dus mensen zitten enorm veel op social media. Jongere mensen, maar ook volwassenen natuurlijk, spenderen uren daarop en consumeren daar ook nieuws. Het zou goed zijn, denk ik. We hebben nu bijna social media vrij mei achter de rug. Nog een paar dagen. Als meer mensen toch ook zouden denken, ik wil graag dat er goede journalistiek bestaat. Ja. Dus ik geef daar mijn geld en tijd aan.
11: Ja, dat zou fantastisch zijn. Want het geld is natuurlijk steeds minder geworden in ons vak. En dat heeft natuurlijk ook allemaal gevolgen in wat wij ook allemaal kunnen aankunnen. Hè? Natuurlijk als organisatie, als media breed. Zie je dan ook in jouw klaslokaal, hè, want je ziet zowel de middelbare schoolleerlingen als de studenten in de collegebanken. Zie je daar dat zij kritisch genoeg zijn? Of?
21: Ja, ik vind eigenlijk vooral mijn leerlingen op school, ik heb 16, 17 jaar lessen gegeven dit schooljaar, heel erg kritisch. Die kunnen heel goed nadenken over wat er wel en niet echt is. Ze moesten bij mij in de klas een opdracht doen van hoe ziet jouw ideale AI eruit? En vertel dat eens. En dan zeiden ze allemaal van, ja, het zou eigenlijk geen huiswerk moeten kunnen maken. Het mag me wel helpen, maar niet alles van me overnemen. Dus die denken daar goed kritisch over na. Mm-hmm. Ik zie wel hoe ouder studenten worden in de universiteit, hoe lastiger het wordt om tijd en ruimte te vinden om echt veel te lezen en kritisch te denken. Dat ligt niet aan die studenten, dat ligt ook een beetje aan de context daaromheen. In mijn tijd, toen ik studeerde, had je nog de tempobeurs. Mocht je nog 10 jaar doen over een studie van 5 jaar.
11: Ik kom ook uit die tijd, ja.
21: Dan kun je eens een boekje lezen. Maar nu studenten onder financiële druk. Een kamer in Amsterdam kost 1000 piek per maand. Maar ook de sociale druk. Hè. Als je 10 jaar gestudeerd hebt, zeggen mensen nu, nou, hoe kwam dat? Was het toch veel gebruikelijker en geaccepteerd?
11: Maar dat is gewoon de snelheid van de tijd. Ja. Niet per se AI, maar
21: dat
11: AI
21: zet je dus onder druk. En dus daardoor, als je denkt, ik moet vlot afstuderen, dan wordt die verleiding, denk ik, veel groter om te zeggen, ach, ik lees toch even een AI-samenvatting.
11: Ja, maar maak je nou zorgen over die groep als het gaat over AI? Of zeg je, ze zijn zo kritisch, oh, dat komt allemaal wel goed?
21: Ja, een mix, denk ik. Sommige studenten zijn heel kritisch. Ik geef zelf een vak over AI in de klas. En er was dus 1 student die had het nog nooit gebruikt. En die moest dus in mijn vak wel een opdracht met AI doen. Hè? En om dat dan te contrasteren.
11: Het is toch ook wel zorgelijk dat hij dan nog nooit AI heeft gebruikt?
21: Nee, dat vond ik mooi, want hij had heel goed over nagedacht. Het was niet dat hij er nou bang van was. Hij zei, ik wilde het niet gebruiken.
11: Maar in deze tijd waarin alles AI hoort, dan moet je toch snappen. Want straks dan als je er niet mee werkt, dan begrijp je straks helemaal niks meer.
21: Ja, maar je kunt
11: niet meer meekomen.
21: Je kunt goed dingen begrijpen zonder ermee te werken. Ik denk dat we goed ook besluiten nemen, bijvoorbeeld over, willen we wel of niet een kerncentrale? Hoef ik niet een kerncentrale in mijn tuin te hebben. Hoef ik niet zelf even wat uranium of zo op te stoken in de haard. Dus je kunt begrijpen hoe iets werkt en dat goed doorgronden zonder dat je het zelf hoeft te gebruiken.
0: De Big Five. Diana Matroos.
11: Mijn gast is Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En nog zoveel meer, maar dan moet ik elke keer zo'n hele brei opnoemen. We hebben het in ieder geval 1 keer heel goed benoemd. Als je gewoon een beetje kijkt, wat me fascineert bij jou, is dat je ook een beetje anders bent gaan kijken naar AI. Kan je ons eens meenemen hoe je aan het begin eigenlijk erin stond?
21: Ja, dus in het begin, dan moeten we echt wel heel ver terug. Laten we even teruggaan naar zo de jaren 2010 of zo. Toen net een beetje social media opkwam. En daar zaten natuurlijk ook al vormen van AI in. Toen was heel erg het narratief van social media, Facebook, Twitter, die gaan democratie en vrijheid brengen in de hele wereld. En daar geloofde ik ook echt in. Als we maar meer informatie op internet zetten en als iedereen die informatie tot zich kan nemen, dan worden ze allemaal slimmer en dan gaan ze wijzere besluiten nemen. Achteraf denk ik van mezelf, ja, dat was misschien een beetje naïef.
11: Wie was jouw grote voorbeeld toen dat je dacht, wauw.
21: Nou, dit klinkt nu dus echt heel erg grappig en een beetje pijnlijk, maar Jack Dorsey, dat was toen de baas van Twitter, dat was iemand die zich echt uitsprak over onrecht in de, ook in de techwereld. Nog in 2016 stond die man op een podium met een t-shirt met daarop Stay Woke. Nou, dacht en witte man, ik dacht, nou, dat is dapper. Weet je, die zat op het podium met een Black Lives Matter activist in een panel. Ja. En die had het dus echt over sociale verandering. En toen dacht ik, wauw.
11: Wat een gave man.
21: Ja, en deze wereld wil ik bijhoren. Ja. Want al die mensen aan de top toen, ook Mark Zuckerberg, die zeiden dingen die ik ook dacht. We hebben meer vrouwen nodig, we hebben meer zwarte en bruine mensen nodig in ons vakgebied. Die moeten er allemaal bij. Wij brengen vrijheid en openheid. Ja. Ik dacht, dit is een clubje, hier wil ik op.
11: Ik herinner me dit ook nog heel erg goed van de programma's bij BNR. Ja. Ik heb ook veel tech-gasten gehad. En dat was heel erg, nou ja, Ben van den Burg, die ik gelukkig nog steeds fantastisch vindt. Dat is niet veranderd. Maar het was ook echt de tijd van, we gaan experimenteren en laten we niet te veel grenzen opleggen. Ja. Want met allerlei grenzen kom je niet tot innovatie. Dat waren toen de gesprekken die we
21: hadden. Ja, en ook wel echt, dingen heb ik in die tijd ook wel gezegd. Van, je moet er niet te veel censuur op social media hebben. Je moet gewoon lekker meningen kunnen delen. En dan zeggen mensen maar slechte dingen. Nou, ga ik ze toch onvolgen. Ik ben daar dus heel anders naar gaan kijken. Ook wel omdat die mensen, of ze nou echt dat geloofden over diversiteit en nu niet meer, of dat dat alleen maar een toneelstuk was, dat zullen we nooit precies weten. Maar die zeggen nu natuurlijk hele andere dingen. Nu zit Mark Zuckerberg bij Joe Rogan op de podcast en dan zegt hij, ja, weet je wat echt het probleem is van de Amerikaanse bedrijfsleven? Dat het te feminien geworden is. Dat is het probleem. Denk ik, ja, Mark.
11: Wat is er met je gebeurd?
21: De inclusiviteit geweest?
11: Ja, maar wat is dan zijn onderbouwing daarbij?
21: Ja, dus dat er vrouwen zijn in workforce gekomen. Die hebben hun normen en waardekader meegenomen. Wat soms anders is. Hè. Dus je mag niet zomaar meer je secretaresse in de billen knijpen. Of allerlei soorten taal gebruiken. Dat vinden we niet meer prettig.
11: Het kan ook zijn dat mannen zich een beetje... Ik probeer dan ook toch mee te denken. Hoe komt dat mannen zich ook een beetje in de verdrukking voelen in deze tijd? Van we worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. We kunnen eigenlijk niks meer doen. We worden eigenlijk negatief bejegend.
21: Ja, dus het is zeker zo dat mannen zijn gewend, of waren gewend, want mensen van mijn generatie, wat Zuckerberg ook is, zijn er natuurlijk nooit echt gewend geweest. Maar mensen in de generatie boven ons, mannen, waren gewend dat gewoon iedereen daar was een man en iedereen vond een beetje hetzelfde. Nou, schuine grapjes konden gewoon. Er waren vast altijd ook vrouwen en ook andere mannen die dat ook niet oké vonden. Maar zij hoefden zich eigenlijk nooit aan te passen. En een gedeelte, denk ik, van de inclusiviteitsbeweging heeft gedacht, als er meer vrouwen komen, dan verandert dat vanzelf wel. En maar dat vanzelf, we hebben er nooit zo heel goed bij stilgestaan, dat mm-hmm. ook betekent dat mannen opeens niet meer de standaard zijn. En dat ze dan dus ook moeten leren van, hey, ik moet mij aanpassen. Mm-hmm. En dat denk dat ze dat kunnen, hoor. Ik heb er wel vertrouwen in ze.
11: Ja.
21: Maar dat is niet iets waar ze heel erg in geoefend zijn. Zeker wat oude mannen.
11: En
21: zijn
11: als je dan
21: niet te hoeven.
11: Naar AI kijkt, merk je dat dan ook? Dat dus ook niet goed vertegenwoordigd is?
21: Ja, zeker. Ja, op heel veel plekken waar je komt over AI of over technologie in wat bredere zin. Ja, veel van de sprekers zijn man. Veel van de programmeurs zijn mannen. En die vertellen dan toch een kant van het verhaal. Eén ding wat ik dus heel schrijnend vond aan mijn middelbare schoolleerlingen. Ja, ik vroeg dus, hoe ziet je ideale AI eruit? Ik heb 50-50 jongens meiden in één klas. En al die meiden zeiden eigenlijk wel dingen langs de lijnen van, AI moet geen naaktfoto's kunnen maken. Je moet er geen chantagebeelden mee kunnen genereren. En dat zijn dus meiden van 16 en 17. Die hadden allemaal dat soort dingen erbij. En de jongens niet. Die denken daar gewoon niet zo over na, over dat je AI ook voor naaktbeelden kan gebruiken. Want ja, naaktbeelden van een jongen zijn gewoon anders in onze cultuur dan naaktbeelden van meiden.
11: Maar is dat dan ook hoe AI is ingericht? Hè? Dus hoe het is gebouwd? Want dan kom je bij algoritmes en die hebben natuurlijk heel veel data tot zich genomen. Zie je daar dat dan ook op die manier daarin wordt vertaald?
21: Ja, dus wat voor soort data? Daar kan je al over nadenken. Wat laden we allemaal in? Het hele internet is natuurlijk veel meer mannelijk dan vrouwelijk. Veel meer mannen hebben Wikipedia-pagina's bijvoorbeeld dan vrouwen. Dus als je op basis van die informatie, zonder dat je dat een beetje uitbalanceert, mm-hmm. een algoritme gaat trainen, ja, dan krijg je, en daar zijn ook heel veel voorbeelden van bekend, zeg, ja, mag ik 10 beroemde wiskundigen of zo, ja, dan krijg je heel vaak alleen maar mannen.
11: Ja.
21: En dat zit dan in de data. En dan is soms het antwoord van mensen, ook vrouwen trouwens, ja, hè, dat is nou eenmaal wat op het internet staat. Dus dat is neutraal.
11: Ja, je zei in 2023, toen je bij Art was, er zijn veel meer vrouwelijke stemmen voor chatbots die ons ten dienste zijn.
21: Zeker.
11: Als een soort voorbeeld. Ja. Zie je daar een verdere verdieping in, dat op meer punten terugkomt?
21: Ja, zeker. Dus toen ging het nog over Siri en Alexa en zo. Maar mm-hmm. als je het nu over robots hebt, ik weet niet of je dat gezien hebt van Melania Trump. Die stond in het Witte Huis met een lesgeefrobot.
11: Ja, die heb ik gezien.
21: Maar dat is ook weer echt een traditioneel vrouwelijk beroep.
11: Ja.
21: Wat vervangen wordt door een robot. Daar is zelfs een wetenschappelijke term voor. Dat heet de Pygmalion-vervanging. En dat betekent dus dat vrouwelijke beroepen heel vaak vervangen worden door technologie. En dat zie je aan een Alexa-assistent, of vroeger zelfs al met de TomTom, die een vrouwelijke stem had. Dan kan dan letterlijk jouw eigen vrouw die met de kaart navigeert vervangen. Maar ook secretaresses, typistes, zusters in het ziekenhuis, verpleegsters, juffen en meesters. Maar er zijn natuurlijk veel meer juffen in het onderwijs. Die vrouwelijke beroepen worden veel vaker geautomatiseerd.
11: Terwijl je toch zou denken van alle data gaat erin. De hele, dat slurpt steeds meer data op. Ook als het over ChatGPT gaat, dan krijgt hij ook mee de Black Lives Matter-beweging en ook de hele emancipatiebeweging. Dus, maar toch werkt dat dan blijkbaar.
21: Toch balanceert dat niet helemaal uit. Er is een heel grappig /gruwelijk verhaal. Dat kun je lezen in de Empire of AI, een heel boek over OpenAI. Dat in eerste instantie hadden ze niet pornografisch materiaal ingeladen in DALL-E, dat plaatjesmodel. Maar dat hadden ze niet gedaan, want dat vonden ze toch een beetje dubieus. Maar toen kon die niet goed genoeg vragen vrouwengezichten afbeelden. Want er zijn zoveel meer foto's van mannen. Denk bijvoorbeeld aan alle foto's van alle presidenten en premiers, die allemaal bijvoorbeeld op Wikipedia staan. Veel meer vrouwengezichten dan mannengezichten. Dus ze hadden een database van pornografisch materiaal nodig om goed vrouwengezichten te kunnen genereren.
11: Ongelooflijk hoe dat werkt. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, wat in onze samenleving gewoon heerst, dat vind je dus ook gewoon terug. Hadden ze dat anders kunnen inrichten dan?
21: Ja, dus als je zou zeggen, we willen dat balanceren, dan zou je kunnen zeggen, nou, we gaan op een of andere manier kijken, kunnen we meer vrouwen erin zetten? En dit geldt trouwens wat ik zeg over vrouwen ook voor mensen met een beperking of mensen die niet wit zijn, et cetera. Dan kun je dat een beetje balanceren. En dat wordt ook wel gedaan. Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld, want dan moet je keuzes maken. En natuurlijk is zeggen, we laten het hele internet in, is ook een keuze. Maar dat voelt toch een beetje als een neutrale keuze. Dat voelt als geen echte keuze, de standaardkeuze. En als je gaat balanceren, dan moet je overwegingen maken. En daar komen we misschien later in de aflevering ook nog wel op terug. Informatici hebben de neiging om alles toch een beetje in nulletjes en eentjes en systeempjes te willen vangen. Dus het idee dat er niet echt een goede oplossing is voor de keuze van die data. Deze keuze heeft dit gevolg en deze keuze heeft dat gevolg. Dat is niet een wiskundesommetje waarvan je kan zeggen, nou, we rekenen het uit.
11: Zeg je dan eigenlijk, want dan gaat het ook wat breder dan inclusie. We missen context.
21: Ja, we missen context. We missen ook het besef in mijn vakgebied dat er soms geen goede keuze is. Dat gaat er niet in. Bij mensen die heel algoritmisch denken, denk ik, ja, maar er moet een oplossing zijn. Het moet uit te programmeren zijn. Terwijl er natuurlijk heel veel vragen zijn waar gewoon geen goed antwoord op is.
11: En wat doet dat dan met ons als mensen even dat we, ik bedoel, AI is veel meer dan ChatGPT, maar de meeste mensen zijn daar vooral mee bezig. Dat geeft ook een bepaalde helderheid. Hè? Mensen gooien er dingen in en krijgen een lekkere samenvatting eruit. Lekker duidelijk. Of leg me even uit hoe dit zit, lekker helder antwoord. Maar jij zegt, er mist context. Wat doet dat met ons als mens?
21: Ja, dat is lastig te voorspellen op de lange termijn. Maar ik denk dat een van de dingen die we verliezen daarbij is wel onze eigen mogelijkheid ook om verschillende perspectieven naast elkaar neer te leggen. En dus als je iets googelt in de oude zin en je krijgt gewoon een lijstje met websites, dan moet je 2 of 3 stukken lezen. En dat zijn dan soms verhalen van mensen. En die zeggen, oh, ik heb het zo beleefd. En dan denk je, oh ja, zo kan het. En dan lees je een ander stuk uit een ander perspectief. Dan denk je, oh, daar zit ook waarde in. En dan moet je als mens zelf tot een conclusie komen over wat goed is, waarbij je aan het verhouden bent tot andere mensen. Terwijl als jij uit een algoritme een antwoord haalt, dan ben je dus helemaal niet je aan het verplaatsen in een ander mens. Dan krijg je gewoon een panklaar antwoord. Ja, dan verliezen we op de lange termijn misschien wel onze verhaalvoelsprieten. En er is een mooi boek van een Koreaans-Duitse filosoof, dat heet De Crisis van het Narratieve. En dat gaat over onze verlies van de ability van mensen om verhalen te vertellen. En dat denk ik dat het heel waar is. Heel mooi boekje, het is ook maar heel dun. Maar ik denk dat we aan de andere kant dus ook onze kracht gaan verliezen om verhalen te consumeren. En om een ander mens te zien, daarvan te lezen of te luisteren. Omdat alles, niet alleen door AI, maar ook door snap, huppakee, TikTok, filmpjes en shorts van 20 seconden, dat we dan niet meer leren ons te verdiepen in het perspectief van een ander.
11: Maakt het je verdrietig als echte computernerd?
21: Ja, dus waar we net waren van Jack Dorsey toen naar Mark Zuckerberg nu. Ja, hoe verder de tijd ging, hoe meer ik dacht, gewoon ik als mens, ik wil hier niet bij horen. Dus dat was een verdriet en een verlies voor mijzelf. Maar ook, potjondorie, zij zijn de facto gewoon de baas van de wereld. Kunnen wij allemaal lekker naar de stembus, maar zij gaan erover.
11: Laten we dan zo meteen over die grote bazen praten. Want Feline Hermans zegt eigenlijk, we moeten veel meer begrijpen wie die techbros zijn. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En ook hoe we daar handig mee om kunnen gaan. Blijf luisteren.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Jort Kelder presenteert straks om 4 uur de Friday Move vanuit Sofitel Legend The Grand Amsterdam. Ook schuiven Milou Brandt, Twan Huis, Koen van Oostrom, Kiddy Marcus Sauer en Eva de Munnik aan.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
23: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
23: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
26: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
27: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
28: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol is je vertraging een kwartier. De A12 dan richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf Zevenaar in de file. Ook hier heb je 15 minuten vertraging. De A28 richting Zwolle tussen het Harde en Wezep 10 minuten door een politieonderzoek. De rechterrijstrook is hierdoor afgesloten. En een ongeluk zorgt voor vertraging op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen ook 15 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting Den Haag bij de Keteltunnel bij hectometerpaal 60,9. De A6 Lelystad richting Emmeloord bij 99,6. En de A7 Heerenveen richting Groningen bij 176,1.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De parlementaire enquêtecommissie Corona staat op punt van beginnen. 9 weken lang gaat hij tientallen mensen horen over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie, zoals het instellen van de avondklok. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt oud-minister Bruno Bruins langs. Bij een bedrijf dat brommobielen verkoopt in Numansdorp bij Rotterdam is vannacht een grote brand geweest. Tientallen brommobielen zijn verwoest. De brandweer houdt rekening met brandstichting omdat het hek rond het bedrijf open stond en het vuur op verschillende plekken is begonnen. Lionel Messi gaat toch over 2 weken met Argentinië mee naar het WK-voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het was nog even spannend of hij wel mee zou gaan. Messi had namelijk een hamstringblessure. Hij is op tijd fit om samen met Cristiano Ronaldo het record van 6 WK-deelnames te pakken. In Roemenië wordt binnen enkele uren de droneafweer versterkt. Dat na een inslag van een Russische drone in een flat bij de Oekraïnse grens. Roemenië gaat het betalen met een lening bij Europa. Het gaat om ruim 9 miljard euro, bedoeld voor de modernisering van defensie. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. En deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de meting, meldt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 11 graden en het was zonnig en droog. Er viel zo'n 100 mm regen en normaal gesproken is dat 150. Het warmterecord van bijna 12 graden was in de lente van 2 jaar geleden. Dan het weer van nu, van Weer Online. De temperatuur die stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
11: Hoe gaat AI ons leven in de toekomst op zijn kop zetten? En hoe hebben de techbazen daarachter dat allemaal bedacht? Het wereldbeeld waar wij steeds meer naartoe gaan. Ik praat daar zo meteen over verder met Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de VU. Blijf luisteren.
29: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
30: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen.
6: Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
8: Mijn naam is Harm Edens.
7: Hetzelfde format.
8: Wij gaan afsluiten met een impactplan. Dat doen we hier elke week.
7: En ook weer net zo inspirerend.
8: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
7: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
9: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
12: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's Hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
13: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Welkom bij het tweede halfuur van The Big Five. Deze week gaat het over AI en de revolutie waar we in zitten. Elke gast kijkt er een beetje anders naar. Mijn gast vandaag, Feline Hermans, zei: nou, of het echt een revolutie is, dat moeten we nog zien. De anderen zeggen van wel. Ja, we zullen het later pas weten. Hè? Dat, zo is het. Eerder deze week sprak ik al over dit thema met hersenwetenschapper en neuropsycholoog Erik Scherder. Hij kan aan de hand van onderzoek aan de hersenen laten zien dat we dommer worden van AI en dat we ook meer simplistische taal van AI steeds meer overnemen. Ik vond dat zelf best wel een shocking gegeven. Je kan het terugluisteren in onze BNR-app. Vandaag is mijn gast Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Heb jij dit ook al eerder tegengekomen? Dat je, dus als je veel AI gebruikt, ook die simplistische taal steeds meer in je eigen leven gaat gebruiken?
21: Ja, dat zie je dus inderdaad uit dat onderzoek. En een ander onderzoek wat ik las, wat ik dus ook wel droevig en begrijpelijk vond, geloofwaardig, dat als je een tijdje AI gebruikt en daarna mag je dat dan dus niet meer gebruiken, dat je doorzettingsvermogen dan ook afneemt. En want je wordt dan toch, je denkt, oh, ik wil het even snel met AI doen. En dan word je geconfronteerd misschien met dat het zelf best wel moeilijk is om een stuk te schrijven, hè, of om iets te vertalen of samen te vatten. En dat je dan ook denkt, nee, maar ik kan het eigenlijk niet.
11: Nee, dat is eigenlijk ook die stelling van Erik, van je wordt er dommer van en luier van. Hè? Ja. Eigenlijk die twee. Dus dat is best wel triest. Dus laten we straks ook uitgebreid met elkaar praten hoe we er nou op een goede manier mee om kunnen gaan. Dan zal je vast ook wel wat tips hebben. En we gaan nu vooral ook praten over de macht. En je hebt ze al heel kort even genoemd, hè, die techbazen. Eigenlijk ben jij een beetje teleurgesteld. Hè, van eerst waren het helden en je hebt daar een transformatie in doorgemaakt. Misschien eerst, voordat we bij die techbros zelf uitkomen, wie ze zijn. Wat heeft bij jou het kantelpunt teweeg gebracht in de breedte, dat je steeds meer wantrouwen bent gaan krijgen?
21: Ja, er was denk ik niet één punt, maar een aantal dingen zijn wel interessant. Voor de verkiezing van de eerste keer Trump, ja, was er een bekende programmeur, Paul Graham. Dat is de baas van een start-up centrum, Y Combinator heet dat. In Silicon Valley is hij heel bekend. En hij zei, nou, als Trump wint, dan ga ik bij het verzet. Nou, dus toen dacht ik, goed bezig. Toen was er een andere programmeur die zei, oh, interessant dat je dat zegt, Paul Graham, maar Peter Thiel, hè, die zit toch bij jou in het bestuur van die start-up club. Zou je die er dan niet eens uit moeten wippen? Toen begon Paul Graham van, nee, dat gaan we helemaal niet doen. Mensen eruit gooien om wat ze vinden. Dat is juist het fascisme waar we tegen zijn. Nou, dat was wel één zo'n moment dat ik dacht van, ja, je zegt het wel, maar je vindt het niet echt. Ja. Want nu weet iedereen wie Peter Thiel is, denk ik.
11: Maar die Peter Palantir, Thiel, ja. Misschien moet je het toch nog even uitleggen. En ik begrijp dat hij al heel lang op jouw lijst staat.
21: Zeker. Dus nu kennen mensen hem misschien als de baas van Palantir. Maar hij was ook een vroege investeerder in Facebook. En hij is een van de oprichters ook van eBay. En daar zat hij samen met Elon Musk. Dus hij is heel erg geconnect in dat techwereldje.
11: Waarom staat hij al zo lang op jouw lijst?
21: Nou, dus onder andere door dit akkefietje. Doordat het toen heel duidelijk werd van, ze willen hem er eigenlijk wel bij hebben. Ze zetten hem er niet uit. En hij zei in de vroege jaren 2000 al, 2009 of zo, dat 8 of 9, zei hij, ja, een democratie is incompatible met vrijheid. En zei hij daar ook nog bij, het is allemaal echt slecht gegaan met de democratie toen vrouwen stemrecht kregen. Nou ja, ik was.
11: Toen haakte jij natuurlijk volledig af.
21: Ja, ik was altijd al, zelfs toen ik nog beter geloofde in die vrijheid van Big Tech, En een van de weinige vrouwen, toen ik zelf studeerde, waren er in mijn jaar maar 2 meisjes. Dus ja, je voelt je altijd een beetje, je bent niet helemaal op je plek. En dan lukt het misschien wel om er te komen, maar je bent toch altijd een beetje een buitenbeentje. En om dan een van die toppers te horen zeggen, nou, vrouwen moeten, eigenlijk zegt die vrouwen hadden geen stemrecht moeten krijgen. En dat was dus Peter Thiel. En dat Paul Graham, die dus achter zoveel van die start-up zet, ja, maar we zetten hem er, dat mag hij gewoon zeggen, we zetten hem er niet uit. Dat was een eerste punt. En dan hadden we het dus over 2016, dat ik dacht, ja, aha. Nou ja, en toen kwam uiteindelijk natuurlijk Trump. Dat viel misschien wel mee. Ik had Trump 1 erger verwacht. Toen ging het nog wel. Okay. Ja. Nou ja, helaas pindakaas. Toen kwam natuurlijk Trump 2 en die verkiezingscampagne. Maar vooral ook de inauguratie van Trump. En dan, je ziet dat beeld misschien zo ook,
11: ja,
21: voor,
11: ja,
21: je.
11: Zeker.
21: Je,
11: ja,
21: ziet Trump en dan al die techbazen die gewoon letterlijk achter hem gaan staan. Waarvan sommigen, bijvoorbeeld Tim Cook, ook bij Trump 1 nog veel verzet pleegde. Ook publiek zei van, nou, dat moeten we moeten dat niet willen met Trump. Hij is ook slecht voor business. Nu vinden ze hem allemaal goed voor business. Sam Altman zat met hem in het Witte Huis. En filmpjes van kun je terugzoeken op internet. Zegt Sam Altman, hè, van ChatGPT tegen Trump. Oh, Trump, je bent de beste president ooit. Je bent zo pro-business. Het is zo verfrissend. Dan denk ik, alleen daarom al, hè? Ja. Geen zoekopdrachten op ChatGPT, nee. Want deze slang.
11: Dus je ziet, eigenlijk schets je ze als heel gevaarlijk. Je vindt ook dat we veel meer van ze moeten weten. Waarom?
21: Nou ja, dus omdat technologie altijd een soort indruk van de maker in zich heeft. Als jij iets maakt, dan zijn daar allerlei keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld waar we net ook al een beetje over hadden. Bij taalmodellen, wat zijn de bronnen? Wat wordt er wel en niet gecensureerd? Sommige dingen kan je niet aan ChatGPT vragen. Als je vraagt, hoe maak ik een bom met dingen uit mijn keukenkastje? Zegt hij, ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Dus er worden allemaal keuzes gemaakt in waar kan ik geen antwoord op geven, bijvoorbeeld. Dus dan geef ik heel veel vertrouwen aan degene die dat maakt, in dat zij daarin de juiste keuzes maken. Dat is hetzelfde soort vertrouwen, denk ik, wat je legt in de hoofdredacteur van een krant. Hey, ik lees een krant en dan denk ik, ik vertrouw de redactie, ja, dat zij keuzes maken die in lijn zijn met mijn geloof in de wereld, zo in zijn algemeenheid.
11: Ja. Wat denk je dat er met die Peter Thiel, die heb je nooit wat gevonden, maar die anderen, daar ben je in teleurgesteld, want die zijn eigenlijk veranderd in de loop der tijd. Wat denk je dat er met deze mannen, het zijn toch witte mannen, moeten we zeggen, hè?
21: Ja, de meeste wel.
11: De meeste wel. Wat is er met ze gebeurd?
21: Ja, dat is heel interessant. En dat weet ik dus ook niet zo goed. Hè. Soms denk ik, ze geloofden er nooit in. Maar hè, je moet ook sommige dingen in de tijd van Obama zien, in dat vroege internet. Hè, van, we zijn naar een post-racial society. We geloven niet meer in ras, want een zwarte man kan president worden. Dat zij misschien ook wel geloofden. Dat is nou eenmaal de publieke opinie, dus daar doen we aan mee. Ik denk dat dat voor een gedeelte zo is. En nu is de publieke opinie anders, dus daar doen ze aan mee. Ik denk dat het een gedeelte is, ze dachten dat diversiteit goed was voor business. En dat was in die tijd, denk ik, ook zo.
11: Maar ook allemaal rapporten, hè, waar, ja, mee om de oren werd geslagen. Ja. Je resultaten gaan omhoog. Op het moment dat je een diverse samenstelling hebt.
21: Ja, en ze hadden heel veel programmeurs nodig. Ja, als je de helft van de samenleving uitsluit, dat is gewoon niet zo handig. Dus ja, doe die vrouwen er ook bij, dan kunnen we meer programmeren. Dus ik denk dat dat een aantal dingen zijn. Dat ze misschien nooit echt heel erg hebben geloofd.
11: Nee.
21: Maar toch ook wel dat zij,
11: nou ja, het kan misschien ook zijn dat een machtje verandert en geldje verandert. Hè? Misschien waren het echte idealen die ze toen ook. Want ik, nou ja, nogmaals, wij spraken net over die tijd, die begintijd. En ja, dat was ook echt een andere tijd. Maar mensen veranderen natuurlijk wel door macht.
21: Zeker, mensen veranderen door macht en door heel veel geld te hebben en door misschien zo ver van de gewone wereld af te staan. Ik weet niet hoe een dagdagelijkse wereld voor die mensen eruit ziet, maar waarschijnlijk niet, ja, naar de Albert Heijn in de file staan, te laat bij de kinderopvang zijn of zo. Dus ja, dan word je misschien ook wel gewoon zo'n ander iemand en iedereen, ja, gaat je naar de mond praten. Maar zeker in het geval van Mark Zuckerberg, dus weten we ook bijvoorbeeld uit dat boek Empire of AI, het is heel dik, maar ik vind het de moeite waard, dat Peter Thiel vanaf het begin af aan al heel veel invloed op Mark Zuckerberg uitoefende. En dat hij toch steeds ook zei van, let op, het lijkt toch wel alsof jullie heel links zijn en heel bevooroordeeld. We moeten toch wel zorgen dat er ook genoeg rechtse stemmen op Facebook te horen zijn. Dat Peter Thiel echt wel zijn oor had. Dat was dus een vroege investering
11: in Facebook. En nu, hoeveel invloed heeft hij nu nog?
21: Ja, ik denk dat zijn invloed nu zodanig is dat zijn gedachtegoed gewoon gemeengoed is geworden. Het idee dat vrouwen geen stemrecht zouden moeten hebben is denk ik nu in Amerika bijna mainstream. Mm-hmm. En dat zie je ook in wetgeving. Er is een nieuwe wet gekomen in Amerika dat je als vrouw alleen maar met je geboortenaam mag stemmen. Dus als jij een paspoort hebt op naam van je man, als je al 30 jaar getrouwd bent, dan heb je dat. Dat is daar ook heel gebruikelijk. Dan kan je dus niet stemmen. En dan moet je dus je birth certificate op gaan halen, 6 staten verder, om nog te kunnen stemmen. Ja, ik denk dan, wie gaat die moeite doen? Dat moeten we niet loszien van dat Peter Thiel vindt dat vrouwen geen stemrecht moeten hebben.
11: Zometeen ga ik verder praten met Feline Hermans, hoogleraar van heel veel verschillende zaken. En ik merkte dat Thomas van Zijl al lekker aankwam schuiven, want volgens mij geniet je altijd als zij antwoord is.
0: Ja, we hadden wekelijks contact, het is maandelijks geworden, maar wel nog steeds kwalitatief van hoogstaande aard.
11: Kijk, mooi.
0: Ik ga zo meteen praten met Valentijn de Neve. Hij is de topman van Blue Elb. En wat ze daar doen is van plastic, oud plastic, olie maken. En van die olie zou je dan ook weer plastic kunnen maken. Dat klinkt alsof de loop geclosed is. Jawel, dames en heren. Misschien lukt het dan toch. En hoe moeten we dan de groei van dit bedrijf, want die is wel degelijk, zien in het licht van al die plastic recyclers die het de afgelopen jaren ontzettend moeilijk hadden. Daar gaan we het over hebben. Het bedrijvenpanel is er. Onder andere over de stortvloed aan kleding. Onder andere die vanuit China onze kant op komt. Komt nu toch een serieuze boete voor Temu vanuit Europa. Gaat dat echt zoden aan de dijk zetten of niet? En of als het over kleding gaat. Er is ook een nieuwe aflevering van Onder Curatoren. Ja, dat gaat dat meestal over bedrijven met wie het wat minder goed gaat. Het Nederlandse modemerk Vanilia, dat leek ontzettend goed te gaan. Ja, dat zit nu dan toch in die aflevering van Onder Curatoren. Dus ja. daar is iets verkeerd gegaan.
11: En heel veel vrouwen verdrietig over.
0: Oh ja, veel vrouwen. Ook een vrouw hier in de studio.
11: Nou, ik heb er vroeger wel van gedragen. Nu niet meer eigenlijk. Nou, nu kan het ook niet meer. Maar ik hoor het vaak van, jammer dat dat er niet meer is.
0: Nou, de teleurgang hoor je zo meteen in Onder Curatoren.
11: Oké, mooi. Yes, vanaf 11 uur in ieder geval de uitzending.
0: Zo is het.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de AI-revolutie. Mijn gast vandaag is Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar ze geeft ook les op een middelbare school, OSB, in de Bijlmer. Het is duidelijk dat je zorgen maakt. Het is duidelijk dat je allerlei kantelpunten hebt gehad. En we zien natuurlijk ook het verzet ook wel groeien, toch? Waar gaat dit toe leiden, denk jij, in de toekomst? Als je ons even meeneemt in de toekomst, in dit slotstuk.
21: Nou, misschien wel een soort positief beeld schetsen van dingen die ik zie in de samenleving.
11: Ja, dat is ook fijn.
21: Er is ontzettend veel verzet tegen technologie. Er zijn steeds meer mensen die zeggen, we willen van social media af. Daar hadden jullie vorige week nog een aantal uitzendingen over. Ja, moet dat eigenlijk wel? Collega Joe van Buurik zei, als je alleen maar influencers ziet en je vrienden niet, is het dan wel social?
11: Ja, dat vond ik heel, heel goed hoe hij dat zei. Ik heb echt met zoveel interesse daarna geluisterd.
21: Ja, ik ook heel erg. Dus ja, mensen zijn ook, dat zie je ook aan trends, hè, wereldwijd. Sinds 2022 neemt de tijd die mensen op social media besteden af. En want het is gewoon niet meer zo sociaal. Dus misschien dat mensen dat op een gegeven moment gewoon een beetje beu zijn.
11: Mm-hmm.
21: En ik denk ook wel dat mensen al die gladde en steeds maar hetzelfde AI-taal en AI antwoorden. Ja, oh, wat een goede vraag. Ja, aan de ene kant dit, maar aan de andere kant dat. Ja. Ik denk dat mensen dat op een gegeven moment gewoon een beetje beu worden.
11: Ja, en je krijgt ook gewoon steeds meer door dat ook zo'n AI helemaal niet met hele verrassende dingen komt. Hè?
21: Nee.
11: Dus het is, ik gebruik het wel eens ter check van dingen. Hè? Dus daar had ik het ook eerder met Ben van den Burg over. Dus met Erik Scherder. Je denkt het zelf helemaal uit. En dan ga je kijken, ook is er nog wat toe te voegen? En dan denk je eigenlijk, nou, dat valt wel tegen.
21: Ja, en er was onderzoek ook naar 330.000 studenten stukken met en zonder AI gemaakt. En wat bleek daar dan uit? Ja, die stukken met AI hadden bijna allemaal dezelfde narratieve structuur.
11: Ja.
21: En zoals je een opstel schrijft als je in groep 6 zit. Van, nou, er gebeurde dit en toen dat en toen dat en toen dat.
11: Ja.
21: Terwijl mensen kunnen op zoveel verschillende manieren schrijven. Of ook natuurlijk beeldfilms maken, videoclips, wat dan ook. Dus ik denk dat er wel een soort tegenbeweging komt waar mensen meer interesse gaan krijgen in dingen die juist door mensen gemaakt zijn.
11: Ja, en er zijn natuurlijk ook organisaties die zich daarmee bezighouden. Hè? Bits of Freedom of al dat soort organisaties die zich ook
21: De Firewall, Ben ik zelf ook als ambassadeur bij betrokken. Okay. Een soort nieuwe versie van Follow the Money van Erik Smit. Met een journalistieke tak, maar ook een juridische tak.
2: Ja.
21: Dus we gaan ook
2: rechtvaardig. Dat vind ik dan toch weer mooi, hè? Hoe dat dan gaat in cadans, weet je wel. Dat je eerst helemaal losgaat en dan toch... Weet je, dat is dan toch weer de hoop die we kunnen hebben in de mensheid. Heb jij hoop in één van de techbazen waarvan je denkt... Nou, daar kunnen we misschien toch wel ook die positiviteit van verwachten in de toekomst?
21: Nou, ik denk dat zij niet veranderen zonder dat wij zelf eerst veranderen. En dus... als we het weer even over Facebook hebben, over Insta... dat is zo verslavend gemaakt, vooral ook voor jonge mensen. Zolang we dat blijven gebruiken, dan blijven ze het zo maken.
2: Mm-hmm.
21: Want dan zeggen ze toch, ja, maar mensen willen dit. Dus ik denk dat er eerst wat verzet van onder nodig is... dat mensen, ook jonge mensen, duidelijker laten weten... zo willen wij het niet.
2: Ja, maar soms proberen ze ook wel zelf ook kritisch te zijn naar AI. Bijvoorbeeld Sam Altman, waar je een allergie voor hebt ontwikkeld... had een visiestuk een tijd geleden... Hij zei, we moeten toch wel oppassen voor die superintelligentie. En hij wees ook naar mogelijk banenverlies. Waar hij zich best wel zorgen over maakte. Nu heeft hij dat afgelopen week weer ingetrokken. Dus dat is ook weer typisch. Maar dat visiestuk, daar werd eigenlijk nauwelijks over gesproken. Dus soms doen ze ook wel een handreiking om ook wat zorgen ook te uiten. En dan luisteren we er misschien ook niet naar.
21: De vraag is of mensen dan vertrouwen dat hij dat echt oprecht doet. Ik denk dat, de laffe reactie daarop ook is dat mensen denken... jullie van WC eens, dat zo wel.
2: Ja.
21: Dus op zich heb ik best wel vertrouwen in dat organisaties kunnen veranderen. Maar dat mensen aan de macht die zo enorm veel geld verdienen... gaan veranderen voor... de greater good van andere mensen zonder dat daar druk voor nodig is. Ja, daar zijn niet veel historische voorbeelden van te verzinnen.
2: Oké, dus er zal meer verzet komen en dat is goed, weet je wel. Dan krijg je ook een tegenhanger, dat is altijd verstandig. Tegelijkertijd zullen de ontwikkelingen hier natuurlijk doorgaan. Ik sprak met Ben van den Burg bijvoorbeeld dat die techbazen ook bezig zijn... om iets te kunnen implanteren in onze hersenen... zodat je met elkaar kan communiceren en dat ik precies weet wat jij denkt. Dus dat we geen ruis meer hebben in communicatie. Nou, wil niet zeggen dat het lukt, maar ze zijn ermee bezig. Ik denk, dit gaat echt heel ver. Wat is jouw vergezicht waar het heen gaat? Want die ontwikkelingen gaan natuurlijk supersnel door.
21: Ja, dus ik hoop wel echt dat we een beetje van dat oude internet terugkrijgen. Hè, waar veel meer mensen hun eigen spullen maken. Meer hacken misschien.
2: Ja, dat is de hoop. Maar wat denk
21: dat
2: je?
21: Want
2: die techbazen gaan natuurlijk door met hele grote... AI-ontwikkelingen.
21: Ja, maar alleen als wij het kopen of gebruiken... Hè, we hebben altijd de macht om dingen te veranderen. David Graeber, waar ik groot fan van ben... schrijver van onder andere het boek Bullshit Jobs... Die zegt dat het grootste geheim van de wereld is... dat wij de wereld maken. En dat we de wereld dus ook anders kunnen maken.
2: Ja.
21: Dus als wij zeggen, ja, maar wij willen dat helemaal niet zo...
2: Nee, dat snap ik. En dat is ook goed. Maar het is ook naïef om te denken dat die AI-ontwikkelingen niet doorgaan. Die trein is ingezet. Dat gaat gewoon door. Wij kunnen daar tegenwicht tegenbieden. We kunnen vanuit de overheid misschien zorgen dat daar betere afspraken. Maar de ontwikkeling van de techniek gaat natuurlijk gewoon door.
21: Ja, dan denk ik, daar zijn we toch echt nog altijd zelf bij. Ook bij andere veranderingen. Mensen hebben ook altijd gedacht, dat zwarte en witte mensen ooit mogen trouwen. Ja, dat kan niet, want zo is het nou helemaal niet.
2: Ja, we gaan gewoon met robots leven in huis. Dat gaat allemaal gewoon gebeuren. Je ziet die zelfrijdende auto's. Ik was laatst in Amerika, dan zie je al die onbemande Ubers rondrijden. Ze heten dan geen Uber, maar anders, weet je, dat gaat gewoon door.
21: Maar dat zijn wij zelf als mensen zijn daarbij. Je maakt een soort leidende vorm van het gaat door, maar dat, alleen als mensen.
2: Maar het is toch ook goed op een bepaalde manier dat het doorgaat. We moeten toch ook ontwikkelen en technologie gaat ons ook helpen bij hele grote problemen op te lossen, ziektes op te lossen. Weet je, we zijn straks niet meer. We gaan misschien nog dood door een aanrijding.
21: Met een zelfrijdende auto.
2: Maar, precies dat dan weer wel. Nou ja, goed. Oké, daar denken we anders over. Nou, dat is ook prima. Zullen we de kettingvragen doen?
21: Ja, leuk.
2: Erik Scherder, ik noemde hem al een aantal keer. Hersenwetenschapper en neuropsycholoog, wilde dit graag van jou weten.
3: Ik zou aan haar eigenlijk willen vragen van, is het mogelijk in de toekomst dat de AI mij uitdaagt vragen kan stellen over mijn werk, waarbij ik niet het antwoord van de AI zelf ook kan vragen?
21: Ja, ik denk dat dat eigenlijk nu al mogelijk is, hoor, dat AI je uitdaagt. Maar dat is vooral iets wat in jouzelf gebeurt. Ik las een heel mooi stuk van AI-wetenschapper Erik Silvigio. En hij schreef dus over dat mensen AI gedachten toewijzen. Hij zei dat hij in een relatie zat met iemand en hij wist niet zeker of hij het nou wel of niet uit moest maken. En op een dag was hij in een koffietentje en er hing zo'n uitgeprint briefje op de deur. En daar stond op, close the door, but gently. En hij las dat en hij dacht, ik moet die verkering uitmaken. Want ja, ik moet wel gently doen, maar het moet gewoon uit. Hij zag dat als een soort teken, weet je wel. En dat voorbeeld gebruikt hij dan om te zeggen van ja, heeft dat briefje mij geïnspireerd? Heeft dat briefje mij uitgedaagd? Ja, zeker. Mm-hmm. Daardoor ben ik er anders over gaan denken. Maar dat is natuurlijk niet omdat dat ding een bewustzijn heeft. Dus ik denk dat het zeker zo is dat AI je kan uitdagen, net zoals een briefje op een deur of een boek of een muziekstuk jou tot denken aan kan zetten.
2: Ja.
21: En maar we moeten dat niet verwarren met dat die AI jou opbelt en zegt, Erik, ik heb nou een idee. Dus ja, tuurlijk. Iets
2: het
21: wat
2: zit
21: jij leest,
2: meer in onszelf.
21: In onszelf, ja.
2: Ja. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, je zou ook kunnen programmeren op een bepaalde manier dat AI jou gaat uitdagen. Van, heb je daar wel goed over nagedacht? En kan jij mijzelf ook even wat oplossingen geven?
21: Zeker, maar dat
2: helpt om meer je hersenen te trainen. Omdat wat Erik Scherder zei, dat is het probleem. Dat we steeds dus die hersenen niet meer trainen. Dat zou je natuurlijk wel kunnen inbouwen.
21: Zeker, en dan heb je dan niet eens een ingewikkeld taalmodel voor nodig. Je zou ook op een briefje 10 van die checkvragen kunnen zetten. Met als je een stuk hebt geschreven. Hè, er zijn ook van die editorial lijstjes die je er langs kan houden. Heb je dit gedaan? Heb je dat gedaan? Dus daar heb je niet eens heel ingewikkelde technologie voor nodig, denk ik.
2: Als je dan tegen ons allemaal zou praten, of het nou jouw leerlingen zijn, jouw studenten of wij wat ouder mensen. Heb je dan een soort advies hoe we er op het beste manier mee om kunnen gaan? Want je hoort ook, je moet het gewoon omarmen. Maar jij zegt, wees voorzichtig. Hoe moeten we met die technologie omgaan?
21: Ja, dus zeker voor jonge mensen, denk ik, als we al zeggen, iedereen gaat de hele dag dingen uit taalmodellen consumeren.
2: Ja.
21: En nou, wat heb je nodig om dat het beste te kunnen doen? Dan denk ik, hele goede taalvaardigheid. Een goed vocabulaire, maar ook heel veel feitenkennis. Zodat als er iets uitkomt wat niet klopt, dat je denkt, hey, dat klopt niet. Nou, hoe kom je tot die dingen? Dan denk ik, ja, dus heel veel lezen. En heel veel verschillende dingen lezen. Verschillende perspectieven. Ik lees bij mijn vak informatica, dus op school, veel opiniestukken uit kranten met mijn leerlingen over AI. Maar ook wel om ze te laten zien, zo ziet een opiniestuk uit. Zo bouw je een mening op. Zo doen mensen dat. Dus ik denk dat we het beste gewoon zoveel mogelijk kunnen consumeren buiten de machines om. Want ja, we gaan aan die machinetaal blootgesteld worden. Dat gaat, wat dat betreft ben ik het met je eens. Het gaat vast wel.
4: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Is Wendel Moet Boersema, hoofdredacteur van Dagblad Trouw en oud-Rusland-correspondent. Wat zou je aan Wendel Moet willen vragen?
2: Ja, supermooie vraag. Ik moest meteen al denken over, ja, is vraagteken en twijfel, is twijfel nou goed? Antivaxxers hebben misschien ook superveel twijfel. Dus ik zat meer te denken aan haar van, hoe zorg je er nou voor dat je mensen verleidt tot het lezen van echt menselijke stukken? Want zij hebben als Trouw, Volkskrant of elke krant dan ook natuurlijk heel veel concurrentie van AI-taal. Hoe onderscheid je je en hoe verleid je mensen om dat echt te willen?
1: Prachtige vraag, die gaat volgende week gesteld worden. En ontzettend fijn dat jij ons hebt meegenomen en die macht ook duidelijk hebt gemaakt van die techbazen. Feline Hermans. Alle afleveringen van de Big Five, alle themaweken van mij en mijn collega Art Royakkers zijn natuurlijk terug te vinden. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal, dan mis je niks. Maar blijf vooral live, zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
10: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
9: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
10: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
9: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
10: Op BNR en ons podcast.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: De BNR-app.
15: De VVD wil tijdelijke huurcontracten terug om verhuurders te lokken. De parlementaire enquête Corona is inmiddels van start. En SpaceX verlaagt het doel van de waardering bij de beursgang. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Rijn Baarplant. Staan er op dit moment files?
16: Ja, er staan op dit moment meerdere files. Dat is onder andere het geval op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 20 tot 25 minuten. De A28 dan,

0: richting Zwolle, tussen het Harde en Wezep, een kwartier. Komt door politieonderzoek en de rechterrijstrook is er dicht. De A50 richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 40 minuten, want daar staat een kapotte auto. En de N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen doe je er een kwartier langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 60,9. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 176,1. En de A22 Velsen richting Beverwijk. Let op bij knooppunt Beverwijk bij hectometerpaal 9,8.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Alle seinen staan nu op groen voor rapper J om volgende week op te kunnen treden in het Gelderdoom. De burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord en minister Van der Brink ziet nu ook geen reden om hem buiten de deur te houden. J deed ooit antisemitische uitspraken, maar volgens Van der Brink kan hij daar niet zoveel mee. De parlementaire enquête over corona is begonnen en de eerste die wordt verhoord is viroloog Marion Koopmans. Zij vertelde dat het heel lastig is om in te schatten hoe snel een virus om zich heen grijpt. Ook als er weer een nieuw virus de kop opsteekt, kun je niet inschatten of het zich over de hele wereld verspreidt, zegt ze. Het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico is een groot doelwit voor cyberaanvallen, waarschuwt een cybersecurity bedrijf. Die vreest dat groepen uit Iran en Rusland kritieke infrastructuur zoals energie- en watersystemen in de speelsteden zullen aanvallen. Ook kan er gefraudeerd worden met tickets. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX mikt bij de aanstaande beursgang op een waardering van minimaal $1,8 biljoen, meldt Bloomberg. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee $75 miljard ophalen, wat de grootste beursgang ooit zou betekenen. De definitieve uitgifteprijs wordt volgende maand bekendgemaakt. En de grasmat van de Kuip in Rotterdam is na 10 jaar van de troon gestoten als beste veld van Nederland. Aanvoerders uit de Eredivisie zeggen nu dat het veld van PSV beter is. Feyenoord eindigt wel als tweede en de grasmat van Ajax staat derde. Het gras van Telstar is het allerslechtst. Dan nog het weer van Weer Online. Het wordt 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten kans op zware buien met onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
3: Bestuurders van Akzo Nobel gaan flink meer verdienen na een mogelijke fusie. Beleggersvereniging VEB is zeer kritisch op dat voorgestelde nieuwe beloningsbeleid. Straks meer in BNR Zaken doen.
4: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
5: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
4: Obli, meer rust, meer rendement.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
7: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
8: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
9: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
8: Nigaio Wijnen
9: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
8: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
10: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Er staan al twee ondernemers klaar om straks te pitchen, maar eerst naar het Damrak.
13: Beursnerd.
3: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, BNR-redacteur Mick Fruitier. Mick, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Thomas.
3: Met de stand van de AEX graag.
13: De AEX staat momenteel op 1042 punten, 0,5% in de plus. ASR Nederland momenteel 1,2% eraf. Adyen 2,3% erbij. Dat zijn een beetje de grootste dalers en stijgers van dit moment. Maar eigenlijk wil ik direct naar een midcap fonds. En dan in het bijzonder de BAM groep, BAM. Want het aandeel krijgt er vanmorgen 16,7% bij voorlopig. ABN AMRO, Oddo, joint venture, die hebben het koersdoel van BAM verhoogd vanmorgen. Van €8,10 naar €13,50.
3: Zo.
13: Ja, een flinke stijging. Het aandeel zou namelijk volgens de analisten van ABN AMRO, Oddo, niet langer meer onderpresteren. En volgens analist Martijn den Drijver staan alle seinen op groen voor BAM. En in het Verenigd Koninkrijk heeft BAM bijvoorbeeld een gezondere EBITDA-marge. Die steeg van 2,8% vorig jaar naar nu 4,6%. En verder denkt ten drijver ook dat BAM de komende 2 jaar zal gaan profiteren van gunstige marktomstandigheden. En dus positieve geluiden die deze stijging van vanmorgen op de beurs van het aandeel mogelijk verklaren. Maar ja, het ontbreekt verder wel een beetje echt aan een nieuwsaanleiding verder, behalve deze koersdoelverhoging.
3: Wel volop in het nieuws een andere stijger van vandaag, namelijk AkzoNobel. Niet voor het eerst in de plus deze week. Wat is er nu weer aan de hand?
13: Verfabrikant AkzoNobel inderdaad krijgt er vanmorgen 1,6% bij momenteel. Eerder natuurlijk al in het nieuws geweest vanwege die mogelijke fusie met concurrent Axalta uit Amerika. En vandaag heeft het FD geschreven dat de top van AkzoNobel een grote salarissprong gaat maken als die fusie doorgaat. Nou, de maximale beloning van de algemeen directeur, de CEO, zal stijgen van maximaal 7,6 miljoen euro naar 18,3 miljoen euro per jaar. Echt meer dan een verdubbeling. Ook commissarissen gaan er op vooruit. De voorzitter van de RVC bijvoorbeeld strijkt nu nog 184.000 euro op jaarbasis op. En die zal naar verluid 500.000 euro gaan verdienen. Dat nieuwe bedrijf, als het eenmaal gefuseerd is, blijft een Nederlandse NV, maar moet dan een beursnotering krijgen in New York.
3: Dan moet het allemaal nog wel gaan gebeuren, die fusie. Er was eerder al berichtgeving deze week dat AkzoNobel een andere overnamekandidaat van zich heeft afgewimpeld uit Japan.
13: Woensdag, inderdaad, kwam naar buiten dat AkzoNobel eerder in mei een bod van concurrenten Nippon Paint en Sherwin-Williams naast zich neer zou hebben gelegd. Bestuurders en commissarissen zouden dat bod unaniem hebben afgewezen. De geïnteresseerde partijen zouden gezamenlijk 12,5 miljard euro willen betalen voor AkzoNobel. Dat is een behoorlijke opslag van 47% ten opzichte van de koers van AkzoNobel de dag voordat het nieuws naar buiten kwam. Maar ja, volgens David Tomic van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB, kan je dit nieuws over dat beloningsbeleid en het afwijzen van van het overnamebod toch moeilijk loszien van elkaar. Dat zegt hij in gesprek met het FD. En BNR sprak zelf vanmorgen met Riens Abma, de directeur van de institutionele beleggerskoepel Eumedion. Hij begrijpt de gestegen beloningen bij AkzoNobel, dat nodig is, maar is toch ook zeer kritisch.
14: Dus je moet ergens in het midden uitkomen, hè, want de bonuspercentages in Amerika, althans bij Axalta, ligt nu op 600% van het basissalaris. Bij Akzo is dat nu 200%. Aan de andere kant blijft de nieuwe onderneming een Nederlandse onderneming en moeten ze ook voldoen aan Nederlandse beloningsregels, die hoog in het vaandel heeft staan, dat er ook wel sprake moet zijn van interne loonrechtvaardigheid en aspecten van gematigdheid. En dat zien we nu nog onvoldoende terug in het voorstel.
13: Ja, en daarnaast is ook een groter deel van de beloning niet meer afhankelijk van prestaties. En dat is iets wat beleggers normaal gesproken natuurlijk graag zien.
3: Mick Fruitier, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten, abonneer je op de podcast Beursnerd.
15: Het MKB praat mee.
3: Sinds afgelopen woensdag zijn alle eindexamens voorbij en dus trekken een hoop eindexamenleerlingen richting de stranden van Gersonisos, Albufeira, Lauretmar. Is de eindexamenreis tegenwoordig nog een beetje zuipen of is er zelfs ruimte voor culturele activiteiten? Jana Maas is directeur internationale uitbreiding van de reisorganisatie Summer Bash. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
3: Vanuit Albuvera, heb ik begrepen. Hoe is het daar?
16: Ja, dat klopt inderdaad. Hier is het momenteel heel zonnig weer. Het is hier nog een uurtje vroeger ook, dus momenteel 9:50. Dus hier is het nu nog rustig.
3: Okay, en hoe laat ging je vannacht naar bed?
16: Ik ben vannacht om 1 uur in mijn bed gekropen. Dus het was een vroege nacht deze keer. Maar de meesten zijn er niet voor 5 uur in gekropen, denk ik.
3: Omdat ze tot in de vroege uurtjes van alle cultuur wilden genieten.
16: Dat kan je wel zeggen, ja.
3: Waaruit bestaat de eindexamenreis tegenwoordig?
16: Volgens mij, zoals dat iedereen nog zou verwachten, zoals het ook 10, 15 jaar geleden eigenlijk al was. De eindexamenreizen zijn eigenlijk echt nog een week waarin dat de jongeren echt gaan feesten en eigenlijk gaan genieten van de vrije tijd die ze terug hebben, hè, natuurlijk. Dus het is wel, het is nog altijd heel veel feesten, heel veel zuipen en tussendoor ook wat ontkateren in de zon, denk ik. Ja.
3: Dus jullie hoeven die draaiboeken eigenlijk nooit aan te passen. Het is wat het is en het zal het altijd blijven.
16: Of dat het altijd zo zal blijven, dat weten we niet. Maar inderdaad, de draaiboeken die blijven de meeste jaren op zich wel hetzelfde. Met kleine aanpassingen natuurlijk, of kleine veranderingen met clubs waarmee dat we samenwerken. Maar het concept van de eindexamenreis die is inderdaad wel nog zeker hetzelfde hier.
3: Waar ging je zelf eigenlijk heen destijds?
16: Toen ik 18 was, 17, 18, ben ik naar Loretemaar geweest. En dan het jaartje daarna naar Albufeira ook.
3: Twee keer.
16: Loretemaar was zodanig leuk dat we Albufeira erbij hebben genomen. En intussen, en nadien ben ik dan eigenlijk reisleider geworden ook. En nu zitten we nog altijd in Albufeira. Dus kijk.
3: Wat doe je als het onverhoopt toch misgaat? Als er te veel gezopen is, als het tot overlast leidt, als er misschien wel ziekenhuisbezoeken aan te pas komen of vechtpartijen, hoe ga je daarmee om?
16: Dat is eigenlijk altijd zien op het moment zelf. Op voorhand bij de aankomsten gaan we eigenlijk altijd wel alle uitleg al geven over wat dat er don en vooral not-on is. Zijn er vechtpartijen, dan gaan we natuurlijk ook altijd zien. Onze reisleiders, de veiligheid daarvan, die blijft het belangrijkste voor ons. Dus bij vechtpartijen gaan we helpen waar nodig, maar we gaan er ook niet steeds in tussenkomen, want we willen ook niet dat onze reisleiders een pak slaag krijgen natuurlijk. Maar zijn er ziekenhuisbezoeken, dan gaan wij sowieso mee.
3: Je bent de directeur internationale uitbreiding. Dat wil zeggen dat jullie dus de scope wat gaan verbreden. Maar Britten zijn op voorhand al uitgesloten, begrijp ik?
16: Ik
3: dacht, misschien moet ik het even met het andere in verband brengen.
16: dat is een moeilijke. We focussen momenteel het liefst op de Europese landen om bij uit te breiden. Maar de Britten inderdaad, die zijn wel nog een stapje heftiger dan de Nederlanders op dit moment. Dat is een feit.
3: Succes weer vandaag en vannacht. Jana Maas, directeur internationale uitbreiding van reisorganisatie Summer Bash. Wil je als MKB'er ook meepraten over het nieuws? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
3: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.
17: Zaken doen. Pitch.
3: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en ze doorstaan ook een vragenvuur. Vandaag de eer aan Koen Mulders, een van de oprichters van Current. En Thomas Rutte, een van de oprichters van Not As I. Ook hier gelukkig Jacqueline van den Ende van Carbon Equity om de start-ups te beoordelen en van advies te voorzien. Dames en heren, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
3: Met nu natuurlijk vooral aandacht voor jullie pitch, Koen. En dat is allereerst die van jou. Ben je er klaar voor?
18: Ja.
3: Succes.
18: Hier bij BNR heb je het vaak over de problemen van netcongestie. Veel ondernemers die vastlopen omdat ze geen grote aansluit kunnen krijgen, kunnen ze niet groeien. Wij lossen dat op. Met slim lokaal energiemanagement kun je veel meer bruikbare capaciteit creëren binnen bestaande aansluiting. Met de energiescan creëren we inzicht in de knelpunten. Met de installatie van de navigator en de meterkast gaan we slim sturen, zodat we pieken spreiden, slim omgaan met eigen zonne-energie, sturen op dynamische prijzen, teruglevering voorkomen. We doen dat ook op een unieke manier, want het brein zit bij de ondernemer zelf in de meterkast, dus niet in de cloud. En daarmee werkt het lokaal, werkt het altijd, supersnel en cyberveilig. En we bieden een eenvoudige en betaalbare oplossing voor MKB'ers, alles in één. 3 patenten, 3 innovatie awards, ontwikkeling productie in Nederland en we rollen dit uit met diverse partners.
3: Weet je, wat past er toch veel in een minuut? Soms. Ja. Jacqueline, heb je desondanks toch nog vragen?
19: Nou, ik ben verkocht. Klinkt als een absoluut no-brainer solution en natuurlijk een bedrijf naar mijn hart. Heel cool. Kun je ons misschien even meenemen in een concrete business case? Waar kun je een voorbeeld geven van een bedrijf waar ze tegenaan lopen en hoeveel kosten je dan precies kan besparen met je oplossing?
18: Ja, nou, bijvoorbeeld een case werken voor een bakkerijketen. En die wilde uitbreiden, maar had daar het probleem dat hij geen grote aansluiting kon krijgen. En hebben we eerst een energiescan gemaakt. En dan zie je bij heel veel bedrijven dat eigenlijk net zoals bij files, de spits is maar op bepaalde momenten. En als je dan een power curve maakt, zie je dat op heel veel plekken eigenlijk ruimte is. En dan kun je dat gaan spreiden. En vervolgens kun je met zonne-energie ook weer kosten besparen. En die aansluiting hebben we zelfs kunnen verlagen. Dus dat speelt al jaarlijks vaste kosten. En door meer gebruik maken van eigen zonne-energie bespaar je ook weer veel kosten.
19: Want waar zitten de grootste kosten voor zo'n bakkerij op dit moment?
18: De grap is, ze dachten de oven, maar het was de vriezer.
19: Oké.
18: Dat werden we inzichtelijk gemaakt.
19: Oké, dus dat is echt een energieslurper. En hoe verlagen jullie de kosten dan precies?
18: Nou, dit zit dus op de... Je hebt congestie natuurlijk, als je een grote aansluiting wil krijgen, omdat je gaat elektrificeren, laadpalen bijplaatsen, dat soort dingen. Ja. Kan dat niet. Maar eigenlijk kun je dat dus verspreiden over de tijd. Dus kun je wel als bedrijf groeien, heb je energiezekerheid en kun je weer door met ondernemen. Daarnaast kun je natuurlijk op de juiste momenten de stroom gebruiken. Dus als je eigen zonne-energie hebt, kost het 0 cent. Moet je hem van net halen, kost die veel meer. Heb je dynamische prijzen, kun je er nog meer mee variëren. En in de toekomst krijg je ook nog variabele nettarieven in 2029.
3: Je hebt helemaal gelijk dat we het daar bij BNR dagelijks over hebben. Ja. Omdat het voor heel veel ondernemers een probleem is. Ja. En omdat heel veel ondernemers zeggen de oplossing te hebben. Ja. Onder andere door te beweren dat er meer te halen valt uit je bestaande aansluiting.
18: Klopt.
3: En jij bent de volgende in de rij.
18: Ja.
3: Hoe uniek is jouw propositie?
18: Nou, het unieke is tweeledig. Enerzijds is het, we hebben een lokaal energiemanagement systeem.
3: Je pakt nu het lokale energiemanagement systeem in je hand. Dus dat is best beknopt.
18: Ja, en dat kan dus...
3: Het is hardware ook voor een deel. Dus,
18: dus we hebben hardware, software, sturing.
19: Oh, je hebt
18: het
19: er echt bij. Ja.
3: Dit is het systeem, Jacqueline.
19: 20 centimeter,
18: Die hebben we ontwikkeld, die produceren ook in Nederland. En door dat lokaal te maken kun je dus heel accuraat en snel reageren en cyberveilig. Kun je met veel meer apparaten verbinden. Met verschillende merken en type apparaten. Maar daarnaast, dat is zeg maar waar je technisch het inricht. Wat we ook terugkrijgen, voor heel veel ondernemers is het ook allemaal complex. Voor heel veel installateurs is het complex. Want hoe kun je al die apparaten met al die verschillende protocollen met elkaar laten praten? En dat hebben we super eenvoudig gemaakt. Dus in een paar kliks kan een installateur al die apparaten verbinden en zo gaan schakelen.
19: En dat apparaatje haalt dus informatie op, maar kan ook je, laat zeggen, je laadpalen en je zonnepanelen direct aansturen.
18: Ja, eigenlijk is het het wordt energiemanagement genoemd. Ik noem het liever een energieregisseur of een dirigent. Ja. Die brengt het allemaal bij elkaar en gaat als één slim geheel aansturen. Nu zie je vaak optimalisatie op één ding. Maar als je dat slimmer als het totaal pakt, heb je een orkest wat samenspeelt en mooiere muziek maakt.
19: Ja, maar Thomas heeft inderdaad gelijk. Het is een behoorlijke competitieve markt. Zelf zitten we met Carbonect bijvoorbeeld Kraken, dat is een softwareplatform dat ook van allerlei batterijen, zonnepanelen en huishoudapparatuur orchestreert. Ja. Jij zegt het is lokaal, maakt het ook wat lastiger schaalbaar. Hoe ga jij die concurrentie aan?
18: Ik kom veel andere partijen tegen en eigenlijk zie je dat heel veel ook op verschillende stukjes in de keten zitten en verschillende doelgroepen.
19: Ja.
18: En wij doen MKB, maar we doen ook particulier en woningbouwcoöperaties. Ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde problematiek. Met complexiteit, verschillende prijs en netcongestie. De concurrentie gaan we aan. Het is wel verbonden met het internet. Je hebt dus wel inzicht in je dashboard. Je kunt ook signalen oppakken en daar iets mee doen. Maar de basis is dat het lokaal werkt. En we werken met een partner-based model. Dus we rollen uit via twee distributiepartners. Alius en Solar Today. We gaan in samenwerking aan met energiemaatschappijen die ons benaderen. We werken met Heijman samen aan Net Plus Nieuwbouw.
3: Energiemaatschappijen die jullie benaderen. Dat is ongeveer de verhouding nu. Zij bellen jou op.
18: Ja. Ja.
19: En heb je nou...
18: Gewoon een donderdag zit ik er weer bij. Twee weken geleden.
3: Of het is. Bij wie zit je donderdag?
18: Nou, dat ga ik daarna wel vertellen.
3: Ja, kom op.
19: Heb je een effect gezien van de Iran-oorlog?
18: Nou, dat zie je nu wel in de installateursmarkt. Heel veel mensen gaan hun batterij installeren. En dan zeggen wij, neem een ENMS, een energiemanagement systeem, er gelijk mee in. Ja. Want dan heb je toekomstbestendige installaties. Niet alleen die batterij doet iets voor zichzelf, maar dan ga je dus alles waar we het net over hadden combineren tot één slim geheel.
19: En nog even concreet, wat kost het en wat levert het op?
18: Het kost voor de particulier €795. En met een abonnement erbij. En afhankelijk van je situatie, voor een particulier kan het €200-300 tot €500. En voor een ondernemer kan het snel €1000 per jaar opleveren.
19: Dus een terugverdientijd van 3 tot 5 jaar.
18: Dat haal je makkelijk.
19: Klinkt als een goede business case.
3: En jij bent op zoek naar 3 miljoen?
18: Ja.
3: Wat ga je ermee doen?
18: Nou, we hebben ons afgelopen jaar vooral gericht op de R&D. Hè, om die unieke oplossing te ontwikkelen. En nu zijn er zoveel kansen. En ja, nu moeten we commercieel opschalen. Dus we willen vooral aan de business development kant, partnership kant opschalen. En een stukje R&D, een stukje support. Maar er zijn zoveel kansen die op ons afkomen. En ja, welke pakken we? En hoe kunnen we dat realiseren?
3: Straks het eindoordeel eerst naar een andere Thomas in de studio. Fijn dat je er bent.
20: Dankjewel.
3: Voor jouw pitch, zet hem op.
20: Dankjewel. Ik ben 19 jaar ondernemer en iedere dag meerdere gesprekken. Telkens sta ik voor hetzelfde dilemma. Schrijf ik mee of doe ik mee en kijk ik de ander recht in de ogen aan? Als ik dat doe, dan vergeet ik vaak wat er achteraf is gezegd en moet ik dat naar boven halen. En dan de volgende stap is het uitwerken wat ik 's avonds laat probeer te doen. Dat mailtje naar de gesprekspartner, dat verslag, uitgebreide verslag maken in mijn CRM, dat lossen we met notenzaai op. Het luistert met je mee en zorgt dat je direct gerichte verslagen hebt op de juiste plek. En het mooie is dat het werkt. We hebben inmiddels 1100 klanten nadat we een jaar commercieel actief zijn. Vooral in de sectoren zorg, onderwijs, consultancy en gemeentes. Juist waar de Amerikaanse tools niet direct ingezet kunnen worden, daar focussen wij ons op. En dit is geen pitch van morgen, maar dit is iets wat we hier en vandaag kunnen gebruiken. Dat is hem.
3: Dat Mooi. Klopt inderdaad, want de minuut is ook voorbij gevlogen. Jacqueline, jouw eerste indruk.
19: Heb je deze pitch ook net opgenomen met notenzaai?
20: Goeie vraag. Ja, dat heb ik gedaan gisteren. Ja.
19: Oké, okay, heel goed. Hey, en als ik hoor vergaderingen opnemen en overzetten naar een tekst, dan denk ik ook van dat is een hele drukke markt. En er zijn ook heel veel gratis tools. Je zei ook net van, zitten met name op die Nederlandse markt die geen Amerikaanse tools hebben. Wat is precies je competitieve onderscheid op technologie en ander vlak?
20: Ja, nou, goede vraag. Sowieso zitten we in een micro-architectuur, dus we kunnen heel makkelijk wisselen tussen bepaalde modellen als die voor bepaalde doelstellingen beter werken.
19: En micro-architectuur?
20: Ja, dus voor verschillende onderdelen in het proces om van een gesprek naar een verslag te komen, moeten we eerst audio analyseren. Daarna moeten we interpreteren wat er wordt gezegd. En dan moeten we er ook nog een verslag van maken. En het liefst in het domein van de klant. Want of we een uitzending van BNR naar een verslag willen krijgen of een medische intake, daar komt hele andere kennis bij kijken. Ja, en wij hebben de mogelijkheid
3: dus om. Je kunt zeggen, maak het wat formeler, informeler, skip jargon of voeg wat toe.
20: Dat. En dan specifiek met domeinkennis van een organisatie of klant.
19: En bouw je eigen AI of bouw je bovenop een ChatGPT of een Claude of andere software?
20: We zijn juist op geënt om zoveel mogelijk eigen infrastructuur te maken. Dus we zijn inderdaad, een van onze onderdelen is ons eigen taalmodel dat audio transcribeert.
19: En wat kostte jullie oplossing?
20: Tussen de 20 en 40 euro per maand per gebruiker. Voor een individuele gebruiker is dat wat hoger. En voor organisaties ja, daalt het naar gelang er meer gebruikers zijn.
19: En toch nog even terug naar competitiviteit. Want er zijn inmiddels ook heel veel gratis tools. Ik werk zelf met Notion en daar kan ik het allemaal gratis transcription doen. Wat los van dat lokale voordeel, het feit dat je dus niet Amerikaans bent, zorgt ervoor dat mensen jullie oplossing kopen en daar dus zoveel voor willen betalen?
20: Ja, nou ja, zoveel, dat durf ik dus te betwisten. Want de tijd en het geld dat ze kwijt zijn om het zelf te doen is vele malen groter. Maar het zit hem vooral in het hele proces wat we faciliteren. Dus je drukt één keer op de knop, hebt het gesprek zoals je dat normaal ook zou doen. En het komt direct in de juiste vorm, op de juiste manier, consistent in het uiteindelijke systeem waar het moet staan.
19: Oké, dus je hebt ook de aansluiting met je CRM, waardoor het direct op de juiste plek staat.
20: Ja.
19: Nou, dat is wel een belangrijk onderdeel.
3: Ik ga even constateren dat ik wellicht vroeg oud geworden ben. Maar zit er ook niet een voordeel in toch dingen zelf opschrijven? Omdat je weet wat belangrijk is. Omdat als je iets opschrijft, dat toch ook een andere plek in je geheugen krijgt. Het gaat hier over soms belangrijke informatie, belangrijke verslaglegging. Dan is het misschien inderdaad de afweging, luister ik of schrijf ik op. Maar als je iets opschrijft, weet je het ook?
20: Ja, 100% mee eens. Maar dat kan ook nog prima daarnaast. Je kan de kernwoorden nog steeds opschrijven. Ik heb hier ook een klein boekje liggen waar ik
3: Je valt door de mand.
20: Nee, waar ik ook dingen kan opschrijven. Maar ik hoef niet plichtmatig alles op te schrijven. En als ik toch niet weet wat is er nou precies gezegd, heb ik dat altijd paraat.
19: Ja, en dat is inderdaad de uitdaging. Ik merk dat ik met AI veel notitieverslagen opsla en er nooit meer naar kijk. Ja. Maar toch fijn vind dat ik het heb. Dat is dan
13: je ligt ook in jouw notitieblokje ligt ook gewoon op tafel.
19: Exact.
13: Nog.
19: Nee, ik ben heel oldschool, Thomas. Hey, en wat is je ambitie? Want je zegt, je richt me nu op de Nederlandse markt met een heel duidelijk of Europees techverhaal. Wat is de grote ondernemersdroom en hoe ga je die behalen?
0: Nou, juist in deze sectoren groeien. Dat we zien, privacy is heel belangrijk. Exacte gespreksverslagen zijn voor deze mensen heel erg van belang. En we zijn aan het doorstappen inbeen in bijvoorbeeld België. En waarschijnlijk volgen onze oosterburen.
13: Vlaanderen denk ik dan, of niet?
0: Ja, de Nederlandstaligen zijn wel de belangrijkste.
19: Oké, dus data privacy is een heel belangrijk onderwerp. En hoe zorg je voor die data privacy? Wat onderscheid je daarin dan van anderen?
0: Sowieso het hele transparantie en vooral de implementatie binnen een organisatie. Want als je het als individuele gebruiker wil gebruiken, nou, dan zet je hem gewoon aan. Maar als organisatie moet je aan wet en regelgeving voldoen. Ja. En daar helpen die grote corporates je niet bij.
19: En je bent nu al 19 jaar ondernemer. Wat zijn de belangrijkste lessen of de belangrijkste les die je in je vorige bedrijf hebt geleerd die je hier gaat toepassen?
0: Focus.
19: En wat betekent die focus voor jou concreet nu?
0: Segmenteren, specialiseren in bepaalde niches. Daar verder ontplooien voordat je te breed, te veel uitstrooit naar andere segmenten.
13: Goed. Ik richt me op de klok en ik constateer dat het tijd is voor het eindoordeel. De pauken klinken voor Koen van Current.
19: Ja, heel cool bedrijf. Steengoede pitch. Helder verhaal, mooie business case, goede payback period. Dus ik kan me voorstellen dat er veel vraag is naar jullie verhaal. Inderdaad, grootste uitdaging, schalen met een hardware component in een steeds drukkere markt. Maar wel een markt waar enorm veel vraag ligt nu en in de toekomst. Dus ik zie het wel positief in voor Current.
18: Dankjewel.
13: Thomas Rutte was hier ook voor Notizai.
19: Heel cool, al 19 jaar aan het ondernemen en nu nog een business. Dat spreekt een van de belangrijkste dingen in een succesvolle onderneming en dus een succesvolle investering is de ondernemer die maar door blijft gaan. Goede oplossing. Ik zie zeker de vraag naar niet-Amerikaanse tech. Maar het is een hele drukke markt met relatief lage hordes om de markt te betreden. Dat maakt het lastig. En dus zal het onderscheidend vermogen en met name de integratie in de softwaresystemen, de tailoring naar de klant toe, ontzettend belangrijk zijn om jezelf echt vast te bijten in organisaties en dat voordeel te behouden. Dus veel succes gewenst.
13: Jacqueline van den Ende was hier van Carbon Equity Pitchers. Dank voor jullie bevlogenheid. Wil je ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of drie? Mail dan naar zaken@bnr.nl. En wil je meer pitches van enthousiaste ondernemers horen? Zoek de pitch dan eens op in je podcast-app. Zometeen tijd voor het bedrijvenpanel. Onder andere over de bewogen jaren van Heineken-topman Dolf van den Brink. Blijf luisteren.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
23: De afscheiding van Friesland.
24: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
23: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
22: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
25: U, later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
27: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
8: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos ligt daar wat rommel op de weg en je vertraging is ongeveer 40 minuten. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar is politieonderzoek bezig tussen het Harde en Wezep. 5 kilometer met een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is er dicht. De A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. Ruim een uur vertraging door een kapotte auto en de rechterrijstrook is er afgesloten. De A59 tot slot knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Made. 4 kilometer met een kwartier vertraging door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staan ze te flitsen bij Hilversum Noord bij hectometerpaal 26,8. De A4 Rotterdam richting Den Haag bij de keteltunnel 60,9. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij Duiven bij hectometerpaal 140,3.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
28: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Alle seinen staan nu op groen voor rapper J om volgende week op te kunnen treden in het Gelderdoom. De burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord en minister Van der Brink ziet nu ook geen reden om hem buiten de deur te houden. J deed ooit antisemitische uitspraken, maar volgens Van der Brink kan hij daar niet zoveel mee. De parlementaire enquête over corona is begonnen en de eerste die wordt verhoord is viroloog Marion Koopmans. Zij vertelde dat het heel lastig is om in te schatten hoe snel een virus om zich heen grijpt. Ook als er weer een nieuw virus de kop opsteekt, kun je niet inschatten of het zich over de hele wereld verspreidt, zegt ze. Het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico is een groot doelwit voor cyberaanvallen, waarschuwt een cybersecurity bedrijf. Die vreest dat groepen uit Iran en Rusland kritieke infrastructuur zoals energie- en watersystemen in de speelsteden zullen aanvallen. Ook kan er gefraudeerd worden met tickets. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX mikt bij de aanstaande beursgang op een waardering van minimaal $1,8 biljoen, meldt Bloomberg. Het bedrijf van Elon Musk wil daarmee $75 miljard ophalen, wat de grootste beursgang ooit zou betekenen. De definitieve uitgifteprijs wordt volgende maand bekendgemaakt. En de grasmat van de Kuip in Rotterdam is na 10 jaar van de troon gestoten als beste veld van Nederland. Aanvoerders uit de Eredivisie zeggen nu dat het veld van PSV beter is. Feyenoord eindigt wel als tweede en de grasmat van Ajax staat derde. Het gras van Telstar is het allerslechtst. Dan nog het weer van Weer Online. Het wordt 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten kans op zware buien met onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
29: Als Amerika aandelen in chipmakers koopt en ook China bulkt van de staatssteun, waarom is Europa dan toch zo terughoudend? Straks meer in het bedrijvenpanel van BNR Zaken doen.
30: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
31: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
32: TrueLease met Grenke.
33: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
32: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
33: Precies wat we nodig hadden.
32: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
34: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
32: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
0: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
29: Zeeman sluit vestigingen in verschillende Europese landen omdat het niet langer op kan tegen Chinese concurrentie. En de vertrekkende Dolf van den Brink rende als topman van Heineken van crisis naar crisis. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Floris Venneman is hier, ondernemer, een van de oprichters van Bureau 50. En Leen Zevenbergen van Salacia Solutions en oprichter van B Corp Europe. Walnotenboer, niet te vergeten. Welkom, leden van het panel.
11: Dankjewel.
29: Met morgen. Natuurlijk... Wil je je eigen nieuws alvast even brengen?
11: Ja, dat wil ik. Is dat verbazingwekkend?
29: Nee, helemaal niet. Wearables gaan we het over hebben. Ik heb even gekeken naar jouw horloge. Dat lijkt me niet veel meer te bieden dan de tijd.
11: Nou, dat is dan een goede, maar ook slechte observatie.
29: Oh, want? Wat kan er allemaal mee?
11: Oh, de tijd. Oh, zo met de wearables. Maar ja, nu begrijp ik. Ja, ik heb inderdaad
29: snel.
11: Geen wearable. Je bent te snel voor mij. En dat is mijn nieuws. Het artikel, groot artikel dat vandaag in het FD stond. En wat gaat over medewerkers die met ringen, horloges en andere vormen in de gaten worden gehouden. Hoe ze met hun gezondheid omgaan, daar met elkaar over praten. En dan denk ik van, goh, wat is dit? Ik heb daar toch wel gemengde gevoelens over. Omdat ik aan de ene kant denk van wat willen we daarmee bereiken? Denken we daardoor, want er staat ook in het artikel, dat mensen beter gaan presteren doordat ze gezonder zijn? Nou, dat is natuurlijk een ernstige misvatting.
29: Ja. Zo'n relevant onderscheid, want hier wordt gezegd door het bedrijf, het gaat om prestatiedata. Terwijl anderen die er net op een andere manier naar kijken zeggen, nee, dit zijn medische gegevens.
11: Ja. Nou, het gaat natuurlijk denk ik in die end om prestatie. Dat betekent dat er een gedachte achter zit die waar ik niet in geloof. Namelijk dat als je allemaal hele kerngezonde mensen daar hebt rondlopen en met op het juiste gewicht, dat je als bedrijf geweldig performt. En je ziet helaas ook dat dat bij bedrijven als Microsoft en andere grote bedrijven zijn dat soort KPI's, zoals dat heet, bij mensen worden steeds mechanischer, lijkt het wel. Alsof we met data kunnen bepalen hoe mensen in hun vel zitten. En dat kan dus een heel triest bedrijf zijn waar mensen totaal geen zin meer hebben in hun werk, maar supergezond zijn.
29: Hier werd overigens zelfs gezegd, als jij kunt aantonen dat je goed slaapt en boven 85% zit, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd. Ik weet niet welke 85% dat dan is, maar dan kom je in aanmerking voor een bonus.
11: Ja, dus je gaat slapen de hele dag. Ja,
12: dus met je kleine kinderen. En dan slaap je wat slechter.
29: Heb je dat geld hard nodig?
12: Ja, nee, precies. Dan krijg je die bonus niet.
11: Dus ik ben daar... ik vind het goed als een bedrijf stimuleert dat mensen gezond zijn. Maar dit gaat wel... Dit gaat echt van de verkeerde mechanismen uit. En dat een bedrijf beter performt als mensen allemaal heel erg gezond zijn.
29: We gaan naar het polderoverleg. Nou, het is niet eens meer overleg. Want de vakbonden zijn, ondanks dat die AOW-leeftijdsverhoging van tafel is, toch weer van die tafel weggelopen. Jij vindt daar iets van?
12: Daar vind ik zeker iets van. Ja, ik vind het... het mag misschien geen geheim zijn dat ik niet per se heel erg fan ben van de vakbond als vehikel. Op zich het idee dat je je verenigt met elkaar en zegt, joh, wij staan ook voor het belang van werknemers, dat is op zich hartstikke goed. Maar wat ik fascinerend vind is dat iedereen moet innoveren, evolueren. We denken na over nieuwe businessmodellen en processen. En het vakbond doet eigenlijk nog precies hetzelfde wat ze 100 jaar geleden doen. En volgens mij werkt het in alle opzichten contraproductief. Dus waar ik gewoon eigenlijk... we zitten weer aan aan tafel. We proberen een gesprek met elkaar te voeren, maar uiteindelijk is er geen gesprek. Uiteindelijk is volgens mij de vakbond alleen maar gebaat bij krantenkoppen, acties, met de spandoeken de wereld in. Terwijl volgens mij willen we, als je het gaat afbellen, allemaal hetzelfde. Namelijk een goed functionerende economie, waarin mensen op een goede, eerlijke manier betaald worden. Waarin we bedrijven succesvol kunnen laten zijn, geld kunnen laten verdienen, zodat ze kunnen investeren, zodat ze weer mensen kunnen aannemen.
11: Maar daar kan een vakbond best wel een goede rol in spelen.
12: Zeker, maar dan
13: hier spreekt de zoon van een stakingsleider.
11: Maar mits ze zich aanpassen wat je net al zei aan de tijd.
12: Want volgens mij de handdoek alweer in de ring gooit, terwijl je met elkaar één keer hebt gesproken en gelijk roepen met we gaan weer allerlei acties doen. Volgens mij is het contraproductief.
13: Ik vond nog even de kant van de vakbond kiezend, Floris.
12: Ja.
13: Het ging allereerst om die verhoging van die AOW-leeftijd. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord dat op een bepaalde manier zou verlopen. Zonder einddatum. Die pensioenakkoorden, daar is jarenlang over onderhandeld. Ja. Van werkgevers tot vakbonden, tot de minister die erbij betrokken was. Ja. Nu zeggen ze, oké, nou dan komen we weer tegemoet. Die AOW-leeftijdsverhoging, die halen we van tafel. Maar het geld dat we toch al hadden ingeboekt, die 2,7 miljard... dat gaan we dan op een andere manier en voor vakbonden onacceptabele manier toch nog bij elkaar scharrelen. Terwijl natuurlijk feitelijk die pensioenafspraak iets is waar die vakbonden en ook werkgevers overigens vanuit konden gaan.
12: Ja, en ik vind dus daarom ook dat het eigenlijk een verkeerde move is van het kabinet. Want volgens mij die AOW-leeftijd moet fors omhoog. Er zijn een heleboel motivaties. Ik sta hier natuurlijk ook als vergrijzoloog, hè, als specialist op het gebied van die vergrijzende samenleving. Dus ik vind hier ook echt wat van. Ik vind dit ook de domste move die je af vanuit het kabinetperspectief. Je had je poot stijf moeten houden op dit onderwerp. Omdat we als samenleving, het kan gewoon niet. We moeten langer doorwerken met elkaar.
13: Welke afspraken zou je dan nog kunnen maken met die hele polder in de wetenschap? Dat die afspraken beperkt houdbaar zijn?
12: Nou, volgens mij, de vraag is even of het beperkt houdbaar is. Daar kunnen we denk ik met elkaar gesprekken over hebben. Kijk, volgens mij waar het in de basis over gaat is dat we met elkaar moeten erkennen. En daar gaat denk ik het gesprek niet over. Het gaat nu over kleine regelingen. Volgens mij moeten we met elkaar kijken van hoe moeten we met elkaar die samenleving op een andere manier inrichten. En daar hebben de vakbonden een rol in. Daar hebben ondernemers een rol in. Daar heeft een kabinet een rol in.
11: Dus je bent niet per se tegen de vakbonden alleen in dit geval. Nou, want vakbonden kunnen daar wel degelijk een rol in spelen.
12: Jazeker, ik ben niet tegen de vakbond. Ik ben tegen de houding van de vakbond.
11: Oh, oké. Okay.
13: We gaan naar Dolf van den Brink, want die stopt ermee na 6 jaar als topman van Heineken. Vanaf maandag mag hij gaan nadenken over bergwandelingen in plaats van de reeks crisis die hij over zich heen kreeg. Corona, een vertrek uit Rusland, inflatie, een dalende alcoholverkoop in de meeste delen van de wereld. Hij gaf een afscheidsinterview aan het FD waaruit wel blijkt dat het lijden van Heineken bepaald geen sinecure is. Het is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij zei ook, ik had nooit gedacht dat ik vanaf dag 1 enkel en alleen crisismanager zou zijn. Jullie hebben het gelezen. Welke indruk wekt hij?
11: Nou, om te beginnen vind ik het een geweldige, sympathieke man. En dat helpt altijd. En
13: nu moet je wel gaan oppassen, want
11: hij zegt ook een paar hele goede dingen. En dat eigenlijk, nadat ik het artikel gelezen had, dacht ik, hij had eigenlijk nooit CEO daar moeten worden. En dat is voor zijn eigen gezondheid. Want wat hij daarvoor deed, dat vond hij geweldig leuk. Dat was tamelijk ondernemend in al die landen waar hij dingen moest opbouwen.
13: Begon in Congo.
11: En dat is Congo, en dat moest hij later dan weer afbreken. Maar het is een. Dat vond hij heel erg leuk. Dat kon hij blijkbaar ook heel erg goed. En het zijn van een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, ik ben het ook wel eens geweest een paar jaar, is eigenlijk. Ik vond het vreselijk. Met mijn ondernemende achtergrond dacht ik van, wat zit ik hier eigenlijk als een lulletje rozenwater teksten op te lezen die door over het algemeen juristen geschreven waren in aandeelhoudersvergadering. Dus ik kon eigenlijk niet zeggen wat je zelf wil. Dat zegt hij ook.
13: Maar lulletje rozenwater, hij zegt ook dat de echt kardinale beslissingen waar je eigenlijk niemand gelukkig mee maakt, dat zijn de beslissingen, en dat zijn er maar heel weinig, maar ze zijn wel van cruciaal belang, die op jouw bordje terechtkomen.
11: Ja, dat is maar net hoeveel je op je bordje toelaat, denk ik. Want en alles is natuurlijk, als hij zegt, dit is een crisis, ik voelde me een crisismanager de hele periode, dan denk ik altijd, ja, het woord crisis wordt veel te snel gebruikt.
13: Maar laten we zeggen dat hij wel begon tijdens corona, en dat vrij snel daarna.
11: Ja, dan heeft hij uitdagingen te doen.
12: Dat was een pittige uitdaging op zijn bordje gekregen.
11: Dat is toch normaal? Dan ga je toch niet zeggen dat waar ik heb van crisis naar crisis. Nee, hij heeft gewoon daar een bepaalde rol gehad. En daar moet je niet over piepen, denk ik dan ook. Ja. Van, dat hoort bij die rol nou eenmaal. Als je het niet wil, dan moet je het niet worden.
12: Ja. Ik ben heel benieuwd, als we dit interview over een. Hij gaat geloof ik een week of 6 of zo, of 8 in ieder geval. Naar Scandinavië, 5, weet ik veel, lang in ieder geval wandelen. Ik ben wel benieuwd als je hetzelfde interview dan zou hebben gedaan, hoe die dan. De vermoeidheid en de eenzaamheid druipt van dat gesprek af.
13: Ik kijk ook jou met extra interesse aan, omdat jij ook altijd openhartig bent geweest over zaken, weliswaar niet bij een beursgenoteerd bedrijf, maar in je
29: meer persoonlijke leven. En wel ook als ondernemer. Die hard kunnen aantikken. En die tot een burn-out kunnen leiden. Die tot faillissementen kunnen leiden. Die tot ongelukkige situaties kunnen leiden. Ja. Wat pik jij er dan uit in dit geval?
12: Nou ja, dat ik het hem enorm had gegund dat hij wel was gaan praten. Want hij zegt, ik kon het er met niemand over hebben. Ik moest het in mijn eigen hoofd allemaal doen, koersgevoelig. Maar ja, ook dan denk ik, je kunt volgens mij wel een groepje vertrouwelingen om je heen verzamelen. Waarvan je weet dat op het moment dat ik hier eerlijk ben, dat ik mijn onzekerheden, mijn twijfels, mijn gedachten gewoon kan delen zonder dat dat gelijk op straat ligt. Ik snap dat hij niet een heel peloton of 10, 20 man om zich heen, maar gewoon 2, 3, 4 mensen waarvan je weet die op verschillende niveaus, het menselijke, het misschien bedrijfsstrategische niveau, dat die met je mee kunnen denken. Ja. Dat je even gewoon eerlijk kunt zijn over ik twijfel tussen A en B met deze motivatie. Spiegel mij eventjes. Want volgens mij is zo'n rol anders. Nou, dat blijkt wel niet houdbaar.
11: Ja, nou ja, dat is. Ik begreep ook niet wat hij bedoelde toen hij zei, ik kan er met niemand over praten, want alles is koersgevoelig. Dan denk ik, ja, nou hou eens op. Dat dacht ik toen echt met het last. Natuurlijk kan je er met mensen over praten. Ja. Maar het is precies zoals jij net zegt. Wat zijn het voor mensen met wie je dan gaat praten? Je gaat niet met een journalist, maar dat doe je sowieso niet als je ergens over in zit. Zeker niet als je de baas bent van een beurs.
29: Je is altijd welkom, hè? Dat weet je.
11: Ja, oké, Thomas. Alhoewel, ik heb destijds ook wel eens met journalisten gepraat zonder dat het gepubliceerd werd. Om het een beetje te toetsen hoe mensen dachten over bepaalde ideeën. En dat, dus je kan denk ik meer. Dus hij, wat ik las, maar het is moeilijk om altijd van de buitenkant daar slimme dingen over te zeggen, maar hij is in een wereld terechtgekomen die zo stijf stond van corporate. En hij kwam dan, moet je je voorstellen, dan kom je uit dat soort landen als de Congo en dan kom je ineens in zo'n corporate omgeving die zeker bij Heineken in Nederland stijf staat van de regels. En dat hij dacht van, waar ben ik terecht?
29: Het is niet zo dat Heineken voor hem een wereldvreemd bedrijf was natuurlijk. Hij kende Heineken van binnen en van buiten. Dus toen hij opging als CEO, wist hij ongetwijfeld wel een beetje iets van de cultuur van het bedrijf.
12: Jawel, maar
11: eigenlijk
12: niet.
11: Ik denk dat de cultuur van het bedrijf in de buitenlanden echt anders is dan de cultuur van het bedrijf als je daar in de bestuurskamer zit. Maar goed, hij zei ook dat hij maandenlang daarin is opgeleid. Dus hij heeft, denk ik, wat ik eruit las, 3, 4 maanden. Wat ik behoorlijk lang vind, voordat hij eigenlijk CEO werd. Dus zij, maar misschien heeft u al een buikgevoel gehad van, want zo'n leuke kerel lijkt het me ook. Dat, van ja, lijkt het me, is dit eigenlijk wel leuk? Ja. Maar hij wilde toch de uitdaging aan. En dat lijkt heel erg toen ik gevraagd werd door dat beursgenoteerde bedrijf om daar de baas te worden. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik het niet doen, maar ik vond het toch zo spannend eigenlijk. Ja,
12: misschien dat druipt er wel van af. Want misschien wil ik dit dan wel ook proberen. Als ik al die andere dingen dan binnen het bedrijf waar ik blijkbaar me helemaal comfortabel voel, is dit wel een soort van de ultieme rol, hè, als je vanuit dat perspectief kijkt.
29: Ja. Wat vinden jullie van zijn beschrijving van Heineken als Nederlands bedrijf, maar toch vooral veel buitenlandse activiteiten? Hij zegt, er komt relatief weinig omzet van die multinationals gevestigd in Nederland, ook daadwerkelijk uit Nederland. En vervolgens zijn media dan kritisch op zaken in binnen- en buitenland. CEO's die in geblindeerde busjes naar het katshuis moeten, dat is ook daadwerkelijk gebeurd om de relatie tussen het bedrijfsleven en de politiek, bedrijfsleven en bestuur te verbeteren. Is daar iets in verbeterd?
12: Nou, ik denk dat er lijkt altijd een soort van gezonde haat-liefdeverhouding te zijn tussen politiek en bedrijfsleven. Omdat aan de ene kant zijn bedrijven, groot en klein overigens, verantwoordelijk voor het feit dat we überhaupt hier met elkaar functioneren. En aan de andere kant zijn het ook de bedrijven die, als ze ergens een keer een deuk in de pak boten willen staan, dat ook gewoon doen. Omdat ze denken dat het economisch voor hun bedrijf beter is. En dat vindt de politiek blijkbaar ingewikkeld. Komen we terug op het eerdere onderwerp.
29: Maar hij zegt, een bedrijf moet in harmonie leven met zijn hoofdkantoorvestiging. Ja. En een land kan niet zonder een sterk bedrijfsleven. Hij heeft zelf blijkbaar een tour gemaakt langs fractievoorzitters, langs belangrijke burgemeesters. Heeft dat gezorgd tot een iets beter fundament of cement tussen bedrijfsleven en politiek?
11: Nou, wat hij ook zegt in het interview is, een bedrijf is een onderdeel van de maatschappij. En beïnvloedt die maatschappij. En die maatschappij beïnvloedt het bedrijf. Dus je bent een integraal onderdeel van de maatschappij. Dat al leeft bij heel weinig bedrijven. En zeker beursgenoteerde bedrijven. Wij zijn een onderdeel van de maatschappij. Dus wij hebben een verantwoordelijkheid naar die maatschappij toe. Zo zegt hij dat. En dat is en ik kan me voorstellen.
12: Is dat niet een negatief beeld, Leen? Ik vind het wel een heel negatief beeld voor mijn gevoel.
11: Wat?
12: Nou, dat niet zou leven bij heel veel bedrijven. Mijn gevoel zegt wel dat er in dat opzicht wel iets veranderd is.
11: Dat is een intrinsiek gevoel, noem ik het altijd. Ja. Het zit in je lichaam. Dat zit bij hem in zijn lichaam. Dat komt uit het interview.
29: Maar daarin is hij uitzonderlijk.
11: Nou, dat is hij wel. Dat zijn een heleboel mensen die zijn gewoon hired guns. Die komen bij een bedrijf, die krijgen een salaris en die managen daar.
13: Maar jouw die besturen. Van B-corp bedrijven wordt toch steeds groter?
11: Daar zitten meestal mensen aan die echt heel intrinsiek gedreven bezig zijn met het... niet altijd, er zitten er ook wel een paar B-corps, ik ga geen namen noemen.
13: Geen openhartige verhalen van hem, ik krijg geen namen van hem.
11: Nee, nou, er zijn wel bedrijven die... wat ik bedoel, je bent intrinsiek gedreven. Je bent een onderdeel van de maatschappij, dat voel je ook echt zo. Ja. En dan heb je een bedrijf waar je dan zit en die rol moet vervullen. En dat is Heineken. Dus niet makkelijk, denk ik. Voor iemand zoals hij die er zo over denkt. Neem nou bijvoorbeeld PostNL. Is dat nou gedreven door intrinsieke gedreven leiders? Nou, nee, dat zijn mensen die hebben het gewoon gemanaged. En nu zitten we met de gebakken peren.
13: Is dat een B-corp?
11: Geen B-corp.
13: We gaan naar deel 2 van het panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: Leen Zevenberg en Floris Venneman zijn hier als leden van het bedrijvenpanel. Gisteren vergaderden Europese ministers van Economische Zaken in Brussel. En onze afgevaardigde, minister Helene Herbert van Economische Zaken, dus pleitte daar voor versoepeling van regels voor staatssteun. Europa maakt het volgens haar en de medestanders uit Spanje, Duitsland en Polen te moeilijk om start-ups van steun te voorzien vanuit de overheid, schrijft onder andere de Telegraaf. En Floris, dat heeft er ook mee te maken dat die start-ups nog niet zo heel veel kunnen overleggen, geen geweldige cijfers presenteren en dat je voor hetzelfde geld investeert in een bodemloze put.
12: Ja.
13: Zou je die start-ups, waarvan ik altijd dacht overigens dat er best wel veel potjes waren, ook die leiden naar de overheid, toch nog weer meer moeten bieden?
12: Ja, als we dan toch even het korte antwoord moeten geven. Jazeker. Ik denk, maar dat we wel kritischer moeten zijn op waar we dat doen. En ik denk dat er inderdaad voor high-tech start-ups en scale-ups ontzettend veel geld beschikbaar is. Maar dat je in het niveau wat er een beetje onder zit, dat daar wat mij betreft wel wat meer geld naartoe mag. En dan heb ik het over, weet je, als je met een briljant high-tech idee komt, dan is er geld als water. Op het moment dat je zegt, wij willen misschien maatschappelijk wat innoveren of semi-commercieel wat innoveren. Ja. Wat helemaal niet high-end of misschien wereldschokkend is, maar wel mooie veranderingen of mooie inzichten zou op kunnen opleveren. Denk van ja, daar mag wat mij betreft meer geld in.
13: High-tech, daarvan wordt gezegd dat die kapitaalbehoefte ook aanzienlijk is, dus dat je daar diepe zakken voor nodig hebt.
12: Ja, dat klopt. Maar er zit een laag tussen die volgens mij met veel minder geld vanuit overheidsperspectief, waarbij je veel meer zou kunnen bereiken. En dan heb je ook automatisch risico wat spreidt, omdat de relatieve bedragen per onderneming kleiner zijn.
13: Leen?
11: Nou ja, ik vind het zo jammer dat we het over start-ups en scale-ups altijd maar hebben. Want wat je hier ziet is, ik denk dat je moet kijken van, als je over staatssteun hebt, hè, want staatssteun is wat anders dan, hebben we genoeg venture capital of hebben we genoeg angel capital? Ja,
13: goed,
11: of
13: hebben dat, we dan over, waar hebben we dan over subsidie, aandelen, fiscale stimuli?
11: Als we het hebben over staatssteun, dan heb je het over staatssteun. En daar gaat dit volgens mij om. En die staatssteun, denk ik, als je, dan moet je kijken naar de sectoren. En wat is de schade van sectoren in de Europese economie, bijvoorbeeld de automobielindustrie, van landen zoals China, waar massaal staatssteun wordt gegeven. Ook in de zonnepanelen, de hele Europese zonnepanelensector industrie is op een gegeven moment weggevaagd doordat al die goedkope zonnepanelen uit China kwamen, volledig door staatssteun gefinancierd. Dan denk ik van, dan moeten we niet krampachtig als Europa gaan vasthouden van staatssteun mag niet. Dan moeten we massaal een gelijke markt toneel gaan maken.
13: Dus je moet dan gelijke tred houden met
11: Wat de Chinezen en wat de Amerikanen
13: met Amerika.
11: Ja. Want de Amerikanen die geven, maar de Chinezen zijn natuurlijk geweldige helden en kampioenen in staatssteun.
13: Nou, je ziet steeds meer dat de Amerikaanse overheid, als het om sleuteltechnologieën gaat, ook niet te beroerd zijn en zeggen, wij nemen een belang
11: dus
13: in bedrijf.
11: Wij moeten dat gewoon in die sectoren wat zij dat doen. Ja. Want anders dan prijzen we onszelf uit de markt.
13: Maar die sectoren waarin zij dat doen, dat hoeft dus ook niet, zoals Floris zegt, high-end te zijn. Want Floris zegt hier, het gaat wel al te makkelijk over dingen die state-of-the-art moeten zijn. Maar daaronder zit ook nog een laag bedrijven die maatschappelijke impact kunnen realiseren.
11: Aan de ene kant, als je kijkt naar de Duitse, als voorbeeld de Duitse automobielindustrie, je hebt natuurlijk ook de Franse, maar de Duitse automobielindustrie, punt 1, hebben daar de leiders gigantisch zitten slapen. Al tientallen jaren, want die wisten dat de Chinezen dit aan het doen waren. Maar tegelijk, maar nu zitten we met nu. Dus de situatie nu is dat daar enorme staatssteun heen moet. En heen moet, vind ik. Ja. En dat is een, want anders dan is die industrie weg op een gegeven moment. En dan gaan de prijzen van de Chinezen omhoog.
12: En daar hebben we ook vanuit Nederland wat in te doen. Want daar zitten natuurlijk in, ook in Duitsland, bedoel, een heleboel Nederlandse Zeker. Bedrijven die ja. directe afhankelijkheid hebben van hoe het in de Duitse en de Franse auto-industrie gaat. Dus ja. als we dat niet als Europa aanpakken, dan snijden we onszelf ook op die manier.
29: Dus die bedrijven hebben zitten slapen, moeten staat ze nu redden.
12: Ja, ja.
11: Ik denk van helaas wel. En, dan moet, en misschien moet je die directeuren ook nog eens een keer daarover aanspreken. Je hoeft ze niet per se in de gevangenis
29: even
11: te zetten.
29: Even wearables checken.
11: Ik zou zeker wat doen. Want anders krijg je ook geen voorbeeld. Weet je, het is, die mensen die hebben daar gezeten, ja. dat noem ik dan hired guns. Daar heb ik het dan over. Had ik het net ook al over. Hired guns, die krijgen een salaris. Die zitten bij een bedrijf en die bakken er niks van. En dat is een, dat is hier gebeurd.
29: Het gelijke speelveld. Het is genoemd. Zeeman heeft er ook mee te maken. Want Zeeman, daar gaat het nog relatief goed mee, maar netto, onderaan de streep, komen er toch minder winkels bij dan er gesloten worden. En zeggen ze daar, wij voelen steeds vaker de hete adem van bedrijven als Temu en Shein uit China. En dat zie je nu uiteindelijk ook terug in de cijfers. Overigens, het laatste nieuws van deze week, Temu heeft een flinke boete gekregen omdat hij daar makkelijk illegaal spul kon kopen. Hoe zou een groot bedrijf, want er zijn nog altijd meer dan 1300 winkels van Zeeman in verschillende landen, zich hier tegen moeten wapenen?
12: Nou ja, volgens mij door aan te sluiten bij de klant. Dus volgens mij, we hebben het over evalueren gehad. Volgens mij begint dit namelijk bij er niet iedereen koopt op Temu. Hè? Dus laten we ook, ja, het zijn een heleboel mensen en ja, het groeit. Maar er zijn nog steeds een heleboel mensen die het gewoon heel erg fijn vinden om in een winkelstraat naar een winkel te gaan. Hè? We moeten dat echt niet uitvlakken. Dus ik geloof dat aansluiten bij misschien wel veranderende consumentenbehoeften, misschien wel aansluiten bij ander assortiment. Joh, volgens mij zit daar een heel groot deel van. En dan vind ik, als je dit leest, het super slim dat je winkels gaat sluiten. Laten we dat positief framen. Blijkbaar kunnen ze op bepaalde plekken om of niet voldoende aansluiten bij de lokale markt. Het voor zichzelf logistiek niet meer uitleggen. En ga je dus nieuwe winkels.
5: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
14: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
5: Is AI de oplossing?

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Wonderaar geweest van de vorige CEO van Zeeman. Omdat hij zo met duurzaamheid bezig is. En ik ben niet de enige die daar een bewonderaar, ook klanten denk ik. Maar dat is niet voldoende geweest. Dus ze sluiten nu winkels, dat kan wel een goede zet zijn. Maar ze moeten denk ik toch ook wel ietsjes meer gaan doen op internet. En daarom hebben ze die nieuwe directeur nu aangenomen. Want die komt van dat terrein, hè?
7: En moeten ze ook rekening houden met een helpende hand vanuit Europa? Ik gaf al aan, er is een flinke boete uitgedeeld aan Temu.
6: Flink, denk ik, ja.
7: 200 miljoen op een miljard.
6: Want we worden overspoeld met bagger uit China, die waarschijnlijk niet zo makkelijk Amerika maar ingaat door allerlei heffingen. En die komt nu, die is afgebogen naar Europa. En dat is niet echt oké, hoor, wat er massaal komt vanuit China. En daar moeten wij als Europa ook weer krachtiger tegen optreden.
8: We zijn erbij gebaat dat bedrijven als Zeeman voldoende support krijgen. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar gewoon support en ruimte krijgen om te blijven ondernemen.
7: Jij hebt relatief jonge kinderen. Let's go.
8: Ik kan niet ontkennen dat ik graag bij de Zeeman kom. Ik had dat eerder niet geroepen, maar sinds ik kinderen heb is het wel echt fantastisch.
6: En de Action?
8: Action, daar ben ik wel gezond, hebben we gezonde weerstand tegen. Oh, ja. Okay. Ja.
7: Floris Venneman was hier van Bureau 50 voor grijzoloog.
8: Ja, mooi. Ja.
7: Leen Zevenbergen, serieondernemer, onder andere van Salacia Solutions, oprichter van B Corp Europe en Walnotenboer.
6: Ja.
7: Dank voor jullie bijdrage. Tot een volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Edin Mujagic is hier zo meteen voor het laatste macro-economische nieuws. Blijf luisteren.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Je kent ons van het nieuws.
9: Van duiding.
4: Feiten en context. En soms is er
9: naast het nieuws
4: ruimte voor goede muziek.
9: Zoals deze.
4: Zo klinkt werken beter.
9: BNR Business Beat.
4: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
9: Luister in de BNR-app.
4: Op bnr.nl/bb.
9: En via DAB+.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
12: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor recruitment marketing die wel werkt.
11: Yes!
4: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere
9: Monks, Brush AI en Google.
4: Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu
15: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: De Nationale Autoshow.
17: Gaat echt door een rivier. Harder. Blijft toch kleine kinderen.
4: Meindert en Wouter.
18: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
4: De Nationale Autoshow.
19: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Dat is het 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3 uur.
20: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Nu in de BNR-app.
7: Er is een Blue Origin raket ontploft. Huishoudens met een dynamische energiecontract zijn

0: gemiddeld duurder uit dan mensen met een vast contract. En Iran eist dat ongeveer $24 miljard aan Iraanse bevroren tegoeden wordt vrijgegeven. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Van haar naam BNR Rijn Baardmans. Er zijn problemen op de A50...
1: Er staat een kapotte auto op de A50 richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 17 kilometer en ruim een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 12 uur zal duren. Ook op de A2 staat file richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. De A27 dan richting Gorkum. Er ligt rommel op de weg tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 20 tot 25 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar sta je in de file tussen het Harde en Wezep. 20 minuten door een politieonderzoek en de rechte rijstrook is er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting Den Haag bij de Keteltunnel bij hectometerpaal 61,1. De A6 Lelystad richting Emmeloord bij 99,6. En de A32 Meppel richting Heerenveen bij hectometerpaal 35,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het Openbaar Ministerie eist €8 miljoen van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou dat bedrag hebben verdiend met drugsmokkel. Justitie wil ook €62.000 afpakken van zijn neef en medeverdachte. Beiden waren niet bij de zitting in Amsterdam. Promes zit momenteel in voorarrest. De politie heeft in Utrecht op 2 plekken een inval gedaan in een groot witwasonderzoek. Bij een woning en een autoverhuurbedrijf zijn auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. Volgens de politie worden autoverhuurbedrijven vaker door criminelen gebruikt voor het witwassen van geld en het leveren van auto's voor misdrijven. Het carnaval heeft een grote rol gespeeld bij de verspreiding van corona in Brabant. Maar volgens viroloog Marion Koopmans was het carnaval verbieden een stap te ver. Het virus was namelijk nog niet eens ontdekt in ons land, zei ze bij de enquêtecommissie. En in heel Europa ging het nog maar om enkele tientallen gevallen. Alle seinen staan nu op groen voor rapper J om volgende week op te kunnen treden in het Gelderdoom. De burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord en minister Van der Brink ziet nu ook geen reden om hem buiten de deur te houden. J deed ooit antisemitische uitspraken, maar volgens Van der Brink kan hij daar niet zoveel mee. In het Utrechtse Huis ter Heide is een peuter haar teen kwijtgeraakt na een ongeluk op een glijbaan van de McDonald's. Het meisje raakte zwaar gewond bij de glijbaan en in het ziekenhuis moest haar teen eraf, meldt het AD. McDonald's laat weten geschrokken te zijn en heeft de glijbaan gesloten. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Olie maken van, laten we zeggen, gebruikte luiers. Blue Elf doet het. Hoe dan? Valentijn de Neve, de topman van deze bouwer van de recyclefabrieken en de technologie erachter, die legt het uit. En rentes, staatsschulden, inflatiecijfers. Zou het inderdaad weer tijd zijn voor Edi Mujagic? Ik denk het wel, straks in BNR Zaken doen.
4: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Jort Kelder presenteert straks om 4 uur de Friday Move vanuit Sofitel Legend The Grand Amsterdam. Ook schuiven Milou Brandt, Twan Huis, Koen van Oostrom, Kidi Marcus Sauer en Eva de Munnik aan.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app
11: heb je ook altijd en overal breaking news.
12: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
13: To
10: Thomas van Zijl.
0: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Valentijn de Neven van Blue Elp over het recyclen van plastic, het maken van olie en dan misschien toch weer het maken van plastic. Maar eerst...
10: Macro met Mujagic.
0: Het laatste macro-economische nieuws vandaag. Zelfs vandaag op vrijdag, dus toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
13: Ja, zelfs vandaag. Goedemiddag, Thomas.
0: Dat is mooi. Dan kunnen we doorgaan met wat we op dagelijkse basis doen. Namelijk ook inflatiecijfers volgen. Er kwamen, het is maar net hoe je er naar kijkt overigens, enigszins meevallende Amerikaanse inflatiecijfers.
13: Ja, meevallend, dat is niet het woord wat ik zou gebruiken hierbij. De mensen op de financiële markten rekenden op 3,9% op jaarbasis en het bleken slechts 3,8% te zijn.
0: Kijk, toch gelijk.
13: Dus zo wereldschokkend is het nou weer niet. Het is toch een meevaller in de marge, maar of het nou 3,9 was geweest of 3,8% nu. Het feit is wel dat beide getallen lichtjaren verwijderd zijn van waar de Fed naar streeft. En dat is toch echt nog steeds 2% per jaar. Dus dit meevallertje heeft eigenlijk nauwelijks gevolgen voor de inschatting dat de Fed de komende tijd de rente waarschijnlijk zal moeten verhogen.
0: Wij blijven natuurlijk razend actueel en toch wil jij ons nu op deze plek ook even meenemen naar het jaar 2020. Dat moet je introduceren, dat kun je ook hartstikke goed. Dus ik zou zeggen, begin eraan.
13: Nou, kijk, de vraag, wat is het effect van een verwachte stijging van de staatsschuld op de rentestanden in een land, is een vraag die al enige tijd behoorlijk leeft op de financiële markten, om de simpele reden dat heel veel landen hoge schulden hebben. En dan wil je als belegger natuurlijk wel een beetje inschatting kunnen maken wat voor effecten dat zal krijgen. Nou, ons gevoel en op basis van ervaring weten we, in principe geldt, hoe hoger de staatsschuld, des te hoger de rente ook. En dat heeft er vooral mee te maken bij een hoger niveau van staatsschuld gaan beleggers zich in toenemende mate de vraag stellen, ja, is dit allemaal houdbaar of niet? Ja, dat vindt zijn weerslag in de rente die ze vragen om geld te lenen aan zo'n land. Nou, ik kwam enkele dagen geleden wat dat betreft een ontzettend leuk uitgevoerd onderzoek dat ingaat op deze vraag. En het is de moeite waard om dat even op deze plek te bespreken. Dan moeten we eerst even zeggen, wat de onderzoekers ook zeggen, het is ontzettend lastig om dat effect te achterhalen, omdat in de vorming van de rentes op de kapitaalmarkten spelen natuurlijk heel veel factoren een rol. Zoals de vraag naar obligaties kan stijgen of kan minder worden. Bijvoorbeeld afhankelijk van wat zich in de wereld afspeelt. Je kunt je voorstellen dat begrotingstekorten, die hangen ook samen met hoe de economie zich ontwikkeld. Dus allemaal factoren die een rol spelen die het moeilijk maken. Maar daarom is dit onderzoek juist leuk en leuk uitgevoerd. Wat hebben de onderzoekers gedaan? Die hebben een natuurlijk experiment gebruikt om hier naar te kijken. En dat natuurlijke experiment, dan moeten we even terug inderdaad naar het jaar 2020. In november van dat jaar won de Democraat Joe Biden de presidentsverkiezingen in Amerika. En de Democratische Partij won ook een meerderheid in de Amerikaanse Tweede Kamer. Maar wie de meerderheid in de Senaat zou krijgen, daar moesten we nog even op wachten, want er moesten nog twee extra verkiezingen worden gehouden op 5 januari in de Amerikaanse staat Georgia. Nou, wil het geval, als de Democraten meerderheid zouden krijgen, dan zouden ze dus onder andere begroting zonder enige moeite er doorheen kunnen krijgen. De kans op de winst van Democraten was 50-50 ingeschat. 50% winst, 50% verlies. Dus waarom is dit van belang? Het was de enige, zo'n beetje de enige onzekerheid over het begrotingsbeleid in Amerika op korte termijn. Immers, we wisten hoe de economie ervoor stond. We wisten ook wat de Fed ongeveer van plan was. Dit was het enige grote bron van onzekerheid. En daarvan zeggen deze onderzoekers, ja, dat is dus een natuurlijk experiment. Want als de Democraten een meerderheid zouden krijgen, dan zou de Amerikaanse begroting een extra uitgave bevatten van ongeveer 2% van de economie. Dat is nogal wat.
0: Dus dan verwacht je een stijging van de rente op basis van die verwachting dat de Democraten een home run zouden kunnen slaan.
13: En zij hebben zich dus de vraag gesteld, niet alleen wat is het effect op de rente, maar vooral, want dat is ook een belangrijke vraag, hoe sterk kan dat effect zijn? Nou, en wat ze hebben gedaan is, ze hebben gekeken naar het gedrag van de rente op de Amerikaanse 10-jaar staatsobligatie op die 5 januari en op 6 januari. Dus de dag waarop Amerikanen in de Amerikaanse staat Georgia konden stemmen en de dag waarop de verkiezingsuitslag bekend zou worden. En wat ze ontdekt hebben is dat 1 procentpunt stijging van de staatsschuld gaat gepaard met 3 à 4 basispunten hogere rente. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja, is dat nou zoveel? Ja, dat lijkt heel weinig, maar als de staatsschuld blijft stijgen en dus er 10 procentpunt erbij komt, ja, dan hebben we toch wel over 30 à 40 basispunten. En als je dat loslaat op die enorme staatsschuld, gaat het om heel erg veel geld. Dus heel interessant iets. En dan hebben ze ook, waren de onderzoekers ook nog eens zo aardig om stijging van de lange rentes op te splitsen, als het ware, in twee componenten. Het blijkt dat het grootste deel van de stijging is te verklaren door het oplopen van iets wat we term premium noemen. Dat is de extra vergoeding die beleggers willen hebben voor het aanhouden van langlopende schuld, omdat je dan gewoon meer risico loopt. Een kleiner deel, maar toch wel significant deel, van de stijging zat hem in de stijging van wat macro-economen de neutrale rente noemen. Mm. En dat is een zeer belangrijk concept voor een centrale bank. Ook een zeer complex iets, want die neutrale rente kun je nergens vinden, op je scherm of zo, die moet je schatten. Maar het is belangrijk, omdat neutrale rente is het renteniveau waarbij geldt dat je als centrale bank een economie nog afremt, nog aanjaagt. Dus eigenlijk het niveau waar je altijd op zou willen zitten. En als door de stijging van de staatsschuld dat neutrale renteniveau ook stijgt, ja, dan kan dat tot grote problemen leiden. Want we weten dat bij hogere staatsschulden ook de kans op politieke druk op de centrale bank om vooral niets te doen met de rente ook toeneemt. Maar we weten ook dus dat bij hogere staatsschuld die neutrale rente hoger wordt. En dat betekent dat de centrale bank juist dan de rente moet verhogen. Want als je dat niet doet en je blijft met je officiële rente onder dat neutrale niveau, dan jaag je de inflatie gewoon aan. En daar zit niemand op te wachten, wat dan weer effect heeft op die lange rentes.
0: Zo zit er gewoon zowaar een begin en een eind aan dit verhaal. Edin Mujikic, dankjewel en tot volgende week.
2: Blik op de wereld.
0: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van mijn collega BNR buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Thomas.
0: Met een blik op Brussel vandaag. Want Hongaarse premier Péter Magyar is daar voor ontmoetingen met onder andere von der Leyen. Is het nou de eerste keer dat hij komt? Of?
14: Ja. Zeker, ja.
0: Want Orbán had zijn afscheidsfeestje al overgeslagen, geloof ik. En die mocht nog
14: dat was een top op Cyprus,
0: niet.
14: Inderdaad, ja, waar hij toen niet is gekomen.
0: Okay,
14: ja.
0: Waar gaan ze het over hebben?
14: Ja, nou ja, Hongarije die wil natuurlijk de bevroren goede van de EU graag weer krijgen. Daarvoor is Magyar naar Brussel gekomen. Hij was gisteren er ook al wel voor gesprekken met de Wever, met Bart de Wever, de Belgische premier, en Mark Rutte. Maar het was nog even een beetje ongemakkelijk of er wel echt een ontmoeting met von der Leyen zou komen. En wanneer dan? Nou, die is er dus zo meteen om 1:00. En Magyar zei gisteren al dat er een akkoord met de EU over die bevroren tegoeden dichtbij is. Maar via Politico horen we dat er bronnen binnen de commissie helemaal niet zo van overtuigd zijn dat dat wel echt gaat gebeuren. Is voor Hongarije wel heel belangrijk natuurlijk. Want als Magyar dat land wil weer laten floreren, dan heeft het dat geld hard nodig. In totaal gaat het om 17 miljard euro. Dat dus in tijd van dat Orbán nog premier was geblokkeerd is. Maar voorlopig wordt er gefocust op zo'n 10 miljard daarvan. Dat is dan geld uit het coronaherstelfonds waar Hongarije nog aanspraken op kan maken. Het probleem is daarbij wel dat er formeel een deadline daarvoor is op 31 augustus om dat geld officieel aan te vragen. En daarvoor moet Hongarije dan allerlei hervormingen doorvoeren, zogenoemde super milestones. En dat gaat dan bijvoorbeeld om juridische hervormingen of anticorruptiemaatregelen. En nou heeft Magyar natuurlijk wel een 2/3 meerderheid in het parlement in Hongarije. Maar ja, zijn hervormingen moeten ook stand houden bij de rechter en de president. En ja, zitten ook nog Orbán-loyalisten daar. Excuus. Dus dat is nog ingewikkeld. En dan speelt er nog iets anders. Een aanstaande uitspraak van het Europees Hof van Justitie over een besluit van de commissie uit 2023... om 10 miljard van eerder bevroren geld toch aan de Orbán-regering te geven. En dat was toen vooral een politiek besluit, omdat Orbán weer eens dwars lag voor een Europese top. Nou, die 10 miljard was toen een poging om hem aan boord te krijgen. Maar dat had eigenlijk gekoppeld moeten zijn aan hervormingen dus ook. En nou heeft de advocaat-generaal van het Hof al in een niet bindende opinie geschreven dat het besluit van de commissie beter teruggedraaid kan worden. En ja, daardoor is de commissie nu dus ook nog voorzichtig.
0: Maar die commissie heeft wel ervaring uit het verleden. Want op een bepaalde manier treedt Magyar in de voetsporen van Tusk. Die verkiezingen in Polen won. En ook met de belofte, ik peuter daar die miljarden los.
14: Zeker, ja, dus dat is ook interessant hoe dat met elkaar nog verband houdt. Want dat was in februari 2024. Toen ontdooide de commissie 137 miljard euro voor Polen. In ruil voor beloofde juridische hervormingen daar. Dat ging toen eigenlijk vrij snel, want die verkiezingen waren nog maar in oktober. En al die hervormingen waren nog helemaal niet doorgevoerd. Maar von der Leyen had er dus toen al vertrouwen in dat haar partijgenoot, ook Donald Tusk, dat wel even zou regelen. Maar in de praktijk worden hervormingen in Polen nu geblokkeerd door de president, die weer van een andere partij is. En dus ja, waren ze in Hongarije toen onder Orbán al gefrustreerd dat ze dat geld niet kregen, terwijl de Polen dat wel kregen. Nou goed, en dat maakt het in het achterhoofd van de commissie dus ook weer dat ze nog voorzichtiger zijn, omdat ze al die ervaring in Polen hebben van ja, dat zou zomaar kunnen dat het nu ook weer geblokkeerd wordt. En toen speelde natuurlijk ook wel mee de statuur van Donald Tusk. Was partijgenoot van von der Leyen, wat Magyar formeel trouwens ook is. Maar ja, hij had al een staat van dienst als premier van Polen eerder al, en was ook nog eens voorzitter van de Europese Raad geweest. Dus dat lag toch allemaal wat anders politiek dan op dit moment.
0: Dan nog even kort naar een ander belangrijk dossier, namelijk de handelsrelatie tussen de Europese Unie en China. Wat wil von der Leyen?
14: Ja, commissarissen overleggen vandaag over die relatie met China. De commissaris is allemaal gevraagd om eigenlijk te komen met een aantal voorbeelden van Chinese activiteiten binnen hun portfolio, dus van landbouw tot aan defensie of andere industrieën. En een aantal lidstaten onder leiding van Frankrijk die willen dat de Europese Commissie sterker gaat optreden om eigen industrieën te beschermen tegen, zoals ze dat noemen, vijandige handelspraktijken. En von der Leyen wil ook wel graag een hardere koers varen. Maar een land als Duitsland is dan juist weer bang dat zijn bedrijven dan toegang tot de Chinese markt kunnen verliezen als Brussel te hard gaat optreden. En vandaag zijn de commissarissen dus samen. Zullen niet meteen harde beslissingen worden gemaakt, maar het zal waarschijnlijk wel het denken van de commissie hierover de komende tijd gaan sturen. En eurocommissaris Séjourné voor de interne markt, die gaf gisteren al een interview bij de Financial Times onder andere. En daar zei hij ook dat de EU dus harder moet optreden. Gaf hij aan dat de EU belangrijke industriële sectoren beter moet beschermen tegen die bedreigingen China. En dan heeft hij het over systematischere gebruik maken van heffingen en quota's om hele sectoren te beschermen. En dat die aanpak dan dat wat minder gefragmenteerd moet zijn.
0: Maar het standpunt is nog enigszins gefragmenteerd van de EU. Tenminste, ja, het klinkt nog niet zo eenduidig.
14: Nee, precies. En ook binnen de commissie nog niet. Want wat Séjourné nou allemaal heeft gezegd, ja, dat is ook niet allemaal formeel. Nou heb je binnen de commissie iemand als Wopke Hoekstra, die ook wel wat meer een hardliner is. Maar de vicevoorzitter, Teresa Ribera, die is dat dan weer niet. Spaanse sociaaldemocraat, eerder ook minister in de regering van Pedro Sanchez daar. Sanchez is ook juist iemand die pleit voor betere banden met China. Dus ja, niet zo gek dat Ribera ook nog een beetje op die lijn zit. En von der Leyen wil dus eigenlijk wel wat hardere koers, wil ze al langer. Maar ja, en uiteindelijk is haar wil vaak toch wet. Binnen de commissie zitten ook ja, niet hele sterke figuren meer tussen de eurocommissaris in vergelijking met haar vorige periode. De vraag is of Ribera wel zo iemand is die er wat harder tegenin gaat. Maar kan ook dat ze vooral iets genuanceerder in het debat is. En als de commissie dan eenmaal ja, wel met formele voorstellen komt, die waarschijnlijk pas ergens in september zullen komen, dan moet je ook lidstaten weer aan boord krijgen. En ik zei het al, ja, Duitsland, dat ligt dus lastig. De Duitse minister van Economie heeft gisteren bij een bezoek aan Beijing alweer gepleit voor sterkere banden met China. En dus ook de Spanjaarden, die hebben gisteren ook al publieke kritiek geuit op de lijn van Frankrijk.
0: Jij hebt nog wel even werk, Luc.
14: Om dit allemaal uit te zoeken. Ja, nee, zeker. Ja, dus het duurt nog wel even voordat de commissie dan genoeg lidstaten aan boord heeft.
0: Mijn collega buitenlandredacteur Luc de Klerk, voor jouw blik op de wereld, dank ik jou zeer. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Valentijn de Neven. Hij is de topman van Blue Elp. Daar bouwen ze onder andere recyclingfabrieken en de technologie natuurlijk die daarvoor nodig is. En Corné van Zijl van Cardano voor zijn blik op de beurs. Corné, veel op het lijstje. Duitse cijfers, misschien nog iets in de ruimte. Schijnt heel populair te zijn. Maar ook wat schermutselingen bij Akzo Nobel. Veel in het nieuws. De verffabrikant, ook van de coatings. Als die fusie er komt met Axalta, dan gaat het bestuur daar flink op vooruit.
15: Ja, inderdaad. Meneer Poukillon, als ik het goed uitspreek, gaat van een bescheiden salaris van 7,6 miljoen naar 18,3 miljoen. Wat in Amerikaanse termen nog steeds bescheiden is. Maar daar, ik denk dat dat eigenlijk heel erg slecht is dat dat soort incentives er zijn op het moment dat je dus naar de fusie met Axalta gaat. Terwijl er zo'n bod ligt en de commissarissen en de hele raad van bestuur zeggen van nee, dat is een slecht bod, gaan we niet doen, het is veel meer waard. Maar het aandeel was natuurlijk, stond iets van 53 voordat
0: het bod
15: kwam.
0: Dat is dat Japanse bod, bedoel
15: Japanse
0: je?
15: Japanse bod en mogelijk dat ook andere partijen geïnteresseerd zijn. Ja. Dus wat dat betreft, zij hebben er waarschijnlijk geen enkel persoonlijk belang bij, omdat ze waarschijnlijk er gewoon eruit gegooid worden op het moment dat het bedrijf wordt overgenomen. En nu krijgen ze 18 miljoen. En de Raad van Commissarissen ziet ook een ruimschoots een verdriedubbeling van hun vergoeding naar 500.000 per jaar. Ja, dat willen ze allemaal natuurlijk niet laten lopen.
0: Maar ze hebben geprobeerd dat bod en het afslaan van dat bod te legitimeren door te zeggen dat zij denken dat er voor de aandeelhouders meer in zit als met die Amerikaanse partij samen verder gaan.
15: Ja, inderdaad. Nou, misschien dat het op hele lange termijn ook wel is. Alleen bij dat bod krijg je het nu. En dat vinden aandeelhouders toch vaak heel wat belangrijker. Dus dit gaat gewoon tegen het belang van aandeelhouders in. Niet op het financiële belang. Maar dat is meestal het enige wat voor aandeelhouders stelt. Dus dit is gewoon heel erg tegenstrijdig. Dit ruikt niet goed, om het maar even zo te zeggen.
0: Wil jij nog even de ruimte in?
15: Ja, natuurlijk, want er zijn de space is hot. AI gaat er al een beetje naar de achtergrond.
0: Meen je dat nou? AI gaat naar de achtergrond?
15: Nou ja,
0: want we
15: inderdaad.
0: Gaan naar de ruimte, omdat we ook daar datacenters gaan bouwen, toch?
15: Ja, we gaan ook datacenters in de ruimte laten vliegen. We gaan de Marskolonisatie met 1 miljoen mensen.
0: Valentijn, ben je nog betrokken bij dit verhaal? Of denk je nou, ik moet het nog zien? Of is het wel bijna al voldoende feit?
16: Nou, de space ver weg, maar AI, dat zeker wel. Dat gebruiken we veel.
15: Ja, maar de vraag is of het ook daadwerkelijk AI-datacenters in de lucht zullen vliegen. En dan, nou, het is allemaal nog technisch onmogelijk en dat zal voor de komende lange termijn ongetwijfeld zo zijn. Ik ben geen technicus, maar dat denk ik zomaar. Ik ben wel vaker met die ideeën van Musk. overigens, sommige komen wel uit. Hè. Laat ik wel zeggen, Starlink, SpaceX zelf.
0: Dat is de verklaring dat niet iedereen dit meteen naar het Rijk der Fabelen verwijst. Nee. Hij heeft het eerder geflikt. Maar is dat voldoende om te zeggen dat het deze keer dan toch ook wel weer gaat lukken?
15: Inderdaad. Nou ja, hij is al heel erg succesvol met SpaceX. Maakt er toch verlies mee. De datacenters maken ook fors verlies. Starlink, daar verdient hij dan wel geld mee. Nou, per saldo heb je een verliesgevend bedrijf met 20 miljard omzet. Dan kom je ergens bij General Mills uit of zo, als je naar de S&P 500 gaat kijken. Dus dat is eigenlijk een redelijk bedrijfje. Maar qua beurswaarde wordt het 1750 miljard, oftewel het zevende bedrijf van de hele wereld.
0: Ik geloof wel dat SpaceX nu, dat is nieuws van vanochtend of gisteravond, die waardering wat naar beneden heeft bijgesteld.
15: Ja, inderdaad. Nou, de consensus in de markt lag al op 1750. Zij zeiden zelf, wij willen 2000 miljard. Als je toch droom aan het najagen bent.
0: 1,8 biljoen, wordt nu gezegd.
15: En dat wordt verlaagd naar 1,8 biljoen, dus 1800 miljard. Maar de markt ging al uit van 1750 miljard. Kijk, het is allemaal peanuts als je het met elkaar vergelijkt.
0: Valentijn, goed dat je er bent. Met jouw nieuws van vandaag, dat gaat onder andere over het Europese wagenpark. Wat viel jou op?
16: Nou, het viel me op, het is eigenlijk maar een klein berichtje, maar je zag dat er in de afgelopen maand ten opzichte van een jaar geleden weer meer elektrische auto's zijn verkocht. Zowel Europees als in Nederland. En wat ik daar mooi aan vind om te zien is dat eigenlijk begonnen elektrische auto's 5 jaar geleden als een heel klein segment. En je ziet hier dat jaar na jaar het groter wordt. En wat dat voor mij betekent is, ik zie daarin dat bedrijven verder hebben geïnnoveerd. Batterijen zijn goedkoper geworden. Auto's zijn beter geworden. En dat er dan ook meer vraag komt. En tegelijkertijd hebben overheden in het begin een stukje geholpen om vraag te creëren. En die twee dingen heb je nodig. En dat geldt voor elektrische auto's.
0: Dat plak je nu op je eigen bedrijf, geloof ik, of niet?
16: Die van ons, maar het geldt voor waterstof. Ik denk voor alle transitiesectoren is het eigenlijk zo dat je moet een aanjager voor de vraag hebben. En je hebt bedrijven nodig die innoveren. En dan is er vaak meer mogelijk dan mensen op de korte termijn denken.
0: Geopolitiek die een beetje helpt en die bijvoorbeeld benzine veel duurder maakt.
16: Nou, absoluut. Als je kijkt naar wat de geopolitieke onrust doet in onze markt, is onvoorstelbaar.
0: Ja, maar dus ook als je in de showroom van de dealer staat, dan kies je toch ook iets sneller voor elektrische auto's. Zou je denken van niet?
16: Uiteindelijk maakt het ons allemaal weerbaarder. Het zorgt er wel voor dat je dan minder afhankelijk bent van de grillen van de wereldpolitiek.
0: Hoe grillig staat het ervoor in Duitsland? Even relatief dicht bij huis.
15: Nou, de inflatiecijfers moeten nog gaan komen. Die komen om 2 uur. Er wordt een inflatie van 2,9% verwacht. Dat is natuurlijk heel erg hoog. Italië is al naar buiten gekomen. Die ging van 2,7 naar 3,2%. Ergo, de inflatie gaat er keihard omhoog. Is een stuk boven de doelstelling van de ECB. De ECB wist natuurlijk ook niet hoe lang de straat voor een moes dicht blijft. Vandaag, precies 3 maanden geleden. Ik zeg altijd, het lijkt heel erg op Groundhog Day. Op vrijdag hoor je allemaal mooie berichten dat het waarschijnlijk snel is overgelopen. En maandag stuurt Trump er weer een tweet uit. Maar uiteindelijk gaan we van taco, Trump always chickens out, naar nacho. Not a chance, Hormuz opens. Want heel simpel, hij heeft het nu niet alleen voor het zeggen. En dat blijft gewoon continu. En die olieprijs is nu wel aan het dalen, dat is positief. Maar voorlopig heeft het om terug te komen op die inflatiecijfers.
0: Oh ja, dat was het.
15: Een opwaarts effect op de inflatiecijfers. En daardoor zal de ECB op 11 juni met zijn rente gaan verhogen. Als je gaat kijken in de markt, dan zit je nu op een 90% kans.
0: Isabel Schnabel heeft er ook wel iets over gezegd. Hè? En dat is vandaag roer in de discussie.
15: Vanochtend kwam er ook weer een andere bestuurder. Dus ja. dat zit eigenlijk al
0: pionnetjes naar voren geschoven. Ja. Jij hebt nog een vraag voor Valentijn. Dat is enigszins gelieerd aan een zorgenkindje op de beurs. Avantium.
15: Ja, Avantium die maakt natuurlijk afbreekbaar plastic. Dat is denk ik een heel goed iets. Maar het valt mij altijd op. Als ik, vooral in het buitenland, in Italië, Spanje, heb je van die afbreekbare groentezakjes. Plastic groentezakjes. Maar die mag je dan niet bij het plastic gooien. Die moet je bij het groentafval gooien. En in hoeverre is dat organisatorisch een probleem voor jullie?
16: Nou, je ziet inderdaad dat het heel erg per markt verschilt hoeveel van deze zakjes van PLA er zijn. Ons proces heeft minder lief deze zakjes, want deze moet je eigenlijk organisch omzetten. En wat je wel ziet is dat in landen als Italië zie je dat uiteindelijk de bevolking dat goed weet. We bouwen ook een fabriek in Italië. In andere landen zie je dat al dat plastic gaat toch vaak door een sorteercentrum. En dat je hebt tegenwoordig van die machines die heel goed met luchtdruk dingen eruit kunnen schieten. En dan zie je dat deze zakjes er wel uitgeschoten worden. Net zoals vaak de petflessen er ook uitgehaald worden. Want dan heb je gewoon een veel betere manier om die te recyclen.
0: Getal van de week tot slot.
15: Ja, dat is toch wel de $400.000 die de gemiddelde Zuid-Koreaanse arbeider van Samsung in de semi-divisie krijgt.
0: Staking gaat niet door.
15: En de staking gaat niet door. Ja. Het kost ook gelijk 10% van de winst van de hele divisie. Dat vind ik echt wel een prachtige gevecht tussen kapitaal en arbeid. Kapitaal denkt, ja, oh shit, we hebben nu de maximale prijs tegen maximale hoeveelheid. We kunnen nu maximaal geld verdienen. En er moet er wel gewerkt worden, anders komt er niks uit natuurlijk. Dus ik vind het wel heel bijzonder om te zien dat onder druk van die staking er echt enorme hoeveelheden de bonus worden uitgekeerd. Overigens in de koelkastendivisie wordt $4.000 bonus gegeven. En die mensen zijn uitermate ontevreden. Waarom? Dus relatieve rijkdom is een hele belangrijke geluksfactor.
0: Koelkast ook kunnen vullen natuurlijk.
15: Ja, nou ja, met $4.000 kan je ook de koelkast aardig vullen.
0: Oké. Corné van Zijl van Cardano, dank voor je komst. Tot volgende week. Stand van de AEX. Een minnetje van 0,16%. 1043 punten blijven erover. Zometeen is Nederland nog altijd zo vooruitstrevend als het aankomt op recycling van plastic. Of staat de verduurzaming op een aanzienlijk lager pitje.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Deze week in Napleiten. Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de toen geldende coronamaatregelen. Tijdens een aanhouding gebruiken 2 agenten veel geweld om een demonstrant aan te houden. Ze worden uiteindelijk vervolgd voor mishandeling. Napleiten, iedere zaterdag om 10 uur op BNR en wanneer je dat wil in je podcast-app.
18: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
19: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland. Marketinglegende Seth Godin. En de superster van dit moment. Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
18: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
19: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
1: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
21: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
1: Obli. Meer rust, meer rendement.
22: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
23: Mijn naam is Harm Edens.
22: Hetzelfde format.
23: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
22: En ook weer net zo inspirerend.
23: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
22: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
24: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
1: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
25: BNR Verkeer.
26: Dit is Erik Evengroen, AUB Verkeersinformatie. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Er staat al zo'n 150 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard staat een auto met pech. Hier is de linkerrijst ook dicht en dan kost je 20 minuten. A27 Utrecht-Gorkum. Bij Noorderloos ligt er rommel op de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. Dan is er politieonderzoek aan de gang op de A28. Van Amersfoort naar Zwolle. De hoogte van Wezep. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. En tenslotte valt op de A28 Zwolle richting Utrecht. Daar staat een auto met pech tussen Nijkerk en Amersfoort. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A6 Lelystad richting Emmeloord bij 99,8.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou dat bedrag hebben verdiend met drugsmokkel. Justitie wil ook 62.000 euro afpakken van zijn neef en medeverdachte. Beiden waren niet bij de zitting in Amsterdam. Promes zit momenteel in voorarrest. De politie heeft in Utrecht op 2 plekken een inval gedaan in een groot witwasonderzoek. Bij een woning en een autoverhuurbedrijf zijn auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. Volgens de politie worden autoverhuurbedrijven vaker door criminelen gebruikt voor het witwassen van geld en het leveren van auto's voor misdrijven. Het carnaval heeft een grote rol gespeeld bij de verspreiding van corona in Brabant. Maar volgens viroloog Marion Koopmans was het carnaval verbieden een stap te ver. Het virus was namelijk nog niet eens ontdekt in ons land, zei ze bij de enquêtecommissie. En in heel Europa ging het nog maar om enkele tientallen gevallen. Alle seinen staan nu op groen voor rapper J om volgende week op te kunnen treden in het Gelderdoom. De burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord en minister Van der Brink ziet nu ook geen reden om hem buiten de deur te houden. J deed ooit antisemitische uitspraken, maar volgens Van der Brink kan hij daar niet zoveel mee. In het Utrechtse Huis ter Heide is een peuter haar teen kwijtgeraakt na een ongeluk op een glijbaan van de McDonald's. Het meisje raakte zwaar gewond bij de glijbaan en in het ziekenhuis moest haar teen eraf, meldt het AD. McDonald's laat weten geschrokken te zijn en heeft de glijbaan gesloten. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Blue Elf maakt olie van plastic. Is dat niet de omgekeerde wereld? En neemt de vraag naar die olie dan toe nu de straat van Hormuz dicht blijft? Dat hoor je allemaal in BNR Zaken doen.
29: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
30: Peugeot.
31: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
32: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
33: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van een luier tot voedselverpakking voor Blue Elp maakt het niet zoveel uit. De recyclaar weet gebruikt plastic om te zetten in pyrolyseolie, zodat er uiteindelijk weer nieuw plastic van gemaakt kan worden. Om de markt voor die methode te laten groeien is er op zijn minst stabiel klimaatbeleid nodig. Kan de sector daarbij rekenen op hulp vanuit Brussel? Moeten bedrijven op een andere manier afnemers aan zich proberen te binden? Ik vraag het allemaal aan de topman van Blue Elp. Dat is Valentijn de Neven, van dus de recycling technologieleverancier, de bouwer van de bijbehorende fabrieken. Welkom. Dat is een hele mond vol. Bouwen jullie nu vooral de fabrieken? Is het de technologie? Is het een totaaloplossing? Wat heb ik eigenlijk net gezegd?
2: Nou, wat je zegt klopt helemaal. We doen drie dingen. Op de eerste plek ontwikkelen we de technologie verder om die plastics afval om te zetten in die olie. We bouwen ook de fabrieken zelf in Eindhoven. We hebben lassers, fitters, assemblage. We engineeren het. Dus iemand kan een complete fabriek bij ons kopen. Maar we opereren fabrieken ook zelf. We hebben een fabriek in België staan, in Oostende. Die draait nu 5 jaar. En dat is waar ook we klanten kunnen meenemen, maar we zelf ook op schaal deze plastics omzetten naar de basisblokken voor nieuwe kunststoffen.
0: Ja, en die basisblokken voor nieuwe kunststoffen, dan kom je al snel pyrolyseolie tegen. Wat is dat precies?
2: Dat is eigenlijk de olie die aan het einde van ons proces eruit komt. En wat bijzonder is aan die olie, dat is een type olie die eigenlijk ervoor zorgt dat, als je nu kunststoffen maakt, komt er nafta uit een raffinaderij. En dit vervangt eigenlijk die stroom uit de raffinaderij. Dus door dit te gebruiken kun je hoogwaardige kunststoffen maken, zonder dat je nieuw olie en gas nodig hebt om het te maken.
0: Maar je maakt er kunststoffen van. Of zou je kunnen zeggen, deze olie zou ook andere toepassingen kunnen hebben. Bijvoorbeeld benzine of wat je ermee wil. Of is het voor jou van belang dat je de loop helemaal dicht maakt en er uiteindelijk weer nieuwe kunststoffen van maakt?
2: Ja, voor mij is dat heel erg belangrijk. Maar als ik eerlijk ben, je kunt deze industrie is vroeger zijn veel partijen begonnen met eerst diesel maken. Maar wat je ziet is dat gelukkig de regelgeving en de markt het ook echt de kant op duwt. En dat we ons proces hebben verbeterd. Dat wat wij maken de basisgrondstof is voor de chemieproductie. En dat het niet naar brandstoffen gaat.
0: Laten we er toch even een rondleiding van maken door jullie fabriek. Daar komt plastic binnen. Vervuild plastic nog? Of is het al gezuiverd?
2: Nou, je ziet dat wat wij binnennemen zijn eigenlijk een mix aan verschillende plastics. Maar wat we niet innemen is het hout, het papier, het blik wat ertussen zit. Er zijn bestaande afvalpartijen die dat uitsorteren. En dan krijgen wij een stroom van gemixte plastics die eigenlijk dan bij ons de installatie ingaan. En die zetten we dan in ons proces via een paar stappen langzaam om naar die pyrolyseolie. Die we dan weer verkopen aan partijen die daar weer nieuwe plastics van kunnen maken.
0: En die stappen, we hoeven niet heel technisch uit te wijden, maar dat is een andere manier dan wat concurrerende partijen doen. Ik kwam een paar keer de term slow cooking tegen, dus blijkbaar mag het even duren. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, wat je ziet is dat de conventionele manier van pyrolyseolie maken is een hoge temperatuur. Wij zien als je met een lagere temperatuur dat doet, dat je een veel beter resultaat krijgt. Je hebt minder energie nodig en je maakt minder gas en meer olie. En die olie is wat je wil hebben. En die olie zelf heeft een betere kwaliteit. Je krijgt minder van dat coking, van dat formeren van de dingen die je niet in je proces wil hebben.
0: Maar slow cooking betekent ook dat je er meer tijd voor uit moet trekken. Dus dat er minder door jouw fabriek gaat. Ik weet niet of dat ook nog weer terug te zien is in de prijs.
2: Als je de slow cooking laat lijken alsof het heel erg langzaam is, maar als je in de praktijk kijkt,
0: Potjes en pannetjes op het vuur sudderen totdat er iets moois uitkomt, maar zo is het ook weer niet.
2: Nou, ik moet zeggen, als je langzaam kookt op het vuur kan er iets heel lekkers uitkomen, maar in dit geval, we hebben 1 reactor staan en er gaat meer dan 20 kiloton per jaar doorheen. Dat zijn zo 4 trucks, 4, 5 trucks per dag die met afval die er doorheen gaan.
0: Maar stel nu, ik weet niet of ik er cijfermatig goed bij zit hoor, maar je hebt 1000 liter olie, daar maak je dan 800 kilo plastic van. En van die 800 kilo plastic, die komt dan weer bij jullie terecht misschien. En daar maken jullie dan weer olie van. Is dat dan wel minder liter olie? Of?
2: Ja, uiteindelijk, je ziet ons proces, dat draait eigenlijk ook op de energie die uit de plastics komt. Dus we hebben ongeveer een yield. Dus als een kilo ingaat, gaat er ongeveer 750 gram komt eruit. En we hebben stappen om dat verder omhoog te krijgen. Maar ik zie dat we nu in deze industrie hiermee een relatief hoge yield hebben.
0: Ja, en die industrie, dat is een industrie omdat die uit meerdere grote spelers bestaat.
2: Ja, je ziet dat er wereldwijd een stuk of 1000 partijen zijn die doen pyrolyse.
0: 1000 partijen, succes, prettige wedstrijd.
2: Maar het is ook eentje van de lange adem en de flinke investeringen. En dit met potjes en pannetjes op een fornuis doen is stap 1. Maar dat op industriële schaal opbouwen en continu kunnen opereren. Er zijn wereldwijd ongeveer 4 partijen die dit op deze schaal kunnen doen. En daar zijn wij er 1 van. En uiteraard vind ik dat wij dat het beste doen.
28: Is dat een kwestie van vinden? Of wordt het tijd dat je dat ook kunt certificeren bijvoorbeeld?
2: Nou, wat je wel ziet is, als je zo'n nieuwe fabriek wil kopen, dan is het belangrijk dat die een continu proces heeft. En dat die schaalbaar is. Want continu zorgt ervoor dat je niet elke keer moet stoppen en starten. Kost energie, kost aandacht. En die tijd kun je niet produceren. En je ziet dat van die 4 fabrieken, wij eigenlijk de enige zijn die een continu en ook schaalbaar proces heeft, dat het ook nog groter kan maken. En dat zien we ook gewoon terug in interesse in de markt, dat een goede positie
28: en
2: hebben.
28: Jullie kunnen die fabriek geheel bouwen. Bouw je die dan altijd voor jezelf, of zie je ook een toekomst voor je waarin je hem bouwt voor anderen?
2: We zien beide. Bijvoorbeeld in Italië, daar hebben we een klant, dat is een afvalverwerker in Italië tussen Rome en Napels. Die heeft een afvalberg, daar wil hij mee stoppen. Die heeft een sorteerplant en hij heeft dan een andere type recycling. Hij zegt, ik heb nu een hele stroom, die gaat nu naar de verbrandingsoven. Dat weet ik niet, dat kost me geld. Kan ik een fabriek bij jullie kopen? Nou, die hebben verkocht. Later dit jaar start hij op. En dat is een voorbeeld van een klant die bij ons die technologie en die fabriek koopt.
28: Waarom zou je dat als Blue Elp interessanter vinden dan zelf die fabriek opereren, het onder je eigen vlag laten vallen?
2: Ja, als je ziet hoeveel fabrieken er nodig zijn om aan de vraag te voldoen, dan gaan we dat nooit alleen kunnen doen. En wat je ook ziet is dat vaak als je je technologie uitlicenseert, word je er ook slimmer van. Dan leer je ook weer van wat je klanten bedenken. Dus wij zien, wij willen aan de voorfront blijven van de beste technologie hebben. Daarvoor blijven we uitlicenseren. We bouwen zelf projecten. Maar we zien dat klanten misschien nog wel meer capaciteit bouwen dan wij zelf kunnen.
28: Ik neem toch aan dat je wel enigszins op de hoogte bent van de wensen van, noem eens, afvalverwerkers. Toch? Of moet je daar nog veel slimmer van worden? Moet je precies weten wat er in hun hoofden omgaat?
2: Ja, dus met afvalwerkers werken we nou samen. Die investeren ook mee in onze projecten. Maar wat je ziet is, hoe vaker je zo'n technologie uitlicenseert, iedereen die zo'n installatie opereert, komt weer met nieuwe ideeën en draagt weer suggesties aan. En daarom zie je eigenlijk altijd in de markt van het licenseren van technologie, in de chemie, in de refining, dat de partijen die veel fabrieken hebben uitgelicenseerd, het snelst kunnen doorontwikkelen op technologie.
28: Gaat het voor jou snel genoeg? Want jij hebt, ja, dat ga je dan krijgen, tegen de Telegraaf een paar jaar geleden gezegd, nou, wij denken aan 60 fabrieken in 2025. We zijn nu een jaar verder en ik hoor jou vol trots zeggen dat de 5e fabriek zo goed als open kan.
2: Dat heb je goed gevonden. Kijk, gaat het wat mij betreft snel genoeg? Ik ben mega ambitieus. Absoluut niet. Maar als ik dan een stuk realisme breng. Als je kijkt naar de energietransitie. Dat gaat niet in de rechte lijn. Dat gaat met horten en stoten.
28: Nou, wat was de reden dat je in 2023 dacht, dat kan factor 12 sneller dan het nu gaat?
2: Omdat,
28: want daar komt het op neer.
2: Absoluut. Er was initieel regelgeving die per 2025 actueel zou worden. Je ziet, die regelgeving is naar 2030 verschoven.
28: Is dat de bijmengverplichting of gaat het over iets anders?
2: De bijmengverplichting.
28: Okay. Dus dat betekent dat er een verplicht percentage recyclaat in nieuwe producten moet zitten, toch?
2: Ja, van elke verpakking die in 2030 op de markt komt, moet 10% circulair zijn. Dus of het nou een Marsbar is, of het is een verpakking van je sla, of het is een plastic flesje. Elk van die producten moet voor 10% circulair gemaakt zijn. En dat kan eigenlijk alleen als je naar een proces zoals de onze gaat om plastic af te breken en het weer naar hoge kwaliteit te krijgen.
28: Oké, okay, dus 2025, dat stond in jouw agenda. Je hebt nu 5 agenda's meer nodig om in 2030 uit te komen. En dan gaat de versnelling nog op, of niet?
2: Ja, en je ziet dat eigenlijk nu in de markt al langzaam komen. Want je ziet dat als je in 2030 wil leveren, moet je natuurlijk voor die tijd investeren. En uiteindelijk zie ik ook dat die regelgeving en hoe snel de markt gaat met innoveren en bouwen moet samengaan. En dat is nu voor 2030 goed aligned.
28: Maar had er binnen Blue Elp ook iets anders kunnen lopen, sneller kunnen gaan of beter moeten verlopen dan alleen maar zeggen, ja luister eens, de regelgeving is veranderd, de deadline is opgeschoven en daar zijn we nu de dupe van?
2: Nou, ik zie ons niet als de dupe ergens van. Ik denk een ambitieus doel stellen en kijken hoe ver er naartoe kan komen is een goede aanpak.
28: Je wist toen al dat die 60 fabrieken een ambitieus doel was, laat ik het maar zo formuleren.
2: Absoluut.
28: Met 30 was je ook tevreden geweest. En met 5 weet nu blijkbaar ook.
2: Met 5 ben ik ook tevreden. Tegelijkertijd, wat ik het meest belangrijke vind, is dat je elk jaar weer een stap vooruit zet. Zorg je dat je een nieuwe fabriek maakt. Zorg je dat die weer beter is. En we hebben er nu bewust voor gekozen om ook te versnellen met ook zelf die fabrieken te gaan bouwen, die projecten. En het niet alleen van de markt af te laten hangen. Want af en toe is er de vraag, wie is het best gepositioneerd om zo'n fabriek te opereren? En je vroeg het eigenlijk net al terecht. eigenlijk hebben wij zelf hele goede kaarten. Want we kennen de technologie. We kunnen hem zelf bouwen. En we hebben al ervaring in het opereren. En dat zien we ook terug in de markt. Dat partijen ook graag mee investeren in de projecten.
28: Dat opereren, dat ga je dus voor een deel uitbesteden. Dat ga je licenseren, begrijp ik.
2: En dus in België opereren we zelf. We zijn bezig met 2 projecten in Nederland. Eentje hoop ik over een maand, als alles goed gaat, aan te kunnen kondigen. En bij de andere hebben we al een vergunning rond. En gaan we de komende 2 jaar bouwen.
28: Ja. Overigens, je moet me toch nog even uitleggen hoe het komt dat jullie hartstikke hard groeien. Het gaat hier toch nog altijd over het recyclen van plastic. Je maakt er olie van en dan weer plastic. Tenminste, dat is het ideale scenario. Ik dacht, wat een wonderlijk verhaal. Want ik heb hier de afgelopen jaren verschillende ondernemers gesproken die aan het hoofd stonden van toen nog een plastic recyclaar. Bleek achteraf in hun nadagen, want er zijn er verschillende over de kop gegaan, in de financiële problemen gekomen. Doen die nu iets heel anders of niet?
2: Nou, de markt op dit moment zie je natuurlijk dat in 2030 komt die bijmengverplichting. En je moet een lange adem hebben, stevige aandeelhouders en een organisatie die dat kan overbruggen. Ik zie dat wij dat hebben. Tegelijkertijd zie je dat partijen die misschien minder hoogwaardige producten maken, dat die marktvraag daarvoor anders is. Dat die het met een korting ten opzichte van virgin plastics moeten verkopen. En wij kunnen het op basis van een premium verkopen. En dat helpt wel echt in het businessmodel. Ja,
28: maar je zegt ook, ons fundament is anders. We hebben aandeelhouders die wat diepere zak hebben misschien, of wat meer geduld hebben. Hebben jullie lastige jaren gekend?
2: Absoluut. Want je kan je voorstellen, als je kijkt naar van, we hebben een grote ambitie om veel fabrieken snel te bouwen. En je moet jezelf wat aanpassen. Dat hebben we 3 jaar geleden gedaan. En dat hebben we vroegtijdig gedaan. Hebben we de organisatie op de juiste grootte gebracht voor de snelheid waarmee de industrie nu gaat.
28: Ja, ik ben enigszins getraind in de organisatie op de juiste grootte brengen. Betekent dat dan dat je hem hebt uitgebreid omdat je dacht, er is meer slagkracht nodig? Of heb je juist wat teruggeschaald omdat je dacht, er komen lastige jaren aan?
2: Ja, we hebben 3 jaar geleden hebben een stukje teruggeschaald. Omdat we zagen van, de markt gaat niet zo snel. Als ik kijk nu naar de afgelopen 24 maanden zijn we aan het opbouwen. En we zoeken nu ook actief mensen. Of het nou gaat om projectfinanciering, technologie. We hebben verschillende rollen openstaan. En zijn juist op zoek naar mensen die willen helpen plastic recyclen versnellen.
28: Als je dat nu bij elkaar veegt, althans dat heb ik geprobeerd. Hè, waarom het zo moeilijk was de afgelopen jaren. Misschien toch ook enigszins voor jullie en zeker voor andere plastic recyclers. Dan kom je tegen hoge energieprijzen. Een op zijn minst aarzelend overheidsbeleid. En een goedkoop plastic, virgin plastic. Dus nieuw plastic van heinde en verre. Wat zie jij als het grootste obstakel?
2: Energieprijs in ieder geval niet, want we hebben bijna geen energie nodig, omdat het een self-powered proces is. Wat je ziet is dat het overheidsbeleid de goede kant op gaat, maar dat het langzamer gaat dan ik zou willen. En tegelijkertijd is het niet realistisch om te vragen voor iets wat snel voor 2030 gebeurt. En zijn die regels best wel goed? Dus de enige vraag die ik heb is, hou koers.
28: Nou ja, die regels zijn best wel goed. Hè. We hadden het al even over die bijmengverplichting, opgeschoven naar 2030. Er waren hier in Nederland in ieder geval plannen om vooruit te lopen op die regelgeving. 2027 is genoemd, 2028 is genoemd. Daar is niet zo heel veel meer van over, toch?
2: Ja. Als ik naar deze industrie krijg van de plastics, dat is zo Europees verbonden. Je ziet dat we in Nederland heel erg veel meer plastics produceren die in allemaal andere landen worden gebruikt. Het is best wel lastig om zo'n andere regeling in Nederland te hebben dan in de rest van Europa. Dus ik ben absoluut voor vraagcreatie. Maar ik zie ook dat we als industrie dit Europees moeten regelen en niet in Nederland.
28: Dus voor de troepen uitlopen, ook al is het dan de groenere kant op, de verduurzaming proberen te versnellen. Ik proef toch in jouw antwoord niet doen.
2: Ik zou zeggen, zorg dan dat stikstof, netcongestie en dat soort zaken worden opgelost. Dat zijn de bottlenecks bij onze projecten. Niet de regelgeving op Nederlands niveau rondom vraagcreatie. Dat zit vooral in Europa.
28: Valentijn de Neve is hier van Blue Elf. Dat zijn jullie probleempunten, die netcongestie. Fijn dat ik daar toch weer eens over kan praten. Dat komt bijna nooit voor. Jullie zijn op zoek naar locaties, denk ik dan, voor die nieuwe fabrieken. Of misschien kom je al de grenzen tegen van je bestaande aansluiting bij huidige fabrieken. Wat is de situatie?
2: Nou, voor 1 project in Nederland waar we de vergunning hebben, daar hebben we gelukkig ook een flinke aansluiting. En dat heeft even geduurd, maar daar zijn we ontzettend blij mee. En dat betekent dat daarom dat project ook goed gepositioneerd is. En het andere project dat we binnenkort proberen aan te kondigen, daar zijn we nu nog juist bezig om onder andere het stuk rondom de netcongestie op te lossen.
28: En de reden dat je dat binnenkort pas gaat aankondigen heeft te maken met netcongestie of spelen er andere zaken?
2: We moeten de zaken nog even tekenen met de verschillende partijen die betrokken zijn. Maar ik ga ervan uit dat dat snel gaat lukken.
28: Ja. Je ziet mijn belangstelling alleen maar toenemen? Wat komt er kijken bij het rondkrijgen van zo'n deal? Waar gaat het dan om?
2: Uiteindelijk, je wil het afval hebben dat je inneemt. Je wil een locatie hebben die geschikt is. Je wil mensen hebben die de olie kopen. En je wil de financieringspartijen aan tafel hebben die meedoen.
28: Oké, maar dit zijn agendapunten die bij iedere nieuwe deal, denk ik, aan de orde zijn.
2: Ja.
28: Waar is het nog trekken en sleuren?
2: Het afval in ieder geval niet. Daarbij zie je dat, juist omdat er ook veel regels komen dat je afval niet meer mag verbranden of een CO2-tax moet betalen, krijgen we heel veel afval aangeboden.
28: Ik geloof ook dat het binnen Europa moet blijven, of althans niet meer heel erg op reis mag.
2: Ja, mag niet meer op reis. En in Europa wordt het duurder, omdat als je het verbrandt, betaal je een CO2-belasting. Ja, wij verbranden niet, maar recyclen het. Dus dat gaat goed.
28: Dus afval vinken we af, geen probleem.
2: Dan is uiteindelijk financiering een van de zaken waar het meeste aandacht naartoe gaat. En het zijn mooie projecten met een mooie return en zien dat er veel partijen geïnteresseerd zijn. Maar het is wel werk om het rond te krijgen. Ja.
28: Moet je voor wat jullie gebruiken als nieuwe grondstof, namelijk dat plastic, dat afval, moet je daar nog voor betalen? Of zijn de partijen die het aan jou leveren zo blij dat ze er vanaf zijn dat jij het voor een dupje krijgt of misschien wel voor noppes?
2: Nou, we hoeven niet veel te betalen, maar we betalen wel. Omdat wij uiteindelijk zien, juist die sorteerstap van de dingen eruit halen die we niet willen hebben. Denk aan het papier, denk aan het organisch afval. Dat kost gewoon tijd. Hoe dat in de toekomst gaat zijn.
28: Op het moment dat jij er uiteindelijk een flinke boterham mee kan verdienen, een florerend bedrijf leidt, dan zullen ze daar toch ook wel een paar keer nadenken om voor bijna niets hun afval, jouw grondstof, ter beschikking te stellen.
2: Voorlopig is het zo dat de capaciteit voor het te verwerken, dus het af te nemen, veel minder is dan het aanbod. Dus dat helpt in de prijs. In de toekomst zal het vast veranderen. En dat is ook de reden dat we vaak deze leveranciers mee laten investeren in ons project, zodat ze ook een belang hebben dat wij dat product krijgen en in hoe goed het draait.
28: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is best gek dat Shell 20% van onze aandelen in handen heeft. Of nee, mensen hoeven daar echt niet zo van op te kijken.
2: Nee, mensen hoeven daar echt niet van op te kijken.
28: Valentijn de Neef is hier van Blue Elp. Jij kijkt daar al helemaal niet van op. Je hebt er ook een uitgebreid Shell verleden, dacht ik.
2: Dat klopt.
28: En waarom ben jij van Shell nu de topman van Blue Elp met nog altijd Shell als aandeelhouder? Wat is de constructie precies?
2: Ah, ik werkte bij Shell, zat ook in het team dat mee investeerde in Blue Elp. En nadat de deal rond was en ik eigenlijk wat anders zou gaan doen, vroegen andere aandeelhouders, geloof je hierin?
28: Je zou eigenlijk wat anders gaan doen?
2: Binnen Shell. Okay. En ik geloof erin, plastic moet circulair zijn. We hebben verdomd goede technologie. En dat doen we met een team van bedenken tot bouwen is uniek. Dus ik ben weggegaan bij Shell 4,5 jaar geleden en werk met ontzettend veel plezier hier. En waarom is het niet gek dat we een Shell of een Borouge International of Borealis als aandeelhouders hebben? Het product wat wij maken moet uiteindelijk weer door bestaande chemiecomplexen gaan. En bestaande chemiepartijen moeten, vanwege de regelgeving, maar ook vanwege wat klanten willen, hebben ze circulaire grondstoffen nodig. Dus we hebben elkaar nodig om deze transitie mogelijk te maken. En daarom ben ik heel blij dat ze naast Maurik, Den Hartog en Rumali, drie familiebedrijven, ook aandeelhouders zijn bij ons.
28: Ja, nou, het wekt misschien voor het grotere publiek toch wat verbazing, omdat de teneur zeker de afgelopen jaren inmiddels weer is dat Shell de duurzame koers wat heeft laten varen. En ik zeg de teneur, je zou ook gewoon sec kunnen kijken naar waar de investeringen naartoe gaan. En dan zal Shell, want dat hebben ze hier in deze studio ook vaak genoeg gedaan, zeggen, wij zijn de grootste investeerder in verduurzaming in Nederland, maar op de hele taart die verdeeld mag worden, gaat er toch nog steeds weer veel meer dan eerdere jaren naar fossiel. Zie jij iets aan afnemend commitment of verschuivende prioriteiten?
2: Dus wat je ziet is dat de doelstelling die Shell had op circulair gebied, die zijn naar beneden geschaald. Tegelijkertijd wat ik daarbij zie, als ik gewoon onze eigen markt kijk, dat zijn realistische doelstellingen. En Shell heeft in Blue Elp significant geïnvesteerd. Ze hebben geïnvesteerd in een fabriek die deze olie kan innemen, wat de grootte heeft van 4 van onze fabrieken. Dus ik zie ze hier serieus geld neerzetten. Ja, en natuurlijk, ik ben een voorvechter van deze industrie. Dus ik zal altijd tegen iedereen zeggen, je moet meer doen.
28: Maar je zegt nu al een paar keer op verschillende plekken in dit interview, op verschillende manieren ook, dat die eerdere doelstellingen, misschien voor jezelf, maar ook voor Shell, of wat we Europees of nationaal hebben vastgesteld als circulair, dat te ambitieus is. Waarom zou dat te ambitieus zijn?
2: De doelstelling voor 2030 met 10% bijmeng is absoluut niet te ambitieus. Dat kunnen we met z'n allen gaan waarmaken. Als ik gewoon terugkijk naar in 2021, het hoogtepunt van deze markt, Toen was er misschien nog iets te veel dromen en iets te weinig daadwerkelijke projecten. En die balans is aan het omslaan. En dat heeft dus een stukje aanpassing gevraagd. Maar ik zie nu juist weer groei in het aantal projecten wat wij doen. Maar ook onze concurrenten. Ja.
4: Dus de markt is wat volwassener geworden, begrijp ik. Het jeugdige enthousiasme of de overmoed is er uitgeslepen. Maar de wereld heeft misschien toch wel meer nodig dan alleen maar kijken wat er echt haalbaar is. Jij denkt toch ook groter, denk ik?
2: Absoluut. En kijk, 10% betekent al meer dan 50 fabrieken gaan bouwen in de komende 1,5 jaar als industrie. En dat is een mooie ambitie die we moeten waarmaken. Maar het stopt niet in 2030. Dit zijn de afvalverpakkingen. Andere sectoren moeten circulair worden. En je ziet bijvoorbeeld dat binnenkort ook voor auto's circulaire zaken nodig zijn. En de targets nemen in 2040 weer toe. Dus ik geloof dat er nu een pad is op basis waarvan we deze industrie echt kunnen opbouwen.
4: Ja, jij hebt dan grote aandeelhouders en bekende familiebedrijven. Maurik is hier redelijk recent nog geweest. Zit het er nou in dat ze jou het nog altijd enigszins lastige pionierswerk laten doen? En dan uiteindelijk ben je volwassen, dan staan er verschillende fabrieken. Dan heb je het model goed uitgedacht, namelijk met wat je zelf doet en wat je licenseert. En dan zullen ze zeggen, kom bij de familie. We nemen dit in zijn totaliteit over. Zou dat kunnen?
5: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Precies. Hij is de topman van tijdschrift en winkelbedrijf Audax. Daar valt onder andere de Bruna onder en de Reachop. En waarom zijn ze eraan begonnen? Nou, ik zal het je zeggen, omdat ze graag een reisonderneming willen opzetten. En dus kun je nu ook bij de Bruna reizen boeken. Loopt dat een beetje? Je hoort het als je luistert naar de Top van Nederland. En die podcast vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Hoe kon het Nederlandse modemerk Vanilia, dat winkels had op de allerbeste locaties, toch failliet gaan? Je hoort het zo in Ondercuratoren.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Je kent ons van het nieuws.
8: Van duiding.
7: Feiten en context. En soms is er,
8: naast het nieuws,
7: ruimte voor goede muziek.
8: Zoals deze.
7: Klinkt werken beter.
8: BNR Business Beat.
7: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
8: Luister in de BNR-app.
7: Op bnr.nl/bb.
8: En via DAB+. Business
9: Beat. De hete zomer. Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
12: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
13: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
13: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
13: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
12: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
14: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
15: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
16: Nu in de BNR-app.
6: De VS putte hun wapenvoorraad uit in de oorlog met Iran. Het herstel zou jaren kunnen duren. Tesla blijkt slechts 42 robottaxis te hebben. En huishoudens met een dynamisch energiecontract zijn gemiddeld duurder uit dan huishoudens met een vast contract. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Het is al vroeg druk op de weg.
17: Ja, klopt. Het is wel gebruikelijk voor de vrijdag. Maar het valt nu zeker op. Het bijna 200 kilometer file in totaal. Ik noem degene met de meeste oponthoud. Om te beginnen de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grensovergang daar een half uur oponthoud. En er staat daar 4 kilometer file. 20 minuten vertraging heb je op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Voor 7 uur, want er is daar een ongeluk gebeurd. De A27 Utrecht richting Gorkum. Daar ligt rommel op de weg ter hoogte van Noorderloos. Hier is de rechterrijst ook dicht. En dat kost je bijna 3 kwartier. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Wezep is een politieonderzoek aan de gang. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tot slot een snelheidscontrole op de A4 Rotterdam-Den Haag bij 61,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Als er weer zoiets aankomt als corona, dan zijn we niet goed voorbereid, zegt viroloog Marion Koopmans bij de parlementaire enquête. Toen het coronavirus uitbrak, moesten we voor elk onderzoek eerst subsidie aanvragen, zei ze. Als voorbeeld noemt Koopmans ebola. Nederland zou de uitbraak daarvan in Afrika niet serieus nemen. Bij de uit de hand gelopen anti-AZC-protest in Uithoorn zijn gisteravond 2 betogers opgepakt. Eentje komt uit Gouda.

0: Dat is een uur rijden. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen in een oud kantoorgebouw. En voor- en tegenstanders van dat plan gingen gisteren de straat op. Ook PVV-leider Geert Wilders was erbij. Veilig Verkeer Nederland is boos over het plan van het kabinet om verkeersboetes te verhogen. Volgens de minister is de verhoging nodig omdat er door inflatie begrotingsproblemen komen. Veilig Verkeer vindt dat de kaspekken de verkeerde motivatie is en wil liever meer flitspalen om de pakkans te vergroten. In het Brabantse Vught heeft de politie bij een verkeerscontrole ruim 110.000 euro cash gevonden in een plastic tas. Die lag onder een stoel in een huurbusje. De chauffeur daarvan werd opgepakt. Die is intussen wel weer vrij, maar moet wel met een goed verhaal komen. De politie denkt dat hij geld wil witwassen. En voor wie met het openbaar vervoer reist en niet zo handig is met internet, is er goed nieuws. De nieuwe OV-pas kun je ook gewoon in de winkel kopen. En opladen, dat kan met contant geld. Tot nu toe kon je de pas alleen online kopen. De OV-pas gaat de OV-chipkaart vervangen. Die verdwijnt eind volgend jaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn ook zonnige perioden, maar er is ook kans op onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen ze aan het einde van de middag en avond stevig uitpakken. Morgen is er geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welke rol speelde de Turkse inflatie bij de ondergang van de Nederlandse modewinkels van Vanilia? Straks in BNR Zaken doen.
2: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Met in het laatste half uur van BNR Zaken doen. Programma, de serie in de podcast Onder Curatoren. Je gaat nu luisteren naar een aflevering over het damesmodemerk Vanilia. Jarenlang timmerde dat modemerk aan de weg met zorgvuldig ontworpen kleding en winkels op A-locaties. De coronacrisis zadelde het bedrijf echter met schulden op en daarna werd de kledingproductie in Turkije ook nog eens fors duurder. In welke emotionele achtbaan de ondernemer achter Vanilia terechtkwam, dat hoor je nu.
15: Ineens zit zo iemand op zijn eigen kamer waar hij altijd creatieve dingen aan doen is, toch? Nieuwe producten aan het bedenken is en met marketing bezig is en weet ik veel wat. En ineens zitten er allemaal juristen, zakelijke mensen om hem heen. Waaronder ook een paar van die begrafenisondernemers zoals wij. Die er natuurlijk wel komen om het stokje over te nemen. En waarschijnlijk te zeggen, we gaan hier het licht uit doen.
1: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de Quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En het gaat vandaag over Vanilia?
5: Vanilia, inderdaad. Dameskleding. En ik heb daar
16: toevallig een heel specifieke herinnering aan. Mijn moeder vond het een hele leuke winkel. En ik was puber en ik weet nog goed dat we samen gingen winkelen en dat ik op zoek was naar een nieuwe broek. Dus wij stapten binnen in die winkel in de Van Baardenstraat in Amsterdam. En ik wilde even rustig kijken, even rustig door alle schappen gaan. Maar mijn moeder die gaat altijd gelijk op haar doel af. Dus zij liep naar de eerste, de beste verkoopster en zei: mijn dochter zoekt een leuke broek, kunt u even helpen?
17: Oh, dan ben je net puber, dan wil je dit niet.
16: Nee, ik schaamde me echt helemaal kapot voor mijn moeder. En ik wilde helemaal niet geholpen worden. Ik wilde gewoon rustig zelf kijken. Nou ja, mijn moeder is daar nog vaak geweest. Ik minder. Het was toen ook wel een beetje te duur voor mij. En ja.
17: Maar je weet er nog altijd meer van dan ik. Ik weet alleen op basis van de ons verstrekte gegevens dat het gaat om een winkel vlak bij de Amsterdamse PC Hoofdstraat. Dat wil natuurlijk wel iets zeggen.
16: Ja, het had wel een zekere allure. Had ook meer winkels natuurlijk in Nederland. En het was gewoon wel, dat weet ik ook nog wel, mooi gemaakte kleding. Mijn moeder heeft natuurlijk ook oog voor kwaliteit. En waarom dit Nederlandse modebedrijf ondanks deze allure ten onder is gegaan, dat gaan we vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Ton Tekstra, partner en curator bij Blauw Tekstra Uding. Voor de tweede keer te gast bij Onder Curatoren. Van harte welkom.
18: Wat een eer, dankjewel.
16: Ja, we spraken jou in een van de eerste afleveringen over D-reizen. Inmiddels ben je ook hoogleraar fiscaal insolventierecht aan de Radboud Universiteit. Praat je daar ook over jouw eigen ervaringen als curator?
18: Wel iets minder praktisch, zeg maar even. Natuurlijk iets meer academisch. En die leerstoel die ik heb, dat is één dag per week in Nijmegen, bevalt me ontzettend goed, erg leuke combi. Die is wel heel erg toegespitst op de positie van de fiscus, dus de Belastingdienst. En dus wat ik, de ervaringen die ik deel en waar ik met de mensen mee in gesprek ga, dat is hoe maak je een deal met de Belastingdienst.
17: Ja, ik kan me toch voorstellen dat die Belastingdienst, dat valt mij op in onze reeks, bijna altijd om de hoek komt kijken bij
18: ja,
17: de faillissement.
18: Ja, elk faillissement spelen dus ze
17: het alles.
18: Nee, dat klopt, maar ook wat meer in de voorfase, wanneer je het probeert te redden. Als je een regeling treft met de Belastingdienst, ben je natuurlijk ook al een heel end. En als het niet lukt, dan heb je een probleem.
16: Precies. Ja. We gaan het vandaag hebben over Vanilia. Ik had al een omschrijving van die damesmodewinkel. Winkels in Nederland. Maar wat was jouw zicht op deze winkel?
18: Ja, ik had wel wat mensen om me heen die Vanilia-fan waren. Die dan zelf gingen kopen, niet met hun moeder of zo. Mijn vrouw kocht wel eens wat, online volgens mij overigens. En wat kantoorgenoten ook. Dus toen de naam oppopte als mogelijk faillissement, zeg maar even. Daar word je natuurlijk over gebeld. Toen heb ik dat nog wel even gecheckt. Niet of we wel vrij stonden. Als mijn vrouw de hele kas vol vanille had, was misschien een ander verhaal. Maar dat was wel in die zin positieve feedback. Van goh, het is wel een bijzonder kledingmerk. Het is heel ambachtelijk. En er bleken ook mensen echt heel erg aan verknocht te zijn. Ja.
16: En hoeveel winkels waren er ongeveer in Nederland?
18: Uit mijn hoofd waren er 17 winkels. En inderdaad, wat Thomas net zei, wel allemaal op AAA-locaties. Van Baarlestraat, Bartel-Jorenstraat in Haarlem. En echt een mooie, eigenlijk over het algemeen mooie oude gerestaureerde panden.
16: En ze hadden ook shoppingshops bij de Bijenkorf,
18: ja,
16: toch?
18: Ja. In alle vijf de Bijenkorf zijn er geloof ik in Nederland. Daar hadden ze dus shop-in-shops. Nou ja, ook dat betekent dat merk natuurlijk daar gewoon in de winkel ligt.
16: Ja, en dat geeft het denk ik ook wel weer extra allure. En die mode, waar werd die geproduceerd? Want het was een Nederlands bedrijf, maar het werd wel
18: nou, eigenlijk
16: gemaakt
18: al sinds langere tijd. Ik denk ergens tweede helft jaren 90 was er een atelier in Turkije. Ik ben er nog niet geweest hoor, maar met toch wel zo'n 300 werknemers. En die waren bijna exclusief aan het produceren voor Vanilia. Richting het hoofdkantoor wat dan in Wormerveen zat. Wormerveer, sorry. En daar werd dus eigenlijk wel redelijk, hoe moet je dat zeggen? Wel redelijk handmatig werd die kleding gemaakt. Ze konden dus eigenlijk ook, ze maakten ook niet echt seizoenscollecties bijvoorbeeld. Ze konden tussendoor zeggen, nou, we gaan nu met een nieuwe collectie komen, want we denken dat deze broek interessant is. En dan gingen ze dat helemaal uittekenen op het hoofdkantoor.
17: Dat is geen confectie.
18: Nee, het was wel echt. Ik weet niet of jullie wel eens naar de repair shop op de BBC kijken. Dat is dan heel ambachtelijk. Dan wordt alles weer helemaal gerepareerd en zo. Maar zo kwam het voor een deel wel over.
17: En dat, atelier of die fabriek was ook onderdeel van het bedrijf. Want je zegt bijna exclusief voor Vanilia, maar
18: ja,
17: het is niet helemaal.
18: Ja, ik denk dat ze ook nog wel voor andere afnemers produceren. Maar wat ik begrepen heb, zaten ze bijna alleen maar te werken daar voor de Vanilia. Overigens, daar had Vanilia Nederland dan weer indirect een 50% belang in.
16: Oké, dus dat was ook echt wel aan elkaar verbonden. Ja. Wanneer werd jij gebeld over dit faillissement?
18: Gewoon op de dag dat het faillissement werd uitgesproken. Al niet eerder of zo. Dat gebeurt soms wel eens, zoals jullie weten. Maar dan moet het echt wel een heel groot bedrijf zijn. Of een ziekenhuis waarvan het gezegd wordt, nou, gaan we van tevoren alvast kijken of zo. Dat was hier niet specifiek het geval. Dus wij werden gebeld. Het faillissement is volgens mij uitgesproken 4 februari vorig jaar. Op een dinsdag. Dus ergens in de loop van de ochtend kreeg ik daar een telefoontje over.
16: Ja, en toen ging je even door de kast van je vrouw. En toen dacht ik,
17: het kan.
16: Het staat mij vrij.
18: Het kan, ja.
16: Wat ga je dan doen?
18: Ja, nou ja, het was eerst overigens zo dat de rechtbank ook zei, we willen graag 2 curatoren benoemen. Ik dan vanuit Amsterdam. En ook een Haarlemse curator. Dus daar is even overleg over geweest. Mijn collega, Haarlemse collega Martijn Schuler is dat geworden. Nou, daar heb ik meteen contact mee opgenomen. Ik heb een kantoorgenoot van mij, Michel Dorte. Een senior advocaat ook, een curator. Er ook bijgehaald. Dat leidde wel tot flinke spraakverwarring. Want we hadden ineens 2 Michels natuurlijk. En ik geloof dat er nog een andere.
16: 2 andere Michels omdat? Dat moet je
18: nou, de DGA, hè, dus de eigenaar. Dat was Michel Hulsebos. En dit is Michel Dorte. Dus in de wandelgangen hadden we het steeds over MH en MD. Om zeker te weten dat we de juiste Michel hadden. Maar nou, eerst eigenlijk een team samenstellen. Intern, zeg maar even. Wie gaan dit doen? Wie hebben de tijd? Wie kunnen dit? En vervolgens een afspraak maken met het bedrijf. Kunnen we langskomen?
16: En wanneer ben je langs gegaan?
18: Wij zijn in mijn herinnering niet meteen diezelfde dag al langs gegaan. Want het was wel duidelijk dat daar ook van alles, allemaal journalisten rondliepen. En,
16: oh, daar zou ik ook niet langs gaan.
18: Nou, dat is niet een zelfstandige reden. Maar ja, het was gewoon duidelijk dat er heel veel onrust was nog gewoon om het faillissement te laten landen. De DGA wilde graag het personeel informeren. En ja, dan kunnen wij daar wel bij staan of bij zitten. Terwijl we eigenlijk nog helemaal niks.
17: Maar het doet een beetje vermoeden dat het veel mensen toch een beetje overkomen is. Dat het rauw op hun dak valt.
18: Ja, dat is wel lastig. Hulsebos zelf, Michel Hulsebos, heeft al gezegd dat hij tot het laatste toe dacht dat het allemaal goed zou komen. Ik weet niet, dat stond ook wel in de kranten. Dat heeft hij denk ik ook wel geventileerd bij de mensen om hem heen. Zo van, nou, er moet een oplossing komen. Maar ik denk dat er ook wel wat partijen waren in de markt die dachten, ja, dit moet vroeger of later ook niet goed gaan komen. Denk ik, maar ben ik natuurlijk niet bij geweest.
16: En jullie zijn dus de dag daarna naar dat pand gereden. Ja. En dat was een heel mooi pand, toch, in Wormerveer?
18: Ja, dat is een hele oude zeepfabriek uit 1906, geloof ik. De Adelaar heet die, aan de Zaan. Een prachtig oud monumentaal pand. Daar zijn we naartoe gereden. En om 10:00 zijn we daar binnengelaten, zeg maar eventjes. En eerst naar de kamer van de DGA. Die had ook allemaal adviseurs bij zich. Dus het was meteen wel een hele sessie van de curator, advocaten, financiële mensen. Ja, en daar zat dan ook de DGA.
16: Ja, en Michel Hulsebos. En hoe was hij er als ondernemer?
18: Nou, die was erg emotioneel, moet ik zeggen. En dat sluit misschien ook wel aan bij wat Thomas zei, van ja, mensen wat overvallen waren. Maar hij zat eigenlijk op dat moment ook nog wel in een soort ontkenningsfase. En dat betekent, ja, en dat moet je inderdaad voorstellen. Want dat hebben we intern ook nog wel even besproken, die eerste dag. Dat mijn kantoorgenoten die erbij waren zeiden van, goh, dat was wel heftig. En de ondernemer liep ook af en toe weg, want die trok het gewoon niet meer.
17: Maar dat is voor jou dus ook wel uitzonderlijk dat iemand zo begaan is met hoe het er met zijn bedrijf
18: Nou ja, en zo in de emotionele stand schiet af en toe. Het was niet continu, hoor. Het was niet dat hij continu emotioneel was. Maar af en toe zag je dat bij hem de emmer overliep. En toen hebben we dat intern nog eens besproken. Zei ik, ja, je moet je ook wel realiseren dat ineens zit zo iemand op zijn eigen kamer, waar hij altijd creatieve dingen aan doen is, toch? Nieuwe producten aan het bedenken is en met marketing bezig is en weet ik veel wat. En ineens zitten er allemaal juristen, zakelijke mensen om hem heen, waaronder ook een paar van die begrafenisondernemers, zoals wij, die er natuurlijk wel komen om het stokje over te nemen en waarschijnlijk te zeggen, we gaan hier het licht uit doen.
16: En was er ook nog iets van trots? Heeft hij jullie nog rondgeleid daar?
18: Absoluut. Grote trots. Niet alleen bij hem, maar ook verder met het bij het personeel. Van kijk eens, we zitten hier gewoon wel in het hipste pand van Noord-Nederland. En dat klopt volgens mij ook best. Je zou er inderdaad eens een keer naartoe moeten. Je krijgt dan een hele rondleiding. Die kregen wij, waar ze lieten zien hoe het atelier werkte. Ze hadden een dak waar dan zo'n grote adelaar staat. Die is dus nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Dus toen was het nog wat minder besmet, denk ik, zo'n grote adelaar op het dak. Maar het maakt wel indruk met die zaan daar onderlangs. En daar was ook een heel dakterras met eigen kweek van groenten en zo, die ze dan weer gebruikten in hun eigen kantine, of hoe je het wil noemen. Dus dat was allemaal, er was over nagedacht. Het was een soort image van wij zijn toch een soort alternatief kledingbedrijf. Dat gevoel
16: leuk om voor te
18: werken. Toen nog niet, toen jij als puber daar binnenkwam. Maar zo kwam het bij mij in ieder geval wel over, weet je wel. En heel dedicated iedereen. Er stonden ook gewoon allemaal strijkijzers. Als er een stof binnenkomt uit Turkije, willen we die eerst testen. Allemaal testapparatuur, of het goed genoeg is. Nou, dat is wel wat anders dan de tegenwoordige.
17: Maar er zit dus ook wel een zekere discrepantie in dat pand en wat dat uitstraalt en het hieltogende bedrijf dat daar huist.
18: Ja, dat klopt. Ja, je moet het wel kunnen waarmaken natuurlijk wat je. Maar goed, dat was het hoofdkantoor, hè, zeg maar, waar ze zaten. En verder hadden ze natuurlijk die 17 winkels.
16: Ja.
18: En daar moest het natuurlijk gebeuren. Hè. En ik ben toen overigens datzelfde weekend nog even in Haarlem gaan kijken in de Bataljorenstraat. Want toen was de winkel nog wel open. En dat is dan wel interessant om te kijken. Ja, ze wisten niet op dat moment wie ik was. Dus ik denk, nou, niet. En dan krijg je er ook wel weer een soort beeld van. Ik vond wel zelf, maar dat is heel persoonlijk. Ik vond de winkels een beetje een museumuitstraling hadden. Dat ze die hadden. Nou, daar bedoel ik eigenlijk mee dat je echt binnenkwam en een collectie zag van, kijk eens, dit zijn onze. Het is onze hoofdcollectie. Terwijl als je bij een gemiddelde winkel binnenkomt, dat weten jullie ook, dan hangt het juist helemaal vol in de hoop dat iemand er toch nog iets uitpakt en zo. Maar hier was het een beetje Gucci-achtig, zeg maar.
16: Gestileerd.
18: Een beetje Fifth Avenue in New York of zo.
16: Ja, maar het zat ook om de hoek van de PC Hoofdstraat, hè, in Amsterdam. Ja. Dus daar zit je dan.
18: En de Bataljorenstraat. Ook de duurste Monopoliestraat, toch?
16: Ook
18: van Haarlem dan.
16: En hoe zat dat bedrijf qua structuur in elkaar? Want het werd geproduceerd in Turkije, maar er werd hier wel ontworpen in Nederland.
18: Ja, klopt.
16: En hoe was dat dan qua structuur?
18: Ja, dus eigenlijk lag de stoffen en alles wat daarmee samenhangt, dat lag in Turkije. Dus daar kon het atelier mee aan de slag. En vanuit Nederland werd er instructies gegeven. We willen deze collectie nu weer gaan maken. Dit hebben we ontworpen. Of daar ook mensen naartoe gingen, dat neem ik ook wel aan, om dat daar ter plekke nog uit te voeren. Maar dat was vanuit Turkije gewoon wel een hele capabele fabriek die daar bezig was. Die konden heel goed met elkaar schakelen. Ja, en dan kwam er één keer per zoveel tijd kwamen een paar grote vrachtwagens uit Turkije. Daar kwamen wij ook, liepen wij ook tegenaan, want er stonden nog een paar bij de grens. Die moesten worden ingeklaard.
16: Dus? En dan krijg je retentierechten, toch?
18: Ja, bijvoorbeeld. Nou, je krijgt allemaal ellende. BTW moet nog worden betaald en douanerechten, et cetera. En de vraag was natuurlijk van, wat ga je daar nou nog mee doen?
16: Ja.
18: Om even een beeld te geven, Hulsebos als ondernemer, die had wel echt het gevoel van, kijk eens, ik wil nu, we moeten het personeel in Turkije blijven doorbetalen. Want als zij stoppen, dan komt er nooit meer nieuwe kleding. Waarvan wij zeiden, dat begrijpen wij ook wel. Maar de vraag is waarom wij die beslissing nu gaan nemen, terwijl het jou eigenlijk tot nu toe niet gelukt is om genoeg geld daar te betalen om die mensen te laten.
17: Waarom vond hij het dan zo belangrijk dat er nieuwe kleding zou komen? Jullie zaten toch in een faillissement?
18: Jawel, maar dat zou voor hem definitief betekenen dat de onderneming zou stoppen. En hij was natuurlijk voor die tijd, dat heb je waarschijnlijk ook wel gezien, met zo'n WOA-traject bezig. Hij had november daarvoor, misschien had je dat nog wel willen aankaarten natuurlijk, maar november daarvoor was er zo'n startverklaring gedeponeerd.
16: Kun je nog even voor wie dat niet weet, kort vertellen wat een WOA is?
18: Ja,
17: weet daar waar we aan beginnen, hoor, want je bent ook WOA-expert. Dus,
18: Dat valt wel mee. Maar als je het even kort wil uitleggen, betekent de WOA dat je juist om een faillissement te voorkomen, als je tijdig bent, dus voorziet dat je op enig moment je verplichtingen niet meer kunt voldoen, dan kun je een startverklaring deponeren, een WOA-startverklaring. En dat betekent dat je dan met je crediteuren gaat proberen tot een oplossing te komen. Dan bied je een akkoord aan, waarbij eigenlijk de gedachte is, WOA staat voor homologatie onderhandsakkoord. De gedachte is dat je dat onderhands doet. Daar komt in principe geen rechter bij aan te pas. Je kunt in een faillissement ook een akkoord aanbieden, maar ja, dan ben je al failliet. Dus dit is ter voorkoming van een faillissement. En als je dan bepaalde meerderheden hebt van stemmen, je kunt wat crediteuren in klassen indelen. En dan zijn met name bijvoorbeeld een bank en een fiscus heel belangrijk. Als die voorstemmen, dan kan je eigenlijk de anderen meestal ook wel meekrijgen. Maar als die niet zo vrijwillig meedoen, dan kun je nog een homologatie vragen bij de rechtbank. Dat is een soort stempel, waarbij dan eigenlijk wordt gezegd, dit is een akkoord wat aan alle voorwaarden voldoet en is dus geldend voor alle crediteuren.
16: Ja, en dat kan pas sinds 2021.
18: Ja.
16: En die WOA, die was dus geprobeerd. Natuurlijk ook omdat Hulsebos wilde verder, ondanks de problemen die er waren. Maar dat was dus niet gelukt. Waarom was dat niet gelukt in november 2020?
18: Kijk, wij zijn daar niet heel specifiek bij dat traject geweest. We hebben daar wel wat vragen over gesteld. Het was een hele grote schuld aan de Belastingdienst. Omzetbelasting en loonbelasting. Die natuurlijk ook weer voortkwamen uit de corona-uitstelperiode, et cetera.
16: Ja.
18: Dat ging echt over, nou, uit mijn hoofd bij elkaar, denk ik, iets van 5 miljoen euro.
17: Daar hebben meer ondernemers destijds al mee te maken gehad.
18: Ja, natuurlijk. Ja. Maar daarvoor zou zo'n WOA wel een goed instrument kunnen zijn. En de fiscus is dan, als het over coronaschuld gaat, ook wel iets coulanter dan als het buiten de coronatijd zou zijn gebeurd. Maar wat wel, denk ik, het springende punt was dat het heel lastig was om een bedrijfsplan te ontwerpen, he, vanuit de situatie die ze hadden, die zorgde dat die onderneming naar de toekomst toe wel levensvatbaar was. De verplichtingen waren eigenlijk te groot geworden, de doorlopende verplichtingen.
16: En hoe kwam dat dan? Wat zat er niet goed in deze onderneming?
18: Zoals zo vaak zitten er natuurlijk wel wat meer omstandigheden. He, die,
16: want er was corona geweest, natuurlijk.
18: Corona. Dat hoefde niet per se, denk ik, de belangrijkste te zijn. Want dat leverde weer uitstel van betaling op. Dat leverde weer loonkostensubsidies op, et cetera. Ik had niet het idee. Turkije was een belangrijke reden. In die zin dat, uit mijn hoofd ergens vanaf 2022... was er een gierende inflatie in Turkije.
16: Ja, daar hebben wij de berichten wel van voorbij zien komen.
18: 50-60%.
17: Ik heb vooral onthouden dat Erdogan altijd wel ergens een familielid wist op te trommelen om dan de centrale bank te gaan besturen, om dat meer een beetje ten goede te keren.
18: Ja, nou, ja kijk, als je normaal gesproken moet je dan je eigen valuta, dus die lira, zo laten devalueren dat je dat effect eruit haalt. Maar er is een moment geweest, en dat was toen, waarop Erdogan of een van zijn familieleden zeiden, we gaan het niet meer doen, we houden er gewoon aan vast. We gaan niet devalueren, om wat voor reden dan ook. Dat leidde dus tot een verhoging van de kosten. We hebben dan nog ergens op een bierveeltje uitgerekend tot iets van 1,5 miljoen per jaar of zo. Hogere loonkosten uit Turkije. Dat was een belangrijke omstandigheid.
16: Maar dat was eigenlijk een grotere tegenvaller dan die coronaperiode.
18: Ja, dat denk ik wel. Want na corona was het ook nog weer zo dat we hadden toen nog weer een paar crisis erachteraan. Waaronder natuurlijk, wat hadden we? Energiecrisis bijvoorbeeld. Ja. En de panden werden ook steeds duurder.
17: Huren schoten ook gemaakt.
18: Het personeel werd duurder.
16: Maar hij had toch een deel van de panden zelf in handen, Hulsebos?
18: Ja, maar ja, dan is het dus even de vraag. Dat klopt, hè? Van die 17 had hij 6 zelf in eigendom. Ja, via BV's dan.
16: Ja.
18: Die dan ook buiten het faillissement vielen. Hè? Dus daar hadden wij verder geen zeggenschap over. Maar goed, dan is de vraag, moet je dan zeggen, nou, laat die huur dan maar niet verhoogd worden of zo. Dat is ook weer onzakelijk, snap je? Vanuit die kant gezien. Maar goed, de huren werden hoger. Het werd ook steeds lastiger om goed personeel te houden. Dus het begon eigenlijk wel aan veel kanten te kraken.
16: Mensen kochten misschien ook minder door die gierende inflatie. Ook in Nederland was er natuurlijk inflatie. Dus
18: ja.
16: De kleding.
18: Ja, maar ja, die inflatie zelf, ja, die was natuurlijk niet te vergelijken met
16: nee, niet met de Turkse lira. Nee, dat, Turkse.
18: En die ving dat ook niet echt op. Het zijn zo wat omstandigheden bij elkaar die je natuurlijk nooit onder de komma of onder de streep precies kunt uitrekenen wat de effecten ervan zijn. Maar het was wel moeilijk om zeg maar uit dat jasje te komen en een Vanilia 2.0 neer te zetten. He, ook al zou je de schulden saneren, he, neem even aan dat dat zou kunnen lukken, dan vragen al die partijen wel, met name ook een belastingdienst, dat je levensvatbaar bent na sanering. Dus je moet een bedrijfsplan hebben wat levensvatbaar is. En daar is het uit de verhalen, nogmaals, bij die gesprekken zijn wij niet geweest. En dan mogen we ook niet, ja, daar hoeven we ook niet ons alles over te vertellen, overigens. Maar wij hadden het idee dat dat het lastigste was. Want dat betekende dus eigenlijk dat je bijvoorbeeld je atelier zou moeten verplaatsen naar een ander land. Nou, dat kwam Oost-Europa, geloof ik, voor in aanmerking. Ik geloof Macedonië is nu het land waar ze dat het liefste doen. Maar dan moet je wel al die mensen eerst gaan trainen om... Nou, ja,
16: dat is ook een enorme investering, nou, natuurlijk.
18: Dat gaat ook tijden kosten, dus daar ben je niet flexibel in.
16: Wil je weten hoe de modeondernemer achter het chique Vanilia zich ontpopte tot meester-uitverkoper? Zoek onder curatoren dan op in je podcast-app, seizoen 4, aflevering 11... en luister verder vanaf ongeveer 21 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
17: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein en de Wijk. Goed weekend en tot maandag.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
19: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Het AI Delta plan, het rapportwedding. Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
22: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
21: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
22: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
21: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
22: Op BNR en als podcast.
13: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
25: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
26: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
25: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
27: BNR Verkeer.
28: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Bijna 300 kilometer file nu al, dus dat betekent dat het vroeg druk aan het worden is op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knoop het Grijshoort is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijst ook dicht, vertraging 20 minuten. A16, Belgische grens richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knoop het Galder, waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. Twee rijstroken zijn hier zelfs dicht en dat kost je minimaal een half uur. En verder valt op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Wezep is een politieonderzoek aan de gang. Hier is de rechter. De rijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. En twee snelheidscontroles. De A4 Rotterdam richting Den Haag bij 61,1. En de A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar staat een flitser bij 99,8.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
29: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Als er weer zoiets aankomt als corona, dan zijn we niet goed voorbereid, zegt viroloog Marion Koopmans bij de parlementaire enquête. Toen het coronavirus uitbrak, moesten we voor elk onderzoek eerst subsidie aanvragen, zei ze. Als voorbeeld noemt Koopmans ebola. Nederland zou de uitbraak daarvan in Afrika niet serieus nemen. Bij de uit de hand gelopen anti-AZC-protest in Uithoorn zijn gisteravond twee betogers opgepakt. Eentje komt uit Gouda, dat is een uur rijden. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen in een oud kantoorgebouw, en voor- en tegenstanders van dat plan gingen gisteren de straat op. Ook PVV-leider Geert Wilders was erbij. Veilig Verkeer Nederland is boos over het plan van het kabinet om verkeersboetes te verhogen. Volgens de minister is de verhoging nodig omdat er door inflatie begrotingsproblemen komen. Veilig Verkeer vindt dat de kaspekker de verkeerde motivatie is en wil liever meer flitspalen om de pakkans te vergroten. In het Brabantse Vught heeft de politie bij een verkeerscontrole ruim 110.000 euro cash gevonden in een plastic tas. Die lag onder een stoel in een huurbusje. De chauffeur daarvan werd opgepakt. Die is intussen wel weer vrij, maar moet wel met een goed verhaal komen. De politie denkt dat hij geld wil witwassen. En voor wie met het openbaar vervoer reist en niet zo handig is met internet, is er goed nieuws. De nieuwe OV-pas kun je ook gewoon in de winkel kopen. En opladen, dat kan met contant geld. Tot nu toe kon je de pas alleen online kopen. De OV-pas gaat de OV-chipkaart vervangen. Die verdwijnt eind volgend jaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn ook zonnige perioden, maar er is ook kans op onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen ze aan het einde van de middag en avond stevig uitpakken. Morgen is er geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
0: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
4: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
6: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
4: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
7: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
8: Donderdag 28 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag, met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En dan heb ik hier allereerst even een berichtje van vanmiddag van Sean Walsh. Die zegt: hallo toppers, ik kwam deze tegen op Spotify. Let op.

0: Ja, dus Boucher is... we staan ook op Spotify. Oh ja, daar stonden we al. Maar nu ook muzikaal.
1: Staat dat ook gewoon op Spotify? Dus... Je kan je dat downloaden van Spotify of luister op Spotify. Nou ja, het zal...
0: zal ik hem gewoon even aan laten staan onder de rest? Of
1: zeg nee, nee, hou maar op. Ik
2: vind het contrapunt wat teleurstellend.
0: toch leuk, dankjewel.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Naar Peter Dijkstra, die luistert op de fiets, in de auto en tijdens het uitlaten van de hond. Ik hoor dat vaker. En zegt in veel uitzendingen hoor ik dat Rusland prikacties op een NAVO-land, bijvoorbeeld op een Baltische staat, zou kunnen uitvoeren, puur om te kijken wat onze reactie zou zijn. Zijn er door de NAVO eensgezinde scenario's uitgewerkt op welke manier we dan zouden moeten reageren op zo'n prikacties? Denk aan een aanval met een drone. Of Russische soldaten die een landsgrens oversteken. Of zelfs een raket die inslaat op NAVO-grondgebied. Is dat dan een reactie met gelijke munt? Of juist deescaleren of iets anders? Is dat vooruit bedacht?
1: Een hele hoop natuurlijk wel. Kijk, we hebben natuurlijk al heel lang zogenaamde air policing missies langs de grens. Als daar wat gebeurt, als een drone of als er een raket inkomt. Nou ja, dan weet je inmiddels wat je moet doen. Wel al dan niet met vliegtuigen. Er zijn ook geweldsinstructies voor. Die zijn veel meer dan vroeger op elkaar afgestemd tussen dat soort landen. Want er zijn wat problemen door ontstaan. Dus ja, dat weer wel. Maar het andere is in belangrijke mate toch wel handelen naar bevind van zaken, denk ik hoor. Natuurlijk zijn er scenario's wanneer er een behoorlijke aanval is op de NAVO. Dan zou het verdedigingsplan van SACEUR, de opperbevelhebber van de NAVO, in werking moeten treden. Nou, die zijn geheim. Dus ook al zou ik het willen, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Hoe dat precies in elkaar steekt. Maar daar zijn hele discussies over of die wel eigenlijk nog wel aan de huidige dreiging voldoen. Nou, dat zijn discussies. Die onttrekken zich ook in belangrijke mate aan mij. Dus dat weet ik niet. Het grote probleem zit hem erin van die acties, van die prikacties, waarvan je afvraagt, ja, is het nou artikel 5 of niet? He, bijvoorbeeld, je zit te fietsbreuken met de railverbinding tussen Kaliningrad en Rusland in Litouwen, om maar eens wat te noemen. Mm-hmm. En daar wordt aan gerotsoord. Dat is al eerder gebeurd. Is dat nou artikel 5 of niet? Ik kan me herinneren dat een tijd geleden heeft er ook een akkefietje plaatsgevonden. Waarvan Estland zei, ja, dat is met een schip gebeurd in onze territoriale water. En dat is eigenlijk gewoon artikel 5. Ja, en dan gebeurt dus dan niks. Hè? Dus dan wordt er wel wat je eerst krijgt, dat is een aantal malen gedaan, ook door Polen. Is een artikel 4 procedure, dan wordt er geconsulteerd in Brussel. En dan als je denkt van nou oké, die procedure die is nu afgelopen en we zijn tot een conclusie gekomen, dan zou je naar artikel 5 kunnen gaan. Maar wat je dan precies gaat doen, nou, ik denk dat het in zeer belangrijke mate handelen naar bevind van zaken is. Dan moet er eensluidende opinie komen. En ik denk dat het heel erg lastig is om dan tot een eensluidende opinie te komen, omdat... Ja, sommige landen zullen dus er helemaal niks voor voelen om artikel 5 in te roepen. Dat willen ze pas in echt extreme omstandigheden doen. Ja. Dus het is een vraag, het is een hele belangrijke vraag. En hij is niet goed te beantwoorden, volgens mij.
2: Goh. Je zou dus kunnen zeggen, als Europa dus verdeeld reageert over de vraag of artikel 5 van toepassing is, dan heeft Rusland de meest dramatische impact. Hè?
1: Ja.
2: Als je gewoon de Europese verdeeldheid kan projecteren, en dat kun je dus heel goed voorstellen dat dat lukt, omdat de Duitsers misschien toch wat terughoudend zijn, ja, dan is deterrence wel verzwakt.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook zo. En dat maar heeft... Ja, ga verder, Ruger.
0: Als het, dus eventjes voordat je een vergadering kan beleggen over artikel 5, als het handelen naar bevind van zaken is...
1: Ga je eerst via artikel 4 in principe.
0: Nee, maar dus je kan ook een directe reactie hebben, toch?
1: Zeker.
0: Dat dus de Finnen of de Balten of de Polen gewoon reageren op iets. Dus het hangt dan ook heel erg van die landen af, die misschien er wat steviger in staan dan wij. Voordat we aan een artikel 5 vraag toekomen en misschien gewoon ergens op gaan schieten.
1: Ja, dat is wel zo, maar dan wil het nog steeds niet zeggen dat het artikel 5 wordt. Want dan kun je ook zeggen van oké, ik ga schieten, dat is zelfverdediging, dat mag. Maar dan hoeft het nog steeds niet artikel 5 te worden. Want dan kun je nog steeds zeggen van nou, dat schieten dat heeft er nu toe geleid dat de Rus is weergekeerd. Ja, dan wordt artikel 5 denk ik niet in het leven geroepen.
0: Dat wordt heel spannend. Dus ook dit soort overwegingen op het moment dat het gebeurt.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook precies de bedoeling, Hugo. De bedoeling is om een prikactie uit te voeren, waardoor de verwarring gaat ontstaan of artikel 5 kan worden ingeroepen. Artikel 4 dan wel. Dus dan wordt er nagedacht over, ja, wat gaan we nou doen? Dat is volgens mij ook met Roemenië gebeurd, met drones die er zijn neergekomen. Maar ik heb dan harthoogte in hoeverre de NAVO-landen dan standvastig zijn.
0: Ja, ik ook. Bert Hunnaerts, luisteraar uit Antwerpen, sinds 20 maanden geen aflevering gemist. Geweldig. Die zegt, als een land als Oekraïne in oorlog is, hoe blijft de maatschappij dan functioneren? Mensen die bijvoorbeeld hun eigendom verliezen door een raketinslag, maar wel hun hypotheek moeten betalen. Hè? Of een bedrijf dat investeringen heeft gedaan, heel veel schade oplevert. Hoe ga je daarmee om? Is daar dan een vangnet voor? Hoe werd daar in de praktijk mee omgegaan? Hoe worden belastingen geïnd? Hoe gaat het met sociale bijdragen? Nou ja, eigenlijk al die normale dingen die noodzakelijk zijn om een economie en een maatschappij te laten functioneren. Hoe werkt dat bijvoorbeeld in Oekraïne in zo'n oorlogssituatie? Kunnen jullie daar wat van zeggen?
2: Nou, ik ben een beetje gaan zoeken. En kijk, de vraag gaat wel heel ver. Hè? Als je dus net als bedrijf investeert, dan kan de Oekraïnse regering natuurlijk niet veel compenseren. Wat ze wel kunnen doen, is de Oekraïnse regering helpt de burgers die getroffen worden door Russische raketinslagen door noodmaatregelen, financiële programma's en medische ondersteuning. Maar dat is alleen maar dus basic, hè? Ze werken met lokale hulpdiensten en internationale organisaties ook, waaronder de UNHCR.
0: Tuurlijk, ja.
2: Dan heb je de inzet van hulpdiensten. Dus direct aan inslag rukken de staatsreddingsdiensten, de DSNS en de politie uit om het slachtoffers onder het puin vandaan. Dat zie je ook steeds gebeuren, hè? Evacuatie doen ze. Ze hebben ook onoverwinnelijkheidscentra, Neslamnist. Ja, ja. Dit zijn door overheid opgetuigde opvanglocaties waar burgers bij stroomuitval door raketinslagen terecht kunnen voor warmte, elektriciteit, internet en drinkwater.
0: En je telefoon opladen. Ja.
2: Dan hebben ze financiële steun en herstel. Burgers kunnen daar digitaal financiële steun aanvragen voor hun beschadigde of verwoeste woningen. Dan hebben ze ook schadecommissies, maar er zijn wel enorme wachttijden. Dus daar moet je dus ook niet te veel van voorstellen natuurlijk. Hè? Dus die vraag van deze meneer, we moeten trouwens heel trots zijn op een meneer Hunnaerts uit Antwerpen die naar ons luistert. Want we hebben veel luisteraars in België, die zijn ons allemaal zeer welkom. Maar de gedachte dus dat je dus investeert in je bedrijf en dat dan kwijtraakt, dat raak je dus echt kwijt, ben ik bang.
1: Nou, dat hoeft natuurlijk niet, want de noodmaatregelen zijn enorm. We hebben net bijvoorbeeld gesproken weer over 90 miljard steun vanuit de Europese Unie aan Oekraïne. Dat zijn enorme bedragen. IMF die levert een bijdrage. Dus op zich is er wel geld. Maar probeer maar eens in oorlogstijd al die compensaties goed te regelen. Daar heb je net wat over gezegd, Hugo. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Hè. Dus er wordt ook ontzettend veel geïmproviseerd. Bedrijven, met name droombedrijven, die weten gewoon dat ze onder de grond moeten gaan zitten, maar dat ze dan nog het doelwit kunnen zijn. Dus die gaan er ook gewoon van uit dat een deel van het bedrijf wordt gesloopt. Dus de productie wordt ook over verschillende locaties verspreid. Dus je probeert zo redundant mogelijk te zijn, zo onkwetsbaar mogelijk te zijn. Dus dat lukt ook wel, want die drone-industrie die floreert echt op dit ogenblik in Oekraïne. Andere bedrijven natuurlijk niet. Die worden gewoon verwoest. En wat denk je van de aanhoudende aanvallen op de energievoorziening? Ja, dat betekent dus ook dat alle bedrijven stil komen te liggen. Nou, ik heb inmiddels begrepen dat als dat gebeurt, dan gaan automatisch alle generatoren aan. Dat werkt tegenwoordig behoorlijk goed. En ja, wat ook interessant is, is dat als je, nou, ik hoop dat binnenkort ook te zien, dat als je op straat rondloopt in Odessa of in Lviv, nou, Lviv is eigenlijk het minst bedreigde deel van Oekraïne, dat het leven wel in belangrijke mate gewoon zijn gangetje gaat. Met mensen op de terrasjes, mensen, de straten zijn druk, de auto's die rijden rond. Ondanks al die dreigementen. Dus mensen die zijn wel gewend aan de oorlog en proberen er het beste van te maken. Dus dat is ook een teken dat zo'n maatschappij echt gewoon door blijft te functioneren. Maar goed, als je huis kapot is, dan heb je wel een probleem. Dus in theorie kan er inderdaad gecompenseerd worden, kun je hulp krijgen. Maar hoe lang dat gaat duren, is maar zeer de vraag. En wanneer ga je de boel opnieuw opbouwen? Dus noodhulp moet wel heel snel worden verleend. Door de nieuwe ramen in te zetten. Maar als echt iets helemaal kapot is. En je weet dat volgende week er weer een drone of raket op kan worden afgevuurd. Ja, dan heb je wel een probleem. Maar het kan dus wel. Het gebeurt dus ook wel. Je ziet dus dat banken bijvoorbeeld ook maatregelen nemen. Bijvoorbeeld tijdelijke opschorting van hypotheek is er daar een van. Betalingsuitstel voor getroffen burgers. En dan kijk ik gewoon verder ook nog naar staatsprogramma's voor compensatie en internationale programma's voor compensatie. Er gebeurt echt heel veel, maar niet iedereen is er natuurlijk mee gered. En het is ook, denk ik, zo dat de ene er meer van profiteert dan de andere, om het maar zo te zeggen.
0: Dat heb je natuurlijk altijd. Ja, maar het is interessant, hè? Ik ken het ook niet uit eerste hand in de Oekraïne, maar wel uit andere conflictgebieden. Er kan soms in de ene straat gevochten worden en in de volgende is de markt open. Dus dat draait gewoon door, want mensen moeten toch eten, moeten toch leven. Dus in die zin gaat er zelfs vlakbij frontlinies gaat er heel veel ook gewoon door van
1: gewoon
0: normale
1: door.
0: Bestaan.
1: Ja, het is echt heel, heel opmerkelijk hoe dat hoe zo'n bevolking er het beste van weet te maken. En misschien als je wat dieper graaft, dan hoor je gewoon dat heel veel mensen, heel veel familieleden, vrienden, bekenden verloren hebben. En toch probeer je er het beste van te maken. Ja, wat voor keuze heb je eigenlijk?
0: Arben van Gestel las het boek The Silk Road. Beroemd boek, ik heb het niet gelezen, van Peter Frankopan.
1: Ja, ik wil. Heel goed hoor. Raad ik iedereen aan, ja.
0: Ik zet hem op het lijstje.
1: Ja.
0: Dat heeft zijn blik op de wereld behoorlijk veranderd.
1: Het is alweer wat verouderd, moet ik wel zeggen, hoor. Want hij heeft iets aangekondigd, veranderde wereldorde, die eigenlijk nu wel bijna een feit is. Maar goed, ga verder, Hugo.
0: Arwen zegt, ik zie Europa sinds het lezen van het boek niet langer als het vanzelfsprekende centrum van de wereld, maar eerder als het westelijk schiereiland van Eurazië en vermoed dat veel landen buiten Europa ook zo naar ons kijken. Vanuit die gedachte vraag ik me af of het voor Europa nog houdbaar is om wereldwijd een morele standaard te blijven hanteren richting zogenoemde schurkenstaten. We hebben tenslotte ook onze koloniale geschiedenis. Hoe zien jullie de toekomstige wereldorde? Waar komt het zwaartepunt straks te liggen? En daar heeft Arm dan ook wat gedachten over. Hij zegt, wordt de Arabische wereld uiteindelijk het geopolitieke kruispunt tussen Europa, Afrika en Zuidoost-Azië? Kan Turkije zich ontwikkelen tot een nieuw geopolitiek gidsland tussen Oost en West? En hoort Rusland naar Poetin uiteindelijk meer bij Europa of definitief bij Eurazië? Kortom, hoe ziet de wereldorde er na deze oorlog, wat jullie betreft, uit?
2: Nou, weet je, dat Frankopan is een prachtig boek, hè? De Silk Road. Dat is ook een beroemde Oxford-hoogleraar. Maar er is ook, je kunt er ook kritiek op hebben. Hè? Hij denkt dus heel erg dat wij het gewoon verloren hebben. En dat dus het zwaartepunt in Azië gaat komen. Het grote probleem van China is dat, ja, ze hebben een probleem met de rechtsstaat. Hè? En volgens die Nobelprijswinnaars die we heel vaak noemen, die Acemoglu en hun vriendjes,
1: Johnson.
2: Is dat toch, en Robinson en Johnson. Hè? Die heb je dus nodig voor duurzame economische groei. Zelf denk ik van, je zou ook kunnen denken, we krijgen gewoon een multipolaire orde waarbij Amerika een rol blijft spelen. Europa hopelijk ook. En China zeker ook. Dus het hoeft niet zo te zijn dat we echt alles verliezen, omdat China wel degelijk ook problemen heeft. Ik vind de gedachte dat het de Arabische wereld het kruispunt wordt, ik weet het niet hoor. Dat zou natuurlijk MBS heel graag willen en de Verenigde Arabische Emiraten ook. Maar die zitten nu hartstikke knel in die Iran-oorlog. Dus
1: maar die landen zijn ook te klein.
2: Ja, die zijn te klein.
1: Dus de nummers 1, 2 en 3 van de wereld zijn Amerika, China, Europese Unie. De Europese Unie maakt goede kansen om toch goed uit de strijd te komen. Dan moet je eenheid wel weten te bewaren. En dat betekent dus dat je toch op een of andere manier die verwoestende krachten voor de eenheid, die ook met name van radicaal rechts komen, dat je die op een of andere manier terzijde weet te schuiven. Want als dat niet kan gebeuren, dan ben je totaal verbrokkeld en dan kom je in een situatie terecht waarin je gewoon geen eensluidend beleid meer kan voeren. En al die afzonderlijke landen in Europa, die zijn veel en veel te klein om overeind te blijven, om het spel te kunnen spelen. Daarvoor zijn Amerika en China te groot. Nou, de grote vraag is op dit ogenblik, wie is er nummer 1? Nou, als je, laten we eigenlijk na de oorlog, nee, al tijdens de oorlog is gebleken dat de sleutels voor de nummer 1 positie zijn overgedragen aan Xi. En dat hebben we kunnen zien bij het laatste staatsbezoek van Trump aan Xi. Ja. Eigenlijk zagen we daar gewoon een totale vernedering van de Verenigde Staten. Er is een Trump van voor de Iran-oorlog en van tijden dan wel na de Iran-oorlog. En Trump kan eigenlijk gewoon geen eisen meer stellen. Internationaal politiek. Dit is zo ongelooflijk stomzinnig wat hier gebeurd is. Dit heeft een enorme impact gehad op de positie van Amerika internationaal. Ik zag laatst ook een prachtig overzicht van hoe het stemgedrag is van landen binnen de Verenigde Naties. Dan zie je dat er nog maar een heel beperkt aantal landen, een stuk of 7, die zijn nog diehard Amerika-fan. En de rest loopt weg. En die stemmen nu mee met China. Dus er is een enorme verschuiving gaande in de richting van China. En China in mijn optiek is gewoon nu nummer 1, punt uit. Ja. Amerika heeft gewoon zijn kruid verschoten. Je ziet ook wat er gebeurt op dit ogenblik met Taiwan, waarbij wapenleveringen worden opgehouden. Vermoedelijk 6 jaar lang op dit ogenblik. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dat betekent dus eigenlijk dat Amerika niet meer in de positie is om de machtspolitiek te voeren die ze tot toen hadden gevoerd. Nou, wat is het gevaar hiervan? De nummer 1 in de wereld bepaalt de regels van het spel. Dat is het hele punt. Dus nou is het de grote vraag, gaat China daadwerkelijk de regels van het spel bepalen? Ja of nee? En dat weten we nog niet. Omdat de Chinezen toch wel behoorlijk nog zitten op de status quo en vinden eigenlijk wel dat de internationale betrekkingen ook volgens bepaalde regels moeten verlopen. Dus de vraag is hoe snel dat gaat gebeuren. Maar ja, Europa heeft nog steeds goede kaarten, hoor. En dat heeft inderdaad te maken met wat Arjan net zei over het politieke systeem daar. Want ze hadden eigenlijk allang nummer 1 moeten zijn, als je gewoon kijkt wat ze technologisch voor elkaar hebben gekregen. Dus technologisch zijn ze allang de kampioen van de wereld. Amerika is dat allang niet meer. En toch tot aan de oorlog in Iran was het zo dat dat Amerika nummer 1 was en China nummer 2. Terwijl ze al lang nummer 1 hadden moeten zijn. En dat komt door het politieke systeem. Zo simpel
0: misschien
1: is dat.
0: Is het wel anders als je dus niet China en Amerika vergelijkt, maar gewoon kijkt naar Azië. He, want daar heb je natuurlijk meer dan alleen China. Je hebt zo'n beroemd kaartje, dat kennen jullie vast ook wel. Je ziet dat vaker van de hele wereldkaart. En dan een cirkeltje zo hier met daarin China, India en Indonesië. Ja. En dan staat erbij, meer mensen wonen in dit cirkeltje dan erbuiten.
1: Ja,
0: dat is uiteindelijk natuurlijk, daar kan je niet tegenop, denk ik. Dat wordt dus toch Aziatisch, de wereld.
1: Maar dat is niet gek. En kijk, wij zijn gewend aan de kaart van de wereld met de nulmeridiaan keurig in het midden. Met aan de ene kant Amerika, aan de andere kant Europa en Azië. Vandaar dat wij het hebben over het Verre Oosten.
0: Ja.
1: Maar die kaart is nog steeds bepalend voor het idee wat mensen hebben van de wereld en van de wereldorde. Maar wat mensen zich niet realiseren is dat die kaart de uitdrukking is van de Britse macht in de 19e eeuw. Ja. En toen is dat allemaal, laten we zeggen, zo ongeveer ontstaan. Dat voldoet al lang niet meer. Als jij naar Azië reist of naar Amerika, dan zie je de Pacific in het midden staan. Aan de ene kant Amerika, aan de andere kant de Aziaten China. Dat is een veel logischere manier van kijken naar de wereld dan wat wij doen. Mm-hmm. Als je ook kijkt hoe groot Europa is, dan is Europa nog tamelijk groot in dat geheel. Maar ga je het bekijken vanuit de Pacific, dan is Europa, dat zijn een friemeltje landen ergens gewoon helemaal in het verre westen.
0: In het verre westen.
1: Die gewoon eigenlijk niet zoveel voorstellen. En dat, ze stellen sowieso niet veel voor. We zijn wel rijk, maar we zijn maar met 450 miljoen inwoners.
2: En we zijn verdeeld.
1: En we zijn verdeeld.
2: Ja, weet je, als je met Balten spreekt, dan zeggen ze... ja, jongens, straks moeten wij met Poetin gaan praten, hè, van Europa. Want het gaat met Trump allemaal niet goed, maar het gaat met Poetin ook niet goed. Wie gaat dat dan doen voor ons? Kan von der Leyen dat doen? Nou, dat is een probleem. Dus eigenlijk zou Merz en Macron dat samen moeten doen. Maar dat onderwerp schijnt dus nu taboe te zijn in Europa. Ja. Hè? Het wordt niet serieus. En eerlijk gezegd, ik ben hartstikke voor Europa, net zoals Rob... Maar ik ben altijd onder de indruk van de verdeeldheid. En dit vraagstuk moet zo snel mogelijk worden opgelost.
1: Ja, en we moeten dus een keer echt... De mensen moet duidelijk worden gemaakt... dat je echt moet samenwerken om in dit geopolitieke geveld overeind te blijven. Wij denken maar voortdurend dat Nederland het centrum van de wereld is. Ik zal maar eens beginnen om de kaart van de Pacific erbij te halen. Mm-hmm. En te zien hoe wij het verre westen zijn. Om vervolgens dus tot de conclusie te komen... ook als je kijkt naar de bevolkingsaantallen en de economie op dit ogenblik... dat we gewoon eigenlijk gewoon geen reet te vertellen hebben. Daar komt het feitelijk op neer. En wil je nog iets van je welvaart en veiligheid overeind houden... dan zul je moeten samenwerken in dit geweld. En er zijn maar drie grote spelers, de Europese Unie, de Verenigde Staten en China. En forget het Midden-Oosten, dat is gewoon echt veel te klein. Turkije zal zich misschien ontwikkelen tot een regionale grootmacht. Dat is precies wat Saoedi-Arabië ook wil en dat is precies ook wat Iran wil. Vandaar dus dat je continue clashes hebt en machtsstrijd in dat deel van de wereld. Maar het zijn te kleine spelers om een mondiale invloed te hebben. Dat geldt ook voor Rusland. Rusland is een te kleine speler om mondiale invloed te hebben. Het is een groot land, maar met een economie die veel kleiner inmiddels is dan die van de Benelux... kan je geen deuk in een pakje boter slaan. Ja, ze hebben kernwapens.
0: Ja. Duidelijk. Dank jullie wel voor de antwoorden. Dank aan de vragenstellers voor de vragen. En dan eindigen we met de oproep van Arend Jan... om dit te worden van Boekestein en de Wijk Plus. Sorry, Arend Jan. Wil jij het even doen?
2: Word allemaal lid van Boekestein Plus. Dan heb je zonder reclame... krijg je een prachtige podcast, ook de zaterdagpodcast. En je krijgt ook 8 colleges en vast ook en je krijgt ook nog allemaal andere mooie dingen.
1: Kun je het nou ook nog een keer doen terwijl je in de camera kijkt, Arend Jan?
2: Sorry.
1: Zeg dan alleen maar, word lid in de camera.
2: Word lid van Boekestein Plus. Je krijgt een prachtige podcast op zaterdag, want die gaat namelijk achter een betaalmuur. Je krijgt ook reclamevrij.
3: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd speelt.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Met aandacht voor wat er echt speelde.
5: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
4: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
6: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
7: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
8: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
9: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables, energie die vooruitkijkt.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
12: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Al ruim 350 kilometer file, dus we kunnen wel zeggen dat het al behoorlijk druk aan het worden is op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een spoedreparatie aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 25 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is bij Oosterbeek een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. A28 Utrecht richting Amersfoort, een ongeluk bij Amersfoort. 1 rijstrook is daar maar vrij, de vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. En tenslotte de A50 Arnhem richting Oss. Bij knooppunt Ewijk een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 1 kwartier. En tenslotte nog een snelheidscontrole op de A6. Lelystad richting Emmeloord bij 100,0.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Er moet een onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwsuur komt daarmee. Aanleiding zijn misstanden bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Die werkte bewust met spermadonoren die te veel kinderen verwekten en loog erover tegen de inspectie. In het Zuid-Hollandse Lisse is een 5-jarige jongen overleden. Hij viel in het water en is gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat het ging om een ongeluk. Van een misdrijf is dus geen sprake. In het Brabantse Vught heeft de politie bij een verkeerscontrole ruim €110.000 cash gevonden in een plastic tas. Die lag onder een stoel in een huurbusje. De chauffeur daarvan werd opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar moet nog wel met een goed verhaal komen. De politie denkt dat hij geld wilde witwassen. Europa moet oppassen met de handel met China. De relatie is niet meer houdbaar, zegt de Europese Commissie na een vergadering over oneerlijke concurrentie door China. Dat trekt eigen bedrijven voor. De commissie wil China wel te vriend houden omdat het land cruciaal is voor bijvoorbeeld de levering van grondstoffen. En deze zomer viert Amerika het 250-jarig bestaan met een feest en concerten. Maar toen artiesten hoorden dat president Trump achter de organisatie zat, haakten ze weer af. Meer dan de helft van de aangekondigde acts zijn geen trek erin te hebben. Daaronder ook The Commodores, CNC Music Factory en Milli Vanilli.

0: Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. En er zijn zonnige perioden. Maar in het oosten is er ook kans op onweersbuien. En die beginnen aan het einde van de middag al. Morgen geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
4: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
3: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
5: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
3: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
8: Studio Den Haag van vrijdag de 29e mei in het jaar 2026. We zijn alweer bijna halverwege het jaar met ze.
9: Het gaat ongelooflijk snel weer.
8: Ja, Leendert is er, Michiel is er, ik ben Mark. Was weer een enerverend weekje, vond je niet, Michiel?
10: Ja, de temperaturen lopen op in het land.
8: Dat merk je meteen, hè?
10: En in Den Haag ook wel deze week, in de plenaire zaal. Maar ook in het katshuis misschien wel.
8: Ja, in het land, in de polder.
10: Ja, dat is mooi gezegd. In de polder liep de temperatuur ook op, ja.
8: Ja, tot ver boven de 30 graden was het deze week. En ook overdrachtelijk. Ik denk dat we daar heel veel tijd aan kwijt gaan zijn. Misschien ook eventjes nog over het getwitter. Ja, ik zeg nogal getwitter, sorry. Het GX van de regering.
10: Ik ook. Ik vind het ook nog steeds vervelend om te toegeven dat het nu X heet.
8: Ja, ja. We moeten het over de landbouw hebben, Leendert. Niet nu, maar wel straks. En ik verheug me heel erg op vanmiddag. Als ik mijn eerste verhoor van de parlementaire enquêtecommissie live ga bijwonen.
9: We zijn bijna begonnen. Vrijdagochtend zitten we hier. Over 5 minuten begint het. De parlementaire enquêtecommissie Groningen.
8: Groningen,
9: doe ik het weer.
8: Corona.
9: Corona, ja.
8: Het klinkt bijna hetzelfde, maar het is niet hetzelfde.
9: Corona. En zoals Michiel een beetje grappend voor de podcastopname zei, de tribunalen zijn begonnen.
10: Ja, die zijn ooit aangekondigd. Er komen tribunalen. Ja. Het is niet helemaal hoe de partij die dat zei, die in deze podcast ook nog wel ter sprake zal komen.
9: Pepijn van Houwelingen was dat. Ja, tegen Sjoerd Sjoerdsma.
10: Ja, die had het niet helemaal zo voor zich gezien.
8: Maar nee, maar die doen ook helemaal niet meer mee met de tribunalen. Dus dan zijn het misschien ook geen tribunalen meer.
10: Nee, nou goed, dat gaan we zien vanaf vandaag. Hè?
8: Het kan ook zijn dat er alsnog tribunalen komen na deze enquêtecommissie. Wie zal het zeggen? Ja. Zullen we gewoon beginnen lekker met een BNR-onderwerpje? De vakbonden die gewoon op ramkoers liggen met het kabinet. Want daar komt het toch op neer, hè? Het kabinet had mooie plannen bedacht om een paar miljard, een stuk of zes, te bezuinigen op allerlei dingen in de sociale zekerheid. En daar waren de bonden boos over. En toen kwam er een brief afgelopen dinsdag.
9: Dinsdag, in verband met het ultimatum.
8: Ja, precies. En dat was eigenlijk al na het ultimatum, die dinsdag. Dat was namelijk één dag daarna. Oké, het was Pinksteren. We vergeven ze misschien. Maar daar stond niet in wat de vakbonden hadden geëist in die brief, Michiel.
10: Nee, want in het ultimatum eisten de vakbonden de verhoging van de AOW-leeftijd schrappen. Stop daarmee en stop ook met die bezuinigingen van ruim 6 miljard op de sociale zekerheid. En daar is niet 100% aan tegemoet gekomen. En dus zeggen de bonden, wij gaan door met onze acties. Sterker nog, gesprekken stoppen nu ook weer.
8: Ja, ze bleven nog wel met de werkgevers praten, maar niet meer met het kabinet. Dat had geen zin.
10: Ja, en wat ook een verschil was, ik kreeg een beetje déjà vu naar de formatie ook weer. De gesprekken liepen in een hele goede, constructieve sfeer. Die teksten hoorden we ook weer. En nou, ruim 3,5 uur hebben ze op het Katshuis gezeten donderdag. Waar dat in maart een ruim half uurtje was. En toen stonden ze ook, de vakbondsleiders, met bozere gezichten bij de poort. Om ook te vertellen dat ze gestopt waren met praten.
8: Dat vond ik eigenlijk het opmerkelijke gisteren. Hoe relaxed iedereen vertelde dat het totaal was mislukt. De hele poort was uit elkaar geklapt.
9: Dit is een ramkoers, totaal mislukt. Dat moeten we ook nog wel eventjes in zijn context plaatsen.
8: Leendert Beckman.
9: Ja, wat wel opviel. Je gaat van tevoren even rondbellen. Van hoe laat moeten wij bij het Katshuis zijn? Ja. Hoe lang gaat dat duren?
8: Kom je naar buiten? Ga je wat zeggen? Of loop je gewoon langs?
9: Precies. Ja. En toen was de boodschap. We zitten van 11 tot 12:30. Maar ben op tijd. Want dit gesprek gaat net zoals de vorige keer niet zo lang duren. En we stonden daar. En het was wachten en wachten.
10: Het was wel lekker weer.
9: Het was een beetje.
10: Het was heerlijk wachten.
9: Ga ik voor 11 mijn lunch eten? Of doe ik dat na 12:30? Ik dacht, ik kan na 12:30, dat hou ik wel voor. Maar toen het maar duurde en duurde. Op een gegeven moment rammelde mijn buik toch echt wel. Maar dat was dus ook verkeerd ingeschat vanuit in dit geval de FNV. Want dat duurde een stuk langer dan ze van tevoren dachten.
8: Nou, ik snap dat wel. En ik snap niet dat ze het zo kort hadden ingeschat. Maar dat het om weer voor de tweede keer gesprekken echt af te breken. Want dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben gezegd, we gaan nog wel met de werkgevers praten. Maar niet meer met het kabinet. Tenzij ze terugkomen op die onzalige plannen. Voor je dat voor de tweede keer echt afbreekt. Moet je natuurlijk even geprobeerd hebben. Wat, al was maar voor de buitenwereld. We hebben gedaan wat we konden. Maar ze wilden echt niet.
9: Nee, en de stakingsbereidheid is hoog. En dan hoor je wel bij coalitiepartijen. Ja, de bonden willen ook gewoon weer kleur op de wangen krijgen. Er is natuurlijk ontzettend veel gedoe geweest. Zeker bij FNV. De afgelopen jaren. Bij FNV, CNV, nieuwe voorzitters. Ze hebben leden nodig. Ja. Nou ja, dan komt het. Dit is even vanuit de coalitie, hè? Komt het ook wel als een cadeautje om dan nu eventjes te laten zien wat je waard bent. Nou, is het natuurlijk ook zo dat als er hervormd gaat worden in dat sociaal domein, dat je als vakbond ook niet op je handen kan gaan zitten. Want dan kan je de boel net zo goed gelijk opheffen. Ja. Dus dat er acties gevoerd gaan worden, dat is nogal logisch. Ik hoorde ook van de actiebereidheid en ook het aankondigen van het feit dat je acties gaat blijven voeren, dat was eigenlijk al voor het verstrijken van het ultimatum duidelijk. Dus die brief die we gestuurd hebben, ja, dat is eigenlijk voor niets geweest. Zouden toch willen gaan. Dat is vanuit coalitie.
8: Ja.
9: Vanuit
8: de coalitie. Je hebt de brief ongetwijfeld ook helemaal gelezen, alle vier kantjes.
9: Ja.
8: Daar stond niets in waar de vakbonden tevreden mee konden zijn. Er waren vier eisen. De AOW-leeftijd moest niet zo hard omhoog gaan. Niet op de WW en niet op de WIA bezuinigd worden zoals ze wilden. De kosten moesten eerlijker over de samenleving verdeeld worden. Dus niet alles op uitkeringen proberen te bezuinigen, maar misschien ook eens ergens anders. En zoals Beckman bij Nieuwsuur 's avonds zei, het enige wat we hebben gekregen is wat we al hadden. We hadden een pensioenakkoord. Daarin stond dat de leeftijd niet harder omhoog ging. Nou, ze hebben die afspraak gebroken. En nu hebben ze gezegd, weet je wat, die afspraak breken we dan niet. Maar voor de rest blijft alles staan.
9: Ja.
8: Nou, dat vond ik wel een analyse waarvan ik dacht, dan heeft het ook geen zin om met dit kabinet te praten voor hem.
10: Donderdag, nadat dit gesprek was geweest en de bonden waren weggelopen, toen mocht ik aantreden in de Avondspits, het programma op BNR,
8: om
10: te vertellen wat daar gebeurd was nadat Leendert en ik daar gestaan hadden die middag. En daar schoof Paul de Beer bij aan. Die is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA. Heeft ook de hele boeken volgeschreven over de bonden en hoe dit soort zaken vaak gaan. En met hem hebben we toen een beetje uitgezoomd. Zitten we nou, dat was een goede vraag die jij stelde, Mark. En zo doe je dat wel vaker. kijken we naar een soort rituele dans die nu aan de gang is? Of kijken we toch naar toch een gigantisch groot probleem?
8: Het is een credits voor Niels Heidhuis die vraag stelde.
10: Het
8: was wel een goede vraag, inderdaad. Ja.
10: Jij stelde hem uiteindelijk. Waar we dan op uitkwamen, en dat is ook wel iets wat je achter de schermen al langer hoort, is volgens mij een deel inderdaad, ook wat Leendert al een beetje zei, van wat hier nu gebeurt, dat is ingecalculeerd. En een deel is onderschat en levert nu wel degelijk een groot probleem op.
8: Ja.
10: Want het gaat er ook al langer over, maar zelfs nog voordat dit kabinet er was, al tijdens de verkiezingscampagne, tijdens de formatie gesprekken steeds de vraag: we weten dat die miljarden extra naar defensie zullen gaan, maar hoe gaat dat betaald worden? En al vrij snel, ook tijdens de formatie, was duidelijk: er zal gekeken gaan worden naar de zorg, het eigen risico dat verhoogd wordt. Dat is een van de plannen die daar is uitgekomen. En dus ook sociale zekerheid. Dus dan weet je ook, zeker als je bij de sociale zekerheid gaat kijken, dat die stevige reactie van de bonden er komt. Dat hoort erbij als je gaat hervormen. Paul de Beer zei het niet zo, maar ik dacht zelf nog, in Frankrijk zitten ze misschien nog een beetje te gniffelen op dat hier nu eind juni tot 8 uur 's ochtends de treinen een ochtend niet rijden.
8: Ja, dat betekent dat we iets later op ons werk komen. Hadden we het vorige week al over, ja.
10: Ja, ik zie nog geen vuilnisbakken in brand staan. En dat soort grote stakingen. Dus dat zien we bij de WW en de WIA. Dus die dynamiek die dan loskomt. Maar wat volgens mij wel echt onderschat is, is dat AOW-plan. En vooral dat je daarmee het pensioenakkoord dus...
8: Ja. Al gewoon op,
10: opblaast, ja, zo zeggen.
8: Van mij mag dat.
10: En dat daardoor die deuk in het vertrouwen ook ontstaan
9: is. Ja, absoluut. Dat is ook, en dat hoor ik ook achter de schermen bij de bonden, dat is de reden dat er nu geen vertrouwen is in het kabinet.
8: Dus
9: de,
8: dat als ze iets gaan toegeven, dat ze dat van tevoren even moeten zeggen. Nou, dat ze niet halverwege de onderhandeling pas kunnen toegeven.
9: Ja, precies. De vakbonden hebben dus iets van: jullie woord is te weinig waard. Dus op het moment dat jullie zeggen in dat sociaal domein, want dat gebeurt nu, halen we de plannen van tafel. We gaan met jullie praten over hoe het dan wel moet. Dan kijken we vervolgens wat dat oplevert. En mocht dat niet genoeg zijn, dan is het aan de minister, Hans Veilbrief, om naar de minister van Financiën, Eelco Heijnen, te gaan en te zeggen: laten we eventjes fictief doen. Maar ik heb nog een taakstelling staan, uiteindelijk, van 3 miljard.
8: Een taakstelling is: ik moet nog bezuinigen.
9: Ja, nee, want nu kan je zeggen, want hij moet binnen zijn begroting. Hè, je krijgt die begrotingskaders. Ik kan niet voldoen aan die begrotingskaders.
8: Okay, dus het geld moet van een ander ministerie
9: komen. Ja, ik ga te veel uitgeven. Ja. Dus, en dan kan je, dan gaat de minister van Financiën zeggen: nou, gaat u maar even terug. Gaat u maar kijken of het nog ergens anders vandaan kan komen. Ja. Dat wordt dan een politieke ritueel dansje. En uiteindelijk, mocht dat niet lukken, dan is het aan het kabinet om te kijken: waar leggen we die rekening dan wel neer? Zometeen daar meer over. Nou zeggen de vakbonden: wij gaan daar niet mee akkoord. Eerst moet, ondanks dat we nu helemaal vanaf nul gaan beginnen. We beginnen niet vanaf nul. En dat zeiden ze ook bij Eva. Nee, bij Pauw en de Wit. We staan met 3-0 achter, nu met 2-0 achter. Die 6,5 miljard moet eerst van tafel zijn.
8: Want anders begin je niet vanaf nul. Anders begin je vanaf de eerste beslissing die genomen is. Ja.
10: En kom je uiteindelijk ook weer 3-0 achter?
9: Maar het klopt natuurlijk. En dan zeggen zij: ja.
8: Gelukkig zit het WK er bijna op.
10: Ja. Ik zit al helemaal in de sfeer. Ik vond het wel een fijne vergelijking.
9: Maar zij zeggen: wij vinden eigenlijk dat er niet zoveel aan de hand is. In ieder geval als je kijkt naar de kosten bij de WW, maar ook niet bij de WIA. Tuurlijk, bij de WIA moeten we kijken hoe we die miljoen mensen die nu in de WIA zitten aan het werk krijgen. Mm-hmm. Maar die grote taakstelling, daar zijn wij het gewoon niet mee eens.
8: Ja.
9: Maar van het kabinet kan je natuurlijk niet vragen. Dat kan wel, dat doen ze.
8: Dat doen ze namelijk, dat doen ze nu. Vakbonden, ja.
9: Maar zij zeggen eigenlijk: ga eerst maar op een andere plek, die 6,5 miljard. Ga maar zeggen dat je dat ergens anders gaat doen. En dan pas gaan wij over hervormingen praten. En het kabinet zegt: ja, op het moment dat wij over hervormingen praten, kan dat geld opleveren. En dan kijken we daarna wel wat we met het restbedrag moeten gaan doen. Maar dat de bonden.
8: Maar dan kom je bij dat vertrouwen waar je over begon. En dat is er gewoon niet. Dat er dan niet alsnog de volledige WW ingaat. Dat er dan toch de WW korter moet. Ja. Want daar zit natuurlijk ook heel veel ideologie achter. Een van de partijen wil gewoon heel graag de WW half zo lang maken. En die wil graag dat al die uitkeringen een beetje soberder worden gemaakt. Dat is de VVD.
9: Nou, over
8: en van
9: die
8: D66 weet ik het eigenlijk niet. Van het CDA.
9: Nou, over die AOW-leeftijd, daar is de VVD. Volgens mij is dat volgens de. Nee, dat is volgens
8: de VVD. De AOW-leeftijd, dat zei ik niet. Ik zei die VVD is altijd erg voor het verlagen en versoberen van uitkeringen.
9: Nou, wordt daar ook wel gekeken naar de maatregelen zoals die nu neergelegd zijn. Bijvoorbeeld het maximum dagloon. Daar heeft de VVD heeft daar ook vraagtekens bij. Volgende week gaan ze hier over debatteren. Op donderdagochtend begint dat debat over het ultimatum van de vakbonden. En bij de VVD hoor ik van ja, er zijn ook wel maatregelen genomen waarbij niet goed genoeg nagedacht is over het effect daarvan. En dan wordt bijvoorbeeld dat maximum dagloon genoemd. Dat gaat met 10% gaat dat naar beneden.
8: En dat was ook weer het maximum dagloon, want daar had ik nog nooit last van gehad.
9: Ja, volgens mij kwam dat uit het maximum. Het gaat om de mensen. Nou, je maximale bedrag die je verdient. Het gaat tot 85.000 euro per jaar. Uh-huh. Maar dat wordt nu, dat wordt dan aangevuld tot 70%. Maar er gaat 10% nog extra vanaf. Uh-huh. Moet ik even uit mijn hoofd doen. Maar dat
8: voor, zo, voor wie geldt dit bedrag?
9: Nou, als je werkloos raakt.
8: Als je werkloos raakt.
9: Ja, als je arbeidsongeschikt. Dit gaat om arbeidsongeschiktheid. Ah, dus als je arbeidsongeschikt bent, krijg je 70% in de WIA. En dat wordt met 10% wordt dat, dat is maximum dagloon. En dat wordt met 10% wordt dat gekort.
8: Oké.
9: Okay. Ja. Maar nou zeggen ze ook.
8: En dat had consequenties ook voor allerlei andere plekken in waar ze niet over nagedacht hadden.
9: Ja, bijvoorbeeld op het moment dat je zwanger bent.
8: Ja. Wat ook een bepaald soort handicap is. Ja, fysiek.
9: Maar nou wordt er bij de VVD ook gezegd, ja, als jij de kostwinnaar bent en je moet al naar 70% en daar komt nog een keer 10% bovenop, ja, dan zak je door het ijs. Dat kan gewoon niet. Dus er zijn wel over. Er is op bepaalde punten is er niet goed genoeg over nagedacht. Maar nu terug naar die eis van de bonden. En dan moeten we ook even naar de brief toe. Want in de brief staat namelijk. Dit is wel grappig. De eerste brief die wij kregen waren de highlights aangemaakt. Zodat wij precies konden zien wat het belangrijkste deel was vanuit de brief.
8: We moeten sowieso even die brief beschrijven. Want die brief is echt een hele empathische, inlevende alinea na alinea alinea. En dan komt er ineens een alinea, die hadden ze dus geel gemaakt. Hier staan onze maatregelen. En dan kwamen er allerlei, ja, maar we vinden het wel heel belangrijk om samen te werken. En altijd nou, de vriendelijkheid en de zachtheid die ze proberen uit te stralen. En dan kwam er ineens weer een alinea met, oké, dus dit gaan we eigenlijk doen. Het is een interessante brief, zoals je ze niet veel ziet in Den Haag.
9: Nee, en het is een brief, het was ook geen Kamerbrief. Het was een brief aan de bonden.
8: Aan Spekman zelf,
9: Spekman,
8: ja.
9: Aan
8: Spekman.
10: Beste Hans, dat vond er nog net niet boven.
8: Nee, dat had gekund.
9: Ja. Ja. Dus het was inderdaad een atypische brief, als je normaal Kamerbrieven gewend bent. Maar wat niet gehighlight was, en waar ook het langst over gesproken was, was hoe formuleren we nou eigenlijk hoe we omgaan met de overheidsfinanciën? En wat staat er dan? Nadat alles gezegd is over hoe gaan we dit nou aanpakken. Dit alles neemt niet weg dat het kabinet staat voor haar doelstelling ten aanzien van een verantwoordelijke ontwikkeling van de overheidsfinanciën op korte en lange termijn. Het kabinet voelt een diepe verantwoordelijkheid om Nederland beter door te geven aan een volgende generatie.
8: Ja.
9: Dat betekent ook dat het geen rekeningen wil doorschuiven. Dus we gaan niet het in de staatsschuld laten lopen. Zoals het kabinet heeft vastgelegd in de financiële afspraken van het coalitieakkoord. Nou, en dit wordt dus door iedereen anders uitgelegd. Want bij de VVD zeggen ze, ja, we gaan ons wel houden aan de financiële kaders en de financiële afspraken. En dat betekent dus.
8: Dat staat daar volgens mij ook.
9: Ja, nou, dat kan je dus anders uitleggen.
8: Wie leest het anders?
9: Dat kom ik zo. Want dat betekent dus dat ze bij de VVD zeggen, als die Hans Vel-brief zometeen het niet lukt om binnen de WIA en de WW 6,5 miljard op te halen, dan moet hij het maar ergens anders doen. Want, wat hebben we afgesproken, binnen je eigen begroting los je het op. Maar vanuit het ministerie hoor ik, waar die brief vandaan gekomen is, nee, dat staat daar helemaal niet. Daar staat dat het ook op een andere plek opgelost zou kunnen worden. Het staat helemaal niet dat wij verantwoordelijk blijven voor die 6,5 miljard taakstelling. Dat is vervolgens aan het kabinet om te kijken waar dat geld dan verder opgehaald kan worden. Dus daar zit discrepantie zit daarin. En dat weten de bonden ook. En dat neemt ook iets weg van het vertrouwen. Want als de VVD en Brekelmans deed het ook, keihard gaat zeggen, ja, het moet binnen het sociaal domein, afspraak. Ja, dan snap ik wel dat ze zeggen, maar dan hebben we er geen vertrouwen in.
8: Nee, en dan is natuurlijk de vraag, afspraak is afspraak met wie? Want die bonden hebben nooit een afspraak gemaakt. Dit is iets tussen die drie coalitiepartijen, maar dat is een minderheid in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook heel gek om te zeggen, ja, wij hebben met z'n drietjes iets afgesproken en dan moet de rest van de wereld zich maar aanpassen. Eigenlijk zijn we nog steeds bezig. We hadden dit keer een hele snelle formatie, zei iedereen. Ik heb het idee dat we nog steeds bezig zijn met de formatie. Maar dat we nu gewoon de formatie ook met de polder erbij doen en met de oppositiepartijen. Maar dat, ja, dan moet je natuurlijk als kabinet wel je heel stellig opstellen en zeggen, ja, we hebben nu dit is onze inzet. Maar er komt natuurlijk een moment dat ze daarop gaan toegeven.
9: Maar hierbij kan je ook zeggen dat de bonden zich veel meer, juist om het punt rondom het meerderheidskabinet, veel meer zorgen maken dan dat ze zich eigenlijk zouden hoeven maken. Want op het moment dat er een meerderheidskabinet had gezeten, en dat meerderheidskabinet had zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer, die hadden dat door kunnen duwen. Dat is nu niet het geval. Sterker nog, ze staan heel sterk. Want die bonden, en dat hebben we met onze collega's van het FD hebben we er nog wel een discussie over gehad, van hoe sterk is hun positie nou eigenlijk. Als je kijkt naar hoeveel mensen zijn nou lid van een bond, is 15%.
8: Valt nog mee eigenlijk.
9: Dat valt inderdaad wel mee. Maar dat zijn meer dan 1 miljoen mensen.
8: En dan moet, ongeveer, ja.
9: Je moet kijken naar de beroepsbevolking en dan is het een stevig aantal. Hè? Maar in dit geval ook naar de mensen die dus in de WW zitten en de WIA. Is dat een stevig aantal. Maar waarom staan ze nou zo sterk? Omdat Pro, dus GroenLinks Partij van de Arbeid, zij hebben zich volledig gecommitteerd aan de bonden. Dus Pro zegt, wij moeten er eerst in de polder uitkomen voordat jullie steun van ons kunnen vergaren. En zij vinden natuurlijk überhaupt al dat die rekening niet in het sociaal domein terecht moet komen. En daardoor staan ze heel sterk, want het kabinet kan zo en zo niet naar de PVV en BBB kijken. Want PVV en BBB zijn ook tegen de bezuinigingen in het sociaal domein. Maar zij komen überhaupt niet met constructieve voorstellen. Bij de PVV zeggen ze dan gewoon, ga het maar betalen van het Afrika, klimaat, EU, stikstof en asiel. Leg daar de rekening maar lekker neer. Dus over rechts en met de BBB. De BBB gaat, daar gaan we het later over hebben, ook nog een stikstofpakket aan waar ze op tegen gaan zijn.
8: Leuk, gaat er stikstof hebben.
9: En daar kunnen ze ook niet op terug onderhandelen. Dus ze moeten.
10: Dus de route over rechts in de Eerste Kamer is gewoon onmogelijk.
9: En ook in de Tweede Kamer.
10: Ja.
9: Als je het over
10: In de Tweede Kamer, ja, 21 in de SGP bijvoorbeeld. Als je daar iets mee kunt regelen, dan ben je er in de Tweede Kamer, ben je er nog. Maar ja, dan krijg je die Eerste Kamer.
9: Ja.
10: En die route over links, dan is het alleen Pro. En dan ben je er in de Tweede Kamer beter en in de Eerste Kamer zo goed als.
9: Ja, maar wat ja, 21, die willen de lasten nog verder verlichten. Nou, dan maak je je taakstelling op andere begrotingen maak je alleen nog maar zwaarder. Want waar ga je het dan vandaan halen? Want er zijn maar een paar grote begrotingen. Dat is defensie, nou, daar kan het niet.
8: Nee, daar moet onderwijs, juist, vindt iedereen.
9: Infrastructuur, kan ook niet. En dan kom je bij de twee andere grote, zorg en het sociaal domein. Ja, dan houdt het al op. Dus met jaar 21 valt ook moeilijk zaken te doen. Dus die bonden, die staan helemaal niet zo zwak, omdat ze Pro aan hun zijde hebben staan.
8: En er speelt nog iets anders, want die bonden, je zei net al, die willen weer wat kleur op de wang hebben. Maar het is ook, heel lang geleden heb ik geschiedenis een tijdje gestudeerd, en sociale geschiedenis, sociaal-economisch trouwens. Bonden krijgen stakingen voor elkaar als de bevolking denkt dat er gewoon geld is. Als er crisis is, dan wordt er veel minder gestaakt. Het is juist als je denkt, nou, het gaat eigenlijk best wel goed en de zon schijnt en niks aan de hand. Dat is nu. Ik denk dat de meeste mensen denken dat het economisch eigenlijk nog best wel goed gaat. Ja, er is wat met de olie en de crisis, gedoe, dat dreigt. Maar dat is nog niet zo. Dus op dit ogenblik zullen vakbonden met hun achterban relatief veel druk kunnen uitoefenen. Die ze in slechte jaren, misschien over 5 of over 10 jaar, niet kunnen. Dus wat dat betreft, ze staan ook in de maatschappij staande bonden op het ogenblik relatief sterk.
9: Ja, maar dan moeten we wel weer zeggen, want we gaan hier een nuance bij maken. Hoe sterk staat Pro nu eigenlijk? Want je zou natuurlijk.
8: Die heeft zich afhankelijk gemaakt van de bonden.
9: Ja, maar zij moeten op een gegeven moment ook gaan onderhandelen. En wat Pro nu ook niet kan doen, is zeggen, deze zomer al, wij gaan met de hak in het zand, wij gaan niet praten, wij vinden alles onbespreekbaar. Mm-hmm. Want dat dit aankomende zomer al helemaal opgelost gaat zijn, dat kan Pro willen, maar dat is eigenlijk niet realistisch. Want de WW en de WIA, die bezuinigingen liggen pas in 28, dus voor 27 hoef je nu niet direct dit opgelost te hebben.
8: We hebben nog een heel jaar dat we hier elke week het over kunnen hebben, Leendert.
9: Over een maandje is het vakantie. Dus in juni kunnen de bonden nog om 8 uur de treinverkeer stilleggen. Maar de echte grote acties zullen na de zomer pas gaan volgen. Want ja, wat jij zegt, de Nederlander heeft het gevoel dat het goed met Nederland gaat. Ja. Maar de Nederlander gaat ook gewoon op vakantie. Die gaan niet op het Malieveld staan met een vlag van FNV of VNV.
8: Daar gaat het veel te goed voor.
9: Nee, daar gaat het veel te goed voor. Dus als Pro moet ook laten zien dat ze bereidwillig zijn om mee te denken aan een oplossing. Want wat zal de achterban op dit moment ook bij Pro en niet accepteren als er zonder dat er gepraat wordt, want er wordt nu niet gepraat, ineens gezegd wordt, we trekken onze handen ervan af en we gaan niet meedenken aan een oplossing voor Nederland.
8: Nee, we gaan altijd meedenken.
9: Dus zij moeten
8: zelfs
9: ook
8: de vakbonden zeiden, we blijven wel met de werkgevers praten, want we zijn wel voor de goede economie in Nederland. Dan denk ik, dat is ook die constructieve houding die je dan in ieder geval veinst. En misschien wel oprecht hebt.
10: Verantwoorde oppositie, hè? Verantwoordelijke oppositie, dat is door Pro beloofd. Dus dat gaan we zien.
9: Nou ja, en niemand heeft er belang bij, ook de VVD niet, om het kabinet te laten vallen.
8: Nee, laten we daar niet eens over denken, Leendert. Misschien moet je heel eventjes tijdens de reclame bijkomen van deze gedachten. Dan zijn we over een minuutje weer bij je terug. Jeetje, de val van de regering. Studio Den Haag is dit met Leendert en Michiel. Ik ben Mark.
11: Deze week in Napleiten. Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de toen geldende coronamaatregelen. Tijdens een aanhouding gebruiken twee agenten veel geweld om een demonstrant aan te houden. Ze worden uiteindelijk vervolgd voor mishandeling. Napleiten, iedere zaterdag om 10 uur op BNR en wanneer je dat wil in je podcast-app.
12: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
12: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
14: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: True Lease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
19: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Dit is Erik Evengroen van ANWB Verkeersinformatie. Ruim 400 kilometer file nu al, dus betekent dat we een drukke avondspits tegemoet gaan. De meeste vertragingen op de volgende wegen, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een spoedreparatie aan de gang. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een klein half uur. A27 Utrecht richting Gorkum. Daar is het al file rijden tussen Hagelstein en Noordeloos. Kost je ook bijna een half uur. Een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Dat gebeurde net voor Amersfoort. Hier zijn zelfs 3 rijstroken dicht. Hou rekening met ruim een uur oponthoud. A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 4 kilometer met nog eens 25 minuten extra reistijd. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A50 Oost richting Arnhem bij hectometerpaal 157,0.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
22: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Er moet een onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwsuur komt daarmee. Aanleiding zijn misstanden bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. die werkte bewust met spermadonoren die te veel kinderen verwekten en loog erover tegen de inspectie. In het Zuid-Hollandse Lisse is een 5-jarige jongen overleden. Hij viel in het water en is gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat het ging om een ongeluk. Van een misdrijf is dus geen sprake. In het Brabantse Vught heeft de politie bij een verkeerscontrole ruim 110.000 euro cash gevonden in een plastic tas. Die lag onder een stoel in een huurbusje. De chauffeur daarvan werd opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar moet nog wel met een goed verhaal komen. De politie denkt dat hij geld wilde witwassen. Europa moet oppassen met de handel met China. De relatie is niet meer houdbaar, zegt de Europese Commissie na een vergadering over oneerlijke concurrentie door China. Dat trekt eigen bedrijven voor. De commissie wil China wel te vriend houden, omdat het land cruciaal is voor bijvoorbeeld de levering van grondstoffen. En deze zomer viert Amerika het 250-jarig bestaan met een feest en concerten. Maar toen artiesten hoorden dat president Trump achter de organisatie zat, haakten ze weer af. Meer dan de helft van de aangekondigde acts zijn geen trek erin te hebben. Daaronder ook The Commodores, CNC Music Factory en Milli Vanilli. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. En er zijn zonnige perioden. Maar in het oosten is er ook kans op onweersbuien. En die beginnen aan het einde van de middag al. Morgen geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
1: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
4: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
23: Daarom weer, Studio Den Haag. Het is nog steeds vrijdag de 29e mei. We hebben nog een heleboel dingen die we allemaal gaan bespreken. We hebben net het hele de polder en de bonden en de
9: regering helemaal doorgenomen. Maar mag ik er nog heel iets over, mag ik er nog één ding over zeggen?
23: Eigenlijk niet, maar ja, het is een anarchie, hè, deze podcast. Ja. Dus je mag als jij denkt dat het nuttig is.
9: Nou,
23: je gaat het toch gewoon doen.
9: Natuurlijk, ja. Bij Pro, Jesse Klaver en de hele... Ze zijn... Eigenlijk voelde het, er ging een soort triomfantelijke stemming op de fractie. En het gevaar wel, en dat heeft Jesse Klaver al een keer meegemaakt in de formatie van Rutte 3, dat hij opstapte. Hij heeft daarover wel verteld dat het een hele moeilijke periode in zijn leven was. Omdat zijn moeder overleden was. Ja. En dat hij eigenlijk zijn hand daarover speeld heeft. Maar ook omdat hij op dat moment, doordat hij andere zaken aan zijn hoofd had, op een manier onderhandeld heeft zoals hij dat nu niet meer zou doen. Maar de vraag is nu, gaat Klaver wel of niet zijn hand overspelen? Want ik ben hem enigszins wel bang dat ze misschien ze hun eigen onderhandelingspositie overschatten bij Pro. En dat kan gevaarlijk zijn. Want ik zei net voor de reclame, niemand heeft er belang bij dat het kabinet valt, maar Pro ook niet.
23: Nee.
9: En dan komen we bij het debat, denk ik, waar we nu over gaan praten. Zijn we daar al?
23: Als jij dit bruggetje op die elegante wijze weet te maken, dan gaan we het daar nu over hebben.
9: Ja, want we hebben natuurlijk... het is heel onrustig in het land. En het feit dat al die asielprotesten er zijn, doet ook iets met de peilingen. Dat zien we. Ja, 21 groeit heel erg. Forum voor Democratie is heel erg aan het groeien. En de coalitiepartijen staan er helemaal niet goed voor. En de grote wens is nu om rust in het land te creëren. Ervoor te zorgen dat als op het moment dat ze naar die provinciale statenverkiezingen gaan, dat er voor iedereen...
23: dat de coalitie wil dat ze er zelf goed voor staat tegen die tijd.
9: Ja, maar...
23: Hoe staat trouwens Pro in de peilingen?
9: Die gaan redelijk goed. Die stonden op winst bij één vandaag. Met 25 zetels.
10: Waar de VVD ook op winst stond. Van 20 naar 23 zetels in een maand tijd.
9: Ja.
10: Bij één vandaag. Ja. Als enige coalitiepartij.
9: Maar bij de VVD vrezen ze op het moment dat ze nu de verkiezingen ingaan...
23: Ja.
9: met grote sociale onrust... dat daar de partijen op de flanken van gaan profiteren. En dat je dus een Eerste Kamer gaat krijgen... waar het minderheidskabinet echt niets mee kan. Dus rust moet een beetje terug gaan komen.
23: Nou, maar die rust die was er niet. We hebben van de week, want je zei al, er was een debat... een heel heftig debat gehoord. Dat zou gaan over de normalisering van het geweld in de politieke debatten.
9: Politiek en samenleving.
23: In de politiek en samenleving, ken ik aan.
10: En dat debat begon eigenlijk al in aanloop naar het debat. Het is een keer uitgesteld nog. Het is uiteindelijk afgelopen dinsdag gehouden. Het had eigenlijk de donderdag daarvoor moeten zijn. Maar daarvoor was er een asieldebat geweest... dat ook al tot in de avond duurde... waardoor een meerderheid van de Kamer besloot... nou, dit kan wel heel diep in de nacht gaan worden. Laten we nog een paar dagen wachten.
23: Die inschatting was terecht, want dit debat duurde uiteindelijk ook tot diep in de nacht.
10: Tot 1 uur. Ik vind 1 uur niet diep in de nacht. Dan denk ik 3-4 uur.
23: Nou, het is wel, de Kamer probeert om 11 uur het licht uit te doen.
10: Ja.
23: Ze waren 2 uur uitgelopen. Ja. Dat is voor een debat best wel veel.
10: Ja. En een deel van het debat, daar gaan we het zo ook nog wel over hebben, ging over, moeten we dit debat eigenlijk hebben? En dat begon al in aanloop naar het debat, nadat Jesse Klaver het had aangevraagd. Toen werd dit gezegd door Simon Keulemans van JA21.
2: Ja, voorzitter, vertrouwen in de politiek is al tot een dieptepunt gedaald... en dit debat gaat er alleen maar verder afbreuk aan doen. Dit wordt één groot moddergevecht... waarin de Kamer weer de hele dag met zichzelf bezig is... wat ook helemaal niets gaat oplossen. Laat onze tijd nuttig besteden, dus geen steun voor dit verzoek.
10: En dit vond ik interessant toen hij dit zei... want vanaf dat moment dacht ik al richting dat debat... waarvan we wisten het komt er een keer aan. Zou dit één groot moddergevecht worden... waarin de politiek alleen maar met zichzelf bezig is?
23: Nou, zo zou ik het niet duiden, eerlijk gezegd.
10: Nee?
23: Ik kan me voorstellen dat JA21 het zo ziet... en jullie misschien ook wel. Ik vond het een heel verhelderend debat. Vooral voor waar Forum voor Democratie blijkt te bestaan in de wereld.
10: In diezelfde regeling van werkzaamheden... dus de discussie richting dat debat... was ook een ander punt dat ingebracht werd. Bijvoorbeeld door het CDA. Harman Krul die zei toen... dit is misschien niet het debat waar Nederland op zit te wachten... maar waarschijnlijk wel het debat dat Nederland nodig heeft...
23: Nou,
10: ook een interessant teken. Maar dat sluit aan bij wat jij zegt.
23: Ja, want uiteindelijk werd vooral Marcus Zoer en zijn partij... maar vooral de uitspraken van die ene politicus... en de uitspraken van Forum voor Democratie in zijn geheel... maar verwoord door mevrouw De Vos... daar ging het debat uiteindelijk over. Hè. Jagen jullie vanuit de Tweede Kamer het geweld in de samenleving aan... En nou, daar kwam geen ja of nee op. Maar het ging wel heel erg over die twee partijen. Over of dat acceptabele partijen zijn voor Nederland.
9: Ja, waarbij natuurlijk vanuit links... Jesse Klaver was daar constant op aan het duwen. Maar je hoort het ook bij Denk. Ook bij Jimmy Dijk van SP. Hoe staan jullie nou tegenover Guidi Markushauer?
23: Ja.
9: En... aan de coalitiepartijen werd gevraagd... blijven jullie samenwerken met nu DNA... zoals ze willen dat we ze noemen. En daar kwam eigenlijk het antwoord op... structurele samenwerking.
10: Er is helemaal geen structurele samenwerking. Ja, de vraag werd teruggekaatst. Wat is samenwerken eigenlijk?
23: Ja. Dat is een flauw altijd. Als je dat nodig hebt, heb je het debat nog niet gewonnen.
9: Nee, en dan werd er vergelijking gemaakt van... ja, meneer Klaver, u stemt ook wel eens mee met een motie van de PVV.
23: Is dat samenwerken?
9: Ja, en die vraag werd natuurlijk gesteld... vanwege de motie die opgesteld was... over de verhoging van de AOW-leeftijd... door Markushauer en de SGP tijdens het debat over de regeringsverklaring. En dan kan je zeggen, ja, dat is gewoon een motie geweest. We hebben meegestemd. Mm-hmm. Dat is geen samenwerken. Dat doen we hier op dagelijkse basis. Maar dit was meer dan een motie. Dit was een politieke deal gesloten door de coalitiepartijen met de SGP.
23: Ja.
9: En ook met Markushauer. Om het debat over de regeringsverklaring in ieder geval nog even dat AOW-plan overeind te houden.
23: Ja, om als regering staande te blijven.
9: Ja, dus om dit af te doen als gewoon een willekeurige motie waarbij meegestemd is, ja, dat is onzin.
23: Echt. Dat is een heel knap frame wat ze bedacht hadden.
9: Ja, maar dat is echt onzin, is dat. En hier ook weer heel interessant wat Jesse Klaver aan het doen was. Want Jesse Klaver zat in een win-win situatie. Want op het moment dat hij het voor elkaar kreeg om de coalitiepartijen te laten zeggen, en vooral de VVD, wij sluiten eigenlijk ook Markushauer uit, dan werd de route over rechts moeilijker. Want eigenlijk waren ze blij, het minderheidskabinet, dat die 7 zetels uit de PVV weg waren, constructief zouden zijn,
23: ja,
9: waardoor er meer mogelijkheden over rechts waren.
23: Ja, bleek het een hele racistische, constructieve mensen te zijn.
9: Dat konden ze tijdens het debat over de regeringsverklaring overigens al weten. Want
23: tuurlijk,
9: toen is D66 namelijk een ongeluk geschrokken toen Marcus Houwer op het eind vanavond als laatste zijn bijdrage deed. Want dat was namelijk niet PVV light, dat was gewoon diehard PVV.
23: Ja, dat had hij ook beloofd, dat hij PVV hard zou worden.
9: Ja, maar dat gebeurde niet. Niet consequent uitsluiten van groep Marcus Houwer. Het andere winmoment waarvoor jij ze klaar voor was, want naar de VVD, als jullie zeggen dat wij een radicale partij zijn, of een partij met radicale elementen, en jullie hebben ons vanwege die reden uitgesloten bij de formatie, maar dat vinden jullie eigenlijk nog steeds, daar hoef je niet meer mee aan te komen. Want als Marcus Houwer een partij is waarmee je kan samenwerken, dan zijn wij dat natuurlijk ook. Dus
23: tenzij je als VVD ook redelijk radicaal rechts bent.
9: Ja, dat is weer aan jou, Mark.
23: Dat is natuurlijk wat je... Ja. Nou, ja. Daarmee blijft het een win-win. Want ik denk dat bij Prozen dat heel graag willen bevestigen.
9: Dat de VVD
23: zo dicht bij die uiterst rechtse partij staat. Ja. Dat ze er makkelijk mee kunnen samenwerken.
9: Dus dan kunnen ze dat ook nog opvoeren.
23: Ja, dat konden ze niet verliezen, dit debat. Vandaar dat hij zo actief was.
9: Ja, en het andere punt was dus dat de FVD... dat het duidelijk was waar FVD nu staat.
23: En schaamteloos ook. Dat was op zich, dat vond ik verhelderend. Ik bedoel, er worden ook heel vaak allerlei dingen. Die zeggen we niet echt.
3: Ja.
23: Dan zeggen ze toch. Maar hier ging het redelijk openhartig.
3: Ja, maar daar was wel tijd voor nodig. Want dat deed Liedewij de Vos eerst wel. Omdat op een gegeven moment aan haar gevraagd werd. Ook door meerdere Kamerleden die al samenwerkend aan het interimperen sloegen.
23: Mm-hmm.
3: Mona Keijzer bijvoorbeeld, die vroeg: zeg nou gewoon ja of nee, vindt u dat Nederland voor de blanke Nederlander zou moeten zijn en blijven.
23: Dat is mooi, hè? Dus dan wel het woord blank gebruikt, maar er toch bezwaar tegen heeft dat het...
3: Nou, en die vraag is heel vaak gesteld. En de eerste paar keren was de reactie wel nog... wat eigenlijk de standaardreflex is van... maar u haalt de huidskleur erbij, dat doen wij helemaal niet. En we willen gewoon dat Nederland van de Nederlander blijft. Nou, zo ging dat een paar keer. Toen kwam, vond ik ook wel weer grappig... Jimmy Dijk kwam daar dan na Mona Keijzer, Jimmy Dijk van de SP... En zijn vraag aan Liedewij de Vos was: kunt u de vraag van mevrouw Keijzer beantwoorden? En zo ging dat ook nog even door. En uiteindelijk, inderdaad, hoorden wij Liedewij de Vos zeggen... dat hoorde iedereen zeggen... Nederland is voor de Nederlander, de oorspronkelijke Nederlander... die hier al meerdere generaties woont. En die is nou eenmaal in meerderheid blank. En dat is een feitelijke constatering. Dus daarmee nog steeds niet iets geks, maar daarmee... gebeurde wel iets wat inderdaad eerder nog niet gebeurd was.
23: Dus en zij zei, wat Marcus Houwer natuurlijk voor de camera van wie was het ook weer?
3: Nieuwsuur.
23: Dit was tijdens een demonstratie was dit.
3: Over geweld.
23: Zij zei ook, maar Nederland wordt feitelijk omgevolkt. Daarmee niet eens enige, niet van, daar moeten we het toch eens over hebben. Maar het gewoon,
9: op een gegeven moment is een feit. Tegen Steven van Baarle van Denk, letterlijk, als hier nog meer mensen... Nou, letterlijk niet. Maar als er nog meer mensen naartoe komen zoals u dat wil... dan zullen er nog meer zijn die op uw partij gaan stemmen... en dat willen we voorkomen. Nou, dan hebben we hier de kern van het omvolkingsverhaal. Hè.
23: Ja.
9: Er zouden ook linkse elite zijn die er belang bij hebben... om de Nederlandse samenleving te verdunnen. Dat hebben ze ook al vaker gezegd. Nou, laten we die complottheorie niet helemaal gaan herhalen. En het andere ging over remigratie. En dat is ook wel... een bijzonder fenomeen. Want remigratie, behalve FVD... willen ook JA21 het daar wel over hebben. En onder andere BBB wil het daar, meen ik... Ja, die wil het daar ook wel over hebben. En Mona Keijzer wil het daar wel over hebben. En dan het idee is van we hebben groepen in de Nederlandse samenleving... die zich hier niet thuis voelen. En op het moment dat je hier niet thuis voelt... wat doe je hier dan eigenlijk? En laten we die mensen, zoals dan in het rechtse frame wordt uitgelegd. Laten we nou beleid voeren zodat zij terug kunnen. Dat is in het verleden natuurlijk ook gebeurd. Zowel met de gastarbeiders vanuit Turkije en Marokko... als met Surinamers op een gegeven moment. Als ze hier zijn, ze hebben hier gestudeerd... ze zijn klaar met werken hier, ze kunnen terug. Er was ooit remigratiebeleid, maar er zit hier een element in. Dat is de vrijwilligheid.
23: Mm-hmm.
9: Want mensen die vrijwillig weg willen, die kunnen al weg. En op het moment dat je zegt, we willen remigratiebeleid om mensen terug te sturen die zich hier niet echt niet horen te zijn, dan zit er een. Er komt een element bij van onvrijwilligheid. We gaan mensen waarvan we eigenlijk vinden, ja, dat past niet bij die Nederlandse normale cultuur.
23: Wij vinden dat jij je hier niet thuis voelt.
9: Dan gaan we terugsturen. Ja, dan komen we wel heel, heel dicht bij uitzettingsbeleid. Hè? Ja. En bij deportaties. Dan kom je heel dicht, kom je daarbij in de buurt. Want waarom zou iemand die hier niet wil zijn, zeker nu de grenzen gewoon open zijn, in Europa al helemaal, dan ga je weg. Want er zijn heel veel Nederlanders die dat ook doen. Hè. Die zitten in Portugal, die zitten in
10: Paraguay.
9: Is
23: Paraguay het nieuwe Benidorm?
10: Nee. Daar is een fascinerende NPO-documentaire over gemaakt. Wakker in Paraguay kan ik iedereen aanraden. Ook mensen uit het coronaverzet van destijds. Die zijn naar Paraguay toegegaan, waar in tegenstelling tot in Nederland wel vrijheid is. Zeg ik het even heel kort door de bocht.
23: Dat is hoe zij het ervaren.
10: Ja.
23: Nou, dan geniet ze daar een fantastisch mooi leven.
10: Ja, maar dat kan dus inderdaad.
23: Oh, ik hoop wel dat ze de parlementaire enquêtecommissie dan volgen over corona.
9: In het kader, even voor jaar 21, ik had er achter de schermen precies dit gesprek over remigratie.
23: Ja.
9: En daarbij werd wel gezegd van, want ik wil er wel, want we kunnen dan wel net ze neerzetten in dat hokje. Daar werd toen wel tegen mij gezegd, ja, als je er zo, als je het inderdaad zo neerzet van mensen die vrijwillig weg willen, die gaan wel weg. Daar heb je wel een punt. Dus je moet dan ook. We snappen ook wel dat je voorzichtig moet zijn met die term remigratie. En ik sprak met iemand hoog in de boom, zullen we maar zeggen, bij jaar 21. Dus niet met een of andere pipo. Zo van, ja, maar dat is ook echt niet hoe wij het bedoelen. Dus er zit ook wel onhandigheid bij. Maar kijk nou uit met die term. En ik wil daarom even een fragment van Ruud Guddit laten horen bij Pauw en de Wit.
5: Wel te denken, denk ik. Ja. Ik moet mijn ticket al boeken, geloof ik. Ja.
6: Is het iets waar jij iets bij voelt als je dit hoort eigenlijk? Of denk je van
5: jou? Jawel. Kijk, als jij als... ik ben natuurlijk... mijn moeder is een Nederlandse vrouw, een blonde vrouw. Vader is dan uit Suriname. Als je jong bent, moet je al enorm je best doen om er bovenuit te steken. Met alles. Dus ook op school moet je je best doen. Je moet overal meer je best doen dan een ander. Dan heb je het gevoel dat je wat bereikt hebt. En dan krijg je dit soort teksten. En dan denk je bij jezelf, oké, heeft dat dan helemaal geen zin gehad wat ik daarvoor heb gedaan? Ja. Of ik nou voetballer ben geweest, of dat ik een professor was geweest, of dat ik putjes schep. Dat maakt niet uit. Ik heb een bijdrage geleverd aan deze samenleving. Doet dat er dan niet meer toe? Dat vraag ik me dan af.
6: Ja.
5: Want ik ben wel Nederlander. Ik voel me ook Nederlander. En ik ben trots op Nederland. Omdat als ik in het buitenland kom, dan zie ik wat er allemaal gebeurt in het buitenland. En dan ben ik toch blij dat mijn wiegje hier heeft gestaan.
6: Mm-hmm.
5: Daar ben ik heel trots op. Maar als ik dit zie, ik zie kleuters. Ik zie kleuters met elkaar vechten. Ik denk dat zij ons niet vertegenwoordigen. Niet in ieder geval waar wij in geloven. De oude politicus stond ergens voor. Het was ook hard. Was ook, en er werd gedebatteerd met elkaar. En dat kon je nog begrijpen. Dit is sinds een tijd al een debat van schreeuwende mensen die niet naar elkaar luisteren.
9: Dit is de kern. Hij legt het heel mooi bloot. Hoe het voor mensen die er ooit, of hun ouders of hun grootouders, nieuwkomer geweest is, hoe lastig het voor hen is. En zeker op het moment dat je ook nog eens een keer een donkere huidskleur
23: die donkerder
9: hebt.
23: Is, of, ja.
9: De anders uitziet.
10: En
9: dan
10: blond
9: mensen
10: haar en blauwe ogen hebt. Ja.
9: Ja, en,
23: van kleur, zeggen ze dan.
9: Dat bracht mij bij Fanon. En ik heb tijdens mijn studie een boek van hem gelezen. Dat is Zwarte Huid, Blanke Maskers. Hij is zelf een Franse migrant. Dit is geschreven in de jaren 50. Ik meen van Algerijnse afkomst is Fanon. En hij beschrijft hoe hij en ook Algerijnen in Frankrijk, hoe moeilijk het voor hen is om een positie te krijgen in de Franse samenleving. En het heet zwarte huid, blank masker. Omdat hij eigenlijk zegt van ja, op het moment dat je wil meedoen, moet je alles van je afschudden. Je moet eigenlijk laten zien dat je Franser bent dan de Fransen. Of in dit geval Nederlandser dan de Nederlanders. Ja. Dus je culturele achtergrond moet je achter je laten. Je geloof moet je achter je laten. En je moet een wit masker of een blank masker moet je opzetten. En pas als die opstaat, dan word je geaccepteerd. En om geaccepteerd te worden moet je, precies zoals Gullit dat zegt, moet je harder werken dan een autochtone burger. Hè. En zelfs als je dat dus doet, wat Gullit hier vertelt, Gullit, hij is wereldvoetballer van het jaar geweest, is de enige Nederlandse aanvoerder die ooit met een grote prijs in zijn handen gestaan heeft. Hè? We zijn Europees kampioen geworden. Hij was de eerste.
23: Zelfs ik weet dat, Leder.
10: Ik ben laatst in Milaan geweest. En toen was ik in San Siro, het stadion van de AC Milaan, waar Ruud Gullit ook gespeeld heeft. En grote held daar. Er staan wassen beelden van Ruud Gullit. Zijn shirtjes hangen daar ingelijst.
9: Ja, maar Ruud Gullit was een fenomenale voetballer. Maar ook een fenomenaal persoon. Hij had met zijn borst naar voren.
10: Hij was geen geweldige trainer van Feyenoord.
9: Nee, dat klopt.
10: Dwalen we heel erg af.
9: Nee, maar zelfs dus voor iemand die zoveel bereikt heeft. Je moet ook voorstellen dat als je aanvoerder bent, en hij was de eerste donkere aanvoerder van een westerse voetbalnatie. Daar waren wij toen in de jaren 80 met de anti-apartheidsbeweging. Mandela zat toch vast, waren we trots op. Hij gaf zijn gouden bal, waarmee hij wereldvoetballer van het jaar was geworden, aan Mandela toen hij nog opgesloten zat. Hij heeft hem ook ooit fysiek aan hem overhandigd. Wij waren daar trots op. En dat is allemaal weg. Want daarom verwijst hij ook naar de politiek van vroeger. Dat is dus allemaal weg. En ik vond het zo mooi hoe hij dat verwoordde. Maar ook heel treurig tegelijkertijd. Maar ik dacht dat we hier hebben we de kern van de problematiek als je over remigratie gaat praten. Ja. Dit doet het met mensen.
10: Ja, en in dat debat. Ja,
23: plus dat het ook weer gewoon een complottheorie erin zit, natuurlijk.
9: Ja.
10: Ja. Ja. En er werd dus nog maar weer eens, dat kon je weten, maar er werd dus nog maar weer eens heel duidelijk dat Forum voor Democratie echt anders is dan wat je ziet in die hele drukte, die partijen rechts van de VVD. Dus die verdediging van ja, maar het is helemaal niets mis met deze termen. En waarom doet u daar nou allemaal zo hysterisch over? Ja. Nou, we hebben het net over Ja 21 gehad. Maar je zag ook Mona Keijzer bijvoorbeeld. Die ook geen pro-migratiepolitica is. Maar ook tegen Lidewijen de Vos echt boos werd. Ja. Oprecht boos werd en zei, hier is de grens.
9: Ja, maar over normaliseren, daar ging het uiteindelijk over.
23: En dat gebeurde hier wel. Normeren gebeurde hier.
9: Maar dat gebeurde ook door Keijzer. En dat gebeurde ook door Caroline van der Plas. En op welke manier nou? Om Caroline van der Plas ter bijdrage te nemen. Caroline van der Plas begon. We moeten het geweld afkeuren. En daarna, ik heb het op Twitter ook het jijbakken en het whataboutisme debat genoemd.
23: Ja, er was voldoende gejijbakt.
9: Wat deze daarna niet benoemen waarom dat rechtsextremistische politieke geweld, hè, die aanslagen, waarom dat. En toen begon ze met jijbakken en met van maar. Extinction Rebellion. Waarom hebben we het niet over mensen die snelweg bezetten? Mijn partijkantoor is er gelijk in, maar mijn partijkantoor is ook aangevallen. Toen kreeg ik geen belletjes. Kortom, ja, ze zei eigenlijk.
23: Daar waren we toen ook met z'n allen verontwaardigd over.
9: We gaan alles.
23: Net als bij D66, dat was niet anders.
9: We gaan alles gelijkstellen aan elkaar. En dan is de vraag van waarom doe je dat eigenlijk? Want dat was een aanval op links. Wil je nou eigenlijk tegen links zeggen, u moet. Want dat gebeurde. U moet uw mond maar houden. Hè? Uw morele vingertje moet u weer weghalen. Want u bent net zo slecht als de rest. En daarmee normaliseer je dus.
23: Dit politiek geweld is wat dat betreft niet goed verdeeld over de waaier aan partijen.
10: Wat ook nog één gedachte is die mij de hele tijd hierbij is bijgebleven. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. We hebben trouwens net eerder in de podcast al geconstateerd dat de formatie en de campagne misschien nog steeds bezig zijn.
23: In elk geval de formatie,
10: maar, ja. Ja, maar ook dit debat vond ik echt wel weer een uitvloeisel daarvan. Er wordt vaak in analyses en ook in podcast gezegd dat zeker de VVD, ondanks dat ze in de coalitie zitten, nog altijd in campagnes campagnestand staan. Maar ik zag eigenlijk alle partijen in campagnestand in dat debat.
23: Over dit onderwerp,
10: in dat debat dinsdagavond. Want ik zat er te kijken en ik ging ondertussen gewoon alle Instagram-accounts af van de partijen en hun fractievoorzitters. We gaan het zo nog wel over smartphones en schermtijd en social media misschien kort hebben. Maar ik zag bij Jesse Klaver op Instagram, vlak nadat hij het gehad had, een interruptiedebat tussen hem en Guidi Markeshauer over precies deze discussie weer. Dus ook Guidi Markeshauer, die op de kanalen van Pro een deel van zijn verhaal mocht vertellen. Het ging daarna wel keurig door Klaver weerlegd worden, natuurlijk. Maar ook, ik zag bij Jan Paternotte, hij zelf tegen Guidi Markeshauer zeggen, waar ben je nou mee bezig? Je maakt samenwerken onmogelijk op deze manier. Bij Ruben Brekelmans van de VVD zag je, waar zijn wij nou met z'n allen hier mee bezig? Vind ik ook altijd interessant in een debat. Wat zijn jullie nou aan het doen allemaal? Wat schieten we hier nou mee op allemaal?
23: Ja, daar begonnen we dit ook mee. We schoten er toch iets mee op. Het heeft toch heel veel helderheid gegeven over aan de ene kant waar Guidi Markeshauer staat en aan de andere kant waar Forum voor Democratie staat.
10: Ja, ja.
23: Dus dit is misschien een verkiezingsdebat daarmee. Er is geen beleid gemaakt.
10: Nou ja, wel, en ook Henry Bontebal. Dat ging een beetje over wat voor land willen wij zijn. En dan wees hij erop dat er rondom de avondvierdaagse opgeroepen moest worden aan ouders. Ja. Trek alsjeblieft je kinderen niet een shirt aan waar AZC weg ermee op staat.
9: En toen kwam er een jijbak. Toen van een whataboutism.
10: Ja.
9: Want wat werd er toen gezegd? Wat nou als er een shirt aangetrokken wordt voor het klimaat? Mag dat dan ook wel? Niet? Ja.
10: Ja. Okay. Maar ook dit is volgens mij allemaal een gevolg van dat er ook nog na het kabinet schoof, dat er nog geen gevoel van stabiliteit is.
23: Nee.
10: Het minderheidskabinet, ja, het zou kunnen slagen. De realiteit de afgelopen jaren is gewoon dat Tweede Kamerverkiezingen echt niet meer altijd om de 4 jaar zijn.
23: Ja, maar dat gaan we deze keer wel. Maar ik ga jullie onderbreken, want dit gesprek is nog lang niet klaar. Dus ga zeker terug door naar de podcastaflevering van deze week, Studio Den Haag. In je podcast-app, luister daarnaar. Leenert, naar Michiel, naar mij, ik ben Mark. Maar op de radio is de zendtijd op. Misschien nog net even om te zeggen dat onze e-mailbox openstaat voor reacties, voor vragen, voor opmerkingen. Studio Den Haag, @bnr.nl. Dus dan zien we je of in de mailbox, of in de podcast, of volgende week. Dag.
8: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
11: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
8: Is

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Ontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Steven Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
9: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
10: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
11: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Ruim 500 kilometer file al, dus we kunnen wel zeggen dat het vroeg druk aan het worden is en de avondspits begonnen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven, bij knooppunt Batadorp 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar gebeurde er nog niet zo lang geleden een ongeluk bij Rijswijk Plaspoepolder. Er staat daar 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Een ongeluk ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag, ook ter hoogte van knooppunt Gouwen. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ook 20 minuten. En tenslotte veel oponthoud nog altijd op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Net voor Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. Drie rijstroken zijn dicht en de vertraging bijna een uur. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A7 Horen richting Zaanstad bij hectometerpaal 30,7.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In een huis in Limburg is een complete dierentuin ontdekt. Er werden bijna 100 dieren gevonden, waaronder ook beschermde soorten. Het ging van ooievaars en herten tot wilde roofkatten en apen. Ze waren verwaarloosd en het huis was voor sommige dieren ook niet geschikt om te wonen. De bewoner is aangehouden. Premier Jette vindt ook dat ministers te snel een privévliegtuig nemen en belooft beterschap. Hij reageerde op een onderzoek waaruit bleek dat defensieminister Ruben Brekelmans de kroon spant. Hij gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland, omdat hij bang was dat hij anders andere afspraken zou missen. Er is iemand opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Utrecht maandag. Er werd vanmorgen opgepakt in Venlo nadat er beelden waren getoond in een regionaal opsporingsprogramma. De man stak vanuit het niets in op iemand die op een bankje zat te werken op zijn laptop. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Deze zomer viert Amerika het 250-jarig bestaan met een feest en concerten. Maar toen artiesten hoorden dat president Trump achter de organisatie zat, haakten ze af. Meer dan de helft van de aangekondigde acts zegt er geen trek meer in te hebben. Daaronder zijn The Commodores, CNC Music Factory en Milli Vanilli. En in Gelderland wordt vanavond noodweer verwacht. En dat is slecht nieuws voor kinderen die meedoen aan de avondvierdaagse. De wandeltocht wordt misschien op meerdere plaatsen afgelast of ingekort, schrijven regionale media. De organisaties zeggen dat ze de kinderen sowieso een medaille willen geven. Het weer van Weer Online? Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn zonnige perioden, maar in het oosten is aan het einde van de middag ook kans op onweersbuien. Morgen geregeld zon en maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: En zometeen in de Nationale Autoshow.
14: Ja, we zitten vlak bij Schiphol, bij het Enterprise Service Center. Dus hier is waar alle huurauto's gaan om weer schoon te worden.
13: Ja, ik zie er net in door de wasstraat
14: gaan. Ja, wat we verkeerd hebben gedaan daar is dat er nu allemaal zwarte auto's doorheen gaan. Maar als we straks wat kleur hebben, kan je op de livestream natuurlijk ook echt wat auto's zien.
13: Maar als wij ze hier straks wegrijden, gaat hij ook even door de wasstraat.
14: Ja, ik weet niet of het van mij door de wasstraat mag. Goed, ik laat het maar even.
13: De huursector, autoverhuursector zet zich schrap voor verdere elektrificatie en wil graag ook auto's gaan delen. Wat is het verschil dan? Blijf luisteren.

0: Luisteren.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
5: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
6: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
4: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
7: Ja, sukkel, dan had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
5: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
4: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: heb je ook altijd en overal breaking news.
11: Download de BNR-app. En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
12: Dat is ook wel een keer lekker, hè?
0: Eindelijk erkenning, Wouter.
12: Precies.
0: Eindelijk mensen die ons waarderen. Er is ook kritiek, maar dan vooral op de eerste volledig elektrische Ferrari. Die is niet mals, die kritiek. Iedereen vindt er wat van.
12: Het internet ging los. Dat is wel mooi, maar wij ook. Maar Ferrari-dealer Kroijmans gaat straks uitleggen dat het echt een briljante auto is.
0: En waarom vooral ook.
12: En of je nog een order wil inschieten. Ja. Dat gaat hij ook uitleggen.
0: En misschien kun je hem ook wel binnenkort hier huren.
12: Ja, wie weet. Ja. Het zou wel een goede stunt zijn natuurlijk bij Enterprise. Maar,
0: even een tipje naar de eigenaar. Ja. Enterprise Service Center op Schiphol, daar zijn we. Wouter, was jij hier ooit wel eens geweest?
12: Nee, ik had het wel zien liggen. Op een gegeven moment hadden we natuurlijk contact met de Enterprise. En dan Service Center. En dan, dat is dat waar ik dit zie. Ja, ik vind het wel grappig. Dit is echt een, zeg maar, een autoverhuurfabriek. Ja. He, auto's komen vies naar binnen en komen er blinkend schoon uit. En als er dingetjes zijn, dan worden ze hier gefixt. En dit is natuurlijk ook de parkeerplaats.
0: Met flink wat laadpalen.
12: Zo. Maar briljant gedaan. Nee, serieus. Zonnepanelen, zeg maar, op een carport, heel hoog. Dat is niet echt een carport, maar goed, meer een soort bedrijfshal, zou ik bijna zeggen. En dan uit het plafond komen laadstekkers. Denk ik, dit zou ik thuis... Het is een beetje lelijk voor op de oprit, maar het is wel handig.
0: We gaan het er uitgebreid over hebben. Vooral ook over de sector, de autoverhuursector. Ja. Hoe gaat dat allemaal verder? Is het kommer en kwel of zijn er gouden tijden in aankomst?
12: Nou, altijd gouden tijden. Natuurlijk. Zie je wat het hier gaat.
0: En we hebben iets beloofd aan onze...
12: aan de muur. Ja.
0: En we hebben iets beloofd aan onze luisteraar.
12: Ja.
0: Eind van deze uitzending komt dan eindelijk.
12: Ja, die rijimpressie met de Volvo EX60. En ik moet gaan kiezen. Dat ben ik nog lastig. Maar ik heb nog drie kwartier om daar een keuze in te maken.
0: Dat straks, maar eerst...
10: Het autonieuws.
0: Ja, Wouter, er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dus ze moeten omhoog, zegt justitieminister David van Wil. Boetebedragen gaan volgend jaar met 2,7% omhoog. Slechts een inflatiecorrectie. Moeten we niet over zeuren.
12: Ja, en dat is behoorlijk kritiek. En ook de Tweede Kamer heeft gezegd, jongens, die boetes zijn veel te hoog. Daar moeten we wat aan doen. Want het is natuurlijk, je moet een passende straf krijgen als je iets doet wat niet mag. Maar sommige boetes zijn zo hoog. En het blijft dus dan maar stijgen. En als je ook nog verhogingen eroverheen krijgt, als je een keer niet kan betalen, dat is ook een hele industrie op zich. En ja, kijk, dit signaal is natuurlijk, justitieminister? Nee, dit is gewoon de schatkistvuller. Ja,
0: precies, het is de minister van Financiën die tegen de minister van Justitie zegt...
12: Nee, dat is de schatkistvuller minister David van Wil. Zo gaan we hem voortaan noemen. Ja, we gaan hem toch nooit interviewen, want dat heeft niet zoveel relevantie voor ons. Maar je weet nooit.
0: Je weet maar nooit wat er gebeurt. Maar goed, dit stopt niet vanzelf, Wouter.
12: Nee.
0: Iedereen zegt, dit is niet meer te doen.
12: Nee, en dan komt het magische woord, we hebben er geen dekking voor. Ja, en dit hebben volgens mij al eerder gezegd. Ja, als bij mij thuis het geld op is, dat is natuurlijk nooit, maar dat komt toch soms dreigt te gebeuren. Ja, dan ga je minder geld uitgeven. Ja, dat zijn de keuzes die je moet maken. Dit is, Dit is een heel slecht signaal. Ja. En dit niet oké. Okay. En je zet ook politieagenten voor het blok. Want dat hebben we al vaker gehoord. Die wel een beetje moeite hebben om sommige bekeuringen uit te delen. Omdat ze echt gewoon,
0: gelukkig is de schutkist nog behoorlijk gevuld. Dus ik kan nog even, maar...
12: Ja, blaft we gewoon weer maar 200 over de ring A10 hier.
0: Geen enkel probleem. Ja. En één positief puntje. De eerste brief kun je gewoon laten liggen. Want je krijgt gratis een waarschuwing.
12: Oh, dat is wel
0: dit
12: fijn.
0: Keer.
12: Ja.
0: Normaal kostte dat altijd geld.
12: Ja, dat is wel positief. En goed voor PostNL, want die hebben een beetje weinig te doen. Dus die hebben dan weer een briefje.
0: Hey, maar jou zal hier niks over komen, want je hebt een uitstekende relatie met de politie tegenwoordig.
12: Zeker. Ik ben zo lief voor ze geweest. Ja. Nee, ik was bij de presentatie van twee nieuwe politieauto's. Elektrische basisvoertuigen. Dus de politie gaat toch ook elektrisch. Ja, je verwacht het niet. Nee, natuurlijk gaan zij dat ook
0: maar
12: doen.
0: Maar wat voor politie is dit? Is dat de Efteling politie?
12: Ja, dit is de echte politie in de steden en in het buitengebied. Hè. Dus gewoon de reguliere politieagent. Ja, ik ken al die termen natuurlijk niet goed. Maar het zijn twee auto's. Cupra Born, dat is zeg maar het basisvoertuig. De wijkagent, jeugdagent of als ze zich moeten verplaatsen. En dan een Skoda Enyaq. Dus feitelijk bij natuurlijk hetzelfde platform. Ja. Dat is meer noodoproep, hulp. Nou ja, ik ben alweer die term alweer kwijt. Ik heb er een hele lange video over opgenomen. Dus je kan het allemaal terug. Okay, heel interessant.
0: Oké, maar hebben ze ook een beetje uitleg over hoe ze dat met opladen willen doen als ze net naar achter een onverlaat aan willen. Maar ja, die accu is leeg.
12: Ja, nou, die is natuurlijk niet leeg. Kijk, het voordeel is, en wat ze een nieuw in de werkwijze is dat ze nu na iedere dienst, hè, als je die auto stilzet, moet je hem inpluggen. Ja. Bij politiebureaus gaan ze dat doen. Dus hè, altijd inpluggen op andere momenten. Stel, ze doen een inval bij jou, dan gaan ze ook eerst die auto gaan
0: rijden. Nee, dat natuurlijk niet. Even wat elektriciteit aftappen.
12: Maar bijvoorbeeld ook nagedacht over, joh, maar we willen ook als er een Prio 1 melding komt, ik heb een hele uitleg gekregen over al die meldingen. Ja, dan wil ze gewoon die kabel.
0: Ik vind het wel mooi hoor. Dan ga je
12: één keer eruit trekken.
0: Ja, dat kan dus.
12: En gewoon bij wijze
0: van. Nou, niet een pasje er tegen te houden.
12: En gewoon weggooien. Nou, we hopen dat ze dat niet doen. Maar ze hebben er wel over nagedacht dat het kan. En dan gewoon volle pollen weg.
0: Oh, dat is wel interessant. Als je kabel niet meer goed werkt, moet je altijd even kijken waar de politie loopt.
12: En wat voor kabels zij hebben. Ja.
0: Maar het lijkt me toch ook wel grappig dat ze dan ergens een inval willen gaan doen. Maar eventjes op de navigatie kijken waar de dichtstbijzijnde laadpaal is. Want ja.
12: Nou ja, het voordeel is wel, de elektrische auto is natuurlijk heel stil. Dus je kunt zeg maar heel geruisloos aankomen.
0: Ja, moet je niet je sirene aanzetten.
12: Nee, heb ik wel gedaan.
0: Kunnen ze ook gewoon een beetje vol gas de drempel over?
12: Ja, heb ik getest. Met 70 km per uur over een drempel. Dat was meteen ook, sommige auto's vielen daar direct op af, zeg maar, in de selectie. Omdat het gewoon echt niet goed ging. Maar de Enyaq.
0: Weet je ook welke?
12: Nee, dat zijn ze dan toch discreet.
0: Misschien moeten wij dan zelf die test maar even gaan doen.
12: Ja, precies. Ja. We ergens een drempel 70. Leuk onderdeel van de rijtest.
0: Nou,
12: hè?
0: Inderdaad. Ja. Ja. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast.
12: Ja, een aflevering met een Italiaans tintje. We hadden het over de Ferrari Luce. maar ook over de Lancia Gamma. Ja, ja. Dat is ook een soort Ferrari Luce, maar dan van Lancia. En de toekomst van Alfa Romeo. Die gaan ook een soort Luce's maken, elektrisch, Italiaans. En roepen dat het heel tof is. Nou,
0: elke woensdagochtend staat hij online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon zomaar binnen. Kun je lekker luisteren. Altijd leuk.
12: Ja. En
13: de Nationale Autoshow.
0: Heb je het nou nog niet geleerd? Hoe lang doen we dit programma?
12: Nee, ik weet het ook niet. Nee, maar in de komende Break de Week gaat Nout vertellen hoe het ging met Renault Twingo naar Maastricht. Elektrische Twingo.
0: En hoe vaak die tussendoor moet laden.
12: Ja, precies. Dus dat wil je allemaal weten.
0: Oké, interessant. Goed, we gaan naar de autoverhuur. Zijn huurauto's in de toekomst alleen nog elektrisch? En mogen verhuurbedrijven straks ook auto's delen? Wat is eigenlijk het verschil met huren?
12: Ja,
0: altijd al af.
12: Ja, geen idee. Het is jouw auto niet. Je mag hem lenen tegen betaling. En is dat nou delen of huren of leasen? Ja, dat is allemaal ongeveer hetzelfde, maar net anders.
0: Ja, geen bezit, maar gebruik eigenlijk. Hè. We gaan erover praten met Henk van den Helder, voormalig topman van Hertz, Benelux en voorzitter van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven. Dus jullie maken die splitsing wel. Met 220 leden die samen 660 vestigingen hebben. Welkom, leuk dat je er bent.
14: Dankjewel.
0: Op deze prachtige locatie, Car Rental Service Center hier op Schiphol. Is dit iets waarvan je denkt, had ik dit maar in mijn Hertz tijd gehad?
14: Ja, 25 jaar geleden was er al sprake van dat we van de oude locatie af moesten. We hebben in 2002 een erge brand gehad bij de Hertz garage. En die moest weer opnieuw herbouwd worden. Maar toen was er al van, doen we dat wel of doen we dat niet?
0: Wel fijn dat je toen geen elektrische auto's had, denk ik, met zo'n brandje.
14: Ja, nou, toch? Het gingen er nog steeds 300 die allemaal op vrijdagmiddag waren afgetankt.
0: Ah, ja.
14: Dus dat ging snel. Maar toen was er al sprake van, door de luchthaven, dat we naar een andere locatie moesten. En,
15: Oh, ze hebben wel lekker doorgepakt, Schiphol. Dus.
14: Ze hebben heerlijk doorgepakt. En er zijn, denk ik, iets van 15 varianten zijn er wel geweest.
15: Ja. Oh, maar dan vind ik het logisch dat je er 23 jaar over doet om het te openen als je 15 varianten moet
14: uitleggen. Maar wat er nu staat, daar ben ik wel van onder.
0: Wat maakt het zo mooi?
14: Nou, dat het eindelijk de ruimte is die we als autoverhuurders nodig hebben. Dat het ook in de tijd van nu ook voldoet aan de tijd van nu. Het is zelfvoorzienend.
0: Door de zonnepanelen.
14: Er zijn dus voldoende stroomkracht, wat ook uitzonderlijk is in Nederland. Er is een mogelijk nadeel dat het ietsje verder is van de luchthaven. Ietsje verder. Maar dit weegt niet op tegen alle voordelen. Want het proces gaat nu veel sneller en veel beter.
15: Ja.
14: Dus ik kan ze alleen maar feliciteren nu dat het nu eindelijk...
15: Ik vind het een mooie locatie, maar ietsje verder Schiphol. Het is dus geloof ik 10, 12 minuten rijden, zeg maar, auto afleveren daar. Dan gaat een klant erin, dan komt de klant daar weer terug. Moet er weer 12 minuten. Dus wel een hoop beweging met auto's die...
0: Inmiddels hebben ze al een half uur getaxied met de...
15: Ja, dat is waar. Je landt op de polderbaan, dan kom je hier langs. En dan denk je, oh ja, daar...
14: Nou, ik heb wel begrepen, ze hebben allemaal de operatie dusdanig aangepast dat het goed werkbaar is.
15: Ja, nee, je moet wel. Maar, even als je een blanco blad pakt en je gaat een luchthaven tekenen, dan kom je niet uit op hoe Schiphol eruit ziet. Maar goed, dat is misschien voor een andere keer.
0: Precies. Maar
14: dan heb je nog, kijk, dat is een mega-investering geweest. Ja. Dat is wat me bezighoudt. Het is een mega-investering.
0: Want hoeveel heeft het gekost?
14: Nou,
0: weet je dat?
14: Ik heb gehoord van miljoenen.
15: Ja.
14: En dat is natuurlijk wel redelijk gebruikelijk als je op een luchthaven actief bent. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de business moet blijven komen. Ja. Dus er raalt altijd nog iets erboven van, gaat Schiphol krimpen?
0: Oké, want
14: Schiphol,
0: dat is
14: krimpen?
0: Schiphol is dus ontzettend belangrijk, hè, voor de autoverhuur. Zeker. En dus ook voor de autoverhuurders. Wordt hier dan ook grotendeels het geld verdiend in Nederland met autoverhuur?
14: Voor internationale autoverhuurbedrijven zou het zo moeten zijn dat je hier het meeste geld verdient, ja.
15: Ja.
0: Maar zou het moeten zijn.
15: Is het dan ook goedkoper om ergens anders een auto te huren dan op een luchthaven? Vraag ik me dan weer af als Holland.
14: Dat kun je niet helemaal vergelijken. Oh. Want ga maar vliegen naar Mallorca of naar andere zuidelijke bestemmingen. En het is nog steeds redelijk betaalbaar.
15: Yeah.
14: En niet in vergelijking met een huurauto in Nederland.
15: Nee. En dan moet het ook nog allemaal elektrisch worden. Wordt het dan, kan je dan ook nog een beetje mee... Ach, je begint nu al te lachen. Maar we hebben die zonnepanelen, gratis stroom. Ja. Is er met de elektrische huurauto geld te verdienen voor de autoverhuurder?
14: Nou, dat is wel een hele goede vraag. En dat is toch wel iets wat een actuele probleem is.
15: Ja.
14: Met name nu die pseudo-eindheffing natuurlijk.
15: Daar is het
14: Ik was daar niet verrast over dat die wet erdoor was. En,
0: ik wil hem nu nomineren als woord van het jaar. Pseudo-eindheffing.
15: Ja, ik denk dat hij iedere uitzending terugkomt. Ja.
14: Toen ik gelezen had wat het allemaal inhield, dacht ik eigenlijk van, nou, laat het pseudo maar weg.
0: Want, ja.
14: dit is gewoon de laatste stap om een goede branche om zeep te helpen.
15: Ja,
0: is het echt zo erg?
14: Ja, dat meen ik wel. Ja. Van, kijk, autoverhuurbedrijven in zijn algemeenheid is een prima alternatief voor het openbaar vervoer. Soms ook nog wel eens voor vliegreizen.
15: Mm-hmm.
14: Maar die helpen eigenlijk al decennia lang het eigen, we hebben het over particulier autobezit, al decennia lang het eigen autobezit terug te dringen.
0: Ja.
15: Yeah.
14: En dat moet je niet onderschatten. En het probleem is daarmee dat de overheid daar maar even makkelijk aan voorbij gaat. Dus autoverhuurbedrijven in zijn algemeenheid helpen echt de doelstellingen die de overheid heeft, te bereiken. Misschien niet in het tempo dat ze willen, maar ze helpen daar echt daadkrachtig mee. Alle 100 jaar sommigen.
15: Ja. Maar ik hoor nog niet het probleem. Wat is het probleem dan met elektrische auto's?
14: Nou, het probleem met als ik het er samenvat alleen voor BOVAG. Als de pseudo-eindheffing zoals die er nu ligt, en daar komen misschien nog wijzigingen op, laten we dat hopen, dan zou dat inhouden dat 90% van de autoverhuurbedrijven in heel rap tempo hun vloot moeten aanpassen.
0: Ja, dat moeten allemaal elektrische auto's worden.
14: Dat moeten elektrische auto's worden, dat is theorie. Ja. Hè? Dus dat betekent dat dus voor het einde van het jaar 38% van die vloot vernieuwd moet worden.
15: Ja.
14: Dat betekent dat die auto's eruit moeten die nog niet aan de maximum looptijd zijn, boetes met zich meebrengt. Dus dat is een kost. En daarnaast is een van de key success factors van een goed opererend autoverhuurbedrijf is bezettingsgraad. Mm-hmm. En als die bezettingsgraad er niet onder leiden, is het zo dat je zomaar 20% moet gaan uitbreiden in je aankopen om daaraan te voldoen. Nou, dat zijn megakosten.
15: Wat is een goede bezettingsgraad voor een autoverhuurder?
14: Een goed autoverhuurbedrijf. Ja,
15: wat deed jij in je auto? Ik hoorde net wat ze hier doen, ongeveer.
14: Een goed
15: allemaal bluffen, ja, weet je.
14: Nee, dat is geen bluff. Een goed opererend autoverhuurbedrijf moet minimaal op 85% bezettingsgraad.
15: Ja. Oh, dan zit ze hier ruim boven, hoor ik al. Dus dat gaat lekker. Ja. Maar nog steeds, wat is het probleem met elektrisch dan?
14: Het probleem met elektrisch is dat de infrastructuur om het te faciliteren er niet is.
15: Niet genoeg laadcapaciteit hier?
14: Nee. Nou, hier misschien wel. Maar onze gemiddelde leden in het land, waarvan inmiddels al 78% van de aanvragen om extra laadcapaciteit is afgewezen.
15: Yeah.
14: Dus dat is maar 22% wat gehonoreerd kan worden.
15: Yeah.
14: Die auto's moeten geladen worden.
0: Ja, dus aan de ene kant word je als autoverhuurbedrijf gedwongen om te elektrificeren, maar aan de andere kant is het gewoon onmogelijk omdat je geen aansluiting krijgt.
14: Het wordt niet gefaciliteerd. Nee.
15: En klanten? Wil de klant al een elektrische auto of maakt je het eigenlijk een bal uit?
14: In principe ken ik geen enkele huurklant die zegt van geef mij even een elektrische auto.
15: Nee?
14: Maar als je op vakantie gaat.
0: Het is toch heerlijk comfortabel?
14: Zeker.
15: Ja.
14: Maar als je op vakantie gaat dan wil je een auto huren en dan krijg je een lekkere auto met fossiele brandstof.
15: Ja. Makkelijker.
14: Ik heb het nu over de particuliere markt.
0: Ik kan me ook voorstellen als zakelijke klant. Je landt hier op Schiphol. Je moet een beetje in de regio Amsterdam zijn. Misschien een klein beetje daarbuiten. Dan is een elektrische auto natuurlijk prima.
14: Nou, dat zie je nu heel snel gebeuren. Hè. Zakelijke klanten op de lokale markt.
0: Kun je ook gewoon tenminste de milieuzone.
14: Die willen elektrisch en dat kan ook redelijk goed gefaciliteerd worden op dit moment. En in toenemende mate zijn de grote corporate klanten van autoverhuurmaatschappijen.
0: Bijna verplicht, hè?
14: Ja, die zijn ook verplicht. Ja. Dus die huren nu ook op de luchthavens, als het even kan, een elektrische auto.
15: Ja. Maar dat biedt dus toch ook de kans dat het gewoon is van, het is gewoon elektrisch. Alleen je moet even de laden even oplossen.
14: Maar ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat het gaat ook heus wel gebeuren.
15: Ja.
14: Het grote probleem is het tempo waarin dit moet gebeuren.
0: Nou ja, en dan kun je nog afvragen...
14: Als het gestimuleerd moet worden of gemotiveerd moet worden om meer elektrisch te rijden, waarom moet er een sanctie zijn van 12%?
0: Waarom? Bij de pseudo-eindheffing heb je het dan over.
14: Waarom is dat geen 2%? Of, waarom moet dat gelijk?
0: Ah ja, omdat, zoals wij zeiden, er zit een minister van Financiën op de schatkist te waken. En die zegt gewoon, als je iets ergens gaat uitgeven, dan moet het aan de andere kant erin komen.
14: Exact, ja.
0: Ja, en dat doet hij ook nog inderdaad, exact.
14: Ja. Dus tijd is niet aan onze kant. En dat is denk ik het grootste probleem.
0: Maar goed, want op papier kan het allemaal prima staan, hè? Exercitie met zo'n pseudo-endheffing. Maar als de gevolgen niet bekend zijn, en daar is dan misschien een beetje twijfel over wat de gevolgen zullen zijn. Want waarschijnlijk de bedrijven die op dit servicecenter zitten, die overleven het misschien wel, is misschien ook niet leuk. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere verhuurbedrijven die jij ook vertegenwoordigt. Wat gebeurt daarmee?
14: En daar zit juist het grootste probleem.
0: Gaan die verdwijnen?
14: Ik denk dat er een consolidatie gaat komen, ja.
15: Ja.
14: Samenvoegen. En misschien dat er wel sommige grote verhuurbedrijven stoppen. Ja.
15: Ja, want dit is natuurlijk eigenlijk alleen maar een probleem voor de zakelijke klant tot nu toe. Hè? We kunnen het zo nog even hebben over EU-verplichtingen die er nog aankomen. Maar hoe belangrijk is dan die zakelijke klant voor het gemiddelde autoverhuurbedrijf? Ik denk dat hier Schiphol vrij fors, zeg maar, de zakelijke inzet.
14: Ja. In Nederland, de luchthavens, is 80-90% van zakelijke klanten.
15: Ja, maar ergens die autoverhuurder achterin, weet ik veel waar, noemen ze een plek.
14: De gemiddelde business mix van een lokale autoverhuurbedrijf elders in het land. En dan moet je ook een beetje onderscheid maken. Zit het in de stad?
15: Mm-hmm.
14: Of in de regio is 60, 70, 30, 60, 40. Ja. Zakelijk ten opzichte van privé.
15: Okay. Dus dat is nog fors. En dus krijg je met die fantastische pseudo-eindheffing, wat dus 12% van de catalogus waarder is, wat je voor een auto even moet aftikken.
14: De werkgever.
15: Ja, de werkgever. Maar ja, uiteindelijk, dit soort dingen worden toch ook weer een beetje bij de werknemer opgehaald, denk ik.
0: En ik vraag me dan af, wat is de waarde hiervan voor de economie? En de waarde van die huurvloot, die verhuurvloot, wat vertegenwoordigt dat? Is daar een beetje een beeld van?
14: Ja, maar je kan het nog breder zien. De elektrificatie van Nederland is aan de gang.
0: Ja.
14: Dat gaat heus wel komen. En in een tempo wat alleen maar hoger wordt, mits het goed gefaciliteerd kan worden. Dat gaat vanzelf.
0: Ja.
14: Waarom
0: maar we zien nu al, terwijl nog maar een heel klein deel, relatief klein deel van het wagenpark in Nederland geëlektrificeerd is, zien we al enorme problemen.
14: Ja, exact. En dat heeft alles te maken met het laden van de auto.
0: Ja.
14: Op de juiste plek en voor de juiste prijs.
0: En de juiste tijd.
14: En de juiste tijd, ja.
15: Ja. Nou wil Brussel die willen helemaal leuke dingen. Alhoewel ze zelf erachter komen dat Brussel-Straatsburg is met een elektrische auto precies niet te doen. Dat moeten ze maar één keer per week. Maar die willen mogelijk elektrisch rijden gaan verplichten bij verhuurfloten.
14: Ja, dat heb ik ook gehoord. En wat ze ook willen.
15: Toen was je blij dat je niet meer bij een verhuurder werkt.
14: Inderdaad.
15: Ja.
14: Nee, maar ik ben daar niet blij om. Ik ben het ermee eens dat het allemaal moet gaan gebeuren.
0: Ja.
14: Ik ben niet blij met het idiote tempo.
15: Ja. Nee. Okay.
14: Het wordt niet eens afgedwongen. Nee. Het wordt gewoon gesanctioneerd.
0: Ja.
14: Je wordt gestraft.
0: Maar er zit dus heel veel wensdenken in. Van, nou, we regelen het en dan gaan de mensen vanzelf wel dat doen. En dat gaat dus niet lukken.
14: Maar ik moet wel zeggen, kijk, die pseudo-eindheffing, die wet is er.
0: Ja.
14: En,
0: we weten allemaal dat hij afgezwakt wordt, toch?
14: Precies. Ja. Kijk, en wat wel opvallend is natuurlijk, meestal als er een wet wordt afgekondigd, dan is er nog contact geweest met stakeholders.
0: Ja. Ja.
14: In dit geval niet. Dat vind ik vreemd.
15: Nee.
14: Maar dat is wel een extra reden geweest, denk ik, van de staatssecretaris om daar toch te luisteren naar de goede argumenten die we hebben, om te kijken of er wellicht uitzonderingen gemaakt kan worden, met name voor onze branche.
0: Nee, we moeten door, Wouter. Dus voordat jij weer een vraag hierover gaat stellen, wil ik het heel graag hebben
15: over autodelen.
0: Autodelen. Leidt steeds weer die discussie op, het verschil tussen auto's verhuren en het delen van auto's. En jullie zeggen, het is eigenlijk hetzelfde.
14: Dat is ook zo.
0: Waarom?
14: We hebben het over de particuliere markt, hè?
0: Ja.
14: 35% van het totaal. We hebben in Nederland 8000 deelauto's langs de kant van de weg staan.
15: Ja.
14: Dat zeg ik met heel veel respect, hè? Want dat is een fantastisch mooi businessmodel.
0: Van de deelauto's?
14: Het is een heel mooi systeem, laat ik het zo zeggen. Ja. En als je dan 110.000 huurauto's hebt in Nederland, waarvan 35% op de particuliere markt worden gehuurd, heb je bijna 35.000 huurauto's die bij particulieren rijden.
15: Ja.
14: Als je die auto 3 dagen verhuurt in de maand, met een bezettingsgraad van 90, gaat die auto 5 keer de weg op in de maand, 6 keer. Dus dan delen we hem met 5, 6 andere mensen. En dat gebeurt ook al sinds 1928.
15: Ja.
14: Dus in die zin delen wij auto's.
0: Ja.
14: En dan is het natuurlijk toch wel vreemd dat je, als je kijkt naar wat er in Nederland gebeurt, dat alle aandacht, ook vanuit de overheid en hun adviseurs, en dat zijn niet de eerste de beste, eigenlijk alleen maar kijken als je het over delen hebt, dat over de deelscooters en de auto's langs de kant van de weg.
0: Ja.
14: Nou, ik denk dat autoverhuurbedrijven de bewuste keuze hebben gemaakt dat zij niet, of niet allemaal, er zijn er enkele die dat wel doen en die doen dat ook heel goed, om te zeggen, nou, wij gaan nog niet met een appje en met auto's langs de kant van de weg een auto beschikbaar stellen 24 uur per dag. Dat is een keuze waar je denkt van, dat is een bewuste keuze om maar geen geld eraan te verliezen.
0: Nee, want die bezettingsgraad is niet goed.
14: Exact. En dat is ook een belangrijk punt. Een gemiddelde huurauto die rijdt voor 85%, ook bij op de particuliere markt.
0: Ja.
14: En dat is iets anders dan de deelauto
0: maar
14: aan de weg.
0: Toch hoor ik autoverhuurders wel een beetje zeuren over dat autodelen.
14: Ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet zeuren in die zin. Ik hoor ze een zorg uitspreken dat daar zoveel aandacht en faciliteit om naartoe gaat. En soms ook wel gesubsidieerd wordt. Nou, dus waar wij weer naartoe willen is een veel beter en eerlijker speelveld.
15: Ja, en hoe moeten we dat dan doen?
14: Nou, ik denk dat het in belang is van Nederland in zijn algemeen, is dat de deelmobiliteitbranche veel meer kan scoren als ze dat zelf ook in een brede perspectief treffen. Dat we geen 8000 deelauto's hebben, maar dat we maar liefst 43.000 deelauto's hebben in Nederland. Dat spreekt aan bij overheden en bij wie dan ook om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Goed. We zullen zien of er naar geluisterd gaat worden, want het is natuurlijk wel, delen is hartstikke sexy bij overheden. Hè?
14: Ja.
0: Dus dat vinden ze leuk om te vertellen en iets nieuws doen.
14: Ja.
0: Terwijl autoverhuur, dus ontzettend oud.
14: Ik wil het ze uitleggen, hoor.
0: Goed, dat is fijn. Nog heel even heel kort over die pseudo-eindheffing. Hè? Want we zeiden al, er komt een oplossing aan. Waarschijnlijk zal die ergens in de richting liggen van een langere termijn voor vervangend vervoer met een brandstofauto. Hè? Dat daar wat meer ruimte voor komt.
14: Ja.
0: Wanneer verwachten jullie daar uitsluitsel over?
14: Ik heb begrepen gisteren bij Boven dat we voor eind juni uitsluitsel hebben van de staatssecretaris. Okay. Welke uitzonderingen er komt en of er een uitzondering komt.
0: We gaan kijken. We gaan het in de gaten houden, net als jij. Dankjewel, Henk van den Helder, voorzitter van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven. En zometeen
15: Ferrari-dealer Kroijmans over de elektrische Lutje.
0: En rijtest, hij is beloofd, al een tijdje, de Volvo EX60. Tot zo.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
18: De afscheiding van Friesland.
19: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
18: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
20: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast.
21: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
22: Yes!
23: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
21: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
22: Yes!
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: Thomas van Zijl.
26: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel en een gesprek met Alella Grieg, bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME, over de impact van geopolitieke onrust en beursschommelingen op de pensioenen in het nieuwe stelsel. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
28: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
29: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
30: Klopt, minstens 2 dagen per week.
29: En jij?
30: Ik meestal maar 1 keer per maand.
29: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
30: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
29: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
28: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
31: BNR Verkeer.
32: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met een waarschuwing voor het verkeer, want vanmiddag en vanavond komen in het westen, noordoosten en zuidoosten zware onweersbuien voor. Dus let op als je de weg op gaat. Verder vertraging al op de volgende wegen die opvallen. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Nieuwebrug is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 20 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Den Dolder en Leusden gebeurde ook een ongeluk. De weg is ook hier weer vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. Bergingswerkzaamheden op de N443, dat is bij Wassenaar. Die zorgen voor vertraging op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar bijna een half uur oponthoud. En de A50 ten slotte Arnhem richting Os voor Ravenstein en ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij, maar de vertraging nog 3 kwartier. En ten slotte nog een snelheidscontrole gezien op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 10,4.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
34: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal.
1: In een huis in Limburg is een complete dierentuin ontdekt. Er werden bijna 100 dieren gevonden, waaronder ook beschermde soorten. Het ging van ooievaars en herten tot wilde roofkatten en apen. Ze waren verwaarloosd en het huis was voor sommige dieren ook niet geschikt om te wonen. De bewoner is aangehouden. Premier Jette vindt ook dat ministers te snel een privévliegtuig nemen en belooft beterschap. Hij reageerde op een onderzoek waaruit bleek dat defensieminister Ruben Brekelmans de kroon spant. Hij gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland, omdat hij bang was dat hij anders andere afspraken zou missen. Er is iemand opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Utrecht maandag. Er werd vanmorgen opgepakt in Venlo nadat er beelden waren getoond in een regionaal opsporingsprogramma. De man stak vanuit het niets in op iemand die op een bankje zat te werken op zijn laptop. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Deze zomer viert Amerika het 250-jarig bestaan met een feest en concerten. Maar toen artiesten hoorden dat president Trump achter de organisatie zat, haakten ze af. Meer dan de helft van de aangekondigde acts zegt er geen trek meer in te hebben. Daaronder zijn The Commodores, CNC Music Factory en Milli Vanilli. En in Gelderland wordt vanavond noodweer verwacht. En dat is slecht nieuws voor kinderen die meedoen aan de avondvierdaagse. De wandeltocht wordt misschien op meerdere plaatsen afgelast of ingekort, schrijven regionale media. Organisaties zeggen dat ze de kinderen sowieso een medaille willen geven. Het weer van Weer Online? Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn zonnige perioden, maar in het oosten is aan het einde van de middag ook kans op onweersbuien. Morgen geregeld zon en maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: En zometeen in de Nationale Autoshow.
15: We gaan het hebben over de Ferrari Luce. Het eerste elektrische... Wat, een elektrische Ferrari? Ja, nee. Nou ja, zo reageerde de rest van het internet ook.
0: Hebben ze eindelijk het licht gezien?
15: Nou ja, die kreeg veel kritiek. Wij spreken zo Ferrari-dealer Kroijmans. Zit hier met zijn zakdoekjes klaar. Maar ja, of dat van het huil of het lachen.
0: Of het orderboek, hè? Ja. En een rijimpressie in de Volvo. De lang verwachte bij ons Volvo EX60. Dus blijf luisteren.
2: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
10: Meindert Schut en Wouter Carson.
0: De Volvo heeft weer een nieuwe elektrische auto. De EX60. Ook wel een typische verhuurauto, denk ik.
15: Ja, je ziet hier wel veel Volvo's, maar of full electric.
0: Ja, nee, dat is dan weer de vraag. Ja.
15: Maar,
0: je hoort straks de rijtest, ja, in ieder geval. Maar eerst.
15: Ja, het was even schrikken. Ja, misschien wel een beetje. Begin deze week werd de Ferrari Luce gepresenteerd. Eerste volledig elektrische auto. En zo, geen V12 meer, wat erg. En ik kreeg het ook flink te verduren.
0: Ja, aangeschoven hier in het Enterprise Service Center op Schiphol is Sander van den Bij, directeur van Ferrari dealer Kroijmans. Welkom, leuk dat je er bent.
11: Dankjewel.
0: Heb je er zin in?
11: Jazeker. Oh. Dat is een historische week.
0: Ja, ja, jij mocht de Luce al wat eerder zien, ja, dan de rest van de wereld.
15: Ja, wendt het.
11: Ik kan er al 2 maanden aan wennen. Ik heb hem 2 maanden geleden voor het eerst gezien.
0: Maar wat was je eerste toen je hem zag, het doek ging eraf en je dacht...
11: Ja, ik vond het fantastisch.
0: Hoezo?
11: Nou, dat zal ik je uitleggen. Ik wist al op voorhand wat voor concept het ongeveer zou worden. Hè. Ja, we wisten natuurlijk ook dat het een elektrische auto zou worden. Ja. En we wisten ook dat het niet een sportwagen in de lijn van de F80... Nee, okay,
0: dus
11: de
0: je was een beetje voorbereid.
11: Dus ik was voorbereid.
0: Ja, dat helpt.
11: Kijk, Ferrari is altijd wel controversieel geweest als het gaat om modellen. De Puro Sang was voor heel veel mensen ook een beetje een culture shock. Want dan kreeg je voor het eerst een auto met 4 portieren. Mm-hmm. Nou, de Luce heeft dat ook. En alleen het design van de Luce is wel weer drastisch anders dan het design van de Puro Sang. Ja,
0: ben je ook fan van de Honda Accord?
11: Die ken ik niet zo goed. Maar
0: oh, nou, lijkt zeggen. Hij een beetje
11: zou
0: op.
11: Dat zo zijn?
0: Moet je even naast elkaar zetten?
11: Nee, ik begrijp wel dat je dat zegt. En met name als je de foto's van de auto ziet. Want dat is een beetje toch een beetje een 2D-beleving. Ja. Ik heb de auto in het echt gezien. Dus in 3D. Dan kun je erin zitten. Ik kon hem aanraken. Ja. Ik vond het gewoon super gaaf. En het komt ook... Het formaat van de auto is heel erg imposant. Het is een grote auto. Hij is ruim 5 meter lang.
0: Okay.
11: En dan... 24 inch velgen achter, 23 inch velgen voor. Een zee van ruimte verbinden met fantastische materialen. Ja, ik was zeer enthousiast.
15: De hele Beijing Auto Show stond vol met dat formaat auto's. Met ook 24 inch. Dus.
0: Dan is er misschien ook wel interesse voor.
15: Dat zou kunnen. Maar goed, jammer van de PR-afdeling dat ze ons niet hebben uitgenodigd om even te kijken. Want wij waren er niet bij.
0: Dus nee, maar ze moeten niet allemaal van die kritische autojournalisten erbij.
11: Misschien is rijden nog influencers. Misschien is rijden nog wel indrukwekkender dan alleen kijken.
0: Heb je dat ook al gedaan?
11: Nee, dat nog niet. Oh. Daar ben ik erg benieuwd naar.
0: Ja, want wij ook wel.
11: De specificaties die liggen er natuurlijk niet om.
0: Ja. Nou goed, weet je, als je kijkt en ook het interieur... ik vind dat er best wel een paar dingen tussen zitten die mooi zijn. Maar het geheel heb ik echt wel, geef ik eerlijk toe, moeite mee. Had je deze heisa die er is ontstaan wel verwacht?
11: Ja, had ik wel een beetje verwacht, ja. Ja, het was natuurlijk al... kijk, aan de andere kant, ik had het verwacht. En de heisa komt voornamelijk, denk ik, een beetje uit de hoek van de fans. Van mensen die zijn opgegroeid met het merk Ferrari... in combinatie met Formule 1, V12-motoren, V8-motoren.
0: Maar die wil je toch ook niet wegjagen, die fans?
11: Nee, zeker niet. Maar de vraag is ook of dat dan ook de doelgroep meteen is. En het is ook zo dat Ferrari deze strategie al enige tijd heeft ingezet. Hè? Ze hebben tijdens de laatste Capital Markets Day vorig jaar hebben ze gezegd, nou, bij 2030 willen we 40% internal combustion engines, dus de conventionele brandstofmotoren, in stand houden. De andere 40% is hybrid, waar Ferrari natuurlijk eigenlijk al jaren met de start van de LaFerrari al heel erg sterk mee is. En dan de laatste 20% is dan EV. Dus ik begrijp de verwondering over het design. Dat is natuurlijk heel controversieel. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk niet zo dat de bestaande aandrijflijnen ineens overboord gegooid worden.
15: Nee, dat is goed nieuws.
11: Dat is in ieder geval voor, laten we zeggen, de bestaande cliëntelen goed nieuws.
0: Ja.
11: Die kunnen we ook blijven bedienen. Maar ik ben ervan overtuigd, en dat heeft ook deze introductie wel laten zien, dat er ook een groep kopers is die dit juist echt fantastisch gaaf vindt.
0: Wie dan?
11: Ik noem geen naam, hè, natuurlijk. Ja. Dat is een uitzending. Je moet wel discreet blijven.
15: Ja, nee,
11: maar als je even kijkt, Ferrari is... natuurlijk een heel bekend merk, hè? En het was, bedoel jullie?
15: Ja, Nokia is ook een bekend merk.
11: Historisch besef natuurlijk.
0: Ja, wat?
11: De auto is geïntroduceerd op 25 mei van dit jaar. Precies 79 jaar nadat Ferrari de eerste overwinning behaalde in een hele kleine, compacte 1,5 liter V12 motor.
0: Ja.
11: Nou, dat was in die tijd ook al heel uitzonderlijk. Want iedereen reed met lompe 6-cilinders en 8-cilinders. En Franco Cortese, die de eerste overwinning voor het merk behaalde, toen hij voor het eerst die motor hoorde lopen, zei hij, die auto is zo soepel, het lijkt wel een elektromotor.
15: Hmm. Ja.
11: En nu, 79
0: is
11: jaar
0: het
11: later,
0: zover.
11: Is het eigenlijk zover.
0: Maar ik vind het wel interessant, hè, want je zegt, nou, voor deze elektrische Ferrari is vermoedelijk een ander publiek dan het vaste publiek. Hè. Misschien zijn er ook wel Ferrari-verzamelaars die denken van, ja joh, ik heb speelgeld, doe mij er ook zo eentje.
11: Is ook mogelijk, ja zeker.
0: Natuurlijk. Ja. Maar ik heb dit argument heb ik al wel vaker gehoord bij merken die van oorsprong gewoon met iets heel gaafs op de markt komen en dan met een elektrische auto. Ja, is voor een ander publiek.
11: Ja.
0: En tot nu toe hebben ze nog niet echt gelijk gekregen.
11: Nee, dat ben ik heel met je eens hoor. En zeker het segment, het hogere segment, heeft het op EV-gebied best lastig gehad. Ja. Ik denk dat daar genoeg voorbeelden van zijn. Je ziet ook dat heel veel fabrikanten ineens hebben gezegd, nou, dat hele EV-verhaal, dat stoppen we voorlopig even in de ijskast. Daar gaan we niet mee door. Is ook natuurlijk politiek ingegeven. Een paar jaar geleden, moeten we ook niet vergeten, wisten we gewoon, in 2035 houdt het helemaal op met EV. Of sorry, met brandstofmotoren mogen er alleen nog maar feitelijk EV's verkocht worden.
0: Ja.
11: Of waterstofauto's. Ja. Dat is helemaal een ding.
0: Of synthetische brandstof in één keer.
11: Dus je kunt de fabrikanten ook niet helemaal verwijten dat ze daar natuurlijk wel mee bezig zijn.
0: Oh nee, dat absoluut niet.
11: En het grote verschil is, dus het echt een heel belangrijk verschil met Ferrari en de andere automerken, is dat Ferrari eigenlijk alles in eigen huis maakt. Er zijn natuurlijk andere merken, die zijn onderdeel van een groot concern, die kunnen makkelijk zeggen, nou, EV, dat zetten we eventjes in de wacht. En dat kunnen ze vrij makkelijk in het concern van het plank trekken.
12: Ja.
11: Ferrari heeft alles zelf ontwikkeld. De batterijpakketten, de elektromotoren. Er hebben 120 engineers hebben aan die auto gewerkt. Er is een apart ontwerpbureau ingehuurd om zowel het exterieur als het interieur te ontwerpen. Yeah. Ook zoals het vroeger bij Ferrari vaak ging. Kijk maar in de jaren 50 en jaren 60. Carrosseriebedrijven als Vignale, Touring, Bertone.
15: Ja, maar dit roept wel de vraag toch, waarom kiest Ferrari voor dit elektrische model zo anders te maken? Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, van, joh, we pakken meer in de bestaande lijn, bestaande setup.
11: Het is voornamelijk engineering en ook de filosofie van het merk. Ferrari zegt, elk model heeft zijn eigen aandrijflijn. Als je nu gaat kijken naar het modellenprogramma, ik heb de Amalfi meegenomen.
15: Mm-hmm. Ja.
11: Die heeft een V8 met twee turbo's.
15: Ja.
11: De 849 Testarossa is er ook een V8 met twee turbo's, maar hybrid.
15: Yeah.
11: Purosang is V12, vierwielaandrijving. 12-cylindrie is 12-cylinder, achterwielaandrijving. Dus elk model heeft zijn eigen identiteit.
15: Ferrari GTC 4 Lusso was er met V8 en V12.
11: Klopt.
15: Ja. Dus we hadden daar een vlammen in zo'n soort auto, een elektrische aanleiding.
11: Ik denk dat de configuratie die ze nu gekozen hebben, met die batterijpakketten onder de stoelen, dat kun je niet zomaar in een transaxle configuratie kwijt. Daar heb je echt wel een wat grotere
15: nodig in een
11: auto. Nee, daarom.
13: Wat maakt de Luce volgens jou nou een echte Ferrari?
11: Wat ik net zei, dat alles geïngineerd wordt in Maranello, in eigen huis. De craftsmanship, hè, dus het feit dat die auto's ook nog steeds als elke andere Ferrari met de hand gebouwd worden. Ze zullen in kleine aantallen geproduceerd worden, dus exclusiviteit. Uh-huh. Een van de pinnacles van het merk is daar wel aardig mee gewaarborgd.
15: Er zijn wel meer dure elektrische auto's die heel exclusief zijn geleverd.
11: En wat mensen tegenwoordig ook heel belangrijk vinden, is dat ze eigenlijk elke auto persoonlijk kunnen samenstellen.
13: Oh ja.
11: Het Ferrari telemeetprogramma, bijna geen enkele auto is hetzelfde. Mensen kunnen naar de fabriek, die kunnen de materialen uitzoeken, de kleuren. Dus dat is ook allemaal bij de Luce van toepassing.
13: Nou, we hebben ook een idee van wat een echte Ferrari inhoudt.

0: En het leuke, Sander, is, je mag hem straks mee naar huis nemen.
1: Ja, zeker. Ja, inderdaad.
0: Ja. Dat of je mag hem aan een van ons geven, dat kan ook natuurlijk. Ja.
2: Maar verkoop ik hem wel aan.
3: Ja. Ja. Verkopen ook nog, ja.
2: Alles is te koop.
3: Ja, dat is zeker. Zullen we de specificaties van de Lutje nog even doorlopen?
2: Ja, is goed.
3: Ja? Ja, weet je dat je hoofd allemaal?
2: Ja, nou ja. Ja, ja, ja, ja, ja, 30.000 pk, 0 naar 100 in 2,5 seconden. 0 naar 200 in 6,8 seconden. Ja. Laag gewicht. Ik moet zeggen, de rij-eigenschappen, daar kan ik helaas nog niks over vertellen, want ik heb nog niet met de auto gereden. We hebben wel tijdens de presentatie 2 maanden geleden Raffaele Simoni gesproken, de hoofdtest van het testteam van Ferrari. Die was uiteraard laaiend
3: enthousiast. Wel, dit is 4 motoren, hè? Dus 2 op de voorras, 2 op de achteras.
2: 4 motoren, dus per wiel een motor. Ja. En ook per wiel 3 actuators om dankzij dat nieuwe EV, dus de VCU, een compleet nieuwe gepatenteerde Vehicle Control Unit. Ja. Die al die systemen met elkaar kan laten communiceren in milliseconden. Waardoor de rij-eigenschappen van de auto, dus het vermogen op de weg brengen, de vering, het sturen, wordt allemaal elektronisch geregeld. En dat is een gepatenteerd systeem. Ja. Dat gaat fantastisch te zijn.
3: Dan kan je heel hard.
2: Dan kun je hard, maar je kunt ook soepel door de bochten. En ze hebben ook een systeem dat je dus, we kennen Ferrari natuurlijk van de pedals, achter het stuurwiel. Daarmee kun je bijvoorbeeld ook de torque en de charging kun je regelen. Allemaal leuke features die ik eigenlijk wel bij een sportieve auto als een Ferrari vind passen. En ook zaken die al gebruikt worden in bijvoorbeeld de Formule 1, het lange afstandskampioenschap, de WEC-series van Ferrari.
0: Ja. Actieradius. Had je die al genoemd?
2: Ja, 530 kilometer onder ideale omstandigheden.
0: WLTP, ja, precies. Zeggen
2: ideale omstandigheden.
0: Is dat voldoende voor Brussel-Straatsburg?
3: Nee. Nee, dat red je niet. Nee, moet je snel laden. Dat kan weer met 350 kW. Dus dat is wel leuk. Nee, op zich die specificaties natuurlijk best,
0: Is wel
3: oké. Okay. Ja. Maar ja, hoe zit het nou met geluid?
0: Ja, we hoorden net een echte Ferrari V12.
3: Een echte V8.
2: We hoorden een Ferrari uit die 40% conventionele brandstofmotor.
0: Ja,
2: geen hybrid, als je net hoorde.
0: Nee, ja, ja.
2: Hoe de Lutje klinkt, weet ik nog niet precies. Ze hebben wel een soort sound engineering.
0: Geen nep V12, heb ik begrepen.
2: Het is geen V12, nee. Het is er zit geen V12 in, nee.
0: En
2: het is
0: ook niet een fake V12.
2: Nee, wat ze gedaan hebben.
0: Wat dan?
2: Dat noemen ze sound engineering. Dat hebben ze me ook uitgelegd in Italië. Dat werkt eigenlijk net als bij een elektrische gitaar. Dus de geluidstrillingen worden omgezet naar een versterker. Dus het natuurlijke geluid wat alle componenten in de auto produceren.
3: Dat zingen van een elektromotor.
2: Dat schijnt dus geweldig te zijn.
3: Okay. Ja.
0: Maar wordt dit dan een soort TGV-achtig geluid?
3: Ja, zoiets. Nou, vlak voordat die TGV uitvalt, dat geluid, dat ga je horen.
2: Ja, maar ze zeggen ook wel, elektriciteit is sneller dan het licht. Dus misschien is dat wel sneller dan geluid, je weet het niet. Dat je op een gegeven moment als je een beetje
3: geluid en EV's is natuurlijk echt wel een ding. Al die fabrikanten proberen daar iets mee te doen. Met wisselend succes. Ik merk wel, de ene van de mensen zegt, dat vind ik heel gaaf. En de andere zegt, waar zit die knop om het uit te zetten? Ja. Goed, dat gaan we wel merken.
2: Ik denk ook wel dat het een beetje afhangt van de klant, hoor. Er zijn mensen die willen natuurlijk auto's die kopen bij ons een Ferrari en die willen daar nog liefst een andere uitlaat op zetten om het geluid nog meer en nog nadrukkelijker te accentueren. Er zijn ook mensen die zeggen, dat hoeft niet, joh. Dat is, ik geniet lekker van de ruimte en het comfort en ik weet dat ik heel snel kan. Ook al hoeft het niet altijd. Gewoon het feit dat het kan is ook al heel fijn.
3: Ja. Dan stond je telefoon roodgloeiend.
2: Ja,
3: ik denk ook twee kampen. Mensen die appen van
0: scheldkanonaal.
2: Ja, maar ik heb hele nette klanten. Sommigen hebben zich misschien ingehouden, dat kan ook. Ja. Kijk, de mensen die wij natuurlijk in de show bespreken, dat is niet een hele doorsnee weerspiegeling van de Nederlandse samenleving, zeg maar. Dus er zijn heel veel, de mensen die bij ons binnenkomen, die hebben dus ook interesse in de auto. Ja. En we hebben eigenlijk, nadat de auto is gepresenteerd, hebben we ook heel veel mensen gehad die meteen ons toe kwamen. Ik wil hem configureren, ik wil weten welke kleuren mogelijk zijn, welke opties. Ja. Dus er is echt belangstelling voor.
0: En merk je dan ook echt dat het een ander soort klant is?
2: Ja.
0: Of zijn dit de bestaande bekende klanten toch gewoon?
2: Een mix van, had ik ook wel verwacht, hoor. Ik had wat jij net eerder al zei, er zullen altijd klanten zijn die zijn Ferrari gek en die willen gewoon altijd het nieuwste van het nieuwste hebben. Dus die vinden dit heel gaaf. En er hebben zich ook mensen aangediend die we nog niet kenden. Dus dat is alleen maar leuk.
3: Ja.
0: Leuk voor je netwerk, man.
2: Dat is hartstikke goed. Ja, precies, ja, dat is toch fantastisch. Ja.
3: LinkedIn explodeert weer.
2: Dus verschillende Ferrari voor verschillende kopers. Ja. Dat is ook de filosofie van
3: mij. Was er bij ons de verwarring over de prijs? We dachten, ja, kan het wel, kan net niet. Maar volgens mij gaan jullie ons uit de brand helpen.
2: Gaan
3: wat
2: gaan
3: wat die auto officieel gaat kosten?
2: De Nederlandse katalogus. 551.687 euro.
3: 687.
2: Inclusief BTW en BPM.
3: Okay. Ja, de BPM is niet zo hoog.
2: De BPM is niet zo hoog.
3: Ja, dat is ook een keer leuk, hè? Dat je dat
2: leuk.
3: Ja. Maar er werd gezegd 5,5 ton ex-belastingen.
2: Dat heb ik gehoord, maar dat is niet het
3: klopt
2: geval.
3: Niet.
2: Nee. Misschien dat ze daarmee bedoeld hebben exclusief lokale belastingen. Hè. Ja. Er kunnen natuurlijk landen zijn die ook een soort BPM-achtige structuur hebben. In Nederland hebben we dat ook. Maar goed,
3: obesitas toeslag.
2: Voor een EV hoeft dat dus niet. Maar nee, dus, dat is de prijs. Ja.
3: Dat valt mee. Nee, valt er helemaal niet mee. Dus we hebben de duurste EV. Rematch heb je ook nog. Dat is een sportwagen.
2: Ja, wel iets ander concept, denk ik. Yeah. Maar die heb je ook nog,
3: Heb je enig idee? Is dit enkele, tientallen? Waar kom je op uit in Nederland?
2: Waar we nu op uitkomen is nog lastig te zeggen. Ferrari heeft ook niet gezegd, we gaan er maximaal zoveel bouwen. Het wordt een auto die... Nou ja, in principe onderdeel wordt van het gamma. Mijn inschatting is dat, en dan projecteer ik het eventjes naar 2030... want de eerste klantenauto's die zullen begin volgend jaar komen.
3: Okay.
2: Dan projecteer ik het toch een beetje op die 40-40-20 verhouding. Ik denk dat dat ook een beetje de verhouding zal zijn van de totale productie. En dan verschilt het misschien een beetje per land. Ik ken bijvoorbeeld de dealer in Noorwegen heel goed. Nou, die zit al 3 jaar te wachten op de Lucie. Ik denk dat zo meteen 80% van zijn verkoop.
0: Maar hoeveel procent zal het in Nederland zijn? Zit je dan inderdaad aan die 1 op 5 te denken?
2: Dat zou me niet zoveel verbazen, eerlijk gezegd. Op termijn, hè? Want nogmaals, die doelstelling van Ferrari is ook geprojecteerd op 2030.
3: Ja. Dus, is er bij Ferrari altijd zo? Er komt één model bij en dan wordt er een ander meteen uitgegooid. Want productie gelimiteerd. Komt deze op een andere lijn?
2: Feitelijk wel, ja. Yeah. En dat komt ook omdat Ferrari heeft, even pakweg 2 jaar geleden, het zogenaamde e-building geopend.
3: Ik ging zeggen dat die mannen die V12's bouwen, die willen hier met geen stok hier aankomen.
2: Ze zijn wel eens op wisseldiensten. Dus ze hebben sowieso de capaciteit wel wat vergroot. Niet eens zozeer om nou veel meer auto's te gaan bouwen, maar wel om de levertijden wat terug te brengen.
3: Okay.
2: Dat was altijd ook wel een beetje een dingetje. Er was natuurlijk altijd heel veel vraag naar Ferrari. En op een gegeven moment zaten we bij sommige modellen op 4 jaar levertijd. En dan is het in het oogpunt van de customer relations management wel eens lastig om de mensen natuurlijk heel blij te houden. Dus ik ben blij dat ze die capaciteit iets vergroot hebben. Maar nogmaals, het wordt wel een extra model, maar ik zie de totale productie niet drastisch stijgen.
0: Nou, we gaan zien wat de Lucie gaat doen in de markt.
2: Ja.
0: Het was nog even één vraag over een ander merk, Jaguar.
2: Ja.
0: Jullie zijn daarmee gestopt.
3: Ja, voorlopig. Jaguar zelf ook.
2: Jaguar heeft een iets andere strategie.
0: Ja. Was het niet meer bij Kruijmans?
2: Nou, wij vinden van wel, hoor. We zouden het merk nog steeds graag willen vertegenwoordigen. Alleen aan de andere kant, Land Range Rover is natuurlijk een hele goedlopende tak van het JLR-concern natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: En omdat de ambitie van JLR met betrekking tot de nieuwe elektrische Jaguar niet zo enorm hoog is, hebben ze gezegd van dan gaan we een aantal dealers verspreiden over Nederland in eerste instantie aanstellen als Jaguar dealer om dan die auto's te verkopen. Ik geloof ook via een soort agentuurmodel. Mm. Dus het is een beetje afwachten hoe dat gaat lopen. Okay. Ja. Maar het wordt ook wel een spraakmakende auto, denk ik.
0: Nou, dat zeker. De tongen zullen flink gaan rollen.
2: Precies,
0: gaan.
2: Ja.
0: Goed, dankjewel voor je komst hier naar Schiphol. Sander van den Bij, directeur van Ferrari dealer Kruijmans.
1: De rijimpressie.
0: En Wouter testte Volvo EX60.
4: Eindelijk de test van de nieuwe Volvo EX60. Er is veel interesse voor. Dat zegt Volvo natuurlijk, want nieuwe modellen. Nee, maar dat merken wij ook op de website autoblog.nl. Daar werk ik natuurlijk voor. Maar ja, belangrijk is natuurlijk, hoe bevalt zo'n auto als je er even een blokje mee om mag? Je zou eigenlijk nog langer willen rijden, maar dat komt misschien dan nog wel een keer. En even, zeg maar, het rap sheet van de Volvo EX60. D-segment SUV, eigenlijk de elektrische tegenhanger van de XC60. Tot 810 km range, tot 680 pk aan vermogen. Dus Hele mooie cijfers. Supersnel laden. Lekker ruim, maar wel een maatje kleiner natuurlijk dan de EX90. Maar ja, dit is eigenlijk de laatste nieuwe Volvo met de allernieuwste technologie onder de motorkap. En nou ja, in de bodem. Daar zitten natuurlijk de accu's bijvoorbeeld. Gebaseerd op het SPA3 platform. Mag je ook meteen weer vergeten, maar dat is dus een heel nieuw platform. Natuurlijk altijd weer ook een soort doorontwikkeling van de oude dingen die zij hebben. Maar dat betekent ook wel dat er zeg maar, heel veel componenten natuurlijk nieuw zijn. Het is ook ja, echt zo'n auto die wordt gedefinieerd door de software. Hè? Superset TechStack, software-defined auto. Dus dat is eigenlijk zeg maar, ontwikkeling van de laatste jaren. Dus dat ze steeds meer de software... op een andere manier is vormgegeven, waardoor dat heel bepalend wordt van hoe de auto rijdt. Plus, zeg maar, steeds meer dingen integreren. En dan komen er direct drie versies, die eigenlijk ook wel weer best wel verschillend zijn van elkaar. De instapper is de P6 met een 83 kWh accupakket. Dus dit is eigenlijk niet misselijk. Al die accupakketten zijn allemaal 800 volt, dus je kunt gewoon snel laden. Tot 320 kW DC laden, dus dat betekent echt gewoon rap. 10-80% belooft Volvo in 18 minuten, dus dat is allemaal gewoon geweldig. Range is 620 km op een volle accu. Dat is dan theoretisch, maar ja, eigenlijk denk je dan van nou, dan zijn we al klaar. Maar er komen er nog twee accupakketten, maar daar gaan we het zo over hebben. Eventjes deze afvallen. Die P6 is een achterwiel aangedreven auto met 374 pk, 480 Nm aan koppel, 5,9 seconden naar de 100. Nou ja, en de topsnelheid. Jullie kunnen het raden. Denk nou van één keer naar alle Volvo's 180 km per uur begrensd. Nou, en met 374 pk red je dat ook. Met 74 pk waarschijnlijk net niet in deze auto. Maar je kwam ook al een hele end. Mag gewoon 2 ton trekken. Vanaf prijs 64.000 euro. Of eigenlijk preciezer te zijn 63.995 euro. Nou, eigenlijk al een heel mooi pakket. Dan hebben we de dikste. Ik sla er één over, maar daar rijd ik nu in namelijk. Maar daar gaan we het zo even over hebben. De dikste, de P12 AWD. 117 kWh groot accupakket. En dan is het weer die cell-to-body. Daarmee kan je dus meer dure celletjes in die carrosserie proppen. Dan kan je je voorstellen, ieder gaatje wordt benut. Nou, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Maar 810 kilometer range. Ja, het begint ergens op te lijken. Met 370 kW snelladen. Nou, dat is nog niet zo snel als denken. Maar we komen in de buurt. 10-80%, 19 minuten. En met die 80% kan je natuurlijk dan de theoretische, die 650 kilometer, 640, weet ik veel hoe het is, WLTP rijden. Ja, weet je, eigenlijk ben je er dan wel. Hè? Stel dat je de hele weg naar Zuid-Frankrijk 90 zou rijden, dan waarschijnlijk met één keer laden en dus met 19 minuten laadstop. Maar dan ben je er ongeveer. Maar ik zou het niet aanbevelen om dat te doen. Belachelijk veel vermogen. Niet alleen voor een Volvo, maar gewoon überhaupt die Volvo EX60 P12 AWD, dus heeft die vierwielaandrijving, 680 pk, 790 Nm koppel, 3,9 seconden naar de 100. Mag 2400 kilogram trekken trouwens en kost 73 mil en dan krijg je nog 5 euro terug ook nog van de Volvo dealer. Woehoe. Terwijl kost eigenlijk 72,995. Totale overkill. Daartussenin zit deze versie, en eigenlijk, als ik eens even gas geef, moet ik eigenlijk al heel hard remmen op deze bocht weg met andere auto's om me heen. Vol gas. Ik zit zo'n oranje knipperend icoontje op het dashboard, wat leuk. 95 kWh groot, dus we hebben eigenlijk drie versies. 83, dat is die P6. 95 is de P10. En 118, dat is de P12. Dus je ziet ook drie verschillende accupakketten. 660 km range, 370 kW DC snellader. Hetzelfde als die P12 feitelijk. Nou, hoe rijdt het dan?
5: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Hele lekkere auto.
2: Ja, hey, we hebben je uitgedaagd om te kiezen. Dat moet nu gebeuren. De BMW iX3, de Mercedes GLC en de Volvo EX60. Allemaal getest. Welke kies je?
1: Ja, ik denk dat ze in volgorde staan van mijn keuze. Dus nummer 3 iX3, nummer 2 GLC en nummer 1 dan toch de Volvo EX60. Maar dit kan nog worden gecorrigeerd met kortingspercentages en dat soort dingen. Ja. Gratis petjes, pennen, ben om te kopen.
2: Kijk, dit was de Nationale Autoshow bij het Enterprise Service Center op Schiphol. Afleveringen luister je terug als podcast.
1: Ja, abonneer je op onze feed, volg ons op de socials.
2: Ik ben Meinert Schut.
1: En ik ben Wouter Korsen.
2: Tot volgende week.
1: Doei.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Je kent ons van het nieuws.
5: Van duiding.
4: Feiten en context. En soms is er,
5: naast het nieuws,
4: ruimte voor goede muziek.
5: Zoals deze.
6: This love has taken its toll on me.
4: Zo klinkt werken beter.
5: BNR Business Beat.
4: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
5: Luister in de BNR-app.
4: Op bnr.nl/bb.
5: En via DAB+.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
9: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
10: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
9: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
11: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
16: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is inmiddels alweer in volle gang met bijna 750 kilometer file in totaal. Bijzondere files op de volgende wegen. De A12, Arnhem ligt in Den Haag. Bij Woerden is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven met een vertraging nog altijd een klein half uur. De A15, Nijmegen ligt in Gorkum. Tussen Tiel en Wadenooi is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is dicht. Omrijden kan via Os en Den Bosch over de A50 en de A59. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Dan de A44, Amsterdam-Den Haag. Voor Wassenaar Centrum nog een half uur oponthoud. Dit komt door bergingswerkzaamheden. En de A50, Arnhem-Os tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein. Hier ook een kwartier oponthoud. En de snelheidscontrole uiteindelijk op de A16 Rotterdam richting Breda bij 45,6.
19: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Zandvoort mag het hele weekend ingrijpen tegen overlast bij het strand. Gisteravond mochten agenten ook al mensen wegsturen die zonder reden bleven rondhangen. Dit weekend liep het helemaal uit de hand in Zandvoort. Er werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen en er werden diefstallen gepleegd. Het kabinet zei aan het begin van corona dat Nederland goed was voorbereid op de crisis, maar waar dat op gebaseerd was, is onduidelijk. Ook oud-zorgminister Bruno Bruins kon het niet uitleggen bij de parlementaire enquêtecommissie. Bruins hield het trouwens niet lang vol toen. Hij zakte in de kamer in elkaar en trad af. In het Brabantse Herpen bij Os is een dode man gevonden in een sloot. De politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er wordt gezocht naar een man die in de buurt werd gezien. Hij kan iets te maken hebben met de dood van het slachtoffer, maar hij kan ook iets gezien hebben. Premier Jette vindt ook dat ministers te snel een privévliegtuig nemen en belooft beterschap. Hij reageerde op een onderzoek waaruit bleek dat defensieminister Ruben Brekelmans de kroon spant. Hij gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland, omdat hij bang was dat hij anders andere afspraken zou missen. En Franse hulpdiensten hebben hun handen vol aan bezoekers van tennistoernooi Roland Garros in Parijs. Ze worden bevangen door hitte. Er waren tot nu toe 116 mensen die in de problemen kwamen en hulp nodig hadden. Jesper de Jong moet zo ook de hitte in. Hij staat in de 3e ronde en speelt tegen een Rus. Het weer van Weer Online? Het is drukkend warm met maximaal 32 graden. Aan zee is het iets minder heet. Vanaf het eind van de middag zijn in bijna het hele land stevige onweersbuien mogelijk. Er kan ook hagel vallen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: Voorzitter, ik ga niet...
6: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
7: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
8: Met wel of niet 100% fit.
9: Ja, het kabinet kon geen ja geven op het ons gestelde ultimatum.
10: Kom dan zelf maar met ideeën.
0: Jort Kelder.
11: Ja. Ja, podcastmaker, journalist en columnist Milou Brand is vanmiddag mijn co-host. En we zitten hier in de tuin van Sofitel Legend, The Grand. Ik noem het eigenlijk gewoon het oude gemeente.

0: Milo.
1: Ja, Milo Brandt,
2: daar zit je. Wij kennen elkaar natuurlijk een tijdje, werken op allerlei plekken samen. En dan nu ineens hier in de tuin bij de Grand. Jij bent een van de weinige vrouwen die serieus geïnteresseerd is in geld.
1: Ja, maar dat is niet helemaal ooit het plan geweest. Dat is een beetje per ongeluk gebeurd.
2: Ja, ja. Want je bent columnist bij het Financiële Dagblad. Je maakt een podcast, Jong Beleggen de Podcast. Heel populair onder echt jonge mensen. Die moeten beginnen met beleggen. Waarom is het zo belangrijk?
1: Omdat inflatie een ding is. En als je niet gaat beleggen, dan heb je eigenlijk heel weinig bescherming daartegen. Dus ja, dan kun je maar beter beleggen in de bakker om de hoek, die wel ook zijn grondstofprijsstijgingen door kan berekenen aan de klant.
2: Heb je veel vriendinnen er al in geluld in een beleggingsfonds?
1: Nou, nog steeds zeggen ze eigenlijk wel van, nou Milo, jij weet er nu zoveel van, wil jij het niet voor mij doen?
2: Ja, precies. Je bent ook bezig met een boek?
1: Klopt. Ja, daar ben ik eigenlijk de hele dag. Ik heb een deadline over anderhalve week. Dus dat was. Dat begint nu wel een beetje warm te worden onder de voetjes. Ja, en ik doe ook mijn eigen illustraties. Dus dat moet ook allemaal nog in de avond.
2: Het is een hele leuke Substack waar je ook alles zelf op tekent.
1: Klopt.
2: Zie ik vaak langskomen. Dat is aandoenlijk, maar ook wel.
1: Aandoenlijk?
2: Ja, aandoenlijk. Ik vind het lief.
1: Excuse me.
2: Dat je eigen tekeningen maakt. Nee, maar even, Milo, het boek gaat ook over. Zeg maar, wees wijs met geld.
1: Nou, vooral echt van. Ga gewoon beleggen. Want mensen denken vaak dat beleggen gaat over rijk worden. Maar voor mij gaat beleggen over niet armer worden.
2: Yeah.
1: Je moet iets doen om je koopkracht te beschermen. En ja, mijn ouders die hebben mij dat nooit geleerd. Natuurlijk niet, want ze hadden gewoon nog rente op hun spaargeld. Ja, dat hebben wij sinds corona niet echt meer. In corona hadden we wel in een jaar 14% inflatie. Dus ja, zo gaat het natuurlijk wel heel hard. Dat is natuurlijk niet elk jaar zo. Maar dit is wel eigenlijk de enige optie die je hebt om daar iets aan te doen.
2: Maar heb je het gevoel dat bij jonge mensen dit nu aanslaat? Dat mensen meer gaan beleggen? Want kijk, het algemeen gevoel in Nederland is, laten we vooral sparen. We hebben 500-600 miljard spaargeld. Dat doet eigenlijk niks. Eigenlijk na inflatie word je ieder jaar armer.
1: Ja.
2: Dat is de norm. En risico nemen en zo, dat zit niet zo in onze aard, toch?
1: Nee, je mag er ook geen reclame voor maken. Ik weet nog dat ik bij Eva Jinek een keer te gast was met jou. En er werd me nog op het hart gedrukt van, maar het mag absoluut geen reclame worden voor beleggen. Hè?
2: Dat
1: mag
2: stel je voor dat we er beter uitkomen straks met z'n allen.
1: Ja, voor sparen mag je wel in de hemel inprijzen. Ja. Nee, maar ik denk wel dat het voor jonge mensen, hè, voor mensen is het steeds moeilijker ook om een huis te kopen. Zeker hier, hè, ik spreek dan uit ervaring in Amsterdam.
2: Ja.
1: Nou, dat ligt niet echt binnen handbereik. Dan is dit wel een fijne optie om alsnog iets van vermogen op te bouwen.
2: Ja, oké. We gaan heel veel gesprekken doen. Jij gaat mij assisteren. En misschien wel niet alleen in de reden vallen, maar het gewoon overnemen. Dat mag natuurlijk. We gaan een gesprek hebben over Moerdijk. Het dorp dat moet verdwijnen. We gaan praten met de baas van VNO-NCW. En natuurlijk de politieke situatie. Een documentaire maken over jongeren aan drugs. Ik vraag me alvast, ben je van drugs geweest?
1: Wel nee.
2: Wel,
1: hoe kom je erbij?
2: Een enkele keer.
1: Nooit van mijn leven.
2: Nee, dat zou je nooit doen. Stadsmeisjes doen het niet. Meijner Schut van Quote komt nog langs. Twan Huis heeft een boek geschreven. Ja, die schrijft ook ieder jaar een boek. Want die heeft gewandeld. Maar laten we eerst maar eens even beginnen met Moerdijk.

0: Meneer Robson, ik dank u zeer voor de muziekjes. We gaan het hebben over het dorp Moerdijk. We moeten snel zijn, want het is er nog nu. Jorik Simonides en Lennart Royakkers hier aangeschoven. Jullie hebben een podcast gemaakt over het dorp dat gaat verdwijnen. Nou, Sofia, 1100 inwoners, West-Brabant kennen we het allemaal. We kennen het natuurlijk van de industrie die er ligt. Ik dacht eigenlijk dat het besluit al genomen was dat het gebuldozerd werd, maar nog niet dus.
1: Nee, dat zit wel een tikkie anders. Ja? Dat kun je wel zeggen.
2: Ja, nee, dat is een beetje de pijn van het dorp ook. De bedoeling had geweest dat er afgelopen december in ieder geval uitgesproken zou worden wat er zou gaan gebeuren. De gemeente heeft dat gedaan. De gemeente heeft toen gezegd, wij gaan voor opheffen. Maar de toenmalig minister die heeft toch uiteindelijk besloten tot uitstel. Dus het is nu de bedoeling dat er in juni een besluit valt.
0: Ja, nu is het merkwaardig natuurlijk dat dorp moet verdwijnen. Eigenlijk om de wereld te redden, om de wereld duurzamer te maken. Want het is eigenlijk een slachtoffer van de energietransitie, legt uit.
1: Ja, klopt. Ja, dat industrieterrein bij Moerdijk, dat kent iedereen wel. Ja. Dat moet nu dus ook een grote rol gaan spelen in de energietransitie. 700 hectare moet daar in de omgeving worden gevonden om waterstoffabrieken, dat soort dingen neer te zetten. Wind.
0: Dat kan niet. We hebben 60% van Nederland is boerenland. Ja. Er staan koeien te grazen. Ik gun het die koeien van harte, gaat niet om. Maar waarom pakken we niet even een stukje boerenland? Waarom dat dorp?
2: Nou, dat gaat ook getroffen worden, hoor. Dat dorp is relatief beperkt. Het is heel veel leed, want er wonen heel veel mensen. Dus daar hoor je het meeste over. Maar daaromheen ligt heel veel agrarische grond.
0: Dat doen ze dus ook.
2: Wat zeker ook getroffen
0: en
2: gaat worden.
0: Alle opties zijn bekeken en het kan niet anders.
2: Ja, daar lijkt het dus wel op. Alleen dat durft eigenlijk nog niemand uit te spreken. Dat is een beetje waar het nu stokt. Er wordt al een aantal jaren lopen deze plannen. Er wordt dus onderzoek naar gedaan. Het Rijk, de provincie en de gemeente praten daarover. En het blijkt eigenlijk wel uit alle stukken en alle mensen die er verstand van hebben, die zeggen het kan inderdaad niet anders dan op deze plek.
0: Ja, je hebt eigenlijk een aanlandingspunt nodig voor groene stroom. En dat moet dan daar.
2: Ja.
0: Nou kun je natuurlijk ook zeggen, jongens, Moerdijk, net als Pernis, misschien niet het mooiste dorp van de wereld. Laat ze blij zijn, ze worden uitgegot op de taxatiewaarde van hun huis. Aanvankelijk zou dat minder zijn, maar de minister heeft gezegd, oké, geen gezeur, taxatie, punt, we betalen het gewoon. Dus iedereen heeft zijn geld en kan ergens anders beter gaan wonen. Prima, toch?
2: Nou ja, dat is 100% van de waarde van de huizen nu daar. Dus als je nog wil verhuizen, makelaarskosten, dure hypotheek en zo, dat is nu nog allemaal voor eigen rekening.
0: Toch wel, ja.
3: Wat grappig vind ik wel, dat eigenlijk is dus door de gemeenteraad besloten, oké, laten we dit gaan doen. Wij gaan wel weg. En nu is het dan weer dan krijg je eindelijk een ja van de grond in dit, liever niet in mijn achtertuinland. Kan het eindelijk? En dan loopt die politiek achter ons.
1: Het was ook de bedoeling dat er een gezamenlijk besluit zou komen. Dus de gemeente dacht, wij doorlopen alle stappen die we moeten doorlopen. En gaan aan de gemeenteraad voorleggen, dit is denk ik de beste optie. Dan kan daarna de provincie zijn zegje doen en uiteindelijk ook het Rijk. En die kreeg toen toch een beetje koud watervrees. Ja. En zijn uiteindelijk teruggekrabbeld.
3: Ja,
2: en de context hiermee, het was een demissionair kabinet. Dubbel demissionair. NEC was al vertrokken, de PVV was al vertrokken. Dus ze zaten daar met de BBB en de VVD nog over.
0: Ja.
2: Het was een VVD-minister, Sophie Hermans toen nog, op klimaat, die de leiding had in dit dossier. Maar ook Mona Keijzer bijvoorbeeld, toen nog een BBB-minister. Die had vanuit wonen ook een hele grote rol op dit dossier. Ja. Dus dat is een beetje de politieke context waarin je moet zien. Ik krijg koud watervrees, het goede woord.
0: Jullie hebben een rondje gemaakt door het dorp natuurlijk, de mensen gesproken. Hoe is de sfeer? Is het een beetje galgemaal?
1: Ja, dat uitstel, dat drukt gewoon wel heel zwaar op de mensen. Mm. En ze zeggen ook, we zitten nu zo lang in onzekerheid. En ook al moet het dorp straks weg, vertel het ons.
0: Ja.
1: Geef ons duidelijkheid. We hebben niet alleen maar met inwoners gesproken, maar ook met het bedrijfsleven, met de industrie. Heel veel verschillende partijen. En die duidelijkheid, dat is eigenlijk ook wel een beetje een gemene deler tussen al die partijen. Ze balen allemaal enorm van het uitstel. Ze denken, daar gaan we weer. Weer iets waarop geen knopen worden doorgehakt in Nederland. En ondertussen wordt niemand hier beter van.
0: Okay. Ja. Hebben we nou een fileberichtje of zo aan de hand? Kom maar.
1: Ja?
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk. Dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
0: Het is een van die BNR-appjes, hè?
2: Ja.
0: Is dit kwakkelende zendertje echt afhankelijk van zo'n podcast, denk je?
2: Nou, dat is een groot woord, denk ik.
0: Ja, ik weet dat de baas erbij zit. Denk, schiet even een raketje bij hem binnen. Ja. Hey, jongens, nou kan je ook zeggen, kijk, het wordt altijd verweten aan Nederlandse politiek. Ja. Geen besluit, geen leiderschap, geen duidelijkheid. Kan je zeggen, het duurt nu een paar maanden te lang. Maar op zich het vermetelijke besluit om te zeggen weg met dat dorp, we zetten een stap voorwaarts, dat zouden wij ook op meer plaatsen moeten doen, of niet?
2: Ja. Nou ja, ja. Dat zou je dus wel denken. Want die energietransitie die kost om heel veel, vraagt om nog meer ruimte dan dit dorp alleen. Dat is ook wel een beetje wat we uitproberen te zoeken in deze podcast.
0: Van, dus Moerdijk staat niet op zichzelf.
2: Nee, precies. En dat is ook wel een vraag die wij, vooralsnog wil de staatssecretaris die er nu zit, die wil niet met ons in gesprek helaas. Maar dat is wel een vraag die we voor hem zouden hebben. Van,
0: hoezo wil hij niet met jullie in gesprek?
2: Ja, ze willen de besluitvorming afwachten.
0: Wie is het op het moment?
2: Johannes de Bat.
0: Oh, die.
2: Ja.
0: Hele bekende staatssecretaris. Hij wil een beetje onder de radar blijven.
2: Ja, nou ja, er wordt nog gesproken natuurlijk. Dus hij wil dat besluit eerst afwachten. Maar een vraag die wij natuurlijk wel hadden is... je hebt hier een gemeenteraad en een gemeente die een beetje een stap naar voren zet. En vervolgens een maand later toch een beetje in de kou blijft staan. Ja, voorbeeld schept dat naar andere gemeenten?
0: Hey, en hoe gaat het eigenlijk? 1100 mensen, althans mensen, het zijn minder huizen nu, die komen op een gegeven moment vrij. Ja. Hebben die mensen al dromen, plannen? Hebben ze al de folders in huis voor het nieuwe huis? Niet hoeveel? Werkt dit?
1: Nee, de meeste mensen willen gewoon blijven. En er is ook volop verzet. Je hebt eigenlijk twee stromingen in het dorp. Je hebt mensen die graag het gesprek aangaan en willen kijken hoe ze op die manier iets kunnen regelen. En je hebt een groep mensen, ook wel een beetje relatieve nieuwkomers in het dorp, die zegt, ho, wacht eens even. Als deze plannen doorgaan, dan willen wij gewoon echt een riante uitkoopregeling. Ja, we hadden het net over 100%, maar ze hebben een berekening gemaakt van die uitkomen op 350%.
0: Ja. Milou, jouw geliefde volgens mij heeft een verhaal geschreven over de Groninger uitkoop.
3: Ja. Ja.
0: Daar was een huis, een heel beroemd huis van een mevrouw, die was geloof ik 3,5 ton waard. Die is met bijna 1 miljoen gaan lopen.
3: Ja, die was 2,5 ton waard en dat is toen verbouwd voor...
0: Een tonnetje van 8, geloof ik.
3: Ja, zoiets. Dus echt
0: dus wel extreem.
3: En dat voelde ze eigenlijk nog steeds dat ze er bekijkt vanaf was gekomen. Ja. Van, dit is waar jullie mee aankomen. Ga je schamen.
0: Maar dan moet je even advies geven. Hoe ging dat bij Groningen? Zij was heel vokaal. Ze was overal in de pers.
3: Ja.
0: Dan kun je gewoon geld terug. In feite met chantage.
2: Ja, ze hebben Geert-Jan en Carrie Knoops, het bekende advocaten-echtpaar, hiervoor in de arm genomen. Ja. Dus die moeten dit gaan regelen. Hebben we ook gesproken voor de podcast. Zij zeggen dat het goed komt.
3: Maar Moerdijk is echt zo groot. Hè? Niks nadelen van Moerdijk. En Groningen is natuurlijk... Ja, op een gegeven moment was alles Groningen. Zelfs Assen werd Groningen. Ja. En stukken van Friesland werden Groningen.
0: Wat is het bonnetje van deze uitkoop?
2: Nou ja, dat hangt nog een beetje van het prijskaartje af natuurlijk. Er is nu een regeling voor 100%. Dus als je nu weg wil, kan je uit laten kopen voor 100%. Dat is nog geen uitkoopregeling. Want als je echt uitgekocht wordt, onteigend wordt, heb je sowieso recht op wel ietsje meer. Je moet ook vergoed worden voor je onkosten die je nog maakt. Dus nu valt de schade nog relatief beperkt uit. Nou, het hangt een beetje vanaf hoe groot dat percentage gaat worden. Als er straks een bod van 350% komt, dan gaat het in de vele miljarden komen. Ja. Maar mensen die er verstand van hebben, die wij spreken, die zeggen
0: ook... Ik weet niet hoe het juridisch zit. Ja. De overheid mag natuurlijk uitkopen, is dat vaak gedaan.
1: Maar 350%
2: is fors aan de hoge kant.
0: Dat is veel.
1: Onrealistisch, hebben wij gehoord.
0: Ja. Jongens, wat is het volgende project? Moerdijk staat er nu op. Wat moet het volgende verhaal worden?
1: Nou, we zijn nog bezig met de laatste afleveringen. Aflevering 1 is net verschenen afgelopen woensdag. Ja. Maar we zijn nog druk aan het werk. En we werken toe naar dat besluit wat dus eind juni gaat vallen. En je ziet nu ook wel de laatste weken dat er de gekste dingen gebeuren. En mensen toch niet met je in gesprek willen. En dat,
0: toch niet?
1: Ja.
0: Denk je dat de rest van Nederland iets kan schelen? Ik kan ook zeggen, mijn dorp niet, haal maar weg.
2: Nou, ik denk dat het mensen misschien een beetje zou moeten schelen. Omdat het staat voor heel veel
0: problemen. Jullie zijn de volgende, zo dat.
2: Het gevoel heb je wel een beetje. In de zin van, er is gewoon meer ruimte nodig voor die energietransitie. En die ruimte is schaars in Nederland. En dat zorgt voor een belangenconflict. En dat is een beetje het verhaal wat we in de podcast hebben willen vertellen. Dat belangenconflict uit...
3: Ik heb de eerste aflevering geluisterd. En je krijgt wel, ze gaan echt met mensen die daar dus wonen in gesprek. En dan krijg je toch wel het gevoel van... je grootouders zijn daar geboren. Je hebt het huis net verbouwd. Tuurlijk. En die mensen die kunnen allemaal geen plannen maken. Want wie weet zijn ze er over 2 jaar of 3 jaar daar niet meer. Dus dat zet toch wel op een bepaalde manier je leven on hold. Ik ben zelf ook heel vaak verhuisd. Je durft nergens meer echt een soort van... een inrichting überhaupt voor jezelf.
2: Ja, daar staat die industrie dus tegenover. In de volgende aflevering hoor je weer een totaal ander belang. Want daar spreken we die industrie dus. En daar hoor je dus dat zij nou eenmaal moeten verduurzamen. En dat vraagt om heel veel ruimte.
3: En dat is ook wel weer de Nederland. Ja, iedereen wil volgens mij energieonafhankelijkheid. Niemand wil die dure prijzen de hele tijd betalen. Ja. Dus aan de andere kant denk ik ook, het doet misschien een beetje pijn. Het is dan niet in mijn achtertuin. Maar het is misschien wel iets wat...
2: En bij veel bewoners zie je dat besef ook wel, hoor. Mensen nog even los van al het leed. Men snapt over het algemeen wel wat het strategisch belang is van die regio. Ik denk dat de grootste pijn nog wel zit in het feit dat er dus geen besluit wordt genomen. En zolang er geen besluit wordt genomen, is er ook geen uitkoopregeling. En kunnen mensen, die 100% dan. Maar dat is wel duidelijk, als het echt zover komt, gaan ze er meer uithalen.
0: Hey, maar dan nog, hè? Iedereen is zo emotioneel over het dorp. Ik ken het dorp niet. Maar het uitzicht is dus Moerdijk, niet de industrie. Ja. Niet echt een uitzicht waar veel mensen op zitten te wachten. Zijn ze niet gewoon opgelucht? Want het is zo'n taboe om het te zeggen, maar het is toch een van de allerlelijkste uitzichtjes van de wereld, of
1: ja,
0: niet?
1: Nou ja, ja, ze zitten daar ook echt ingeklemd. Je hebt de industrie, je hebt het Hollands Diep, je hebt de A16, de A17, je hebt een logistiek park, overal windmolens.
0: Maar nu gaan jullie een hele podcast maken met natuurlijk de tranen vanaf druipen en het is zo sneu. En het is ook sneu voor die mensen. Maar jongens, zweef wat groter, denk je. Er wonen nu gewoon op de verkeerde plek.
3: Ja, maar in Rotterdam heb je ook niet per se een hele schone lucht. Ja, daar ga je ook eerder dood.
0: Ja, maar ik heb ook mijn voorstel om Rotterdam plat te wansen komt straks. Nee, maar dat zal niet snel gebeuren. Maar de industrie die dan nog blijft, want de industrie is natuurlijk al terugtrekken in Nederland. Op alle fronten. We hebben straks de baas van VNO-NCW hier aan tafel. Die maakt zich daar zorgen over.
3: En, onweer.
0: Nou ja, ik zeg het nog niet of het onweer barst los. Je voelt dat Nederland onder spanning staat. Hier in de tuin van de Grand. Maar daar is het dus nog wel valide. Want Shell Moerdijk had een hele grote vestiging daar. Shell is uit het weg gaan trekken uit Nederland. Stoppen die niet helemaal mee?
2: Nee. Ook Shell wil niet veel. Ze wil daar geen antwoord op geven. Maar Shell is wel de echte trekker van dat industriegebied. Ze waren de eerste die er zaten ook. Dat industriegebied.
0: Dus Shell neemt alle goede banen weg. Maar het is meer de rotzooi blijft hier. Dat is bedankt.
2: Ja, en ook Shell heeft het nodig voor de energietransitie. Wat daar op die plek gaat komen.
0: Ja.
3: Is jullie kijk op de situatie veranderd daar? Op het beeld van Moerdijk?
2: Nou, ja, ik ben wel wat sceptischer naar de overheid geworden, denk ik. Ik heb in het begin wel vaak de vergelijking met Groningen gehoord. Ja, ik vind het te vroeg om die vergelijking zelf te maken. Maar je ziet wel parallellen met een overheid die bewoners toch een beetje aan hun lot overlaat. Een beetje in de steek laat, doordat er geen besluit genomen wordt.
1: En al die verschillende overheidslagen, die praten langs elkaar heen. En er is gewoon geen afstemming.
0: Ja, maar als ze in december de knoop hadden, die hebben ze in de gemeenteraad doorgehakt. En het kabinet IRM was erachter gaan staan. Dan waren jullie ook niet tevreden geweest. Dat zeggen, dat is ook lomp, ze hebben niet genoeg gehoord. Ja, dan zijn er nog steeds mensen tegen dan.
2: Dus met de kennis van nu misschien makkelijker, maar dat hadden bewoners liever gehad, denk ik. Dat ze gewoon weten waar ze aan toe zijn, dat ze weg kunnen voor een goede regeling en dat het duidelijk is.
1: Er is een mededeling gedaan, maar er was eigenlijk verder nog niet heel veel bedacht.
0: Oké, jongens, dus even toch even hebben over hoeveel Moerdijk zijn er nog. Wijs even de plaatsen aan, misschien luisteren ze wel de mensen die op de nominatie staan om ook gebulldozer te worden. Waar zou het gaan gebeuren nu, denk je?
2: Ja, dat is een lastige.
0: Weten we toch?
3: Maar we weten wel dat het al eerder gebeurd is. Je hebt ook in Oost-Groningen heb je op een gegeven moment die drie dorpen die verdwenen voor de Eems. Haven.
1: Ja, daar gaan we ook naartoe.
2: Deels daarvoor niet gebruikt uiteindelijk. Dat is ook een grote angstscenario bij bewoners. Dat straks iedereen weg moet en
3: dat er niks over blijft.
1: Voor niks was.
2: Ja, dat het niet gebruikt gaat worden, die gebieden. Ja. In Groningen was dat dus gebeurd.
3: Dorpje Rijk is verdwenen voor Schiphol.
2: Ja.
3: Dus dat gebeurt vaker. Ja, soms moeten de kleine zaken wijken voor de grote.
2: Ja.
3: En soms, in dit geval is het de energietransitie.
1: Soms blijven dorpen bestaan. Wijk aan Zee, Pernis noemde je net al.
0: Maar Wijk aan Zee is blijven bestaan. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn.
2: Maar je hebt een scherp punt. Want dat is dus bij bewoners, daalt dat besef wel in. Hoor, dat het inderdaad voor een groter belang weg moet.
0: Ja.
2: Maar daar zit het probleem dus ook niet. Het probleem zit vooral in het feit dat ze daar niet voor gecompenseerd worden.
0: Maar als je nu, stel nou, je hebt de laatste jaren daar een huis gekocht.
2: Ja.
0: En voor dat besluit kwam, maar toch, je gaat in een industriegebied wonen. Vind je dan dat je daarna mag klagen? Heb je dat recht dan nog?
1: Nou ja, een van de voortrekkers van het 350% plan is een vrouw die daar de afgelopen, ergens in de afgelopen 10 jaar is komen wonen.
0: Voor speculatie dus eigenlijk.
2: Het is wel een heel schitterend verhaal. Je hoort het in de eerste aflevering. Maar zij heeft 6 jaar geleden komen wonen. Toen ging het eigenlijk best wel goed met dat dorp. Toen is er heel veel meer geïnvesteerd in dat dorp. Dus was er helemaal niet per se een aanleiding dat er wat zou veranderen. Nou, zij heeft toen een heel oud huis gekocht. Compleet gerenoveerd. Van de grond. Er had heel veel tijd, geld, energie, liefde ingestopt. 6 jaar geleden. En nu staat dat op de tocht dus.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Nou, je hoort het. We worden ondersteund door de natuur in deze. Erik, dank jullie wel.
2: Graag gedaan.
0: Succes met de podcast.
2: Dank je wel.
1: Dank je.
0: En nu.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
8: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslissers. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Thomas van Zijl.
12: Maandag in BNR Zaken doen onder andere het economenpanel en een gesprek met Alella Grieg, bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME, over de impact van geopolitieke onrust en beursschommelingen op de pensioenen in het nieuwe stelsel. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
15: BNR Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Ja, de avondspits is inmiddels al in volle gang met 850 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud en bijzondere files op de volgende wegen. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Tiel is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Den Bosch over de A50 en de A59. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De A16 Rotterdam richting Breda. Bij Zwijndrecht ook een ongeluk. Twee rijstroken dicht, vertraging 20 minuten. Het is erg druk op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein, 25 kilometer langsrijden en stilstaan met een uur oponthoud. En zojuist gebeurde ook nog een ongeluk op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Bij de Bouwse Plantage is dat gebeurd. Er staat 6 kilometer file met ook daar bijna een uur oponthoud. En tenslotte nog een snelheidscontrole op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 16,7.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Zandvoort mag het hele weekend ingrijpen tegen overlast bij het strand. Gisteravond mochten agenten ook al mensen wegsturen die zonder reden bleven rondhangen. Dit weekend liep het helemaal uit de hand in Zandvoort. Er werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen en er werden diefstallen gepleegd. Het kabinet zei aan het begin van corona dat Nederland goed was voorbereid op de crisis, maar waar dat op gebaseerd was, is onduidelijk. Ook oud-zorgminister Bruno Bruins kon het niet uitleggen bij de parlementaire enquêtecommissie. Bruins hield het trouwens niet lang vol toen. Hij zakte in de kamer in elkaar en trad af. In het Brabantse Herpen bij Os is een dode man gevonden in een sloot. De politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er wordt gezocht naar een man die in de buurt werd gezien. Hij kan iets te maken hebben met de dood van het slachtoffer, maar hij kan ook iets gezien hebben. Premier Jette vindt ook dat ministers te snel een privévliegtuig nemen en belooft beterschap. Hij reageerde op een onderzoek waaruit bleek dat defensieminister Ruben Brekelmans de kroon spant. Hij gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland, omdat hij bang was dat hij anders andere afspraken zou missen. En Franse hulpdiensten hebben hun handen vol aan bezoekers van tennistoernooi Roland Garros in Parijs. Ze worden bevangen door hitte. Er waren tot nu toe 116 mensen die in de problemen kwamen en hulp nodig hadden. Jesper de Jong moet zo ook de hitte in. Hij staat in de derde ronde en speelt tegen een Rus. Het weer van Weer Online? Het is drukkend warm met maximaal 32 graden. Aan zee is het iets minder heet. Vanaf het eind van de middag zijn in bijna het hele land stevige onweersbuien mogelijk. Er kan ook hagel vallen. En dat was het ANP-nieuws.
18: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
20: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
21: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
21: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
22: Voorzitter, ik ga niet...
23: Ja, wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
24: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
25: Met wel of niet 100% fit.
26: Ja, het kabinet kon geen jaar geven op het door ons gestelde ultimatum.
27: Kom dan zelf maar met ideeën.
16: Jort Kelder.
28: Ja, jongens, welkom bij de Friday Move. We zitten hier onder een wolkbreuk in de tuin van Sofitel Legend Grand Hotel. Het is heel gezellig, maar de gasten hebben een paraplu nu boven zich gestoken. Maar de gasten aan tafel ga ik straks spreken. Eerst even bellen met Schiphol, alwaar Bernard Hammelburg. Bernard.
29: Ja.
28: Dag Bernard. Ja, we toch even kort over de... Jij gaat vertrekken naar New York, denk ik, ieder moment.
29: Ja. En het is ook stromende regen, dus we zijn vertraagd.
28: Je schreef zoals vaak in het Financieel Dagblad deze week een column over de situatie in de NATO, in het bondgenootschap. En jouw analyse was, het staat weer onder druk. En mijn vraag aan jou eigenlijk is, gaat de NATO met de komende NATO-top alsnog in elkaar storten? Trekt Trump zich terug? Wat denk je?
29: Dat weet ik niet, want je weet, Trump zegt elke 6 minuten iets anders. Dus het is heel moeilijk om vast te stellen wat hij tegen die tijd gaat doen. Dat duurt nog even, voordat dat in Turkije gebeurt. Je moet eerst de vraag stellen, komt hij wel? Dat weten we helemaal niet. Ja. Het Witte Huis zegt van wel. Ik denk ook van wel. Maar hij heeft bij de vorige top laten zien dat, naar mijn idee, in juli in Den Haag, dat verhaal.
28: Ja.
29: Dat was toch een beetje een terugtrekkende beweging. Wij zijn niet langer bondgenoten, maar klanten, zal ik maar zeggen. We kunnen wapens kopen om Oekraïne te beschermen. Daar ziet hij zelf verder niks meer in. Dus hij keert zich af van de NAVO. En als je, Jort, en dat zul jij ongetwijfeld ook de internationale pers een beetje volgt. De Britse kranten, de Franse kranten, de Duitse kranten, de Noord-Zuid en zo. Dan zie je ook al die commentaren in. We hebben de tijd van de vanzelfsprekendheid van het bondgenootschap, zoals die 1949,
28: maar Bernard,
29: is bedacht met de beschermende paraplu van Amerika, dat die tijd is voorbij.
28: Oké, maar zou je ook, kan je enig begrip voor de ergernis van de Amerikanen zo hier en daar indenken? Kijk, het standpunt van de Amerikanen is, Europa gaat nu bijvoorbeeld mijnenvegers sturen naar de straat van Hormuz. Nederland doet er ook aan mee. Maar dan is er een soort deeltje van, we gaan niet vegen tenzij Iran het goed vindt. Amerikanen worden daar woest over. En die zeggen, als jullie niet eens gaan vegen, laat dan maar helemaal zitten.
29: Nee, maar dat klopt. Dat ben ik ook met ze eens. Zoals ik het ook eens ben geweest, altijd met alle presidenten, want Trump is niet de eerste. Ik denk al vanaf Reagan of zo, die altijd hebben gezegd, Europa moet meer bijdragen aan de defensie van het bondgenootschap. Daar hebben de Amerikanen volstrekt gelijk in en Trump ook. Alleen, wat hij nu heeft gedaan, een oorlog beginnen zonder consultatie van de bondgenoten, dat is echt een rode kaart.
28: Dat is een rode kaart. Je kan ook zeggen, hij had even moeten bellen. Waren we dan wel mee gegaan?
29: Nou, dan had je er een discussie over gekregen en dat is gezond. En ik denk dat er dan een coalition van de willing was ontstaan. Dus een aantal landen dat zou hebben gezegd, in dat geval doen we wel mee. Dat had gekund met de Fransen, met de Britten, misschien ook met de Nederlanders. Dat zou heel goed kunnen. En met sommige landen niet. Dat kun je niet wegnemen. Maar het is een ontzettende tactische fout geweest. En nu het allemaal misgaat, en het gaat mis, Iran is aan het winnen. Nu dat gebeurt, zeggen die bondgenoten.
28: Is Iran aan het winnen? Waar blijkt dat uit?
29: Ja, dat ze niet verliezen, Jort. Dat is de regel van de Levant. Als je niet verliest, win je. En ze hebben een wapen dat krachtiger is dan een atoombom. En die heet de Straat van Hormuz.
28: Ja, dat is waar. Ja. Aan de andere kant, de ergernis van Amerikanen. Je vertrekt naar jouw geliefde Amerika straks weer. En je kunt ook uit een Amerikaans perspectief kijken. Kijk, zij hebben wel de grote sponsor van alle terrorisme in de wereld zo'n beetje uitgeschakeld. Ze hebben in ieder geval een poging gewaagd. Europa staat altijd met de neusjes in de lucht, arrogant de andere kant op te kijken. We weten het allemaal beter, maar doen helemaal niets. Ik kan me het wel een beetje voorstellen, de ergernis van de Amerikanen.
29: Ik kan me de ergernis ook voorstellen. Dat hebben we ook nooit ontkend. Alleen, het kenmerk van een bondgenootschap is dat je praat over dingen en dat je het ook uitpraat. En dat valt met Trump niet te praten. die legt regels op. Die roept de meest vreselijke dingen over Europa. Denk eens even aan wat J.D. Vance, de vicepresident, vorig jaar heeft gedaan op de veiligheidsconferentie in München. Waar die Europa echt compleet afbrak. We zijn helemaal geen Europeanen meer. Wij worden allemaal overgenomen door buitenlanders. Mm-hmm. Lees moslims. We willen eigenlijk met dat continent niks te maken hebben. Hoe denk je dan dat die bondgenoten voelen?
28: Ga er straks met een gast over praten. Ja. Ga je nog met veel plezier naar Amerika straks, Bernard? Dit is toch eigenlijk mijn land?
29: Nee, ik ga met zeer veel plezier naar Amerika. Ik ben nog altijd geaccrediteerd bij de VN. Daar doe ik ook veel. En ik spreek daar met veel bronnen, want daar kun je nog wel eens praten met Iraniërs of met Russen. Dat is bij ons heel lastig geworden. Dus dat doe ik. En bovendien, Jort, veel belangrijker dan dat. Ik heb mijn twee kleindochters daar. Dus wat dacht je?
28: Dat. Ja, en je gaat naar de stad van Mandami. Hè? Dat is natuurlijk de linkse burgemeester
29: zo is dat.
28: Die alles gratis maakt. Dan kan het alleen maar goed aflopen. Dat is duidelijk. Ja. Bernard Hamburg, dank je wel. Veel plezier daar in verre Amerika.
29: Dank je wel. Succes met uitzending.
28: Dag. Goede vlucht. Ja, we gaan straks doorpraten hier aan tafel. Natuurlijk over de Nederlandse politiek. Leenert Beekman, de politiek verslaggever van BNR. En aangeschoven Gidi Marcus over. Ik ben de enige die jou Marcus over noemt. Of moet ik toch zeggen ouwer, zoals iedereen?
0: Nee, jij zegt het perfect, Jort.
28: Ik ken je al een kwart eeuw zo ongeveer. En toen heette hij van Marcus over, dus ik hou het er even bij.
0: Ja, jij bent jong gebleven en ik word steeds ouder.
28: Ja, nou, je bent ouder, maar ben je ook wijzer? Dat is een beetje de vraag. Wat vind je zelf?
0: Soms vlieg je nog eens uit de bocht, hè?
28: Ja.
0: Dat gebeurt wel eens.
28: Ik ga niet eindeloos over je excuses met al je gevraagde uitspraken beginnen. Want hoe vaak heb je al excuses en sorry gemaakt?
0: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ik heb wel geprobeerd mijn onwijze woorden in de juiste context te plaatsen. En volgens mij heeft iedereen wel begrepen nu wat ik ermee bedoel. En dat ik niet de kwaadste ben. Maar wel dat ik graag wil dat Nederland veilig blijft. En dat we onze grenzen echt moeten sluiten voor ongebreidelde migratie.
1: Ja. Volgens mij heb je wat dat betreft ook wel genoeg airtime gehad. Vind je ook niet?
0: Het kan nooit genoeg, toch? Het kan nooit genoeg.
28: Geniet je ervan?
0: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik ben beter, denk ik, op de achtergrond. Dat blijkt maar weer, want op de voorgrond heb ik dus een foutje gemaakt.
2: Maar is het dan emotie? Want ik zag je namelijk ook in de Tweede Kamer op een gegeven moment tegen Jesse Klaver. En ik dacht echt, hij heeft een meltdown. Je was niet te stoppen. Alsof er op een gegeven moment een soort van lab voor je ogen gaat. En dan ga je los. En dan lijkt het wel of je geen controle meer hebt over wat je zegt.
0: Nou ja, toevallig in dat debatje, in dat interruptiedebatje met Jesse Klaver, lijkt het misschien een meltdown, maar ik heb daar volgens mij geen onverstandige dingen gezegd. Ik heb daar heel erg raak geschoten. En Jesse Klaver droop af als een kleine kleuter. Dus dat was goed.
28: Oeh, daar beginnen we al. Leenert, eerst even jij als politiek verslaggever en dus onafhankelijk beoopachter, zal ik maar zeggen. Hoe heb je het debat deze week gezien? Want kijk, er is een heel debat gevoerd, ook over die hele loosdag. Het gaat eigenlijk continu over Gidi Marcus over.
2: Nou ja, en dan even over wat heeft dit nou vooral aan de politieke situatie. Ja. Want dat is interessant om te kijken. Want eigenlijk heeft Gidi Marcushouwer Jesse Klaver een heel groot cadeau gedaan. Want Jesse Klaver kon op twee manieren kon die winnen tijdens het debat. Aan de ene kant probeerde hij Gidi Marcushouwer uit te sluiten. Hij wilde eigenlijk zeggen dat hij wilde de VVD, CDA, D66 laten zeggen, een deal met Marcushouwer, zoals het gebeurd is bij het debat over de regeringsverklaring, dat gaan we nooit meer doen. Dat kwam er niet.
0: Maar waar? Dus hij heeft niet verloren.
2: Nee, want er is nog een tweede punt. Hij had nog een andere kaart in zijn handen. En dat gaat richting de VVD. De VVD heeft natuurlijk gezegd, GroenLinks Partij van de Arbeid, nu pro, dat is een radicale partij. En met een radicale partij kunnen wij eigenlijk geen zaken doen. En wat Jesse Klaver nu kan zeggen, als jullie nog steeds zaken kunnen doen met Gidi Marcushouwer, kom dan niet bij mij aan dat ik een radicale partij ben. Want dan kunnen jullie ook met ons zaken blijven doen. Dus eigenlijk heb je hem een troefkaart gegeven richting de VVD. Ook bij Pro, als je daar op de fractie gaat rondvragen, zo zien ze het daar ook. Ja, voor ons was het een goed debat. We konden alleen maar winnen. Dankzij jou.
0: Ja, ik denk dat Jesse Klaver dus blijkbaar heel veel woorden en trucjes nodig heeft om maar in het gevlei te komen bij blijkbaar de VVD. Ik weet ook niet of de VVD geen zaken met Jesse Klaver wil doen, omdat ze Jesse Klaver radicaal zouden.
28: Ja, de VVD-achterban overigens niet. Hè. Ze zijn geënquêteerd dat de VVD-achterban liever met jou samenwerkt dan met Pro.
0: Ja, nou, die achterban is altijd wat slimmer geweest dan het VVD-kader. Maar kijk, ik denk dat de VVD gewoon geen trek heeft in Jesse Klaver, omdat het partijprogramma van die twee partijen niet echt op elkaar aansluit.
28: Aan de andere kant, Gidi, heb jij, kijk, door die bekende uitspraak waar we nu verder even niet eindeloos over doorgaan, maar je had een bijna centrale positie als een soort matchmaker voor dat kabinet. Hè? Dat minderheidskabinet heeft gewoon wat zeteltjes nodig. Nou, jij breekt met een paar halfzachte PVV'ers uit. Dus die konden ze wel gebruiken. Door je zo te profileren heb je natuurlijk toch je eigen onderhandelingspositie verzwakt.
0: Ja, maar je moet niet... Kijk, het is niet zo dat Rob Jetten en ik de afgelopen weken aan het sjoelen en poelen waren met elkaar. Mm. Het is niet dat we elke dag aan het dansen waren samen. Tot nu toe zie je...
28: Ja, maar het is ook voor jou prettig als je eens een keer een zaak kan doen met het kabinet. De hele AOW-discussie toen die begon, was jij de redelijke toon. Hè? Dus niet de PVV-lijn van zo tegen iedere aanpassing. Dus je had een soort... Je was, laten we zeggen, het menselijke gezicht van de PVV geworden. Ja. En nu ben je eigenlijk de PVV rechts gepasseerd.
0: Nou, ik denk dat de drie hoofdrolspelers... dus dat is Dylan, Rob, de premier en Henri Bontebal... Ja. Nog steeds heel goed weten dat als ze
28: maar ze stemmen nodig hebben.
2: Nou, nee, dat is dus niet zo. Nee. Dat is niet het geval. Nee, bij de coalitie wordt er nu gekeken. Inderdaad, er kwamen 7 zetels van de PVV... die normaal gesproken 0 constructief zouden zijn. Daar heb je als minderheidskabinet helemaal niets aan. En er kwamen 7 zetels vanuit de PVV. Ja. En jullie zeiden, we kunnen constructief zijn. Dat maakte op rechts, gaf dat echt heel veel mogelijkheden. Want normaal kon je alleen met JA21 en met SGP kon je iets bereiken.
0: En BBB. En
2: natuurlijk, ja. Maar BBB, ze moeten op stikstof zometeen nog afspraken gaan maken. Daar komt iets in juni, hè? Dus BBB werd ook al uitgesloten. Maar nu, ook omdat er op rechts zoveel ruzie gemaakt wordt... en ook op rechts iedereen zich probeert te profileren
28: maar
2: tegenover
28: alleen
2: elkaar...
28: Maar jij zegt, dus ze kunnen alleen maar, het kabinet kan alleen nog naar links kijken.
2: Ja, kan alleen naar links kijken. Ja,
0: dat is misschien,
2: en zo dat wordt
0: is...
2: dat ook gezien bij de coalitiepartijen. Nou. Zeker van de zomer richting die augustusbesluitvorming. Ja. Op rechts... Het is zo onzeker. Het zijn ruziemakers. Ze willen profileren. En het heeft geen zin om naar rechts te
28: kijken. Dus je zegt, door Giddy Marx over, wordt Nederland linkser.
2: Ja.
28: Even een goede Giddy. Ja. Kom maar.
0: Nou, nog veel linkser kan Nederland helemaal niet aan. Maar misschien is het wensdenken van je, Leendert. Maar
2: maar dat slaat natuurlijk nergens op, om dat te zeggen. Nee.
0: Ik wacht maar af. Maar aan de andere kant, die coalitie moet ook inderdaad niet te veel rekenen op ons. Want ze moeten wel met goede voorstellen komen. Ja,
28: Oké, laten we eens even
0: goede voorstellen kunnen. Okay. Steunen, reken maar dat ze mij dan kunnen vinden.
28: Ja, want laten we het eens hebben over voorstellen. Jij zei laatst ergens, VVD is een linkse partij. Nou, ik weet niet wat je daar precies mee bedoelt. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld naar bezuinigingsvoorstellen. Het kabinet heeft natuurlijk een poging gedaan, in ieder geval het coalitieakkoord, om op een aantal punten sociale zekerheid te bezuinigen. Nou, sinds gisteren weten we dat ze eigenlijk allemaal voorlopig van tafel zijn. Misschien moeten ze nog een paar miljard ergens aan. Maar de concrete, of het nou AOW is, of het is arbeidsongeschiktheid, WW, duurt het weg. Ik ken jou natuurlijk van heel lang geleden als een meneer die volgens mij rechts in de VVD stond. Nou, toen is het PVV langsgekomen. Ik dacht, Giddy is de eerste die al die rechtse bezuinigingsvoorstellen zal steunen. Dit is een man uit het zakenleven, man in bonus, die vindt dit ook.
0: Ja, nou ja, wat ik in ieder geval met links, VVD links bedoel, is dat van elke euro die we in Nederland nu verdienen, dat is toch na zoveel jaar VVD aan de macht het geval, geeft de overheid ongeveer 45% uit. Ja. Dat is eigenlijk een half Sovjet-Unie-economie heeft de VVD van dit land gemaakt. Dus je zou inderdaad wat moeten doen.
28: De PVV steunde dit, hè? Die wilde nog meer uitgeven. Je hebt al meegestemd.
0: Ja, ik ben ook niet voor niks daar weg. Ik denk dat we echt een andere koers op moeten.
28: Het was gewoon socialistische partijbeleid van de PVV. Dat is dat beleid. Ja. Niet of dat helemaal het regeringsbeleid was, maar oké.
0: Nee, maar dus 45% is gewoon te veel.
28: Collectieve lasten.
0: Ja. Dus we moeten er iets aan doen. Maar, en daar wil ik ook best wat aan doen. Maar dan moeten we eerst kijken, komt dit op een gelukkig moment? Ik denk het niet, want de wereldeconomie, dat allemaal geeft wat onzekerheid. AI komt er misschien aan, misschien geeft dat veel werkloosheid.
28: Maar er is altijd onzekerheid. Er is maar één zekerheid, we vergrijzen. De kosten voor de gezondheidszorg en de kosten voor de sociale sector, AOW bijvoorbeeld, lopen enorm op. Die lopen bijna echt, als je de grafieken ziet van het Centraal Planbureau, en dan kijk je even over 10, 20, 30 jaar verder, dan schrik je. Ja. Ieder kabinet dat daar niks aan wil doen, daar niet naar wil kijken, bijvoorbeeld honderdduizenden vrouwen, jonge vrouwen in de arbeidsongeschiktheid, in de burn-out. Je moet daar iets aan doen.
0: Zeker.
28: En jij gaat de andere kant op stemmen.
0: Nee. Ik vind dat we er iets aan moeten doen. Maar ik vind wel dat we...
28: Maar nu, niet over 10 jaar.
0: Maar misschien kan je ook kijken eerst naar bijvoorbeeld, laten we zeggen, migranten die hier naartoe komen. 15 jaar uitsluiten van onze sociale zekerheid.
28: Ja, maar laten we eerst even over economie. Ook het dat, ja?
0: Nou, dat is een economisch voorstel. Want als je ziet dus dat migranten oververtegenwoordigd zijn in heel veel uitkeringen die ze ontvangen.
28: Oké, maar als migranten nou hier komen en ze gaan gewoon goed werken, ze betalen belastingsbetaling,
0: dan leveren ze op.
28: Maar dan is het toch unfair om ze dan een uitkering te ontzeggen later. Dat kan je niet maken. Nee, als je betaalt, mag je ook iets krijgen.
0: Nou, ik vind dus inderdaad, als je bijgedragen...
28: Dan koppel je het niet aan de arbeidsmarkt. Als jullie werken, heb je recht op iets.
0: Ja, als mensen bijdragen, mogen ze ook, als ze in een moeilijkere situatie mogen ze ook ontvangen.
28: Maar volgens mij, Leendert, Denemarken heeft dit beleid. Volgens mij dat je een jaar of 10 niet...
2: Dat weet ik uit mijn hoofd. Maar we moeten natuurlijk kijken naar VNO-NCW en naar het rapport Wenning. En daarin wordt gezegd, we moeten nu doorbraken. Hè? Dan moeten we moeten echt zorgen dat de stikstofproblematiek wordt opgelost, dat de netcongestie wordt opgelost, dat Nederland weer geld gaat verdienen. En op het moment dat we bijvoorbeeld naar stikstof kijken, en we kijken naar klimaatbeleid, waar ook onder andere die energietransitie bij hoort, dan is het toch vaak op rechts, dat de partijen op rechts zeggen, daar willen we niets mee te maken hebben. Terwijl het bedrijfsleven, en ook VNO-NCW, zegt, los die problemen op, want als we dat niet doen, dan kan de economie niet groeien, dan kunnen we die taart niet groter.
0: Helemaal eens. Kijk, die problemen moeten worden opgelost, maar de manier waarop dat wordt opgelost is dus meegaan in dat frame dat we bijvoorbeeld allemaal fossiele brandstoffen niet meer kunnen gebruiken. Dat is slecht voor de economie. Dat we
2: die fossiele brandstoffen,
0: al die klimaatdoelen halen, dat is slecht voor de economie.
2: Maar ook Wenning, en nogmaals, er zijn rapporten zijn erover geschreven. We moeten zorgen dat we niet afhankelijk worden, wat we gezien hebben met Rusland, wat we nu zien in het Midden-Oosten, dat we energie onafhankelijk worden. Want anders zijn we als economie afhankelijk van onzekere factoren in het buitenland. En we moeten dat ook in Europa regelen. Rechts ook op tegen. Ja, dus eigenlijk houden jullie de groei van de economie tegen.
0: Dus boor heel Groningen leeg. Gas, gas, gas. Drill, drill, drill. En kernenergie, kernenergie, kernenergie. En hou
28: maar dat, maar dat kun je natuurlijk niet binnen. Die kernenergie, verstandig lijkt mij. Dat hadden we natuurlijk in de jaren 80 al moeten doen. Maar dat duurt weer eindeloos lang voordat er staat. Jaar, en je moet morgen ook iets doen. En fossiel op termijn gaat het natuurlijk wel een beetje doodtruppelen. Het zou wel slim zijn om een moderne economie te bouwen waarin je op een gegeven moment niet meer afhankelijk bent van de Arabieren.
0: En helemaal eens.
28: Maar je wil wel tanken. Dat komt er echt vandaan.
0: Nee, helemaal eens.
28: Maar dan kan je toch beter kijken. De Chinezen hebben nu al bijvoorbeeld in de auto-industrie een draai gemaakt naar elektrisch. Rijden nu de Duitse auto-industrie echt gewoon vol gas op de linkerbaan voorbij. Dus nou ga jij zeggen, nou blijf ik in die oude industrie investeren. We gaan lekker tanken, want dat snappen de mensen. Gewoon benzine. Dat is toch niet het antwoord van de toekomst. Waarschijnlijk ook puur op economische termen, wat je er klimaattechnisch van vindt, maar gewoon economisch gezien dom.
0: Nee, ik ben ook niet tegen. Wij zijn niet tegen die elektrische auto's. Nee. Zeker niet als ze lekker goedkoop uit China komen. Allemaal goed.
28: Okay. Kiri, wat is je strategie de komende periode met dit kabinet? Dus je bent nu natuurlijk deze week een beetje gecanceld.
0: Dat valt dus echt reuze mee.
28: Nou, als je in het debat hoorde, Leendert. Ja, hebben hem toch nodig voor die zetels. Dus de vraag is, waar gaat hij nou opereren?
2: De premier was vandaag in de persconferentie nog best wel voorzichtig. Want ik dacht, nou, hij zal nog wel stevige uitspraken gaan doen. Maar eigenlijk, kon je wel merken, hij durft het niet. Nee, hij durft niet te zeggen, die Marcushouder, daar gaan we het niet mee doen. Nee, dat durft hij niet te zeggen.
28: Omdat hij nog steeds heeft een speelpositie in die zin. Dus hoe ga je het aanpakken nu, denk je?
0: Nou, ik moet gewoon proberen me op de inhoud te concentreren. Mm. Bij dit soort programma's aan te schrijven en geen domme dingen te zeggen. En ik...
28: je zegt dat ook eens. Heeft je vrouw je op je flikker gegeven?
0: Oh, die heeft me op mijn kop gegeven.
28: Ja, wat zei ze?
1: Hij was een beetje dom.
0: Je mond. Ja, hij was een beetje dom.
28: Ja. Vindt ze het vervelend dat je dit doet? Want je was natuurlijk altijd onder de vleugels van Wilders. Je mocht niks.
0: Dat was ook heel vervelend.
28: Ja, toch? Nee, maar hoe heb jij geleefd onder dat regime al die jaren?
0: Nou, ik ben...
28: Nu zien we pas hoe graag je praat en hoe graag je standpunten vertegenwoordigt. Je hebt gewoon hoeveel jaar je mond gehouden?
0: 12 jaar.
28: Het was zo erg bij de PVV-fractie. Nee. Hoorde ik dat als jullie koffie dronken op de gang en je met z'n tweeën bij de koffiemachine stond, dat Wilders daarna begon te bellen. Wat hebben jullie onderling besproken?
0: Je bent goed ingevoerd, maar ik ga daar verder in dit programma niet te veel over kwijt.
2: Maar hoe komt dat toch? Het lijkt wel bijna sectarisch. Je hoort dat bij mensen. Ik hoorde laatst een interview op de radio van een vrouw die uit het klooster was gekomen. En dan is er ook een soort loyaliteit nog steeds ten opzichte van die groep. En dat lijkt bij jullie ook wel. Waarom zou je niet gewoon nu eventjes vertellen wat daar gebeurd is?
1: Ja. Nou, dan heb jij toch ook hier op de redactie van BNR, ga je toch ook niet uit de school klappen over alles wat iedereen onderling
2: uitspookt? Als ik met slaande ruzie hier wegga.
0: Ik ben niet met slaande ruzie wegga.
2: Nee, het was gezellig toen jullie weggingen.
28: Dreigement aan de hoofdredactie.
2: Als ik hier wegga en ze hebben mij echt iets, en ik ben echt ontevreden over hoe het gegaan is, en mensen vragen mij ernaar, dan ga ik gewoon antwoorden.
1: Maar ik heb wel de Volkskrant toegelezen. Dat was ook een mooi interview.
0: Je hebt twee dingen in de politiek. Je hebt de inhoud en je hebt de persoonlijke verhoudingen. En de inhoud, ik denk dat de PVV en ook Geert Wilders de juiste analyse had op veel dingen. Ja. Maar er geen oplossing kon bieden. En daar was ik gefrustreerd over. En je hebt de persoonlijke verhoudingen. En die zijn tussen mij en de heer Wilders echt niet slecht.
28: En,
0: er waren ups en downs.
28: Kan je wel schieten, kom op.
0: Nee, hij kan mij schieten.
28: Tuurlijk.
0: Nou, dat denk ik niet.
28: Wat jij hem hebt aangedaan in de publiciteit vanuit zijn optiek. De man die zo paranoïed is. Ik kan me niet voorstellen dat jij een speaking term
0: bent. We zijn wel een speaking term. Ja? Zeker. Ja.
2: Ja?
0: Kijk, elke relatie...
2: De Volkskrant je appjes gaat geven. De Volkskrant.
0: Er zijn 10.000 appjes en ik heb één appje gegeven.
28: Ja. Nou ja, goed.
1: Heb jij er zin in eigenlijk om nu een soort groepsleider te zijn? Of is het een beetje tegen wil en dank?
0: Soms tegen wil en dank. Maar ik heb heel veel leuke mensen in de fractie die ook allemaal hun best doen. We hebben zelfs iemand in de parlementaire enquêtecommissie afgevaardigd nu. En sommigen zijn ook nieuw, dus die moeten nog wat politieke ervaring opdoen. Maar volgens mij zijn we een leuk team, leuke medewerkers.
28: Ik denk dat jij niet zelf de kar wilt trekken, dat je eigenlijk op zoek bent naar een lijsttrekker.
0: Heb je interesse?
28: Nee? Ik denk het niet. Nee.
0: Okay. Je zal dat goed zijn.
28: Ja, het is goed met jou. Maar er worden wat namen genoemd. Wat is het plan? Want eigenlijk, jij gaat toch binnen afzienbare tijd gewoon lekker in Israël wonen en klaar. En er moet een lijsttrekker gevonden worden.
0: Ik moet nog wel even door, denk ik. Maar uiteindelijk is het wel lekker om naar een zonnig oord te gaan een keer. Maar dat is toch de diepere ambitie, of niet? Ik hou ook heel erg van Nederland. Ja? Dus ik weet nog niet waar ik eindig. Kijk, uiteindelijk moeten we het beste het doen. We moeten zien wie dat gaat worden.
1: Wanneer ben je de beste? Wat is het profiel waar je naar op zoek bent?
0: Ja, in ieder geval wat meer haar dan ik. Dit schiet natuurlijk niet op zo.
1: En is er ook iets
2: inhoudelijks? Ja, Hidde Heutink moeten we dan toch wel noemen.
0: Ja? Ja. Oh, dat zou hij heel leuk vinden.
2: Nou ja, Hidde Heutink.
0: Super ambitieus.
2: Hij is heel ambitieus. Hij profileert zich duidelijk. Hij heeft zich ook bijvoorbeeld met DigiD, heeft hij toen in het debat... Heeft hij zich echt laten zien. Was goed ingelezen. En je ziet dat hij in debatten ook naar voren loopt. Hè. Nou. Dus hij is heel aanwezig in debatten.
0: Hidde is een geweldig goed Kamerlid. En Hidde was, dat hij erbij zit.
2: Hidde Heutink was ook iemand. In aanloop naar de verkiezingen hebben wij de PVV gevraagd, kunnen wij eens een keertje een interview krijgen? En Hidde Heutink was campagneleider, zijn op kantoor gekomen. En die had er echt zin in. Vervolgens gebeurde er helemaal niets. De telefoon werd weer eens een keertje niet opgenomen vanuit de PVV. Maar ik zie me helemaal voor me dat hij die kar uiteindelijk wel wil gaan trekken.
28: Maar ik weet niet of hij een wereldster gaat worden. Waarom niet gewoon Mona? Houd gewoon simpel Mona Keizer, punt.
0: Ja, die is nog geen lid van onze partij geworden. Ik kijk elke
28: durft het niet aan?
0: Nou, kijk, Mona, wij zijn bezig een koninkrijk te stichten. En Mona is bezig een keizerrijk te stichten. Dus kijk, dat moet nog even matchen met elkaar. Maar we hebben wel goede contacten.
28: Jij zou het wel willen, maar zij is nog een beetje huiverig. En ik denk dat de uitspraken deze week, zag ook het debat, Leenert, misschien niet erg geholpen hebben.
2: Ja, maar Mona ging pas echt los toen het bij FVD terecht kwam. Mm-hmm. Maar als je kijkt, want ze hebben nu ook gezamenlijk een initiatiefwet ingediend om de voorrang voor statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Ja. En dan gingen ze hand in hand. Toen dacht ik eigenlijk, ja, dit is het. Dit is de stap 1 naar met elkaar. Dat was ook met jaar 21 nog erbij. Maar dit is de eerste stap om toch te kijken, even te proeven, kunnen wij met elkaar misschien verder?
0: Ja, ja. Ah, zeker. En sowieso los van stappen of strategie of lange
2: termijn. Nu. Jullie waren toen even aan het proeven.
0: Nou, we kennen elkaar sowieso goed. En er zijn natuurlijk zijn daar sowieso goede contacten. En los van toekomstmuziek is het ook gewoon goed om samen te werken. Om te kijken of we het goede dingen voor Nederland kunnen bereiken. En dit was gewoon een heel goed voorstel. En ik ben blij dat we samen met Mona Keizer daarin mochten optrekken. Want wij willen goede dingen voor Nederland bereiken.
28: Oké, andere kwestie. Er komt net een persbericht binnen. Het kabinet vindt plan Netanyahu voor Gaza uitermate zorgelijk. De Nederlandse regering kijkt altijd heel bezorgd als het over de Israëlische politiek gaat. Maar ze doen eigenlijk nooit iets. Ze durven niet echt te bijten, hè?
0: En had ik me nou net voorgenomen om de komende maanden nooit meer iets te zeggen over Israël, antisemitisme, dat soort dingen.
28: Nou, maar toch wel interessant voor de mensen. Jij bent geboren in Israël, toch ook? Daar is je vaak ook gevraagd, als de loyaliteit, als het erop aankomt, kies je dan voor Israël of voor Nederland?
0: Ja, ik ben Nederlands Kamerlid en ik heb een ambtseed afgelegd. Dus dat antwoord is natuurlijk Nederland.
28: Ja, en als jij nu enquêtes ziet, niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Amerika, de wegebbende steun voor Israël. Jonge mensen steunen dat land eigenlijk gewoon niet meer. En dat is een kwestie van tijd voordat ook rechtse partijen dat misschien boycotts en sancties gaan steunen. Je voelt dit gewoon glijden. En dat heeft alles te maken natuurlijk met het beleid van Netanyahu.
0: Dat laatste, kijk, dat weet ik niet. Kijk, Israël is gewoon een democratie. En uiteindelijk kiezen ze de leiders die dat volk
28: wil. De VARA zegt altijd, het is een apartheidsland. Maar bij de VARA vinden ze dat een apartheidsland.
0: Ja, maar het is een rechtsstaat, het is een democratie. En ik geloof dus niet. Het beleid is gewoon een afgeleide van wat dat volk wil.
28: 80% steunt hem, hè? Met dit beleid.
0: Met dit beleid wel. Dus ik denk niet dat door één poppetje komt. Maar ik herken.
28: Ik merk dat je loopt op eieren. Waarom is het zo gevoelig? Want je wilt toch gewoon dat hij er keihard ingaat tegen de Arabieren, klaar.
0: Nee, ik wil dat mensen waar ze ook wonen genieten van veiligheid en vrijheid. En dat
28: met heel voorzichtig.
0: Nee, en dat gun ik iedereen. Nee.
2: Hij heeft wel echt geleerd.
0: Nee, dat gun ik iedereen. Dat gun ik iedereen. Ja. Waar mijn hart ligt, mogen duidelijk zijn.
28: Maar ben je niet bang dat, ik zeg maar even, de Joodse staat op termijn gewoon tot mislukken gedoemd is als het zo doorgaat. Kijk, als ze de sympathie van Europa zijn zo kwijt, nou kan je zeggen, aan Europa hebben we nooit iets gehad. We zijn niet voor niks de gaskamers ontvlucht. Nou, maar Amerika, het draait om Amerika. Op het moment dat er een democratische president komt, is het feestje gewoon over.
0: Ja, kijk, ik geloof niet in al die... Rationeel begrijp ik best wat je zegt. Maar ik geloof niet in al die doemscenario's. Het Joodse volk staat al 2000 jaar onder historische enorme druk. En het is een historische anomalie dat het volk nog steeds bestaat. En dat zal ook nog wel de komende 2000 jaar bewijzen... dat Joodse volk een anomalie blijft.
28: Ja, stoort het je dat het zoveel over Israël gaat?
0: Ja, ik ben uiteindelijk een Nederlands politicus. En ik denk dat de Nederlandse
28: Nee, maar dat kiezer... ook vaak gezegd wordt... waarom hebben we het niet over Zuid-Soedan of zo? Of over Darfur of andere landen waar gedonder is?
0: Ik vind het opmerkelijk dat een land van slechts 10 miljoen mensen... zoveel aandacht genereert.
28: Koloniale staat ze nu, hè? Ja. Het laatste koloniale restje.
0: Ja, met een stukje kolonie wat kleiner is dan de provincie van Utrecht. Dus ik vind de overfocus op Israël, vind ik... opmerkelijk. En ik vind het voor mij als Nederlands politicus ook zonde eigenlijk van de tijd. Want de gemiddelde Nederlander heeft daar niks aan. Die wil gewoon iets dat we doen aan de koopkracht. Aan dat er te weinig huizen zijn.
28: Ja, je zag ook met de verkiezingen. Links dacht Gaza wordt een enorm verkiezingspunt. Maar dat is natuurlijk nooit geworden.
0: Integendeel.
28: Iedereen die er al iets van vond, vond dat al. En dat heeft niet heel veel stemmen toch opgeleverd, Nenno?
2: Nee, absoluut niet. Maar goed, de geopolitiek doet er wel toe, hè, dat zie je. Maar ook wat jij net zegt, van nou, uiteindelijk is Israël aan zichzelf overgeleverd. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Zelfs niet, en dat hebben we wel gezien bij de oude PvdA. Joop den El was ook iemand, de staat Israël heeft hij altijd beschermd.
28: Dat is wel een tijd terug.
2: Dat is een tijd terug. Maar we hebben nog steeds, zeker als Nederland, de eerschuld die wij hebben richting, de Joodse gemeenschap. Zal niet vergeten worden. En voordat dat helemaal losgelaten wordt... Ja, dan moet het collectieve geheugen wel echt zo erg in de steek laten. Dat zie ik niet zo snel gebeuren.
28: Tot zover dominee Beekman. En daar hebben we ook rabbijn Marcus over. Ik dank u zeer. Jongens, we gaan even iets anders doen. Wat ga je doen? Plaatje draaien?
3: Reclame.
28: Mededeling van de
4: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
6: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
8: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
11: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt...
13: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zaak...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: En verder is het ook erg druk op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Lexmond 20 kilometer langzaam rijden stilstaan met 3 kwartier vertraging. En tenslotte een snelheidscontrole op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij hectometerpaal 21,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een moskee in Rotterdam zijn vannacht vernielingen aangericht. De politie denkt door 6 mensen die dronken waren. Ze zijn gevlucht met een taxi. Ze zouden op bewakingsbeelden staan. De moskee doet aangifte van vernieling en heeft de steun van burgemeester Schouten. Ze vindt het verschrikkelijk. Ja, Van Dissel, die vroeger bij het RIVM werkte, moet volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen over de coronacrisis. Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt dan verhoord. Vandaag werd gesproken met oud-zorgminister Bruno Bruins. Hij vond het in 2020 niet nodig om het carnaval te cancelen. In Zandvoort willen ze een herhaling van het Pinksterweekend voorkomen. Groepen jongeren intimideerden mensen, ook personeel van strandtenten. De politie mag nu het hele weekend mensen wegsturen die niks te zoeken hebben bij het strand. Gisteravond mocht dat ook al, toen bleef het rustig. In het Brabantse Herpen bij Os is een dode man gevonden in een sloot. De politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er wordt gezocht naar een man die in de buurt werd gezien. Hij kan iets te maken hebben met de dood van het slachtoffer, maar hij kan ook iets gezien hebben. En er is nu al gedoe over de Schatkamer, het archief met oude tv-programma's van de NPO dat deze week online ging. Er zijn programma's weggehaald, omdat ze niet meer bij deze tijd zouden horen. Het gaat bijvoorbeeld om oude afleveringen van Dit Was Het Nieuws. Het zou gebeurd zijn op verzoek van de makers. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Er vallen ook stevige regen- en hagelbuien. Morgen wordt het met maximaal 28 graden iets minder warm dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Tias niet. Tias, School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
11: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
12: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
13: Mijn naam is Harm Edens.
12: Hetzelfde format.
13: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
12: En ook weer net zo inspirerend.
13: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
12: De Green Quest. Elke maandag om 3:00 op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
14: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: Van Bentum en Keulen Advocaten.
16: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
17: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
19: Voorzitter, ik ga niet.
20: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
21: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
22: Met wel of niet 100% fit.
23: Ja, het kabinet kon geen ja geven op het door ons gestelde ultimatum.
24: Kom dan zelf maar met ideeën.
5: Jort Kelder.
25: Ja, jongens, nou de onweersbuien zijn weer overgewaaid. Hier zitten we dan in de tuin van de Grand, heel gezellig.

0: En nog steeds met mijn co-host Milou Brandt. Milou, toch even voor we in gesprek gaan met Sarme Radje, hier ook aangeschoven, documentaire over drugs bij de jeugd. Maar daar gaan we straks over. Eerst toch even jouw laatste column in het Financieel Dagblad. Dat gaf iedere woensdag schreef je een stukje. Ja. En dat ging over box 3. Als je in het FD of in BNR iets over box 3 zegt, dan is iedereen meteen geïnteresseerd.
1: Mijn
0: dat is het belangrijkste wat er is. Wat heb je beweerd en waarom heb je nu veel ruzie? Wat is er aan de hand?
1: Wat een kruidvat is dat. Nee, er circuleerde afgelopen weekend wat filmpjes van finfluencers en beurscommentatoren. Die zeggen allemaal van Bas Jacobs, die is hier vaak over aan het woord. Hij is daar een rondetafelgesprek in de Eerste Kamer heeft hij over. Is hij aangeschoven hierover? En daar zegt hij eigenlijk, zijn woorden werden zo gebruikt alsof Bas Jacobs zou ontkennen dat het rente-op-rente-effect bestaat.
0: Wat is rente-op-rente-effect?
1: Rente-op-rente-effect is dat, eigenlijk is dat de heilige graal van het beleggen. Dat is elke euro die je belegt, die gaat zelf een rendement genereren, waardoor je een exponentiële groei en op de lange termijn dus heel veel effect hebt. Dus dat is de grote kracht van beleggen. Dus eigenlijk, Bas Jacobs die het rente-op-rente-effect ontkent, dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen van een bakker die gist ontkent. Dus ik dacht, dat kan niet waar zijn. Zo ken ik Bas niet. Dus ik ging even
0: gerenommeerde hoogleraar, ja.
1: Ik dook even in die papieren in zijn inbreng. En dan zie je dat hij dat eigenlijk helemaal niet zegt. Sterker nog, hij zegt, het bestaat juist wel. En het bestaat ook voor de overheid. Die moet ook rekening mee houden.
0: Maar beweerde Bas Jacobs bijvoorbeeld dat er meer box 3 belasting betaald moet worden, of dat er op een andere manier belast moet worden, waar ze kwaad om werden?
1: Uiteindelijk is box 3 een heel groot werk. En één van die dingen daarin is de vermogensaanwasbelasting. Dat je moet afrekenen over het geld wat is aangewassen. Dus je rendement van dat jaar.
0: Eigenlijk wat je nog niet in je handen hebt, maar wat in feite.
1: En los van of je daar nou voor of tegen bent, mijn punt was vooral in die column, het bestaat wel. De inhoudelijke discussie kun je alleen voeren als je de standpunten van de ander goed kan verwoorden. En als je dat niet kan, dan moet je eigenlijk eerst misschien even daar iets beter in verdiepen.
0: Zeker. Maar Milou, soms denk ik ook, als je bent ook een beetje mijn pupil. Je bent al jaren geleden bij het radioprogramma Dr. Kelder en Co. begonnen. Als stagiair eigenlijk zo'n beetje. Of een jonge medewerker.
1: En was jouw pupil.
0: Je was al helemaal uitgevlogen en je doet fantastische dingen. Maar kun je wel genoeg ruzie maken?
1: Dat is ook een, moet je ook leren. Ik heb nu wel ruzie met een roedel retailbeleggers online.
0: Ja.
1: Ja, en dat is goed.
0: Je ervan.
1: Nee,
0: je moet dat
1: ik vind dat eigenlijk wel goed. De tegenstand is een nieuwe verbinding, zou je kunnen zeggen. Het is ook een vorm van contact maken.
0: Ja.
1: En je kan vrouwen hysterisch noemen, maar wat ik daar heb meegemaakt is toch wel echt.
0: Oude mannetjes met geld, dat zijn de ergste. Die zijn altijd boos. En als ze advocaat zijn, wordt het helemaal erg. Oké, dank Milou. Ik schrijf naar Sahar Maradji. Welkom.
2: Dank je wel.
0: Jij bent een absolute heldin met alle documentaires die je maakt.
2: Dank je.
0: Ik heb je vaker aan tafel gehad, ook tv-programma's. En je duikt altijd in wereldjes waarvan ik denk, daar zou ik geen zin in hebben. Wat is dat toch? En nu weer 600 jongeren gesproken die nogal harder ingaan met drugs. Hè. Documentaire heet Nachtkinderen. Ja. Te zien op Videoland.
1: Nog niet, bijna.
2: Nog niet, bijna. Hij komt. Op dinsdag.
0: Ja.
2: Ja, ik hou van de mensen onder druk.
0: Ja.
2: Dat vind ik het mooist. Ze zeggen wel eens, dat heb ik vaker ook ergens geroepen, als een piloot zonder turbulentie vliegt, dan merk je eigenlijk nog niet eens hoe goed die piloot is. Pas als een mens onder druk staat, dan komt de schoonheid. Dan zie je pas waar een mens toe in staat is. Dan begrijp je pas, er is niet zoiets als goed of fout, maar er is altijd context, intentie, geschiedenis.
0: Nou, en dat vind ik bij je werk altijd mooi. Je gaat er eigenlijk neutraal, je bent geïnteresseerd. Dus je wil gewoon zien hoe die wereld in elkaar steekt. Je bent volgens mij een keer tussen de wappies gaan staan of de hele rechtse groepen en zo. Maar op zo'n manier dat je niet, wat je vaak in de media ziet, dat het je zo door de strot gedrukt wordt, hoe slecht die mensen zijn, wat je ervan moet vinden. Maar het is in ieder geval, ik kan het uitzitten. Dat is wel heel wat.
2: Ja, omdat het niet aan mij is.
0: Ja.
2: Ik was er een tijdje terug, ben ik daar zo gefrustreerd om geweest. Dacht ik bij mezelf, wanneer precies is het gebeurd dat wij als journalisten ineens een mening moesten hebben?
0: Ja.
2: Waarom kunnen we
0: niet
2: anders,
0: gewoon,
2: nee, jij doet niet anders. Dan verdien je. Precies. Maar goed, snap het met dat, wat je er krijgt.
0: Ja, maar anders zou ik nooit zoveel kunnen verdienen natuurlijk. Dat is inderdaad
2: daarom,
0: heel goed gezien.
2: Daarom, je hebt dank.
0: Slim, hè? Rattig, hè? Ja.
2: Nee, ik spiegel. Daar ben ik voor.
0: Ik nodig altijd mensen uit die het niet met me eens zijn. Dat is wel leuk. Want dan heb je nog een normaal gesprek.
2: Dat snap ik heel goed.
0: Ja. We gaan het zo over de nacht, over de nachtkinderen hebben. Dat drugsgebruik wat je aankaart. Wat was de gekste groep die je bezocht hebt in je carrière? Nu waarvan je dacht, en ik ben ook anders naar ze gaan kijken.
2: Dat vind ik wel een hele goeie. Ik denk dat ik, ik woke van jou. Dat was wel, waarbij ik woke-activisten volg. Ja, bij Pound uitgezonden. Daar leerde ik dingen die ik zorgwekkend vond over deze wereld. Dat was, inmiddels is dat jaren geleden. Dat ik
0: had even kort samen.
2: En ik woke van jou volg ik woke-activisten. Ja. Die strijden voor hun eigen idealen. En ja. dat kwam toen net op, woke. En ik merkte dat ik... ik vond het discussiëren op emotie... een hele enge principe waarvan ik heel bang was... oh, dit gaat verspreiden.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Wat ik daarmee bedoel is dat logica niet meer leidend is. Mm. Er is geen consensus meer over wat wij met z'n allen afspreken. Dit kan, dit kan niet. Yeah. De wet doet er ineens niet meer toe. Yeah. Onze taal doet er niet eens meer toe.
1: Dit voelt voor mij niet goed.
2: Dit voelt voor mij niet goed. En daar is geen...
0: Onveilig. Voelt onveilig.
2: Ja. Maar er is dus gewoon geen samenleving op te bouwen. Ja. Het maakt me niet uit. Je moet het doen als je graag zo wil zijn. Maar er is geen samenleving op te bouwen. We kunnen geen afspraken meer maken.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Nachtkinderen. Je bent eigenlijk in de wereld van drugsgebruik van hele jonge mensen. Tieners gedoken. Ja. Waarom en wat kwam je tegen?
2: Nou, we horen de afgelopen jaren steeds meer signalen. Of het nou is dat er steeds meer drugscontroles zijn op scholen. Je hoort het op het NOS-nieuws. 3MMC is genormaliseerd. Ketamine.
0: Is dat? Ik zit niet in de drugs.
1: Oh, nee? Designer drug.
2: Ach, dat is me daar toch spul.
0: Ik probeer er altijd aan te beginnen, maar ik kan niet volhouden. Maar ja?
1: Heb jij het geprobeerd?
2: 3M? Ja.
0: 3M. Ja?
2: Ja, heb ik wel eens geprobeerd.
0: Maar dat is een of andere chemische...
2: Denk aan de combinatie tussen qua effect, hè? Tussen cocaïne en... ecstasy.
0: Ja.
2: Je ziet het niet aan je. Je kunt dagen door.
0: Ja. Tot zover hoor ik niks geks. Wat handig. Ja.
1: Dat lijkt mij
0: wel. Niet iedereen
1: wat...
0: dit.
2: Het brandt alles weg in je neus. Nou goed, de dingen gaan er vrij snel stuk door.
1: Oké, laat maar.
2: Ja.
1: Trek het in.
2: Net als ketamine. Wel eens van ketamine gehoord?
0: Ja, dat heb ik wel gehoord. Van die meisjes met zo'n soort zo'n dingetje op hun borst. Met zo'n soort lepeltje wat ze dan in op Ibiza en zo.
2: Dat kan van alles zijn.
0: Ja. Oh, dat kan van alles.
1: En ketamine is dat middel waarmee je paarden kunt verdoven.
0: Ik ben zo'n provinciaal.
1: Ja, dat gebruikt in de vee-industrie. Gebruiken ze dat om paarden te verdoven, ketamine.
2: Oh, en ik kan daar ook iets over vertellen, over dat ketamine. Een van de dingen die ik heb geleerd.
0: Eerst even te zeggen, gaan we later over ketamine. Wat is er aan de hand met jonge mensen? Er wordt heel veel drugs gebruikt. Meer dan jij ook verwachtte.
2: 100%. Ja? Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat er is een combinatie van een aantal factoren. Je hebt een tiener die nog onder ontwikkeling is, die is nog van alles aan het uitpluizen. Dan heb je social media, waar je na 3 drugsfilmpjes in een drugsbubbel terechtkomt, waarbij het wordt verheerlijkt. Dan heb je de drugs die heel makkelijk te krijgen is, of het nou via je vriendjes, vriendinnetjes is, of via TikTok op 10 minuten afstand.
0: Ja.
1: Via TikTok? Dus je kan via
0: de drugs
1: TikTok
0: is er sneller dan de pizza.
2: Daar zitten dealers.
0: Ja. Ja.
1: Wow.
2: En dan heb ik het ook nog over soms minderjarige dealers. Je hebt het instantly. Dan is het ook nog eens goedkoper dan drank. Dan heb je een wereld die in de fik staat.
0: Ja.
2: In hun beleving.
0: Ja.
2: En je hebt... Ja.
1: Geluk,
2: zeg het maar.
1: Geluk onder de knop.
2: Ja.
0: Oké, okay, en wat kom je dan tegen aan drugsgebruik? Hoe erg is het? Hoe zwaar gaat het erin?
2: Wisselend. Je merkt, sommigen die blowen. Sommigen blowen echt de hele dag door. Anderen stappen heel snel over naar de harddrugs. Eerst het weekend. Maar ja, op een gegeven moment, als je bepaalde designerdrugs gebruikt... die je overigens ook online kunt bestellen. En je merkt, hé, ik ben niet meer onzeker als jongere. Hé, de wereld ziet er ineens goed uit. Waarom zou ik het niet maandagochtend doen? Niemand die het doorheeft.
0: Ja.
2: Ouders weten het niet, want je verwacht het ook niet van je 14-jarige kind. Dus het is ook niet zomaar een gesprek wat je aangaat zomaar. Want ouders zijn ook bang als ik er nu over begin. Komt de jongere dan pas te weten en wordt het nieuwsgierig. Dus er is van alle kanten, het is een soort van toxische formule. Zo moet je het zien.
0: Ja, het is wel lekker hè, die drugs.
2: Het effect, ja. Dat vinden ze.
0: Je zegt ergens, chemisch geluk is onmogelijk. Onmogelijk te evenaren. Ze weten niet wat echt geluk is. Dus ze hebben een soort een chemisch geluk dus eigenlijk gekregen. Maar het is wel heftig.
2: Nou, wat je moet
0: denken. En op het moment is het lekker dan, denk ik.
2: Kijk, op het moment is het lekker. Daar gaat het natuurlijk fout. Op het moment dat jij met een 15-jarige vanavond naar de Mac gaat, die zegt morgen weer, ik wil naar de Mac. Ja. Dat is waar we het over hebben.
0: Ja.
2: En waar ik... Kijk, ik ben niet anti-drugs. Daar gaat het me helemaal niet om in dit geval. Waar het mij wel om gaat, is... Je moet je heel even voorstellen dat zo'n brein in ontwikkeling op zijn, haar 16e, 15e een imprint krijgt van een soort geluk dat eigenlijk niet echt normaal ooit bestaat of te behalen is. Dus wat gebeurt er dan?
0: Het echte leven valt altijd tegen. Ja.
2: Ik vraag in de allerlaatste scène vraag ik aan een van de personen die wij volgen, aan een van de meisjes vraag ik begin de zin. Ik zeg, Imme, je bent nu 17. als jij nu dit soort geluk geproefd hebt en ze maakt het voor me af. Ze zegt, klopt, nooit meer dit soort geluk. En dat vind ik een enge gedachte.
3: Wow, ja. Ja.
2: Want dan hebben we het niet meer zo makkelijk over een fase.
1: Ja, maar ik weet zelf wel uit... Hè, er hangt veel schaamte omheen. Je gaat niet zomaar toegeven ook hè, tegen iemand van... nou ja, ik zit nu aan de drugs. Het is juist fijn dat je het niet ziet. Maar jij zegt wel van... er zijn dus filmpjes op TikTok en op Instagram... waar mensen dit in de openbaarheid doen en het op die manier dus...
2: Oh joh, ik ben dingen tegengekomen. Daar ben ik echt van geschrokken. Ik ben twee dingen tegengekomen wat ik... Nou ja, geen idee dat dat bestond. Als eerste heb je een trend waarbij jongeren die bijvoorbeeld drugs op hebben... waarbij je pupillen groter worden, die filmen zichzelf. En vervolgens zetten ze eronder Molly, I miss it. Molly is een ander woord voor ecstasy. Of, en dan daaronder krijg je allemaal jongeren... die het soort van die steun betuigen, hè, dit weekend weer. Gewoon herkenbaar, zo in beeld.
3: Ja.
2: En dan, dat vind ik eigenlijk nog het meest chockerende... je hebt zoiets als catprinsessen. Catprinsessen zijn hele jonge meisjes... die heel veel ketamine nemen, zodat ze in een K-hole komen. In feite dus eigenlijk narcose-toestand. Vervolgens zien ze daar allerlei hallucinerende beelden. Daarna gaan ze op social media omschrijven hoe die droom eruit zag. En daaronder zie je dus comments staan van andere jongeren die zeggen... wat gaaf, hoeveel heb je genomen om hier te komen?
3: Jeetje,
1: Maar dat is echt niet fijn in zo'n kegel zitten. Als ik heb er nooit in gezeten. Maar ik heb wel mensen gezien die erin zitten. En ook die daarna zeggen van het was echt vreselijk.
2: Nou ja, er zijn verschillende ervaringen daarin. Ik moet eerlijk blijven. Maar het is in feite gewoon, je brengt jezelf in een coma.
0: Maar het is hard. Dus, kijk, televisie gaat vaak over extreme. Over malle types, rare types. Hoe breed is dit?
2: Dit is gewoon echt heel breed.
0: 15-jarigen doen dit in de steden, op het platteland, overal. Allemaal misschien met een ander soort drugs. Maar dit is echt de norm geworden. En die ouders, wat doen die? Weten die het überhaupt?
2: Soms wel, soms niet. De ouders van de jongeren in onze serie, die weten het absoluut. Daar is ook al hulpverlening bij betrokken.
3: Ja.
2: En die ouders, daar heb ik het nog het meest mee te doen. Want wat doe je? Ben je te streng, trekken ze terug. Ben je te open, gaan ze nog meer gebruiken? Mm. Hoe weet jij op het moment dat jouw kind op TikTok zit te scrollen... waar die zit te kijken of die iets aan het bestellen is?
3: Ja.
2: Wat moet je doen? Een van die ouders die heeft ook letterlijk... wat moet ik doen? Moet ik mijn kind aan een ketting leggen?
3: Ja.
2: Scholen die willen het of niet weten... of als je het hardop roept... staan ze binnen no time voor je deur om je kind weg te halen.
3: Ja.
2: Terwijl, nee, dit is geen absurd eenmalig geval. Nee.
3: Ja.
2: Dit is op dit moment echt op heel veel plekken.
0: Er zijn ook ouders boos op jou. Hè? Ik zag een column ergens dat er gezegd wordt... Door dit zo te laten zien is het ook een beetje promotie van dit wangedrag.
2: Ja, de kritiek vind ik helemaal oké. Je mag kritiek hebben. Aan de andere kant, dit is geen promotie. Ten eerste, niemand heeft het nog gezien. Er zit weinig promotie in. En als het gaat om deze jongeren in bescherming nemen... daarvan denk ik vooral, dat hadden we misschien wat eerder moeten doen... toen we social media introduceerden.
0: Je mag ze echt niet laten zien, want het zijn patiënten. En
2: het zijn geen patiënten.
0: Die mensen krijgen last mee dat ze in jouw documentaire hebben gezeten.
2: Eerlijk is eerlijk, al deze afwegingen hebben we met de jongeren doorgenomen, met de ouders. En het is niet alsof ze zich geen zorgen maken.
3: Nee.
2: Tuurlijk denken ze, wat als ik zo meteen zo bekend sta. Maar ondertussen willen ze ook een stem zijn voor een generatie. En het zijn geen individuele losse gevallen. Zij staan echt voor een hele grote groep.
3: Ja.
1: Maar kunnen zij al weten dat zij bijvoorbeeld minister willen worden? Dan denk ik niet dat dit nou heel grote pre is op het cv.
2: Maar zal ik je wat zeggen? Met de hoeveelheid aan jongeren die op dit moment gebruikt...
1: is er bijna niemand over.
2: Nou, ik denk eerlijk gezegd... ik weet niet zo heel goed in wat voor wereld wij straks leven.
0: Is er één minister straks die clean is? Dat kan natuurlijk niet, ja.
2: Ja, dat kan echt
1: niet. Maar dat is echt wel veranderd. Maar toen ik op de middelbare school zat, toen was het helemaal geen ding. Of het is straal aan mij voorbij gegaan.
2: Hoe oud ben je?
1: 34.
2: Ja. Oh ja. Nou, ik ben 41.
0: Nou, ik weet niet wat er in mijn middelbare school...
2: George, hoe oud ben je?
0: Ik geloof, dat zeg ik nooit. Maar ik weet dat mijn middelbare school, voordat ik erop kwam, gesloten is door de overheid, omdat er te veel drugs werden gebruikt. Maar dat is dus ver voor mijn tijd geweest. Althans, gesloten, een andere directie heeft gekregen, een harde aanpak. Nou, ik bedoel, het is mij mijn hele leven ontgaan. Ik heb ook wel eens gelezen dat mijn halve redactie keihard stuiterend van de kook overal...
1: Wat doen was jij voor hoofdredacteur?
0: Maar ik lette niet op. Ik dacht, jongens, zijn we lekker,
2: ben je serieus?
0: Lekker doorwerken en zo. Nee, dus...
2: Heb je echt nog nooit iets gebruikt?
0: Nee, nou...
1: Zeg eens eerlijk.
0: Nee, nog nooit kook. Nee hoor, echt niet. Ik heb eens een keer zo'n blow-ding gedaan, maar toen werd ik er zo langzaam van.
1: Wacht, hebben we jou een keer tijdens een radio-uitzending hebben we jou truffels gegeven?
0: Ballonnetjes en zo.
1: Dat lachgas.
0: Maar dat doe ik altijd lachen, dat doe ik dan voor de uitzending.
1: Wat vond je daarvan?
0: Ik had geen effect. Ik heb wel een dwarslezen tegenwoordig. Maar op zich had ik er verder geen last van. Nee hoor. Sorry. Ja. Maar even.
1: Waarom is het trouwens uitgesteld dat de documentaire gezien kan worden?
2: Dat heeft te maken met een privéomstandigheid van een van de jongeren.
0: Ja.
2: Waardoor...
0: Ik zeg even wat privé. Hij was gewoon van het pad af. Wat was de privé?
2: Nee, ik ga er echt niks over loslaten. Oh. Gewoon uit respect niet voor hem. Voor zijn omgeving niet. Maar we hebben hem... die man lijkt op Pim Fortuyn. Oh, sorry.
1: Dat kan niet.
2: Nou, kijk dan. Die kale, als hij zich omdraait... Sorry.
0: Hij is niet dood. Een complot. Hij is niet dood.
2: Dat zou toch. Dat hij hier in de Grand rondloopt.
1: Jij hebt te veel met rechtsextremisten gehangen, denk ik. We kunnen dus dinsdag kijken naar het documentaire. Dan komt hij in Videoland.
2: Ja.
0: Ja, Sahar, dankjewel.
2: Nee, dinsdag.
0: Sahar Meraji, dinsdag op Videoland, jongens. Kijk dat belangrijke document. En voorwaarts met de strijd. Dank.
2: Dank u.
0: Zo. Dan gaan we meteen door. Dag, Koen. We kletsen gewoon door. We zien het wel. Dankjewel, Sahar. Zeg maar.
3: Ga door.
0: Ja.
3: Heel dichtbij mee.
0: Zo, nog steeds hier aan tafel Leonard Beekman, de politieke verslaggever. Maar ook aangeschoven de nieuwe baas van VNO-NCW, Koen van Oostrom. Welkom.
4: Dankjewel.
0: Koen, ik kende jou als vernieuwende vastgoedman. Prachtige panden gebouwd. Een beetje groen, een beetje duurzaam. Was in die wereld niet heel gebruikelijk. En toen ineens kopte het Financiële Dagblad. Vastgoedmiljonair, stond er wel bij. Wordt baas van de werkgevers. En iedereen was een beetje verbaasd. Jij zelf ook wel, denk ik. Hè?
4: Ik dacht dat we het over dat frame niet meer gingen hebben van vastgoedmiljonair. Groene vastgoedondernemer.
1: Vond je niet leuk, kom je nooit meer vanaf.
0: Dat mag je gewoon zeggen. Vond je niet leuk?
4: Nou, weet je wat het is?
0: Het was ook niet waar je in de vastgoedwereld onbekend was. Exact. Want er waren zoveel rijke mensen.
4: Exact.
0: Jij deed iets anders dan zij.
4: Dat klopt. Ik heb altijd geprobeerd om groen te zijn. En ik heb altijd zoiets gehad dat als je zelfmade ondernemer bent en je maakt een internationaal bedrijf, dan is dat toch iets wat een leuk verhaal is, waar je mooie dingen ook over kan vertellen. En wat je in de framing soms zag, is dat je dan toch een beetje in de hoek wordt gezet. En ik vond het zelf eigenlijk heel belangrijk om daar een beetje uit te komen. Ja. En het over dat groene te hebben, dat moderne, dat innovatieve.
0: Maar je doet dit, neem ik aan, toch ook uit idealisme. Ik bedoel, voor het geld hoef je niet te doen, dus waarom doe je dit?
4: Nou, ik maakte me al heel lang heel erg zorgen over Europa en ook over Nederland. En toen dit voorstel langskwam, toen dacht ik, of ik hou nou mijn mond en ik stop om een mening te hebben. Mm-hmm. Of ik ga er wat aan doen. En ik had een beetje omheen zitten kijken of ik iets in Europa zou kunnen doen. Maar dat is toch heel lastig om daar een plek te vinden waar de Koen van Oostrom ook een verhaal kan vertellen.
0: Maar je bedoelt
4: waar...
0: commissaris in Brussel, ja.
4: Ja, nee, dat kan helemaal niet, want dan moet je een politieke carrière hebben gehad. Dus ik zat bij een denktank, maar daar heb je weinig invloed. Het is erg academisch. Toen kwam deze rol langs. En deze rol is natuurlijk in Nederland wel echt van betekenis. En als we nou Nederland op orde brengen, en dan gaat hij weer als een waanzinnige groeien, dan wordt het daarna in Europa het voorbeeld. Dan wordt het een beetje de Dutch Dream die uitkomt.
0: Ja.
4: En ik hoop op die manier wat bij te kunnen dragen.
0: Nou ja. En dan nu even Leonard, even korte introductie van gisteren. Kijk, hij is helemaal er vol ingedoken nu, want hij is ineens onderdeel van de Nederlandse polder. Voor jou, Koen, je mag zo becommentariëren. Maar wat is er gisteren gebeurd? Ik hoorde op televisie Wouter de Winter zeggen, dit was natuurlijk een toneelvoorstelling. De vakbonden gaan staken, er moet even. Het kabinet moet bezuinigen, die komen er niet uit. Dus
5: natuurlijk,
0: daar komt ineens onze groene vastgoedman.
5: Natuurlijk was het ook voor een deel theater. Hè, zoals het gisteren ook geduid werd. En op het moment dat er hervormd gaat worden, kunnen de bonden niet op hun handen gaan zitten. En op het moment dat die taakstelling er nog ligt, gaan zij actie.
0: Die 6,5 miljard.
5: Dat is, die 6,5 miljard bezuiniging.
0: Ja.
5: Maar wat er wel gebeurd is dat er gezegd is, en dat heeft de premier vandaag ook weer bevestigd, we gaan met een leeg blaadje beginnen. En dan gaan we kijken met hervormingen wat we daar kunnen besparen. En als er dan nog een restbedrag overblijft, is het aan de minister van Sociale Zaken om dat met de minister van Financiën te gaan regelen. Daarvan zeggen de bonden, we hebben daar geen vertrouwen in. En daardoor, ze willen niet verder praten. Maar dat is natuurlijk een onredelijke eis eigenlijk. Je kan niet van een kabinet vragen om zonder dekking een gat op jaarbasis van 6,5 miljard te laten vallen in de begroting.
0: Ja.
5: Dat kan je gewoon niet vragen.
0: Jij zei ook in de publiciteit van, nou, het kabinet heeft best wel een opening gegeven. Er ging veel van tafel af. Er was eigenlijk een soort blanco vel waar we over konden praten. Waarom was dit nodig, zo'n breuk?
4: Ja, dat is denk ik een vraag voor alle Hanzen. Vooral voor Hans Pekman.
0: FNV,
4: Wat er natuurlijk gebeurd is, is er is een regeerakkoord uitgekomen. En ik denk dat iedereen schrok wat daarin stort. Hè, over de AOW en dan over de grote bezuinigingen die er nodig zijn. Ik denk ook overigens dat we op een punt komen dat het in Nederland allemaal veel te duur is geworden. En weet je, er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd: goh, kun je de vennootschapsbelasting niet meer verhogen? Maar die is al zo'n beetje de allerhoogste van Europa.
3: Ja, volgens mij op Italië en Portugal nou zijn we het duurste.
4: Ja, en als je bij Italië kijkt, dat de grondslag veel kleiner is. Hè, wij betalen ook over alles dat tarief. En het is daar minder.
3: Dat wordt heel makkelijk gezegd eigenlijk. Doe even de winstbelasting. Dan doen ze natuurlijk het kleine, het lage tarief, die 19%. Gooi ze er even af. Voor de BNR-lijst en de FD-lijst is dit een bekend terrein. Ja. Dat kunnen ze doen, maar dat zijn natuurlijk allemaal makkelijke uitspraken. Laat een ander het even betalen, hoeven wij niet te bezuinigen. Vind jij de welvaartsstaat te groot en te vet?
4: Nou, ik weet je, als je te vet zegt, dan moet je een beetje oppassen. Omdat, weet je, er zitten mensen in die welvaartsstaat die dat keihard nodig hebben.
3: Tuurlijk, ik denk
4: dat jij, en zoals we hier allemaal zitten, dat we allemaal fatsoenlijke mensen willen zijn. En als iemand echt hulp nodig heeft, dan moet hij gewoon ook echt hulp krijgen. Maar de vraag is wel, dat systeem wat wij hebben gebouwd, wat ertoe heeft geleid dat er dan uiteindelijk toch 800.000 mensen in de WIA zitten. En dat er in het tweede ziektejaar er ook nog eens een beetje 200.000 mensen zitten. Ik las in jouw stukje, Jort, dat je dat ook al spreken over bijna 1 miljoen mensen. Nou, dat is vergeleken met de landen om ons heen ongelooflijk veel. Mm-hmm. En wat ik nou zo zonde vind, zijn eigenlijk 2 dingen. 1, ik denk dat het voor heel veel... Er zit een hele grote groep daar, hè, die echt waanzinnig veel problemen heeft en waanzinnig ziek is. Er zit ook een groep bij waarvan je zou kunnen zeggen, misschien kunnen we die helpen om in een andere baan terecht te komen.
3: Ja.
4: En dat zou voor het bedrijfsleven waanzinnig zijn, om de eenvoudige reden dat we tekort hebben aan mensen. En dat we heel graag ook mensen die een beetje een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat we die willen helpen, trainen, opleiden, om die weer aan de slag te
3: krijgen. In feite, positieve agenda proberen, dat voor elkaar. We komen er straks allemaal op terug, maar vooral hoe jij denkt dat Nederland, want dan groeien we er gewoon groei gaat krijgen, hoe we de nieuwe ASML's krijgen. Daar ben je ook werkgeversvoorzitter voor. Maar eerst even dit.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
7: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
8: De afscheiding van Friesland.
9: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
8: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
10: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
11: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
12: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
13: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
13: Vijfhart, dat klopt voor jou.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
19: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
20: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
21: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
20: Obli. Meer rust, meer rendement.
22: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
20: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
23: BNR Verkeer.
24: Dit is Erik Evengroen, AHB Verkeersinformatie. Nog altijd zo'n 750 kilometer file in totaal. Op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging. Onder andere de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Stadbommel gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. Ook een half uur oponthoud op de A12 van Arnhem naar Utrecht. De hoogte van Driebergen. En daar staat daarvoor zo'n 14 kilometer file. Een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag voor Nieuwe Brug. 2 rijstroken dicht. Vertraging ruim een half uur. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda. Bij Dordrecht Centrum is een auto gestrand met pech. En er is ook daarbij een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. 2 rijstroken dicht. Vertraging ook hier een half uur. En tenslotte de A16 snelheidscontrole Breda-Rotterdam bij hectometerpaal 49,1.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
26: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een moskee in Rotterdam zijn vannacht vernielingen aangericht. De politie denkt door 6 mensen die dronken waren. Ze zijn gevlucht met een taxi. Ze zouden op bewakingsbeelden staan. De moskee doet aangifte van vernieling en heeft de steun van burgemeester Schouten. Ze vindt het verschrikkelijk. Ja, Van Dissel, die vroeger bij het RIVM werkte, moet volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen over de coronacrisis. Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt dan verhoord. Vandaag werd gesproken met oud-zorgminister Bruno Bruins. Hij vond het in 2020 niet nodig om het carnaval te cancelen. In Zandvoort willen ze een herhaling van het Pinksterweekend voorkomen. Groepen jongeren intimideerden mensen, ook personeel van strandtenten. De politie mag nu het hele weekend mensen wegsturen die niks te zoeken hebben bij het strand. Gisteravond mocht dat ook al, toen bleef het rustig. In het Brabantse Herpen bij Os is een dode man gevonden in een sloot. De politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er wordt gezocht naar een man die in de buurt werd gezien. Hij kan iets te maken hebben met de dood van het slachtoffer, maar hij kan ook iets gezien hebben. En er is nu al gedoe over de Schatkamer, het archief met oude tv-programma's van de NPO dat deze week online ging. Er zijn programma's weggehaald omdat ze niet meer bij deze tijd zouden horen. Het gaat bijvoorbeeld om oude afleveringen van Dit Was Het Nieuws. Het zou gebeurd zijn op verzoek van de makers. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Er vallen ook stevige regen- en hagelbuien. Morgen wordt het met maximaal 28 graden iets minder warm dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
27: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
28: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
29: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer. De value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
30: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
31: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Van Bentum en Keulen, advocaten.
0: van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
1: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Voorzitter, ik ga niet...
4: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
5: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
6: Met wel of niet 100% fit.
7: Ja, het kabinet kon geen jaar geven op het door ons gestelde ultimatum.
8: Kom dan zelf maar met ideeën.
25: Jort Kelder.
9: Ja... Zeker, jongens, hier in de tuin van de Grand. Ik ben even de invaller van Wilfred Gené. Die zit ergens op een gesponsord resortje op Curaçao, geloof ik. Dus ik neem het even over. Je moet het er maar mee doen. Oké, dit. Ik moet even op de tunes oefenen, hoor. Dat zie jij. Ja. Hey, hi op. Mijn co-host is Milou Brandt, journalist.
10: Ik kreeg net een beuk van de echte host.
9: Ik kreeg een,
10: weet niet
9: ik
10: waarom.
9: Kreeg een vriendschappelijk tikje. Koen van Oostrum, VNO-NCW aangeschoven. En natuurlijk nog even Leenert, ons politiek verslaggever Leenert Beekman. Jij was bij de persconferentie, minister-president. Wat zei Jetten eigenlijk over wat er nu moet gebeuren met Nederland?
11: Nou, de groei. De economie moet groeien.
9: Ja.
11: En dat is een speerpunt van het kabinet. Laat die economie groeien. Laat die taart groter worden. Want dan kunnen we nog het sociaal domein betalen. Dat was zijn punt eigenlijk.
9: Nou, dat is een heel simpel punt. Dat gaan we meteen aan de baas van VNO-NCW, de nieuwe werkgeversvoorzitter, voor de gedankt, Leenert. Jij moet hollen. Koen, zeg het maar. Hoe gaan we groeien?
12: Nou ja, het is heel evident. Hè. De groei nu is nog geen 0,5%. De uitgaven van de overheid stijgen met 4%. Dus we moeten met 2% per jaar groeien. En als we met 3% per jaar groeien, dan worden we een soort Zwitserland. Dan wordt het hier allemaal waanzinnig veel leuker en efficiënter.
9: Dat duurt nog wel even, ja?
12: Nou, okay. Dus ik
10: moet dan ook €9 per glas wijn gaan betalen?
12: Nee hoor, nee, daar wordt juist alles veel goedkoper van. Wat volgens mij nodig is. Ik denk dat wij een van de allerbeste ondernemersculturen in Europa hebben. Het ondernemen zit in ons DNA. Dat zit het al honderden jaren. Het probleem in Nederland is dat er bovenop dat ondernemerschap ligt een soort natte deken van regulering, toezicht, wantrouwen en allemaal problemen. Ik sprak vandaag met iemand van een loonbedrijf. En haar vader die had vroeger 100 mensen in dienst en die hadden 1 man op kantoor.
9: Ja.
12: Die hebben vandaag 20 mensen op kantoor zitten.
9: Ja.
12: Als die het gras gaan maaien, gewoon langs de weg,
9: ja,
12: dan loopt er een ecoloog voor. En dan loopt er een boekhouder achter om precies bij te houden waar ze maaien, wanneer, hoeveel uren ze hebben gedaan, et cetera.
9: Ja.
12: Nou, wat is er nou nodig? Wij moeten een forse deregulering van Nederland hebben. Dus we hebben nou die omnibuswetgeving in Europa. Dat betekent dat heel veel wetten versimpeld worden. En wat we volgens mij moeten gaan doen is kijken of al die nationale koppen die wij uit Europa in Nederland hebben neergezet, dat we die ervan afhalen. En waarom is dat belangrijk? Als je nu bijvoorbeeld gaat praten met een bankdirecteur en er komt een keer een bankconsolidatie op gang.
9: Mm.
12: Dat is natuurlijk ook een vraag bij zo'n bankconsolidatie. Als een Nederlander en een Duits bedrijf samengaan, komt dan het hoofdkantoor in Amsterdam of komt het in Frankfurt? Er is over 1 ding op dit moment geen twijfel. Dan gaat het hoofdkantoor naar het buitenland.
9: Ja, vandaag weer het bericht dat AkzoNobel misschien weer door anderen wordt overgenomen. Ze gaan met Amerikanen samen. Ze gaan naar Amerika. Ze hebben al een notering in New York. Dat is natuurlijk wel. Dus die grote bedrijven trekken gewoon langzaam weg, hè?
12: Ja, die grote bedrijven trekken weg. Maar je ziet meer en meer dat ook jonge bedrijven zeggen, wacht even, met het Nederlandse ontslagrecht, met loondoorbetaling bij ziekte, dat je 2 jaar lang mensen moet doorbetalen die ziek worden. Het wordt heel onaantrekkelijk gemaakt om mensen aan te nemen. Dus zowel grote als ook kleine bedrijven valt het iets minder op. Maar die zie je op dit moment niet meer investeren.
9: Jij zat gisteren in dat katshuis bij dat overleg met al die vakbonden enzovoort, met het kabinet, Jetten en consorten. Heb je nou het gevoel dat dat kwartje daar geval is? Dat ze snappen dat dit niet door kan gaan? Je kan niet 4% stijging overheidsuitgaven met 0,5% economisch groei. Dan op een gegeven moment ga je gewoon failliet.
12: Ja, daar ben ik wel een beetje positief over. Dat zowel Rob Jetten als de ministers, de minister van EZK was er ook bij, Helene Herbert, die hebben dat allemaal wel door. Alleen de Haagse, mag ik het de Haagse bubbel noemen?
9: Ja.
12: Daar zitten erg weinig ondernemers in. En er is toch een verschil of je praat over loondoorbetaling bij ziekte en je hebt er zelf van wakker gelegen.
9: Ja.
12: Omdat je hebt 10 werknemers en er zijn er 2 ziek.
9: Ja.
12: Ik heb dat persoonlijk meegemaakt. Of dat het een abstract verhaal is waarvan je denkt, ja, dat lijkt me inderdaad niet zo leuk. Maar weet je, die hardheid.
9: Want de Pavlov-reactie van de FNV deze dag is ook weer, nou, de winstbelasting moet gewoon omhoog en dan kunnen we toch alles betalen.
12: Nou,
9: weet je, dat zeggen ze dan meteen. En dan denk ik ook, de winsten zijn natuurlijk gestegen de laatste jaren, zeker in de COVID-periode. Maar het is een soort gemakzucht van altijd maar de kosten omhoog gooien. Nederland is best wel een zwaar belast land, toch ook, of niet?
12: Het is een waanzinnig zwaar belast land. De vennootschapsbelasting is hoog, de autobelasting, de benzinebelasting. Ja. Alle belastingen zijn hoog. De vliegbelasting gaat nog verder omhoog. Ik denk dat we aan de limiet zitten. Ik denk dat als we de belastingen nog hoger maken, dat de inkomsten naar beneden gaan, omdat gewoon mensen geen spullen meer gaan gebruiken en kopen.
9: Ja,
12: omdat
9: of, het wegtrekken.
12: Of wegtrekken. Ja. Nou, ik denk met alle kennismakinggesprekken die ik heb gehad, zelfs ook met de bonden, dat er eigenlijk voor iedereen een makkelijke uitweg is, en dat is economische groei.
9: Ja.
12: En abstract is iedereen daarmee eens, maar dan ga ik een hele moeilijke aan je geven. Ik had het net al over de banken. We hebben een belasting, of sorry, geen belasting, maar we hebben een wet die zegt dat je geen bonus mag geven aan bankiers.
9: Ja.
12: In Europa is dat gezet op een jaar, dus je mag niet meer dan een jaar bonus geven, maar Nederland heeft dat wel waanzinnig veel scherper gemaakt. Dat zijn nou voorbeelden.
9: De reden dat wij al die Brexit-banken uit Engeland niet hebben gekregen, zijn allemaal naar Frankfurt en Parijs gegaan.
12: JP Morgan betaalt nu 1 miljard per jaar in Parijs, omdat ze daar naartoe zijn gegaan.
9: Ja.
12: Wat ik wil gaan proberen, ik wil het niet specifiek over die ene regel hebben, maar er zijn tienduizenden.
9: Er is geen politieke partij op de VVD na die dat durft te steunen, want we gaan niet voor bankiers opkomen.
12: Maar Jort, als het nu zo is, dat wij over het hele spectrum, van links naar rechts, allerlei wetgeving makkelijker gaan maken, dan kan er natuurlijk ergens een keer een model ontstaan dat er zoveel voordelen voor Nederland ontstaan.
9: Mm.
12: En dan wordt
9: met z'n allen beter worden. Ja.
12: Dan is
9: maar dat. Kijk, als het over het Nederlands bedrijfsleven gaat, gaat het altijd in de tweede zin over ASML, dat is natuurlijk een ongelooflijk bedrijf. Je denkt ook wel eens van, hoe kan dat zo lang zo dominant blijven? Nou, laten we duimen dat het nog even lukt dat we Chinese voor blijven. Maar we willen Adyens, ASML's, hoe krijg je die? Want dat zit ook in de cultuur. Willen mensen risico nemen, bijvoorbeeld? En we hebben 600 miljard spaargeld. Milou maakt een podcast over beleggen voor jonge mensen. Ja, dat is iets engs in Nederland, risicodragend kapitaal.
12: Dat hoor ik, maar ik kom ook ondernemers tegen waarvan ik zo ontzettend blij word. Heb jij gehoord van het bedrijf Nebius, bijvoorbeeld?
9: Dat is een Russische affiliatie, volgens mij.
12: Ja, dat is een man, Arkadi, die heeft een beetje ruzie gekregen met Poetin. Is naar Nederland gekomen, is een bedrijf begonnen.
9: Miljardenbusiness, ja.
12: Het bedrijf is op dit moment al ruim 50 miljard pond waard.
9: Ja.
12: Hoofdkantoor in Amsterdam.
9: Ja.
12: Eigenlijk het grootste AI-bedrijf van Europa op dit moment.
9: Geweldig, ja.
12: En die zijn er dus wel. Daar zijn we toch ook daarvoor attractief.
9: Ook weer omdat Amsterdam wordt gezien als een leuke stad.
12: Ja.
9: We hadden een gesprek hiervoor over vrij drugsverstrekking. Maar dat is het is natuurlijk een beetje een liberale rotzooi. Dat vinden veel mensen, veel bedrijven ook leuk. Maar de omgeving, zullen we zeggen, de fiscale regels, de regels voor, gewoon alle regels werken natuurlijk tegen. En het gekke is met die regels, iedereen zegt, we moeten dereguleren, we moeten minder regels hebben. Totdat het over je eigen achtertuin gaat en om het regeltje gaat dat jou beschermt. Hoe kun je dat afschaffen?
12: Nou, volgens mij kan dat alleen door integraal naar heel veel regels te kijken. En volgens mij kan het alleen op het moment dat er echt een duidelijkheid komt dat we of heel hard moeten gaan bezuinigen.
9: Ja.
12: Of dat we die economische groei aanjagen.
9: Mm-hmm.
12: En ik denk dat iedereen die keuze moet maken, dan zegt van dan naar iets minder regels, dan toch maar niet elke keer die ecoloog voor die maaier als we dat gras gaan maaien.
9: Ja.
12: Om daarmee ervoor te zorgen dat we meer economische dynamiek gaan krijgen.
9: Ja. Het VNO-NCW is natuurlijk de koepel waar al die bedrijven, vooral grote bedrijven, dan onder hangen. Waarom nodigen jullie politici niet uit zo nu en dan om gewoon eens een jaartje bij je te komen werken? Bij een van die bedrijven. Gewoon eens te kijken hoe het bedrijfsleven eruit ziet.
3: Daar hebben ze echt geen tijd voor.
9: En misschien ook de andere kant op, hè? Nee, maar gewoon dat er uitwisseling is tussen bedrijfsleven en de overheid. Want ik heb ook wel het idee, politici zijn van goede wil, maar ze weten het ook gewoon niet.
12: Ik heb zelf de stap gemaakt om toch vanuit het bedrijfsleven een min of meer politieke rol te gaan spelen. Of in ieder geval in de polder. Wat ik in de komende jaren ga doen, ik ga overal op het podium staan. En ik ga tegen de politici zeggen, ga nou een tijdje in het bedrijfsleven werken. Ja. Maar ik ga ook tegen het bedrijfsleven zeggen, jongens, je moet ook even je dienjaar doen. En ga ook maar eens aan de andere kant zitten.
9: Ja, toch?
12: Maar ik zie wel.
9: Maar dan moeten bedrijven ook zeggen, zoals in de politiek en de overheid geldt, je gaat een paar jaar die politiek in. We nemen je ook weer terug op je oude baan of op een andere baan. Er moet een soort baangarantie zijn dat mensen ook weg kunnen. Goede mensen kunnen natuurlijk altijd terug.
12: Ja.
9: Maar er is een hoog afbreukrisico in de publieke arena.
12: Nou, is het wel zo dat ik meer van de werkgarantie ben dan van de baangarantie.
9: Ja,
12: ik vind dat we zo vastzitten aan dezelfde bedrijven. Maar dat is precies wat er moet gebeuren. En wat het bedrijfsleven dan ook wel ziet, om het toch voor de overheid ook op te nemen.
9: Ja.
12: De complexiteit van Brussel en Den Haag en die verschillende ministeries, die is ook wel waanzinnig.
9: Ja, ik spreek natuurlijk ook heel veel ondernemers en die praten dan over de politiek. Het is complex.
12: Het is echt complex.
9: De pers komt erbij, de sociale media. Iedereen begint te schreeuwen. Iedereen vindt er iets van. Milou, in jouw wereld. Jij bent een wereld van twintigers en dertigers, kom jij uit.
3: Ja.
9: Wat weten zij van zijn wereld?
3: Oh, ik denk heel weinig.
10: Ja. Alleen de mensen die zelf een bedrijf hebben of zelf ondernemen, mijn kapper, die vertelde laatst, toen ik bij haar geknipt werd, van ja, ik ga nooit meer een eigen bedrijf oprichten. Want wat je overkomt is gewoon echt, als er een werknemer ziek wordt, dan moet je eerst naar de Arbo-dienst. Dan mag je zelf bijna niet meer gesprek voeren met je werknemer. Dan moet de Arbo-dienst gesprekken gaan voeren voor jou. Of dat nou een kwartier duurt of 3 kwartier. Ja. Die rekening moet je ook nog betalen. Mm. Je wordt helemaal buitenspel gezet. Maar. Ik heb ook het gevoel van, dat is bijna helemaal niet meer een soort van menselijkheid onderling. Want het moet allemaal maar beschermd worden in het kader van de bescherming van de werknemer. Maar
9: waar zit die angst nou eigenlijk in? Waarom zijn we zo bang geworden, zo risicomijdend? Waarom moet alles dichtgetimmerd worden met risicomijdend gedrag?
12: Ik wilde eigenlijk jou die vraag stellen. Want ik weet het namelijk echt.
9: Culturele kwestie.
12: Het is echt een culturele kwestie.
9: En nou ja, ik denk ook, kijk, in Amerika, en tegenwoordig zeggen we niet zulke leuke dingen meer over Amerika, omdat natuurlijk ook wel een hele wilde man daar zit. Maar Amerikanen zijn natuurlijk wel gewend om gewoon diep in te springen. En er is ook een maatschappelijke reward als je wint. Kijk, met sport mag je je goud winnen, maar met een ondernemer, de kop over jou in de financiële krant was dus vastgoedmiljonair. Niet van een man die het vastgoed vernieuwd heeft in hoe die gebouwen ging bouwen, wat nodig is. Weet je, dus de focus, het is een jaloers land, het is een boos land.
10: Ja, maar je zou ook zeggen dat we direct zijn, hè? Dat zeggen ze vaak over Nederlanders. Maar daar merk je dus eigenlijk helemaal niets van als het gaat over hoe de werknemer maar wordt gepamperd. En ik heb ook, als je kijkt naar mijn vriendengroep, zijn er ook gewoon mensen die zeggen, ja, ik ga wel even de WW in. Die voorziening is er immers. Dan kan ik daarna weer even mijn...
9: Je moet je toch even
10: herpakken.
9: Maar even op Nationale Radio, je moet je toch door je bliksem heen schamen als je een uitkering pakt. Als je
10: nou, doen ze niet.
9: Als je niet nodig hebt, hè. Als je invalide bent of wat dan ook, prima.
10: Ja, wanneer heb je dat nodig? En voor hen is het gevoel gewoon van, ja, het is er. Ik heb hard gewerkt en nu lukt het even niet.
9: Gaat toch eens.
12: Maar wat ik wel denk, Jort, is dat we hebben een nieuw verhaal nodig.
9: Ja.
12: En als er nou één ding is wat ik ga proberen in de komende periode, dat is om dat nieuwe verhaal te gaan vertellen. Een verhaal van optimisme, van vertrouwen.
9: Ja. Ja.
12: En dan hebben we al die regelgeving
9: en
12: nodig.
9: En ook van samen. Want ik kan me ook voorstellen dat werknemers zeggen, ja, leuk dat de top van Axo Nobel straks 18 miljoen gaat verdienen, maar wat krijgen wij? Ja, we moeten wel met z'n allen beter gaan, hè?
12: Ik hoop dat iedereen erop vooruit gaat.
9: Ja,
12: en dat ook de mensen die gewoon in een normale job zitten en normaal werk hebben, die betalen ook veel belasting. Mm-hmm. Dus als we dat ook zouden kunnen verlichten, zou het toch voor iedereen beter zijn.
9: Daarnaast zit ook Koen in gewoon industrie en R&D, dus innovatie. Dus gewoon investering in echte, niet alleen maar in dienstverlenende baantjes, maar ook in gewoon in kwantumtechnologie, in fotonica, gewoon in hele zware dingen waar je misschien wel 10, 20 jaar in moet investeren om iets te krijgen. Zo wordt een land rijk op termijn. En ik weet niet of we die stamina nog hebben.
12: Dat denk ik wel, want je merkt, Peter Wennink heeft een waanzinnig rapport geschreven. Ja. En wat ik toch wel overal merk is dat we zoeken nu naar de manieren om dat te kunnen implementeren.
9: 150 tot 170 miljard volgens mij voor nodig om te investeren, zegt hij.
12: Ja, maar een groot deel van dat geld komt uit het bedrijfsleven. Dus het is niet zo dat we dat bij de overheid moeten ophalen. Ja. Die hebben dat ook helemaal niet. Maar wat ik een mooie vind is zo'n Nationaal Investeringsinstituut. Daar zou je, als je daar 10 miljard zou investeren, zou je tot 100 miljard aan het werk kunnen zetten. Een beetje naar voorbeeld van de KfW in Duitsland. KfW, dat is een bank, een soort semi-overheidsbank, die projecten financiert die niet door de normale banken gefinancierd kunnen worden.
9: Ja.
12: Ik heb in Duitsland heel veel projecten gedaan en wij maakten daar gebruik van om bijvoorbeeld allerlei wind- en solaroplossingen gefinancierd te krijgen door die bank. Nou, als we dat nou kunnen aanzetten in het kader van het hele Wennink-rapport, dan maken we grote stappen vooruit.
9: Hey, en ook voorstellen als alle werknemers gewoon aandelen en bonussen en noem maar op, dat iedereen mee kan doen in het succes. De FNV is altijd zo conservatief. Ze willen allemaal vast loon en vooal ook gegarandeerde. Waarom daar niet wat? Ik ben sowieso tegen vaste contracten, maar kan dat ook nog misschien?
12: Nou, de manier waarop weet ik niet precies, maar weet je dat als het heel goed gaat met de economie, dat de werknemers daarvan mee gaan delen, volkomen vanzelfsprekend.
9: Koen van Oostrom, baas van VNO-NCW. Heel veel succes met je missie, want die heb je wel.
12: Zeker.
9: Voorwaarts.
12: Dankjewel.
9: Ja, pak hem op. Ja, aangeschoven Eva Munnik, schrijver van de COVID-staat over macht, angst en onvrijheid tijdens de pandemie, journalist.
3: Hi.
9: Ik moet er wel bij zeggen, ik heb jouw boek gelezen en ik word er meerdere keren in geciteerd. Dat heeft iets gênants, maar dat wist ik niet voordat het op mijn bureau plofte.
3: Zulke briljante dingen. Ik heb toch wel bij je gecheckt, Jort?
9: Ja, nee, je hebt wel bij me gecheckt, maar ik had het even nog niet door toen ik het kreeg. Maar goed, het maakt niet uit. Het mag allemaal gezegd worden. Jij hebt een boek geschreven over het COVID-beleid. Je hebt een groep, ik geloof 8 of 9 mensen geïnterviewd. Uiteraard veel uit de medische sector, psychologen, noem maar op. Dit is de dag dat de parlementaire enquête begon. De vragen zijn gesteld. Eerste antwoord was, geloof ik, dat we erop voorbereid waren van voormalig minister Bruins.
3: Ja.
9: Heb je vertrouwen in die parlementaire enquête die afgetrapt is?
3: Nou, dat hangt vanaf wat je verstaat onder vertrouwen. Als je vraagt vertrouwen in de zin van dat we alle antwoorden gaan krijgen en alle lessen gaan leren en heel veel superboeiende dingen gaan horen. Nee, dat denk ik niet. Ja. Vertrouwen in de zin dat we weer een stapje verder komen in achterkomen wat er nou allemaal achter zat.
9: Ja.
3: En wat er nou allemaal precies gebeurd is. Nou, dat wel. Ik ga er in ieder geval met heel veel interesse naar luisteren de komende maanden.
9: En er worden heel veel mensen verhoord voor achter de schermen. Er zijn ook wat vertrouwelijke verhoren volgens mij geweest de afgelopen weken.
3: Absoluut, dit is de laatste fase eigenlijk.
9: Ja, het was eigenlijk meer de openbaarheidsfase. Het was vandaag een stuk in het Financieel Dagblad waarin geschreven werd. Het is eigenlijk merkwaardig dat de allerbelangrijkste vraag die gesteld zou moeten worden, hebben we nou waar voor ons geld gekregen? Heeft die 84 miljard die eraan uitgegeven is ons aller geld, heeft die nou eigenlijk levensjaren bespaard? Dus je kunt in gezondheidstermen, over kwalies. Dus hoeveel jaren heb je eigenlijk gewonnen, teruggewonnen? Hoeveel mensenlevens heb je bespaard? En hoeveel heb je er verloren op termijn? Omdat bijvoorbeeld jongeren zelfmoord plegen of een slechtere carrière krijgen, slecht ongezond gaan leven, waardoor ze eerder doodgaan.
3: Ja, en
9: ik alle rapporten die ik erover gelezen heb, en het zijn er verschillende, wijzen erop dat eigenlijk de schade, zeg maar de verloren levensjaren, groter zijn dan de gewonnen levensjaren. En dan zou ik zeggen, een beetje economisch ingesteld, heel dom beleid geweest.
3: Ja, heel korte termijn denken. Hè. We moeten nu iets doen aan corona. En we moeten nu mensen levens redden van mensen die dreigen te overlijden aan corona. Wat natuurlijk ook een legitieme wens is. Hè. Dat willen we natuurlijk allemaal, dat zo min mogelijk mensen doodgaan. Ook niet aan corona. Maar eigenlijk de lange termijn is daarbij, zeggen de deskundigen in mijn boek, uit het oog verloren. Namelijk, wat voor schade richten deze maatregelen eigenlijk allemaal aan?
9: Ja, dan twee,
3: waar we op de lange termijn last van hebben.
9: Dat zijn natuurlijk schoolsluitingen die heel vaak terugkomen. Was dat nou wel nodig? Want kinderen kregen geen COVID waar ze dan dood gingen. Maar goed, de onderwijzers misschien dan weer wel. En het andere is natuurlijk door al die bedrijven heel veel geld te geven. En heel veel horeca mensen die nu luisteren zeggen, schande, hebben we dan wel zoveel gekregen. Maar uiteindelijk is er heel veel geld uitgekeerd in allerlei
3: en
9: regelingen.
3: En nog veel meer dan die ruim 80 miljoen.
9: Waarvan veel economen zeggen,
10: miljard,
9: daarmee
10: toch?
9: Heb je heel
3: miljard.
9: Veel.
3: Heel goed.
9: Ja, daarvan heb je heel veel bedrijven eigenlijk overeind gehouden met overheidsgeld, met belastinggeld, die beter failliet hadden kunnen gaan, zodat die mensen daarna voor de economie nuttiger dingen waren genoemd. Dat klinkt tegen individuele ondernemers ontzettend hard. En niemand gunt een ander een faillissement. Maar voor de economische structuur zou het beter zijn geweest.
3: Ja, en het is niet die meer dan 80 miljard. Maar er is ook door vooraanstaande economen berekend dat we er ook heel veel bruto nationaal product op verloren hebben. Hey, hoeveel minder hebben we in die 2-3 coronajaren een economische winst gehad? En in totaal kom je dan op ruim 150 miljard uit. En dan heb je het inderdaad nog niet eens over de menselijke schade.
10: Ja, in het tweede kwartaal hadden we een krimp van 8,4%. Ja. Dat is echt ongekend. Dat is wel zo'n record. En niet alleen de lange termijn is uit het oog.
9: Veel meer, hè? Want daar hadden ze helemaal geen steun. De file is nog harder.
10: Maar niet alleen de lange termijn is dus uit het oog verloren. Maar ook Koen Teuling zegt dus vandaag in dat FD. Dat een gewonnen levensjaar eigenlijk 100.000 euro mag kosten.
9: Een kwalie,
10: en waar we op uitkomen, zegt Teuling, is een miljoen.
9: Ja, dat is wel een miljoen. Ja. Nederland, eigenlijk waren alle remmen los, alle ratio was zoek. Dat is ook een beetje de conclusie van de gesprekken die je hebt. Goed, nou heb je wel alleen, en dat is ook wel de kritiek op jouw boek. Je hebt eigenlijk alleen maar mensen geïnterviewd die heel kritisch waren op het COVID-beleid. Ik hoor daar zelf ook bij, omdat ik het zo irrationeel vond. Maar goed, ik ben een journalist, het doet er niet toe. Maar je hebt met veel artsen, noem maar op, gesproken. Dat is natuurlijk ook bepaald. Je schrijft ook een beetje aan je eigen conclusie toe natuurlijk, hè?
3: Ja, maar mijn intentie was natuurlijk niet om mensen aan het woord te laten die vonden dat we het allemaal zo goed mogelijk hadden gedaan. Ik vind dat we die al te veel hebben gehoord eigenlijk. Ik vind juist dat we veel te weinig.
9: Je hebt heel veel kritiek op die talkshows, hè? Die alleen maar Osterhaus, alles moet dicht, alles.
3: Koopmans, Diederik Gommers, ze zeggen altijd hetzelfde, hè? De corona-BN'ers, dezelfde usual suspects, elke keer weer. Ja. Heel af en toe zat er eens iemand anders. Maar we hebben juist dat geluid van die deskundigen uit mijn boek veel te weinig gehoord. Want die werden eigenlijk genegeerd, soms zelfs geridiculiseerd.
9: Ja, er komt één verdedigingslinie van Rutte Kumsuis. Ik ken hem al. Ik spreek hem er ook wel eens over. En die zal zijn, luister, Nederland wil niet dat opa en oma doodgaan. We hadden te weinig bedden in de IC's. En het is heel simpel. Er kwamen zoveel mensen naar het ziekenhuis, die konden we niet meer toelaten. En dat was zeg maar onze indicator. Anders waren er gewoon waren de ziekenhuizen gewoon vastgelopen. Dat is de verdedigingslinie.
3: Het is dan toch ook wel weer interessant, want eigenlijk weten we niet wat er was gebeurd als we het anders hadden gedaan. Nou, ook ik niet en ook de deskundigen in mijn boek niet. Maar het is wel interessant als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een land als Zweden, die niet zijn overgegaan tot het sluiten van scholen, die geen echte lockdowns hebben gehad. Hebben die nou heel veel meer mensen verloren aan corona? Nee.
9: Het ligt een beetje hetzelfde. Ze hebben in het begin volgens mij een enorme uitbraak bij verpleeghuizen gehad. Want je had misschien moeten zeggen, kijk, volgens mij gaat niemand bepleiten, je doet niks. Dat kan niet. Maar je kan wel zeggen, wie zijn de kwetsbare mensen? En wat is nou het slimste beleid om kwetsbare mensen
3: maar
9: te...
3: Maar dat was een absolute no-go om in die periode te zeggen, misschien moeten we juist die kwetsbare mensen extra beschermen. Die hebben die bescherming ook nodig. En moeten we de rest van de maatschappij wat meer sparen in die maatregelen. Maar als je dat destijds zei, dan werd je daar ook wel heel snel om verguisd. Ja, vind je?
9: Ik lees natuurlijk in je boek en... Ik heb een paar maanden geleden eens een keer, of een jaar geleden, een special over corona gemaakt voor mijn podcast, voor de Yordcast.
10: Ja, ik heb nog even gekeken, 14.000 keer bekeken. Het boeit niemand.
9: Mensen willen dit niet meer horen. Mensen
3: Jij
9: bent de brenger van een pestepidemie. Je wil dit niet.
3: Klopt. Ja,
9: dit kost ons ook luisteraars nu. Mensen denken, corona.
3: Echt? Ben ik saai?
10: Nee, helemaal niet saai. Mensen denken, dat is voorbij.
9: Het is zo'n zwarte vlek in veel levens. Nee, het boeit ze wel, maar dit is een donkere vlek in hun leven. Laten we het er niet meer over hebben.
3: Dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Crises zijn niet leuk, niemand vindt ze leuk. Corona heeft ons allemaal geraakt. De een wordt harder dan de ander. Maar het is voor de meeste van ons een hele nare periode geweest. En binder, dan net lekker door. Dat snap
9: maar
3: ik, dat
9: het belangrijkste
3: gevoel.
9: Natuurlijk... Eva, wat gaan we doen als er weer zo'n corona... of als er een epidemie komt en we weten gewoon... althans, virologen vertellen ons, epidemiologen vertellen ons... er zal er weer een keer één komen, een variant. We hebben laatst dat hele glazen met dat schip met het hantavirus gehad. Je ziet al wat voor paniek er dan met één bootje uitbreekt... of met ebola, noem maar op. Maar het gaat een keer gebeuren. Tussen nu en enige tientallen jaren.
3: Hopelijk niet in onze lifetime.
10: Oosterhuis zegt wel dat het ongeveer nog 3 keer gaat gebeuren.
3: Oosterhuis.
10: Dat hoorde ik laatst een keer bij Goedemorgen Nederland.
3: Nee, maar dat de deskundigen zeggen dat Is je vraag, wat gaan we dan doen of wat wil ik dan gaan doen?
9: Denk je dat we geleerd hebben? Wat zou je inschatting zijn?
3: In de andere interviews heb ik ook elke keer gezegd, ik ben echt een glashalfvol type. Dat lijkt misschien niet zo als je het boek leest, maar ik ben een glashalfvol type. Ik denk zeker dat we lessen geleerd hebben en dat we ook nog lessen gaan leren daarover. Of we de ultieme les geleerd hebben en echt heel goed gaan aanpakken, ben ik dan misschien toch een klein beetje pessimistisch in.
9: Nou, dat is vervelend om te horen, maar ik denk dat je gelijk hebt. Helaas. Eva Munnik, dank je zeer.
3: Graag gedaan.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
14: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
16: Be Frank, pensioenalert.
17: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
18: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
19: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
0: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
20: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
22: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en...
23: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Os voor Ravenstein 15 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En tenslotte nog een snelheidscontrole op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij hectometerpaal 3,6.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Düsseldorf is een ontsnapte gevangene uit Nederland opgepakt. Hij sloeg 2 maanden geleden op de vlucht toen hij naar het ziekenhuis in Roermond moest. Hij was daar met 3 bewakers aan wie hij wist te ontkomen. De man wordt verdacht van drugshandel. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Roemenië sluit het consulaat van Rusland na een incident met een Russische drone. Die raakte een flat in Roemenië die vervolgens in brand vloog. Er vielen 2 gewonden. De drone was eigenlijk bedoeld voor Oekraïne, maar dat maakt Roemenië niet uit. Dat heeft bij NAVO-baas Rutte om extra luchtafweer gevraagd. De nieuwe premier van Hongarije, Peter Magyar, kan weer beschikken over geld van de EU. De tegoeden werden bevroren toen Viktor Orbán aan de macht was, maar Magyar beloofde dat hij het over een andere boeg gaat gooien. Hij wil wel samenwerken met de EU en een eind maken aan de corruptie in Hongarije. Jaap van Dissel, die vroeger bij het RIVM werkte, moet volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen over de coronacrisis. Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt dan verhoord. Vandaag werd gesproken met oud-zorgminister Bruno Bruins. Hij vond het in 2020 niet nodig om het carnaval te cancelen. En het lijkt erop dat de groep mijnwerkers die vastzitten in een grot in Laos naast Thailand kan worden gered. De eerste is er nu uitgehaald en gehoopt wordt dat de anderen snel volgen. De mijnwerkers die op zoek waren naar goud zitten al zeker een week vast. De grot liep onder water door zware regenval. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. Morgen wordt het iets minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
8: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
11: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en Friday Move.
14: Voorzitter, ik ga niet...
15: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
16: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
17: Met wel of niet 100% fit.
18: Ja, het kabinet kon geen ja geven op het door ons gestelde ultimatum.
19: Kom dan zelf maar met ideeën.
20: Jort Kelder.
21: Ja, daar zijn we weer. Terug in de tuin van de Grand. Ik neem het even over van de heer Gené. Die zit ergens in een resort... In de voormalige kolonie. Ik mag niet meer kolonie zeggen. Aanschouwen. Oh ja, dat heb ik niet.

0: Ja, er is hier een meneer, die heet Thomas Robson. En die schuift met allemaal. Die schuift heel met zijn muziekjes door.
1: Maar moeten we hem eigenlijk even vragen of ze ook ABBA kunnen draaien? Oh ja, want dat is de enige muziek waar jij naar luistert, toch?
0: Oh, ja, in principe luister ik alleen ABBA.
2: Oh.
0: En dan niet alleen Dancing Queen.
2: Moet je niet bij marineofficieren doen, hè? Want die hebben de opdracht om dan hun broek omlaag te doen.
0: Ja, precies.
2: Nou, zeg maar.
0: Nou, goede introductie, nieuwe hoofdredacteur van Quote. Nieuw, je bent al een half jaartje. Dik een half jaar, Maynard. Quote gaat maandag zijn 40-jarige feestje tegemoet.
2: Ja, en jij bent erbij.
0: Ik ben er zeker bij. En ik had je ook niet uitgenodigd hier, hoor. Dat is mij door de strot gedrukt. Zeg het er meteen bij. Maar hoe is dat? Wat gaan jullie doen? In de stad, ik noem het Stad Schouwburg, ja, maar het heet ITA.
2: ITA International Theater Amsterdam, inderdaad. Maar goed, Stad Schouwburg, zo kende ik het ook. En zo noem ik het ook heel vaak. We gaan een mooi feestje geven. Op de quote-inhoud.
0: Toch wel?
2: Ja, echt een mooie quote-inhoud. De Dutch Dragons zijn aanwezig. Die gaan pitches doen.
0: Wat is het? De Pieter Schoen,
2: Bas Witvoet. Michel Peridon, die is op vakantie. Dus in zijn plaats.
0: Die is altijd
2: komt,
0: met vakantie, ja.
1: Met andere woorden, een paar oude mannen.
2: Won Jip komt gezellig in zijn plaats.
0: Nou, prima, toch?
2: Ja.
0: Dat wordt een grote party. En ik kan inderdaad iets beter dan jij terugkijken in 40 jaar quote. Omdat ik er grotendeels ook wel bij was. Wat heeft quote betekend voor Nederland, denk je? Of denk je dat het beter nooit had kunnen worden opgericht?
2: Nou, dat zou een beetje gek zijn als ik dan nu hoofdredacteur zou zijn geworden. Dat ik dat heel gek vond. Nee, ik denk dat quote heeft het ondernemerschap vieren in het land gebracht. Echt een andere kijk op ondernemerschap. Dat vieren, maar ook de rijkdom zichtbaar maken. Ik denk dat het heel goed is geweest.
0: Ja?
2: En een beetje, ja, dat denk ik.
0: Ik twijfel er wel eens
2: aan. Oh ja,
0: aan.
2: Waarom? Weet het
0: niet. Nou, het heeft veel mensen. Kijk, vroeger had je rijke mensen die woonden achter een heg in Wassenaar of Blaricum. Ja. En niemand had het door. En tegenwoordig, sinds wij in quote, zeg maar, de rode Ferrari's in de PSV hoofdstad gingen fotograferen. Dat werk en grote huizen over de wereld. Het heeft ook het bewijs voor veel jaloerse mensen gegeven. Dan zie je wel, dat gaat allemaal veel te makkelijk. Maar ze zien de pijn van de ondernemers niet. En ze zien de faillissementen niet. En ze zien de andere kant natuurlijk niet. Maar dan ze zien wel die glamourkant.
2: Dan moeten ze toch juist ook quote lezen af en toe.
0: Nee, dat
2: dan,
0: zie je namelijk,
2: dan lees je wel de pijn die er ook bij is gekomen. Ja. Om
1: je
2: dat fortuin op te bouwen.
1: Ja, zeker. Quote ook niet nodig om dat te zien. Ik hoef maar Instagram te openen of de Ferrari is. En dan laat ik
0: zien
1: die vliegen om de oren. Ja, dat is van de laatste jaren. Maar dat heb je gewoon.
0: Kijk, quote begon natuurlijk in 86. Maarten van der Bichelaar, de oprichter, die moeten wij natuurlijk eeuwig dank geven. En je moet even weten, van der Bichelaar richt het op, had rechten gestudeerd, was naar Amerika gegaan. En zag daar in dat hele wilde jaren 80. We hadden het net over drugsgebruik, iedereen aan de coke. Ja. Over het gebeurde van alles, de tijd van Reagan. Wall Street kwam op voor de eerste grote crash van 87. En ja, dat moeten we in Nederland ook hebben, die sfeer. Want er werd gewoon geleefd, weet je wel. Na de egalitaire jaren 70 was er ineens gebeurd. En daar uit die sfeer komt quote voort. En ik denk altijd, quote is, dat hoort bij de jaren 90. Nederland werd een kapitalistisch land. Kapitalisme met heel veel overheid natuurlijk, maar een beetje kapitalistisch land. En het is een blad van de 90's. Hoe hou jij het actueel? Hoe hou jij het van nu?
2: Nou, dat zeker door onderzoeksjournalistiek te bedrijven. En dat deden jullie natuurlijk toen ook al. Mm-hmm. Maar je moet wel goed dat vasthouden. Onderzoeksjournalistiek, spraakmakend zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ook de luchtigheid van het bestaan ook wel een beetje vieren. Ja. En dat vind ik zo knap van quote. Dat het en een zakenblad is, maar ook een lifestyleblad.
0: Ja.
2: En het ligt heel erg mooi. Het is ook een statussymbool volgens mij. Ja. Dat mensen het heel graag op de koffietafel hebben liggen.
0: Is het erg nouveau riche, vind jij?
2: Nee, ik vind dat nog wel meevallen. Ja. Dat zit er natuurlijk ook bij. Hè? De nieuwe rijken. Want anders was die quote 500, die lijst nooit veranderd in de afgelopen jaren. En er zitten natuurlijk nog heel veel mensen
0: in. Quote viert ook natuurlijk mensen die het zelf verdiend hebben. Kijk, erf is niet zo moeilijk. Maar zelf verdienen,
2: en dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi aan de top 100 self-made miljonairs. De jonge self-made miljonairs.
0: Waar jullie nu natuurlijk mee komen.
2: Ja, aanstaande maandag is ook de lancering daarvan. Naast het vieren van 40 jaar quote.
0: Ja.
2: Dat vind ik een hele mooie, optimistische lijst. Omdat er ook gewoon weer een kwart van de namen is nieuw.
0: Ja, we hadden net Koen van Oosterman aan tafel, de nieuwe baas van de VNO, van de werkgeversclub. Die zegt natuurlijk ook, wij moeten eigenlijk van 0,5% economisch groei naar 3% Heb jij als hoofddirecteur van Quote een idee hoe we dat gaan doen? Want op zich, als je die 500 bij elkaar optelt en al die mannetjes die een beetje in die Quote staan, meestal wel mannetjes moet ik erkennen, dan heb je al een deel van onze economische groei te pakken. Het grootste deel wel, denk ik.
2: Ja. Nou ja, maar je zou toch ook wel eens moeten willen in Nederland dat je het ondernemerschap wat meer gaat ondersteunen, wat meer gaat vieren. Deze mensen hebben natuurlijk zelf geen ondersteuning nodig.
0: Gewone mensen die luisteren, denken dan wat er gezegd. Ze hebben allemaal een dure auto en een mooi huis. Wat zeuren ze nou?
2: Ja, maar er zijn nog heel veel andere mensen die ook ondernemer kunnen zijn. Ja. Die ook dit land verder kunnen helpen, dynamisch kunnen maken. Ja. Wat maakt Nederland dynamisch? Dat is niet de overheid in Den Haag, hè?
0: Nee, lijkt me niet.
2: Dat zijn de bedrijven, de grote bedrijven. De Philips ooit vroeger. Shell zelfs vroeger, dat mag ook allemaal niet meer. Maar ASML, de techsector.
1: Ik dacht dat ik het was. Ja? Ik dacht dat ik het was die het die heel dynamisch maakt. Ja. Maar ik ben benieuwd naar Ben, want jullie hebben natuurlijk allebei die redactie geleid. Jij doet het nog.
2: Ja.
1: Maar onder jou had je iets van 30 mensen onder je hoede,
0: om
1: denk
0: erbij,
1: ik.
0: Ja.
1: Mijn zeggen net, ik had er 15, dus dat is wel gehalveerd.
2: Ja, ik heb er nog steeds 15. Precies. Ja. En ze moeten denk ik ook meer doen. He, want tegenwoordig is er natuurlijk online erbij gekomen. Je moet op socials zitten.
0: Ja.
2: Wij maken podcast. Binnenkort gaan we mijn eerste.
0: Je bedoelt dat jullie harder moeten werken?
2: Veel harder.
0: Ik gaf ze altijd opdracht. Jongens, je moet veel. Nou ja, ga de stad in.
2: Ja.
0: En als je met een goede reden dronken bent geworden op mijn kosten, is dat prima. Dan mag je hem declareren. Dus leef. Weet je, ga ervoor. Journalistiek is ook niet een baan. Journalistiek is een leven.
2: Ja.
1: Maar is het bij jullie een beetje een baan geworden, als ik het zo
2: hoor? Sowieso is journalistiek wel een baan.
0: Ze bij Quote een stuk burgerlijker zijn geworden.
2: Ja,
0: dat kinderen hebben en zo op tijd thuis moeten zijn. Dat soort ellende.
2: Ja, verschrikkelijk. Ja?
1: Nee, wordt er nog een beetje geflirt op de werkvloer?
0: Kantoorrelaties waren bij ons best wel belangrijk.
2: Ja, nou, dat gebeurt echt heel weinig. Helaas.
1: Oh.
2: Ja, heel jammer.
0: Dat moet je nu officieel zeggen.
2: Ja, mevrouw
0: Maarten van de Wichelaar die heeft ooit zelfs een cursus sneeuwbeffen gegeven voor het volledige bedrijf.
1: Toen wintersport.
0: We waren met skivakantie met de hele club. En toen had hij een van de adjunct hoofdredactrices zeer persoonlijk te pakken genomen.
2: Ja, we hebben er maar één.
0: Ja, we hadden meer bladen natuurlijk. En toen is hij het hele personeel voor gaan doen hoe je een vrouw moest bevredigen. Ik ben hier getuige van geweest. Ja. Dit wordt op nationale zender uitgezonden. Ik kan niet anders. Maar dit is gewoon zo.
2: Ja, nee, dat gaat nu niet meer
0: gebeuren. Het was een vrijgevochten bedrijf.
2: Ja.
0: Het is nu natuurlijk. Kijk, ik ben weggegaan bij Quote omdat het werd overgenomen door een groot bedrijf, een groot Franse uitgeverij, toen nu Amerikaans, Hearst. Ja. En ik dacht, ik wil gewoon geen baas in Amerika of in Frankrijk, gewoon geen zin in.
2: Nee.
1: Wil jij met Quote? Wil jij dit ondeugende karakter hebben? Beschoten worden op de redactie? Ben jij volgens mij ook wel een keer sneeuwbeffen, wilde feesten? Ja. Wil jij dat überhaupt?
2: Nou, in die zin moet Quote nog wel het beffertje, wou ik zeggen bijna, maar het bijtertje van toen zijn.
0: Ja,
2: he, maar dat heeft zo gedragen als de CEO. We hebben een hartstikke leuke nieuwe CEO, Caroline van Ammerlaan. Ik denk niet dat hij heel snel de rest van de club gaat leren hoe je Nederland moet beffen.
0: Nederland is zo braaf geworden. En Quote staat aan de kant van de mensen
2: dat
0: die grenzen opzoeken.
2: Heel erg grenzen
0: overgaan.
2: Uit die tijd dat Quote is ontstaan.
0: Zeker.
2: Toen was de maatschappij natuurlijk ook veel meer zo.
0: Ja.
2: Dus past veel meer bij het beeld van toen. En dat past nergens meer.
0: Slotvraag. Van mij denken ze altijd dat ik heel rijk ben. Omdat ik al die rijke mensen interview. Je hoort toch gewoon een journalist. De enige goede journalist is een arme journalist.
2: Ja, de rijkste vorm van armoede die er bestaat, toch?
0: Meijndert Schut, ik ga je maandag zien.
2: Ja,
0: veel plezier op je feestje. Ik ga je, de hoofdredacteur van Quote van dienst voor nu. En dan gaat het aanschuiven. Daar komt hij.
3: Hallo Milou.
0: Dag Twan. Ja, Twan Huis aangeschoven.
1: We gaan van de feesten naar de eenzame hoogtes van het droompad.
0: Ja. Twan, en jij bent eigenlijk op een soort publiciteitstour voor je nieuwe boek.
3: Ja.
0: Het droompad, jouw wandeling van München naar Venetië. Jij kan dat zo goed, hè? Heel veel mensen schrijven een boek en dan hebben ze gemiddeld een oplage van 1500 stuks. Jij regelt het gewoon even dat je overigens nu ook weer hier. Hoe doe je dat
3: dan? Ik ben wel een beetje verrast toen ik deze week hoorde dat het op nummer 3 binnengekomen was op de top 60 en op 1 bij non-fictie. Dat had ik niet verwacht.
0: Ja.
3: Om de titel te volgen, daar kan je alleen maar van dromen. Maar ik kreeg ontzettend veel reacties van lezers en die mailen. En heel veel mensen herkennen zichzelf erin. Niet dat ze die wandeling hebben gedaan. Maar wel over het verlies van ouders.
0: Ja, want het is een kwetsbaar boek.
3: Ja. En ik spaar mezelf ook niet. Dus mijn zoon die is eruit gekomen en volledig terecht ook.
0: Ja.
3: Jack als degene die het wel allemaal kan en goed doet.
0: Die eerst achter je liep, toen naast je en daarna voor je.
3: Ja, dat vind ik het mooiste eigenlijk van het boek.
0: Ja, mooi zinnetje, ja. Ja, nee, we leren je in dit boek heel anders kennen. Ik ben ook wees, mijn ouders zijn ook overleden. Jouw moeder is nog na je terugkomst van de tocht overleden. Je hebt eigenlijk een tocht in 3 stappen gemaakt. Ik moet eerst even zeggen, en daar gaat het over. Je relatie met je zoon, relatie met je ouders natuurlijk. Gewoon je leven feitelijk. We kennen jou als een hele zakelijke journalist die rattige vraagjes stelt. Maar je komt hier anders over. Waarom, laten we even beginnen, waarom moest jij een wandeling maken?
3: Nou, ik heb het wandelen met de paplepel ingegoten gekregen van mijn ouders. Mijn papa en mam, dat waren wandelaars. Maar niet die lange wandelingen, maar meer Zuid-Limburg. Dat vonden zij comfortabel.
1: Ik ben er vorig weekend geweest. Ja? Het is echt ongelooflijk mooi. Je kan je niet voorstellen dat dit Nederland is.
0: Maar het kan ook met een auto, hè? Waarom ga je wandelen?
3: Nee, dat is nou het erge. Zuid-Limburg is zo populair geworden. Er zitten heel veel mountainbikers, wielrenners.
1: Motorrijders. Deze week gaan ze dat verbieden, geloof ik, hoorde ik op het nieuws.
3: Klopt. Dus de auto's waar Jort van houdt, de Classics. Ja.
0: Die worden verboden.
3: Die worden, nou niet allemaal, maar als je daar met 50 gaat rijden, dan mag je dat niet meer doen. Maar in ieder geval, mijn ouders, toen het nog rustig was daar, die namen ons mee. En ik vond de Dutch Mountains, Limburg, ook hartstikke mooi. Daar is het wandelen, het virus ontstaan. En weer later werd ik meegenomen door vrienden. Die namen me mee voor een huttentocht met de familie. Van heel kort, 3 dagen, 2 nachten in een hut. Ja. En iedereen had me verteld. Ik moest ook aan jou denken toen ik dit schreef. Omdat jij natuurlijk houdt van luxe en comfort en 5 sterren.
0: Nou,
3: maar hier zit je dus wel af en toe.
0: Ik ben ook een eenvoudig kind van de middenklasse.
3: I know. Maar je bent wel, je houdt van
0: zeker,
3: wie niet.
0: Zeker.
3: Ik ook hoor.
0: Tuurlijk.
1: Hij raakt niet heel gefrustreerd als het even niet gaat volgens hoe het zou moeten gaan.
0: Nou, en wat mij moeilijk lijkt in een Alpenhut. Als ze dan hun sokken uittrekken.
3: Nou, dat is ook.
0: Dat lijkt mij heel moeizaam.
3: Daar heb je helemaal gelijk in. Er zijn Alpenhutten waar je dus je schoenen in een schoenenruimte moet laten staan. En als je die deur openmaakt, letterlijk, is dat een muur van zweet. Heel smerig. Maar dan heb je nog niet wat wij ook hebben meegemaakt. Dat zijn dan wel de leuke verhalen. Dat je met 30 mensen in een koeienstal ligt in stapelbedden waar geen scheiding tussen is. Dus ik ben wel eens wakker geworden, 's ochtends met een mevrouwlepeltje tegen me aan.
0: Nou ja, jong toch. Ja. Met je zoon erbij. Eerst, waarom München-Venetië? Dat is de route in feite. Je gaat als Hannibal over de Alpen de andere kant op.
3: Klopt. Ja. Nou, iemand vertelde me, een goede vriend vertelde me dat hij dit gedaan had. Weer op advies van iemand anders. En hij zei, jij houdt van wandelen, je moet dit doen. Want dit is de mooiste wandeling die ik ooit gemaakt heb. Ja. Hij heet het Droompad niet voor niks. De uitvinder daarvan is een Duitser. In 1974 heeft hij hem gelopen. En die wilde een route vinden, want hij moest hem nog zoeken. Die zo hoog in de bergen was dat het helemaal stil werd. Niet afgeleid worden door auto's, vliegtuigen, treinen. En niet te veel mensen. En die route heeft hij gevonden. En die bestaat dus nog steeds. In Nederland heeft niemand er ooit van gehoord. Ja. In Duitsland een beetje. In Oostenrijk heel veel mensen. In Italië ook. En ik dacht, nou, dat is wel wat voor mij en mijn zoon.
1: Iets meer dan 500 kilometer.
3: 550, ja. Klopt.
1: Ja, ja. En je hebt er 3 zomers over gedaan.
3: Ja, we hebben
1: dan
3: er 3.
1: Dan vraag ik me meteen af, dat kan toch ook in een week?
3: Nou, dat kan niet. Want je hebt wel 28 dagen minimaal nodig. Maar je kunt dit niet doen zonder rustdagen. Daar is het gewoon te heftig voor.
0: 22.000 meter hoogteverschil. Lastig.
3: Ja, dus het is echt wel steep. En toen ik mijn zoon dit voorstelde, was hij 16. En Jack zei, eigenlijk zei hij met zoveel woorden, pap, ik ben op een leeftijd dat ik afstand van jou moet nemen en geen intensieve projecten met jou moet aangaan.
1: Ja, dat hoorde ik, maar dat vind ik zo ontzettend zelfbewust voor iemand van 16 is. Wist ik veel wat ik moest op toen ik 16 was.
3: Idem dito, ik dacht ook toen ik die zin hoorde, dat zei ik ook meteen tegen hem. Ja. Nou, mooie openingszin voor mijn boek. En toen zei hij een boek al helemaal niet. Hij staat er ook niet in.
0: Nee. Hij wilde aanvankelijk. Je hebt moeten onderhandelen of zijn naam erin.
3: Ja, moest onderhandelen, ja.
0: Want even, wat was de relatie met jou? Je hebt een dochter en een zoon. Was jij de man van televisie die ze wel eens voorbij zag komen, maar niet het vlees sneed op zondag?
3: Er is een periode geweest dat zo was. En dat was in de periode dat ik een talkshow maakte die niet lukte. Die niet ging vliegen bij RTL. Ja. Toen zagen we elkaar niet meer.
0: Nee.
3: Dus iedereen, inclusief ikzelf, waren heel erg opgelucht dat dat ophield.
0: Ja.
3: Dat leuk was het niet.
1: Mama, wie is toch die man die 's avonds het nieuws leest?
0: Ja,
3: maar dat heeft mij heel kort geduurd, gelukkig, voor iedereen. Ja. En daarna zijn we gewoon gaan wandelen voor een ander wandelboek wat ik heb geschreven een paar jaar geleden. Dat vond ik zo leuk, Wandellust. Ja. Daar kwam dit idee wel een beetje uit voort. Maar dat Jack mee is gegaan 3 zomers lang, dat is mijn mazzel geweest.
0: Ja. En er gebeurt eigenlijk tijdens jouw wandeling, een van de wandelingen, er gebeurt natuurlijk iets heftigs. Jouw vader overlijdt.
3: Ja.
0: Waar je een hele goede band mee hebt. Oud-leraar. Een man eigenlijk die een overzichtelijk een beetje saai leven misschien in Limburg had. Waar je toen natuurlijk als jong jongetje van dacht, ja, maar ik ga naar New York of ik ga naar Hilversum of naar wat dan ook. We gaan een andere wereld doen. Daar ben je anders naar gaan kijken.
3: Ja, hij vond het trouwens wel. Mijn vader vond het heel mooi dat ik al die avonturen aanging. Maar hij heeft het nooit gedaan. En ik heb in mijn puberteit verweten dat hij te weinig ambitieus was.
0: Ja.
3: En later, zeker nu, denk ik van ja, je bent gewoon een wijze man geweest. Want je hebt heel veel van je tijd kunnen besteden aan je familie, aan vakanties. Dat zei hij ook tegen mij. Weet je wat jij moet doen? Je moet gaan naar de lerarenopleiding. Dan heb je heel veel vakantie. En ik zei, ik wil helemaal niet helemaal vakantie. Ik wil een spannende baan. Ik wil de wereld verkennen.
0: Ja, je bent in het boek, kom je daar ook in die zin een beetje op terug. Op dat werk wat je, nou ja, we kennen je natuurlijk allemaal als journalist, interviewer Buitenhof. Daarvoor natuurlijk heel lang bij Nova nog gezeten als anchor. En ik citeer pagina 62. Mijn wandeling met Jack, je zoon, is ook een vlucht van een verslaving. Slecht nieuws domineert mijn dagelijkse leven. Oorlog, overstromingen, chaos en ellende. Ik ben eraan verslaafd geraakt. Even later schreef je, al die kranten die je leest, het valt me steeds zwaarder. Iedere ochtend weer die dagelijkse dosis rampspoed.
3: Ja,
0: het is ook een catharsis voor je, dit.
3: Het is ook zo. En ik, meer en meer ben ik ervan overtuigd dat het is natuurlijk ongezond voor je om alleen maar met dit soort wereldnieuws bezig te zijn. Daarom zijn er ook, snap ik heel goed, heel veel mensen die uitchecken, die geen zin meer hebben.
0: Ja.
3: En ja, eerlijk is eerlijk, ik heb zelf ook voor het eerst in mijn leven, ik ben totaal verslaafd aan nieuws, dat schrijf ik ook. Heb ik de afgelopen 3 jaar ben ik daar van aan terugkomen. Na de invasie van Rusland in Oekraïne kwam het allemaal dichtbij. Ook voor mijn zoon. Want die is ervan overtuigd dat hij en zijn maten en generatiegenoten opgeroepen worden voor sowieso voor het leger.
0: Ooit, ja.
3: Nou, hij is ervan overtuigd dat het vrij snel gaat gebeuren. Ja. En hij sluit niet uit dat hij in de loopgraven terechtkomt. En ik, toen hij dat ooit aan mij vroeg een paar jaar geleden, van wie roept mij eerder op, Amerika of Nederland? Hij heeft 2 paspoorten, hij is geboren in New York. Toen vond ik dat een hele gekke vraag. Hoe kom je daarop? Nou, wij denken dat het gaat gebeuren. En meer heeft hij de afgelopen jaren...
0: Wat een dystopie. Maar is dan jouw antwoord, ik lees de Financial Times niet meer of de Guardian niet meer? Of is wat, want uiteindelijk moet je dat voor je dagelijks werk ook gewoon doen.
3: Ja, nee, dat blijf ik ook wel doen. Maar laat ik een voorbeeld geven. Ik word vaak gevraagd om over Amerika en Trump te spreken. Ja. En nu is het bijna vakantie, dus dat kan ook met het seizoen te maken hebben. Dat staat me de laatste weken. Ja. Van god, ik ben die man zo zat.
0: Ja.
3: Kan er niet een revolutie komen of een opstand in Amerika dat ze hem wegsturen?
0: Ja.
1: Herken jij dit? Want jij bent natuurlijk generatiegenoot.
0: Nou, ik heb een hekel aan nieuws. Dus ik ben echt anders dan Twan. Ik heb ook... dagbladen vind ik niet zo interessant. Ik vind The Economist interessant omdat er langere verhalen in staan. Dus ik wilde een analyse of het boek erover. Twan, ik was bij Twan in college.
1: Hij zegt eigenlijk, lees niet de Volkskrant.
0: Twan geeft mij dan het boek van Ross Sorkin over 1929, hoe de grote crisis, de financiële crisis van 1929 ontstond, vind ik onnoemelijk veel interessanter dan het struikelen over alle incidentjes. We hadden net Giddy Marcus over aan tafel, die zegt dan weer iets.
3: Hier?
0: En dan is iedereen weer 2 weken bezig om daar iets van te vinden. En je moet er ook iets van vinden, alleen het vermoeit mij. En ik vind het toch, het vertroebelt ook je grotere blik op de wereld.
3: Maar dat begrijp ik heel goed, wat je zei. Overigens...
0: Ik vond overigens aan Buitenhof wel al beter. Buitenhof was al iets teruggetrokkener. En al iets meer analytisch.
3: Nou, ik wilde iets anders zeggen. Wat zei je net te gast bij College Tour in de Nederlandse Bank. En ik vond de passage waarin ik jou vragen stelde, die ik interviewde, een beetje ook mezelf, omdat mijn vader was overleden. Maar ik interviewde jou over de dood van jouw vader.
0: Ik ken jouw boek natuurlijk niet. En ik vind het heel moeilijk om daarover te praten.
3: Nee, maar dat merkte ik. Maar ik was erover aan het schrijven. En toen kregen we het erover.
0: Snap het nu,
3: Voor het eerst, dacht ik, maar misschien heb ik dat verzonnen, zag ik iets heel kwetsbaars in je. Toen je vertelde over de laatste momenten dat je met je vader hebt gesproken op sterfbed.
0: Zeker, ja. Nou, ik heb nog geïnterviewd een week voor zijn dood. En toen zou ik nog een interview doen, maar toen was de morfine al zo ver gevorderd. Nee, dat heeft ook heel veel indruk gemaakt. Maar mijn vader is heel belangrijk. Ik ben journalist geworden door mijn vader. Niet dat hij het was. Jouw vader was leraar. Mijn vader werkte in de scheepvaart. Maar gewoon geïnteresseerd in de wereld.
3: Ja.
0: Dus dat alle gesprekken bij ons, en dat zou bij jou thuis aan tafel ook geweest zijn, gingen ergens over. Het ging nooit over kleine dingen.
3: Maar er is nog iets, wat jij vroeg net over het boek en waarom veel mensen dat zei, ik reageren erop. Omdat ik vroeg jou naar iets over de dood van je vader.
0: Ja, maar dat vond ik wel moeilijk om dat publiek te zeggen.
3: Ja, maar dat begrijp ik heel goed. Want ik heb nu hetzelfde meegemaakt met mijn vader.
0: Ja.
3: En ik stelde jou die vraag kort na het overlijden van mijn moeder.
0: Maar nu snap ik het ook,
3: En dit zijn dingen waar je normaal gesproken nooit over spreekt als je het niet hebt meegemaakt. Dat is net hetzelfde als met de geboorte van een kind. Ja. Iemand kan je dat uitleggen als je geen kinderen hebt, maar dat is zinloos.
1: Nou jongens, ik kan beginnen. Meepraten hoor.
0: Ja, ja, jouw vader is veel te jong overleden.
3: Oh, dat wist ik niet. Want ik wilde ik wilde bijna zeggen, misschien wel hebben die twee
0: ouders. Hoe oud was jij toen je vader overleed?
1: 24, dus 10 jaar geleden.
3: Ja. Oh boy.
0: Ja, ja. Nee, maar terwijl het is ook een generatie die natuurlijk niet over gevoelens praat.
3: Dat klopt.
0: En dat staat ook in je boek.
3: Ja.
0: Daar ging het echt niet over. Dat doe je niet. Je huilt niet.
3: Mannen niet.
0: Je hebt je vader één keer zien huilen.
3: Ik heb mijn vader één keer zien huilen toen hij een 10 jaar had.
0: Mijn vader nul keer.
3: Oké. Okay. Nou, mijn vader die pakte een folder erbij in het ziekenhuis. Huilend. En toen zei hij, ja, maar het is echt verklaarbaar hoor. Want bij een 10 jaar word je emotioneel.
0: Ja.
3: Dus zelfs daarvoor wilde hij rugdekking hebben.
0: Ja. Ja.
3: En ik herken dat wel, ja.
0: Dan even nog een zinnetje als ik mag. Pagina 234 zit in het slot. Het eeuwige zwerven is getemd, ook door de rust van mijn zoon. Ja. Ben je zo, want je hebt natuurlijk bij correspondent geweest in Amerika, ben je zo aan het zwerven? Ben je zo aan het zoeken?
3: Ik ben wel extreem onrustig. En dat vindt mijn omgeving ook. En die spreken me daar ook op aan. En ik moet van alles, of ik wil heel graag.
0: Je bent altijd als journalist zo op zoek naar primeurtjes. Naar 101'tjes heet dat. Naar even iets nieuws. En ik vind het altijd zo onbelangrijk.
1: Ja, maar, nee, maar jij zoekt ook altijd naar spanning. Van hoe kan ik dit...
3: Maar dit is een goed punt. Ik ben dat met je eens. Maar ik denk dat ik daarin veranderd ben.
0: Je bent gretig.
3: Ja, maar wat jij nu beschrijft is wat ze in Amerika het got you journalism noemen. Dus ik probeer jouw klem te zetten. En ik denk dat ik dat minder aan het doen ben. Dat ik meer geïnteresseerd ben in wat er echt speelt bij mensen.
0: Maar ik zie het aan je. Want ik merkte dat bij college door. En dan ben ik de bleuwe man die niet durft te antwoorden. En ik was een lul ben ik. Los van het feit dat ik hondsmoe was. Omdat ik veel te veel gedaan had en te weinig had geslapen die dagen.
1: Allemaal verklaarbaar.
3: Nee, maar toch gaf je
0: zwerend,
3: antwoorden.
0: Ik had een zwerend oog door
1: ook dat
0: mijn vermoeidheid.
3: Klopt.
0: Maar dat allemaal terzijde. Ik vond het is een lief boek. Maar het advies is... Of langs,
1: ga wandelen. En dan kan ik onderschrijven.
0: Is het advies, ga wandelen nu?
3: Ik vind...
0: Voor een man die altijd heeft moeten rennen, zegt nu, ga wandelen.
3: Nee, maar ik ben al aan het wandelen, dus ik hoef mezelf niet te adviseren om te doen, want ik doe het al. Maar ik vind, op basis van wat wij gedaan hebben, Jack en ik... hij was toen 16 toen we begonnen, nu bijna 20. Ik vind dat het in het curriculum van alle middelbare scholen en andere scholen moet komen te staan. We gaan niet naar Gerso, we gaan niet naar een dansdorpje in Portugal. We gaan met de klasse een week naar de Alpen of voor mijn partner.
0: Maar dat is wel met de klas, maar ook met je
1: boomer.
0: Vader of met je ouders.
3: Ja.
0: Dat eigenlijk, dus dat even die eenzaamheid van die vader alleen met die zoon op die berg waar stilte is.
3: Ja, maar dat is te gek. Ik heb gisteren een lezing gegeven in de Dominicane boekhandel in Maastricht. Die zat helemaal vol met mensen die hetzelfde gedaan hadden als ik. We hebben verhalen en ervaringen uitgewisseld. Het is fantastisch.
0: Wat wordt de volgende wandeling, Twan?
3: Ik wil met mijn dochter, maar die moet niet luisteren. Die luistert ook niet nu. Wil ik een wandeling gaan maken. En zij...
0: Want die had geen zin in die zweetsel.
3: Dit niet, maar ze heeft wel gezegd nu, nou misschien, maar dan wil ik in Amerika gaan wandelen, want zij wil graag naar New York.
0: Ik
3: denk dat gaat lukken.
1: Ik wil deze ook wel lopen. Het moet prachtig zijn geweest ook. Ik had nog één om af te sluiten. Een klein gedichtje van K. Schippers. Die schreef ooit.
0: Ja.
1: Bij Loosdrecht, als dit Ierland was, zou ik beter kijken. Dus waardeer ook wat je hebt om je heen, wil ik maar zeggen.
0: Dat is het. Milou Brand, mijn co-host. Je bent heerlijk. En Twan Huis, ook zeer veel dank.
3: Dank jullie wel voor de uitnodiging. Heel erg leuk.
0: Ja, pro forma studio in de tuin van het voormalig gemeentehuis Hotel de Grand voor mij. Dank jullie wel. Ik heb Wilfred Genee vervangen. Hij zit volgende week gewoon weer hier, hoor. Dan komt hij van zijn gesponsorde tripje terug. En met wie zit hij hier dan? Ik weet het eigenlijk niet.
4: De bank.
0: Oh, met Erik Dijkstra. Nou, kijk aan. Die kan dan... In de bank. Hij zit dan in de bank.
1: De bank van de Grand.
0: Amro Bank, van Amsterdam Rotterdam Bank. Jongens, voor nu een hele fijne vrijdagmiddag. En zet het allemaal, mag niet van de overheid, op één zuipen. Dat is mijn advies.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Deze week in Napleiten. Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de toen geldende coronamaatregelen. Tijdens een aanhouding gebruiken twee agenten veel geweld om een demonstrant aan te houden. Ze worden uiteindelijk vervolgd voor mishandeling. Napleiten, iedere zaterdag om 10 uur op BNR en wanneer je dat wil in je podcast-app.
7: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, Marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Steven Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
8: Van Bentum en Keulen advocaten.
9: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
10: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
13: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
14: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
15: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is nog een kleine 300 kilometer file over van deze avondspits. Dus het drukste moment ligt al ver achter ons. Maar toch op veel plaatsen zit nog behoorlijk file rijden. En er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. 20 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Dan de A13 Den Haag-Rotterdam. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 bij Rotterdam Airport. 3 rijstroken zijn er daar dicht. Vanaf Delft-Noord 5 kilometer file en een uur vertraging. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos de kop van 18 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Düsseldorf is een ontsnapte gevangene uit Nederland opgepakt. Hij sloeg 2 maanden geleden op de vlucht toen hij naar het ziekenhuis in Roermond moest. Hij was daar met 3 bewakers aan wie hij wist te ontkomen. De man wordt verdacht van drugshandel. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Roemenië sluit het consulaat van Rusland na een incident met een Russische drone. Die raakte een flat in Roemenië die vervolgens in brand vloog. Er vielen 2 gewonden. De drone was eigenlijk bedoeld voor Oekraïne, maar dat maakt Roemenië niet uit. Het heeft bij NAVO-baas Rutte om extra luchtafweer gevraagd. De nieuwe premier van Hongarije, Peter Magyar, kan weer beschikken over geld van de EU. De tegoeden werden bevroren toen Viktor Orbán aan de macht was, maar Magyar beloofde dat hij het over een andere boeg gaat gooien. Hij wil wel samenwerken met de EU en een eind maken aan de corruptie in Hongarije. Jaap van Dissel, die vroeger bij het RIVM werkte, moet volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen over de coronacrisis. Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt dan verhoord. Vandaag werd gesproken met oud-zorgminister Bruno Bruins. Hij vond het in 2020 niet nodig om het carnaval te cancelen. En het lijkt erop dat de groep mijnwerkers die vastzitten in een grot in Laos naast Thailand kan worden gered. De eerste is er nu uitgehaald en gehoopt wordt dat de anderen snel volgen. De mijnwerkers die op zoek waren naar goud zitten al zeker een week vast. De grot liep onder water door zware regenval. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. Morgen wordt het iets minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
20: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
22: True Lease met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
24: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
27: Hartelijk vrijdag allemaal. Goed dat je weer met ons bent op deze vrijdag 29 mei. De dag dat we leren waarom de AkzoNobel-directie zo graag een fusie wil.
28: De AkzoNobel-top maakt een salarissprong van soms miljoenen euro's per jaar... als tenminste die voorgestelde fusie met de Amerikaanse Exalta doorgaat. Zo is de bedoeling dat het salaris van de CEO, Greg Poux-Guillaume... wordt verhoogd van 7,6 naar 18,3 miljoen euro per jaar.
29: En dan hebben we het ook over het aandeel Dell. Dat verdient heel veel aan AI-servers.
30: That revenue just in that group alone is basically triple what it was a year ago. And of course Dell, one of the big beneficiaries of the AI build-out.
29: Er gebeurt iets bizars. Het aandeel is sinds 2018 niet zo extreem gestegen als nu. Deze aflevering hoor je er alles over. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden, de man achter Markets Are Everywhere en analist bij eToro. Welkom.
31: Goeiedag.
27: Goed dat je er bent, Jean-Paul. Ik wil starten met SpaceX. Ja, hoofdstuk 1800 in de soap rondom de beursgang. En over 1800 gesproken, dat is de nieuwe waardering voor het ruimtevaartbedrijf. SpaceX verlaagt namelijk net voor de beursgang de waardering van 2000 naar 1800 miljard dollar. Meldt persbureau Bloomberg dat met de ingewijden sprak. Ja, die bronnen zeggen dat de verwachtingen wat getemperd zijn. SpaceX is wat meer teruggekeerd op aarde, zou je kunnen zeggen. Nadat ze gesprekken hebben gevoerd met adviseurs en beleggers. De waardering is dus lager. Maar Elon Musk en zijn bedrijf zouden nog steeds wel hetzelfde bedrag op willen halen. Namelijk 75 miljard dollar. En dat zou toch echt een ongekend bedrag zijn voor een IPO. En dan is aan jou de vraag, Jean-Paul. 1800 miljard, is dat een realistische bedrag voor SpaceX?
31: Ik moet zeggen, wij zijn vanuit eToro zijn wij nu een bank waar je kan inschrijven op die beursgang. Oh. Dus ik mag er niks over zeggen.
27: Je mag er niks over zeggen.
31: Tot de beursgang geweest is, moet ik mijn mond houden.
27: Nou ja, dat is voor ons wel slecht nieuws als jij tot de beursgang je mond moet houden. Alleen over dit onderwerp.
31: Ja.
27: Anders wordt het echt een hele korte uitzending als jij je mond moet houden, Jean-Paul.
31: Over dit onderwerp, ja. Omdat we bij betrokken zijn bij die beursgang, heeft dat de prioriteit.
27: Nou, spannende tijden voor eToro dan. Spannende tijden ook voor Elon Musk en SpaceX. En ook voor zijn concurrent en uitdager Jeff Bezos. Want de laatste test van zijn Blue Origin raket verliep niet volgens plan.
32: Billionaire Jeff Bezos, space firm Blue Origin.
0: Virgin has blamed an anomaly after its new Glenn rocket exploded in a massive fireball during a hot fire test. Blue Origin has spent billions of dollars and roughly a decade developing New Glenn, which is an orbital rocket aimed at competing with SpaceX's Falcon fleet and its more powerful Starship.
27: Ja, het ging hier om een test van de raket zonder dat die echt van de grond hoefde te komen. Maar dat ding ontplofte in een spectaculaire vlammenzee. Er raakte niemand gewond, maar het kan wel impact hebben op de geplande maanreis volgend jaar van NASA, waar ook Blue Origin dan weer aan meewerkt.
1: Ik zit vandaag goed in de aanstaande beursgangen, want ik heb ook nog Anthropic voor je. Dat bedrijf blijft maar enorme bedragen ophalen bij investeerders. Dit keer gaat het om een bedrag van $65 miljard, waardoor er een nieuw prijskaartje gehangen wordt aan het bedrijf. Dat is, hou je vast, $965 miljard. Dat is een flinke waardering voor de partij die AI-tool Claude in bezit heeft. Maar investeerders die staan echt nog steeds te dringen om geld uit te lenen aan dit soort bedrijven. Dat is wel één ding dat zeker is.
27: Ja, door naar de roddel van de week dan. Het ontslag van die BP-bestuursvoorzitter Albert Manifold. De oliereus die nam nog geen jaar na zijn aanstelling alweer afscheid van hem. Vanwege ernstige zorgen over toezicht en gedrag. En ja, journalisten die zouden geen journalisten zijn als ze de details niet zouden gaan uitzoeken. En dat is gebeurd. Korte samenvatting is eigenlijk dat hij niet echt een heel gezellig mens was. Zo komt de Financial Times daarmee dat verschillende aandeelhouders hem een uitdaging in de omgang noemen. Neerkijkend en arrogant zelfs. En ze zeggen ook dat hij bijna nooit tijd had om een afspraak te plannen. En dat terwijl die gekozen is om het vertrouwen van aandeelhouders te winnen. Dus dat werkt toch niet helemaal goed. Van één iemand lijkt hij in ieder geval wel het vertrouwen te hebben gekregen. Want volgens Reuters had Manifold namelijk in het geheim, zonder dat de rest van het bestuur het wist, ontmoetingen met activistische aandeelhouder Elliot.
1: Heb ik op de valreep toch nog een Nederlands aandeel voor je gevonden. En dat is Bauer Bam. Dat ging in de ochtend met zo'n 17% omhoog. En dat allemaal dankzij de analisten van ABN AMRO. Die zijn namelijk enthousiaster geworden over een bouwbedrijf. Gaven daarom Bam een koopadvies. En het zorgde er trouwens ook voor dat het aandeel Heijmans omhoog ging.
27: Straks hebben we het over Dell. Dat is niet meer die ouderwetse verkoper van PC's, maar verdient nu bakken met geld met AI.
1: En we hebben het over de bizarre week van Ferrari. Zelfs de Italiaanse regering bemoeide zich met hun nieuwe elektronische model.
27: Eerst AkzoNobel, want het blijkt dat er toch wat persoonlijke redenen zijn om een overname door Sherwin-Williams en Nippon Paint af te wijzen. Met name voor de CEO van Akzo, Grégoire Poix-Guillaume. In plaats van een dik 7,5 miljoen euro kan hij bij het gefuseerde bedrijf 18,3 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Daar kwam het FD achter en ook bij de Raad van Commissarissen gaan de beloningen stevig omhoog. Er is kritiek op het plan. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het te royaal en zegt dat hierdoor de directie wel heel graag voor die fusie wil gaan. En ook Riens Abma, directeur van Eumedion, die heeft kritiek.
2: Wat we met name vraagtekens bijzetten is dat volgens dit voorstel een groter deel van het totale beloningspakket minder afhankelijk wordt gemaakt van prestatiedoelstellingen. En aandeelhouders vinden het juist heel belangrijk dat er pay for performance plaatsvindt. Dat ligt nu op bijna 80%, dat je echt afhankelijk bent van het hebben van hele uitdagende prestatiedoelstellingen. En dat wordt nu minder. En dat vinden we een belangrijk nadeel van dit plan.
27: Is het terecht, Jean-Paul, dat die beleggersclub er vraagtekens bij zet?
31: Jawel, want het is natuurlijk, zoals het wordt gezegd, als je als bestuurder een belang hebt en jij moet dan met een voorstel komen. Dat wringt natuurlijk. Het zou tegengesteld kunnen zijn.
27: Ja, denk je dat dat hier ook het geval is geweest?
31: Het is blijkbaar zijn er ook andere bedrijven die bereid zijn om te praten. Die moeten nu zelf met een ander voorstel komen. Je had natuurlijk liever gezien dat het bestuur had gezegd van joh, we hebben alle opties goed bekeken. Dit, dat, dus en zo. En hier zijn we op uitgekomen. En ze hebben denk ik heel wat uit te leggen. Het wordt denk ik wel een lastig verhaal.
27: Het voelt een beetje alsof aandeelhouders best wel slecht gezet zijn hierin. Het bestuur loopt dan met die beloning waarschijnlijk weg. In plaats van dat aandeelhouders toch een stevige premie op hun aandeel hadden kunnen krijgen.
31: Het gaat eigenlijk te ver om te zeggen ze zijn slecht gezet, want dat weet je niet. Het is natuurlijk een markt waar ook door de concurrentie het allemaal niet zo hard groeit. Dus dat je op een gegeven moment gaat consolideren, dat is niet zo gek. Alleen of je nou de beste deal krijgt, dat is moeilijk te beoordelen. Dus het is, wat nodig is gewoon transparantie.
1: Ja, je ziet het ook aan de reactie van aandeelhouders. In november werd die fusie aangekondigd. Toen is het aandeel alleen maar gaan dalen, volgens mij zo'n 8%. Toen werd
27: ja, het overnamebod bekendgemaakt, ging die koers met 20% omhoog. Oftewel, die aandeelhouders die hebben veel meer zin in deze overname dan in die fusie.
31: Ja, die denken, er zit in ieder geval meer in het vat.
27: Ja,
31: ja, dat is wat er wel uitkomt. Ja, kijk, de vraag is in hoeverre je dat tegen kan houden als ze de grote aandeelhouders mee hebben en ze hebben akkoord van een toezichthouder. Ja, dan is beloning voor het bestuur niet iets waarvan je zegt, nou, daar houden we het op tegen.
27: Mm-hmm.
31: En met de stemming natuurlijk die er moet plaatsvinden. Maar ja, we gaan het zien. Raar dossier is het wel.
29: Ja, wat kun je daar nou tegen doen? Ja, gaan praten met grote aandeelhouders en hopen dat zij ook meegaan.
31: Ja, niet zoveel. Je kan stemmen op de aandeelhouders. Je kan de beloning van het bestuur wegstemmen.
27: Ja. Ja,
31: de vraag is wat dat uitmaakt. Als het eenmaal een done deal is, zeg maar, dat ze de benodigde goedkeuringen hebben, dan wordt dat lastig. Maar je kan het via de publieke opinie, wat VEB en Eumedion doen, kan je natuurlijk nog wel wat druk op het bedrijf zetten.
29: Moet er ook niet eens naar die regels gekeken worden? Want ik kan me herinneren dat bij Just Eat ook zo'n ding was dat Jitse Groen dan een enorme bonus zou kunnen krijgen en dat daardoor misschien het ook wel aantrekkelijker was om zichzelf te verkopen dan dat bedrijf in handen te houden.
31: Ja.
29: Valt daar nog trein te winnen?
31: Nou ja, ik vind het wel een goed idee. Kijk, het fijne van beursnotering is dat dingen transparant zijn. En dit is nou nog net zo'n hoek dat je zegt, nou, dat zou wel iets transparanter mogen zijn, hoe dat van tevoren hoe dat in elkaar zit.
29: Wat het FD ook nog meldde is dat Axalta naast Axo met nog 6 andere bedrijven fusiegesprekken voerde, waarin zij soms prooi, maar dus ook de jager waren. Dus eigenlijk concludeer ik dan, is Axo een soort afdankertje fusie ingegaan met Axalta?
27: 7e keus.
29: Nou goed, 1 van de 7 keuzes.
31: Ja. Oh ja, dat wist ik niet. Maar ja, daar geldt hetzelfde voor. Daar zou je meer over willen weten hoe ze dan tot het plan gekomen zijn. Vanuit de Axalta kant zou je zeggen, nou, dit was voor hun kennelijk de beste deal.
29: Ja, de beste deal. Ze kwamen in die fusie ook nog eens bekijkt af. Want Axo wilde eigenlijk nog een groter belang in het nieuwe bedrijf. Maar Axalta zou ze ook daar nog naar beneden gepraat hebben, omdat ze zeiden, we gaan hier geen terrein inleveren. De slechte dealtekenen stapelen zich hier wel een beetje op.
31: Het blijft een beetje speculeren hoe dat precies gegaan is. Maar dan wordt er dus wel gekeken, bijvoorbeeld met een beloning voor het bestuur om het door te laten gaan. En als je nou genoegen neemt, daar wat minder, dan doen we daar wat meer. Ja, dan kom je weer terug op punt 1. Gek is het wel.
18: BNR Beurs.
27: Gaan we door naar Dell. Dat verrast alles en iedereen met het afgelopen kwartaal. De omzet steeg met 88%, veel en veel beter dan verwacht, waardoor ze gelijk de omzetverwachting voor het hele jaar verhogen. Iedereen zag Dell als dat suffe ouderwetse bedrijf, maar het is nu on steroids door de AI-boom.
3: Somebody needs to build those servers that go into data centers to train all those models and deploy all the applications. And Dell, a lot of us think of as the kind of boring laptops and computers, but they've managed to really reinvent themselves as physical infrastructure providers for the AI boom. And so, you know, we're seeing some pretty comical revenue ramp here.
27: Dell zag de verkopen sinds 2018 niet zo hard stijgen als afgelopen kwartaal. En dat alles doet wat met de beurskoers. Het aandeel ging zo'n 35% hoger van start. Als Dell ook meer dan 30% hoger de dag uitgaat, is dat ook bijzonder. Want ook dat gebeurde sinds 2018 niet. Voordat we het over die records gaan hebben, Jean-Paul, eerst maar even, hoe verdient Dell precies dan aan die hele AI-boom?
31: Zij leveren, dat is een beetje achterhaald te zeggen, maken alleen laptops. Zij zijn ook een belangrijke leverancier van die kasten waar die GPU's van Nvidia ingaan. Dus in een datacenter. Dat is, tegenwoordig wordt dat zo ongeveer prefab gemaakt, zeg maar. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want daar moet alles aan kloppen. En dat doen zij ook.
27: Zijn ze onderschat de afgelopen jaren door beleggers?
31: Nou, dat weet ik niet, maar wat er nu wel uitkomt, ze hebben natuurlijk een hele grote order gekregen van het Pentagon van 9,6, waardoor ze nu bij de resultaten zeiden dat ik geloof dat de omzet uit die datacenteractiviteiten is met 750% omhoog.
27: Ja, echt
31: dat gaat van iets van rond de 2, geloof ik, naar 16 miljard. Ja, had je dat kunnen zien aankomen? Nou ja. Als je Trump zijn True Social berichten had gelezen, die roept geloof ik al weken van, jongens, koop Dell.
27: Nou echt?
31: Ja. Hij heeft zelf ook gekocht. Een paar weken geleden.
27: Oké.
31: Dus in die zin,
27: dat
31: je denkt, nou ja, precies. Ik denk dat wel mensen daar een trackertje op zetten. Kijk, maar hoe dat zit, ja, er is volgens mij ook niemand die daar verder onderzoek naar doet. Maar ja, nu hebben ze dus 16 miljard. En ze zeggen, ja, wij denken dat het gaat doorgroeien naar 60 miljard. Ja, had je dat kunnen zien aankomen? Ja, misschien wel. Het is in ieder geval voor de Amerikaanse overheid. En Dell is ook nog een belangrijke leverancier van de supercomputer van Elon Musk. Mm-hmm. Die Dojo dingen. Dus als die Terafab gaat uitbreiden en dingen, dan is Dell wel een partij om rekening mee te houden.
27: Wat me ook opviel in die cijfers, Dell doet het financieel heel erg goed, maar ze konden ook nog eens een keer de prijzen verhogen. Dat geeft wel echt hun kracht aan.
31: En dat maakt het helemaal bijzonder natuurlijk. Dat als je in bulk inkoopt, dan krijg je normaal gesproken een wat betere prijs, zeg maar. Ja, en weet je, ik wil niet te veel de toer opgaan van allerlei conspiracies of zo. Dat is, maar Michael Dell is natuurlijk vanaf het eerste uur dat Trump president is geworden, heeft hij flink gedoneerd aan de campagne. En ook dat systeem dat iedereen in Amerika een eigen beleggingsrekening, daar heeft hij allemaal geld voor overgemaakt. Het lijkt wel een beetje.
29: Dus je wil niet speculeren, maar je zegt eigenlijk wel dat hij zich misschien een beetje heeft ingekocht bij Pentagon.
31: Dat het in ieder geval is I scratch your back and you scratch mine, zeg maar. Ja. Maar dat neemt niet weg dat Dell gewoon qua kwaliteit van de producten gewoon duidelijk hofleverancier zijn bij heel veel datacenters. Wat nu nieuw, het is niet nieuw dat ze dat doen. Wat nieuw is, is dat ze nu hele grote orders hebben gekregen. Dat laat natuurlijk ook zien hoe groot het belang is dat er in de VS aan AI wordt gehecht.
27: Ze doen het goed, ze hebben de prijzen verhoogd. Kunnen ze nog een keer die prijzen gaan verhogen, denk jij?
31: Nou ja, als het één keer kan, kan het nog wel een keer. Ik zit zelf meer te kijken van hoeveel vervolgorders kunnen hier nou nog achteraan komen. Ja. Als je, nou ja, ik denk dat er nog wel vanuit de SpaceX, Terafab, Musk kant, zeg maar, wellicht nog wel wat kan komen. Maar er zijn natuurlijk weinig partijen die dit soort orders kunnen plaatsen. Want er worden al heel veel datacenters gebouwd en daar hebben we het niet in zo'n grote getalen gezien.
27: Ja, precies, want dat was gelijk de volgende vraag. Ze hebben aan het Pentagon een hele grote klant. Aan de Amerikaanse overheid is ook een grote klant. Op een gegeven moment, wat is dan nog de markt? Dat is dus een SpaceX of een Anthropic, weet ik veel wat.
31: In het buitenland. Kijk, het plan was natuurlijk in de VS om ook heel veel datacenters neer te gaan zetten, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, in Saudi-Arabië, in Emiraten, noem maar op. Die hebben ook wel de portemonnee om dit soort projecten te doen. Alleen ja, als het daar zo onrustig is, is wel even de vraag of iemand zegt, ja, dat vinden we nou zo'n goede locatie.
29: Ja, en dat is natuurlijk enorm grote vraag. Dan moet je heel hard gaan opschalen. Is Dell daar wel toe in staat ook?
31: Jawel. Want dat is wel weer het bijzondere. Het zijn superbelangrijke rekken, zeg maar. Maar ja, het zijn uiteindelijk wel rekken. Dus je zou zeggen, dat moet toch iemand anders in principe ook kunnen. Maar ja, wat je vaak ziet is, omdat ze zoveel haast hebben, dat als je dan eenmaal een setup hebt, een tekening hebt, de bouwtekening voor zo'n datacenter, en je zegt, joh, met hun werkt het goed. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij dat Vertiv, die de koeling doen. Ja, die worden ook nooit uitgedaagd of vervangen, omdat mensen zeggen, ja, never change your winning team. Mm-hmm. We zetten gewoon op allerlei plekken. Misschien kan je ook nog denken aan India, Japan, waar ze misschien ook dat nog naar willen exporteren vanuit de VS. En dan kan Dell ook allemaal op meelift.
27: De goede kansen liggen dus buiten de VS, misschien zelfs wel in de ruimte. Want daar moeten ook allemaal service komen, heb ik wel eens gehoord.
31: Ja, dat is wel een heel vooruitstrevend onderwerp voor BNR-beurs. Maar ik denk dat dat allemaal nog, laten we het eerst even kijken naar de komende 5 jaar. En dan zie ik de Dell-rekken nog niet zweven in de ruimte.
27: Nou ja, ik zeg het dus ook omdat ik dat niet las in de prospectus van SpaceX. Ja. Elon Musk wil dat allemaal.
29: Daar mag hij niks over zeggen.
27: Nee, daar mag hij niks over zeggen.
29: Ja, jammer.
27: Hey, dit bedrijf was gisteren nog 200 miljard waard. Voor een onderneming die verdient aan AI is dat eigenlijk nog wel een hele voorzichtige waardering. Open deur, dit kan nogal flink gaan toenemen.
31: Wat ik net gezegd heb, kijk, het is makkelijk. Het komt natuurlijk door de hele AI-ontwikkeling. Maar het is in die zin geen AI aan. Het is gewoon een leverancier van hardware. Dat is toch wat anders dan dat je een softwaremodel hebt wat de hele wereld op alle bedrijfs- en persoonlijke computers gaat gebruiken of zo. Zeg.
29: Mm-hmm. Ja. Ik vind het wel opvallend trouwens dat beleggers nu pas eigenlijk voor alles dat niet Nvidia of TSMC is aandacht hebben. Je zag afgelopen week ook Micron bijvoorbeeld en die Samsung en SK Hynix die enorm in waarde stijgen. Dat neemt nu pas echt de grote vlucht. Hoe kan dat beleggers daar zo laat pas achter komen?
31: Ja, omdat je hebt eigenlijk net zoals Nvidia zelf in mei 2023 een soort ChatGPT moment had. Hè. Toen kwam Jensen Huang opeens en zei, joh, ik ga 5 miljard meer omzet maken. Toen ging het op die GPU's. En nu is die eigenlijk zover dat hij dus ook wat hij noemt, die chips noemt hij al geen GPU's meer, maar AI-fabriekjes, wat daar allemaal in zit. Ja, daar komen dus nu echte grote bestellingen op door.
29: Maakt dat het ook gevaarlijk dat dat nu pas komt? Dat beleggers ja, die opeens misschien nu overal monsterwinsten in gaan zien als gevolg van AI en dat die misschien ook niet altijd er zijn?
31: Nou, het risico wat erin zit is dat er dus nu groeipercentages staan waarbij beleggers misschien te makkelijk denken, joh, dat kan ik de komende 5-10 jaar doortrekken. Ja, want je zou toch op een gegeven moment, ja, dat weten we allemaal niet, hoeveel dat er bij op een gegeven moment heb je misschien wel een soort capaciteit bereikt dat je zegt, nou, nu kunnen we voorlopig wel even vooruit.
29: Ja.
31: En nu wordt dat gedaan alsof dat oneindig ver gaat stijgen. Daar zit het risico.
29: Ja, en dan lijkt me dat iemand als Dell, die misschien niet de meest geavanceerde apparatuur maakt, dat die misschien wel het eerste bedrijf is dat niet vervangen hoeft te worden en dat dus in plaats van om de 3 jaar, om de 6 jaar een nieuwe verkoopgolf heeft.
31: Dat zou kunnen. En het eerste probleem wat al die partijen nu hebben, ook Micron en die andere die je noemt, die moeten zeggen, ja, gaan we nu de productiecapaciteit uitbreiden op de hoogte van de markt om nog meer te kunnen leveren. Want als wij het niet doen, dan doet iemand anders het, met het risico dat je dan dadelijk fabrieken hebt staan. En dat die grote hyperscalers zeggen, nou, het is wel even genoeg. Ja, dat is lastig.
27: Tijd om even terug te blikken op de week. Eentje die begon met opvallend nieuws uit China en hun technologische achterstand op het Westen.
4: In terms of their ability to manufacture chips at the cutting edge versus TSMC, that crucial foundry, of course, that sits in Taiwan, that everyone from Apple to Nvidia are dependent on. Why are we saying they're closing the gap now?
29: Ja, en er was overname nieuws.
4: Uber has offered to take over Delivery Hero in a deal that could value the German company at about $11.6 billion. Uber, which already owns 20% of Delivery Hero, would have to pay about $9.31 billion under those terms.
27: Flow Traders had een minder leuke week. Het aandeel verloor bijna 20%, want het bedrijf blijkt toch een zorgkindje.
5: Flow Traders gaat hard onderuit op het Damrak na een kritisch rapport van ING. De bank denkt dat de huidige strategie van de flitshandelaar niet werkt en wijst erop dat er geen enkel doel uit 2022 nog is gehaald.
29: En de donkere handelsoorlogwolk dreef ook weer eens voorbij. Dit keer niet uit angst voor Trump, maar voor China.
6: China dreigt met harde maatregelen terug te slaan als de Europese Unie haar handelsbeschermingsmaatregelen uitbreidt.
27: Maar het was ook zeker de week van Ferrari. Het iconische automerk kreeg heel wat mensen op de kast door met een elektrische auto te komen.
7: This is Ferrari's first ever electric car, but it doesn't even look like a real Ferrari. What have they done?
8: Een Ferrari, ja, dan wil je natuurlijk een brullende 12-cilinder of 8-cilinder. Voor mij hebben het een 6-cilinder met turbo's. Dat mag ook nog een plug-in hybrid zijn zoals tegenwoordig. Maar toch geen stille elektrische auto.
27: Ja, het ging mis. Beleggers vonden het niks. De beurskoers van Ferrari ging hard onderuit. Zelfs de Italiaanse regering moest reageren op de rel. Zo vond de minister van Transport het model verschrikkelijk. Het was, zei hij, het logo met het stijgende paard niet waard. Alleen de paus was enthousiast. Bleek naar een testrit in een witte Ferrari. En dus aan jou de vraag, ben je team paus of ben je team Italiaanse regering, Jean-Paul? Wat vind jij van het nieuwe model, de Luce?
31: Ik ben wat dat betreft ook conservatief. Dus Ferrari moet gewoon Ferrari blijven. Kijk, ik snap wel dat ze het doen, hè. Want ze hebben niet gezegd, we gaan dit op schaal. Dus ze zeggen niet, de elektrische Ferrari gaat de traditionele auto vervangen. Hè? Dus misschien is het wel een hele slimme PR-stunt wat ze hebben gedaan. Ze krijgen in ieder geval heel veel aandacht. Alleen de beurskoers, die reageerden er niet goed op.
27: Nee, ook wel echt een lelijk model. Er werd al de grap gemaakt, het is een beetje een Fiat Multipla, maar dan iets sneller.
31: Ja, misschien hebben ze toch het idee van, we moeten dat laten zien dat we dit ook aanbieden. Zie je, er is geen vraag naar. En dus kunnen we terug naar de kernstrategie.
27: Een soort
31: we
27: bewijs.
31: Moeten dit niet doen.
27: Ja.
31: Ja, ik weet het niet.
27: Wat we gisteren wel in één keer zagen, dat die koers toch omhoog ging. Omdat die topman zei, ja, wij krijgen best wel veel goede reacties toch erop. Als in, we merken dat er veel meer bestellingen worden gedaan. Kan dit dan toch nog een hit worden voor Ferrari?
31: Ik kan het je nauwelijks voorstellen, maar er is misschien een markt voor te vinden. Misschien moet dat wel in China. Dat is niet de grootste afzetmarkt voor Ferrari. Maar dat gaat natuurlijk helemaal elektrisch.
27: Ja.
31: Er zijn veel Chinese topmodellen. Waar men wel ook gewoon elektrische versies van koopt. Ja, misschien willen ze daar wel op mikken.
29: Dan is het wel fijn dat we racend het weekend ingaan. En om volgende week alvast een vliegende start te geven, heb ik nog de planning voor je. Deze week begint met cijfers van HP Enterprise, de zakelijke tak van het computerbedrijf. Niet het meest sexy aandeel, maar vergelijkbare saaie concurrenten als Dell en Lenovo wisten deze maand al spontaan te verrassen door hun aandeel in AI. Niet ondenkbaar dus dat ook HP dat overkomt. Beleggers rekenen er wel op. Het aandeel kreeg er dit jaar al ruim 60% bij, met een laatste zetje op de laatste handelsdag vlak voor die cijfers. Die komen er ook nog van cybersecuritybedrijf Palo Alto en warenhuisketen Macy's en van het CBS. Want de maand is weer voorbij en dat betekent een nieuw inflatiecijfer. En dan staan er verder nog een hoop aandeelhoudersvergaderingen op de rol, bij onder meer Netflix, Alphabet, Air France KLM. En nog een interessante is die van OCI. Dat bedrijf dat wilde fuseren met een ander bedrijf van zijn Egyptische meerderheidsaandeelhouder, maar de rest van de beleggers daarbij dan wel weer buitenspel zetten, totdat de rechter ingreep en de fusie tijdelijk blokkeerde. Toen doken er ineens allerlei lijken op uit de financiële huishoudingskast van het bedrijf en bleek het slechter te gaan met OCI dan vooraf bekend. En dit wordt dan weer de eerste gelegenheid waarbij aandeelhouders het bedrijf daarover kunnen bevragen.
27: Dit was de BNR-beurs van 29 mei, een einde van de beursdag, van de beursweek en ook gelijk maar van de hele beursmaand. Wij danken Jean-Paul van Oudheusden, de man achter Markten Everywhere, analist bij eToro, maar natuurlijk vooral onze grote vriend van de show. Dankjewel, man.
31: Graag gedaan.
29: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er, zoals je gewend bent, weer met Beurs in Zicht. En dan wensen we voor nu een fijn weekend.
27: Maar zondag dan wel in de podcast-app, hè? Niet dat mensen die de radio luisteren denken, ik ga zondag de radio aanzetten en hoor ik ze.
29: Heel belangrijk.
27: Want dan moet je echt gratis en voor niks abonneren. Nou,
29: in je podcast
27: podcast heb.
29: Of YouTube.
27: YouTube ook, ja.
29: Ja. Tot dan.
27: Doei.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
12: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
13: Dat is major, dat is echt een
14: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
3: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het noodweer zorgt op meerdere plaatsen voor problemen. Door blikseminslag zijn huizen in brand gevlogen in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. En tussen Zwolle en Almelo rijden minder treinen door blikseminslag. Bij Rotterdam waaide een boom om op de snelweg. En er zijn ook bomen op het spoor gewaaid bij Hogeveen en Arnhem. Er is iemand opgepakt voor de dood van een man in het Brabantse Herpen, vlakbij Os. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet nog niet wat er precies is gebeurd. De man die is opgepakt komt net als het slachtoffer uit een ander dorpje in de buurt van Os. De Amerikaanse president Trump zegt voor de zoveelste keer dat er bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en hakt dan de knoop door. Hij eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en de zeestraat van Hormuz weer opent. De nieuwe premier van Hongarije, Peter Magyar, kan weer beschikken over geld van de EU. De tegoeden werden bevroren toen Viktor Orbán aan de macht was, maar Magyar beloofde dat hij het over een andere boeg gaat gooien. Hij wil wel samenwerken met de EU en een eind maken aan de corruptie in Hongarije. En in Flevoland wordt een kunstwerk weggehaald dat gemaakt was voor het 70-jarige bestaan van het dorp, meldt de regionale omroep. Het moest de aanslagen van 9/11 in New York voorstellen. Je ziet een vliegtuig een hoog gebouw doorboren. Honderden mensen zijn er boos over. Landelijke media doken ook op het verhaal. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de Wijk. Nina van den Dungen.
7: Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vandaag in een wat andere samenstelling dan je gewend bent. Hugo is vrij en Rob is een aantal dagen naar Oekraïne en is daar momenteel lastig bereikbaar. Arend-Jan, dat hangt op jou vandaag.
8: Ja, en maar we hebben gelukkig versterking van Geert-Jan Haan.
7: Ja, onze Europa-verslaggever, Oost-Europa-kenner, welkom.
9: Ik had het al voorspeld.
7: Fijn dat jij hier een keer zou staan.
9: Natuurlijk.
7: Goed, ik wil eigenlijk wel meteen beginnen in Oost-Europa. Ik zag onder andere vandaag dat een Russische drone behoorlijke schade heeft gemaakt en 2 lichtgewonden in Roemenië. Is het een afzwaaier of was het expres? Dat is natuurlijk de vraag die we nooit zullen weten. Wat we wel weten is dat die drone een explosief bij zich had. Er ontstond brand op de 10e verdieping van een appartementencomplex waar die op crashte. Er vielen dus 2 lichtgewonden. Ja, Rusland heeft nog geen commentaar gegeven op dit incident, maar het is wel iets ook wat de NAVO flink aan het veroordelen is. Je hoort woedende reacties.
8: Wat denk je, Geert-Jan? Is dit een afzwaaier of is het bewuste provocatie? Om te kijken hoe de NAVO reageert.

0: Ik denk dat dit tot nu toe te kwalificeren is als een afzwaaier. En waarom? Ik ben zelf ook in Roemenië geweest eind vorig jaar. Nina en ik hebben daar toevallig toen nog een podcast over gemaakt, de Oostflank. Toen was ik ook op een soort drone-excursie. En de drone is neergekomen op een flatgebouw in Galați. Dat is toch wel een escalerende factor, want je hebt het dus echt over civiele infrastructuur die is geraakt, waar ook licht gewonden bij zijn gevallen, brand is uitgebroken. Galați is een havenstad, de Donau komt daar langs, er is veel binnenvaart. Vanuit de Zwarte Zee gaat dat zo via Galați richting West-Europa. Ja, dat ligt nou niet per se aan de grens met Rusland, wel een beetje in het gebied van de Zwarte Zee met Moldavië en Oekraïnse havens, waar wel vaker drones op af worden gestuurd. En dan raken ze niet altijd de Oekraïnse haveninfrastructuur, maar komen ze ook wel eens in Moldavië en soms ook in Roemenië neer. Roemenië heeft dit jaar al 12 gevallen van dronefragmenten die op hun land zijn neergekomen.
1: Ja, maar er waren nog nooit gewonden bij gevallen. En dat is vandaag dus wel gebeurd.
0: En dat maakt het spannend. En dat zorgt ervoor dat er dus heel veel reacties zijn. Veel landen noemen het roekeloos. En veel NAVO-bondgenoten zeggen
1: onaanvaardbaar, ja, et cetera, et cetera.
0: En dat we achter Roemenië staan. Amerika zag ik de reactie, ik geloof van Matt Whitaker, de NAVO-ambassadeur, die zegt onverantwoord. Maar hij zegt niet onverantwoord van wie. He, dus hij noemt niet de naam Rusland. Dat is een Amerikaanse strategie die je veel ziet. En ja, tot slot rijst dan de vraag, Arend Jan, wordt dit een artikel 4 op zijn minst, hè?
2: Ja, artikel 5 denk ik niet, hè. Dat betekent dat je dus echt bijstand moet. Dit wordt consultatie, denk ik, want dat kost ook niet zoveel geld. Hè?
0: Spoedoverleg, toch? Ja.
2: Wat ik altijd zo lastig bij dit soort dingen vind, is het volgende. En waarschijnlijk is het een afzwaaier om alle argumenten die je noemt. Maar het zou dus ook passen, hè. Het is gewoon, de denkschool zegt dit, van Rusland wil een beetje provoceren, een beetje prikken om te kijken hoe het Westen reageert. Hè? En Rusland zou er heel erg bij gebaat zijn als we dit veel vaker gaan doen. En wij reageren wat lauwetjes. Of zelfs zo dat sommige landen gaan zeggen, nou, wordt dat toch wel een beetje heel erg gevaarlijk, hè? Misschien moeten we ook een beetje die hulp een beetje, ik weet het niet hoor, hè? Nou, dat zou natuurlijk heel erg in het Russische school passen, hè?
0: Nou ja, wij krijgen ook, denk ik, ongeruste reacties van mensen die zeggen, Ursula von der Leyen, waar blijft die droonmuur nou? Die je hebt beloofd. Daar heb ik deze week nog een podcast over gemaakt, omdat ze op bezoek was in de Baltische landen.
1: En daar zeiden ze ook, podcast.
0: Ja, ongelooflijk, ja, hè? Dat doen wij hier. Daarom heb ik nooit tijd om Rob te vervangen. Ik heb wel een witte polo aangedaan, zodat ik een beetje bij jou hoor vandaag, Arend Jan.
1: Ik ben wel blij dat je er bent. Laten we het ook even hebben over het aanbod van Zweden. Die heeft 16 tweedehands F-16's, oude F-16's, beloofd nu. Aan Oekraïne kunnen ze ook vrij snel leveren. En later volgt dan ook nog een stapeltje nieuwe gevechtsvliegtuigen. Dit lijkt me wel iets waar Oekraïne zeer blij mee is.
0: Dit zijn jachtvliegtuigen en de Zweden, de Gripen, dat is een begrip. Wel weer net wat anders dan de F-16 of de Rafale, waardoor je weer net iets anders als piloot daar getraind voor moet worden. Dat maakt het best moeilijk. Maar inderdaad, uiteindelijk kunnen ze meer krijgen. En toen Zelensky jaren geleden vroeg om jachtvliegtuigen, was dat ook met het idee dat ze dan nog offensief zouden kunnen worden gebruikt. Dat je eventueel de vliegtuigen inzet als je weer een stuk land wil bevrijden van de Russen. Ja, nu is het idee vooral, we hebben ze dan op dit moment in een vloot voor de luchtafweer. Daar worden de F-16's ook voor gebruikt, om ervoor te zorgen dat raketten die binnenkomen, dat die worden neergeschoten.
2: Ja. En ze krijgen dus die Europese Meteor air-to-air missiles. Kijk, het probleem is, het is heel kostbaar om dit in te zetten tegen drones en dat soort dingen. Maar ja, als je te weinig Patriots hebt, dan kan je het een beetje hiermee proberen. Het is een heel lastig. Maar
0: het is ook wel voor raketten,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, ook voor, met name voor raketten. En verder, kijk, er is natuurlijk De Russen durven niet meer met vliegtuigen heel dicht bij de frontlijn te komen. Dus dit is een rakettenoorlog en een droneoorlog geworden. Ja. En dan moet je dus met een Gripen, moet je dan daar dan die raketten en die. En dat is natuurlijk heel lastig. Dat is heel lastig.
1: Ja. Dan zag ik cijfers van het Institute for the Study of War. Die hebben nu bewijs waaruit blijkt dat de Russische troepen, nou, sinds begin dit jaar echt amper vooruitkomen. Ze hebben sinds 1 januari van dit jaar tot nu slechts zo'n 100 vierkante kilometer in Oekraïne veroverd. Terwijl als je het even vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder, in 2025, toen was het ruim 1600 vierkante kilometer. Ja, we wisten dat het niet goed gaat bij die Russen, maar dit in deze cijfers maakte het wel heel hard.
0: Ja, ik heb toch een paar kanttekeningen. Ik ben een beetje Rob de Wijk, een beetje sombere. Toch, ja, Arend-Jan?
2: Heel goed.
1: Doe ik het goed? Ja, hoor.
2: Je past,
1: goed
2: in deze rol? Past helemaal de podcast.
0: Nou, ik zie natuurlijk wel dat het spannend blijft in de Donetsk-regio. Waarbij ik ook zie dat er kleine winsten af en toe voor Rusland zijn in de regio Liman. Waar hard wordt gevochten en rond de stad Liman. Met het idee om dan die andere steden die ze zo graag willen hebben, Kramatorsk en Slavyansk, om die uiteindelijk vanuit het noorden aan te kunnen vallen of te kunnen insluiten. Dus het is niet zo dat het ook een stelletje koekhappers zijn, die Russen. Ze kunnen wel wat. Alleen ze gooien er ongelooflijk veel mensen tegenaan. En ja, hoe lang hou je dat vol? Dat blijft volgens mij de grote vraag.
1: Ik zag 500.000 Russische soldaten tot nu toe, blijkt uit nieuwe informatie van de Britse inlichtingendienst Government Communication Headquarters. Ja, 500.000 Russen die gesneuveld zijn al.
0: Ja, gewond en overleden of echt overleden?
1: Overleden. 500.000.
0: Dat cijfer waag ik te betwijfelen, maar ik ben dan ook niet onderdeel van de Britse inlichtingen. Nee, voorheen wat we aanhielden als gemiddelde was geloof ik rond de 350.000. Omdat er zoveel cijfers zijn, ook vanuit Oekraïne, dat je probeert te kijken, kun je daar iets van maken? 500.000 zou een enorme stijging zijn.
1: Ja.
2: Ik hoor ook wel cijfers van dat ik ze gewonden en doden bij elkaar optellen en dan kom je weer boven de 500.000 uit.
1: Ja, terwijl het aantal gewonden zou significant hoger moeten zijn dan het aantal overledenen. Ja. Zou je denken, hè?
0: Ja, het gaat erom dat ze uiteindelijk dan niet meer fit genoeg zijn. Als je onder de grond bent sowieso niet. Maar ook als je gewond bent om nog weer te kunnen vechten. Maar de war of attrition, het is een uitputtingsslag. En ik denk dat het alleen maar doorgaat. En 2 jaar geleden stonden wij samen op een podium, Arend-Jan, in het De La Mar Theater onder leiding van Art Rooijakkers. Oh, en toen werd ons ook gevraagd, hoe lang denken we dat deze oorlog nog duurt? Ja, volgens mij zei ik zelf toen 2030, maar je kan het niet voorspellen. Alleen, kijk, we zijn nu 2 jaar later en nog steeds hebben we geen idee waar het eindigt. Ja. En dat betekent ook, we kunnen wel denken in uitputting en het kan toch niet meer. Er kunnen niet nog meer mensen zijn, er kan niet nog meer munitie zijn. Maar in deze oorlog kan alles volgens mij.
2: Weet je wat ik zelf een beetje denk van, dit is echt een uitputtingsoorlog geworden. Geen manoeuvre, geen bewegingsoorlog. En je kan gewoon vaststellen, Russen zijn bereid heel veel zonen te laten sterven voor bijzonder weinig terreinwinsten.
1: Ja.
2: Dus het lijkt erop te wijzen dat deze loopgraven, drone, rakettenoorlog, ja, dat leidt toch gewoon tot stagnatie. En dat kan Rusland natuurlijk wel een tijdje volhouden, maar niet eindigen.
1: Nee.
2: Maar goed, ellende is dat de Oekraïners zijn natuurlijk ook dood en dood.
0: Maar hoe eindig je dan als je geen mensen meer hebt en als je dat Poetin niet vertelt?
1: Er zijn altijd mensen, ook al haal je ze uit Noord-Korea.
0: Want jij vond nog een bericht, Nina, over dat Poetin niet de juiste informatie krijgt.
1: Ja, dat lees ik althans.
0: Heeft je niet gebeld?
1: Nee, hij heeft me niet gebeld, gelukkig maar. Ik zou niet opnemen. Nee, Poetin die wordt verkeerd voorgelicht door zijn eigen militaire top, las ik. Er worden hem natuurlijk continu kaarten voorgelegd met stukjes van het veroverd gebied en het herwonnen gebied en bezet gebied. En die zouden toch wel zeer gunstig zijn. Het wordt hem gunstiger voorgespiegeld dan het in werkelijkheid is. En dan denk ik, goh, aan wie doen we dat denken? Trump. Maar dan vraag ik me af, zou Poetin zijn staf niet kunnen vertrouwen? Zijn ze doodsbang voor hem en leggen ze het voor als zijnde van, nou, meneer Poetin, het gaat goed, Mr. President?
2: Het wantrouwen gaat ik beide kanten op. Hè?
1: Ja, precies.
2: Moet je voorstellen, dus Poetin is natuurlijk heel machtig. En als je dus dingen gaat vertellen, kritiek op hem, dat kan je gewoon met de dood bekopen. De relatie tussen Gerasimov en Poetin is al helemaal totaal kapot. Hè? Weet je, die man met die vreselijke stalen ogen.
0: Ja, Poetin is wel loyaal, hè, aan een paar mensen.
2: Ja.
0: Soms zeggen we ook, Lavrov doet er niet meer toe en dan komt hij toch weer opduiken.
2: Maar als je maar in de loyale rol zit, hè? Ja, ik denk gewoon dat aan iedereen wantrouwt elkaar. En ik geloof ook, het is allemaal pure speculatie, maar als het nou zo slecht gaat met de Russische economie, de oligarchen hebben natuurlijk veel geld verdiend aan de defensie-inspanning. Maar ja, het gaat nu ook wel een beetje lastig worden. Dus je hebt dus geen opvolgingsmechanisme in Rusland. En vroeger had je het politbureau, daar kon je toch stemmen over een opvolger en zo. Is allemaal weg. Dus dan krijg je dus in de corridors of power wordt er wel eens gezegd van, zeg, heeft wel een akelig kuchje, hè? Poetin, vind je niet de laatste tijd?
1: Ja.
2: Moeten we niet eens gaan praten? Dat zijn de meest gevaarlijke gesprekken die je kan voeren. Maar reken maar dat het wel heel voorzichtig gebeurt.
0: Ja, nou, heel kort nog. Er zijn natuurlijk ook allemaal verschillende facties, allemaal verschillende partijen. Ook binnen de inlichtingendiensten. Er zijn verschillende inlichtingendiensten. En iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. Dus als je geluiden hoort van Poetin staat er slecht voor, dan komt dat vanuit de ene dienst en vanuit de ene factie. En als het goed gaat, komt het uit de andere.
2: Ja.
0: En datzelfde geldt ook voor het voorlichten van Poetin. Ik denk dat mensen er een belang bij hebben om hem ook misschien verkeerd voor te lichten. Kan angst zijn, maar ook...
1: Hem tevreden houden.
0: Tevreden houden en misschien om door te gaan met deze oorlog. Mm. Want dat is ook in het belang van sommige mensen die nu op belangrijke plekken zitten.
1: Ja. Ja. We hadden tot slot even over Oost-Europa gisteren persconferentie van Kaja Kallas, de EU-buitenlandschef. Dat deed ze na de vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Die waren allemaal samen op Cyprus. En dan ging het over Oekraïne en daar zei zij dit.
3: One thing is very clear. Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine. Because we are on Ukraine's side. And we are defending our own core security interests.
1: Arend-Jan, tot zover de lobby van Europa om aan de onderhandelingstafel tussen Oekraïne en Rusland te zitten.
2: Weet je, het is echt een heel interessant onderwerp. Je ziet dus gewoon dat er ruimte aan zit te komen. Dat Europa daar eindelijk een rolletje in kan spelen. Echt ook een beetje door totale mismanagement van Trump. Hè, met Witkoff en Kushner. Ik bedoel, het is totale incompetentie. Zelfs de Russen vinden dat het helemaal niet werkt. Dus er komt misschien een mogelijkheid voor Europa. Heel vaak hebben de Baltische Staten de regering daarvan gezegd... nou, maar daar moeten we ons voorbereiden. Dan moeten we echt ook iemand aanwijzen in Europa die dat doet. En daar zie je toch wel een beetje de zwakte van de Europese Unie. Hè. Dat is altijd moeilijk geweest, want we zijn geen supranationale staat. We zijn geen federatie. Dus nou ja, zo Kallas kan dat doen, maar dat is eigenlijk een hoge ambtenaar. Hè. En als je dan weer een koppel neemt van Merz samen met Macron of zo... Dan, jij zei terecht, dan krijg je dus de problemen van Minsk. Hè.
0: Ja, eerdere akkoorden die zijn gesloten waar we nu heel ver vandaan zitten... Ik denk dat Kallas hier wel een beetje haar hand over speelt. Kallas komt uit Estland, is een enorme havik. En we moeten goed naar haar luisteren, naar wat ze zegt. Ze zegt, we kunnen geen neutrale bemiddelaar zijn. Dat klopt, want de meeste landen staan achter Oekraïne. Ja. Betekent alleen niet dat je dan geen rol aan tafel kan hebben. En ook niet dat je een EU-gezant niet zou kunnen hebben, maar in een andere rol.
2: Ja.
0: Maar nu wordt het zo geframed alsof wij überhaupt al niet aan die tafel willen zitten. En ik was de afgelopen dagen op een conferentie, de eerste veiligheidsconferentie in Nederland, de Next Gen Security Conference. En daar heb ik ook met een paar mensen hierover gesproken. En die zaten ook in een Oekraïne-panel. Bijvoorbeeld Ivo Daalder. Dat was jarenlang ambassadeur bij de NAVO namens Obama. Hij spreekt ook Nederlands, komt uit Den Haag oorspronkelijk. Hm. Ja, en hij zegt ook, Europa, stap nou naar voren. Toon initiatief, toon leiderschap, ook op dit dossier. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je echt werk gaat maken van dat staakt het vuren. Wat Oekraïne wil, wat Europa wil en waarvan Trump ook eerder heeft gezegd dat hij het wel wil. Zet alles op alles, maar doe iets, want het is jullie continent. En eigenlijk zegt hij, ja, beste Europeanen, jullie zijn gewoon laf en lui. Stap nou naar voren en laat je niet zo kisten door die Trump die af en toe zegt dat hij de leiding wil nemen. Maar kom zelf naar voren.
2: Hm. De waarheid is natuurlijk, kijk, Merz zit in grote problemen.
1: Ja,
2: Macron zit al heel lang in enorme problemen.
0: Ja, maar nou ga je over de naam hebben. Moeten we het niet hebben over het mandaat? Ja, wat wil je bereiken?
2: Ja, maar het mandaat is altijd afhankelijk van de natiestaten. Hè? Snap je? En dan wordt Spanje denkt daar weer heel anders over dan Duitsland.
1: En Sanchez ligt ook onder vuur.
2: Sanchez ligt
1: het gaat lekker met al die politiek leiders.
2: Dus ik vind eerlijk gezegd, je kunt de Europese Unie echt kwalijk nemen dat niet over dat mandaat nu gewoon stappen worden gezet.
0: Daar wordt wel op Cyprus over gesproken.
2: Ja.
0: Wat je kwalijk kan noemen is dat ze dat verkennende gesprekken noemen, terwijl die oorlog al ruim 4 jaar aan de gang is.
1: Ja,
0: wat heb je dan lopen doen?
2: Precies. Ja, maar heb je dat? Dat is echt heel pijnlijk.
1: Ik wil even naar het Midden-Oosten met jullie. We hebben vanochtend nieuws gekregen van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die zei nu zelf, ja, er zou een akkoord zijn, althans een conceptakkoord. Trump moet er nog even over nadenken, maar het is dichtbij. Geen garanties, maar we zijn echt heel dichtbij. Ja, hoe vaak hebben we dit nu gehoord, Arend-Jan? Ja,
2: ik word er heel, heel sceptisch van. Dus gewoon, het gaat maar door. En wat ook gebeurt is, dan ontkennen de Iraniërs weer dat er een contouren van een deal zou zijn. Dan ontkennen de Amerikanen weer dat er een deal zijn. Volgens mij is het rode lijn nog steeds dat Iran heeft een beetje meer tijd dan Trump. Hoewel het heel slecht met Iran gaat. En dat Iran ook enorm onder die sancties leidt. Mm. En ook heel graag sanctieverlichting zou willen hebben. Maar ze hebben wat meer tijd. Trump heeft dat eigenlijk niet.
1: Nee, zijn politieke mandaat daalt. Hè,
2: en we horen ook van de grote oliemeneer van Exxon dat er verschrikkelijke tekorten zitten aan te komen. We weten dat India is gewoon in verval door deze ellende. In Afrika dreigt een hongersnood. Hè. Ja, ik denk dat, om heel kort te blijven, ik denk dat Iran er alles aan zal doen om enige controle te hebben over die straat van Hormuz, omdat het gewoon een ongelofelijke hefboom is. Oman is bereid om dat samen met Iran te doen. Maar dan hebben ze het niet over tolheffing, maar dan noemen ze het over navigatieheffingen.
1: Ja,
2: wel?
1: Doei.
2: En dan zegt hetzelfde. En de Omaanse ambassadeur zegt dan tegen Scott Bessent: nee, dat is geen tol hoor, dat is helemaal geen tol.
0: Ik vind het vermoeiend dat de Trump-regering alles met heffingen lijkt te kunnen oplossen.
2: En vervolgens is het natuurlijk zo dat dan zegt Trump van: nou ja, als Oman zo doorgaat, we will blow it up. Dat
1: wordt terwijl Oman is een hele trouwe bondgenoot van de VS.
2: Ja.
1: En dan zegt Trump: oh ja, maar als zij zich niet gedragen zoals de rest,
2: we
1: will blow them up. Het is echt fascinerend. Maar goed, inmiddels zijn we dit ook van Trump gewend, dit soort maffe taal. En dan vind ik het ook interessant dat dus een fan zegt: nee, het akkoord lijkt heel dichtbij, een verlenging van het staakt het vuren. Welk staakt het vuren? Want vannacht waren er ook weer aanvallen. Iran claimt een Amerikaanse drone te hebben neergehaald bij de Iraanse havenstad Bushehr. De Amerikanen ontkennen dat. Die zeggen: nou, we hebben al onze raketten en luchtvaartuigen, die hebben we nog, dus dit is onzin. En Iran zou dan weer aanvallen hebben gelanceerd in het zuiden, in de buurt van de straat van Hormuz. Dus ja, welk staakt het vuren?
0: Nou, dat kan wel samengaan. In de diplomatie en bij andere oorlogen zie je dat ook. Dat vlak voor een staakt het vuren, of in dit geval als er wordt gesproken over een verlenging van een staakt het vuren,
1: dan gaan we nog even schieten.
0: Dan verhevigt de situatie soms weer. Dus dat is op zich niet uniek. Als ik mag inbrengen wat ik gisteren hoorde op de veiligheidsconferentie van iemand die er veel meer verstand van heeft dan ik, dat is Nate Swanson. Die is namelijk 18 jaar lang in Iran voor het Witte Huis aan het werk geweest. En die was in Den Haag. En die was dus ook tot vorig jaar de Iran-directeur.
2: Ja.
0: Hij is eruit gewerkt door Trump, omdat hij vond dat hij een leftover van Obama was. Ja. Terwijl deze Nate Swanson ook onder Trump 1 heeft gediend en aan de basis ook stond van het Iran-akkoord. Heel belangrijk, dat werd gesloten. Ja, en ik vroeg hem ook: ja, hoe kijk jij nu naar de situatie? En hij noemt de huidige gesprekken, en dat we daarover praten, noemt hij bizar.
2: Ik ook.
0: Jij zou ook directeur voor Iran namens het Witte Huis kunnen zijn. Hij zegt: wat we aan het doen zijn, wat we bespreken, is het managen van percepties, in plaats van dat we het echt over de inhoud hebben. Dus hoe brengen we naar buiten dat we aan het praten zijn, in plaats dat je zegt waarover je het hebt. Het gaat meer om dat je een boodschap hebt, in plaats van wat de inhoud van die boodschap is. En hij zegt dus eigenlijk ook dat het stomme is dat we wel hetzelfde belang hebben. Dus Iran en Amerika weten één ding: ze willen allebei niet dat de oorlog weer verder oplaait en escaleert. Alleen over al het andere, daar is zoveel vaagheid. Zelfs hij weet niet wat Iran nou wil met de straat van Hormuz. Hij weet niet hoe ver Amerika dan verder is, bereid is om te gaan. Hij weet ook niet of Europa aan tafel wil. En of wij misschien wat sancties in het vooruitzicht willen opheffen om Iran weer meer ruimte te geven.
2: Ja. Alles is onduidelijk.
1: Ja.
0: Daarom weet ik ook niet of je zo'n boodschap van Vance. Kijk, aan de ene kant moet je het serieus nemen, omdat die vicepresident is. Aan de andere kant, elke keer als Trump en Vance en Rubio iets roepen, wat ze ook over Oekraïne doen, dan zeggen ze: we zijn er vlakbij.
1: En dan is het weer niet zo.
0: Maar het is een marathon.
1: Nee.
2: Het is een marathon.
1: Nou ja, als we het dan hebben over belangen. Arend-Jan, jij stipte natuurlijk al aan dat het heel belangrijk is voor Trump dat die oorlog eigenlijk wel eindigt in een goede deal, zodat die straat weer open kan, dat de benzine weer kan gaan flowen en dat het de prijs omlaag gaat. Een ander ding wat misschien ook behoorlijk penibel wordt, Geert-Jan, voor Amerika, is de wapenvoorraad.
0: Ja, dat was een ander onderzoek dat ik tegenkwam. Ik pak hem er even bij, hoor. Center for Strategic and International Studies. En wat blijkt eruit? Dat de VS zoveel munitie heeft verschoten met de oorlog met Iran, dat het minstens 3 jaar duurt voordat de reserves weer op peil zijn, op het niveau van voor de oorlog. Dat is natuurlijk krankzinnig veel in zo'n korte tijd, wat er dan
1: doorheen is
0: op Iran is,
2: voor een
0: is
2: oorlog,
0: afgevuurd.
2: Voor een oorlog die de situatie alleen maar verslechterd heeft. Hè?
1: Op dit moment heeft het nog niks gebracht.
2: Nee. En Zelensky moet de prijs ervoor betalen, want die kan op die Patriots wachten, want die zijn verschoten in het Midden-Oosten.
0: Ja.
2: En het laatste, moet je voorstellen, al die golfstaten die rekenden altijd op de Amerikaanse bescherming, die denken nu ook van: nou, die Amerikaanse leiding is nou ook niet zo super geweldig. Hè? Dus daarom gaat Oman zelf ook met Iran praten. Hè? Daarom gaat de Verenigde Arabische Emiraten ook nog eens achter het hoofd krabben. Kuwait moet zichzelf nu beschermen tegen aanvallen van Iran. Je ziet ook dat de krachtsverhoudingen in de wereld ook gaan schuiven van door dit vrij catastrofale Amerikaanse buitenlands beleid.
0: Je mag ook blij zijn dat Trump ons heeft gedwongen om onze eigen wapenindustrie op te zetten.
2: Ja.
0: Want als je bericht hoort dat Rheinmetall nu eigenlijk meer klassieke munitie, specifiek wel, maar produceert dan Amerika, dan mag je in je handjes knijpen. Tegelijkertijd weet ik niet, als Rheinmetall nu meer produceert dan Amerika, is dat voor of na de oorlog met Iran? Want dat maakt wel een verschil.
1: Ja, dat maakt zeker een verschil. We gaan naar Israël. We zagen namelijk ook een bericht van de Israëlische premier Netanyahu dat hij het leger opdracht heeft gegeven om 70% van de Gazastrook in te gaan nemen. Ze zitten al op 60%, Arend-Jan. Dat is al hoger dan oorspronkelijk was afgesproken in het bestand. Dat mocht namelijk 50% zijn. Ja. Netanyahu heeft, als ik het even plat mag zeggen, gewoon scheid.
2: Ja, laten we eens heel kort beschrijven wat er allemaal gebeurd is. Hè. We hebben eerst die oorlog daar gehad, waarbij toch ook behoorlijk veel burgerslachtoffers zijn gevallen. Dat is één. Vervolgens hebben ze geprobeerd, hebben gezegd, nou, daar is die oorlog afgelopen en dan gaan we een gele lijn en dan gaan we nog wat doen. Nou, Hamas is niet ontwapend, dat is allemaal mislukt. Die board of trust die daar zit, niemand heeft een dollar overgemaakt. Er is eigenlijk helemaal niks gelukt. En nu gaan ze dus 70% pakken. Je kunt voorspellen wat daar gaat gebeuren. Dat noemen we asymmetrische oorlogvoering. Dat betekent dat Hamas, die kent elk huis, en de Amerikanen moeten dat toch verkennen. Dus er gaan heel veel doden weer bij vallen. De stemming over Israël en de wereld is al dramatisch verschoven. Zelfs bij Joden in New York. Hè. Die zijn heel kritisch op wat er allemaal gebeurt. Hier zie je dus gewoon dat om electorale redenen doet Netanyahu doet. Hij denkt dat het hem zal helpen, omdat, kijk, de Israëli's zijn zo getraumatiseerd door die 7 oktober pogrom, om het zo maar eens te zeggen, dat ze zeggen, dan moet het toch maar oplossen ook, hè? Dan gaan we er helemaal in. Ja. Maar geen militair zal tegen je zeggen, nou, dat is de oplossing.
0: Maar je bedoelt dat dit ook te maken heeft met dat Netanyahu, als hij geen leider van Israël meer is, dat hij vervolgd kan worden vanwege corruptie, dat hij de bak in moet?
2: Maar ook omdat er nogal wat steun in Israël is voor Netanyahu, om dan maar
1: tot het gaatje te gaan.
2: Ja.
1: Ja, om het eigenlijk gewoon helemaal in te lijven. Ja,
0: het is toch net zo groot als Texel, heb ik wel eens gelezen. Gazastrook,
2: een beetje,
0: qua oppervlakte.
2: Een beetje groter nog wel. Maar het is treurig. En weet je, sommige, zo'n Ben-Gvir zegt, je moet ze allemaal de zee indrijven. Natuurlijk totale onzin. Egypte wil ze niet hebben. Dus het is, hoe dit nou toch ooit de zaak kan oplossen, vertel het mij, maar ik zie het niet.
1: Nee, en de vraag is natuurlijk, hoeveel weerstand gaat hij nu krijgen vanuit het Westen? Want daar is immens veel kritiek op Netanyahu. Maar het blijft, ook in de ogen van veel rode lijn demonstranten, allemaal veel te sumier. De oorlogsmisdaden. Nou, Israël is nu net op een lijst gezet door de VN.
2: Ja.
1: Vanwege seksueel geweld. Dat ze daar zich schuldig gaan maken. Het
0: is wel weer zo boos dat ze de banden met Guterres verbreken.
1: Ja,
2: direct heel kwaad is dat dan.
1: Ja, maar het imago van Israël, het is natuurlijk al heel erg beroerd. Maar het wordt je denkt telkens, het kan niet erger, maar het kan dus wel erger.
2: Weet je, ik sprak toevallig met Bontebal maandag. Mm-hmm. Die is ook heel kritisch, hè? Het CDA is heel kritisch over wat er
0: hij weet gebeurt. Dat jij dit nu zegt?
2: Natuurlijk.
0: Okay.
2: Het is al. Ik merk ook dat de standpunten in de Tweede Kamer aan het schuiven zijn. Omdat niemand meer zijn ogen ervoor kan sluiten wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, maar Jette was ook harder toen hij nog geen premier was. En nu is hij premier.
2: Zeker.
1: En nu is hij voorzichtig en diplomatiek.
2: Maar allemaal even te speculeren is altijd leuk. Hè? Dan kan je me straks uitlachen. Ik denk dat wat we nu gaan meemaken in de Gaza, dat het er heel akelig uitziet. En dat zou er wel toe kunnen leiden, dat ook ten aanzien van de sancties, dat er echt dingen gaan.
1: Dat er iets gaat gebeuren. Dus dat er ook gaan.
0: Ik denk het niet. Ik denk dat we het nog wel redelijk eens kunnen worden over de kolonisten. En dat zie je ook Europa breed, want het meeste moet natuurlijk in Europees verband gebeuren. Maar te veel landen zijn nog te loyaal aan Israël en aan Netanyahu om hier echt heel veel werk van te maken. Dus ik denk dat het echt wat meer wensdenken is. Hoe ver wil je dat Israël nog gaat? De beelden hebben we natuurlijk de afgelopen jaren al gezien.
2: Maar er is geen toekomst meer. Hè? Wat hij nu gaat doen, wordt alleen maar erger. En dat maakt de druk wel hoger. En de Westbank en de Gaza, die komen nu ook in hetzelfde hokje te zitten.
1: Ja.
2: Ik denk dat er wat gaat schuiven.
1: Dankjewel, Geert-Jan Haan, voor jouw fijne bijdrage.
0: Leuk dat ik er mocht zijn.
1: Arend-Jan, tot morgen.
2: Dank, Nina. Tot morgen.
1: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
7: Thomas van Zijl.
8: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel en een gesprek met Alella Grieg, bestuursvoorzitter van het pensioenfonds PME, over de impact van geopolitieke onrust en beursschommelingen op de pensioenen in het nieuwe stelsel. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
11: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
10: Obli. Meer rust, meer rendement.
12: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
10: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het noodweer zorgt op meerdere plaatsen voor problemen. Door blikseminslag zijn huizen in brand gevlogen in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. En tussen Zwolle en Almelo rijden minder treinen door blikseminslag. Bij Rotterdam waaide een boom om op de snelweg en er zijn ook bomen op het spoor gewaaid bij Hogeveen en Arnhem. Er is iemand opgepakt voor de dood van een man in het Brabantse Herpen, vlakbij Os. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet nog niet wat er precies is gebeurd. De man die is opgepakt komt net als het slachtoffer uit een ander dorpje in de buurt van Os. De Amerikaanse president Trump zegt voor de zoveelste keer dat er bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en hakt dan de knoop door. Hij eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en de zeestraat van Hormuz weer opent. De nieuwe premier van Hongarije, Peter Magyar, kan weer beschikken over geld van de EU. De tegoeden werden bevroren toen Viktor Orbán aan de macht was, maar Magyar beloofde dat hij het over een andere boeg gaat gooien. Hij wil wel samenwerken met de EU en een eind maken aan de corruptie in Hongarije. En in Flevoland wordt een kunstwerk weggehaald dat gemaakt was voor het 70-jarige bestaan van het dorp, meldt de regionale omroep. Het moest de aanslagen van 9-11 in New York voorstellen. Je ziet een vliegtuig een hoog gebouw doorboren. Honderden mensen zijn er boos over. Landelijke media doken ook op het verhaal. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
14: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week kijken we weer eens naar onze oude liefde, de Verenigde Staten. De Republikeinen moeten niks meer van ons hebben en wij daardoor eigenlijk ook niet meer van hen. Maar is dat wel de juiste weg? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Is het nog wel koekenij tussen the land of the not so free? Nou ja, dat is het niet. Maar
0: koek en ek.
14: Hoe gaan we het toch weer lijmen? Willen we het eigenlijk wel lijmen? Hoe moeten we met ze omgaan? Bij mij zijn Michal van der Toorn.
15: Hallo.
14: Bienvenue. En Geert Jan Haan. Welkom.
16: Hallo.
14: Hallo. En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar nu eerst.
4: The Gradometer.
14: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
15: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
14: Ja, verbazend.
15: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in het grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
16: En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, ja, dit soort gedonden, dat wil ik niet hebben.
14: Ja.
16: Daar heb ik echt geen zin aan. Dus dan hoef je nog niet eens ineens heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe.
14: Ja, want dit is natuurlijk één specifiek geval waarin een Amerikaanse overname is afgeketst.
0: Welk gedonder doelt hij dan precies op?
15: Nou, dit gedonder dat er zoveel kritiek op is, dat er zoveel opeens discussie is over die digitale soevereiniteit. Okay. Is het nou omdat wij inderdaad allemaal dat opeens zo belangrijk vinden? Of is het gewoon zo dat die overheidspartij helemaal geen zin hebben in dit gedoe, dus volgens Bert Herber. Ik vond het nog wel een interessante invalshoek. Ja, die hij daar
14: gek genoeg heb ik eigenlijk geen negatieve reacties gehoord op dit besluit of gezien. Maar
15: er zijn misschien niet heel veel negatieve reacties op dit geval. Alleen het probleem is daar nog niet mee opgelost, zegt Hubert.
14: Nee, natuurlijk niet. Het zou wel een voorbeeld kunnen zijn voor andere Europese landen die denken, hey, Nederland doet iets, kunnen we misschien ook. En ja, dat is natuurlijk de vraag in deze rubriek. Is Europa nu een beetje greater geworden?
15: Ik denk wel een beetje. We moeten nog wel even kijken hoe dit nou precies is gegaan in Nederland. Maar het lijkt erop alsof dit echt alleen maar om Solvinity gaat. En dat het door toch wel publieke opinie en druk er in Den Haag nog eens over is nagedacht. En dus is het ook denk ik een klein overwinningje binnen heel Europa en binnen het grote geheel. In de rest van Europa zijn er niet echt dit soort zaken zoals we hier in Nederland hebben gehad. Maar de invloed van Amerikaanse big tech bedrijven en die discussie, dat is natuurlijk wel een heel groot onderwerp, ook in Brussel. En daarop is dit nou niet per se een antwoord. Dus ik zou zeggen, een klein beetje greater.
14: Ja, en in Washington, Geert-Jan, hoe waren ze daar over te spreken? Jij sprak de Amerikaanse ambassadeur Popolo. Hoe reageerde hij op dit besluit?
0: Ik heb hem niet zelf gesproken, dat wilde ik wel. Maar nadat hij tijdens een panelsessie deze uitspraken deed, had hij ineens allemaal andere afspraken en wilde hij de pers niet met de woord staan natuurlijk. Het was de eerste dag van de Next Gen Security Conference waar we bij waren. En dit was zijn reactie.
17: So, one aspect of this is they ran out of time. So I think there are people of goodwill, and again I would put the prime minister at the front end of this, who understand our countries have to figure out how to work together, that it's good to have U.S. companies that want to invest in the Dutch economy, that there are legitimate security concerns that need to be evaluated. And I think we need to do that going forward. Where we get concerned, and where I was on the phone with Washington, and I'm sure I will be again today, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? And I believe, again, they ran out of time before they could fully evaluate this. But U.S. investors are going to need clarity going forward. So if there are things that are sensitive to the Dutch government and the Dutch people, how do we resolve that so it's clear for everyone?
15: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer in Nederland willen of kunnen investeren.
0: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
15: Nee, omdat we weten het allemaal nog
0: kunnen
15: niet.
0: Nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat Ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
14: Ja.
0: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aarts.
18: Make Europe great again.
19: Most European nations, they're decaying. They're decaying. I think they're weak.
20: Seasons came and changed the time.
21: The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
20: He shot me down, bang, bang.
14: Ja, sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis, nu 16 maanden geleden, hebben de Amerikaanse president en zijn tassendrager J.D. Vance ons keer op keer tot op het bot vernederd. En hoewel veel Europeanen klaar zijn met die
19: arrogantie.
0: Hij blijft maar terugkomen.
14: Ja, Trump.
1: Bang, bang.
14: Hoewel veel Europeanen klaar zijn met die arrogante Amerikanen, zijn veel van onze politici nog steeds voorzichtig. Met af en toe een uitzondering deze week, hebben we gezien. Is dat de juiste manier of moeten we veel feller zijn? Met die vraag en die nieuwsgierigheid gingen wij alle drie deze week naar de veiligheidsconferentie in Den Haag. Geert-Jan, vertel jij eens eventjes, waar ging die conferentie eigenlijk over?
0: Wat je zag was dat deze conferentie, de Next Gen Security Conference, de eerste veiligheidsconferentie in Nederland, een bepaald idee heeft, namelijk jong en oud met elkaar verbinden.
14: Ja, Michal, is die band er nog? Bestaat die transatlantische relatie?
15: Ja, het hangt er een beetje af van aan wie je het vraagt. Volgens mij is de conclusie van iedereen die daar rondloopt, Geert-Jan zei het al, het wordt ook georganiseerd door de Atlantische Commissie, dat die band er zeker nog is, of in ieder geval zou moeten zijn. Maar er is wel natuurlijk een verschil. Het heette dus de Next Gen conferentie. Wat wel interessant is, en je hebt ook een jongere afdeling van de Atlantische Commissie, de jonge Atlantici, die zeggen allemaal, ja, wij zijn opgegroeid na het vredesdividend. Wij zijn opgegroeid na 9-11. Dat was eigenlijk het wereldbeeld wat wij hadden. Toen wij het nieuws echt begonnen te volgen, was Trump er al. Dus dat is natuurlijk een heel ander beeld van Amerika wat je dan hebt, dan als je, met alle respect, voor de val van de muur bent geboren.
14: Ja, ja. Met welke insteek ben jij die conferentie ingegaan, Geert-Jan? Je hebt er 2,5 dag rondgelopen.
0: Ja, ik wilde wel in gesprek met de aanwezige Amerikanen. En het maakte me niet eens uit of ze nou democraat of republikein of diehard Trumpist waren. Ik wilde gewoon het volgende weten. Wij maken vanuit Europa Trump allemaal verwijten. En daar zit echt wel een kern van waarheid in. Meerdere kernen vaak, meerdere waarheden. Maar als de Nederlandse regering en ook andere Europese regeringen dan vinden dat we wel moeten blijven samenwerken, of dat nou gaat om grote of kleine dossiers, wat kunnen wij dan beter doen? Dus ik wilde vanuit ons dat gesprek aan en gewoon eens vragen, ja, wat vinden jullie nou? En ze stonden er ook zeer voor open om ons tips te geven.
14: Ja, je sprak ook met Ivo Daalder onder meer, voormalig ambassadeur van de VS bij de NAVO onder president Obama. Hij is geboren als Nederlander. Wat gaf hij mee aan ons Europeanen?
0: Kort gezegd waren er eigenlijk vier lessen, vier tips die ik van Ivo Daalder heb gekregen. Zeg af en toe nee. Haal af en toe je schouders op. En dit is dus hoe Europa moet omgaan met iets wat vanuit Amerika komt, vanuit het Witte Huis. Ja. Af en toe nee zeggen, je schouders af en toe ophalen. Initiatief en leiderschap tonen, oftewel stap naar voren. En de laatste, blijf communiceren, hou de lijnen open, eigenlijk no matter what.
14: Ja, maar als je dan kijkt naar DigiD deze week, we zijn daar duidelijk naar voren gestapt, hebben initiatief genomen, willen onze eigen broek ophouden, al is nog niet duidelijk wie dan nu DigiD gaat doen, maar dan reageren de Amerikanen toch wel wat gepikeerd.
0: Ja, en dit is misschien ook wel een heel moeilijk voorbeeld, want dit raakt dus ook hun belangen en nogal wie dus dat ze dan gepikeerd reageren.
14: Mm-hmm.
0: Dus ik zeg tegen ambassadeur Daalder, goed, we hebben dit besluit genomen, hè, onderdeel van de tips die u geeft. Maar u zegt ook, ja, blijf communiceren, houd de lijnen open. Vond u in dat kader de reactie van ambassadeur Popolo een normale diplomatieke reactie?
14: Natuurlijk is een normale reactie op dezelfde manier waarop...
0: Alleen er zijn Nederlanders en misschien ook Europeanen die natuurlijk weer denken... wanneer komt de president op Truth Social met een reactie dat Netherlands een pathetic country is?
14: Nou, dan ben je een pathetic country. You'll survive.
0: Dus we moeten ook een beetje...
14: Ja, een beetje negeren. Een beetje negeren. Die man zegt zoveel dingen. Elke dag zegt hij wel. Ja. Elke 5 minuten zegt hij onzin.
0: Ja.
14: En als je daarop gaat reageren, elke 5 minuten... dan heb je een probleem. Doorgaan. Je hebt eigen interesse. Je hebt eigen verantwoordelijkheden. Je hebt eigen ideeën. Die doorstellen. Omdat die zijn belangrijk voor de Nederlandse... Europese politiek. En op de gedachte wat het belang is van het bondgenootschap. Als Trump het daar niet mee eens is, too bad.
2: Too bad.
15: Dat is het schouders ophalen gedeelte, ja. Lijkt me, toch?
0: Ja, en af en toe nee zeggen misschien ook wel. Maar wat betreft Oekraïne, daar heeft hij ook een uitgesproken mening over. Dan zegt hij, Tono is veel meer initiatief Europa. Die oorlog is op ons continent, het is ons belang. Behandel Oekraïne ook als een asset voor onze veiligheid. En werk gezamenlijk toe naar een staakt het vuren. Waarom is Europa daar niet veel meer mee bezig, terwijl... Oekraïne een staakt het vuren wil als eerste stap. Amerika dat in eerste instantie aangaf. Maar elke keer als Trump met Poetin belt, wijkt hij er weer vanaf. Maar zet daar nou op in en stap naar voren.
2: Ja, dat was Ivo Daalder. Je sprak ook met Nate Swanson. Wie is hij?
0: Hij was tot voor kort de Iran-adviseur van het Witte Huis. Hij heeft 18 jaar voor de Amerikaanse overheid gewerkt. Zat ook in Iran. Heeft 5 verschillende regeringen gediend. En heeft dus ook veel samengewerkt met Europeanen. En hij was tot 2025 de directeur, maar toen is hij door de Trump-regering de deur gewezen. Hij werd gezien als een Obama-leftover. Maar ja, hij heeft ook onder Trump 1 gewerkt, dus toen was het blijkbaar geen probleem.
2: Heeft hij ook meegewerkt aan dat 5+1 akkoord?
0: Jazeker.
2: Ja?
0: Ja, daar had hij een grote rol in. En daar komen we zo over te spreken, want dat is heel interessant... Voor hoe je omgaat met Europa. Hij is nu trouwens Iran-directeur bij de bekende denktank Atlantic Council.
2: Ja, nou, Iran is een enorme splijtswam op dit moment. Wat doen we op dit dossier goed en niet goed?
0: Goed is dat we eigenlijk in feite een gelijke visie hebben richting Iran. Wij kijken net als Amerika op dezelfde manier. We zien met vrees, kijken we naar het raketarsenaal, naar het nucleaire programma, potentieel terrorisme, onderdeel van de as van het kwaad. En er is eigenlijk maar 1 ding misgegaan de laatste tijd. En dat noemt hij de tactics, oftewel dat Trump Iran is aangevallen. Hij zegt later wel, ja, het is wel groot, hè? In plaats van 1 klein dingetje dat dan fout is, 1 groot dingetje. Dus Amerika is onder Trump 2 van diplomatie afgeweken. Terwijl voor Europa dat altijd het plan is voor Iran. Dan staat diplomatie op 1, ja. 2, 3, 4. Hij denkt wel, Swanson, dat diplomatie weer terugkomt in Amerika. Ook onder Trump misschien wel. Dus pak dat op. Nou, hij is... op zich positief over hoe wij nu naar de straat van Hormuz kijken... dat we die maritieme missie overwegen, dat we aan die coalitie bouwen. Maar hij zegt ook, ja, ook wat betreft Iran... ga nou veel meer een leidende rol spelen, ook in de onderhandelingen. We hebben historisch gezien een band met Iran vanuit Iran, vanuit Europa. Je hebt de belangen gehoord, dus why not? En we hebben nog 1 fout gemaakt... die toch belangrijk is. Want die Iran-deal die is onder Trump 1 opgeblazen. 2018 volgens mij.
2: Ja.
15: Ja.
0: En toen waren wij in Europa boos. Maar toen hebben we dus besloten om niet op alle dossiers... meer samen op te trekken wat betreft Iran. En Nate Swanson, die ga je zo even horen... die geeft ook aan dat we eigenlijk een fout hebben gemaakt... want er was een executie van een Iraanse worstelaar... en Amerika zei tegen Europa... willen jullie met een gezamenlijk statement komen? En je zou denken, mensenrechten en Iran, ja, dan zijn we toch gewoon 1... Maar dat wilden we toen niet, want we zaten nog vol rancune... over dat Trump ons had genaaid. En dit is hoe Nate Swanson dan zijn betoog houdt.
3: So it's a hard question, right? And I think I'll just give an example from Trump 1. So in Trump 1, you know, we agreed on very little. And Europe was rightfully very frustrated with we withdrew from the JCPOA. And so I remember this instance where Iran executed a former Olympic wrestler for his involvement in a protest, and I believe it was in 2019. And this was, you know, just a clear, blatant, you know, violation of human rights. This is something we all shared. And so I remember, you know, the U.S. approaching, you know, I believe the E3 and the EU and said, hey, why don't we actually, you know, do something together, like a joint statement on this? And Europe said no. And I understand it, you know. I mean, they're like, they basically wanted no part of the... working with the U.S. on Iran policy writ large. And I understand that. But I do wonder if it's a mistake. I'm not sure the right line. But I think it has contributed to this problem where now when we really should be working together on diplomacy on the Straits, we're not, because you know we haven't been able to like have small wins, like confidence building gestures essentially. So I wonder if Europe should maybe rethink that posture. You don't have to go along with everything the US does. I think there's a good reason not to. I think you know we've made a ton of strategic blunders. But I do wonder if when there's clear shared interests, if it would be better to have different tactics and work with us on this on these issues.
2: Ja, dat was Nate Swanson.
0: Weer een constructieve Amerikaan.
2: Ja,
0: maar ze kunnen het wel.
2: Ja, zeker. Ja, maar dat was vroeger.
15: Wat ik hier wel uit opmaak is vaker, we hebben dit hier ook al eerder geconcludeerd, maar Europa moet in plaats van het reageren op Amerika gewoon zelf iets vinden. En zelf daar dus duidelijker in zijn. En niet erg vinden als dan Amerika zegt, nou nee, dat willen we niet. Dan heb je het in ieder geval gezegd, toch?
2: Ja, en als je het hebt over relatietherapeuten, als ik om me heen kijk, in mijn generatie, Michal, iedereen gaat naar de relatietherapeut als het eigenlijk al te laat is. Dan dat eindigt gewoon in een scheiding. Dus daar geloof ik ook niet in. Michal, waarin kunnen Amerika en Europa elkaar nog steeds versterken? Speel jij even die relatietherapeut?
15: Jeetje, wat een, wat een rol mag ik pakken. Ja. Nee, ik denk, Geert-Jan zei het net al eventjes, ik heb op Defensie gelet, want ik heb gisteren Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, gesproken. Ja, op dat gebied weten we hebben ze op dit moment nog wel echt nodig, de Amerikanen.
5: Ik heb gewoon niet de luxe om te zeggen, nou, zoek het uit met die Patriots en ik gok op een ander paad. Met het risico dat we over 5 jaar achterkomen dat het een kreupelpaad is.
15: Ja, dat horen we natuurlijk veel. Sommige systemen kunnen we nog niet zonder. Maar Dirk Boswijk moet ook volgens zijn eigen regeerakkoord, of volgens het regeerakkoord, ook 50% aanbesteden in Europa. Dus hij moet de Amerikanen ook af en toe teleurstellen. Wat hoort hij van hen, vroeg ik hem.
5: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik krijg natuurlijk deze vraag vaak. Kijk, en ik ben echt een transatlanticus, maar ik ben ook bevooroordeeld. Want mijn overgrootouders liggen er nog begraven. Mijn opa is er geboren, dus ik kijk een beetje met weemoed naar hoe de relatie is ontwikkeld de afgelopen jaren. En ik denk gewoon even los van mijn persoonlijke affiniteit met de VS, dat wij allemaal een voorspelbare relatie wensen. En dat is die op dat moment niet zoals we hem zouden willen. Dat gezegd hebbende ben ik er echt van overtuigd dat wij hebben de Amerikanen nodig en de Amerikanen hebben ons nodig.
15: En Geert-Jan, jij stipte het net al eventjes aan. Op het gebied van defensie zijn ze niet zo heel boos. Op tech zijn ze wat bozer.
0: Nee, maar een kleine interruptie. Ja. Boswijk is jonger dan ik. En op die conferentie hebben we tot mijn grote vreugde geconstateerd dat ik nog next gen ben. Maar hij is dus next gen, alleen met dusdanig veel familiaire banden dat hij zich toch eigenlijk in de old gen plaatst. Waar Stefan dan weer... Kun jij wisselen met Boswijk?
15: Ja, het is altijd een beetje...
2: Volgens mij is het een kundige
15: staat. Maar misschien nog één ding. Wat denken ze? Wat zeggen ze nou echt tegen hem? Die Amerikanen even luisteren.
5: En wat ik nu hoor vanuit de VS, is toch nog steeds wel dat ze Nederland als een belangrijke partner zien. En ik denk dat de Raytheon en de voorrang die wij kregen in die rij een van de voorbeelden daarin is. Ik bedoel, ze hadden ook Qatar, of ze hadden ook Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten kunnen vragen. Want ook hun bondgenoten zijn en die ook heel graag die systemen nu willen, maar ze vroegen Nederland. Dus zij zien Nederland echt wel als een belangrijke bondgenoot. En tegelijkertijd, ja, ik ben niet naïef. Ik vind echt dat wij veel meer op Europese benen moeten staan.
2: Ja, Michal, hoe moeten we ons dan opstellen?
15: Nou, ik denk dat Defensie op zich op dit moment wel een goed voorbeeld is. In de zin dat Amerika zegt heel duidelijk, ga lekker investeren in je eigen industrie. Misschien hebben ze niet helemaal door hoe ze kunnen erop vertrouwen, denk ik, dat we ook nog steeds Amerikaanse dingen kunnen kopen. En gaan kopen omdat we die nodig hebben.
0: En zij bij ons, want ze verschieten al hun munitie
15: nu. Wat ik ook denk is dat zij gewoon simpel economisch kijken dat als je een sterke handelspartner hebt, dat je daar dan zelf ook beter van wordt. Dus volgens mij is het win-win. Dus ik denk dat Defensie wel een goed voorbeeld is in hoe je dat Europese zelfvertrouwen weer een beetje terugkomt. In lijn met wat we daarnet hebben geconcludeerd, dat je vaker je bek open moet trekken tegen de Amerikanen.
2: Precies. Nou, tot slot, valt die transatlantische relatie nog een beetje te lijmen? Of is het echt over en uit en moeten we de scheidingspapieren aanvragen?
15: Jij wil altijd de scheidingspapieren aanvragen op de een of andere manier. Nee, ik denk dat het gewoon veranderd is. Ik denk, het is anders dan vroeger. Punt, zou ik willen zeggen.
0: Maar heb jij iemand op die conferentie gesproken, Stefan, die, als ik dat zo mag zeggen, net zo rechtlijnig in de kijk op Amerika staat als jij?
2: Ja, maar iedereen die ik daarover spreek, en dat hoor ik toch best wel veel, dat is allemaal off the record. Dus of het nou gaat om de krijgsmacht of in de diplomatie. Over het algemeen, als je mensen recht in de ogen aankijkt, Europeanen, dan is dit toch wel de conclusie.
0: Ik heb het van niemand gehoord.
15: Zegt, iedereen...
2: Ja. Nee, maar iedereen doet heel voorzichtig.
15: Ja, iedereen doet voorzichtig. En de mensen die zeggen dat ze van de Amerikanen af willen, zeggen daarna ook... Maar ik zie nu nog niet hoe dat kan.
2: Nee, precies. Maar ik denk ook niet dat het debat moet zijn... willen we van Amerika af? Want dan zijn we weer afhankelijk van Amerika. Ik denk dat het debat gestuurd moet gaan worden naar... wij zijn Europa, dit is wat we willen en zo gaan we het doen. En ja, of Amerika of India of Montenegro daar iets van vindt... hartstikke leuk, wij zijn de EU en dit is onze lijn. En dat ontbreekt heel erg. Het is altijd nog... tot, in relatie tot Amerika, ja, en dan ben je per definitie zwak. Want je moet uitgaan van je eigen... Nee,
0: daar zijn we het helemaal mee eens. Ja, dus wat dat betreft zijn we allemaal Stefan Jen. Dus
2: laten we het niet meer hebben over Amerika, gewoon. Laten we daarmee
0: stoppen. Nee, dat was niet de conclusie.
2: wat dan wel? Wat dan wel?
0: Nee, het is niet zo dat ik nu stop met Netflix. Volgens mij gaat het erom dat wij onafhankelijker, soevereiner en autonomer willen worden. En zolang we daarbij afhankelijk zijn van landen om ons heen... Ja. En in dit geval van bondgenoot.
2: Nou, dan ga ik toch even terug dan nog doen naar we de dat conferentie tot het moment gisteren. Een van de sprekers zei daar... autonomie is niet hetzelfde als autarchie. En dat is natuurlijk heel belangrijk. We hoeven niet helemaal los te komen van de Amerikanen. We moeten ervoor zorgen dat we heel veel dingen... ja, dat we dingen zelf kunnen doen. Maar dat betekent niet dat we op een eiland gaan... waarbij niemand meer enige producten kunt leveren. Ja,
0: dus we zijn ook de Stefan Jen, dat vind ik prima.
15: Ja, volgens mij zijn we het wel eens. En volgens mij hebben we ook deze aflevering... een klein beetje geleerd over hoe we dat dan... ja, hoe we met wel onze transatlantische partners om kunnen gaan. Dat heeft Geert-Jan mooi uiteengezet.
6: BNR's megahit.
2: En aan het einde van deze uitzending hebben we altijd oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Deze week, Geert-Jan, aan jou de eer. Wat heb je meegenomen?
0: Ja, ik wilde het boek van Rem Korteweg recenseren. Take Back Control. Over 10 jaar na de Brexit. Maar ik heb het boek nog net niet uit. Dus dan vind ik het niet fair om dan een all-out recensie
15: dus
0: te doen.
15: Dus we hebben geen hit deze week.
0: Nou, sneak preview, die recensie komt, maar niet nu.
2: Je hebt nog een maand, dan is het een jaar geleden, het referendum.
0: Ja, ik dacht, ik kom heel Hollands dan met een heel klein lijstje. Ik maakte deze week kennis in Den Haag met Benedikt Franke, de CEO van de Veiligheidsconferentie in München. En dat is een hele eloquente, maar ook grappige man. Die op een hele interessante manier over diplomatie schrijft. Bijvoorbeeld zombie-diplomatie. Nou, wil je nou weten wat dat is? Hij post ook op LinkedIn. Dus dan kun je hem volgen en dan krijg je een beeld daarvan. Dat vind ik leuk. En nou, ik hou het dan maar bij twee dingen even voor mijn lijstje. De paus. Kijk, ik was aan het eind van deze lange week... vol met beslommeringen, was ik intellectueel wel een beetje leeg. Dus ik dacht... Ik wil wel een filmpje zien. Ik had iets gehoord over de paus die ze zegen had gegeven... aan de nieuwe elektrische Ferrari, de Luce. En ik keek enorm uit naar dat filmpje, want de paus... die zou ook in die auto zijn gestapt, had ik gehoord. En dat is weer eens wat anders dan zo'n golfkarretje, dacht ik. En volgens mij had de paus er echt zin in toen hij achter het stuur kroop. Dus ik zag dat filmpje en...
15: Waar gaat dit verhaal heen?
0: Weet je, hij dacht gassen met die wagen. In het Latijn zeg je dan...
2: Urbi et orbi culus meus.
0: Nou, ook... of ik zou eerder een bekende Duitse artiest willen citeren. Maria, I like it loud. Dat zou de paus echt kunnen zeggen natuurlijk. Maar ja, ik keek naar dat filmpje en... Het is natuurlijk een elektrische auto, dus wat bleek? Geen witte rook. Enorme teleurstelling, denk ik, voor die paus. Amerikaanse paus, ook al zegt hij het beste met de wereld voor te hebben. En als er nog niet genoeg klappen onder de heilige gordel zijn... dan is de paus ook nog eens lekker gemaakt met een cadeautje. Dus paus Leo dacht, ik krijg natuurlijk zo'n elektrische wagen. Kan ik ook eindelijk eens ontsnappen aan het Vaticaanstad... dat kleine gehucht snel weg van die Zwitserse garde. Maar nee, paus Leo kreeg alleen het stuur. Nou, je moet zijn gezicht zien. God allemachtig, dacht de paus. Ik doe alles voor de wereld. Ik bedien Trump van repliek, ik kom op voor Oekraïne. Ik haat ebola, ik zwaai al die tijd naar die mensen alsmaar zwaaien. En dan krijg ik alleen maar een stuur. Kortom, met een beetje creativiteit is dit filmpje voor mij... de Europese megahit van de week voor de stad en voor de wereld.
2: Ja. En die link naar dat filmpje staat natuurlijk in de show notes.
15: Tot zover de column van Geert-Jan Haan.
2: Ja, inderdaad. Een zalig weekend gewenst overigens, Geert-Jan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega op vrijdag. Dank jullie wel, Michael van der Toorn, Geert-Jan Haan. Ja, bedankt voor het luisteren. Smeer je goed in dit weekend. De redactie van dit programma is in handen van Michael Roelen. Ik ben Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
8: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
22: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
23: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
24: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
25: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeer in water.
26: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaming...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Verkeer richting Rotterdam kan beter de A4 nemen. En op de A27 Utrecht-Gorkum nog 5 minuten vertraging bij Noorderloos.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Door het noodweer zijn op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het spoor is ook geraakt door de bliksem tussen Zutphen en Hengelo en tussen Zwolle en Wierden. Ook zijn bomen op het spoor gevallen bij Arnhem en bij Hogeveen. Bij Rotterdam viel een boom op de snelweg. In een huis in Geleen is een volière gevonden met 50 vogels. De politie denkt dat de bewoner van bijna 70 ze illegaal heeft gevangen, want hij had ook netten, wapens en munitie. Hij is opgepakt. Hij zou de vogels doorverkopen en de provincie Limburg noemt dat pure natuurcriminaliteit. President Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne. Roemenië en de NAVO zeggen dat de drone van Rusland was, maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. De Amerikaanse president Trump zegt voor de zoveelste keer dat er bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en hakt dan de knoop door. Hij eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en de zeestraat van Hormuz weer opent. En een mooi moment voor koningin Maxima. Ze heeft het eerste deel van haar militaire opleiding afgerond en is nu reservist bij het leger. Ze heeft een groene baret gekregen bij een ceremonie in Breda. Ze deed hem lachend op, zo blij was ze. Koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia en Ariane waren er ook bij. Het weer van Weer Online? Alleen in Gelderland en Overijssel geldt nog een waarschuwing voor felle onweersbuien. Het is vanavond nog een graad of 20. Morgen wordt weer zomers warm, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
5: Zeeman sluit vestigingen in verschillende Europese landen omdat het niet langer op kan tegen Chinese concurrentie. En de vertrekkende Dolf van den Brink rende als topman van Heineken van crisis naar crisis. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Floris Venneman is hier, ondernemer, een van de oprichters van Bureau 50. En Leen Zevenbergen van Salacia Solutions en oprichter van B Corp Europe. Walnotenboer, niet te vergeten. Welkom, leden van het panel.
6: Dankjewel.
5: Met natuurlijk... Wil je je eigen nieuws alvast even brengen?
6: Ja, dat wil ik. Is dat verbazingwekkend?
5: Nee, helemaal niet. Wearables gaan we het over hebben. Ik heb even gekeken naar jouw horloge. Dat lijkt me niet veel meer te bieden dan de tijd.
6: Nou, dat is dan een goede, maar ook slechte observatie.
5: Oh, want? Wat kan er allemaal mee?
6: Oh, de tijd. Oh, zo met de wearables. Maar ja, nu begrijp ik. Ja, ik heb inderdaad geen wearable. Je bent te snel voor mij. En dat is mijn nieuws. Het artikel, groot artikel dat vandaag in het FD stond. En wat gaat over medewerkers die met ringen, horloges en andere vormen in de gaten worden gehouden. Hoe ze met hun gezondheid omgaan, er met elkaar over praten. En dan denk ik van, goh, wat is dit? Ik heb daar toch wel gemengde gevoelens over. Omdat ik aan de ene kant denk van wat willen we daarmee bereiken? Denken we daardoor, want er staat ook in het artikel, dat mensen beter gaan presteren doordat ze gezonder zijn? Nou, dat is natuurlijk een ernstige misvatting. Ja.
5: Het is wel een relevant onderscheid, want hier wordt gezegd door het bedrijf, het gaat om prestatiedata. Terwijl anderen die er net op een andere manier naar kijken zeggen, nee, dit zijn medische gegevens.
6: Ja. Nou, het gaat natuurlijk denk ik in die end om prestatie. Dat betekent dat er een gedachte achter zit die waar ik niet in geloof. Namelijk dat als je allemaal hele kerngezonde mensen daar hebt rondlopen en met op het juiste gewicht, dat je als bedrijf geweldig performt. En je ziet helaas ook dat dat bij bedrijven als Microsoft en andere grote bedrijven zijn dat soort KPI's, zoals dat heet, bij mensen worden steeds mechanischer, lijkt het wel. Alsof we met data kunnen bepalen hoe mensen in hun vel zitten. En dat kan dus een heel triest bedrijf zijn waar mensen totaal geen zin meer hebben in hun werk, maar super gezond zijn.
5: Hier werd overigens zelfs gezegd, als jij kunt aantonen dat je

0: goed slaapt en boven 85% zit, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd. Ik weet niet welke 85% dat dan is, maar dan kom je in aanmerking voor een bonus.
1: Ja, ja, dus je gaat slapen de hele dag. Ja,
2: dan,
1: dus
2: en je kleine kinderen. En dan slaap je wat slechter. Ja,
0: heb je dat geld hard nodig?
2: Ja, nee, precies.
0: Krijg
2: dan krijg je de bonus niet.
1: Ja, ja, ja, dus ik ben daar. Ik vind het goed als een bedrijf stimuleert dat mensen gezond zijn. Maar dit gaat wel. Dit gaat echt van de verkeerde mechanismen uit. En dat een bedrijf beter performt als mensen allemaal heel erg gezond zijn.
0: We gaan naar het polderoverleg. Nou, het is niet eens meer overleg. Want de vakbonden zijn, ondanks dat die AOW-leeftijdsverhoging van tafel is, toch weer van die tafel weggelopen. Jij vindt daar iets van?
2: Daar vind ik zeker iets van. Ja, ik vind het. Nou, het mag misschien geen geheim zijn dat ik niet per se heel erg fan ben van de vakbond als vehikel. Op zich het idee dat je je verenigt met elkaar en zegt, joh, wij staan ook voor het belang van werknemers, dat is op zich hartstikke goed. Maar wat ik fascinerend vind is dat iedereen moet innoveren, evolueren. We denken nou over nieuwe businessmodellen en processen. En het vakbond doet eigenlijk nog precies hetzelfde wat ze 100 jaar geleden doen. En volgens mij werkt het in alle opzichten contraproductief. Dus waar ik gewoon eigenlijk, we zitten weer aan tafel. We proberen een gesprek met elkaar te voeren, maar uiteindelijk is er geen gesprek. Uiteindelijk is volgens mij de vakbond alleen maar gebaat bij krantenkoppen, acties, met de spandoeken de wereld in. Terwijl volgens mij willen we, als je het gaat afbellen, allemaal hetzelfde. Namelijk een goed functionerende economie waarin mensen op een goede, eerlijke manier betaald worden. Waarin we bedrijven succesvol kunnen laten zijn, geld kunnen laten verdienen, zodat ze kunnen investeren, zodat ze weer mensen kunnen aannemen.
1: Maar daar kan een vakbond best wel een goede rol in spelen.
2: Zeker, maar dan
0: je
2: moest
0: spreekt de zoon van een stakingsleider.
1: Maar mits ze zich aanpassen wat je net al zei aan de tijd.
2: Want volgens mij de handdoek alweer in de ring gooien, terwijl je met elkaar één keer hebt gesproken en gelijk roepen met we gaan weer allerlei acties doen. Volgens mij is het contraproductief.
0: Toen vond ik even de kant van de vakbond kiezend, Floris.
2: Ja.
0: Het ging allereerst om die verhoging van die AOW-leeftijd. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord dat op een bepaalde manier zou verlopen. Zonder einddatum. Ja. Die pensioenakkoorden, daar is jarenlang over onderhandeld. Ja. Van werkgevers tot vakbonden, tot de minister die erbij betrokken was. Ja. Nu zeggen ze, oké, nou dan komen we weer tegemoet. Die AOW-leeftijdsverhoging, die halen we van tafel. Maar het geld dat we toch al hadden ingeboekt, die 2,7 miljard... dat gaan we dan op een andere manier en voor vakbonden onacceptabele manier toch nog bij elkaar scharrelen. Terwijl natuurlijk feitelijk die pensioenafspraak iets is waar die vakbonden en ook werkgevers overigens vanuit konden gaan.
2: Ja, en ik vind dus daarom ook dat het eigenlijk een verkeerde move is van het kabinet. Want volgens mij, die AOW-leeftijd moet fors omhoog. Er zijn een heleboel motivaties. Ik sta hier natuurlijk ook als vergrijzoloog, hè, als specialist op het gebied van die vergrijzende samenleving. Dus ik vind hier ook echt wat van. Ik vind het ook de domste move die je af vanuit het kabinetperspectief. Je had je poot stijf moeten houden op dit onderwerp, omdat we als samenleving, het kan gewoon niet. We moeten langer doorwerken met elkaar.
0: Welke afspraken zou je dan nog kunnen maken met die hele polder in de wetenschap dat die afspraken beperkt houdbaar zijn?
2: Nou, volgens mij, de vraag is even of het beperkt houdbaar is. Daar kunnen we denk ik met elkaar gesprekken over hebben. Kijk, volgens mij waar het in de basis over gaat, is dat we met elkaar moeten erkennen. En daar gaat denk ik het gesprek niet over. Het gaat nu over kleine regelingen. Volgens mij moeten we met elkaar kijken van hoe moeten we met elkaar die samenleving op een andere manier inrichten. En daar hebben de vakbonden een rol in. Daar hebben ondernemers een rol in. Daar heeft een kabinet een rol in.
1: Dus je bent niet per se tegen de vakbonden alleen in dit geval. Nou, want vakbonden kunnen daar wel degelijk een rol in spelen.
2: Jazeker, ik ben niet tegen de vakbond. Ik ben tegen de houding van de vakbond.
1: Oh, oké.
0: We gaan naar Dolf van den Brink, want die stopt ermee na 6 jaar als topman van Heineken. Vanaf maandag mag hij gaan nadenken over bergwandelingen in plaats van de reeks crisis die hij over zich heen kreeg. Corona, een vertrek uit Rusland, inflatie, een dalende alcoholverkoop in de meeste delen van de wereld. Hij gaf een afscheidsinterview aan het FD waaruit wel blijkt dat het lijden van Heineken bepaald geen sinecure is. Het is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij zei ook, ik had nooit gedacht dat ik vanaf dag 1 enkel en alleen crisismanager zou zijn. Jullie hebben het gelezen. Welke indruk wekt hij?
1: Nou, om te beginnen vind ik het een geweldige, sympathieke man. En dat helpt altijd. En
0: nu moet je wel gaan oppassen, want
1: hij zegt ook een paar hele goede dingen. En dat eigenlijk, nadat ik het artikel gelezen had, dacht ik, hij had eigenlijk nooit CEO daar moeten worden. En dat is een voor zijn eigen gezondheid. En want wat hij daarvoor deed, dat vond hij geweldig leuk. Dat was tamelijk ondernemend in al die landen waar hij dingen moest opbouwen.
0: Begon in Congo.
1: En dat is Congo, en dat moest hij later dan weer afbreken. Maar het is een dat vond hij heel erg leuk. Dat kon hij blijkbaar ook heel erg goed. En het zijn van een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, ik ben het ook wel eens geweest een paar jaar, is eigenlijk, Ik vond het vreselijk. Met mijn ondernemende achtergrond dacht ik van, wat zit ik hier eigenlijk als een lulletje rozenwater teksten op te lezen die door over het algemeen juristen geschreven waren in aandeelhoudersvergadering. Dus ik kon eigenlijk niet zeggen wat je zelf wil. Dat zegt hij ook.
0: Maar lulletje rozenwater, hij zegt ook dat de echt kardinale beslissingen waar je eigenlijk niemand gelukkig mee maakt, dat zijn de beslissingen, en dat zijn er maar heel weinig, maar ze zijn wel van cruciaal belang, die op jouw bordje terechtkomen.
1: Ja, ja, er komen, dat is maar net hoeveel je op je bordje toelaat, denk ik. Want en alles is natuurlijk, ja, weet je, als hij zegt, dit is een crisis, ik voelde me een crisismanager de hele periode, dan denk ik altijd, ja, het woord crisis wordt veel te snel gebruikt.
0: Maar laten we zeggen dat hij wel begon tijdens corona en dat vrij snel
1: daarna. Ja, dan heeft hij uitdagingen te doen.
2: Dat was een pittige uitdaging op zijn bordje gekregen.
1: Dat is toch normaal? Dan ga je toch niet zeggen dat waar ik heb van crisis naar crisis. Nee, hij heeft gewoon daar een bepaalde rol gehad. En daar moet je niet over piepen, denk ik dan ook. Ja. Van, ja, dat hoort bij die rol nou eenmaal. Als je dat niet wil, dan moet je het niet worden.
2: Ja. Ik ben heel benieuwd, als we dit interview over een... Hij gaat geloof ik een week of zes of zo, of acht in ieder geval. Naar Scandinavië, vijf, weet ik veel, lang in ieder geval wandelen. Ik ben wel benieuwd als je hetzelfde interview dan zou hebben gedaan, hoe die dan de vermoeidheid en de eenzaamheid druipt van dat gesprek af.
0: Ik kijk ook jou met extra interesse aan, omdat jij ook altijd openhartig bent geweest over zaken, weliswaar niet bij een beursgenoteerd bedrijf, maar in je persoonlijke leven en wel ook als ondernemer, die hard kunnen aantikken en die tot een burn-out kunnen leiden, die tot faillissementen kunnen leiden, die tot ongelukkige situaties kunnen leiden. Ja. Wat pik jij er dan uit in dit geval?
2: Nou ja, dat ik het hem enorm had gegund dat hij wel was gaan praten. Want hij zegt, ik kon het er met niemand over hebben. Ik moest het in mijn eigen hoofd allemaal doen, koersgevoelig. Maar ja, ook dan denk ik, je kunt volgens mij wel een groepje vertrouwelingen om je heen verzamelen, waarvan je weet dat op het moment dat ik hier eerlijk ben, dat ik mijn onzekerheden, mijn twijfels, mijn gedachten gewoon kan delen zonder dat dat gelijk op straat ligt. Ik snap dat hij niet een heel peloton of 10, 20 man om zich heen, maar gewoon 2, 3, 4 mensen waarvan je weet die op verschillende niveaus, het menselijke, het misschien bedrijfsstrategische niveau, dat die met je mee kunnen denken. Ja. Dat je even gewoon eerlijk kunt zijn over, ik twijfel tussen A en B met deze motivatie, spiegel mij eventjes. Want volgens mij is zo'n rol anders, nou, dat blijkt wel, niet houdbaar.
1: Ja, nou ja, dat is... Ik begreep ook niet wat hij bedoelde toen hij zei, ik kan er met niemand over praten, want alles is koersgevoelig. Dan denk ik, ja, nou, hou eens op. Dat dacht ik toen echt met het last. Natuurlijk kan je er met mensen over praten. Ja. Maar het is precies zoals jij net zegt. Wat zijn het voor mensen met wie je dan gaat praten? Je gaat niet met een journalist, maar dat doe je sowieso niet als je ergens over in zit. Zeker niet als je de baas bent van een beurs.
0: Je bent altijd welkom, hè? Dat weet je.
1: Ja, oké, Thomas. alhoewel, ik heb destijds ook wel eens met journalisten gepraat zonder dat het gepubliceerd werd. Om het een beetje te toetsen hoe mensen dachten over bepaalde ideeën. En dat, dus je kan denk ik meer. Dus hij, wat ik las, maar het is moeilijk om altijd van de buitenkant daar slimme dingen over te zeggen, maar hij is in een wereld terechtgekomen die zo stijf stond van corporate. En hij kwam dan, moet je je voorstellen, dan kom je uit dat soort landen als de Congo en dan kom je ineens in zo'n corporate omgeving die zeker bij Heineken in Nederland stijf staat van de regels. En dat hij dacht van, waar ben ik terecht?
0: Het is niet zo dat Heineken voor hem een wereldvreemd bedrijf was natuurlijk. Hij kende Heineken van binnen en van buiten. Dus toen hij opging als CEO, wist hij ongetwijfeld wel een beetje iets van de cultuur van het bedrijf.
2: Jawel, maar
1: nou ja, ik
2: niet,
1: denk dat de cultuur van het bedrijf in de buitenlanden echt anders is dan de cultuur van het bedrijf als je daar in de bestuurskamer zit. Maar goed, hij zei ook dat hij maandenlang daarin is opgeleid. Dus hij heeft denk ik, wat ik eruit las, 3, 4 maanden, wat ik behoorlijk lang vind, voordat hij eigenlijk CEO werd. Dus hij, maar misschien heeft hij al een buikgevoel gehad van, want zo'n leuke kerel lijkt het me ook, dat van ja, lijkt het me, is dit eigenlijk wel leuk, maar hij wilde toch de uitdaging aan. En dat lijkt heel erg, toen ik gevraagd werd door dat beursgenoteerde bedrijf om daar de baas te worden, toen dacht ik, ja, misschien moet ik het niet doen, maar ik vond het toch zo spannend eigenlijk. Ja,
2: misschien dat druipt er wel van af, want misschien wil ik dit dan wel ook proberen. Als ik al die andere dingen dan binnen het bedrijf waar ik blijkbaar me helemaal comfortabel voel, is dit wel een soort van de ultieme rol, hè, als je vanuit dat perspectief kijkt.
0: Ja. Wat vinden jullie van zijn beschrijving van Heineken als Nederlands bedrijf, maar toch vooral veel buitenlandse activiteiten? Hij zegt, er komt relatief weinig omzet van die multinationals gevestigd in Nederland, ook daadwerkelijk uit Nederland. En vervolgens zijn media dan kritisch op zaken in binnen- en buitenland. CEO's die in geblindeerde busjes naar het katshuis moeten, dat is ook daadwerkelijk gebeurd om de relatie tussen het bedrijfsleven en de politiek, bedrijfsleven en bestuur te verbeteren. Is daar iets in verbeterd?
2: Nou, ik denk dat er lijkt altijd een soort van gezonde haat-liefdeverhouding te zijn tussen politiek en bedrijfsleven. Omdat aan de ene kant zijn bedrijven, groot en klein overigens, verantwoordelijk voor het feit dat we überhaupt hier met elkaar functioneren. En aan de andere kant zijn het ook de bedrijven die ergens een keer een deuk in een pak boter willen staan, dat ook gewoon doen. Omdat ze denken dat het economisch voor hun bedrijf beter is. En dat vindt de politiek blijkbaar ingewikkeld. Komen we terug op het eerdere onderwerp.
0: Maar hij zegt, een bedrijf moet in harmonie leven met zijn hoofdkantoorvestiging. Ja. Een land kan niet zonder een sterk bedrijfsleven. Hij heeft zelf blijkbaar een tour gemaakt langs fractievoorzitters, langs belangrijke burgemeesters. Heeft dat gezorgd tot een iets beter fundament of cement tussen bedrijfsleven en politiek?
1: Nou, wat hij ook zegt in het interview is, een bedrijf is een onderdeel van de maatschappij. En beïnvloedt die maatschappij. En die maatschappij beïnvloedt het bedrijf. Dus je bent een integraal onderdeel van de maatschappij. Dat al leeft bij heel weinig bedrijven. En zeker beursgenoteerde bedrijven. Wij zijn een onderdeel van de maatschappij. Dus wij hebben een verantwoordelijkheid naar die maatschappij toe. Zo zegt hij dat. En dat is een. En ik kan me voorstellen.
2: Is dat niet een negatief beeld? Ik vind het wel een heel negatief beeld voor mijn gevoel.
1: Wat?
2: Nou, dat niet zou leven bij heel veel bedrijven. Mijn gevoel zegt wel dat er in dat opzicht wel iets veranderd is.
1: Dat is een intrinsiek gevoel, noem ik dat altijd. Ja. Het zit in je lichaam. Dat zit bij hem in zijn lichaam. Dat komt uit alle. Komt uit het
0: interview. Maar daarin is hij uitzonderlijk.
1: Nou, dat is hij wel. Dat zijn een heleboel mensen die zijn gewoon hired guns. Die komen bij een bedrijf, te krijgen een salaris en die managen daar.
0: Maar jouw club van B Corp bedrijven wordt toch steeds groter?
1: Daar zitten meestal mensen aan die echt heel intrinsiek gedreven bezig zijn met het. Niet altijd. Er zitten er ook wel een paar B-corps, moet ik. Ik ga geen namen noemen.
0: Geen openhartige verhalen van hem. Ik krijg geen namen van hem.
1: Nee. Nou, er zijn wel bedrijven die. Wat ik bedoel, je bent intrinsiek gedreven. Je bent een onderdeel van de maatschappij. Dat voel je ook echt zo. Ja. En dan heb je een bedrijf waar je dan zit en die rol moet vervullen. En dat is Heineken. Dus niet makkelijk, denk ik. Voor iemand zoals hij die er zo over denkt. Neem nou bijvoorbeeld PostNL. Is dat nou gedreven door intrinsieke gedreven leiders? Nou, nee, dat zijn mensen die hebben het gewoon gemanaged. En nu zitten met de gebakken peren.
0: Is dat een B-corp?
1: Geen B-corp.
0: We gaan naar deel 2 van het panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Leen Zevenberg en Floris Venneman zijn hier als leden van het bedrijvenpanel. Gisteren vergaderden Europese ministers van Economische Zaken in Brussel. En onze afgevaardigde, minister Helene Herbert van Economische Zaken, dus pleitte daar voor versoepeling van regels voor staatssteun. Europa maakt het volgens haar en de medestanders uit Spanje, Duitsland en Polen te moeilijk om start-ups van steun te voorzien vanuit de overheid, schrijft onder andere de Telegraaf. En Floris, dat heeft er ook mee te maken dat die start-ups nog niet zo heel veel kunnen overleggen, geen geweldige cijfers presenteren en dat je voor hetzelfde geld investeert in een bodemloze put.
2: Ja.
0: Zou je die start-ups, waarvan ik altijd dacht overigens dat er best wel veel potjes waren, ook die leiden naar de overheid, toch nog weer meer moeten bieden?
2: Ja. Als we dan toch even het korte antwoord moeten geven. Jazeker. Ik denk, maar dat we wel kritischer moeten zijn op waar we dat doen. En ik denk dat er inderdaad voor high-tech start-ups en scale-ups ontzettend veel geld beschikbaar is. Maar dat je in het niveau wat er een beetje onder zit, dat daar wat mij betreft wel wat meer geld naartoe mag. En dan heb ik het over, weet je, als je met een briljant high-tech idee komt, dan is er geld als water. Op het moment dat je zegt, wij willen misschien maatschappelijk wat innoveren of semi-commercieel wat innoveren. Ja. Wat helemaal niet high-end of misschien wereldschokkend is, maar wel mooie veranderingen of mooie inzichten zou op kunnen opleveren. Denk van, ja, daar mag wat mij betreft meer
0: tech,
2: geld in.
0: High-tech, daarvan wordt gezegd dat die kapitaalbehoefte ook aanzienlijk is, dus dat je daar diepe zakken voor nodig hebt.
2: Ja, dat klopt. Maar er zit een laag tussen die volgens mij met veel minder geld vanuit overheidsperspectief, waarmee je veel meer zou kunnen bereiken. En dan heb je ook automatisch risico wat spreidt, omdat de relatieve bedragen per onderneming kleiner zijn.
0: Leen?
1: Nou ja, ik vind het zo jammer dat we het over start-ups en scale-ups altijd maar hebben. Want wat je hier ziet is, ik denk dat je moet kijken van, als je over staatssteun hebt, hè, want staatssteun is wat anders dan, hebben we genoeg venture capital of hebben we genoeg angel capital? Ja,
0: goed,
1: of
0: hebben dat, we dan dat over, waar hebben we het dan over? Subsidie, aandelen, fiscale stimuli?
1: Als we het hebben over staatssteun, dan heb je het over staatssteun. En daar gaat dit volgens mij om. En die staatssteun, denk ik, dan moet je kijken naar de sectoren. En wat is de schade van sectoren in de Europese economie, bijvoorbeeld de automobielindustrie, van landen zoals China, waar massaal staatssteun wordt gegeven. Ook in de zonnepanelen, de hele Europese zonnepanelensector industrie is op een gegeven moment weggevaagd doordat al die goedkope zonnepanelen uit China kwamen, volledig door staatssteun gefinancierd. Dan denk ik van, dan moeten we niet krampachtig als Europa gaan vasthouden van staatssteun mag niet. Dan moeten we massaal een gelijke markt paneel gaan maken.
0: Dus je moet dan gelijke tred houden met...
1: met wat de Chinezen China, en wat de Amerikanen
0: met Amerika.
1: Ja. Want de Amerikanen die geven, maar de Chinezen zijn natuurlijk geweldige helden en kampioenen in staatssteun.
0: Nou, je ziet steeds meer dat de Amerikaanse overheid, als het om sleuteltechnologieën gaat, ook niet te beroerd zijn en zeggen, wij nemen een belang
1: in. Dus wij moeten dat gewoon in die sectoren wat zij dat doen. Ja. Want anders dan prijzen we onszelf uit de markt.
0: Maar die sectoren waarin zij dat doen, dat hoeft dus ook niet, zoals Floris zegt, high-end te zijn. Want Floris zegt hier, het gaat wel al te makkelijk over dingen die state-of-the-art moeten zijn. Maar daaronder zit ook nog een laag bedrijven die maatschappelijke impact kunnen realiseren.
1: Aan de ene kant, als je kijkt naar de Duitse, als voorbeeld de Duitse automobielindustrie, je hebt natuurlijk ook de Franse, maar de Duitse automobielindustrie, punt 1 hebben daar de leiders gigantisch zitten slapen. Al tientallen jaren, want die wisten dat de Chinezen dit aan het doen waren. Maar nu zitten we met nu. Dus de situatie nu is dat daar enorme staatssteun heen moet, vind ik. Ja. En dat is want anders dan is die industrie weg op een gegeven moment. En dan gaan de prijzen van de Chinezen omhoog.
2: En daar hebben we ook vanuit Nederland wat in te doen. Want daar zitten natuurlijk ook in Duitsland, bedoel, een heleboel Nederlandse bedrijven die directe afhankelijkheid hebben van hoe het in de Duitse en de Franse auto-industrie gaat. Ja. Dus als we dat niet als Europa aanpakken, dan snijden we onszelf ook op die manier.
0: Dus die bedrijven hebben zitten slapen, moeten staat ze nu redden.
2: Ja.
1: Ik denk van helaas wel. En misschien moet je die directeuren ook nog eens een keer daarover aanspreken. Je hoeft ze niet per se in de gevangenis
0: even
1: te zetten.
0: Even wearables maar checken.
1: Ik zou zeker wat doen. Want anders krijg je ook geen voorbeeld. Weet je, die mensen die hebben daar gezeten, dat noem ik dan hired guns. Daar heb ik het dan over. Had ik het net ook al over. Hired guns, die krijgen een salaris. Die zitten bij een bedrijf en die bakken er niks van. En dat is dat is hier gebeurd.
0: Het gelijke speelveld. Het is genoemd. Zeeman heeft er ook mee te maken. Want Zeeman, daar gaat het nog relatief goed mee, maar netto, onderaan de streep, komen er toch minder winkels bij dan er gesloten worden. En zeggen ze daar, wij voelen steeds vaker de hete adem van bedrijven als Temu en Shein uit China. En dat zie je nu uiteindelijk ook terug in de cijfers. Overigens, het laatste nieuws van deze week, Temu heeft een flinke boete gekregen omdat hij daar makkelijk illegaal spul kon kopen. Hoe zou een groot bedrijf, want er zijn er altijd meer dan 1300 winkels van Zeeman in verschillende landen, zich hier tegen moeten wapenen?
2: Nou ja, volgens mij door aan te sluiten bij de klant. Dus volgens mij, we hebben het over evalueren gehad. Volgens mij begint dit namelijk bij niet iedereen koopt op Temu. Hè. Dus laten we ook, het zijn een heleboel mensen en het groeit. Maar er zijn nog steeds een heleboel mensen die het gewoon heel erg fijn vinden om in een winkelstraat naar een winkel te gaan. We moeten dat echt niet uitvlakken. Dus ik geloof dat aansluiten bij misschien wel veranderende consumentenbehoeften, misschien wel aansluiten bij ander assortiment. Volgens mij zit daar een heel groot deel van. En dan vind ik, als je dit leest, het super slim dat je winkels gaat sluiten. Laten we dat positief framen. Blijkbaar kunnen ze op bepaalde plekken of niet voldoende aansluiten bij de lokale markt. Het voor zichzelf logistiek niet meer uitleggen. En ga je dus nieuwe winkels openen op plekken waarvan je denkt, hey, hier hebben we wel wat
0: gezond ondernemerschap.
2: Ik vind het gezond ondernemerschap.
0: En als je kijkt naar de totale omzet, dat daar slechts marginaal iets van de website komt, dat hoeft dan ook geen probleem te zijn, want
2: stop met die website alsjeblieft. Ga gewoon lekker gewoon goed retailen.
1: Ja, ik zou dat iets is anders. Je ziet natuurlijk ook al iets gebeuren bij Action. Dat begint ook af te vallen.
0: Ja, daar is de
1: dus daar is iets al iets aan de hand. Wat als je niet uitkijkt, tot hetzelfde fenomeen gaat leiden. Dat er ook winkels gesloten moeten worden.
0: Dan gaan ze overigens ook nog met de stap wagen naar Amerika. Dus het heeft twee kanten, dit verhaal.
1: Ja, het is in de Action. Weet je,
0: ga je geen woorden aan vuil maken, begrijp ik? Of juist wel? Nou ja,
1: ik wou teruggaan naar Zeeman.
0: Oh ja, wat ik wel,
1: je kan de huidige tijd niet meer, denk ik, een bedrijf hebben wat helemaal niks doet op internet. Dus alleen maar met winkels werkt. En ik geloof dat ze, ik ben een groot bewonderaar geweest van de vorige CEO van Zeeman. Omdat hij zo met duurzaamheid bezig is. En ik ben niet de enige die daar een bewonderaar, ook klanten, denk ik. Maar het is niet voldoende geweest. Dus ze sluiten nu winkels, dat kan wel een goede zet zijn. Maar ze moeten, denk ik, toch ook wel ietsjes meer gaan doen op internet. En daarom hebben ze die nieuwe directeur nu aangenomen. Want die komt van dat terrein, hè?
0: En moeten ze ook rekening houden met een helpende hand vanuit Europa? Ik gaf al aan, er is een flinke boete uitgedeeld aan Temu. Flink,
1: denk ik,
0: ja. 200 miljoen op een miljard.
1: Want we worden overspoeld met bagger uit China, die waarschijnlijk niet zo makkelijk Amerika maar ingaat door allerlei heffingen. En die komt nu, die is afgebogen naar Europa. En dat is niet echt oké, hoor, wat er massaal komt vanuit China. En daar moeten wij als Europa ook weer krachtiger tegen optreden.
2: We zijn erbij gebaat dat bedrijven als Zeeman voldoende support krijgen. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar gewoon support en ruimte krijgen om te blijven ondernemen.
0: Nou, jij hebt relatief jonge kinderen. Let's go.
2: Ik kan niet ontkennen dat ik graag bij de Zeeman kom. Ik had dat eerder niet geroepen, maar sinds ik kinderen heb is het wel echt fantastisch.
1: En de Action?
2: Action, daar ben ik wel gezond, hebben we gezonde weerstand tegen. Oh, ja. Okay. Ja.
0: Floris Venneman was hier van Bureau 50 vergrijzoloog.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Leen Zevenbergen, serieondernemer, onder andere van Salacia Solutions, oprichter van B Corp Europe en walnotenboer.
1: Ja.
0: Dank voor jullie bijdrage. Tot een volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de toen geldende coronamaatregelen. Tijdens een aanhouding gebruiken twee agenten veel geweld om een demonstrant aan te houden. Ze worden uiteindelijk vervolgd voor mishandeling. Napleiten iedere zaterdag om 10 uur op BNR en wanneer je dat wil in je podcast-app.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Door het noodweer zijn op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het spoor is ook geraakt door de bliksem tussen Zutphen en Hengelo en tussen Zwolle en Wierden. Ook zijn bomen op het spoor gevallen bij Arnhem en bij Hogeveen. Bij Rotterdam viel een boom op de snelweg. In een huis in Geleen is een volière gevonden met 50 vogels. De politie denkt dat de bewoner van bijna 70 ze illegaal heeft gevangen, want hij had ook netten, wapens en munitie. Hij is opgepakt. Hij zou de vogels doorverkopen en de provincie Limburg noemt dat pure natuurcriminaliteit. President Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne. Roemenië en de NAVO zeggen dat de drone van Rusland was, maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. De Amerikaanse president Trump zegt voor de zoveelste keer dat er bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en hakt dan de knoop door. Hij eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en de zeestraat van Hormuz weer opent. En een mooi moment voor koningin Maxima. Ze heeft het eerste deel van haar militaire opleiding afgerond en is nu reservist bij het leger. Ze heeft een groene baret gekregen bij een ceremonie in Breda. Ze deed hem lachend op, zo blij was ze. Koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia en Ariane waren er ook bij. Het weer van Weer Online? Alleen in Gelderland en Overijssel geldt nog een waarschuwing voor felle onweersbuien. Het is vanavond nog een graad of 20. Morgen wordt weer zomers warm, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Van een luier tot voedselverpakking voor Blue Elp maakt het niet zoveel uit. De recyclaar weet gebruikt plastic om te zetten in pyrolyseolie, zodat er uiteindelijk weer nieuw plastic van gemaakt kan worden. Om de markt voor die methode te laten groeien is er op zijn minst stabiel klimaatbeleid nodig. Kan de sector daarbij rekenen op hulp vanuit Brussel? Moeten bedrijven op een andere manier afnemers aan zich proberen te binden? Ik vraag het allemaal aan de topman van Blue Elp. Dat is Valentijn de Neve, van dus de recycling technologieleverancier, de bouwer van de bijbehorende fabrieken. Welkom. Dat is een hele mond vol. Bouwen jullie nu vooral de fabrieken? Is het de technologie? Is het een totaaloplossing? Wat heb ik eigenlijk net gezegd?
7: Nou, wat je zegt klopt helemaal. We doen drie dingen. Op de eerste plek ontwikkelen we de technologie verder om die plastics afval om te zetten in die olie. We bouwen ook de fabrieken zelf in Eindhoven. We hebben lassers, fitters, assemblage. We engineeren het. Dus iemand kan een complete fabriek bij ons kopen. Maar we opereren fabrieken ook zelf. We hebben een fabriek in België staan, in Oostende. Die draait nu 5 jaar. En dat is waar ook we klanten kunnen meenemen. Maar we zelf ook op schaal deze plastics omzetten. naar de basisblokken voor nieuwe kunststoffen.
6: Ja, en die basisblokken voor nieuwe kunststoffen, dan kom je al snel pyrolyseolie tegen. Wat is dat precies?
7: Ja, dat is eigenlijk de olie die aan het einde van ons proces eruit komt. En wat bijzonder is aan die olie, dat is een type olie die eigenlijk ervoor zorgt dat als je nu kunststoffen maakt, komt er nafta uit een raffinaderij. En dit vervangt eigenlijk die stroom uit de raffinaderij. Dus door dit te gebruiken kun je hoogwaardige kunststoffen maken zonder dat je nieuw olie en gas nodig hebt om het te maken.
6: Maar je maakt er kunststoffen van. Of zou je kunnen zeggen, deze olie zou ook andere toepassingen kunnen hebben? Bijvoorbeeld benzine of wat je ermee wil. Of is het voor jou van belang dat je de loop helemaal dicht maakt en er uiteindelijk weer nieuwe kunststoffen van maakt?
7: Ja, voor mij is dat heel erg belangrijk. Maar als ik eerlijk ben, je kunt deze industrie is vroeger zijn veel partijen begonnen met eerst diesel maken. Maar wat je ziet is dat gelukkig de regelgeving en de markt het ook echt de kant op duwt. En dat we ons proces hebben verbeterd. Dat wat wij maken de basisgrondstof is voor de chemieproductie. En dat het niet naar brandstoffen gaat.
6: Laten we er toch even een rondleiding van maken door jullie fabriek. Daar komt plastic binnen. Vervuild plastic nog? Of is het al gezuiverd?
7: Nou, je ziet dat wat wij binnennemen zijn eigenlijk een mix aan verschillende plastics. Maar wat we niet innemen is het hout, het papier, het blik wat ertussen zit. Er zijn bestaande afvalpartijen die dat uitsorteren. En dan krijgen wij een stroom van gemixte plastics die eigenlijk dan bij ons de installatie ingaan. En die zetten we dan in ons proces via een paar stappen langzaam om naar die pyrolyseolie. Die we dan weer verkopen aan partijen die daar weer nieuwe plastics van kunnen maken.
6: En die stappen, we hoeven niet heel technisch uit te wijden, maar dat is een andere manier dan wat concurrerende partijen doen. Ik kwam een paar keer de term slow cooking tegen, dus blijkbaar mag het even duren. Wat gebeurt er dan?
7: Ja, wat je ziet is dat de conventionele manier van pyrolyseolie maken is een hoge temperatuur. Wij zien als je met een lagere temperatuur dat doet, dat je een veel beter resultaat krijgt. Je hebt minder energie nodig en je maakt minder gas en meer olie. En die olie is wat je wil hebben en die olie zelf heeft een betere kwaliteit. Je krijgt minder van dat coking, van dat formeren van de dingen die je niet in je proces wil hebben.
6: Maar slow cooking betekent ook dat je er meer tijd voor uit moet trekken. Dus dat er minder door jouw fabriek gaat. Ik weet niet of dat ook nog weer terug te zien is in de prijs.
7: Als je de slow cooking laat lijken alsof het heel erg langzaam is, maar als je naar de praktijk kijkt.
6: Potjes en pannetjes op het vuur sudderen totdat er iets moois uitkomt, maar zo is het ook weer niet.
7: Nou, ik moet zeggen, als je langzaam kookt op het vuur kan er iets heel lekkers uitkomen, maar in dit geval, we hebben één reactor staan en er gaat meer dan 20 kiloton per jaar doorheen. Dat zijn zo vier, vijf trucks per dag die met afval die er doorheen gaan.
6: Maar stel nu, ik weet niet of ik er cijfermatig goed bij zit hoor, maar je hebt 1000 liter olie. Daar maak je dan 800 kilo plastic van. En van die 800 kilo plastic, die komt dan weer bij jullie terecht misschien. En daar maken jullie dan weer olie van. Is dat dan wel minder liter olie? Of?
7: Ja, uiteindelijk, je ziet ons proces, dat draait eigenlijk ook op de energie die uit de plastics komt. Dus we hebben ongeveer een yield. Dus als een kilo ingaat, gaat er ongeveer 750 gram komt eruit. En we hebben stappen om dat verder omhoog te krijgen. Maar ik zie dat we nu in deze industrie hiermee een relatief hoge yield hebben.
6: Ja, en die industrie, dat is een industrie omdat die uit meerdere grote spelers bestaat.
7: Ja, je ziet dat er wereldwijd een stuk of 1000 partijen zijn die doen pyrolyse.
6: 1000 partijen, succes, prettige wedstrijd.
7: Maar het is ook eentje van de lange adem en de flinke investeringen. En dit met potjes en pannetjes op een fornuis doen is stap 1. Maar dat op industriële schaal opbouwen en continu kunnen opereren. Er zijn wereldwijd ongeveer 4 partijen die dit op deze schaal kunnen doen. En daar zijn wij er 1 van. En uiteraard vind ik dat wij dat het beste doen.
6: Is dat een kwestie van vinden of wordt het tijd dat je dat ook kunt certificeren bijvoorbeeld?
7: Nou, wat je wel ziet is, als je zo'n nieuwe fabriek wil kopen, dan is het belangrijk dat die een continu proces heeft en dat die schaalbaar is. Want continu zorgt ervoor dat je niet elke keer moet stoppen en starten. Het kost energie, kost aandacht en die tijd kun je niet produceren. En je ziet dat van die 4 fabrieken, we eigenlijk de enige zijn die een continu en ook schaalbaar proces heeft, dat het ook nog groter kan maken. En dat zien we ook gewoon terug in de interesse in de markt, dat we een goede positie hebben.
6: En jullie kunnen die fabriek geheel bouwen. Bouw je die dan altijd voor jezelf of zie je ook een toekomst voor je waarin je hem bouwt voor anderen?
7: We zien beide. Bijvoorbeeld in Italië, daar hebben we een klant, dat is een afvalverwerker in Italië tussen Rome en Napels. Die heeft een afvalberg, daar wil hij mee stoppen. Die heeft een sorteerplant en hij heeft al een andere type recycling. Hij zegt, ik heb nu een hele stroom, die gaat nu naar de verbrandingsoven. Dat weet ik niet, dat kost me geld. Kan ik een fabriek bij jullie kopen? Nou, die hebben we verkocht. Later dit jaar start hij op. En dat is een voorbeeld van een klant die bij ons die technologie en die fabriek koopt.
6: Waarom zou je dat als Blue Elp interessanter vinden dan zelf die fabriek opereren, het onder je eigen vlag laten vallen?
7: Ja, als je ziet hoeveel fabrieken er nodig zijn om aan de vraag te voldoen, dan gaan we dat nooit alleen kunnen doen. En wat je ook ziet is dat vaak als je je technologie uitlicenseert, word je er ook slimmer van. Dan leer je ook weer van wat je klanten bedenken. Dus wij zien, wij willen aan de voorfront blijven van de beste technologie hebben. Daarvoor blijven we uitlicenseren. We bouwen zelf projecten. Maar we zien dat klanten misschien nog wel meer capaciteit bouwen dan wij zelf kunnen.
6: Ik neem toch aan dat je wel enigszins op de hoogte bent van de wensen van, noem eens, afvalverwerkers. Toch? Of moet je daar nog veel slimmer van worden? Moet je precies weten wat er in hun hoofden omgaat?
7: Nou, dus met afvalwerkers werken we nou samen. Die investeren ook mee in onze projecten. Maar wat je ziet is hoe vaker je zo'n technologie uitlicenseert. Iedereen die zo'n installatie opereert, komt weer met nieuwe ideeën. En draagt weer suggesties aan. En daarom zie je eigenlijk altijd in de markt van het licenseren van technologie. In de chemie, in de refining. Dat de partijen die veel fabrieken hebben uitgelicenseerd, het snelst kunnen doorontwikkelen op technologie.
6: Gaat het voor jou snel genoeg? Want jij hebt, ja, dat ga je dan krijgen, tegen de Telegraaf een paar jaar geleden gezegd, nou, wij denken aan 60 fabrieken in 2025. We zijn nu een jaar verder en ik hoor jou vol trots zeggen dat de vijfde fabriek zo goed als open kan.
7: Dat heb je goed gevonden. Kijk, gaat het wat mij betreft snel genoeg? Ik ben mega ambitieus. Absoluut niet. Maar als ik dan een stuk realisme breng. Als je kijkt naar de energietransitie. Dat gaat niet in de rechte lijn. Dat gaat met horten en stoten. En
6: wat was de reden dat je in 2023 dacht, dat kan factor 12 sneller dan het nu gaat?
7: Omdat,
6: daar komt het op neer.
7: Absoluut. Er was initieel regelgeving die per 2025 actueel zou worden. Je ziet, die regelgeving is naar 2030 verschoven.
6: Is dat de bijmengverplichting of gaat het over iets anders?
7: De bijmengverplichting.
6: Okay. Dus dat betekent dat er een verplicht percentage recyclaat in nieuwe producten moet zitten, toch?
7: Ja, van elke verpakking die in 2030 op de markt komt, moet 10% circulair zijn. Dus of het nou een Marsbar is, of het is een verpakking van je sla, of het is een plastic flesje. Elk van die producten moet voor 10% circulair gemaakt zijn. En dat kan eigenlijk alleen als je naar een proces zoals de onze gaat om plastic af te breken en het weer naar hoge kwaliteit te krijgen.
6: Oké, okay, dus 2025, dat stond in jouw agenda. Je hebt nu 5 agenda's meer nodig om in 2030 uit te komen. En dan gaat de versnelling nog op, of niet?
7: Ja, en je ziet dat eigenlijk nu in de markt al langzaam komen. Want je ziet dat als je in 2030 wil leveren, moet je natuurlijk voor die tijd investeren. En uiteindelijk zie ik ook dat die regelgeving en hoe snel de markt gaat met innoveren en bouwen moet samengaan. En dat is nu voor 2030 goed aligned.
6: Maar had er binnen Blue Elp ook iets anders kunnen lopen, sneller kunnen gaan of beter moeten verlopen dan alleen maar zeggen, ja luister eens, de regelgeving is veranderd, de deadline is opgeschoven en daar zijn we nu de dupe van?
7: Nou, ik zie ons niet als de dupe ergens van. Ik denk een ambitieus doel stellen en kijken hoe ver er naartoe kan komen is een goede aanpak.
6: Je wist toen al dat die 60 fabrieken een ambitieus doel was, laat ik het maar zo formuleren.
7: Absoluut.
6: Met 30 was je ook tevreden geweest. En met 5 weet het nu blijkbaar ook.
7: Met 5 ben ik ook tevreden. Tegelijkertijd wat ik het meest belangrijke vind is dat je elk jaar weer een stap vooruit zet. Zorg je dat je een nieuwe fabriek maakt. Zorg je dat die weer beter is. En we hebben er nu bewust voor gekozen om ook te versnellen met ook zelf die fabrieken te gaan bouwen, die projecten. En het niet alleen van de markt af te laten hangen. Want af en toe is er de vraag, wie is het best gepositioneerd om zo'n fabriek te opereren? En je vroeg het eigenlijk net al terecht. Eigenlijk hebben wij zelf hele goede kaarten, want we kennen de technologie. We kunnen hem zelf bouwen en we hebben al ervaring in het opereren. En dat zien we ook terug in de markt, dat partijen ook graag mee investeren in dit project.
6: Dat opereren, dat ga je dus voor een deel uitbesteden. Dat ga je licenseren, begrijp ik.
7: En dus in België opereren we zelf. We zijn bezig met 2 projecten in Nederland. Eentje hoop ik over een maand, als alles goed gaat, aan te kunnen kondigen. En bij de andere hebben we al een vergunning rond en gaan we de komende 2 jaar bouwen.
6: Ja. Overigens, je moet me toch nog even uitleggen hoe het komt dat jullie hartstikke hard groeien. Het gaat hier toch nog altijd over het recyclen van plastic. Je maakt er olie van en dan weer plastic. Tenminste, dat is het ideale scenario. Ik dacht, wat een wonderlijk verhaal. Want ik heb hier de afgelopen jaren verschillende ondernemers gesproken die aan het hoofd stonden van toen nog een plastic recyclaar. Bleek achteraf in hun nadagen, want er zijn er verschillende over de kop gegaan, in de financiële problemen gekomen. Doen die nu iets heel anders of niet?
7: Nou, de markt op dit moment zie je natuurlijk dat in 2030 komt die bijmengverplichting. En je moet een lange adem hebben, stevige aandeelhouders en een organisatie die dat kan overbruggen. Ik zie dat wij dat hebben. Tegelijkertijd zie je dat partijen die misschien minder hoogwaardige producten maken, dat die marktvraag daarvoor anders is. Dat die het met een korting ten opzichte van virgin plastics moeten verkopen. En wij kunnen het op basis van een premium verkopen. En dat helpt wel echt in het businessmodel. Ja,
6: maar je zegt ook, ons fundament is anders. We hebben aandeelhouders die wat diepere zak hebben misschien, of wat meer geduld hebben. Hebben jullie lastige jaren gekend?
7: Absoluut, want je kan je voorstellen als je kijkt naar van we hebben een grote ambitie om veel fabrieken snel te bouwen. En je moet jezelf wat aanpassen, dat hebben we 3 jaar geleden gedaan. En dat hebben we vroegtijdig gedaan, hebben we de organisatie op de juiste grootte gebracht voor de snelheid waarmee de industrie nu gaat.
6: Ja, ik ben enigszins getraind in de organisatie op de juiste grootte brengen. Betekent dat dan dat je hem hebt uitgebreid omdat je dacht er is meer slagkracht nodig? Of heb je juist wat teruggeschaald omdat je dacht er komen lastige jaren aan?
7: Ja, we hebben 3 jaar geleden hebben een stukje teruggeschaald. Omdat we zagen van de markt gaat niet zo snel. Als ik kijk nu naar de afgelopen 24 maanden zijn we aan het opbouwen. En we zoeken nu ook actief mensen. Of het nou gaat om projectfinanciering, technologie. We hebben verschillende rollen openstaan. En zijn juist op zoek naar mensen die willen helpen plastic recyclen versnellen.
6: Als je dat nu bij elkaar veegt, althans dat heb ik geprobeerd. Hè, waarom het zo moeilijk was de afgelopen jaren. Misschien toch ook enigszins voor jullie en zeker voor andere plastic recyclers. Dan kom je tegen hoge energieprijzen. Een op zijn minst aarzelend overheidsbeleid. En een goedkoop plastic, virgin plastic. Dus nieuw plastic van heinde en verre. Wat zie jij als het grootste obstakel?
7: Energieprijs in ieder geval niet, want we hebben bijna geen energie nodig, omdat het een self-powered proces is. Wat je ziet is dat het overheidsbeleid de goede kant op gaat, maar dat het langzamer gaat dan ik zou willen. En tegelijkertijd is het niet realistisch om te vragen voor iets wat snel voor 2030 gebeurt. En zijn die regels best wel goed? Dus de enige vraag die ik heb is, hou koers.
6: Nou ja, die regels zijn best wel goed. Hè. We hadden het al even over die bijmengverplichting, opgeschoven naar 2030. Er waren hier in Nederland in ieder geval plannen om vooruit te lopen op die regelgeving. 2027 is genoemd, 2028 is genoemd. Daar is niet zo heel veel meer van over, toch?
7: Ja. Als ik naar deze industrie krijg van de plastics, dat is zo Europees verbonden. Je ziet dat we in Nederland heel erg veel meer plastics produceren die in allemaal andere landen worden gebruikt. Het is best wel lastig om zo'n andere regeling in Nederland te hebben dan in de rest van Europa. Dus ik ben absoluut voor vraagcreatie. Maar ik zie ook dat we als industrie dit Europees moeten regelen en niet in Nederland.
6: Dus voor de troepen uitlopen, ook al is het dan de groenere kant op, de verduurzaming proberen te versnellen. Ik hoef toch in jouw antwoord niet doen.
7: Ik zou zeggen, zorg dan dat stikstof, netcongestie en dat soort zaken worden opgelost. Dat zijn de bottlenecks bij onze projecten. Niet de regelgeving op Nederlands niveau rondom vraagcreatie. Dat zit vooral in Europa.
6: Valentijn de Neve is hier van Blue Elf. Dat zijn jullie probleempunten, die netcongestie. Fijn dat ik daar toch weer eens over kan praten. Komt bijna nooit voor. Jullie zijn op zoek naar locaties, denk ik dan, voor die nieuwe fabrieken. Of misschien kom je al de grenzen tegen van je bestaande aansluiting bij huidige fabrieken. Wat is de situatie?
7: Nou, voor 1 project in Nederland waar we de vergunning hebben, daar hebben we gelukkig ook een flinke aansluiting. En dat heeft even geduurd, maar daar zijn we ontzettend blij mee. En dat betekent dat daarom dat project ook goed gepositioneerd is. En het andere project dat we binnenkort proberen aan te kondigen, daar zijn we nu nog juist bezig om onder andere het stuk rondom de netcongestie op te lossen.
6: En de reden dat je dat binnenkort pas gaat aankondigen heeft te maken met netcongestie of spelen er andere zaken?
7: We moeten de zaken nog even tekenen met de verschillende partijen die betrokken zijn. Maar ik ga ervan uit dat dat snel gaat lukken. Ja.
6: Je ziet mijn belangstelling alleen maar toenemen. Wat komt er kijken bij het rondkrijgen van zo'n deal? Waar gaat het dan om?
7: Uiteindelijk, je wil het afval hebben dat je inneemt. Je wil een locatie hebben die geschikt is. Je wil mensen hebben die de olie kopen. En je wil de financieringspartijen aan tafel hebben die meedoen.
6: Oké, maar dit zijn agendapunten die bij iedere nieuwe deal, denk ik, aan de orde zijn.
7: Ja.
6: Waar is het nog trekken en sleuren?
7: Het afval in ieder geval niet. Daarbij zie je dat, juist omdat er ook veel regels komen, dat je afval niet meer mag verbranden of een CO2-tax moet betalen, krijgen we heel veel afval aangeboden.
6: Ik geloof ook dat het binnen Europa moet blijven, of althans niet meer heel erg op reis mag.
7: Ja, mag niet meer op reis. En in Europa wordt het duurder, omdat als je het verbrandt, betaal je een CO2-belasting. Ja, en wij verbranden niet, maar recyclen het. Dus dat gaat goed.
6: Dus afval vinken we af, geen probleem.
7: Dan is uiteindelijk financiering een van de zaken waar het meeste aandacht naartoe gaat. En het zijn mooie projecten met een mooie return en zien dat er veel partijen geïnteresseerd zijn. Maar het is wel werk om het rond te krijgen. Ja.
6: Moet je voor wat jullie gebruiken als nieuwe grondstof, namelijk dat plastic, dat afval, moet je daar nog voor betalen? Of zijn de partijen die het aan jou leveren zo blij dat ze er vanaf zijn dat jij het voor een dupje krijgt of misschien wel voor noppes?
7: Nou, we hoeven niet veel te betalen, maar we betalen wel. Omdat wij uiteindelijk zien, juist die sorteerstap van de dingen eruit halen die we niet willen hebben. Denk aan het papier, denk aan het organisch afval. Dat kost gewoon tijd. Hoe dat in de toekomst gaat zijn.
6: Op het moment dat jij er uiteindelijk een flinke boterham mee kan verdienen, een florerend bedrijf leidt, dan zullen ze daar toch ook wel een paar keer nadenken om voor bijna niets hun afval, jouw grondstof, ter beschikking te stellen.
7: Voorlopig is het zo dat de capaciteit voor het te verwerken, dus het af te nemen, veel minder is dan het aanbod. Dus dat helpt in de prijs. In de toekomst zal dat vast veranderen. En dat is ook de reden dat we vaak deze leveranciers mee laten investeren in ons project, zodat ze ook een belang hebben dat wij dat product krijgen en in hoe goed het draait.
6: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is best gek dat Shell 20% van onze aandelen in handen heeft. Of nee, mensen hoeven daar echt niet zo van op te kijken.
7: Nee, mensen hoeven daar echt niet van op te kijken.
6: Valentijn de Neef is hier van Blue Elp. Jij kijkt daar al helemaal niet van op. Je hebt er ook een uitgebreid Shell verleden, dacht ik.
7: Dat klopt.
6: En waarom ben jij van Shell nu de topman van Blue Elp met nog altijd Shell als aandeelhouder? Wat is de constructie precies?
7: Ah, ik werkte bij Shell, zat ook in het team dat mee investeerde in Blue Elp. En nadat de deal rond was en ik eigenlijk wat anders zou gaan doen, vroegen andere aandeelhouders, geloof je hierin?
6: Je zou eigenlijk wat anders gaan doen?
7: Binnen Shell. Okay. En ik geloof erin, plastic moet circulair zijn. We hebben verdomd goede technologie. En dat doen we met een team van bedenken tot bouwen is uniek. Dus ik ben weggegaan bij Shell 4,5 jaar geleden en werk met ontzettend veel plezier hier. En waarom is het niet gek dat we een Shell of een Borouge International of Borealis als aandeelhouders hebben? Het product wat wij maken moet uiteindelijk weer door bestaande chemiecomplexen gaan. En bestaande chemiepartijen moeten, vanwege de regelgeving, maar ook vanwege wat klanten willen, hebben ze circulaire grondstoffen nodig. Dus we hebben elkaar nodig om deze transitie mogelijk te maken. En daarom ben ik heel blij dat ze naast Maurik, Den Hartog en Rumali, drie familiebedrijven, ook aandeelhouders zijn bij ons.
6: Ja, ja, het wekt misschien voor het grotere publiek toch wat verbazing, omdat de teneur zeker de afgelopen jaren inmiddels weer is dat Shell de duurzame koers wat heeft laten varen. En ik zeg de teneur, je zou ook gewoon sec kunnen kijken naar waar de investeringen naartoe gaan. En dan zal Shell, want dat hebben ze hier in deze studio ook vaak genoeg gedaan, zeggen, wij zijn de grootste investeerder in verduurzaming in Nederland, maar op de hele taart die verdeeld mag worden, gaat het toch nog steeds weer veel meer dan eerdere jaren naar fossiel. Zie jij iets aan afnemend commitment of verschuivende prioriteiten?
7: Dus wat je ziet is dat de doelstelling die Shell had op circulair gebied, die zijn naar beneden geschaald. Tegelijkertijd wat ik daarbij zie, als ik gewoon onze eigen markt kijk, dat zijn realistische doelstellingen. En Shell heeft in Blue Elp significant geïnvesteerd. Ze hebben geïnvesteerd in een fabriek die deze olie kan innemen, wat de grootte heeft van 4 van onze fabrieken. Dus ik zie ze hier serieus geld neerzetten. Ja, en natuurlijk, ik ben een voorvechter van deze industrie, dus ik zal altijd tegen iedereen zeggen, je moet meer doen.
6: Maar je zegt nu al een paar keer op verschillende plekken in dit interview, op verschillende manieren ook, dat die eerdere doelstellingen, misschien voor jezelf, maar ook voor Shell, of wat we Europees of nationaal hebben vastgesteld als circulair, dat te ambitieus is. Waarom zou dat te ambitieus zijn?
7: De doelstelling voor 2030 met 10% bijmeng is absoluut niet te ambitieus. Dat kunnen we met z'n allen gaan waarmaken. Als ik gewoon terugkijk naar in 2021, het hoogtepunt van deze markt, toen was er misschien nog iets te veel dromen en iets te weinig daadwerkelijke projecten. En die balans is aan het omslaan. En dat heeft een stukje aanpassing gevraagd. Maar ik zie nu juist weer groei in het aantal projecten wat wij doen. Maar ook onze concurrenten.
6: Dus de markt is wat volwassener geworden, begrijp ik. Het jeugdige enthousiasme of de overmoed is er uitgeslepen. Maar de wereld heeft misschien toch wel meer nodig dan alleen maar kijken wat er echt haalbaar is. Jij denkt toch ook groter, denk ik?
7: Absoluut. En kijk, 10% betekent al meer dan 50 fabrieken gaan bouwen in de komende 1,5 jaar als industrie. En dat is een mooie ambitie die we moeten waarmaken. Maar het stopt niet in 2030. Dit zijn de afvalverpakkingen. Andere sectoren moeten circulair worden. En je ziet bijvoorbeeld dat binnenkort ook voor auto's circulaire zaken nodig zijn. En de targets nemen in 2040 weer toe. Dus ik geloof dat er nu een pad is op basis waarvan we deze industrie echt kunnen opbouwen.
6: Ja, jij hebt dan grote aandeelhouders en bekende familiebedrijven. Maurik is hier redelijk recent nog geweest. Zit het er nou in dat ze jou het nog altijd enigszins lastige pionierswerk laten doen en dan uiteindelijk ben je volwassen, dan staan er verschillende fabrieken, dan heb je het model goed uitgedacht, namelijk met wat je zelf doet en wat je licenseert. En dan zullen ze zeggen, kom bij de familie. We nemen dit in zijn totaliteit over. Zou dat kunnen? En zou je daar iets mee opschieten?
7: Uiteindelijk vind ik de balans van aandeelhouders voor deze fase heel goed. Dat er petrochemie en familiebedrijven zitten. Allemaal met een lange adem en een lange view. En waar over 5, 10 of 20 jaar de juiste aandeelhoudersstructuur is, daar hou ik me niet bij bezig. Eerst maar het plan realiseren.
6: Ben jij er dan nog? Of vind jij het interessanter om iets helpen groot te maken?
7: Ik kan me niet een mooiere baan voorstellen dan
6: je komt weer terug
7: nu
6: op kantoor, hè? Dus ze luisteren.
7: Graag. Nou, afgesproken.
6: Ja, maar dus jij blijft nog een tijdje?
7: Ja, absoluut. Ik ben volledig committed aan Blue Hope. Ik geloof in wat we doen. En ik kan me geen mooiere baan voorstellen dan deze.
6: Valentijn de Neve, de topman van Blue Hope. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Paul Sies. Hij is de topman van tijdschrift en winkelbedrijf Audax. Daar valt onder andere de Bruna onder en de Reachop. En waarom zijn ze eraan begonnen? Nou, ik zal het je zeggen, omdat ze graag een reisonderneming willen opzetten. En dus kun je nu ook bij de Bruna reizen boeken. Loopt dat een beetje? Je hoort het als je luistert naar de Top van Nederland. En die podcast vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Wie maakt het verschil in Pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
4: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
3: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
5: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
3: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het sprookje van tennisser Jesper de Jong op Roland Garros in Parijs gaat door. Hij heeft zich namelijk geplaatst voor de 4e ronde, zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam. De Jong maakte korte metten met de Rus Gatsjanov, die op papier veel beter is. Hij had er wel 5 sets voor nodig. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plaatsen voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. Er waren ook branden.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Om achter het net te vissen, populaire concerten zijn vaak snel uitverkocht. Het driedaagse festival is over 4 weken. Het weer van Weer Online? De onweersbuien zijn het land uit. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app
6: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
8: Dat is ook, ook wel een keer lekker, hè?
9: Eindelijk erkenning, Wouter.
8: Ja, precies.
9: Eindelijk mensen die ons waarderen. Er is ook kritiek, maar dan vooral op de eerste volledig elektrische Ferrari. Die is niet mals, die kritiek. Iedereen vindt er wat van.
8: Het internet ging los. Dat is wel mooi, maar wij ook. Maar Ferrari-dealer Kroijmans zal straks uitleggen dat het echt een briljante auto is.
9: En waarom vooral ook.
8: En of je nog een order wil inschieten. Ja. Dat gaat hij ook uitleggen.
9: En misschien kun je hem ook wel binnenkort hier huren.
8: Ja, wie weet. Ja. Het zou een goede stunt zijn natuurlijk bij Enterprise. Maar,
9: even een tipje naar de eigenaar. Ja. Enterprise Service Center op Schiphol, daar zijn we. Wouter, was jij hier ooit wel eens geweest?
8: Nee, ik had het wel zien liggen. Op een gegeven moment hadden we natuurlijk contact met de Enterprise. En dan Service Center. En dan, dat is dat waar ik dit zie. Ja, dit, ik vind het wel grappig. Dit is echt een autoverhuurfabriek. Ja. Auto's komen vies naar binnen en komen er blinkend schoon uit. En als er dingetjes zijn, dan worden ze hier gefixt. En dit is natuurlijk ook de parkeerplaats.
9: Met flink wat laadpalen.
8: Zo, maar briljant gedaan. Nee, serieus. Zonnepanelen, zeg maar, op een carport, heel hoog. Dat is niet echt een carport, maar goed, meer een soort bedrijfsval zou ik bijna zeggen. En dan uit het plafond komen laadstekkers. Denk ik, dit zou ik thuis... Het is een beetje lelijk voor op de oprit, maar het is wel handig.
9: We gaan het er uitgebreid over hebben. Vooral ook over de sector, de autoverhuursector. Ja. Hoe gaat dat allemaal verder? Is het kommer en kwel of zijn er gouden tijden in aankomst?
8: Nou, altijd gouden tijden. Natuurlijk. Zie je wat hier gaat.
9: En we hebben iets beloofd
8: aan onze... de muur en zo. Ja.
9: En we hebben iets beloofd aan onze luisteraar.
8: Ja.
9: Eind van deze uitzending komt dan eindelijk.
8: Ja, die rijimpressie met de Volvo EX60. En ik moet gaan kiezen. Dat ben ik nog lastig. Maar ik heb nog drie kwartier om daar een keuze in te maken.
9: Dat straks, maar eerst...
6: Het autonieuws.
9: Ja, Wouter, er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dus ze moeten omhoog, zegt justitieminister David van Wil. Boetebedragen gaan volgend jaar met 2,7% omhoog. Slechts een inflatiecorrectie. Moeten we niet over zeuren.
8: Ja, en dat is behoorlijk kritiek. En ook de Tweede Kamer heeft gezegd, jongens, die boetes zijn veel te hoog. Daar moeten we wat aan doen. Want het is natuurlijk, je moet een passende straf krijgen als je iets doet wat niet mag. Maar sommige boetes zijn zo hoog. En het blijft dus dan maar stijgen. En als je ook nog verhoging eroverheen krijgt, als je een keer niet kan betalen, dat is ook een hele industrie op zich. En ja, kijk, dit signaal is natuurlijk, justitieminister? Nee, dit is gewoon de schatkistvuller.
9: Ja, precies, het is gewoon de minister van Financiën die tegen de minister van Justitie zegt...
8: Nee, dit is de schatkistvuller minister David van Wil. Zo gaan we hem voortaan noemen. Ja, we gaan hem toch nooit interviewen, want dat heeft niet zoveel relevantie voor ons.
9: Nou ja.
8: Maar ja, je weet nooit.
9: Wat er gebeurt. Dus
8: kan niet uitleggen.
9: Maar goed, dit stopt niet vanzelf, Wouter.
8: Nee.
9: Iedereen zegt, dit is niet meer te doen.
8: Nee, en dan komt het magische woord, we hebben er geen dekking voor. Ja, en dit hebben volgens mij al eerder gezegd. Ja, als bij mij thuis het geld op is, dat is natuurlijk nooit, maar dat komt toch soms dreigt te gebeuren. Ja, dan ga je minder geld uitgeven. Ja, dat zijn de keuzes die je moet maken. Dit is een heel slecht signaal. Ja. En dit niet oké. Okay. En je zet ook politieagenten voor het blok. Want dat hebben we al vaker gehoord. Die wel een beetje moeite hebben om sommige bekeuringen uit te delen. Omdat ze gewoon,
9: gelukkig is de schutkist nog behoorlijk gevuld. Dus ik kan nog even, maar...
8: Blaft we gewoon weer maar 200 over de ring A10 hier.
9: Geen enkel probleem. En één positief puntje. De eerste brief kun je gewoon laten liggen. Want je krijgt gratis een waarschuwing.
8: Oh, dat is wel
9: dit keer. Normaal kostte dat altijd geld.
8: Ja, dat is wel positief. En goed voor PostNL, die hebben een beetje weinig te doen. Dus die hebben dan weer een briefje.
9: Hey, maar jou zal hier niks over komen, want je hebt een uitstekende relatie met de politie tegenwoordig.
8: Ik ben zo lief voor ze geweest. Ja. Ik was bij de presentatie van...

0: twee nieuwe politieauto's, elektrische basisvoertuigen. Dus de politie gaat toch ook elektrisch. Ja, je verwacht het niet. Nee, natuurlijk gaan zij dat ook
1: doen. Maar wat voor politie is dit? Is dat de Efteling-politie?
0: Ja, dit is de echte politie in de steden en in het buitengebied. Hè. Dus gewoon de reguliere politieagent. Ja, ik ken al die termen natuurlijk niet goed. Maar het zijn twee auto's. Cupra Born, dat is zeg maar het basisvoertuig. De wijkagent, jeugdagent of als ze zich moeten verplaatsen. En dan een Skoda Enyaq. Dus feitelijk bij natuurlijk hetzelfde platform. Ja. Dat is meer noodoproep, hulp. Nou, ik ben alweer die term alweer kwijt. Ik heb er een hele lange video over opgenomen. Dus je kan het allemaal terug. Interessant.
1: Maar hebben ze ook een beetje uitleg over hoe ze dat met opladen willen doen, als ze net naar achter een onverlaat aan willen. Maar ja, die accu is leeg.
0: Ja, nou, die is natuurlijk niet leeg. Kijk, het voordeel is, en wat ze een nieuw in de werkwijze is, dat ze nu na iedere dienst, als je de auto stilzet, moet je hem inpluggen. Ja. Bij politiebureaus gaan ze dat doen. Dus altijd inpluggen. Op andere momenten, stel ze doen een inval bij jou, dan gaan ze ook eerst die auto gaan
1: rijden. Nee, dat natuurlijk niet. Elektriciteit aftappen.
0: Maar bijvoorbeeld ook nagedacht over, maar we willen ook, als er een Prio 1 melding komt, ik heb hele uitleg gekregen over al die meldingen. Dan wil ze gewoon die kabel.
1: Ik vind het wel mooi hoor. Dan ga
0: in één keer eruit trekken.
1: Ja, dat kan dus.
0: En gewoon
1: niet een pasje er tegenaan te houden.
0: En gewoon weggooien. We hopen dat ze dat niet doen. Maar ze hebben er wel over nagedacht dat het kan. En dan gewoon volle pollen weg.
1: Oh, dat is wel interessant. Als je kabel niet meer goed werkt, moet je altijd even kijken waar de politie loopt.
0: En wat voor kabels zij hebben. Ja.
1: Maar het lijkt me toch ook wel grappig dat ze dan ergens een inval willen gaan doen. Maar eventjes op de navigatie kijken waar de dichtstbijzijnde laadpaal is. Want ja.
0: Nou ja, het voordeel is wel, de elektrische auto is natuurlijk heel stil. Dus je kunt heel geruisloos aankomen.
1: Ja, moet je niet je sirene aanzetten.
0: Nee, heb ik wel gedaan.
1: Kunnen ze ook gewoon een beetje vol gas de drempel over?
0: Ja, heb ik getest. Met 70 km per uur over een drempel. Dat was meteen ook, sommige auto's vielen daar direct op af, in de selectie. Omdat het gewoon echt niet goed ging. Maar de Enyaq.
1: Weet je ook welke?
0: Nee, dat zijn ze dan toch discreet.
1: Misschien moeten wij dan zelf die test maar even gaan doen.
0: Ja, precies. Ja. We ergens een drempel 70. Dat is wel leuk onderdeel van de rijtest.
1: Nou,
0: hè?
1: Inderdaad. Ja. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast.
0: Ja, een aflevering met een Italiaans tintje. We hadden het over de Ferrari Luce. maar ook over de Lancia Gamma. Dat is ook een soort Ferrari Luce, maar dan van Lancia. En de toekomst van Alfa Romeo. Die gaan ook een soort Luce's maken, elektrisch, Italiaans. En roepen dat het heel tof is. Nou,
1: elke woensdagochtend staat hij online in onze podcast feed. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon zomaar binnen. Kun je lekker luisteren. Altijd leuk.
0: Ja. En
2: de Nationale Autoshow.
1: Heb je het nog niet geleerd? Hoe lang doen we dit programma?
0: Nee, ik weet het ook niet. Nee, maar in de komende Break de Week gaat Nout vertellen hoe het ging met Renault Twingo naar Maastricht. Elektrische Twingo.
1: En hoe vaak die tussendoor moet laden.
0: Ja, precies. Dus dat wil je allemaal weten.
1: Oké, interessant. Goed, we gaan naar de autoverhuur. Zijn huurauto's in de toekomst alleen nog elektrisch? En mogen verhuurbedrijven straks ook auto's delen? Wat is eigenlijk het verschil met huren?
0: Ja,
1: altijd al af.
0: Ja, geen idee. Het is jouw auto niet. Je mag hem lenen tegen betaling. En is dat nou delen of huren of leasen? Ja, dat is allemaal ongeveer hetzelfde, maar net anders.
1: Ja, geen bezit, maar gebruik eigenlijk. Hè. We gaan erover praten met Henk van den Helder, voormalig topman van Hertz, Benelux en voorzitter van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven. Dus jullie maken die splitsing wel. Met 220 leden die samen 660 vestigingen hebben. Welkom, leuk dat je er bent.
3: Dankjewel.
1: Op deze prachtige locatie, Car Rental Service Center hier op Schiphol. Is dit iets waarvan je denkt, had ik dit maar in mijn Hertz tijd gehad?
3: Ja, 25 jaar geleden was er al sprake van dat we van de oude locatie af moesten. We hebben in 2002 een erge brand gehad bij de Hertz garage. En die moest weer opnieuw herbouwd worden. Maar toen was er al van, doen we dat wel of doen we dat niet?
1: Want wel fijn dat je toen geen elektrische auto's had, denk ik, met zo'n brandje.
3: Ja, nou, toch? Gingen er nog steeds 300 die allemaal op vrijdagmiddag waren afgetankt.
1: Oh, ja.
3: Dat ging snel. Maar toen was er al sprake van, door de luchthaven, dat we naar een andere locatie moesten.
0: Ze hebben wel lekker doorgepakt, Schiphol. Dus.
3: Ze hebben heerlijk doorgepakt. En er zijn denk ik iets van 15 varianten zijn er wel geweest.
0: Ja. Dan vind ik het logisch dat je er 23 jaar over doet om het te openen als je 15 varianten moet
3: uitleggen. Maar wat er nu staat, daar ben ik wel van onder.
1: Wat maakt het zo mooi?
3: Nou, dat het eindelijk de ruimte is die we als autoverhuurders nodig hebben. Dat het ook in de tijd van nu ook voldoet aan de tijd van nu. Het is zelfvoorzienend.
1: Door de zonnepanelen.
3: Er is voldoende stroomkracht, wat ook uitzonderlijk is in Nederland. Er is een mogelijk nadeel dat het ietsje verder is van de luchthaven.
0: Ietsje verder.
3: Maar dit weegt niet op tegen alle voordelen. Want het proces gaat nu veel sneller en veel beter.
0: Yeah.
3: Dus ik kan ze alleen maar feliciteren nu dat het nu eindelijk...
0: Ik vind het moeilijk, maar ietsje verder Schiphol. Het is dus geloof ik 10, 12 minuten rijden. Zeg maar auto afleveren daar. Dan gaat een klant erin, dan komt de klant daar weer terug. Moet er weer 12 minuten. Dit is wel een hoop beweging met auto's die...
1: Inmiddels hebben ze al een half uur getaxied met de...
0: Ja, dat is waar. Je landt op de polderbaan, dan kom je hier langs. En dan,
3: ze hebben allemaal de operatie dusdanig aangepast dat het goed werkbaar is.
0: Je moet wel. Even als je een blanco blad pakt en je gaat een luchthaven tekenen, dan kom je niet uit op hoe Schiphol eruit ziet. Maar goed, dat is misschien voor een andere keer.
1: Precies.
3: Dan heb je nog, kijk, dat is een mega-investering geweest. Dat is wat me bezighoudt. Het is een mega-investering.
1: Want hoeveel heeft het gekost?
3: Nou,
1: weet je dat?
3: Ik heb gehoord van miljoenen.
0: Ja.
3: En dat is natuurlijk wel redelijk gebruikelijk als je op een luchthaven actief bent. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de business moet blijven komen. Ja. Dus er raalt altijd nog iets erboven van, gaat Schiphol krimpen?
1: Schiphol is dus ontzettend belangrijk voor de autoverhuur. Zeker. En dus ook voor de autoverhuurders. Wordt hier dan ook grotendeels het geld verdiend in Nederland met autoverhuur?
3: Voor internationale autoverhuurbedrijven zou het zo moeten zijn dat je hier het meeste geld verdient, ja.
0: Ja.
1: Maar zou het moeten zijn.
0: Is het dan ook goedkoper om ergens anders een auto te huren dan op een luchthaven? Vraag ik me dan weer af als Holland.
3: Dat kun je niet helemaal vergelijken. Oh. Want ga maar vliegen naar Mallorca naar andere zuidelijke bestemmingen. En het is nog steeds redelijk betaalbaar.
0: Yeah.
3: En niet in vergelijking met een huurauto in Nederland.
0: Nee. En dan moet het ook nog allemaal elektrisch worden. Kan je daar dan ook nog een beetje mee... Ach, je begint nu al te lachen. Maar we hebben die zonnepanelen, gratis stroom. Ja. Is er met de elektrische huurauto geld te verdienen voor de autoverhuurder?
3: Nou, dat is wel een hele goede vraag. En dat is toch wel iets wat een actuele probleem is.
0: Ja.
3: Met name nu die pseudo-eindheffing natuurlijk.
0: Daar is het
3: Ik was daar niet verrast over dat die wet erdoor was. En,
1: ik wil hem nu nomineren als woord van het jaar. Pseudo-eindheffing.
0: Ja, ik denk dat iedere uitzending terugkomt. Ja.
3: Toen ik gelezen had wat het allemaal inhield, dacht ik eigenlijk van, nou laat het pseudo maar weg.
1: Ja.
3: Dit is gewoon de laatste stap om een goede branche om zeep te helpen.
0: Ja,
1: is het echt zo erg?
3: Ja, dat meen ik wel. Ja. Kijk. Autoverhuurbedrijven in zijn algemeenheid is een prima alternatief voor het openbaar vervoer. Soms ook nog wel eens voor vliegreizen. Mm-hmm. Maar die helpen eigenlijk al decennia lang het eigen, we hebben het over particulier autobezit, al decennia lang het eigen autobezit terug te dringen.
1: Ja.
3: En dat moet je niet onderschatten. En het probleem is daarmee dat de overheid daar maar even makkelijk aan voorbij gaat. Dus autoverhuurbedrijven in zijn algemeenheid helpen echt de doelstellingen die de overheid heeft te bereiken. Misschien niet in het tempo dat ze willen, maar ze helpen daar echt daadkrachtig mee. Al 100 jaar sommigen.
0: Ja. Maar ik hoor nog niet het probleem. Wat is het probleem dan met elektrische auto's?
3: Nou, het probleem met de verhuur. Als ik het samenvat alleen voor BOVAG. Als de pseudo-eindheffing zoals die er nu ligt, en daar komen misschien nog wijzigingen op, laten we dat hopen, dan zou dat inhouden dat 90% van de autoverhuurbedrijven in heel rap tempo hun vloot moeten aanpassen.
1: Ja, dat moeten allemaal elektrische auto's worden.
3: Dat moeten elektrische auto's worden, dat is theorie. Ja. Hè? Dus, en dan betekent dat dus voor het einde van het jaar 38% van die vloot vernieuwd moet worden.
0: Ja.
3: Dat betekent dat die auto's eruit moeten die nog niet aan de maximum looptijd zijn, boetes met zich meebrengt. Dus dat is een kost. En daarnaast is een van de key succesfactors van een goed opererend autoverhuurbedrijf is bezettingsgraad.
0: Mm-hmm.
3: En als die bezettingsgraad er niet onder lijden, is het zo dat je zomaar 20% moet gaan uitbreiden in je aankopen om daaraan te voldoen. Nou, dat zijn megakosten.
0: Wat is een goede bezettingsgraad voor een autoverhuurder?
3: Een goed autoverhuurbedrijf.
0: Wat deed jij in je auto? Ik hoorde net wat ze hier doen, ongeveer.
3: Een goed
0: Weet je,
3: is geen bluff. Een goed opererend autoverhuurbedrijf moet minimaal op 85% bezettingsgraad.
0: Ja. Oh, dan zit ze hier weer ruim boven voor de kan. Dus dat gaat lekker.
3: Ja.
0: Maar nog steeds, maar wat is het probleem met elektrisch dan?
3: Het probleem met elektrisch is dat de infrastructuur om het te faciliteren er niet is.
0: Niet genoeg laadcapaciteit hier?
3: Nee. Nou, hier misschien wel. Maar onze gemiddelde leden in het land, waarvan inmiddels al 78% van de aanvragen om extra laadcapaciteit is afgewezen.
0: Ja.
3: Dus dat is maar 22% wat gehonoreerd kan worden.
0: Ja.
3: Die auto's moeten geladen worden.
1: Ja, dus aan de ene kant word je als autoverhuurbedrijf gedwongen om te elektrificeren, maar aan de andere kant is het gewoon onmogelijk omdat je geen aansluiting krijgt.
3: Het wordt niet gefaciliteerd. Nee.
0: En klanten? Wil de klant al een elektrische auto of maakt je het eigenlijk
3: een bal uit? In principe ken ik geen enkele huurklant die zegt van geef mij even een elektrische auto.
0: Nee?
3: Maar als je op vakantie gaat.
1: Het is toch heerlijk comfortabel?
3: Zeker.
0: Ja.
3: Maar als je op vakantie gaat, dan wil je een auto huren en dan krijg je een lekkere auto met fossiele brandstof.
0: Ja.
3: Ik heb het nu over de particuliere markt.
1: Precies, ik kan me ook voorstellen als zakelijke klant. Je landt hier op Schiphol, je moet een beetje in de regio Amsterdam zijn. Misschien een klein beetje daarbuiten, dan is een elektrische auto natuurlijk prima.
3: Nou, dat zie je nu heel snel gebeuren. Hè. Zakelijke klanten op de lokale markt.
1: Kun je ook gewoon tenminste de milieuzone.
3: Die willen elektrisch en dat kan ook redelijk goed gefaciliteerd worden op dit moment. En in toenemende mate zijn de grote corporate klanten van de autoverhuurmaatschappijen.
1: Bijna verplicht, hè?
3: Ja, die zijn ook verplicht. Ja. Dus die huren nu ook op de luchthavens, als het even kan, een elektrische auto.
0: Ja. Maar dat biedt dus toch ook de kans dat het gewoon is van, het is gewoon elektrisch. Alleen je moet even de laden even oplossen.
3: Maar ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat het gaat ook heus wel gebeuren.
0: Ja.
3: Het grote probleem is het tempo waarin dit moet gebeuren.
1: Nou ja, en dan is de vraag
3: natuurlijk.
1: Dan kun je
3: nog afvragen. Als het gestimuleerd moet worden of gemotiveerd moet worden om meer elektrisch te rijden, waarom moet er een sanctie zijn van 12%?
1: Waarom? Bij de pseudo-eindheffing heb je het dan over.
3: Waarom is dat geen 2%? Of, waarom moet dat gelijk?
1: Ah ja, omdat, zoals wij zeiden, er zit een minister van Financiën op de schatkist te waken. En die zegt gewoon, als je iets ergens gaat uitgeven, dan moet het aan de andere kant erin komen.
3: Exact, ja.
1: Ja, en dat doet hij ook nog inderdaad, exact.
3: Ja. Dus tijd is niet aan onze kant. En dat is denk ik het grootste probleem.
1: Maar goed, want op papier kan het allemaal prima staan, hè? Exercitie met zo'n pseudo-eindheffing. Maar als de gevolgen niet bekend zijn, en daar is dan misschien een beetje twijfel over, wat de gevolgen zullen zijn. Want waarschijnlijk de bedrijven die op dit servicecenter zitten, die overleven het misschien wel, is misschien ook niet leuk. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere verhuurbedrijven die jij ook vertegenwoordigt. Wat gebeurt daarmee?
3: En daar zit juist het grootste probleem.
1: Gaan die verdwijnen?
3: Ik denk dat er een consolidatie gaat komen, ja. Samenvoegen. En misschien dat er wel sommige grote verhuurbedrijven stoppen. Ja.
0: Want dit is natuurlijk eigenlijk alleen maar een probleem voor de zakelijke klant tot nu toe. Hè? We kunnen het zo nog even hebben over EU-verplichtingen die nog aankomen. Maar hoe belangrijk is dan die zakelijke klant voor het gemiddelde autoverhuurbedrijf? Ik denk dat hier Schiphol vrij fors, zeg maar, de zakelijke inzet.
3: Ja. In Nederland, de luchthavens, is 80-90% denk ik allemaal zakelijke klanten.
0: Ja, maar ergens die autoverhuurder achterin, weet ik veel waar, noemen ze een plek.
3: De gemiddelde business mix van een lokale autoverhuurbedrijf elders in het land. En dan moet je ook een beetje onderscheid maken. Zit het in de stad?
0: Mm-hmm.
3: Of in de regio is 60, 70, 30, 60, 40. Ja. Zakelijk ten opzichte van privé.
0: Okay. Dus dat is nog fors. En dus krijg je met die fantastische pseudo-eindheffing, wat dus 12% van de catalogus waarder is, wat je voor een auto even moet aftikken.
3: De werkgever.
0: Ja, de werkgever. Maar ja, uiteindelijk, dit soort dingen worden toch ook weer een beetje bij de werknemer opgehaald, denk ik.
1: En ik vraag me dan af, wat is de waarde hiervan voor de economie? En de waarde van die huurvloot, die verhuurvloot, wat vertegenwoordigt dat? Is daar een beetje een beeld van?
3: Ja, maar je kan het nog breder zien. De elektrificatie van Nederland is aan de gang.
1: Ja.
3: Dat gaat heus wel komen. En in een tempo wat alleen maar hoger wordt, mits het goed gefaciliteerd kan worden. Dat gaat vanzelf.
1: Ja.
3: We zien
1: nu al, terwijl nog maar een heel klein deel, relatief klein deel van het wagenpark in Nederland geëlektrificeerd is, zien we al enorme problemen.
3: Ja, exact. En dat heeft alles te maken met het laden van de auto.
1: Ja.
3: Op de juiste plek en voor de juiste prijs.
1: En de juiste tijd, ja.
0: Ja, nou wil Brussel die willen helemaal leuke dingen. Alhoewel ze zelf erachter komen dat Brussel-Straatsburg is met een elektrische auto precies niet te doen. Dat moeten ze één keer per week. Maar die willen mogelijk elektrisch rijden gaan verplichten bij verhuurvloten.
3: Ja, dat heb ik ook gehoord. En wat ze ook willen.
0: Toen was je blij dat je niet meer bij een verhuurder werkt.
3: Inderdaad. Ja. Nee, maar ik ben daar niet blij om. Ik ben het ermee eens dat het allemaal moet gaan gebeuren. Ja. Ik ben niet blij met het idiote tempo.
0: Ja. Nee. Okay.
3: Het wordt niet eens afgedwongen. Nee. Het wordt gewoon gesanctioneerd.
1: Ja.
3: Je wordt gestraft.
1: Maar er zit dus heel veel wensdenken in. Van, nou, we regelen het en dan gaan de mensen vanzelf wel dat doen. En dat gaat dus niet lukken.
3: Maar, ik moet wel zeggen, kijk, die pseudo-eindheffing, die wet is er.
1: Ja.
3: En,
1: we weten allemaal dat die afgezwakt wordt, toch?
3: Precies. Ja. Kijk, en wat wel opvallend is natuurlijk, meestal als er een wet wordt afgekondigd, dan is er nog contact geweest met stakeholders.
1: Ja. Ja.
3: In dit geval niet. Dat vind ik vreemd. Nee. Maar dat is wel een extra reden geweest, denk ik, van de staatssecretaris om daar toch te luisteren naar de goede argumenten die we hebben, om te kijken of er wellicht uitzonderingen gemaakt kan worden, met name voor onze branche.
1: Nee, we moeten door, Wouter. Dus voordat jij weer een vraag hierover gaat stellen, wil ik het heel graag hebben
0: over autodelen.
1: Autodelen. Leidt steeds weer die discussie op, het verschil tussen auto's verhuren en het delen van auto's. En jullie zeggen, het is eigenlijk hetzelfde.
3: Dat is ook zo.
1: Waarom?
3: We hebben het over de particuliere markt, hè?
1: Ja.
3: 35% van het totaal. We hebben in Nederland 8000 deelauto's langs de kant van de weg staan.
1: Ja.
3: Dat zeg ik met heel veel respect, hè? Want dat is een fantastisch mooi businessmodel.
1: Van de deelauto's?
3: Het is een heel mooi systeem, laat ik het zo zeggen. Ja. En als je dan 110.000 huurauto's hebt in Nederland, waarvan 35% op de particuliere markt worden gehuurd, heb je bijna 35.000 huurauto's die bij particulieren rijden.
1: Ja.
3: Als je die auto 3 dagen verhuurt in de maand, met een bezettingsgraad van 90, gaat die auto 5 keer de weg op in de maand, 6 keer. Dus dan delen we hem met 5, 6 andere mensen. Ja. En dat gebeurt ook al sinds 1928.
1: Ja.
3: Dus in die zin delen wij auto's.
1: Ja.
3: En dan is het natuurlijk toch wel vreemd dat je, als je kijkt naar wat er in Nederland gebeurt, dat alle aandacht, ook vanuit overheid en hun adviseurs, en dat zijn niet de eerste de beste, eigenlijk alleen maar kijken als je het over delen hebt, dat over de deelscooters en de auto's langs de kant van de weg.
1: Ja.
3: Nou, ik denk dat autoverhuurbedrijven de bewuste keuze hebben gemaakt dat zij niet, of niet allemaal, er zijn er enkele die dat wel doen en die doen dat ook heel goed, om te zeggen, nou, wij gaan nog niet met een appje en met auto's langs de kant van de weg een auto beschikbaar stellen 24 uur per dag. Dat is een keuze waar je denkt van dat is een bewuste keuze om er geen geld eraan te verliezen.
1: Nee, want die bezettingsgraad is niet goed.
3: Exact. En dat is dan ook een belangrijk punt. Een gemiddelde huurauto die rijdt voor 85%, ook bij op de particuliere markt. Ja. En dat is iets anders dan de deelauto aan de weg.
1: Toch hoor ik autoverhuurders wel een beetje zeuren over dat autodelen.
3: Ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet zeuren in die zin. Ik hoor ze een zorg uitspreken dat er zoveel aandacht en faciliteit om naartoe gaat.
1: Ja.
3: En soms ook wel gesubsidieerd wordt. Nou, dus waar wij weer naartoe willen is een veel beter en eerlijker speelveld.
0: Ja, en hoe moeten we dat dan doen?
3: Nou, ik denk dat het in belang is van Nederland in zijn algemeen, is dat de deelmobiliteitbranche veel meer kan scoren als ze dat zelf ook in een brede perspectief treffen. Dat we geen 8000 deelauto's hebben, maar dat we maar dan liefst 43.000 deelauto's hebben in Nederland. Dat spreekt aan bij overheden en bij wie dan ook om dingen voor elkaar te krijgen.
1: Goed. We zullen zien of er naar geluisterd gaat worden, want het is natuurlijk wel, delen is hartstikke sexy bij overheden. Hè? Ja. Dus dat vinden ze leuk om te vertellen en iets nieuws doen. Ja. Terwijl autoverhuur, dus ontzettend oud.
3: Ik wil het ze uitleggen, hoor.
1: Goed, dat is fijn. Nog heel kort over die pseudo-eindheffing. Hè? Want we zeiden al, er komt een oplossing aan. Waarschijnlijk zal die ergens in de richting liggen van een langere termijn voor vervangend vervoer met een brandstofauto. Hè? Dat daar wat meer ruimte voor komt.
3: Ja.
1: Wanneer verwachten jullie daar uitsluitsel over?
3: Ik heb begrepen gisteren bij boven dat we voor eind juni uitsluitsel hebben met, van de staatssecretaris. Okay. Welke uitzonderingen er komt en of er een uitzondering komt.
1: We gaan kijken. We gaan het in de gaten houden, net als jij. Dankjewel, Henk van den Helder, voorzitter van BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven. En zometeen
0: Ferrari-dealer Kroijmans over de elektrische Lodge.
1: En een rijtest, hij is beloofd, al een tijdje, de Volvo EX60. Tot zo.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
4: Op zoek naar een podcast die lekker wegluistert? Probeer dan eens Reis naar de Kern. Het nieuwste seizoen van BNR in de diepte. Ivo van Vulpen neemt je mee op een fascinerende reis op zoek naar antwoord op de allergrootste vragen over de allerkleinste deeltjes.
5: Het zoeken naar antwoorden op deze grote waarom-vragen is absoluut niet makkelijk. De natuur geeft haar geheimen namelijk niet zomaar prijs. En dat heeft generaties wetenschappers enorm veel bloed, zweet en tranen gekost om de natuur haar geheimen te ontfutselen. Dat doen we door haar gedrag in detail te bestuderen, patronen te herkennen en zo stap voor stap door te dringen tot de plek waar het antwoord verborgen ligt.
4: Wil je verder verdwalen in deze aflevering van In de Diepte? Je luistert de hele aflevering in de BNR-app of je podcast-app.
6: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
7: De afscheiding van Friesland.
8: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
7: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
6: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
9: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
12: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het sprookje van tennisser Jesper de Jong op Roland Garros in Parijs gaat door. Hij heeft zich namelijk geplaatst voor de 4e ronde. Zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam. De Jong maakte korte metten met de Rus Gatsjanov, die op papier veel beter is. Hij had er wel 5 sets voor nodig. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plaatsen voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. Er waren ook branden in Groningen en Zoetermeer. In Apeldoorn werd een flat geraakt door de bliksem en sloegen meerdere meterkasten door. In België hebben zo'n 100 mensen het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. Ze zaten in een schoolbus die op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Het openbaar vervoer hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. Er zijn fouten gemaakt bij het vrijgeven van documenten over Jeffrey Epstein. Dat zei oud-minister van Justitie Pam Bondi tegen een onderzoekscommissie. Echte antwoorden kwamen er niet. Zo blijft onduidelijk waarom de namen werden weggehaald van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik en van de slachtoffers niet. En een record voor Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland. Een maand voor het festival begint zijn alle kaarten uitverkocht. Dat gebeurde nog nooit eerder. Volgens de organisatie zijn mensen bang om achter het net te vissen. Populaire concerten zijn vaak snel uitverkocht. Het driedaagse festival is over 4 weken. Het weer van Weer Online? De onweersbuien zijn het land uit. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: Volvo heeft weer een nieuwe elektrische auto, de EX60. Ook wel een typische verhuurauto, denk ik.
0: Ja, je ziet hier wel veel Volvo's, maar of full electric.
1: Ja, dat is dan weer de vraag. Je hoort straks de rijtest, in ieder geval. Maar eerst.
0: Ja, het was even schrikken. Ja, misschien wel een beetje. Begin deze week werd de Ferrari Luce gepresenteerd. Eerste volledig elektrische auto. En zo, geen V12 meer, wat erg. En ik kreeg het ook flink te verduren.
1: Ja, aangeschoven hier in het Enterprise Service Center op Schiphol is Sander van den Bij, directeur van Ferrari dealer Kroijmans. Welkom, leuk dat je er bent.
14: Dankjewel.
1: Heb je er zin in?
14: Jazeker. Dat is een historische week.
1: Ja, jij mocht de Luce al wat eerder zien dan de rest van de wereld.
0: Ja, wendt het.
14: Ik kan er al 2 maanden aan wennen. Ik heb hem 2 maanden geleden voor het eerst gezien.
1: Maar wat was je eerste toen je hem zag? Het doek ging eraf en je dacht...
14: Ja, ik vond het fantastisch.
1: Hoezo?
14: Nou, dat zal ik je uitleggen. Ik wist al op voorhand wat voor concept het ongeveer zou worden. Hè. Ja, we wisten natuurlijk ook dat het een elektrische auto zou worden. Ja. En we wisten ook dat het niet een sportwagen in de lijn van de F80... Nee,
1: dus je was een beetje voorbereid.
14: Dus ik was voorbereid.
1: Ja, dat helpt.
14: Kijk, Ferrari is altijd wel controversieel geweest als het gaat om modellen. De Puro Sang was voor heel veel mensen ook een beetje een culture shock. Want dan kreeg je voor het eerst een auto met 4 portieren. Mm-hmm. Nou, de Luce heeft dat ook. En alleen het design van de Luce is wel weer drastisch anders dan het design van de Puro Sang. Ja.
1: Ben je ook fan van de Honda Accord?
14: Die ken ik niet zo goed.
1: Oh, nou, lijkt hij een beetje.
14: Zou dat zo zijn?
1: Moet je even naast elkaar zetten?
14: Nee, ik begrijp wel dat je dat zegt. En met name als je de foto's van de auto ziet. Want dat is een beetje een 2D-beleving. Ja. Ik heb de auto in het echt gezien. Dus in 3D. Dan kun je erin zitten. Ik kon hem aanraken. Ja, ik vond het gewoon super gaaf. En het komt ook. Het formaat van de auto is heel erg imposant. Het is een grote auto. Hij is ruim 5 meter lang.
1: Okay.
14: En dan 24 inch velgen achter, 23 inch velgen voor. Een zee van ruimte verbinden met fantastische materialen. Ja, ik was zeer enthousiast.
0: De hele Beijing Auto Show stond vol met dat formaat auto's. Met ook 24 inch. Dus
1: dan is er misschien ook wel interesse voor.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar goed, jammer van de PR-afdeling dat ze ons niet hebben uitgenodigd om even te kijken. Want ja, wij waren er niet bij.
1: Dus nee, maar ze moeten niet allemaal van die kritische autojournalisten erbij.
14: Misschien is rijden nog wel indrukwekkender dan alleen kijken.
1: Heb je dat ook al gedaan?
14: Nee, dat nog niet. Oh. Daar ben ik erg benieuwd naar.
1: Want wij ook wel.
14: De specificaties die liggen er natuurlijk niet om.
1: Ja. Maar goed, weet je, als je kijkt en ook het interieur... ik vind dat er best wel een paar dingen tussen zitten die mooi zijn. Maar het geheel heb ik echt wel, geef ik eerlijk toe, moeite mee. Had je deze heisa die er is ontstaan wel verwacht?
14: Ja, had ik wel een beetje verwacht, ja. Ja, het was natuurlijk al... kijk, aan de andere kant, ik had het verwacht. En de heisa komt voornamelijk, denk ik, een beetje uit de hoek van de fans. Van mensen die zijn opgegroeid met het merk Ferrari... in combinatie met Formule 1, V12 motoren, V8 motoren.
1: Maar die wil je toch ook niet wegjagen? Die
14: nee, zeker niet. Maar de vraag is ook of dat dan ook de doelgroep meteen is. En het is ook zo dat Ferrari deze strategie al enige tijd heeft ingezet. Ja. Hè? Ze hebben tijdens de laatste Capital Markets Day vorig jaar hebben ze gezegd, nou, bij 2030 willen we 40% internal combustion engines, dus de conventionele brandstofmotoren in stand houden. De andere 40% is hybrid, waar Ferrari natuurlijk eigenlijk al jaren met de start van de LaFerrari al heel erg sterk mee is. En dan de laatste 20% is dan EV. Dus ik begrijp de verwondering over het design. Dat is natuurlijk heel controversieel. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk niet zo dat de bestaande aandrijflijnen ineens overboord gegooid worden.
0: Nee, dat is goed nieuws.
14: Dat is in ieder geval voor, laten we zeggen, de bestaande cliëntele goed nieuws.
1: Ja.
14: Die kunnen we ook blijven bedienen. Maar ik ben ervan overtuigd, en dat heeft ook deze introductie wel laten zien, dat er ook een groep kopers is die dit juist echt fantastisch gaaf vindt.
1: Wie dan?
14: Ik noem geen naam, hè, natuurlijk. Ja. Dat is een uitzending. Je moet wel discreet blijven.
0: Ja, nee.
14: Maar als je even... Kijk, Ferrari is... natuurlijk een heel bekend merk. Hè? En het was.
0: Nokia is ook een bekend merk.
14: Historisch besef natuurlijk. De auto is geïntroduceerd op 25 mei van dit jaar. Precies 79 jaar nadat Ferrari de eerste overwinning behaalde. In een hele kleine, compacte 1,5 liter V12 motor. Ja. Dat was in die tijd ook al heel uitzonderlijk. Want iedereen reed met lompe 6-cilinders en 8-cilinders. En Franco Cortese, die de eerste overwinning voor het merk behaalde. Toen hij voor het eerst die motor hoorde lopen, zei hij: die auto is zo soepel, het lijkt wel een elektromotor. En nu, 79
1: is
14: jaar
1: het
14: later,
1: zover.
14: Is het eigenlijk zover.
1: Maar ik vind het wel interessant, hè, want je zegt, nou, voor deze elektrische Ferrari is vermoedelijk een ander publiek dan het vaste publiek. Hè. Misschien zijn er ook wel Ferrari-verzamelaars die denken van, ja joh, ik heb speelgeld, doe mij er ook zo eentje.
14: Is ook mogelijk, ja, zeker.
1: Natuurlijk.
14: Ja.
1: Maar ik heb dit argument heb ik al wel vaker gehoord bij merken die van oorsprong gewoon met iets heel gaafs op de markt komen en dan met een elektrische auto. Ja, is voor een ander publiek. Ja. En tot nu toe hebben ze nog niet echt gelijk gekregen.
14: Nee, dat ben ik heel met je eens, hoor. En zeker het segment, het hogere segment, heeft het op EV-gebied best lastig gehad. Ja. Ik denk dat daar genoeg voorbeelden van zijn. Je ziet ook dat heel veel fabrikanten ineens hebben gezegd, nou, dat hele EV-verhaal, dat stoppen we voorlopig even in de ijskast. Daar gaan we niet mee door. Is ook natuurlijk politiek ingegeven. Een paar jaar geleden, moeten we ook niet vergeten, wisten we gewoon, in 2035 houdt het helemaal op met EV. Brandstofmotoren mogen er alleen nog maar feitelijk EV's verkocht worden. Ja. Of waterstofauto's. Ja. Dat is helemaal een ding.
1: Of elektrische brandstof in één keer.
14: Dus je kunt de fabrikanten ook niet helemaal verwijten dat ze daar natuurlijk wel mee bezig zijn.
1: Oh nee, absoluut
14: en
1: niet.
14: En het grote verschil is, dus het echt een heel belangrijk verschil met Ferrari en de andere automerken, is dat Ferrari eigenlijk alles in eigen huis maakt. Er zijn natuurlijk andere merken, die zijn onderdeel van een groot concern, die kunnen makkelijk zeggen, nou, EV, dat zetten we eventjes in de wacht. En dat kunnen ze vrij makkelijk in het concern van het plank trekken.
1: Ja.
14: Ferrari heeft alles zelf ontwikkeld. De batterijpakketten, de elektromotoren. Er hebben 120 engineers hebben aan die auto gewerkt. Er is een apart ontwerpbureau ingehuurd om zowel het exterieur als het interieur te ontwerpen. Yeah. Ook zoals het vroeger bij Ferrari vaak ging. Kijk maar in de jaren 50 en jaren 60. Carrosseriebedrijven als Vignale, Touring, Bertone.
0: Ja, maar dit roept wel de vraag toch, waarom kiest Ferrari voor dit elektrische model zo anders te maken? Je zou ook kunnen zeggen, van, joh, we pakken meer in de bestaande lijn, bestaande setup.
14: Het is voornamelijk engineering en ook de filosofie van het merk. Ferrari zegt, elk model heeft zijn eigen aandrijflijn. Als je nu gaat kijken naar het modellenprogramma, ik heb de Amalfi meegenomen. Mm-hmm. Die heeft een V8 met twee turbo's.
0: Yeah.
14: De 849 Testarossa is er ook een V8 met twee turbo's, maar hybrid.
0: Yeah.
14: Purosang is V12, vierwielaandrijving. 12-cylindrie is 12-cylinder, achterwielaandrijving. Dus elk model heeft zijn eigen identiteit.
0: Ferrari, GTC 4 Lusso was er met V8 en V12.
14: Klopt.
0: Ja, we hadden daar een vlammen in zo'n soort auto.
14: Ik denk dat de configuratie die ze nu gekozen hebben, met die batterijpakketten onder de stoelen, dat kun je niet zomaar in een transaxle configuratie kwijt. Daar heb je echt wel een wat grotere
0: nodig in een
14: auto. Nee, daarom.
1: Wat maakt de Luce volgens jou nou een echte Ferrari?
14: Wat ik net zei, dat alles geïngineerd wordt in Maranello, in eigen huis. De craftsmanship, hè, dus het feit dat die auto's ook nog steeds als elke andere Ferrari met de hand gebouwd worden. Ze zullen in kleine aantallen geproduceerd worden, dus exclusiviteit. Uh-huh. Een van de pinnacles van het merk is daar wel aardig mee gewaarborgd.
0: Ik heb al meer dure elektrische auto's die heel exclusief zijn gebleven.
14: En wat mensen tegenwoordig ook heel belangrijk vinden, is dat ze eigenlijk elke auto persoonlijk kunnen samenstellen. Het Ferrari telemeetprogramma. Bijna geen enkele auto is hetzelfde. Mensen kunnen naar de fabriek, die kunnen de materialen uitzoeken, de kleuren. Dus dat is ook allemaal bij de Luce van toepassing.
1: Nou, wij hebben ook een idee van wat een echte Ferrari inhoudt.

0: En het leuke, Sander, is, je mag hem straks mee naar huis nemen.
1: Zeker, inderdaad.
0: Ja. Of je mag hem aan een van ons geven, dat kan ook natuurlijk.
2: Ja. Maar verkoop ik hem wel aan.
3: Verkopen ook nog, ja.
2: Alles is te koop.
3: Ja, dat is zeker. Zullen we specificaties van de Lutje nog even doorlopen?
2: Ja, is goed.
3: Ja? Ja, weet je dat je hoofd allemaal?
2: Ja, nou ja. Ja, ja, ja, nou, 1000 pk, 0 naar 100 in 2,5 seconden. 0 naar 200 in 6,8 seconden. Ja. Laag gewicht. Ik moet zeggen, de rij-eigenschappen, daar kan ik helaas nog niets over vertellen. Want ik heb nog niet met de auto gereden. We hebben wel tijdens de presentatie 2 maanden geleden Raffaele Simoni gesproken. De hoofdtest van het testteam van Ferrari. Die was uiteraard laaien op
3: dat... 4 motoren. Dus 2 op de voorras, 2 op de achteras.
2: 4 motoren. Dus per wiel een motor. Ja. En ook per wiel 3 actuators. Om dankzij dat nieuwe EV, dus de VCU, een compleet nieuwe gepatenteerde Vehicle Control Unit, ja, die al die systemen met elkaar kan laten communiceren in milliseconden, waardoor de rij-eigenschappen van de auto, dus het vermogen op de weg brengen, de vering, het sturen, wordt allemaal elektronisch geregeld. En dat is een gepatenteerd systeem. Ja. Dat gaat fantastisch te zijn.
3: Dan kan je heel hard.
2: Dan kun je hard, maar je kunt ook soepel door de bochten. En ze hebben ook een systeem dat je dus... We kennen Ferrari natuurlijk van de pedals, hè, achter het stuurwiel. Daarmee kun je bijvoorbeeld ook de torque en de charging kun je regelen. Allemaal leuke features die ik eigenlijk wel bij een sportieve auto als een Ferrari vind passen. En ook zaken die al gebruikt worden in bijvoorbeeld de Formule 1, het lange afstandskampioenschap, hè, de WEC-series van Ferrari.
0: Ja. Actieradius. Had je die al genoemd?
2: Ja, 530 kilometer onder ideale omstandigheden.
0: WLTP, ja, precies. Zeg
2: ideale omstandigheden.
0: Is dat voldoende voor Brussel-Straatsburg?
3: Nee. Nee, dat red je niet. Nee, moet je snel laden. Dat kan weer met 350 kW. Dus dat is wel leuk. Nee, op zich die specificatie is natuurlijk best, best oké. Okay. Ja. Maar ja, hoe zit het nou met geluid?
0: Ja, we hoorden net een echte Ferrari V12.
3: Een V8.
2: We hoorden een Ferrari uit die 40% conventionele brandstofmotor.
0: Ja,
2: geen hybrid, wat je net hoorde.
0: Nee, ja, ja.
2: Hoe de Lutje klinkt, weet ik nog niet precies. Ze hebben wel een soort sound engineering.
0: Geen nep V12, heb ik begrepen.
2: Het is geen V12, nee. Er zit geen V12 in, nee.
0: En
2: het
0: is ook niet een fake V12.
2: Nee, wat ze gedaan hebben.
0: Wat dan?
2: Dat noemen ze sound engineering. Dat hebben ze me ook uitgelegd in Italië. Dat werkt eigenlijk net als bij een elektrische gitaar. Dus de geluidstrillingen worden omgezet naar een versterker. Dus het natuurlijke geluid wat alle componenten in de auto produceren.
3: Dat zingen van elektromotor.
2: Dat schijnt dus geweldig te zijn.
3: Okay. Ja.
0: Maar wordt dit dan een soort TGV-achtig geluid?
3: Ja, zoiets. Nou, vlak voordat die TGV uitvalt, dat geluid, dat ga je horen.
2: Ja, maar ze zeggen ook wel eens elektriciteit is sneller dan het licht. Dus misschien is dat wel sneller dan geluid, je weet het niet. Dat je op een gegeven moment als je bij
3: geluid en EV's is natuurlijk echt wel een ding. Al die fabrikanten proberen daar iets mee te doen. Met wisselend succes. Ik merk wel, de ene van de mensen zegt, dat vind ik heel gaaf. En de andere zegt, waar zit die knop om het uit te zetten? Ja. Goed, dat gaan we wel merken.
2: Ik denk ook wel dat het een beetje afhangt van de klant, hoor. Er zijn mensen die willen natuurlijk auto's die kopen bij ons een Ferrari en die willen daar nog liefst een andere uitlaat op zetten om het geluid nog meer en nog nadrukkelijker te accentueren. Er zijn ook mensen zeggen die, dat hoeft niet, joh. Dat is, ik geniet lekker van de ruimte en het comfort en ik weet dat ik heel snel kan. Ook al hoeft het niet altijd. Gewoon het feit dat het kan is ook al heel fijn.
3: Ja. Dan stond je telefoon rood gloeiend. Ik denk ook twee kampen. Mensen die appen van
0: ik
2: heb helemaal niet de klanten. Sommigen hebben zich misschien ingehouden, dat kan ook. Kijk, de mensen die wij natuurlijk in de show bespreken, dat is niet een hele doorsnee weerspiegeling van de Nederlandse samenleving, zeg maar. Dus er zijn heel veel. De mensen die bij ons binnenkomen, die hebben dus ook interesse in de auto. Ja. En we hebben eigenlijk, nadat de auto is gepresenteerd, hebben we ook heel veel mensen gehad die meteen ons toe kwamen. Ik wil hem configureren. Ik wil weten welke kleuren mogelijk zijn, welke opties. Ja. Dus er is echt belangstelling voor.
0: En merk je dan ook echt dat het een ander soort klant is?
2: Ja.
0: Of zijn dit de bestaande bekende klanten toch gewoon?
2: Een mix van. Ja, had ik ook wel verwacht, hoor. Ik had wat jij net eerder al zei. Er zullen altijd klanten zijn die zijn Ferrari gek en die willen gewoon altijd het nieuwste van het nieuwste hebben. Dus die vinden dit heel gaaf. En er hebben zich ook mensen aangediend die we nog niet kenden. Dus dat is alleen maar leuk.
3: Ja.
0: Leuk voor je netwerk, man.
2: Dat is hartstikke goed. Ja, precies, ja, dat is toch fantastisch. Ja.
3: LinkedIn explodeert weer.
2: Dus verschillende Ferrari voor verschillende kopers. Ja. Dat is ook een filosofie van
3: mij. Nou, was er bij ons de verwarring over de prijs. We dachten, ja, kan het wel, kan net niet. Maar volgens mij gaan jullie ons uit de brand helpen.
2: Gaan wat
3: die auto officieel gaat kosten.
2: De Nederlandse katalysprijs. 551.687 euro.
3: 687.
2: Inclusief BTW en BPM.
3: Oké. Ja, de BPM is niet zo hoog.
2: BPM is niet zo hoog.
3: Ja, dat is ook een keer leuk, hè? Dat je dat
2: Ja.
3: Maar er werd gezegd 5,5 ton ex-belastingen.
2: Dat heb ik gehoord, maar dat is niet het
3: geval. Klopt niet. Nee.
2: Misschien dat ze daarmee bedoeld hebben exclusief lokale belastingen. Hè. Ja. Er kunnen natuurlijk landen zijn die ook een soort BPM-achtige structuur hebben. In Nederland hebben we dat ook. Maar goed,
3: obesitas toeslag.
2: Voor een EV hoeft dat dus niet. Maar nee, dus, dat is de prijs. Ja.
3: Dat valt mee. Nee, valt helemaal niet mee. Dus we hebben de duurste EV. Ja, Rematch heb je ook nog. Dat is een sportwagen.
2: Ja, wel iets ander concept, denk ik. Yeah. Maar die heb je ook nog, ja.
3: Heb je enig idee? Is dit enkele, tientallen? Waar kom je op uit in Nederland?
2: Waar we nu op uitkomen is nog lastig te zeggen. Ferrari heeft ook niet gezegd, we gaan er maximaal zoveel bouwen. Het wordt een auto die... Nou ja, in principe onderdeel wordt van het gamma. Mijn inschatting is dat, en dan projecteer ik het eventjes naar 2030... want de eerste klantenauto's die zullen begin volgend jaar komen.
3: Okay.
2: Dan projecteer ik het toch een beetje op die 40-40-20 verhouding. Ik denk dat dat ook een beetje de verhouding zal zijn van de totale productie. En dan verschilt het misschien een beetje per land. Ik ken bijvoorbeeld de dealer in Noorwegen heel goed. Nou, die zit al 3 jaar te wachten op de Lucie. Ik denk dat zometeen 80% van zijn verkoop.
0: Maar hoeveel procent zal het in Nederland zijn? Zit je dan inderdaad aan die 1-op-5 te denken?
2: Dat zou me niet zoveel verbazen, eerlijk gezegd. Op termijn, hè? Want nogmaals, die doelstelling van Ferrari is ook geprojecteerd op 2030. Ja. Dus,
3: nou, is er bij Ferrari altijd zo, er komt één model bij en dan wordt er een ander meteen uitgegooid? Want productie gelimiteerd. Komt deze op een andere lijn?
2: Feitelijk wel, ja. Yeah. En dat komt ook omdat Ferrari heeft even pakweg 2 jaar geleden het zogenaamde e-building geopend.
3: Ik dacht, je ging zeggen dat die mannen die V12's bouwen, die willen hier met geen stok hier aankomen.
2: Ze zijn wel een soort wisseldiensten. Dus ze hebben sowieso de capaciteit wel wat vergroot. Niet eens zozeer om nou veel meer auto's te gaan bouwen, maar wel om de levertijden wat terug te brengen.
3: Okay.
2: Dat was altijd ook wel een beetje een dingetje. Er was natuurlijk altijd heel veel vraag naar Ferrari. En op een gegeven moment zaten we bij sommige modellen op 4 jaar levertijd. En dan is het... in het oogpunt van de customer relations management wel eens lastig om de mensen natuurlijk heel blij te houden. Dus ik ben blij dat ze die capaciteit iets vergroot hebben. Maar nogmaals, het wordt wel een extra model. Maar ik zie de totale productie niet drastisch stijgen. Maar...
0: Nou, we gaan zien wat de Lucie gaat doen in de markt.
3: Ja.
0: Het was nog even één vraag over een ander merk. Jaguar.
2: Ja.
0: Jullie zijn daarmee gestopt.
3: Ja, voorlopig. Jaguar zelf ook.
2: Jaguar heeft een iets andere strategie.
0: Ja. Was het niet meer bij Kruijmans?
2: Nou, wij vinden van wel hoor. We zouden het merk nog steeds graag willen vertegenwoordigen. Alleen aan de andere kant, Land Range Rover is natuurlijk een hele goede... lopende tak van het JLR-concern natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: En omdat de ambitie van JLR met betrekking tot de nieuwe elektrische Jaguar niet zo enorm hoog is, hebben ze gezegd van nou, dan gaan we een aantal dealers verspreiden over Nederland in eerste instantie aanstellen als Jaguar dealer om dan die auto's te verkopen. Ik geloof ook via een soort agentuurmodel. Mm. Dus het is een beetje afwachten hoe dat gaat lopen. Okay. Ja. Maar het wordt ook wel een spraakmakende auto, denk ik.
0: Ja, nou, dat zeker. De tongen zullen flink gaan rollen.
2: Precies,
0: goed, dankjewel voor je komst naar Schiphol. Sander van den Bij, directeur van Ferrari dealer Kruijmans.
1: De rijimpressie.
0: En Wouter test de Volvo EX60.
4: Eindelijk de test van de nieuwe Volvo EX60. Er is veel interesse voor. Dat zegt Volvo natuurlijk, want nieuwe modellen. Nee, maar werken wij ook op de website autoblog.nl. Daar werk ik nou natuurlijk voor. Maar ja, belangrijk is natuurlijk... Ja, hoe bevalt zo'n auto als je er even een blokje mee om mag? Je zou eigenlijk nog langer willen rijden, maar dat komt misschien dan nog wel een keer. En even, zeg maar, het rap sheet van de Volvo EX60. D-segment SUV, eigenlijk de elektrische tegenhanger van de XC60. Tot 810 km range, tot 680 pk aan vermogen. Dus Hele mooie cijfers. Supersnel laden. Lekker ruim, maar wel een maatje kleiner natuurlijk dan de EX90. Maar ja, dit is eigenlijk de laatste nieuwe Volvo met de allernieuwste technologie onder de motorkap. En nou ja, in de bodem. Daar zitten natuurlijk de accu's bijvoorbeeld. Gebaseerd op SPA 3 platform. Mag je ook meteen weer vergeten, maar dat is dus een heel nieuw platform. Natuurlijk altijd weer ook een soort doorontwikkeling van de oude dingen die zij hebben. Maar dat betekent ook wel dat er zeg maar, heel veel componenten natuurlijk nieuw zijn. Het is ook ja, echt zo'n auto die wordt gedefinieerd door de software. Hè? Superset TechStack, software-defined auto. En dus dat is eigenlijk zeg maar, ontwikkeling van de laatste jaren. Dat ze steeds meer de software op een andere manier is vormgegeven, waardoor dat heel bepalend wordt van hoe de auto rijdt. Plus, zeg maar, steeds meer dingen integreren. En dan komen er direct 3 versies die eigenlijk ook wel weer best wel verschillend zijn van elkaar. De instapper is de P6 met een 83 kWh accupakket. Dus dit is eigenlijk niet misselijk. Al die accupakketten zijn allemaal 800 volt, dus je kunt gewoon snel laden. Tot 320 kW DC laden, dus dat betekent echt gewoon rap. 10-80% belooft Volvo in 18 minuten. Dus dat is allemaal gewoon geweldig. Range is 620 kilometer op een volle accu. Dat is dan theoretisch. Maar ja, eigenlijk denk je dan van, nou, dan zijn we al klaar. Maar er komen er nog 2 accupakketten. Maar daar gaan we het zo over hebben. Eventjes deze afvallen. Die P6 is een achterwiel aangedreven auto. Met 374 pk, 480 Nm aan koppel. 5,9 seconden naar de 100. Nou ja, en de topsnelheid. Jullie kunnen het raden. Denk nou van één keer na, alle Volvo's 180 km per uur begrensd. Nou, en met 374 pk red je dat ook. Met 74 pk waarschijnlijk net niet in deze auto, maar we komen ook al een hele end. Mag gewoon 2 ton trekken. Vanaf prijs €64.000, of eigenlijk preciezer te zijn €63.995. Nou, eigenlijk al een heel mooi pakket. Dan hebben we de dikste. Ik sla er één over, maar daar rijd ik nu in namelijk. Maar daar gaan we het zo even over hebben. De dikste, de P12 AWD. 117 kWh groot accupakket. En dan is het weer die cell-to-body. Daarmee kan je dus meer dure celletjes in die carrosserie proppen. Dan kan je je voorstellen, ieder gaatje wordt benut. Nou, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Maar 810 kilometer range. Ja, het begint ergens op te lijken. Met 370 kW snelladen. Nou, dat is al niet zo snel als denken. Maar we komen in de buurt. 10-80%, 19 minuten. En met die 80% kan je natuurlijk dan de theoretische die 650 kilometer, 640, weet ik veel hoe het is, WLTP rijden. Ja, weet je, eigenlijk ben je er dan wel. Stel dat je de hele weg naar Zuid-Frankrijk 90 zou rijden, dan waarschijnlijk met 1 keer laden en dus met 19 minuten laadstop. Maar dan ben je er ongeveer. Maar ik zou het niet aanbevelen om dat te doen. Belachelijk veel vermogen. Niet alleen voor een Volvo, maar gewoon überhaupt die Volvo EX60 P12 AWD, dus heeft die vierwielaandrijving, 680 pk, 790 Nm koppel, 3,9 seconden naar de 100. Mag 2400 kilogram trekken trouwens en kost 73.000 en dan krijg je nog €5 terug ook nog van de Volvo dealer. Woehoe. Terwijl ik kost eigenlijk 72.995. Totale overkill. Daartussenin zit deze versie. En eigenlijk, als ik eens even gas geef, moet ik gewoon heel hard remmen op deze bocht weg met andere auto's om me heen. Vol gas. Nou, ik zit zo'n oranje. Ik heb er een icoontje op het dashboard. Wat leuk. 95 kWh groot. Dus we hebben eigenlijk 3 versies. Hè. 83, dat is die P6. 95 is de P10. En 118, dat is de P12. Dus je ziet ook 3 verschillende accupakketten. 660 km range. 370 kW DC snellaad. Dus hetzelfde als die P12 feitelijk. Nou, hoe rijdt dat dan? Gewoon lekker. Dit is echt snel. Maar we moeten ook zeggen, het is natuurlijk ja, een Volvo. Het is een D-segment SUV. Dus je moet niet zeg maar, de dynamiek verwachten die je van sommige andere auto's verwacht. Dit soort bochten, dus is prima. Echt veel grip. Dan ga ik op het gas. Ja, eigenlijk moet je een beetje wachten tot het stuur recht staat. Want anders krijg je allemaal mooie knipperende lampjes voor je neus. Maar grappig, ik heb hem nu in die softstand staan. En dan merk ik gewoon een beetje met verandering van het wegdek en zo. Dat is lekker een beetje zo. op. Dus ik zet hem in standaard.
0: Ja, de Volvo EX60. Vooral een comfortabele auto, denk ik dan.
3: Ja.
0: Ja,
3: nou ja, weet je, in die zin typisch Volvo, weet je, wel rap, hè? Want je hebt gewoon genoeg vermogen, meer dan genoeg vermogen. Een hele lekkere auto.
0: Ja, hey, we hebben je uitgedaagd om te kiezen. Dat moet nu gebeuren, de BMW iX3, de Mercedes GLC en de Volvo EX60 allemaal getest. Welke kies je?
3: Ja, ik denk dat ze in volgorde staan van mijn keuze. Dus nummer 3 X3, nummer 2 GLC en nummer 1 dan toch de Volvo EX60. Maar dit kan nog worden gecorrigeerd met kortingspercentages en dat soort dingen.
0: Ja.
3: Gratis petjes, pennen, ben om te kopen.
0: Kijk, dit was de Nationale Autoshow bij het Enterprise Service Center op Schiphol. Afleveringen luister je terug als podcast.
3: Ja, abonneer je op onze feed, volg ons op de socials.
0: Ik ben Meinert Schut.
3: En ik ben Wouter Korsen.
0: Tot volgende week.
3: Doei.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
1: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
0: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: BNR Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Want bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn werkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. 3 kilometer file daar.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee stonden 2 strandhuisjes in brand. 1 is compleet verwoest. Het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer kon voorkomen dat de duinen en andere strandhuisjes ook in brand vlogen. Er zijn fouten gemaakt bij het vrijgeven van documenten over Jeffrey Epstein. Dat zei oud-minister van Justitie Pam Bondi tegen een onderzoekscommissie. Echte antwoorden kwamen er niet. Zo blijft onduidelijk waarom de namen werden weggehaald van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik en van de slachtoffers niet.
5: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verdwijnt.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Kunstmatige intelligentie. Het is cruciaal, dat weten we allemaal. En voor het bedrijfsleven is dan wel het probleem dat het nog niet zoveel oplevert. Waarom moeten we dan toch doorpakken? En vooral, hoe moeten we dan doorpakken? Op welke manier gaat AI ons leven op zijn kop zetten? Zowel als mens, bedrijf en land. Daarover gaat het al de hele week in BNR's Big Five van de AI-revolutie. En vandaag sluit ik de week af met een graag geziene gast hier bij BNR. Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En tevens docent informatica op de open schoolgemeenschap Bijlmer. En daarbij heb je veel aandacht voor AI en de macht van Big Tech. Van harte welkom bij mij, want bij mij is het de eerste keer dat wij elkaar spreken. Superleuk. Eerst maar even, wat is de kern van jouw vak?
3: De kern van informatica.
2: En van didactiek vooral.
3: Van didactiek van de informatica. Dus didactiek van de informatica gaat heel erg over hoe leg je nou uit wat informatica is. Dat is eigenlijk mijn specialiteit. En dat gaat soms over hoe leg ik dit aan kinderen in de klas uit of aan studenten in de collegezaal. Maar zeker sinds ChatGPT opkwam gaat heel veel van mijn vakgebied over hoe leg ik gewone mensen, tussen aanhalingstekens, uit. Wat is eigenlijk een algoritme? Hoe werkt dat? Dat probeerde ik natuurlijk ook voor ChatGPT al. Sterker nog, toen belde ik ook altijd radiostations. Zei ik, mag ik iets vertellen over algoritmes? Want ik denk dat in de toekomst het heel belangrijk is dat iedereen weet wat algoritmes zijn. Dan heb je Hermans weer met de algoritmes. Zal wel. En nu opeens. Ja,
2: hebben we het er allemaal over.
3: Heel fijn. Maar nu ben ik dus heel erg bezig met hoe leg je dat eigenlijk uit? Hoe nemen we mensen mee? Zodat ze in ieder geval voldoende weten om te besluiten welke technologie wil ik in mijn leven? Wanneer wel, wanneer niet? Dus ja, dat is door ChatGPT ook mijn beroep een beetje veranderd. Ja. Omdat ik nu vooral daarover heb.
2: En jouw onderzoek, hoe ver reikt dat? Waar richt je met name op?
3: Nou, ik richt me dus heel erg op wat is eigenlijk informatica? Wie mag daaraan meedoen? Want ja, het is best een apart vakgebied. Heel veel vakgebieden in de wereld begonnen als, het waren alleen maar mannen, hè, dokters en advocaten. En heel langzaam kwamen daar ook vrouwen bij. Informatica is eigenlijk het enige vakgebied dat begon als een vakgebied voor 100% vrouwen. De allereerste programmeurs waren allemaal vrouwen die aan die computer zaten. Nee, dat weten heel veel mensen niet. Dat is niet zo vreemd. Toen werd het heel erg gezien als een soort secretaressenwerk. De mannen deden het denkwerk. Hoefden de vrouwen het alleen nog maar even in de computer te programmeren. Maar op een gegeven moment kwamen de mannen erachter dat programmeren dat was ook leuk en uitdagend. En toen zeiden ze, dames, laat ons dit toch maar doen. En toen is dat vakgebied helemaal vermannelijkt op heel veel verschillende gebieden. Dus alleen al die geschiedenis van dat vakgebied. En wat hoort daar nou eigenlijk bij? Hè? Als jij een app maakt voor iets, wat dat ook is. Mm-hmm. Funda of Tinder of zo. In hoeveel moet je dan eigenlijk weten over dat domein, over wat jij aan het maken bent? Moet jij goed begrijpen wat de huizenmarkt is? Hoe leer je eigenlijk de wereld om je heen zo kennen dat je het in de computer krijgt? Dat zijn allemaal vragen over wat is informatica.
2: We gaan straks ook uitgebreid praten hoe jij bent veranderd als je kijkt naar AI, hè, want dat staat deze week centraal. Maar eerst even kaderen, AI-revolutie. Ik heb het ook aan de andere gasten gevraagd. Zitten we inderdaad in een revolutie? En zo waar is die mee te vergelijken?
3: Ja, dus het is heel ingewikkeld, want wat betekent dan dat woord AI daar? En dat is ook een beetje een handige marketingterm. Voor heel veel mensen betekent AI nu ChatGPT of taalmodellen, misschien Gemini of Claude, maar dat in ieder geval.
2: Veel meer.
3: Maar dat is ook heel oud. Hè. Die term AI die komt al uit de jaren 50. En door die jaren heen heeft het altijd ook wel weer wat anders betekend. Dus wat betekent het nou? Ik denk zeker dat we nu op een moment in de tijd zitten dat taalmodellen, zoals meest bekend ChatGPT, die zijn heel erg de wereld aan het veranderen. Want op allerlei plekken waar we het nou willen en misschien soms ook waar we het niet willen, zitten die opeens in. En dus als je het puur hebt over de opkomst van die generatieve taalmodellen, dan is er veel aan het veranderen in de wereld.
2: Ja, kan je het met een revolutie vergelijken? Als je zegt, er verandert veel in de wereld, dan zeg je dus eigenlijk, we zitten wel in een revolutie of niet? Ja,
3: ik vind het
2: lastig.
3: Ik vind het woord revolutie al heel moeilijk, want wat is een revolutie? Maar vaak is een revolutie dat
2: De industriële revolutie hebben gehad.
3: Ik weet eigenlijk niet of we daar veel over weten. Zeiden mensen ten tijde van de industriële revolutie ook dat het een revolutie was. En waarschijnlijk zeiden ze ook op heel

0: veel andere plekken. Kijk, we hebben ook de blockchain of bitcoin revolutie misschien gehad. En augmented reality met Meta en zo. Dus wanneer is iets nou een revolutie? Ik denk dat het de interessantere vraag misschien is. Waar is het allemaal? En het verandert de wereld zeker. Dus als je dat belangrijk vindt voor de definitie van revolutie, zeg ik ja, het is ontzettend de wereld aan het veranderen.
1: Ja, we kunnen nu niet meer de titel veranderen van deze week.
0: Helaas.
1: De hele week al genoemd. Nou, laten we er misschien even anders naar kijken. Je bent ook te gast geweest bij mijn collega Art. Dat was in 2023. Was een paar maanden na de lancering van ChatGPT. En toen zei je heel veel dingen, maar onder andere zei je, het gaat heel veel veranderen. We kunnen onze ogen straks niet meer vertrouwen. Is dat nog steeds zo in jouw optiek?
0: Nou, ik denk dat dat klopt, dat we daar al zijn. Dat er steeds, er was weer nepnieuws over politieagenten, ik geloof in Indonesië, in gala-jurken, die een arrestatie hadden verricht. Nou, dat bleek dan weer AI te zijn. En dat is misschien nog een beetje grappig. En maar ook over echte foto's wordt nu getwijfeld. Bijvoorbeeld toen Trump Maduro meenam, kwam er een foto naar buiten dat hij geboeid in zo'n vliegtuig zat. En toen zeiden mensen, dat is AI. En we hebben gekeken met de algoritmes en het is AI. Nou, wat bleek, dat was wel een echte foto, maar daar was dan een filter overheen gehaald. Ja. En dus een beetje opgepoetst met AI. Ja, is dat dan nog een echte foto? Hoeveel mag je veranderen dat het een echte foto is? En ook bij echte foto's zullen mensen nu zeggen, ja, maar dat is AI. Als Mark Rutte straks met weet ik veel wie op het WK voetbal achter de schermen wat leuks aan het doen is. Ja. Is het echt of is het niet echt? Dan kan hij zeggen, ja, dat was AI hoor. Ja. Dat was het niet.
1: Dus dat is natuurlijk ook op een bepaalde manier beangstigend, als je niet meer weet wat je wel en niet kan vertrouwen.
0: Zeker.
1: Aan de andere kant zie je ook dat we allemaal weer dingen bedenken, dat we dat ook weer kunnen checken. Hè? Dus het is ook wel iets waar we dan weer op inspelen. We passen ons aan de tijd. Of is het toch iets waar we ons zorgen over moeten maken?
0: Nou, kijk, het is, we passen ons aan de tijd en dat is goed. Ik denk dat ik zelf echt heel veel kritischer ben geworden, ook in mijn wetenschappelijke werk. Vroeger dan las ik een paper en dan staat daar bijvoorbeeld in een paper staat, nou, dat andere paper van Janssen zeggen zus en zo. En vroeger vertrouwde ik dan wat er stond. Dat was misschien nooit een hele goede strategie, maar je moet ergens misschien een keer ophouden. Nu denk ik, ik ga het originele paper erbij pakken. Ik citeer het pas als ik zelf met mijn eigen ogen gezien heb wat daar staat. En dus het is goed, denk ik, dat mensen kritischer worden. Aan de andere kant, het kost ook heel veel tijd en energie. Ik wil graag dat ik de krant opensla en dat ik dat dan gewoon kan lezen en dat ik dat dan vertrouw. Want het is fijn als ik mijn vertrouwen uit kan besteden aan een redactie. Mm-hmm. Want als ik zelf iedere regel moet controleren, dan kom ik niet heel ver in die krant.
1: Ja, misschien is het ook wel weer mooi dat de media ook weer meer hun rol kunnen pakken. Hè? Dat je dus met AI heb je heel veel informatie, maar wil je echt weten hoe het zit, dan kijk je naar traditionele media.
0: Ja, dat zou een heel positief scenario zijn. Maar daar hoop ik heel erg op.
1: Ja, dat maar mensen, vind je dat te weinig gebeurt?
0: Ja, in welke zin? Dus mensen zitten enorm veel op social media. Jongere mensen, maar ook volwassenen natuurlijk, spenderen uren daarop en consumeren daar ook nieuws. Het zou goed zijn, denk ik. We hebben nu bijna sociaal media vrij mei achter de rug. Nog een paar dagen. Als meer mensen toch ook zouden denken, ik wil graag dat er goede journalistiek bestaat. Ja. Dus ik geef daar mijn geld en tijd aan.
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Want het geld is natuurlijk steeds minder geworden in ons vak. En dat heeft natuurlijk ook allemaal gevolgen in wat wij ook allemaal kunnen aankunnen. Hè? Natuurlijk als organisatie, als media breed. Zie je dan ook in jouw klaslokaal, hè, want je ziet zowel de middelbare schoolleerlingen als de studenten in de collegebanken. Zie je daar dat zij kritisch genoeg zijn? Of?
0: Ja, ik vind eigenlijk vooral mijn leerlingen op school, ik heb 16, 17 jaar lessen gegeven dit schooljaar, heel erg kritisch. Die kunnen heel goed nadenken over wat er wel en niet echt is. Ze moesten bij mij in de klas een opdracht doen van hoe ziet jouw ideale AI eruit. En vertel dat eens. En dan zeiden ze allemaal van, ja, het zou eigenlijk geen huiswerk moeten kunnen maken. Het mag me wel helpen, maar niet alles van me overnemen. Dus die denken daar goed kritisch over na. Mm-hmm. Ik zie wel hoe ouder studenten worden in de universiteit, hoe lastiger het wordt om tijd en ruimte te vinden om echt veel te lezen en kritisch te denken. Dat ligt niet aan die studenten, dat ligt ook een beetje aan de context daaromheen. In mijn tijd, toen ik studeerde, had je nog de tempobeurs. Mocht je nog 10 jaar doen over een studie van 5 jaar.
1: Ik kom ook uit die tijd, ja.
0: Dan kun je eens een boekje lezen. Hè? Maar nu studenten onder financiële druk. Een kamer in Amsterdam kost 1000 piek per maand. Maar ook de sociale druk. Hè? Als je 10 jaar gestudeerd hebt, zeggen mensen nu, nou, hoe kwam dat? Was dat toch veel gebruikelijker en geaccepteerd?
1: Maar dat is gewoon de snelheid van de tijd. Ja. Niet per se AI.
0: Maar dat zet je dus onder druk. En dus daardoor, als je denkt, ik moet vlot afstuderen, dan wordt die verleiding, denk ik, veel groter om te zeggen, ach, ik lees toch even een AI samen.
1: Ja, maar maak je nou zorgen over die groep als het gaat over AI? Of zeg je, ze zijn zo kritisch, oh, dat komt allemaal wel goed?
0: Ja, een mix, denk ik. Sommige studenten zijn heel kritisch. Ik geef zelf een vak over AI in de klas. En er was dus één student die had het nog nooit gebruikt. En die moest dus in mijn vak wel een opdracht met AI doen. Hè? En om dat dan te contrasteren.
1: Het is toch ook wel zorgelijk dat hij dan nog nooit AI heeft gebruikt?
0: Nee, dat vond ik mooi, want hij had heel goed over nagedacht. Het was niet dat hij er nou bang van was. Hij zei, ik wilde het niet gebruiken.
1: Maar in deze tijd waarin alles AI hoort, dan moet je toch snappen. Want straks dan als je er niet mee werkt, dan begrijp je straks helemaal niks meer.
0: Ja, maar je kunt
1: niet meer meekomen.
0: Je kunt goed dingen begrijpen zonder ermee te werken. Ik denk dat we goed ook besluiten nemen, bijvoorbeeld over, willen we wel of niet een kerncentrale? Hoef ik niet een kerncentrale in mijn tuin te hebben? Hoef ik niet zelf even wat uranium of zo op te stoken in de haard? Dus je kunt begrijpen hoe iets werkt en dat goed doorgronden zonder dat je het zelf hoeft te gebruiken.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En nog zoveel meer, maar dan moet ik elke keer zo'n hele brei opnoemen. We hebben het in ieder geval één keer heel goed benoemd. Als je gewoon een beetje kijkt hoe wat me fascineert bij jou, is dat je ook een beetje anders bent gaan kijken naar AI. Kan je ons eens meenemen hoe je aan het begin eigenlijk erin stond?
0: Ja, dus in het begin, dan moeten we echt wel heel ver terug. Laten we even teruggaan naar zo de jaren 2010 of zo. Toen net een beetje social media opkwam. En daar zaten natuurlijk ook al vormen van AI in. Toen was heel erg het narratief van social media, Facebook, Twitter, die gaan democratie en vrijheid brengen in de hele wereld. En daar geloofde ik ook echt in. Als we maar meer informatie op internet zetten en als iedereen die informatie tot zich kan nemen, dan worden ze allemaal slimmer en dan gaan ze wijzere besluiten nemen. En achteraf denk ik van mezelf, ja, dat was misschien een beetje naïef.
1: Wie was jouw grote voorbeeld toen dat je dacht, wauw.
0: Nou, dit klinkt nu dus echt heel erg grappig en een beetje pijnlijk, maar Jack Dorsey, dat was toen de baas van Twitter, dat was iemand die zich echt uitsprak over onrecht in de, ook in de techwereld. Nog in 2016 stond die man op een podium met een t-shirt met daarop Stay Woke. Nou, dacht en witte man, ik dacht, nou, dat is dapper. Weet je, die zat op het podium met een Black Lives Matter activist in een panel. Ja. En die had het dus echt over sociale verandering. En toen dacht ik, wauw.
1: Wat een gave man.
0: Ja, en deze wereld wil ik bijhoren. Ja. Want al die mensen aan de top toen, ook Mark Zuckerberg, die zeiden dingen die ik ook dacht. We hebben meer vrouwen nodig, we hebben meer zwarte en bruine mensen nodig in ons vakgebied. Die moeten er allemaal bij. Wij brengen vrijheid en openheid. Ja. Ik dacht, dit is een clubje, hier wil ik op.
1: Ik herinner me dit ook nog heel erg goed van de programma's bij BNR. Ja. Ik heb ook veel tech-gasten gehad. En dat was heel erg, nou ja, Ben van den Burg, die ik gelukkig nog steeds fantastisch vind. Dat is niet veranderd. Maar het was ook echt de tijd van, we gaan experimenteren en laten we niet te veel grenzen opleggen. Ja. Want met allerlei grenzen kom je niet tot innovatie. Dat waren toen de gesprekken die we
0: hadden. Ja, en ook wel echt, dingen heb ik in die tijd ook wel gezegd. Van, je moet er niet te veel censuur op social media hebben. Je moet gewoon lekker meningen kunnen delen. En dan zeggen mensen maar slechte dingen. Nou, ga ik ze toch onvolgen. Ik ben daar dus heel anders naar gaan kijken. Ook wel omdat die mensen, of ze nou echt dat geloofden over diversiteit en nu niet meer, of dat dat alleen maar een toneelstuk was, dat zullen we nooit precies weten. Maar die zeggen nu natuurlijk hele andere dingen. Nu zit Mark Zuckerberg bij Joe Rogan op de podcast en dan zegt hij, ja, weet je wat echt het probleem is van de Amerikaanse bedrijfsleven? Dat het te feminien geworden is. Dat is het probleem. Denk ik, ja, Mark. Waar
1: wat is er met je gebeurd?
0: De inclusiviteit geweest?
1: Ja, maar wat is dan zijn onderbouwing daarbij?
0: Ja, dus dat er vrouwen zijn in workforce gekomen. Die hebben hun normen en waardekader meegenomen. Wat soms anders is. Hè. Dus je mag niet zomaar meer je secretaresse in de billen knijpen. Of allerlei soorten taal gebruiken. Dat vinden we niet meer prettig.
1: Maar het kan ook zijn dat mannen zich een beetje, ik probeer dan ook toch mee te denken, hoe komt dat mannen zich ook een beetje in de verdrukking voelen in deze tijd van, we worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. We kunnen eigenlijk niks meer doen. We worden eigenlijk negatief bejegend.
0: Ja, dus het is zeker zo dat mannen zijn gewend, of waren gewend, want mensen van mijn generatie, wat Zuckerberg ook is, zijn er natuurlijk nooit echt gewend geweest. Maar mensen in de generatie boven ons, mannen, waren gewend dat gewoon iedereen daar was een man en iedereen vond een beetje hetzelfde. Nou, schuine grapjes konden gewoon. Er waren vast altijd ook vrouwen en ook andere mannen die dat ook niet oké vonden. Maar zij hoefden zich eigenlijk nooit aan te passen. En een gedeelte, denk ik, van de inclusiviteitsbeweging heeft gedacht, als er meer vrouwen komen, dan verandert dat vanzelf wel. En maar dat vanzelf, we hebben er nooit nooit zo heel goed bij stilgestaan. Dat dat ook betekent dat mannen opeens niet meer de standaard zijn. En dat ze dan dus ook moeten leren van, hé, ik moet mij aanpassen. Mm-hmm. En dat denk dat ze dat kunnen, hoor. Ik heb er wel vertrouwen in ze. Ja. Maar dat is niet iets waar ze heel erg in geoefend zijn. Zeker wat oude mannen.
1: En als je dan
0: niet hoeven.
1: Naar AI kijkt, merk je dat dan ook? Dat dus ook niet goed vertegenwoordigd is?
0: Ja, zeker. Ja, op heel veel plekken waar je komt over AI of over technologie in wat bredere zin. Ja, veel van de sprekers zijn man. Veel van de programmeurs zijn mannen. En die vertellen dan toch een kant van het verhaal. Eén ding wat ik dus heel schrijnend vond aan mijn middelbare schoolleerlingen. Ik vroeg dus, hoe ziet je ideale AI eruit? Ik heb 50-50 jongens meiden in één klas. En al die meiden zeiden eigenlijk wel dingen langs de lijnen van, AI moet geen naaktfoto's kunnen maken. Je moet er geen chantagebeelden mee kunnen genereren. En dat zijn dus meiden van 16 en 17. Die hadden allemaal dat soort dingen erbij. En de jongens niet. Die denken daar gewoon niet zo over na. Over dat je AI ook voor naaktbeelden kan gebruiken. Want ja, naaktbeelden van een jongen zijn gewoon anders in onze cultuur dan naaktbeelden van meiden.
1: Maar is dat dan ook hoe AI is ingericht? Hè? Dus hoe het is gebouwd? Want dan kom je bij algoritmes. En die hebben natuurlijk heel veel data tot zich genomen. Zie je daar dat dan ook op die manier daarin wordt vertaald?
0: Ja, dus wat voor soort data? Daar kan je al over nadenken. Wat laden we allemaal in? Het hele internet is natuurlijk veel meer mannelijk dan vrouwelijk. Veel meer mannen hebben Wikipedia-pagina's bijvoorbeeld dan vrouwen. Dus als je op basis van die informatie, zonder dat je dat een beetje uitbalanceert, een algoritme gaat trainen, ja, dan krijg je, en daar zijn ook heel veel voorbeelden van bekend, zeg, ja, mag ik 10 beroemde wiskundigen of zo, ja, dan krijg je heel vaak alleen maar mannen.
1: Ja.
0: En dat zit dan in de data. En dan is soms het antwoord van mensen, ook vrouwen trouwens, ja, hè, dat is nou eenmaal wat op het internet staat. Dus dat is neutraal.
1: Ja, je zei in 2023, toen je bij Art was, er zijn veel meer vrouwelijke stemmen voor chatbots die ons ten dienste zijn.
0: Zeker.
1: Als een soort voorbeeld. Ja. Zie je daar een verdere verdieping in, dat op meer punten terugkomt?
0: Ja, zeker. Dus toen ging het nog over Siri en Alexa en zo. Maar als je het nu over robots hebt, ik weet niet of je dat gezien hebt van Melania Trump. Die stond in het Witte Huis met een lesgeven robot.
1: Ja, die heb ik gezien.
0: Maar dat is ook weer echt een traditioneel vrouwelijk beroep.
1: Ja.
0: Wat vervangen wordt door een robot. Daar is zelfs een wetenschappelijke term voor. Dat heet de Pygmalion-vervanging. En dat betekent dus dat vrouwelijke beroepen heel vaak vervangen worden door technologie. En dat zie je aan een Alexa-assistent, of vroeger zelfs al met de TomTom, die een vrouwelijke stem had. Hè. Dan kan dan letterlijk jouw eigen vrouw die met de kaart navigeert vervangen. En maar ook secretaresses, typistes, zusters in het ziekenhuis, verpleegsters, juffen en meesters. Maar er zijn natuurlijk veel meer juffen in het onderwijs. Die vrouwelijke beroepen worden veel vaker geautomatiseerd.
1: Terwijl je toch zou denken van alle data gaat erin. De hele, dat slurpt steeds meer data op. Ook als het over ChatGPT gaat, dan krijgt hij ook mee de Black Lives Matter-beweging en ook de hele emancipatiebeweging. Dus, maar toch werkt dat dan blijkbaar.
0: Toch balanceert dat niet helemaal uit. Er is een heel grappig / gruwelijk verhaal, dat kun je lezen in The Empire of AI, een heel boek over OpenAI. Dat in eerste instantie hadden ze niet pornografisch materiaal ingeladen in DALL-E, het plaatjesmodel. Maar dat hadden ze niet gedaan, want ja, dat vonden ze toch een beetje dubieus. Maar toen kon die niet goed genoeg vrouwengezichten afbeelden. Want er zijn zoveel meer foto's van mannen. Denk bijvoorbeeld aan alle foto's van alle presidenten en premiers, die allemaal bijvoorbeeld op Wikipedia staan. Veel meer vrouwengezichten dan mannengezichten. Dus ze hadden een database van pornografisch materiaal nodig om goed vrouwengezichten te kunnen genereren.
1: Ongelooflijk hoe dat werkt. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, wat in onze samenleving gewoon heerst, dat vind je dus ook gewoon terug. Hadden ze dat anders kunnen inrichten dan?
0: Ja, dus als je zou zeggen, we willen dat balanceren, dan zou je kunnen zeggen, nou, we gaan op de een of andere manier kijken, kunnen we meer vrouwen erin zetten? En dit geldt trouwens wat ik zeg over vrouwen ook voor mensen met een beperking of mensen die niet wit zijn, et cetera. Dan kun je dat een beetje balanceren. En dat wordt ook wel gedaan. Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld, want dan moet je keuzes maken. En natuurlijk is zeggen, we laden het hele internet in, is ook een keuze. Maar dat voelt toch een beetje als een neutrale keuze. Dat voelt als een geen echte keuze, de standaardkeuze. En als je gaat balanceren, dan moet je overwegingen maken. En daar komen we misschien later in de aflevering ook nog wel op terug. Mm-hmm. Informatici hebben de neiging om alles toch een beetje in nulletjes en eentjes en systeempjes te willen vangen. Dus het idee dat er niet echt een goede oplossing is voor de keuze van die data. Deze keuze heeft dit gevolg en deze keuze heeft dat gevolg. Dat is niet een wiskundesommetje waarvan je kan zeggen, nou, we rekenen het uit.
1: Zeg je dan eigenlijk, want dan gaat het ook wat breder dan inclusie. We missen context.
0: Ja, we missen context. We missen ook het besef in mijn vakgebied dat er soms geen goede keuze is. Dat gaat er niet in. Bij mensen die heel algoritmisch denken, denk ik, ja, maar er moet een oplossing zijn. Het moet uit te programmeren zijn. Terwijl er natuurlijk heel veel vragen zijn waar gewoon geen goed antwoord op is.
1: En wat doet dat dan met ons als mensen? Even dat we, ik bedoel, AI is veel meer dan ChatGPT, maar de meeste mensen zijn daar vooral mee bezig. Dat geeft ook een bepaalde helderheid. Hè? Mensen gooien er dingen in en krijgen een lekkere samenvatting eruit. Lekker duidelijk. Of leg me even uit hoe dit zit, lekker helder antwoord. Maar jij zegt er mist context. Wat doet dat met ons als mens?
0: Ja, dat is lastig te voorspellen op de lange termijn. Maar ik denk dat een van de dingen die we verliezen daarbij is wel onze eigen mogelijkheid ook om verschillende perspectieven naast elkaar neer te leggen. En dus als je iets googelt in de oude zin en je krijgt gewoon een lijstje met websites, dan moet je 2 of 3 stukken lezen. En dat zijn dan soms verhalen van mensen. En die zeggen, oh, ik heb het zo beleefd. En dan denk je, oh ja, zo kan het. En dan lees je een ander stuk uit een ander perspectief. Dan denk je, oh ja, daar zit ook waarde in. En dan moet je als mens zelf tot een conclusie komen over wat goed is, waarbij je aan het verhouden bent tot andere mensen. Terwijl als jij uit een algoritme een antwoord haalt, dan ben je dus helemaal niet je aan het verplaatsen in een ander mens. Dan krijg je gewoon een panklaar antwoord. Ja, dan verliezen we op de lange termijn misschien wel onze verhaalvoelsprieten. En er is een mooi boek van een Koreaans-Duitse filosoof, dat heet De Crisis van het Narratieve. En dat gaat over onze verlies van de ability van mensen om verhalen te vertellen. En dat denk ik dat het heel waar is. Heel mooi boekje, ook maar heel dun. Maar ik denk dat we aan de andere kant dus ook onze kracht gaan verliezen om verhalen te consumeren. En om een ander mens te zien, daarvan te lezen of te luisteren. Omdat alles, niet alleen door AI, maar ook door snap, huppakee, TikTok, filmpjes en shorts van 20 seconden, dat we dan niet meer leren ons te verdiepen in het perspectief van een ander.
1: Maakt het je verdrietig als echte computernerd?
0: Ja, dus waar we net waren van Jack Dorsey toen naar Mark Zuckerberg nu. Ja, hoe verder de tijd ging, hoe meer ik dacht, gewoon ik als mens, ik wil hier niet bij horen. Dus dat was een verdriet en een verlies voor mijzelf. Maar ook, potjandori, zij zijn de facto gewoon de baas van de wereld. Kunnen wij allemaal lekker naar de stembus, maar zij gaan erover.
1: Laten we dan zo meteen over die grote bazen praten. Want Feline Hermans zegt eigenlijk, we moeten veel meer begrijpen wie die techbros zijn. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En ook hoe we er handig mee om kunnen gaan. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Deze week in Napleiten. Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de toen geldende coronamaatregelen. Tijdens een aanhouding gebruiken twee agenten veel geweld om een demonstrant aan te houden. Ze worden uiteindelijk vervolgd voor mishandeling. Napleiten, iedere zaterdag om 10 uur op BNR en wanneer je dat wil in je podcast-app.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee stonden 2 strandhuisjes in brand. 1 is compleet verwoest. Het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer kon voorkomen dat de duinen en andere strandhuisjes ook in brand vlogen. Er zijn fouten gemaakt bij het vrijgeven van documenten over Jeffrey Epstein. Dat zei oud-minister van Justitie Pam Bondi tegen een onderzoekscommissie. Echte antwoorden kwamen er niet. Zo blijft onduidelijk waarom de namen werden weggehaald van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik en van de slachtoffers niet. In België hebben zo'n 100 mensen het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. Ze zaten in een schoolbus die op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Het openbaar vervoer hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. En tennisser Jesper de Jong heeft het geflikt op Roland Garros in Parijs. Hij schakelde een Rus uit en staat nu in de 4e ronde. Er was ook een grote verrassing, want Novak Djokovic werd naar huis geslagen door een tiener uit Brazilië. Die is helemaal uit zijn dak dat hij de grote Djokovic heeft verslagen. Het weer van Weer Online? Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week gaat het over AI en de revolutie waar we in zitten. Elke gast kijkt er een beetje anders naar. Mijn gast vandaag, Feline Herman, zei nou, of het echt een revolutie is, dat moeten we nog zien. De anderen zeggen van wel, ja, we zullen het later pas weten. Hè? Dat, zo is het. Eerder deze week sprak ik al over dit thema met hersenwetenschapper en neuropsycholoog Erik Scherder. Hij kan aan de hand van onderzoek aan de hersenen laten zien dat we dommer worden van AI en dat we ook meer simplistische taal van AI steeds meer overnemen. Ik vond dat zelf best wel een shocking gegeven. Je kan terugluisteren in onze BNR-app. Vandaag is mijn gast Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Heb jij dit ook al eerder tegengekomen dat je dus als je veel AI gebruikt ook die simplistische taal steeds meer in je eigen leven gaat gebruiken?
7: Ja, dat zie je dus inderdaad uit dat onderzoek. En een ander onderzoek wat ik las, wat ik dus ook wel droevig en begrijpelijk vond, geloofwaardig, dat als je een tijdje AI gebruikt en daarna mag je dat dan dus niet meer gebruiken, dat je doorzettingsvermogen dan ook afneemt. En want je wordt dan toch, je denkt, oh, ik wil het even snel met AI doen. En dan word je geconfronteerd misschien met dat het zelf best wel moeilijk is om een stuk te schrijven, hè, of om iets te vertalen of samen te vatten. En dat je dan ook denkt, nee, maar ik kan het eigenlijk niet.
6: Nee, dat is eigenlijk ook die stelling van Erik, van je wordt er dommer van en luier van. Hè? Ja. Eigenlijk die twee. Dus dat is best wel triest. Dus laten we straks ook uitgebreid met elkaar praten hoe we er nou op een goede manier mee om kunnen gaan. Dan zal je vast ook wel wat tips hebben. En we gaan nu vooral ook praten over de macht. En je hebt ze al heel kort even genoemd, hè, die techbazen. Eigenlijk ben jij een beetje teleurgesteld. Hè, van eerst waren het helden en je hebt daar een transformatie in doorgemaakt. Misschien eerst, voordat we bij die techbazen zelf uitkomen, wie ze zijn. Wat heeft bij jou het kantelpunt teweeg gebracht in de breedte, dat je steeds meer wantrouwen bent gaan krijgen?
7: Ja, er was denk ik niet één punt, maar een aantal dingen zijn wel interessant. Voor de verkiezing van de eerste keer Trump,
6: ja,
7: was er een bekende programmeur, Paul Graham. Dat is de baas van een start-up centrum, Y Combinator heet dat, in Silicon Valley is hij heel bekend. En hij zei, nou, als Trump wint, dan ga ik bij het verzet. Nou, dus toen dacht ik, goed bezig. Het was een andere programmeur die zei, oh, interessant dat je dat zegt, Paul Graham, maar Peter Thiel, hè, die zit toch bij jou in het bestuur van die start-up club. Zou je die er dan niet eens uit moeten wippen? Nou, toen begon Paul Graham van, nee, dat gaan we helemaal niet doen. Mensen eruit gooien om wat ze vinden. Dat is juist het fascisme waar we tegen zijn. Nou, dat was wel één zo'n moment dat ik dacht van, ja, je zegt het wel, maar je vindt het niet echt.
6: Ja.
7: Want nu weet iedereen wie Peter Thiel is, denk ik.
6: Die Peter Thiel, ja. Misschien moet je het toch nog even uitleggen. En ik begrijp dat hij al heel lang op jouw lijst staat.
7: Zeker. Dus nu kennen mensen hem misschien als de baas van Palantir. Maar hij was ook een vroege investeerder in Facebook. En hij is een van de oprichters ook van eBay. En daar zat hij samen met Elon Musk. Dus hij is heel erg geconnect in dat techwereldje.
6: Waarom staat hij al zo lang op jouw lijst?
7: Nou, dus onder andere door dit akkefietje. Doordat het toen heel duidelijk werd van, ze willen hem er eigenlijk wel bij hebben. Ze zetten hem er niet uit. En hij zei in de vroege jaren 2000 al, 2009 of zo, dat 8 of 9, zei hij, ja, een democratie is incompatible met vrijheid. En zei hij daar ook nog bij, het is allemaal echt slecht gegaan met de democratie toen vrouwen stemrecht kregen. Nou ja, ik was.
6: Toen haakte jij natuurlijk volledig af.
7: Ja, ik was altijd al, zelfs toen ik nog beter geloofde in die vrijheid van Big Tech. En een van de weinige vrouwen, toen ik zelf studeerde, waren er in mijn jaar maar 2 meisjes. Dus ja, je voelt je altijd een beetje, je bent niet helemaal op je plek. En dan lukt het misschien wel om er te komen, maar je bent toch altijd een beetje een buitenbeentje. En om dan een van die toppers te horen zeggen, nou, vrouwen moeten, eigenlijk zegt die vrouwen hadden geen stemrecht moeten krijgen. En dat was dus Peter Thiel. En dat Paul Graham, die dus achter zoveel van die start-up zet, ja, maar we zetten hem er, dat mag hij gewoon zeggen, we zetten hem er niet uit. Dat was een eerste punt. En dan hadden we het dus over 2016, dat ik dacht,
6: ja,
7: aha. Nou ja, en toen kwam uiteindelijk natuurlijk Trump, dat viel misschien wel mee. Ik had Trump 1 erger verwacht, toen ging het nog wel oké. Okay. Ja. Nou ja, helaas pindakaas. Toen kwam natuurlijk Trump 2 en die verkiezingscampagne, maar vooral ook de inauguratie van Trump. En dan, je ziet dat beeld misschien zo ook voor je.
6: Zeker.
7: Je ziet Trump en dan al die techbazen die gewoon letterlijk achter hem gaan staan. Waarvan sommigen, bijvoorbeeld Tim Cook, ook bij Trump 1 nog veel verzet pleegde. Ook publiek zei van, nou, dat moeten we moeten dat niet willen met Trump. Hij is ook slecht voor business. Nu vinden ze hem allemaal goed voor business. Sam Altman zat met hem in het Witte Huis. En filmpjes van kun je terugzoeken op internet. Zegt Sam Altman, hè, van ChatGPT tegen Trump. Oh, Trump, je bent de beste president ooit. Je bent zo pro-business. Het is zo verfrissend. Dan denk ik, alleen daarom al, hè?
6: Ja.
7: Geen zoekopdrachten op ChatGPT, want deze slang.
6: Dus je ziet, eigenlijk schets je ze als heel gevaarlijk. Je vindt ook dat we veel meer van ze moeten weten. Waarom?
7: Nou ja, dus omdat technologie altijd een soort indruk van de maker in zich heeft. Als jij iets maakt, dan zijn daar allerlei keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld waar we net ook al een beetje over hadden bij taalmodellen. Wat zijn de bronnen? Wat wordt er wel en niet gecensureerd? Sommige dingen kan je niet aan ChatGPT vragen. Als je vraagt, hoe maak ik een bom met dingen uit mijn keukenkastje? Zegt hij, ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Dus er worden allemaal keuzes gemaakt in waar kan ik geen antwoord op geven, bijvoorbeeld. Dus dan geef ik heel veel vertrouwen aan degene die dat maakt, in dat zij daarin de juiste keuzes maken. Dat is hetzelfde soort vertrouwen, denk ik, wat je legt in de hoofdredacteur van een krant. Hey, ik lees een krant en dan denk ik vertrouw de redactie, ja, dat zij keuzes maken die in lijn zijn met mijn geloof in de wereld, zo in zijn algemeenheid.
6: Ja. Wat denk je dat er met die Peter Thiel, die heb je nooit wat gevonden, maar die anderen, daar ben je in teleurgesteld, want die zijn eigenlijk veranderd in de loop der tijd. Wat denk je dat er met deze mannen, het zijn toch witte mannen, moeten we zeggen, hè?
7: Ja, de meeste wel.
6: De meeste wel. Wat is er met ze gebeurd?
7: Ja, dat is heel interessant. En dat weet ik dus ook niet zo goed. Hè. Soms denk ik, ze geloofden er nooit in. Maar hè, je moet ook sommige dingen in de tijd van Obama zien, in dat vroege internet. Hè, van we zijn naar een post-racial society. We geloven niet meer in ras, want een zwarte man kan president worden. Dat zij misschien ook wel geloofden. Dat is nou eenmaal de publieke opinie, dus daar doen we aan mee. Ik denk dat dat voor een gedeelte zo is. En nu is de publieke opinie anders, dus daar doen ze aan mee. Ik denk dat het een gedeelte is, ze dachten dat diversiteit goed was voor business. En dat was in die tijd denk ik ook zo.
6: Waar ook allemaal rapporten, hè, waarmee om de oren werd geslagen. Je resultaten gaan omhoog. Op het moment dat je een diverse samenstelling hebt.
7: Ja, en ze hadden heel veel programmeurs nodig. Ja, als je de helft van de samenleving uitsluit, dat is gewoon niet zo handig. Dus ja, doe die vrouwen er ook bij, dan kunnen we meer programmeren. Dus ik denk dat dat een aantal dingen zijn dat ze misschien nooit echt heel erg hebben geloofd.
6: Nee.
7: Maar toch ook wel dat zij
6: wil. Het kan misschien ook zijn dat machtje verandert en geldje verandert. Hè? Misschien waren het echte idealen die ze toen ook. Want ik, nou ja, nogmaals, wij spraken net over die tijd, die begintijd. En ja, dat was ook echt een andere tijd. Maar mensen veranderen natuurlijk wel door macht.
7: Zeker, mensen veranderen door macht en door heel veel geld te hebben en door misschien zo ver van de gewone wereld af te staan. Ik weet niet hoe een dagdagelijkse wereld voor die mensen eruit ziet, maar waarschijnlijk niet naar de Albert Heijn in de file staan, te laat bij de kinderopvang zijn of zo. Dus ja, dan word je misschien ook wel gewoon zo'n ander iemand en iedereen gaat je naar de mond praten. Maar zeker in het geval van Mark Zuckerberg, dus weten we ook bijvoorbeeld uit dat boek Empire of AI, het is heel dik, maar ik vind het de moeite waard, dat Peter Thiel vanaf het begin af aan al heel veel invloed op Mark Zuckerberg uitoefende. En dat hij toch steeds ook zei van, let op, het lijkt toch wel alsof jullie heel links zijn en heel bevooroordeeld. We moeten toch wel zorgen dat er ook genoeg rechtse stemmen op Facebook te horen zijn. Dat Peter Thiel echt wel zijn oor had. Dat was dus een vroege investering.
6: En nu, hoeveel invloed heeft hij nu nog?
7: Ja, ik denk dat zijn invloed nu zodanig is dat zijn gedachtegoed gewoon gemeengoed is geworden. Het idee dat vrouwen geen stemrecht zouden moeten hebben is denk ik nu in Amerika bijna mainstream. Mm-hmm. En dat zie je ook in wetgeving. Er is een nieuwe wet gekomen in Amerika dat je als vrouw alleen maar met je geboortenaam mag stemmen. Dus als jij een paspoort hebt op naam van je man, als je al 30 jaar getrouwd bent, dan heb je dat. Dat is daar ook heel gebruikelijk. Dan kan je dus niet stemmen. En dan moet je dus je birth certificate op gaan halen, 6 staten verder, om nog te kunnen stemmen. Ja, ik denk dan,
6: die moeite doen, ja.
7: Wie gaat die moeite doen? Dat moeten we niet loszien van dat Peter Thiel vindt dat vrouwen geen stemrecht moeten hebben.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de AI-revolutie. Mijn gast vandaag is Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar ze geeft ook les op een middelbare school, OSB, in de Bijlmer. Het is duidelijk dat je zorgen maakt. Het is duidelijk dat je allerlei kantelpunten hebt gehad. En we zien natuurlijk ook het verzet ook wel groeien, toch? Waar gaat dit toe leiden, denk jij, in de toekomst? Als je ons even meeneemt in de toekomst, in dit slotstuk.
7: Nou, misschien wel een soort positief beeld schetsen van dingen die ik zie in de samenleving.
6: Ja, dat is ook fijn.
7: Er is ontzettend veel verzet tegen technologie. Er zijn steeds meer mensen die zeggen, we willen van social media af. Daar hadden jullie vorige week nog een aantal uitzendingen over. Ja, moet dat eigenlijk wel? Een collega Joe van Buurik zei, als je alleen maar influencers ziet en je vrienden niet, is het dan wel social?
6: Ja, dat vond ik heel, heel goed hoe hij dat zei. Ik heb echt met zoveel interesse daarna geluisterd.
7: Ja, ik ook heel erg. Dus ja, mensen zijn ook, dat zie je ook aan trends, hè, wereldwijd. Sinds 2022 neemt de tijd die mensen op social media besteden af. En want het is gewoon niet meer zo sociaal. Dus misschien dat mensen dat op een gegeven moment gewoon een beetje beu zijn.
6: Mm-hmm.
7: En ik denk ook wel dat mensen al die gladde en steeds maar hetzelfde AI-taal en AI-antwoorden. Ja, oh, wat een goede vraag. Ja, aan de ene kant dit, maar aan de andere kant dat. Ja. Ik denk dat mensen dat op een gegeven moment gewoon een beetje beu worden.
6: Ja. Ja, En je krijgt ook gewoon steeds meer door dat ook zo'n AI helemaal niet met hele verrassende dingen komt. Hè?
7: Nee.
6: Dus het is, ik gebruik het wel eens ter check van dingen. Hè? Dus daar had ik het ook eerder met Ben van den Burg over. Dus met Erik Scherder. Je denkt het zelf helemaal uit. En dan ga je kijken, ook is er nog wat toe te voegen? En dan denk je eigenlijk, nou, dat valt wel tegen.
7: Ja, en er was onderzoek ook naar 330.000 studentenstukken met en zonder AI gemaakt. En wat bleek daar dan uit? Ja, die stukken met AI hadden bijna allemaal dezelfde narratieve structuur.
6: Ja.
7: Zoals je een opstel schrijft als je in groep 6 zit. Van, ja. Nou, er gebeurde dit, en toen dat, en toen dat, en toen dat.
6: Ja.
7: Terwijl mensen kunnen op zoveel verschillende manieren schrijven. Of ook natuurlijk beeldfilms maken, videoclips, wat dan ook. Dus ik denk dat er wel een soort tegenbeweging komt. Waar mensen meer interesse gaan krijgen in dingen die juist door mensen gemaakt zijn.
6: Ja, en er zijn natuurlijk ook organisaties die zich mee bezighouden. Hè? Bits of Freedom of al dat soort organisaties die zich
7: overzetten. De Firewall ben ik zelf ook als ambassadeur bij betrokken.
6: Okay.
7: Een soort nieuwe versie van Follow the Money van Erik Smit. Met een journalistieke tak, maar ook een juridische tak.
6: Ja.
7: Dus we gaan ook recht.
6: Dat vind ik dan toch weer mooi, hè? Hoe dat dan gaat in cadans, weet je wel. Dat je eerst helemaal losgaat en dan toch, weet je, dat is dan toch weer de hoop die we kunnen hebben in de mensheid. Heb jij hoop in één van de techbazen waarvan je denkt, nou, daar kunnen we misschien toch wel ook die positieve tijd van verwachten in de toekomst?
7: Nou, ik denk dat zij niet veranderen zonder dat wij zelf eerst veranderen. En dus, als we het weer even over Facebook hebben, over Insta, dat is zo verslavend gemaakt.
6: Mm-hmm.
7: Vooral ook voor jonge mensen. Zolang we dat blijven gebruiken, dan blijven ze het zo maken.
6: Mm-hmm.
7: Want dan zeggen ze toch, ja, maar mensen willen dit. Dus ik denk dat er eerst wat verzet van onder nodig is. Dat mensen, ook jonge mensen, duidelijker laten weten, zo willen wij het niet.
6: Ja, maar soms proberen ze ook wel zelf ook kritisch te zijn naar AI. Bijvoorbeeld Sam Altman, waar je een allergie voor hebt ontwikkeld. Had een visiestuk een tijd geleden, waar hij zei, we moeten toch wel oppassen, hè, voor die superintelligentie. En hij wees ook naar mogelijk banenverlies. Hè, waar hij zich best wel zorgen over maakte. En nu heeft hij dat afgelopen week weer ingetrokken. Dus dat is ook weer typisch. Maar dat visiestuk, daar werd eigenlijk nauwelijks over gesproken. Dus soms doen ze ook wel een handreiking om ook wat zorgen ook te uiten. En dan luisteren er misschien ook niet naar.
7: De vraag is of mensen dan vertrouwen dat hij dat echt oprecht doet. Ik denk dat, de laffe reactie daarop ook is dat mensen denken, jullie van WC eens, dat ze dat zo wel.
6: Ja.
7: Dus op zich heb ik best wel vertrouwen in dat organisaties kunnen veranderen. Maar dat mensen aan de macht die zo enorm veel geld verdienen, gaan veranderen voor de greater good van andere mensen zonder dat daar druk voor nodig is. Ja, daar zijn niet veel historische voorbeelden van te verzinnen.
6: Oké, dus er zal meer verzet komen en dat is goed, weet je wel. Dan krijg je ook een tegenhanger. Dat is altijd verstandig. Tegelijkertijd zullen de ontwikkelingen hier natuurlijk doorgaan. Ik sprak met Ben van den Burg bijvoorbeeld dat die techbazen ook bezig zijn om iets te kunnen implanteren in onze hersenen. Zodat je met elkaar kan communiceren en dat ik precies weet wat jij denkt. Dus dat we geen ruis meer hebben in communicatie. Nou, wil niet zeggen dat het lukt, maar ze zijn ermee bezig. Ik denk, dat gaat echt heel ver. Wat is jouw vergezicht waar het heen gaat? Want die ontwikkelingen gaan natuurlijk supersnel door.
7: Ja, dus ik hoop wel echt dat we een beetje van dat oude internet terugkrijgen. Hè, waar veel meer mensen hun eigen spullen maken. Meer hacken misschien.
6: Ja, dat is de hoop. Maar wat denk
7: dat
6: je?
7: Want
6: die techbazen gaan natuurlijk door met hele grote AI-ontwikkelingen.
7: Ja, maar alleen als wij het kopen of gebruiken. Hè, we hebben altijd de macht om dingen te veranderen. David Graeber, waar ik groot fan van ben, schrijver van onder andere het boek Bullshit Jobs. Die zegt dat het grootste geheim van de wereld is dat wij de wereld maken. En dat we de wereld dus ook anders kunnen maken.
6: Ja.
7: Dus als wij zeggen, ja, maar wij willen dat helemaal niet zo.
6: Nee, dat snap ik. En dat is ook goed. Maar het is ook naïef om te denken dat die AI-ontwikkelingen niet doorgaan. Die trein is ingezet. Dat gaat gewoon door. Wij kunnen daar tegenwicht tegen bieden. We kunnen vanuit de overheid misschien zorgen dat daar betere afspraken. Maar de ontwikkeling van de techniek gaat natuurlijk gewoon door.
7: Ja, dan denk ik, ja, daar zijn we toch echt nog altijd zelf bij. Ook bij andere veranderingen. Mensen hebben ook altijd gedacht, nou, dat zwarte en witte mensen ooit mogen trouwen. Ja, dat kan niet, want zo is het nou helemaal niet.
6: Ja, vrouwen, we gaan gewoon met robots leven in huis. Dat gaat allemaal gewoon gebeuren. Je ziet die zelfrijdende auto's. Ik was laatst in Amerika, dan zie je al die onbemande Ubers rondrijden. Ze heten dan geen Uber, maar anders. Weet je, dat gaat gewoon door. door.
7: Maar dat zijn wij zelf als mensen zijn daarbij. Ja. Gaat door. Het gaat, dus je maakt een soort leidende vorm van het gaat door, maar dan alleen als mensen.
6: Maar het is toch ook goed op een bepaalde manier dat het doorgaat. We moeten toch ook ontwikkelen en technologie gaat ons ook helpen bij hele grote problemen om te lossen, ziektes op te lossen. Weet je, we zijn straks niet meer. We gaan misschien nog dood door een aanrijding.
7: Met een zelfrijdende auto.
6: Maar, precies dat alweer wel. Nou ja, goed, oké. Daar denken we anders over. Dat is ook prima. Zullen we de kettingvragen doen?
7: Ja, leuk!
6: Erik Scherder, ik noemde hem al een aantal keer. Hersenwetenschapper en neuropsycholoog wilde dit graag van jou weten.
8: Ik zou nou eigenlijk willen vragen van, is het mogelijk in de toekomst dat de AI mij uitdaagt vragen kan stellen over mijn werk, waarbij ik niet het antwoord van de AI zelf ook kan vragen?
7: Ja, ik denk dat dat eigenlijk nu al mogelijk is, hoor, dat AI je uitdaagt. Maar dat is vooral iets wat in jouzelf gebeurt. Ik las een heel mooi stuk van AI-wetenschapper Erik Silvigio. En hij schreef dus over dat mensen AI gedachten toewijzen. Hij zei dat hij in een relatie zat met iemand en hij wist niet zeker of hij het nou wel of niet uit moest maken. En op een dag was hij in een koffietentje en er hing zo'n uitgeprint briefje op de deur. En daar stond op, close the door, but gently. En hij las dat en hij dacht, ik moet die verkering uitmaken. Want ja, ik moet wel gently doen, maar het moet gewoon uit. Hij zag dat als een soort teken, weet je wel. En dat voorbeeld gebruikt hij dan om te zeggen van ja, heeft dat briefje mij geïnspireerd? Heeft dat briefje mij uitgedaagd? Ja, zeker. Mm-hmm. Daardoor ben ik er anders over gaan denken. Maar dat is natuurlijk niet omdat dat ding een bewustzijn heeft. Dus ik denk dat het zeker zo is dat AI je kan uitdagen, net zoals een briefje op een deur of een boek of een muziekstuk jou tot denken aan kan zetten.
6: Ja.
7: En maar we moeten dat niet verwarren met dat die AI jou opbelt en zegt, Erik, ik heb nou een idee. Dus ja, tuurlijk. Iets
6: het
7: wat
6: zit
7: jij leest,
6: meer in onszelf.
7: In onszelf, ja.
6: Ja. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, je zou ook kunnen programmeren op een bepaalde manier dat AI jou gaat uitdagen. Van, heb je daar wel goed over nagedacht? En kan jij mijzelf ook even wat oplossingen geven?
7: Zeker, maar dat
6: heb je om meer je hersenen te trainen. Omdat wat Erik Scherder zei, dat is het probleem. Dat we steeds die hersenen niet meer trainen. Dat zou je natuurlijk wel kunnen inbouwen.
7: Zeker, en heb je dan niet eens een ingewikkeld taalmodel voor nodig. Je zou ook op een briefje 10 van die checkvragen kunnen zetten. Met als je een stuk hebt geschreven. Hè, er zijn ook van die editorial lijstjes die je er langs kan houden. Heb je dit gedaan? Heb je dat gedaan? Dus daar heb je niet eens heel ingewikkelde technologie voor nodig, denk ik.
6: Als je dan tegen ons allemaal zou praten, of het nou jouw leerlingen zijn, jouw studenten of wij wat ouder mensen. Heb je dan een soort advies hoe we er op het beste manier mee om kunnen gaan? Want je hoort ook, je moet het gewoon omarmen. Maar jij zegt, wees voorzichtig. Hoe moeten we met die technologie omgaan?
7: Ja, dus zeker voor jonge mensen, denk ik, als we al zeggen, iedereen gaat de hele dag dingen uit taalmodellen consumeren.
6: Ja.
7: En nou, wat heb je nodig om dat het beste te kunnen doen? Dan denk ik, hele goede taalvaardigheid. Een goed vocabulaire, maar ook heel veel feitenkennis. Zodat als er iets uitkomt wat niet klopt, dat je denkt, hé, dat klopt niet. Nou, hoe kom je tot die dingen? Dan denk ik, ja, dus heel veel lezen. En heel veel verschillende dingen lezen. Verschillende perspectieven. Ik lees bij mijn vak informatica, dus op school, veel opiniestukken uit kranten met mijn leerlingen over AI. Maar ook wel om ze te laten zien, zo ziet een opiniestuk uit. Zo bouw je een mening op. Zo doen mensen dat. Dus ik denk dat we het beste gewoon zoveel mogelijk kunnen consumeren buiten de machines om. Want ja, we gaan aan die machinetaal blootgesteld worden. Dat gaat, wat dat betreft ben ik het met je eens. Het gaat vast wel door.
6: Ja, ook dus in het bedrijfsleven gaan we er natuurlijk steeds meer. Kijk, hier bij BNR zijn wij heel kritisch. Ik bedoel, de draaiboeken worden niet op die manier gemaakt natuurlijk. Weet je, dat doen we allemaal zelf. Hè? Dat blijven we ook doen. Maar je ziet natuurlijk wel in het bedrijfsleven, het wordt steeds meer common sense, dat steeds meer ingezet gaat worden.
7: Ja, dus ja, blijf lezen, denk ik. Blijf buiten de algoritmes ook dingen consumeren, zodat je in ieder geval niet alleen naar die AI-taal bent.
6: Ja, en check. Hè. Als ik AI of een chat gebruik, dan ga ik altijd terug, wie is de bron, weet je. Ja. Dat altijd checken en daarmee hou je jezelf ook scherp.
7: Zeker.
6: Hè? Laten we dat vooral blijven doen. De kettingvraag gaat natuurlijk door. Volgende week hebben we weer een hele leuke week gepresenteerd door mijn collega Art Rooiakkers, de Big Five, over het vraagteken. En dat is een ode aan nieuwsgierigheid in een tijd waarin de extremen vaak het debat domineren. Zijn eerste gast is Wendel Moet Boersema, hoofdredacteur van Dagblad Trouw en oud-Rusland-correspondent. Wat zou je aan Wendel Moet willen vragen?
7: Ja, supermooie vraag. Ik moest meteen al denken over, ja, is vraagteken en twijfel, is twijfel nou goed? Antivaxxers hebben misschien ook superveel twijfel. Dus ik zat meer te denken aan haar van, Hoe zorg je er nou voor dat je mensen verleidt tot het lezen van echt menselijke stukken? Want zij hebben als Trouwe, Volkskrant of elke krant en ook natuurlijk heel veel concurrentie van AI-taal. Hoe onderscheid je je en hoe verleid je mensen om dat echt te willen?
6: Prachtige vraag, die gaat volgende week gesteld worden. En ontzettend fijn dat jij ons hebt meegenomen en die macht ook duidelijk hebt gemaakt van die techbazen. Feline Hermans. Alle afleveringen van de Big Five, alle themaweken van mij en mijn collega Art Royakkers zijn natuurlijk terug te vinden. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal, dan mis je niks. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. En een rechter zegt, alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam bekend afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg nog kan.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Right now, over the past 3 years, this one single company outperformed about everything.
5: In Rolls-Royce, we strive to be trusted to deliver excellence.
6: De naam Rolls-Royce roept bij de een beelden op van de stijlvolle luxe auto's en bij de ander van vliegtuigen en onderzeeërs. En ze kloppen allebei. Het is een bedrijf met een iconische geschiedenis. Maar de auto's verdwijnen nu naar de achtergrond, want de vliegtuigmotoren en de defensievoertuigen die zorgen voor een grote koersstijging. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Britse bouwer, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Rolls-Royce aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theo Poering, analist en vermogensbeheerder van Eén Vermogensbeheer.
7: Hallo Nia.
6: Ja, jij bent een autoliefhebber. Heb je er wel eens in eentje gezeten, een Rolls-Royce?
7: Ja, ik heb er wel eens in één gezeten.
6: Is het wat?
7: Nou, het is je baat in luxe. Het is groot, het is comfortabel. Je hoort geen windgeruis. Dat is natuurlijk allemaal prachtig.
6: Ja.
7: Maar ja, dat zijn de auto's, hè?
6: Ja, heb je wel eens in een Spitfire gezeten?
7: Nee, daar heb ik nooit in gezeten. Wel eens in een Airbus.
6: Ja.
7: En daar hangen ze ook onder. Ja, dus een BMW die maakt tegenwoordig nog de auto's, de Rolls-Royces. Maar we gaan het vandaag alleen maar hebben natuurlijk over Rolls-Royce Holding.
6: Nou tuurlijk. Maar alleen in maar, de geschiedenis zit natuurlijk wel hoe het ooit begon. Dat is wel
7: gelijk
6: met de auto's. Daar is het ooit begonnen. Goed, Rolls-Royce dus. Vliegtuigen, defensie, daar zijn ze nu ongelooflijk groot in. Dus we moeten het doorlichten. Want ja, defensieaandelen, die gaan door het dak zoals je weet. Heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder, Rolls-Royce?
7: Nee, we hebben niet rechtstreeks in portefeuille. Helaas niet, zou ik bijna willen zeggen. Want ja, we gaan er.
6: Ging lekker, hè, de laatste tijd?
7: Ja, dat kan je wel stellen. Ja. Om je een beetje een idee te geven. Het aandeel dat noteert op de Britse beurs, in ponden dus. En op dit moment kost een aandeeltje 1300 pence, oftewel 13 pond.
6: Mm-hmm.
7: En nou, 3 jaar geleden was het nog 130 pence. Dus ja, het is keer 10 gegaan in 3 jaar tijd.
6: Zo, ja.
7: Dus ja, daarmee wordt het wel een aantrekkelijk aandeel voor veel beleggers. In elk geval, als je het had, is het super aantrekkelijk geweest.
6: Ja.
7: En ja, dit,
6: de vraag is, kan je dan nu nog instappen?
7: Ja.
6: Daar gaan we natuurlijk ook later over hebben in de fundamentele analyse.
7: Ja.
6: Maar eerst even onze disclaimer.
7: Ja, want voordat je denkt, oh, daar kan ik dus instappen. Wij geven geen beleggingsadvies. En beleggen is risicovol. En je kunt natuurlijk je inleg verliezen.
6: Mm-hmm.
7: Belangrijk ook, resultaten uit het verleden, zoals bij Rolls-Royce, die bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
6: Nee, altijd goed om je er bewust van te zijn. En over nuttige informatie gesproken, heb jij weer een nuttig feitje meegenomen?
7: Ja, meerdere. Nou goed, hè, allereerst nog eventjes trouwens, hoe groot is het bedrijf? Meer dan 100 miljard pond. Dus
6: zo,
7: echt een mega bedrijf.
6: Ja.
7: Maar we gaan naar de feitjes. En allereerste, en dit is gewoon echt een belangrijk feit in deze uitzending ook. Rolls-Royce is de uitvinder van een soort abonnementsmodel voor vliegtuigmotoren.
6: Ja.
7: En dat is niet gisteren gebeurd, ook niet vorige week. Maar in 1962 al introduceerden ze een concept. Dat heette Power by the Hour. En dan betaal je dus niet alleen voor de motor, maar voor het uur dat hij vliegt. Dus eigenlijk heb je een vliegtuigmotor as a service.
6: Ja.
7: Dus geen SaaS, maar FaaS-oplossing.
6: Ja.
7: En Rolls-Royce, dat doen ze nog steeds. Die onderhoudt het. Die doen de reparaties, vervangen als het stuk is. Dus ja, die oplossing die bestaat al heel lang. En dat is nu ook waar Rolls-Royce echt nog op draait. Op die langlopende servicecontracten. Nou, nu een echt belangrijk feitje.
6: Oké.
7: Ik weet niet of het waar is, tenminste
6: maar
7: een beetje waar wel. Jij kent Emiel Ratelband.
6: Ja,
7: Chaka,
6: ondernemer en ook nog een stukje politiek gedaan. Volgens mij had hij geen zetels gehad, maar had hij een lijst Ratelband toen de tijd.
7: Ja, ook dat ging niet heel goed, maar je kon hem altijd inhuren inderdaad. En dan was hij een soort motivational speaker.
6: Ja, de positiviteitsgroep.
7: Juist,
6: ja.
7: Maar hij heeft ook een tweeling.
6: Oké. Okay.
7: Nou, het viel een beetje tegen, want hij hoopte dat er 2 jongetjes waren. En die zouden dan gaan heten Rolls en Royce.
6: Oh, serieus?
7: Ja. Nou, dat werd één van de 2 werd een meisje. Dus toen dacht ik, dan noem ik het jongetje Rolls Royce. Daarvan werd dus eigenlijk gezegd op een gemeentehuis van ja, dat kan niet.
6: Je kan niet je kind Rolls-Royce noemen.
7: Nee, dat is een merknaam en eigenlijk ook nog een achternaam. Dus dat hele feest ging niet door. En toen heeft hij zijn zoontje maar Frans Rolls genoemd of zoiets.
6: Frans Rolls.
7: Ja, of Rolls Frans, ik weet het niet. Maar

0: Dus hij is een liefhebber, duidelijk, van Rolls-Royce. En hij wil. Trouwens, je hebt toch ook Royce
1: Vries? Begin met ambitie.
0: Die advocaat.
1: Ja, Royce.
0: Ja, maar dat is ook Rolls-Royce. Ik neem aan dat het ook iets te maken heeft met de auto's, Royce.
1: Er zijn heel veel mensen die Royce heet.
0: Royce, als je luistert, mail even naar doorgelicht@bnr.nl. Nou, of je bent vernoemd naar Rolls-Royce. Ben ik dan wel benieuwd.
1: Ja.
0: Misschien krijgen we een mailtje van Royce de Vries.
1: Nou, terug naar Rolls-Royce, ja? De bouwer van vliegtuigmotoren.
0: Precies, we gaan even de bedrijfsgeschiedenis induiken. Ja, we hebben het in deze aflevering dus over de vliegtuigbouwer en het defensiebedrijf Rolls-Royce PLC, zo heet het. Niet over de autobouwer Rolls-Royce Motors, maar ze hebben wel uiteraard allebei dezelfde oorsprong. En die begint in 1906.
2: This is London before the turn of the century. At the dawn of the age of the film, the radio, the motorcar and the aeroplane. Marconi brought to Britain his first wireless transmitter and radio was born. And so was the gramophone. And the Edwardian Music Hall was ruled by George Robey with Houdini and Marie Lloyd and Little Titch. But now the horse was giving way to horsepower and the internal combustion engine. Another revolution and two able men were to influence that revolution.
0: Two able men, en die twee mannen zijn Frederick Henry Royce en Charles Stuart Rolls. Nou, Royce is een jongen van eenvoudige komaf. In 1884 begint hij een elektrische werkplaats in Manchester. Hij maakt dan bijvoorbeeld elektrische deurbellen en dynamo's. Nou, de zaken gaan goed, hij kan het. En in 1903 heeft hij het geld om een auto te kopen. Hij koopt een Franse auto, een De Coville. Maar hij vindt de kwaliteit zo beroerd dat de perfectionistische Royce gewoon besluit om zijn eigen auto te gaan bouwen. In 1904 is het zover. Dan rolt de eerste Royce uit zijn werkplaats. Technisch gezien oprecht meteen een hoogstandje. Dan naar Charles Stuart Rolls. Dat is in alles de tegenpool van Royce. Hij komt uit de Britse aristocratie, is de derde zoon van Lord en Lady Langattock en is al van jongs af aan bezeten van auto's en snelheid. En hij doet dan ook vaak mee aan autoraces. In 1903 rijdt de dan 25-jarige Rolls een op dat moment sensationeel snelheidsrecord. Hou je vast, Jim. 133 kilometer per uur.
1: Doe maar.
0: Ik rijd elke dag. Maar goed, dat is natuurlijk dan een heel ding. Ja, 's avonds, na zevenen. Hij is een van de eerste autodealers van Engeland en hij verkoopt vooral Franse auto's. Maar Rolls wil heel graag een Brits merk vertegenwoordigen. Nou, en dan hoort hij via van die technisch superieure auto van Royce in Manchester. Hij zoekt hem op en het is een klassieke ontmoeting van tegenpolen. De perfectionistische ingenieur en de flamboyante verkoper. Het klikt en ze besluiten samen te werken. En de merknaam voor de auto's wordt dus Rolls-Royce. Nou, al snel gaat de blik niet alleen vooruit, maar ook omhoog. Want Charles Rolls is niet alleen gek op auto's, maar ook op vliegen. En dus beginnen de mannen naast auto's ook te werken aan de vliegtuigmotoren. Dat is het begin van iets veel groters. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Rolls-Royce definitief naam in de lucht. De Rolls-Royce Eagle motor, die wordt gebruikt in de Britse bombardementsvliegtuigen. Blijkt zeer betrouwbaar, krachtig, robuust. En de militaire rol wordt in de Tweede Wereldoorlog alleen maar groter. Want dan heb je namelijk de legendarische Merlin-motor. Ook gebouwd door Rolls-Royce. En die vormt het kloppende hart van de Spitfire en van de Hurricane. Nou, vliegtuigen die cruciaal zijn in de Battle of Britain.
3: The German military machine. A formidable enemy of thousands of planes. A sure weapon of mass destruction against a small and undermanned force. Yet the story of the RAF in the Battle of Britain is the modern David and Goliath.
1: Ja, dat is al een tijdje geleden, maar Rolls-Royce, wat denk je hoeveel vliegtuigmotoren ze in die periode hebben gemaakt?
0: In die periode? Ja,
1: 39 tot 45. Ik ben van de feitjes, hè? Beetjes.
0: Ja, nee, ik vind het leuk. Ja, tientallen, denk ik.
1: 175.000.
0: Serieus?
1: In 6 jaar tijd. Ja.
0: 175.000?
1: Ja, ik kan er niks aan doen.
0: Kon dat in die tijd? Dat je zo'n productie kon draaien?
1: Ja, volop gefabriceerd.
0: Wauw.
1: Ja. En nu is er nog geen 1000 per jaar over. Maar dat is nu. We gaan nog even terug in de geschiedenis.
0: Zeker, want na de oorlog blijft Rolls-Royce inzetten op vliegtuigmotoren. Maar het bedrijf krijgt het wel zwaar. Want in de jaren 60 en 70 lopen de kosten van de ontwikkelprogramma's enorm uit de klauwen. Vooral een straalmotor bedoeld voor passagiersvliegtuigen. Ja, dat wordt gewoon financieel drijfzand. Het project is technisch vooruitstrevend. Maar het is simpelweg veel te duur. In 1971 gaat Rolls-Royce Limited failliet. Dat is toch een nationaal trauma voor het Verenigd Koninkrijk. kritiek. De Britse overheid besluit daarom ook in te grijpen. Het bedrijf wordt genationaliseerd. De autotak wordt losgekoppeld, gaat verder onder de naam Rolls-Royce Motors. En wat overblijft is een bedrijf in vliegtuigmotoren en defensietechnologie. En dat blijkt natuurlijk een goede zet, want de weg omhoog wordt weer gevonden. In 1987 wordt het weer geprivatiseerd. En dan gaat het ook naar de beurs, onder de naam Rolls-Royce PLC, Jim.
1: Ja, en dat was een groot succes. Zo groot zelfs dat het zwaar overtekend werd. Vooral door Amerikaanse beleggers, notabene.
0: Okay.
1: Want er werden heel veel Rolls-Royce-motoren verkocht aan Amerika. En dat is nog steeds de situatie.
0: Mm-hmm.
1: En in dit geval was het onder Margaret Thatcher, de Iron Lady.
0: Ja.
1: En ja, dus die zei dus ook van ja, we moeten hier ook wel een beschermingsconstructie optuigen. Dus in dit geval werd er een golden share uitgegeven. En dat bleef in de handen van de overheid.
0: Een gouden aandeel.
1: Ja, en waarom was dat? Omdat ze op die manier dus een overname konden tegenhouden of belangrijke strategische beslissingen een stem hadden. En op die manier werd dus 14 miljard pond opgehaald. En ja, toen was dat voor 1 pond 70 per aandeel gingen ze naar de beurs.
0: Mm-hmm. Mooi, oké. Okay. Na de beursgang groeit Rolls-Royce verder als leverancier van vliegtuigmotoren voor de burgerluchtvaart. Inderdaad, jij zei het al eerder, motoren voor Boeing en Airbus, maar ook als vaste partner voor het leger. Niet alleen met vliegtuigmotoren, maar ook steeds meer met scheepsmotoren en met kerntechnologie. Leidt allemaal tot indrukwekkende cijfers. Als je bijvoorbeeld even 2005 erbij pakt, dan werkt Rolls-Royce voor 600 luchtvaartmaatschappijen, 4000 bedrijven met privévliegtuigen en helikopters, 160 legers, 2000 scheepsbedrijven en 70 zeemachten. Nou, dat is toch niet normaal? Het bedrijf telt dan 36.000 werknemers, 50 landen. Nou, in 2015 komt daar dan nog de grootste order in de geschiedenis van het bedrijf bij. De luchtvaartmaatschappij Emirates die bestelt motoren voor 50 A380 vliegtuigen. Dat is een order van meer dan 6 miljard pond, oftewel 9 miljard dollar. Tony Wood, de president van de Aerospace Division van Rolls-Royce, is apetrots.
4: Today is a very proud day for all employees across Rolls-Royce. We've just announced our largest ever order in history, some $9.2 billion of Trent 900 engines and related total care services to power 50 new A380 aircraft for Emirates in the Middle East. This is not only our largest ever order in history, but also one of the largest ever export orders for a UK company.
0: Wat klinkt hij toch lekker?
1: Echt Brits, hè?
0: Ja, nou echt Brits, maar ook lekker enthousiast. Maar niet heus. Dan heb je de grootste order uit je geschiedenis.
1: Ever,
0: yeah. Well, this is really, really good. We can be so proud. Nou ja, goed. Ondanks die mega-order gaat Rolls-Royce het jaar daarop toch wel hard onderuit. Want in 2016 noteert het bedrijf een verlies van zo'n 4 miljard pond. En dat komt dan door.
5: Well, at 20 minutes to five, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU. The British people have spoken and the answer is we're out.
0: Ja, de Brexit. En ook al duurt die daadwerkelijke Brexit nog een paar jaar tot het uiteindelijk echt gebeurt. De pond sterling gaat meteen hard onderuit en dat merkt Rolls-Royce. Het is een opmaat naar pittige jaren voor het bedrijf. In 2018 weer een miljardenverlies. Dit keer komt het door problemen met een type vliegtuigmotor en doordat Airbus de productie van de A380 opschort.
1: En die motoren bleken te roesten, dus die vliegtuigen die stegen ook niet meer op.
0: Nou, dat gaat niet helemaal zoals het moet. De grote toestellen die blijken economisch dus helemaal niet zo rendabel. Alles bij elkaar noteert Rolls-Royce dat jaar een verlies van 2,2 miljard pond. En de gifbeker moet nog verder leeg, want in 2020 krijgen we natuurlijk corona. Hele luchtvaartsector ligt plat, dat merkt Rolls-Royce natuurlijk ook. Er moeten 9000 banen worden geschrapt. Maar dan begint de ommezwaai. Begin 2022 gebeurt er uiteraard iets dat voor de wereld een schok is, maar dat voor Rolls-Royce een katalysator blijkt te zijn. Rusland valt Oekraïne binnen. De focus van het bedrijf gaat daarmee razendsnel van de burgerluchtvaart hup naar de defensieindustrie. De geopolitieke spanningen nemen toe. Tel erbij op dat Donald Trump weer president wordt in de VS. En er ontstaat gewoon een perfect storm die voor Rolls-Royce zeer gunstig is. Want Trump die zet al vanaf zijn aantreden de NAVO onder druk. Hij wil dat de NAVO-landen veel meer uitgeven aan defensie. Want de norm is eerst 2% van het bruto binnenlands product. Trump eist daar heel veel geld bij. En daar profiteert Rolls-Royce natuurlijk van. En dat zie je natuurlijk ook terug, toch Jim, in het aandeel?
1: Nou, dat kan je wel stellen, want het aandeel dat vliegt omhoog. Ik noemde het aan het begin van de uitzending al eventjes. In 2023, aan het begin van het jaar, staat het op 1 pond, 100 pence. En ja, op dit moment betaal je dus 13 pond, 1300 pence voor datzelfde aandeel. Een indrukwekkend koersverloop, maar daar gaan we straks nog wat dieper in bij de fundamentele analyse.
0: Ja, eerst nog even terug naar 2024. Dan sluit Rolls-Royce de grootste defensiedeal ooit, nog groter dan die in 2015. Voor het Britse ministerie van Defensie gaat het bedrijf namelijk het ontwerp en de ontwikkeling van kernreactoren voor onderzeeërs op zich nemen. En dat is een deal ter waarde van 9 miljard pond. En aangezien de wereldvrede nog altijd geen feit is, kan Rolls-Royce hier nog wel even mee vooruit. Dus we gaan even duiken in de cijfers. Maar niet voordat we een SWOT-analyse hebben gemaakt. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Rolls-Royce. Te beginnen met de sterke punten.
1: Nou, dan ga ik beginnen met iets heel geks. Ik moet in dit geval zeggen de CEO. Want er is een nieuwe CEO bij Rolls-Royce sinds iets meer dan 3 jaar. Hij is begonnen op 1 januari 2023. En dat is een Turkse man. Hij heet Tufan Ergin Bilgic. Ik moet het goed zeggen.
0: Ergin Bilgic.
1: Ja. Dat is ook niet de naam die we daar bij de kop hebben.
0: Nee.
1: Maar wel heel belangrijk om hier te noemen. En ja, wat hij meteen zei, it's a burning platform. Hij wordt over de turbo-CEO genoemd. In de zin dat hij meteen vol gas geeft en met de bezem er doorheen. Dat heeft hij ook gedaan. En best wel rigoureus ingegrepen vanaf dag 1. Hij heeft gezegd, we moeten focussen. We moeten focussen op de grote motoren. Dus dure motoren met hoge marge. En we moeten niet meer focussen op het volume. De focus die moet liggen op winst. Het gaat om de prijs per motor. En wat ook wel heel belangrijk is, we hadden het al eventjes over motor as a service. Dat heeft hij absoluut nieuw leven ingeblazen. Als jij zo'n motor koopt, krijg je meteen een onderhoudscontract erbij van een total service, heet dat contract. Ja. Dat is 10 tot 12 jaar.
0: Oh, lekker.
1: Als je die motor verkoopt, of het vliegtuig verkoopt, moet ik eigenlijk zeggen, dan gaat het contract ook over. Dus dat betekent in dit geval voor Rolls-Royce ook, dat ze een hele mooie doorlopende
0: stabiele omzet. Ja,
1: exact. Nou, wat ook belangrijk is, hij heeft gezegd van ja, dit bedrijf is niet goed georganiseerd. Ik ga saneren. Er werken zo'n 40.000 mensen. Hij heeft gezegd 5% gaat eruit. Maar wie? Niet de fabrieksarbeiders die vaak normaal de klos zijn. Nee, hij heeft gezegd ik ga alleen maar snijden in het management.
0: Oh ja. Oké, dus dat zijn sterke punten.
1: Ja.
0: Zwakke punten zijn er ook.
1: Die zijn er helaas wel. En dan moet je natuurlijk alleen maar al even kijken naar het verleden, waarbij ze dus toch wel het een aantal jaren ook heel zwaar hebben gehad. Maar wat ik
0: De defensie, als de wereldvrede uitbreekt, dan gaat het een stuk slechter met Rolls-Royce, zou ik denken.
1: Ja, nou, kijk, wat eigenlijk nu zelfs het hele probleem is, wat een zwak punt is, dat ze ook afhankelijk zijn van de burgerluchtvaart. En we hebben het wel allemaal over defensie, en natuurlijk kan het zijn dat investeringen daar worden teruggeschroefd, maar ten tijde van corona, niemand vloog. En dat betekende dus ook dat het orderboek van Rolls-Royce langzaam leegliep en veel minder gevuld werd.
0: Mm-hmm.
1: Op dit moment, als we het opnemen, hebben we een olieprijs van meer dan $100. Dus vliegen is stervensduur. En dat betekent dus ook dat toestellen aan de grond staan. Ja, die vliegtuigmotoren minder draaien en minder snel vervangen hoeven te worden. Dus ook dat er minder onderhoud nodig is.
0: Ja.
1: En dus eigenlijk een hoge olieprijs, zoals het op dit moment, wat leidt tot minder vliegbeweging,
0: dat is gewoon een nadeel.
1: Raakt direct Rolls-Royce.
0: Ja.
1: En dat zie je dus ook terug aan de koers. Die is ietsje teruggezakt in de afgelopen maanden. En dat komt dus door die hogere olieprijs. Nou, je kan ook nog wel zeggen dat ze, dat noemen ze dan narrow body aanwezigheid, hebben ze niet. Ja, de narrow body, de smalle rompen, de kleinere vliegtuigen, de kleinere motoren. Daar is Rolls-Royce vanuit een bewuste overweging helemaal uitgestapt. Dat was in 2011 overigens al. En ze zijn nu wel weer aan het kijken of ze dan toch misschien weer die markt weer kunnen betreden. Want dat is wel extra omzet. En minder afhankelijkheid van alleen maar die grote motoren.
0: Eigenlijk is dit een mooi brugje naar de kansen.
1: Ja. Ik zou bijna willen zeggen narrow body motoren weer gaan leveren. Maar dat weten ze zelf ook wel. Kijk, een andere belangrijke kans is natuurlijk wel dat de NAVO-norm van 5%.
0: Nee, van 2 naar 5% is gegaan. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, het is gewoon een bak geld is er beschikbaar.
1: Ja, als je 5% van je bruto nationaal product moet investeren in defensie, dan betekent het dat er indirect altijd weer een deel zal terechtkomen bij Rolls-Royce.
0: Ja.
1: Maar ik denk eigenlijk ook wel de AI-boom in dit geval.
0: Ja, die datacenters.
1: Exact.
0: Met die kernreactoren. Ja.
1: Dus de power systems, dat zie je ook. Hè, dat groeit heel hard. Zo heet die divisie. Die groeide afgelopen jaar met bijna 20%.
0: Oh ja.
1: Nou, daar vaart
0: Rolls-Royce ook lekker bij.
1: Ja, en dat blijft dus ook wel gaan, want het is niet een trend die kortstondig is.
0: Nee. Tot slot nog heel even naar de bedreigingen. Komen we dan toch op regelgeving of is dat hier niet heel erg direct
1: nou,
0: in de
1: orde? Nou, ik zou in eerste instantie toch wel zeggen, die Iran-oorlog die op dit moment woedt en dus een hoge olieprijs. Dan hebben
0: ja,
1: we natuurlijk...
0: maar ja, een Iran-oorlog betekent ook weer extra focus op defensie. Dus misschien ook wel weer een kans.
1: Ja. Ja, maar als 25% van je omzet defensie is en 50% burgerluchtvaart...
0: Ja, dan zit je met die olie een groter probleem. Ja. Ja.
1: Nou, wat we ook moeten noemen is de concurrentie van GE Aerospace, Pratt & Whitney. RTX is ook nog een concurrent, dus er zijn wel meerdere spelers. En het allerbelangrijkste risico, dat is toch wel... Nou ja, je kunt zeggen recessie, minder vliegbeweging, maar dat er weer zoiets gebeurt als een pandemie. En vliegtuigen daadwerkelijk aan de grond staan.
0: Oké, gaan we even de boeken openen. Jij zei al aan het begin, het is een market cap van meer dan $100 miljard. Wat zien wij aan omzet de afgelopen jaren?
1: Qua omzet, het is een verdubbeling in korte tijd. En dat ziet er heel goed uit. En dat vertaalt zich ook wel in de winst. En dan wil ik eigenlijk met name even kijken naar de netto marge. 2022 was dat nog 5%. En neem ik eventjes 2024, toen was het 14%. En afgelopen jaar was het 17%. Dus het is niet alleen de omzet groeit, het is vooral ook dat de marge heel hard oploopt.
0: Ja, precies. Dat zijn allemaal mooie beloftes voor beleggers. Aan de andere kant,
1: is
0: het een heel duur aandeel?
1: Wat denk je? Dat is een gekke vraag.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik denk het wel.
1: Ja,
0: maar hoeveel de koers-winstverhouding, hoe hoog is die?
1: Het feit dat het aandeel zo hard is opgelopen, dat geeft natuurlijk alweer dat het niet meer een koopje is.
0: Nee.
1: Maar ja, dat was het ook al niet een jaar geleden op een tientje.
0: Oké, gaan we eens even naar een conclusie. Groeimarkt, blinkende cijfers kunnen we wel zeggen bij Rolls-Royce. Voor wie kan een aandeel Rolls-Royce interessant zijn?
1: Nou, ik denk vooral voor degene die ook gelooft in de CEO.
0: Zeg die naam nog eens één keer.
1: Tufan Edgin Bilgic. En ik hoop dat het goed is.
0: Ja, het klinkt goed.
1: Ach ja, Theo Poering wordt ook vaak verkeerd gezegd.
0: Dus, wat maken ze daarvan, de meeste mensen?
1: Van alles. Ik ben wel eens als Theo de Boer ergens weggezet. Dus,
0: dat is ook wel makkelijk.
1: Tufan is dit
0: misschien
1: ook wel geweest. Als hij luistert, sorry. maar goed, wat wel. De vraag, voor wie is het interessant? Voor degene die positief is over de groei van luchtvaart in de komende jaren, maar dan eigenlijk toch wel in een heel mooi gediversifieerd bedrijf wil beleggen dat financieel gezond is, maar ook bereid is om er wel een premie voor te betalen.
0: Nou, een fikse premie. Dit was Rolls-Royce doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie altijd een stuk langer is. Kun je dus veel meer details horen over Rolls-Royce. In de volgende aflevering gaan Theo de Boer en ik het hebben over Wereldhaven.
1: Ja, Nina, ja, nee.
0: Maar ja, hoe wou je mij noemen nu? Je zoekt natuurlijk nu een naam voor mij.
1: Nee, helemaal niet.
0: Okay.
1: Ik moest even nadenken. Ik denk, waar heeft ze het over? Maar dat ben ik.
0: Theo de Boer.
1: Goed, even een stapje terug. Ja, van een groot conglomeraat als Rolls-Royce met 100 miljard market cap. Terug naar een bedrijfje met 1 miljard market cap, maar wel dicht bij huis. Wereldhaven.
0: Ja,
1: winkelcentra.
0: Zit volledig in inderdaad winkelvastgoed, ja. Dat soort dingen. Maar goed, we moesten ook een soort toverformule gaan zoeken.
1: Want wel met heel veel historie ook.
0: Ja, ook. En de winkelketens, we weten hoeveel er omgevallen zijn de afgelopen tijd vanwege de e-commerce concurrentie. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in elke podcast-app waar je graag luistert. Wij zijn te mailen doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En ik ben Theo de Boer.
0: Tot volgende week.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs. Wow.

0: Deze week in Napleiten. Op het Malieveld in Den Haag komen demonstranten op 14 maart 2021 samen om te protesteren tegen de toen geldende coronamaatregelen. Tijdens een aanhouding gebruiken twee agenten veel geweld om een demonstrant aan te houden. Ze worden uiteindelijk vervolgd voor mishandeling. Napleiten, iedere zaterdag om 10 uur op BNR en wanneer je dat wil in je podcast-app.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
2: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
1: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
3: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
5: En naar wat er o zo fout is gegaan.
7: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. En een rechter zegt, alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam bekend afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg nog kans op een buitje, verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon, alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
12: Hartelijk vrijdag allemaal. Goed dat je weer met ons bent op deze vrijdag 29 mei. De dag dat we leren waarom de AkzoNobel-directie zo graag een fusie wil.
13: De AkzoNobel-top maakt een salarissprong van soms miljoenen euro's per jaar als de mensen die voorgestelde fusie met de Braziliaanse Exalta doorgaat. Zo is de bedoeling dat het salaris van de CEO, Greg Poux-Guillaume, wordt verhoogd van 7,6 naar 18,3 miljoen euro per jaar.
14: En dan hebben we het ook over het aandeel Dell dat verdient heel veel aan AI-servers.
15: That revenue just in that group alone is basically triple what it was a year ago. And of course Dell, one of the big beneficiaries of the AI build-out.
14: Er gebeurt iets bizars. Het aandeel is sinds 2018 niet zo extreem gestegen als nu. Deze aflevering hoor je er alles over. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden, de man achter Markets Are Everywhere en analist bij eToro. Welkom.
16: Goeiedag.
12: Goed dat je er bent, Jean-Paul. Ik wil starten met SpaceX. Ja, hoofdstuk 1800 in de soap rondom de beursgang. En over 1800 gesproken, dat is de nieuwe waardering voor het ruimtevaartbedrijf. SpaceX verlaagt namelijk net voor de beursgang de waardering van 2000 naar 1800 miljard dollar. Meldt persbureau Bloomberg dat met de ingewijden sprak. Ja, die bronnen zeggen dat de verwachtingen wat getemperd zijn. SpaceX is wat meer teruggekeerd op aarde, zou je kunnen zeggen, nadat ze gesprekken hebben gevoerd met adviseurs en beleggers. De waardering is dus lager, maar Maar Elon Musk en zijn bedrijf zouden nog steeds wel hetzelfde bedrag op willen halen. Namelijk $75 miljard. En dat zou toch echt een ongekend bedrag zijn voor een IPO. En dan is aan jou de vraag, Jean-Paul. 1800 miljard, is dat een realistische bedrag voor SpaceX?
16: Ik moet zeggen, wij zijn vanuit eToro zijn wij nu een bank waar je kan inschrijven op die beursgang. Nou. Dus ik mag er niks over zeggen.
12: Je mag er niks over zeggen.
16: Tot de beursgang geweest is, moet ik mijn mond houden.
12: Nou ja, dat is voor ons wel slecht nieuws als jij tot de beursgang je mond moet houden. Alleen over dit onderwerp.
16: Ja.
12: Anders wordt het echt een hele korte uitzending als jij je mond moet houden, Jean-Paul.
16: Over dit onderwerp, ja. Omdat we bij betrokken zijn bij die beursgang, heeft dat de prioriteit.
12: Nou, spannende tijden voor eToro dan. Spannende tijden ook voor Elon Musk en SpaceX. En ook voor zijn concurrent en uitdager Jeff Bezos. Want de laatste test van zijn Blue Origin raket verliep niet volgens plan.
17: Billionaire Jeff Bezos' space firm Blue Origin has blamed an anomaly after its new Glenn rocket exploded in a massive fireball during a hot fire test. Blue Origin has spent billions of dollars and roughly a decade developing New Glenn, which is an orbital rocket aimed at competing with SpaceX's Falcon fleet and its more powerful Starship.
12: Ja, het ging hier om een test van de raket zonder dat die echt van de grond hoefde te komen. Maar dat ding ontplofte in een spectaculaire vlammenzee. Er raakte niemand gewond, maar het kan wel impact hebben op de geplande maanreis volgend jaar van NASA. Waar ook Blue Origin dan weer aan meewerkt. Ik zit vandaag goed in de aanstaande beursgangen, want ik heb ook nog Anthropic voor je. Dat bedrijf blijft maar enorme bedragen ophalen bij investeerders. Dit keer gaat het om een bedrag van $65 miljard. Waardoor er een nieuw prijskaartje gehangen wordt aan het bedrijf. Dat is, hou je vast, $965 miljard. Dat is een flinke waardering voor de partij die AI-tool Claude in bezit heeft. Maar investeerders die staan echt nog steeds te dringen om geld uit te lenen aan dit soort bedrijven. Dat is wel één ding dat zeker is.
14: Ja, door naar de roddel van de week dan. Het ontslag van die BP-bestuursvoorzitter Albert Manifold. De oliereus die nam nog geen jaar na zijn aanstelling alweer afscheid van hem. Vanwege ernstige zorgen over toezicht en gedrag. En ja, journalisten die zouden geen journalisten zijn als ze de details niet zouden gaan uitzoeken. En dat is gebeurd. Korte samenvatting is eigenlijk dat hij niet echt een heel gezellig mens was. Zo komt de Financial Times ermee dat verschillende aandeelhouders hem een uitdaging in de omgang noemen. Neerkijkend en arrogant zelfs. En ze zeggen ook dat hij bijna nooit tijd had om een afspraak te plannen. En dat terwijl die gekozen is om het vertrouwen van aandeelhouders te winnen. Dus dat, ja, dat werkt toch niet helemaal goed. Van één iemand lijkt hij in ieder geval wel het vertrouwen te hebben gekregen. Want volgens Reuters had Manifold namelijk in het geheim, zonder dat de rest van het bestuur het wist, ontmoetingen met activistische aandeelhouder Elliot.
12: Heb ik op de valreep toch nog een Nederlands aandeel voor je gevonden. En dat is Bauer Bam. Dat ging in de ochtend met zo'n 17% omhoog. En dat allemaal dankzij de analisten van ABN AMRO. Die zijn namelijk enthousiaster geworden over een bouwbedrijf. Gaven daarom Bam een koopadvies. En het zorgde er trouwens ook voor dat het aandeel Heijmans omhoog ging.
14: Straks hebben we het over Dell. Dat is niet meer die ouderwetse verkoper van PC's, maar verdient nu bakken met geld met AI.
12: En we hebben het over de bizarre week van Ferrari. Zelfs de Italiaanse regering bemoeide zich met hun nieuwe elektronische model.
14: Eerst AkzoNobel, want het blijkt dat er toch wat persoonlijke redenen zijn om een overname door Sherwin-Williams en Nippon Paint af te wijzen. Met name voor de CEO van Akzo, Grégoire Poix-Guillaume. In plaats van een dik 7,5 miljoen euro kan hij bij het gefuseerde bedrijf 18,3 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Daar kwam het FD achter en ook bij de Raad van Commissarissen gaan de beloningen stevig omhoog. Er is kritiek op het plan. De Vereniging van Effectenbezitters vindt het te royaal en zegt dat hierdoor de directie wel heel graag voor die fusie wil gaan. En ook Riens Abma, directeur van Eumedion, die heeft kritiek.
18: Wat we met name vraagtekens bijzetten is dat volgens dit voorstel een groter deel van het totale beloningspakket minder afhankelijk wordt gemaakt van prestatiedoelstellingen. En aandeelhouders vinden het juist heel belangrijk dat er pay for performance plaatsvindt. Dat ligt nu op bijna 80%, dat je echt afhankelijk bent van het hebben van hele uitdagende prestatiedoelstellingen. En dat wordt nu minder. En dat vinden we een belangrijk nadeel van dit plan.
14: Is het terecht, Jean-Paul, dat die beleggersclub er vraagtekens bij zet?
16: Jawel, want het is natuurlijk, zoals het wordt gezegd, als je als bestuurder een belang hebt en jij moet dan met een voorstel komen. Dat wringt natuurlijk. Het zou tegengesteld kunnen zijn.
14: Ja, denk je dat dat hier ook het geval is geweest?
16: Het is blijkbaar zijn er ook andere bedrijven die bereid zijn om te praten. Die moeten nu zelf met een ander voorstel komen. Je had natuurlijk liever gezien dat het bestuur had gezegd van joh, we hebben alle opties goed bekeken. Dit, dat, dus en zo. En hier zijn we op uitgekomen. En ze hebben denk ik heel wat uit te leggen. Het wordt denk ik wel een lastig verhaal.
14: Het voelt een beetje alsof aandeelhouders best wel slecht gezet zijn hierin. Het bestuur loopt dan met die beloning waarschijnlijk weg. In plaats van dat aandeelhouders ja, toch een stevige premie op hun aandeel hadden kunnen krijgen.
16: Dat, kijk, het gaat eigenlijk te ver om te zeggen ze zijn slecht gezet, want dat weet je niet. Het is natuurlijk een markt waar ook door de concurrentie het allemaal niet zo hard groeit. Dus dat je op een gegeven moment gaat consolideren, dat is niet zo gek. Alleen of je nou de beste deal krijgt, dat is moeilijk te beoordelen. Dus het is, wat nodig is gewoon transparantie.
12: Ja, je ziet het ook aan de reactie van aandeelhouders. In november werd die fusie werd aangekondigd. Toen is het aandeel alleen maar gaan dalen, volgens mij zo'n 8%. Toen werd het overnamebod bekendgemaakt. Toen ging die koers met 20% omhoog. Oftewel, die aandeelhouders die hebben veel meer zin in deze overname dan in die fusie.
16: Ja, die denken er zit in ieder geval meer in het vat.
12: Ja,
16: ja, dat is wat er wel uitkomt. Ja, kijk, de vraag is in hoeverre je dat tegen kan houden als ze de groot aandeelhouders mee hebben en ze hebben akkoord van een toezichthouder. Ja, dan is beloning voor het bestuur niet iets waarvan je zegt, nou, daar houden we het op tegen.
12: Mm-hmm.
16: En met stemming natuurlijk die er moet plaatsvinden. Maar we gaan het zien. Een raar dossier is het wel.
14: Ja, wat kun je daar nou tegen doen? Ja, gaan praten met grote aandeelhouders en hopen dat zij ook meegaan.
16: Ja, niet zoveel. Je kan stemmen op de aandeelhouders. Je kan de beloning van het bestuur wegstemmen.
12: Ja. Ja,
16: de vraag is wat dat uitmaakt. Als het eenmaal een done deal is, zeg maar, dat ze de benodigde goedkeuringen hebben, dan wordt dat lastig. Maar je kan het via de publieke opinie, wat VEB en Eumedion doen, kan je natuurlijk nog wel wat druk op het bedrijf zetten.
14: Moet er ook niet eens naar die regels gekeken worden? Want ik kan me herinneren dat bij Just Eat ook zo'n ding was dat Jitse Groen dan een enorme bonus zou kunnen krijgen en dat daardoor misschien het ook wel aantrekkelijker was om zichzelf te verkopen dan dat bedrijf in handen te houden.
16: Ja.
14: Valt daar nog trein te winnen?
16: Nou ja, ik vind het wel een goed idee. Kijk, het fijne van beursnotering is dat dingen transparant zijn en dit is nou nog net zo'n hoek dat je zegt, nou, dat zou wel iets transparanter mogen zijn, hoe dat van tevoren hoe dat in elkaar zit.
14: Wat het FD ook nog meldde is dat Axalta naast Axo met nog 6 andere bedrijven fusiegesprekken voerde, waarin zij soms prooi, maar dus ook de jager waren. Dus eigenlijk concludeer ik dan, is Axo een soort afdankertje fusie ingegaan met Axalta.
12: 7e keus.
14: Nou goed, 1 van de 7 keuzes.
16: Ja. Oh ja, dat wist ik niet. Maar ja, daar geldt hetzelfde voor. Daar zou je meer over willen weten hoe ze dan tot het plan gekomen zijn. Vanuit de Axalta kant zou je zeggen, nou, dit was voor hun kennelijk de beste deal.
14: Ja, de beste deal. Ze kwamen in die fusie ook nog eens bekijkt af. Want Axo wilde eigenlijk nog een groter belang in het nieuwe bedrijf. Maar Axalta zou ze ook daar nog naar beneden gepraat hebben, omdat ze zeiden, we gaan hier geen terrein inleveren. De slechte dealtekenen stapelen zich hier wel een beetje op.
16: Het blijft een beetje speculeren hoe dat precies gegaan is. Maar dan wordt er dus wel gekeken, bijvoorbeeld met een beloning voor het bestuur om het door te laten gaan. En als je nou genoegen neemt, daar wat minder, dan doen we daar wat meer. Ja, dan kom je weer terug op punt 1. Gek is het wel.
9: BNR Beurs.
12: Gaan we door naar Dell. Dat verrast alles en iedereen met het afgelopen kwartaal. De omzet steeg met 88%, veel en veel beter dan verwacht, waardoor ze gelijk de omzetverwachting voor het hele jaar verhogen. Iedereen zag Dell als dat suffe ouderwetse bedrijf, maar het is nu on steroids door de AI-boom.
19: Somebody needs to build those servers that go into data centers to train all those models and deploy all the applications. And Dell, a lot of us think of as the kind of boring laptops and computers, but they've managed to really reinvent themselves as physical infrastructure providers for the AI boom. And so, you know, we're seeing some pretty comical revenue ramp here.
12: Dell zag de verkopen sinds 2018 niet zo hard stijgen als afgelopen kwartaal. En dat alles doet wat met de beurskoers. Het aandeel ging zo'n 35% hoger van start. Als Dell ook meer dan 30% hoger de dag uitgaat, is dat ook bijzonder. Want ook dat gebeurde sinds 2018 niet. Voordat we het over die records gaan hebben, Jean-Paul, eerst maar even, hoe verdient Dell precies dan aan die hele AI-boom?
16: Zij leveren, dat is een beetje achterhaald om te zeggen, maken alleen laptops. Zij zijn ook een belangrijke leverancier van die kasten waar die GPU's van Nvidia ingaan. Dus in een datacenter. Dat is, tegenwoordig wordt dat zo ongeveer prefab gemaakt, zeg maar. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want daar moet alles aan kloppen. En dat doen zij ook.
12: Zijn ze onderschat de afgelopen jaren door beleggers?
16: Nou, dat weet ik niet, maar wat er nu wel uitkomt, ze hebben natuurlijk een hele grote order gekregen van het Pentagon van 9,6, waardoor ze nu bij de resultaten zeiden dat ik geloof dat de omzet uit die datacenteractiviteiten is met 750% omhoog.
12: Ja, echt
16: dat gaat van iets van rond de 2, geloof ik, naar 16 miljard. Ja, had je dat kunnen zien aankomen? Nou ja. als je Trump zijn True Social berichten had gelezen, die roept geloof ik al weken van jongens, koop Dell, koop Dell.
12: Nou echt?
16: Ja, hij heeft zelf ook gekocht een paar weken geleden.
12: Oké. Okay. Dus in die zin van beursen
16: dat je denkt, nou ja, precies. Ik denk dat wel mensen daar een trackertje op zetten. Kijk, maar dat hoe dat zit, ja, er is volgens mij ook niemand die daar verder onderzoek naar doet. Maar ja, nu hebben ze dus 16 miljard en ze zeggen ja, wij denken dat het gaat doorgroeien naar 60 miljard. Ja, had je dat kunnen zien aankomen? Ja, misschien wel. Het is in ieder geval voor de Amerikaanse overheid. En Dell is ook nog een belangrijke leverancier van de supercomputer van Elon Musk. Mm-hmm. Die Dojo dingen. Dus als die Terafab gaat uitbreiden en dingen, dan is Dell wel een partij om rekening mee te houden.
12: Wat me ook opviel in die cijfers, Dell doet het financieel al heel erg goed, maar ze konden ook nog eens een keer de prijzen verhogen. Dat geeft wel echt hun kracht aan.
16: En dat maakt het helemaal bijzonder natuurlijk. Dat als je in bulk inkoopt, dan krijg je normaal gesproken een wat betere prijs, ja, zeg maar. Ja, en weet je, ik wil niet te veel de tour opgaan van allerlei conspiracies of zo. Dat is, maar Michael Dell is natuurlijk vanaf het eerste uur dat Trump president is geworden, heeft hij flink gedoneerd aan de campagne. En ook dat systeem dat iedereen in Amerika een eigen beleggingsrekening, daar heeft hij allemaal geld voor overgemaakt. Het lijkt wel een beetje.
20: Dus jij wil niet speculeren, maar je zegt eigenlijk wel dat hij zich misschien een beetje heeft ingekocht bij Pentagon.
16: Dat het in ieder geval is I scratch your back and you scratch mine, zeg maar. Ja. Maar dat neemt niet weg dat Dell gewoon qua kwaliteit van de producten gewoon duidelijk hofleverancier zijn bij heel veel datacenters. Wat nieuw, het is niet nieuw dat ze dat doen. Wat nieuw is, is dat ze nu hele grote orders hebben gekregen. Dat laat natuurlijk ook zien hoe groot het belang is dat er in de VS aan AI wordt gehecht.
12: Ze doen het goed, ze hebben de prijzen verhoogd. Kunnen ze nog een keer die prijzen gaan verhogen, denk jij?
16: Nou ja, als het één keer kan, kan het nog wel een keer. Ik zit zelf meer te kijken van hoeveel vervolgorders kunnen hier nou nog achteraan komen. Ja. Als je, nou ja, ik denk dat er nog wel vanuit de SpaceX, Terafab, Musk kant, zeg maar, wellicht nog wel wat kan komen. Maar er zijn natuurlijk weinig partijen die dit soort orders kunnen plaatsen. Want er worden al heel veel datacenters gebouwd en daar hebben we het niet in zo grote getalen gezien.
12: Ja, precies, want dat was gelijk de volgende vraag. Ze hebben aan het Pentagon een hele grote klant. Aan de Amerikaanse overheid is ook een grote klant. Op een gegeven moment, wat is dan nog de markt? Dat is dus een SpaceX of een Anthropic, weet ik veel wat.
16: Nou,
12: maar op een
16: gegeven moment het buitenland. Kijk, het plan was natuurlijk in de VS om ook heel veel datacenters neer te gaan zetten, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, in Saudi-Arabië, in Emiraten, noem maar op. Die hebben ook wel de portemonnee om dit soort projecten te doen. Alleen ja, als het daar zo onrustig is, is nog even de vraag of iemand zegt, nou, dat vinden we nou wel zo'n goede locatie.
20: Ja, en dat is natuurlijk enorm grote vraag. Dan moet je heel hard gaan opschalen. Is Dell daar wel toe in staat ook?
16: Jawel. Want dat is wel weer het bijzondere. Het zijn superbelangrijke rekken, zeg maar. Maar ja, het zijn uiteindelijk wel rekken. Dus je zou zeggen, dat moet toch iemand anders in principe ook kunnen. Maar ja, wat je vaak ziet is omdat ze zoveel haast hebben, dat als je dan eenmaal een setup hebt, een tekening hebt, de bouwtekening voor zo'n datacenter, en je zegt, joh, met hun werkt het goed. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij dat Vertiv die de koeling doen. Ja, die worden ook nooit uitgedaagd of vervangen, omdat mensen zeggen, ja, never change your winning team. Mm-hmm. We zetten gewoon op allerlei plekken. Misschien kan je ook nog denken aan India, Japan, waar ze misschien ook dat nog naar willen exporteren vanuit de VS. En daar kan Dell ook allemaal op meeliften.
12: De goede kansen liggen dus buiten de VS, misschien zelfs wel in de ruimte. Want daar moeten ook allemaal services komen, heb ik wel eens gehoord.
16: Ja, dat is wel een heel vooruitstrevend onderwerp voor BNR-beurs. Maar ik denk dat dat allemaal nog, laten we het eerst even kijken naar de komende 5 jaar. En dan zie ik de Dell-rekken nog niet zweven in de ruimte.
12: Nou ja, ik zeg het dus ook omdat ik dat niet las in de prospectus van SpaceX. Ja. Elon Musk wil dat.
20: Daar mag hij
12: doen.
20: Niks over zeggen.
12: Nee, oh, daar mag je niks over zeggen.
20: Ja, jammer.
12: Hey, dit bedrijf was gisteren nog 200 miljard waard. Voor een onderneming die verdient aan AI is dat eigenlijk nog wel een hele voorzichtige waardering. Open deur, dit kan nogal flink gaan toenemen.
16: Wat ik net gezegd heb, kijk, het is makkelijk. Het komt natuurlijk door de hele AI-ontwikkeling, maar het is in die zin geen AI aan. Het is gewoon een leverancier van hardware. Dat is toch wat anders dan dat je een softwaremodel hebt wat de hele wereld op alle bedrijfs- en persoonlijke computers gaat gebruiken of zo. Zeg.
20: Mm-hmm. Ja. Ik vind het wel opvallend trouwens dat beleggers nu pas eigenlijk voor alles dat niet Nvidia of TSMC is aandacht hebben. Je zag afgelopen week ook Micron bijvoorbeeld en die Samsung en SK Hynix die enorm in waarde stijgen. Dat neemt nu pas echt de grote vlucht. Hoe kan dat beleggers daar zo laat pas achter komen?
16: Ja, omdat je hebt eigenlijk net zoals Nvidia zelf in mei 2023 een soort ChatGPT-moment had. Hè. Toen kwam Jensen Huang opeens en zei, joh, ik ga 5 miljard meer omzet maken. Toen ging het op die GPU's. En nu is die eigenlijk zover dat hij dus ook wat hij noemt, die chips noemt hij al geen GPU's meer, maar AI-fabriekjes, wat daar allemaal in zit. Ja, daar komen dus nu echte grote bestellingen op door.
20: Maakt dat het ook gevaarlijk dat nu pas komt? Dat beleggers ja die opeens misschien nu overal monsterwinsten in gaan zien als gevolg van AI en dat die misschien ook niet altijd er zijn?
16: Nou, het risico wat erin zit is dat er dus nu groeipercentages staan waarbij beleggers misschien te makkelijk denken, joh, dat kan ik de komende 5-10 jaar doortrekken. Ja, want je zou toch op een gegeven moment, ja, dat weten we allemaal niet, hoeveel dat er bij op een gegeven moment heb je misschien wel een soort capaciteit bereikt dat je zegt, nou, nu kunnen we voorlopig wel even vooruit.
20: Ja.
16: En nu wordt dat gedaan alsof dat oneindig ver gaat stijgen. Daar zit het risico.
20: Ja, en dan lijkt me dat iemand als Dell, die misschien niet de meest geavanceerde apparatuur maakt, dat die misschien wel het eerste bedrijf is dat niet vervangen hoeft te worden en dat dus in plaats van om de 3 jaar, om de 6 jaar een nieuwe verkoopgolf heeft.
16: Dat zou kunnen. En het eerste probleem wat al die partijen nu hebben, ook Micron en die andere die je noemt, die moeten zeggen, ja, gaan we nu de productiecapaciteit uitbreiden op de hoogte van de markt om nog meer te kunnen leveren. Want als wij het niet doen, dan doet iemand anders het, met het risico dat je dan dadelijk fabrieken hebt staan. En dat die grote hyperscalers zeggen, nou, het is wel even genoeg. Ja, dat is lastig.
12: Tijd om even terug te blikken op de week. Eentje die begon met opvallend nieuws uit China en hun technologische achterstand op het Westen.
0: In terms of their ability to manufacture chips at the cutting edge versus TSMC, that crucial foundry, of course, that sits in Taiwan, that everyone from Apple to Nvidia are dependent on. Why are we saying they're closing the gap now?
20: Ja, en er was overname nieuws.
0: Uber has offered to take over Delivery Hero in a deal that could value the German company at about $11.6 billion. Uber, which already owns 20% of Delivery Hero, would have to pay about $9.31 billion under those terms.
12: Flow Traders had een minder leuke week. Het aandeel verloor bijna 20%, want het bedrijf blijkt toch een zorgenkindje.
21: Flow Traders gaat hard onderuit op het damrak na een kritisch rapport van ING. De bank denkt dat de huidige strategie van de flitshandelaar niet werkt en wijst erop dat er geen enkel doel uit 2022 nog is gehaald.
20: En de donkere handelsoorlogwolk dreef ook weer eens voorbij. Dit keer niet uit angst voor Trump, maar voor China.
22: China dreigt met harde maatregelen terug te slaan als de Europese Unie haar handelsbeschermingsmaatregelen uitbreidt.
12: Maar het was ook zeker de week van Ferrari. Het iconische automerk kreeg heel wat mensen op de kast door met een elektrische auto te komen.
23: This is Ferrari's first ever electric car, but it doesn't even look like a real Ferrari. What have they done?
24: Een Ferrari, ja, dan wil je natuurlijk een brullende 12-cilinder of 8-cilinder. Voor mij hebben het een 6-cilinder met turbo's. Dat mag ook nog een plug-in hybrid zijn zoals tegenwoordig. Maar toch geen stille elektrische auto.
12: Ja, het ging mis. Beleggers vonden het niks. De beurskoers van Ferrari ging hard onderuit. Zelfs de Italiaanse regering moest reageren op de rel. Zo vond de minister van Transport het model verschrikkelijk. Het was, zei hij, het logo met het stijgende paard niet waard. Alleen de paus was enthousiast. Bleek naar een testrit in een witte Ferrari. En dus aan jou de vraag, ben je team paus of ben je team Italiaanse regering, Jean-Paul? Wat vind jij van het nieuwe model, de Luce?
16: Ik ben wat dat betreft ook conservatief. Dus Ferrari moet gewoon Ferrari blijven. Kijk, ik snap wel dat ze het doen, hè. Want ze hebben niet gezegd, we gaan dit op schaal. Dus ze zeggen niet, de elektrische Ferrari gaat de traditionele auto vervangen. Hè? Dus misschien is het wel een hele slimme PR-stunt wat ze hebben gedaan. Ze krijgen in ieder geval heel veel aandacht. Alleen de beurskoers, die reageerden er niet goed op.
12: Nee, ook wel echt een lelijk model. Er werd al de grap gemaakt, het is een beetje een Fiat Multipla, maar dan iets sneller.
16: Ja, misschien hebben ze toch het idee van, we moeten dat laten zien dat we dit ook aanbieden. Zie je, er is geen vraag naar. En dus kunnen we terug naar de kernstrategie.
12: Een soort
16: we
12: bewijs.
16: Moeten dit niet doen.
12: Ja.
16: Ja, ik weet het niet.
12: Wat we gisteren wel in één keer zagen, dat die koers toch omhoog ging. Omdat die topman zei, ja, wij krijgen best wel veel goede reacties toch erop. Als in, we merken dat er veel meer bestellingen worden gedaan. Kan dit dan toch nog een hit worden voor Ferrari?
16: Ik kan het je nauwelijks voorstellen, maar er is misschien een markt voor te vinden. Misschien moet dat wel in China. Dat is niet de grootste afzetmarkt voor Ferrari. Maar dat gaat natuurlijk helemaal elektrisch.
12: Ja.
16: Er zijn veel Chinese topmodellen waar men wel ook gewoon elektrische versies van koopt. Ja, misschien willen ze daar wel op mikken.
20: Dan is het wel fijn dat we racend het weekend ingaan. En om volgende week alvast een vliegende start te geven, heb ik nog de planning voor je. Deze week begint met cijfers van HP Enterprise, de zakelijke tak van het computerbedrijf. Niet het meest sexy aandeel, maar vergelijkbare saaie concurrenten als Dell en Lenovo wisten deze maand al spontaan te verrassen door hun aandeel in AI. Niet ondenkbaar dus dat ook HP dat overkomt. Beleggers rekenen er wel op. Het aandeel kreeg er dit jaar al ruim 60% bij, met een laatste zetje op de laatste handelsdag vlak voor die cijfers. Die komen er ook nog van cybersecuritybedrijf Palo Alto en warenhuisketen Macy's en van het CBS, want de maand is weer voorbij en dat betekent een nieuw inflatiecijfer. En dan staan er verder nog een hoop aandeelhoudersvergaderingen op de rol, bij onder meer Netflix, Alphabet, Air France, KLM. En nog een interessante is die van OCI, een bedrijf dat wilde fuseren met een ander bedrijf van zijn Egyptische meerderheidsaandeelhouder, maar de rest van de beleggers daarbij dan wel weer buitenspel zetten, totdat de rechter ingreep en de fusie tijdelijk blokkeerde. Toen doken er ineens allerlei lijken op uit de financiële huishoudingskast van het bedrijf en bleek het slechter te gaan met OCI dan vooraf bekend. Dit wordt dan weer de eerste gelegenheid waarbij aandeelhouders het bedrijf daarover kunnen bevragen.
12: Dit was de BNR-beurs van 29 mei, een einde van de beursdag, van de beursweek en ook gelijk maar van de hele beursmaand. Wij danken Jean-Paul van Oudheusden, de man achter Markets Everywhere, analist bij eToro, maar natuurlijk vooral onze grote vriend van de show. Dankjewel, man.
16: Graag gedaan.
20: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er, zoals je gewend bent, weer met Beurs in Zicht. En dan wensen we voor nu een fijn weekend.
12: Maar zondag dan wel in de podcast-app. Hè? Niet dat mensen die de radio luisteren denken, ik ga zondag de radio aanzetten en hoor ik ze.
20: Heel belangrijk.
12: Want dan moet je echt gratis en voor niks abonneren. En dan
20: in je podcast
12: komt die podcast heb.
20: Of YouTube.
12: YouTube ook, ja.
20: Ja. Tot dan, doei.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Friday Move.

0: prijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de 8e finales. Een ongelooflijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het Grote Plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg komt er vannacht nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday move.
8: Voorzitter, ik ga niet...
9: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
10: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
11: Met wel of niet 100% fit.
12: Ja, het kabinet kon geen jaar geven op het door ons gestelde ultimaat.
13: Kom dan zelf maar met ideeën.
5: Jort Kelder.
14: Ja. Ja, podcastmaker, journalist en columnist Milou Brandt is vanmiddag mijn co-host. En we zitten hier in de tuin van Sofitel Legend, The Grand. Ik noem het eigenlijk gewoon het oude gemeentehuis in Amsterdam, The Grand dus. We gaan luisteren naar Thomas Robson's muziek.
15: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
16: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
15: Is AI.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dat begint nu wel een beetje warm te worden onder de voetjes. Ja. En ik doe ook mijn eigen illustraties. Dus dat moet ook allemaal nog in de avond.
7: Het is ook een hele leuke Substack waar je ook alles zelf op tekent.
6: Klopt.
7: Zie ik vaak langskomen. Dat is aandoenlijk, maar ook wel...
6: Aandoenlijk?
7: Ja, aandoenlijk, vind het lief.
6: Excuse me.
7: Dat je eigen tekeningen maakt. Nee, maar even, Milou, het boek gaat ook over, zeg maar, wees wijs met geld.
6: Nou, vooral echt van... Ga gewoon beleggen, want mensen denken vaak dat beleggen gaat over rijk worden. Maar voor mij gaat beleggen over niet armer worden.
7: Yeah.
6: Je moet iets doen om je koopkracht te beschermen. En ja, mijn ouders die hebben mij dat nooit geleerd. Natuurlijk niet, want ze hadden gewoon nog rente op hun spaargeld. Ja, dat hebben wij sinds corona niet echt meer. In corona hadden we wel in een jaar 14% inflatie. Dus ja, zo gaat het natuurlijk wel heel hard. Dat is natuurlijk niet elk jaar zo. Maar dit is wel eigenlijk de enige optie die je hebt om daar iets aan te doen.
7: Maar heb je het gevoel dat bij jonge mensen dit nu aanslaat? Dat mensen meer gaan beleggen? Want kijk, het algemeen gevoel in Nederland is, laten we vooral sparen. We hebben 500-600 miljard spaargeld. Dat doet eigenlijk niks. Eigenlijk na inflatie word je ieder jaar armer.
6: Ja.
7: Dat is de norm. En risico nemen en zo, dat zit niet zo in onze aard, toch?
6: Nee, je mag er ook geen reclame voor maken. Ik weet nog dat ik bij Eva Jinek een keer te gast was met jou. En er werd me nog op het hart gedrukt van... maar het mag absoluut geen reclame worden voor beleggen. Hè?
7: Dat
6: mag
7: even... Stel je voor dat we er beter uitkomen straks met
6: z'n allen. Ja, voor sparen mag je wel in de hemel inprijzen. Ja. Nee, maar ik denk wel dat het voor jonge mensen... Hè, voor mensen is het steeds moeilijker ook om een huis te kopen. Zeker hier, hè, ik spreek dan uit ervaring in Amsterdam.
7: Ja.
6: Nou, dat ligt niet echt binnen handbereik. Dan is dit wel een fijne optie om alsnog iets van vermogen op te bouwen.
7: Ja, oké. Okay. We gaan heel veel gesprekken doen. Jij gaat mij assisteren. En misschien wel niet alleen in de reden vallen, maar het gewoon overnemen. Dat mag natuurlijk. We gaan een gesprek hebben over Moerdijk. Het dorp dat moet verdwijnen. We gaan praten met de baas van VNO-NCW. Natuurlijk de politieke situatie. Een documentaire maken over jongeren aan drugs. Ik vraag me alvast, ben je van drugs geweest?
6: Wel nee.
7: Wel,
6: hoe
7: nee.
6: kom je erbij?
7: Een enkele keer.
6: Nooit van mijn leven.
7: Nee, dat zou je nooit doen. Stadsmeisjes doen het niet. Meijndert Schut van Quote komt nog langs. Twan Huis heeft een boek geschreven. Ja, die schrijft ook ieder jaar een boek. Want die heeft gewandeld. Maar laten we eerst maar eens even beginnen met Moerdijk.

0: Meneer Robson, ik dank u zeer voor de muziekjes. We gaan het hebben over het dorp Moerdijk. We moeten snel zijn, want het is er nog nu. Jorik Simonides en Lennart Royakkers hier aangeschoven. Jullie hebben een podcast gemaakt over het dorp dat gaat verdwijnen. Na zoveel jaar, 1100 inwoners. West-Brabant kennen we het allemaal. We kennen het natuurlijk van de industrie die er ligt. Ik dacht eigenlijk dat het besluit al genomen was dat het gebuldozerd werd. Maar nog niet dus.
1: Nee, dat zit wel een tikkie anders. Ja? Dat kun je wel zeggen.
2: Ja, nee, dat is een beetje de pijn van het dorp ook. De bedoeling had geweest dat er afgelopen december in ieder geval uitgesproken zou worden wat er zou gaan gebeuren. De gemeente heeft dat gedaan. De gemeente heeft toen gezegd, wij gaan voor opheffen. Maar de toenmalig minister die heeft toch uiteindelijk besloten tot uitstel. Dus het is nu de bedoeling dat er in juni een besluit valt.
0: Ja, nu is het merkwaardig natuurlijk dat dorp moet verdwijnen. Eigenlijk om de wereld te redden, om de wereld duurzamer te maken. Want het is eigenlijk een slachtoffer van de energietransitie, legt uit.
1: Ja, klopt. Ja, dat industrieterrein bij Moerdijk, dat kent iedereen wel. Ja. Dat moet nu dus ook een grote rol gaan spelen in de energietransitie. 700 hectare moet daar in de omgeving worden gevonden om waterstoffabrieken, dat soort dingen neer te zetten. Wind.
0: Dat kan niet. We hebben 60% van Nederland is boerenland. Ja. Er staan koeien te grazen. Ik gun het die koeien van harte, gaat niet om. Maar waarom pakken we niet even een stukje boerenland? Waarom dat dorp?
2: Nou, dat gaat ook getroffen worden, hoor. Dat dorp is relatief beperkt. Het is heel veel leed, want er wonen heel veel mensen. Dus daar hoor je het meeste over. Maar daaromheen ligt heel veel agrarische grond.
0: Dat doen ze dus ook.
2: Wat zeker ook getroffen gaat worden.
0: Alle opties zijn bekeken en het kan niet anders.
2: Ja, daar lijkt het dus wel op. Alleen dat durft eigenlijk nog niemand uit te spreken. Dat is een beetje waar het nu stokt. Er wordt al een aantal jaren lopen deze plannen. Er wordt dus onderzoek naar gedaan. Het Rijk, de provincie en de gemeente praten daarover. En het blijkt eigenlijk wel uit alle stukken en alle mensen die er verstand van hebben, die zeggen het kan inderdaad niet anders dan op deze plek.
0: Ja, je hebt eigenlijk een aanlandingspunt nodig voor groene stroom. En dat moet dan daar.
2: Ja.
0: Nou kun je natuurlijk ook zeggen, jongens, Moerdijk, net als Pernis, misschien niet het mooiste dorp van de wereld. Laat ze blij zijn, ze worden uitgekocht op de taxatiewaarde van hun huis. Aanvankelijk zou dat minder zijn, maar de minister heeft gezegd, oké, geen gezeur.

0: per taxatiepunt, we betalen het gewoon. Dus iedereen heeft zijn geld en kan ergens anders beter gaan wonen. Prima, toch?
1: Nou ja, ja, 100% van de waarde van de huizen nu daar. Dus als je nog wil verhuizen, makelaarskosten, dure hypotheek en zo, dat is nu nog allemaal voor eigen rekening.
0: Toch wel, ja.
2: Maar het grappige vind ik wel dat eigenlijk is dus door de gemeenteraad besloten, oké, laten we dit gaan doen, wij gaan wel weg. En nu is het dan weer de, hè, dan krijg je eindelijk een ja van de grond in dit, ja, liever niet in mijn achtertuin land. Kan het eindelijk en dan loopt die politiek achter.
3: Het was ook de bedoeling dat er een gezamenlijk besluit zou komen. Dus de gemeente dacht, wij doorlopen alle stappen die we moeten doorlopen. En gaan aan de gemeenteraad voorleggen, dit is denk ik de beste optie. Dan kan daarna de provincie zijn zegje doen en uiteindelijk ook het Rijk. En ja, die kreeg toen toch een beetje koud watervrees. Ja. En zijn uiteindelijk teruggekrabbeld.
1: Ja, en de context hiervan, het was een demissionair kabinet. Dubbel demissionair. NSC was al vertrokken, de PVV was al vertrokken. Dus ze zaten daar met de BBB en de VVD nog over. Ja. Het was een VVD-minister, Sophie Hermans toen nog, op klimaat, die de leiding had in dit dossier. Maar ook Mona Keijzer bijvoorbeeld, toen nog een BBB-minister. Die had vanuit wonen ook een hele grote rol op dit dossier. Ja. Dus dat is een beetje de politieke context waarin je moet zien. Ik krijg koud watervrees, het goede woord.
0: Jullie hebben een rondje gemaakt door het dorp natuurlijk, de mensen gesproken. Hoe is de sfeer? Is het een beetje galgemaal?
3: Ja, dat uitstel, dat drukt gewoon heel zwaar op de mensen. En ze zeggen ook, we zitten nu zo lang in onzekerheid. En ook al moet het dorp straks weg, vertel het ons. Ja. Geef ons duidelijkheid. We hebben niet alleen maar met inwoners gesproken, maar ook met het bedrijfsleven, met de industrie. Heel veel verschillende partijen. En die duidelijkheid, dat is eigenlijk ook wel een beetje een gemene deler tussen al die partijen. Ze balen allemaal enorm van het uitstel. Ze denken, daar gaan we weer. Weer iets waarop geen knopen worden doorgehakt in Nederland. En ondertussen wordt niemand hier beter van.
0: Okay. Ja. Hebben we nou een fileberichtje of zo aan de hand? Kom maar.
3: Ja?
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
0: Het is een van die BNR-appjes, hè? Ja. Is dit kwakkelende zendertje echt afhankelijk van zo'n podcast, denk je?
1: Nou, dat is een groot woord, denk ik.
0: Ja, ik weet dat de baas erbij zit. Denk, schiet even een raketje bij hem binnen. Ja. Hey, jongens, nou kan je ook zeggen, kijk, het wordt altijd verweten in Nederlandse politiek. Ja. Geen besluit, geen leiderschap, geen duidelijkheid. Kan je zeggen, het duurt nu een paar maanden te lang. Maar op zich het vermetele besluit om te zeggen, weg met dat dorp, we zetten een stap voorwaarts. Dat zouden wij ook op meer plaatsen moeten doen, of niet?
1: Ja. Nou ja, dat zou je dus wel denken. Want die energietransitie die kost vraagt om nog meer ruimte dan dit dorp alleen. Dat is ook wel een beetje wat we uitproberen te zoeken in deze podcast.
0: Van, dus Moerdijk staat niet op zichzelf.
1: Nee, precies. En dat is ook wel een vraag die wij, vooralsnog wil de staatssecretaris die er nu zit, die wil niet met ons in gesprek, helaas. Maar dat is wel een vraag die we voor hem zouden hebben. Van,
0: hoezo wil hij niet met jullie in gesprek?
1: Ja, ze willen de besluitvorming afwachten.
0: Wie is het op het moment?
1: Johannes Debat.
0: Oh, die?
1: Ja.
0: Hele bekende staatssecretaris. Hij wil een beetje onder de radar blijven.
1: Ja, nou ja, er wordt nog gesproken natuurlijk. Dus hij wil dat besluit eerst afwachten. Maar een vraag die wij natuurlijk wel hadden is, je hebt hier een gemeenteraad en een gemeente die een beetje een stap naar voren zet. En vervolgens een maand later toch een beetje in de kou blijft staan. Ja, voorbeeld schept dat naar andere gemeenten?
0: Hey, en hoe gaat het eigenlijk? 1100 mensen, het zijn minder huizen nu, die komen op een gegeven moment vrij. Ja. Hebben die mensen al dromen, plannen? Hebben ze al de folders in huis voor het nieuwe huis? Niet hoeveel? Werkt dit?
3: Nee, de meeste mensen willen gewoon blijven. En er is ook volop verzet. Je hebt eigenlijk twee stromingen in het dorp. Je hebt mensen die graag het gesprek aangaan en willen kijken hoe ze op die manier iets kunnen regelen. En je hebt een groep mensen, ook wel een beetje relatieve nieuwkomers in het dorp, die zegt, ho, wacht eens even. Als deze plannen doorgaan, dan willen wij gewoon echt een riante uitkoopregeling. Ja, we hadden het net over 100%, maar ze hebben een berekening gemaakt van die uitkomen op 350%.
0: Milou, jouw geliefde volgens mij heeft een verhaal geschreven over de Groninger uitkoop.
2: Ja.
0: Daar was een huis, een heel beroemd huis van een mevrouw, die was geloof ik 3,5 ton waard. Die is met bijna 1 miljoen gaan lopen.
2: Ja, die was 2,5 ton waard en dat is toen verbouwd voor
0: een tonnetje van 8, geloof ik.
2: Zoiets. Dus echt
0: dus wel extreem.
2: En dan voelde ze eigenlijk nog steeds dat ze er bekijkt vanaf was gekomen. Dit is waar jullie mee aankomen. Ga je schamen.
0: Maar dan moet je even advies geven. Hoe ging dat bij Groningen? Zij was heel vocaal. Ze was overal in de pers.
2: Dan
0: kun je gewoon geld terug. In feite met chantage.
1: Ze hebben Geert-Jan en Carrie Knoops, het bekende advocaten-echtpaar, hiervoor in de arm genomen. komen. Ja. Dus die moeten dit gaan regelen. Hebben we ook gesproken voor de podcast. Zij zeggen dat het goed komt.
2: Ja, maar Moerdijk is echt zo groot. Hè? Niks ja. nadelen van Moerdijk. En Groningen is natuurlijk... Ja, op een gegeven moment was alles Groningen. Zelfs Assen werd Groningen. En stukken van Friesland werden Groningen.
0: Wat is het bonnetje van deze uitkoop?
1: Nou ja, dat hangt nog een beetje van het prijskaartje af natuurlijk. Er is nu een regeling voor 100%. Dus als je nu weg wil, kan je je uit laten kopen voor 100%. Dat is nog geen uitkoopregeling. Want ja, als je echt uitgekocht wordt, onteigend wordt... heb je sowieso recht op wel ietsje meer. Je moet ook vergoed worden voor je onkosten die je nog maakt. Dus nu valt de schade nog relatief beperkt uit. Nou, het hangt een beetje vanaf hoe groot dat percentage gaat worden. Als er straks een bod van 350% komt... Ja, dan gaat het in de vele miljarden komen. Ja, maar mensen die er verstand van hebben, die wij spreken... Die zeggen
0: ook, hoe het juridisch zit. Ja. De overheid mag natuurlijk uitkopen, zeg maar... Ja. Nou is dat vaak gedaan.
3: Maar 350% is fors
1: aan de hoge kant.
0: Dat is veel.
3: Onrealistisch hebben wij gehoord.
0: Ja. Jongens, wat is het volgende project? Moerdijk staat er nu op. Wat moet het volgende verhaal worden?
3: Nou, we zijn nog bezig met de laatste aflevering. Aflevering 1 is net verschenen afgelopen woensdag. Ja. Maar we zijn nog druk aan het werk. En we werken toe naar dat besluit wat dus eind juni gaat vallen. En je ziet nu ook wel de laatste weken dat er de gekste dingen gebeuren. En mensen toch niet met je in gesprek willen. En dat,
0: toch niet?
3: Ja.
0: Denk je dat de rest van Nederland iets kan schelen? Ik kan ook zeggen, mijn dorp niet. Haal maar weg.
1: Nou, ik denk dat het mensen misschien een beetje zou moeten schelen. Omdat het staat voor heel veel
0: problemen. Jullie zijn de volgende, zo dat.
1: Ja. Nou ja, het gevoel heb je wel een beetje. In de zin van, er is gewoon meer ruimte nodig voor die energietransitie. En die ruimte is schaars in Nederland. En dat zorgt voor een belangenconflict. En dat is een beetje het verhaal wat we in de podcast hebben willen vertellen. Dat dat belangenconflict uit...
2: Ik heb de eerste aflevering geluisterd. En je krijgt wel, ze gaan echt met mensen die daar dus wonen in gesprek. En dan krijg je toch wel het gevoel van... je grootouders zijn daar geboren. Je hebt het huis net verbouwd. Tuurlijk. En die mensen die kunnen allemaal geen plannen maken. Want wie weet zijn ze er over 2 jaar of 3 jaar daar niet meer. Dus dat zet toch wel op een bepaalde manier je leven on hold. Ik ben zelf ook heel vaak verhuisd. Ja. Je durft nergens meer echt een soort van... een inrichting überhaupt voor jezelf.
1: Ja, daar staat die industrie dus tegenover. In de volgende aflevering hoor je weer een totaal ander belang. Want daar spreken we die industrie. Dus. En daar hoor je dus dat zij nou eenmaal moeten verduurzamen. En dat vraagt om heel veel ruimte.
2: En dat is ook wel weer de Nederland. Ja, iedereen wil volgens mij energieonafhankelijkheid. Niemand wil die dure prijzen de hele tijd betalen. Ja. Dus ja, aan de andere kant denk ik ook, het doet misschien een beetje pijn. Oké, het is dan niet in mijn achtertuin, maar het is misschien wel iets wat we...
1: Nou, en bij veel bewoners zie je dat besef ook wel, hoor. Mensen, nog even los van al het leed, men snapt over het algemeen wel wat het strategisch belang is van die regio. Ik denk dat de grootste pijn nog wel zit in het feit dat er dus geen besluit wordt genomen. En zolang er geen besluit wordt genomen, is er ook geen uitkoopregeling. En kunnen mensen, die 100% dan, maar dat is wel duidelijk, als het echt zover komt, gaan ze er meer uithalen.
0: Hey, maar dan nog, hè. Iedereen is zo emotioneel over het dorp. Ik ken het dorp niet. Maar het uitzicht is dus Moerdijk, niet de industrie.
1: Ja.
0: Niet echt een uitzicht waar veel mensen op zitten te wachten. Zijn ze niet gewoon opgelucht? Want het is zo'n taboe om het te zeggen, maar het is toch een van de allerlelijkste uitzichtjes van de wereld, of niet?
3: Nou, ze zitten daar ook echt ingeklemd. Je hebt de industrie, je hebt het Hollands Diep, je hebt de A16, de A17, je hebt een logistiek park, overal windmolens.
0: Maar nu ga je een hele podcast maken met natuurlijk de tranen vanaf druipen en het is zo sneu. En het is ook sneu voor die mensen. Maar jongens, zweef wat groter. Denk je, er wonen nu gewoon op de verkeerde plek.
2: Ja, maar in Rotterdam heb je ook niet per se een hele schone lucht. Ja, daar ga je ook eerder dood.
0: Ja, maar ik heb ook mijn voorstel om Rotterdam plat te wansen komt straks. Nee, maar dat zal niet snel gebeuren. Maar de industrie die dan nog blijft... want de industrie is natuurlijk al terugtrekken in Nederland... op alle fronten. We hebben straks de baas van VNO-NCW hier aan tafel. Die maakt zich daar zorgen over.
2: En, onweer.
0: Nou ja, ik zeg het nog niet of het onweer barst los. Je voelt dat Nederland onder spanning staat. Hier in de tuin van de Grand. Maar daar is het dus nog wel valide. Want Shell Moerdijk had een hele grote vestiging daar. Shell is uit de weg gaan trekken uit Nederland. Stoppen die niet helemaal mee?
1: Nee. Ook Shell wil niet veel. Ze wil daar geen antwoord op geven. Maar Shell is wel de echte trekker van dat industriegebied. Ze waren de eerste die er zaten ook. Dat industriegebied.
0: Dus Shell neemt alle goede banen weg. Maar het is meer. De rotzooi blijft hier. Dat is bedankt.
1: Ja, en ook Shell heeft het nodig voor de energietransitie. Wat daar op die plek gaat komen.
0: Ja.
2: Is jullie kijk op de situatie veranderd daar? Op het beeld van Moerdijk?
1: Nou. Ja, ik ben wel wat sceptischer naar de overheid geworden, denk ik. Ik heb in het begin wel vaak de vergelijking met Groningen gehoord. Ja, ik vind het te vroeg om die vergelijking zelf te maken. Maar je ziet wel parallellen met een overheid die bewoners toch een beetje aan hun lot overlaat. Een beetje in de steek laat doordat er geen besluit genomen wordt.
3: En al die verschillende overheidslagen die praten langs elkaar heen. En er is gewoon geen afstemming.
0: Ja, maar als ze in december de knoop hadden, die hebben ze in de gemeenteraad doorgehakt. En het kabinet iedereen waar ze achter gaan staan, dan waren jullie ook niet tevreden geweest. Dat is ook lomp, ze hebben niet genoeg gehoord. Ja, dan zijn er nog steeds mensen tegen dan.
1: Dus met de kennis van nu misschien makkelijker, maar dat hadden bewoners liever gehad, denk ik. Dat ze gewoon weten waar ze aan toe zijn, dat ze weg kunnen voor een goede regeling en dat, dat het duidelijk is.
3: Welke er is een mededeling gedaan, maar er was eigenlijk verder nog niet heel veel bedacht.
0: Oké, jongens, dus even, toch even hebben over hoeveel Moerdijks zijn er nog. Wijs even de plaatsen aan, misschien luisteren ze wel de mensen die op de nominatie staan om ook gebulldozerd te worden. Waar zou het gaan gebeuren nu, denk je?
1: Ja, dat is een lastige.
0: Het
1: is,
0: weten we toch?
2: Maar we weten wel dat het al eerder gebeurd is. Je hebt ook in Oost-Groningen heb je op een gegeven moment die drie dorpen die verdwenen voor de Eems. Haven.
3: Ja, daar gaan we ook naartoe.
1: Deels daarvoor niet gebruikt uiteindelijk. Dat is ook een grote angstscenario bij bewoners. Dat straks iedereen weg moet en dat het
2: dat er niks overblijft.
3: Voor niks was.
1: Ja, dat het niet gebruikt gaat worden, die gebieden. Ja. In Groningen was dat dus gebeurd.
2: Dorpje Rijk is verdwenen voor Schiphol.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat gebeurt vaker. Ja, soms moeten de kleine zaken wijken voor de grote.
1: Ja. Ja,
2: en soms, in dit geval is het de energietransitie.
3: Soms blijven dorpen bestaan. Wijk aan Zee, Pernis noemde je net al.
0: Maar Wijk aan Zee is blijven bestaan. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn.
1: Maar je hebt middel een scherp punt. Want dat is dus bij bewoners, daalt dat besef wel in. Dat het inderdaad voor een groter belang weg moet.
0: Ja.
1: Maar daar zit het probleem dus ook niet. Het probleem zit vooral in het feit dat ze daar niet voor gecompenseerd worden.
0: Maar als je nu, stel nou, je hebt de laatste jaren daar een huis gekocht.
1: Ja.
0: En voordat het besluit kwam, maar toch, je gaat in een industriegebied wonen. Vind je dan dat je daarna mag klagen? Heb je dat recht dan nog?
3: Nou ja, een van de voortrekkers van het 350%-plan is een vrouw die daar de afgelopen... ergens in de afgelopen 10 jaar is komen wonen.
0: Gewoon speculatie dus eigenlijk.
1: Het is wel een heel schrijnend verhaal. Je hoort het in de eerste aflevering. Maar, ze heeft 6 jaar geleden komen wonen. Toen ging het eigenlijk best wel goed met dat dorp. Toen is er heel veel meer geïnvesteerd in het dorp. Dus was er helemaal niet per zijn aanleiding dat er wat zou veranderen. Nou, zij heeft toen een heel oud huis gekocht. Compleet gerenoveerd. Van de grond opgebouwd. Heel veel tijd, geld, energie, liefde ingestopt. 6 jaar geleden en nu staat dat op de tocht dus.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Nou, je hoort het. We worden ondersteund door de natuur in deze. Erik, dank jullie wel.
1: Graag gedaan.
0: Succes met de podcast.
1: Dank je wel.
3: Dank je.
0: En nu.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de 8e finales. Een ongelooflijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het Grote Plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg komt er vannacht nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Voorzitter, ik ga niet...
7: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
8: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
9: Met wel of niet 100% fit.
10: Ja, het kabinet kon geen jaar geven op het door ons gestelde ultimatum.
11: Kom dan zelf maar met ideeën.
3: Jort Kelder.
12: Ja, jongens, welkom bij de Friday Move. We zitten hier onder een wolkbreuk in de tuin van Sofitel Legend, de Grand Hotel. Het is heel gezellig, maar de gasten hebben een paraplu nu boven zich gestoken. Maar de gasten aan tafel ga ik straks spreken. Eerst even bellen met Schiphol, alwaar Bernard Hammelburg. Bernard.
13: Ja.
12: Dag Bernard. Ja, we toch even kort over de... Jij gaat vertrekken naar New York, denk ik, ieder moment.
13: Het is ook stromende regen, dus we zijn vertraagd.
12: Je schreef zoals vaak in het Financiële Dagblad deze week een column over de situatie in de NATO, in het bondgenootschap. En jouw analyse was, het staat weer onder druk. En mijn vraag aan jou eigenlijk is, gaat de NATO met de komende NATO-top alsnog in elkaar storten? Trekt Trump zich terug? Wat denk je?
13: Dat weet ik niet, want je weet, Trump zegt elke 6 minuten iets anders. Dus het is heel moeilijk om vast te stellen wat hij tegen die tijd gaat doen. Dat duurt nog even, voordat dat in Turkije gebeurt. Je moet eerst de vraag stellen, komt hij wel? Dat weten we helemaal niet. Ja. Het Witte Huis zegt van wel. Ik denk ook van wel. Maar hij heeft bij de vorige top laten zien... dat naar mijn idee in juli in Den Haag, dat verhaal... Ja. Dat was toch een beetje een terugtrekkende beweging. Wij zijn niet langer bondgenoten, maar klanten, zal ik maar zeggen. We kunnen wapens kopen om Oekraïne te beschermen. Daar ziet hij zelf verder niks meer in. Dus hij keert zich af van de NAVO. En als je, Jort... En dat zul jij ongetwijfeld ook de internationale pers een beetje volgt. De Britse kranten, de Franse kranten, de Duitse kranten, de Noord-Zuid-Zuid en zo. Dan zie je ook al die commentaren in. We hebben de tijd van de vanzelfsprekendheid van het bondgenootschap. Zeker. Zoals die 1949
12: maar Bernard,
13: is bedacht met de beschermende paraplu van Amerika. Dat die tijd is voorbij.
12: Oké, maar zou je ook. Kan je enig begrip voor de ergernis van de Amerikanen zo hier en daar indenken? Kijk. Het standpunt van de Amerikanen is... Europa gaat nu bijvoorbeeld mijnenvegers sturen naar de straat van Hormuz. Nederland doet daar ook aan mee. Maar dan is er een soort deeltje van... we gaan niet vegen tenzij Iran het goed vindt. Amerikanen worden daar woest over. En die zeggen, als jullie niet eens gaan vegen... laat allemaal helemaal zitten.
13: Nee, maar dat klopt en dat ben ik ook met ze eens. zoals ik het ook eens ben geweest, altijd met alle presidenten, want Trump is niet de eerste, ik denk al vanaf Reagan of zo, die altijd hebben gezegd, Europa moet meer bijdragen aan de defensie van het bondgenootschap. Daar hebben de Amerikanen volstrekt gelijk in en Trump ook. Alleen, wat hij nu heeft gedaan, een oorlog beginnen zonder consultatie van de bondgenoten, dat is echt een rode kaart.
12: Dat is een rode kaart. Je kan ook zeggen, hij had even moeten bellen. Waren we dan wel mee gegaan?
13: Nou, dan had je er een discussie over gekregen en dat is gezond. En ik denk dat er dan een coalition van de willing was ontstaan. Dus een aantal landen dat zou hebben gezegd, nou in dat geval doen we wel mee. Dat had gekund met de Fransen, met de Britten. Ja. Misschien ook met de Nederlanders, dat zou heel goed kunnen. En met sommige landen niet. Dat kun je niet wegnemen. Maar het is een ontzettende tactische fout geweest. En nu het allemaal misgaat, en het gaat mis, Iran is aan het winnen. Nu dat gebeurt, zeggen die bondgenoten.
12: Sorry, Bernard. Is Iran aan het winnen? Waar blijkt dat
13: uit? Ja, dat ze niet verliezen, Jort. Dat is de regel van de Levant. Als je niet verliest, win je. En ze hebben een wapen dat krachtiger is dan een atoombom. En die heet de Straat van Hormuz.
12: Ja, dat is waar. Ja. Aan de andere kant, de ergernis van Amerika. Je vertrekt naar jouw geliefde Amerika straks weer. En je kunt ook uit een Amerikaans perspectief kijken. Kijk, zij hebben wel de grote sponsor van alle terrorisme in de wereld zo'n beetje uitgeschakeld. Ze hebben in ieder geval een poging gewaagd. Europa staat altijd met de neusjes in de lucht, arrogant de andere kant op te kijken. We weten het allemaal beter, maar doen helemaal niets. Ik kan me het wel een beetje voorstellen, de ergernis van de Amerikanen.
13: Ik kan me de ergernis ook voorstellen. Dat hebben we ook nooit ontkend. Alleen, het kenmerk van een bondgenootschap is dat je praat over dingen en dat je het ook uitpraat. En dat valt met Trump niet te praten. Die legt regels op, die roept de meest vreselijke dingen over Europa. Denk eens even aan wat J.D. Vance, de vicepresident, vorig jaar heeft gedaan op de veiligheidsconferentie in München. Waar die Europa echt compleet afbrak.
12: In het gezicht.
13: En zei, wij zijn helemaal geen Europeanen meer. Wij worden allemaal overgenomen door buitenlanders. Mm-hmm. Lees moslims. We willen eigenlijk met dat continent niks te maken hebben. Hoe denk je dan dat die bondgenoten voelen?
12: Ga er straks met de gast over praten. Ja. Ga je nog met veel plezier naar Amerika straks, Bernard? Dit is toch eigenlijk mijn land?
13: Nee. Ik ga met zeer veel plezier naar Amerika. Ik ben nog altijd geaccrediteerd bij de VN. Daar doe ik ook veel. En ik spreek daar met veel bronnen, want daar kun je nog wel eens praten met Iraniërs of met Russen. Dat is bij ons heel lastig geworden. Dus dat doe ik. En bovendien, Jort, veel belangrijker dan dat. Ik heb mijn twee kleindochters daar. Dus wat dacht je?
12: Ja, en je gaat naar de stad van Mandamië. Dat is natuurlijk de linkse burgemeester die alles gratis maakt. Nou kan het alleen maar goed aflopen. Dat is duidelijk. Ja. Bernard Hamburg, dank je wel. Veel plezier daar in verre Amerika.
13: Dank je wel. Succes met uitzending.
12: Dag. Goede vlucht. Ja, we gaan straks doorpraten hier aan tafel. Natuurlijk over Nederlandse politiek. Leenert Beekman, de politiek verslaggever van BNR. En aangeschoven Didi Marcus over. Ik ben de enige die jou Marcus over noemt. Of moet ik toch zeggen ouwer, zoals iedereen?
6: Nee, jij zegt het perfect, Jort.
12: Ik ken je al een kwart eeuw zo ongeveer. En toen heette hij van Marcus over, dus ik hou het er even bij.
6: Ja, jij bent jong gebleven en ik word er steeds ouder.
12: Ja, nou, je bent ouder, maar ben je ook wijzer? Dat is een beetje de vraag. Wat vind je zelf?
6: Soms vlieg je nog wel eens uit de bocht, hè?
12: Ja.
6: Het gebeurt wel eens.
12: Ik ga niet eindeloos over je excuses met al je gevraagde uitspraken beginnen. Want hoe vaak heb je al excuses en sorry gemaakt?
6: Dat valt eigenlijk wel mee. Maar ik heb wel geprobeerd mijn onwijze woorden in de juiste context te plaatsen. En volgens mij heeft iedereen wel begrepen nu wat ik ermee bedoel. En dat ik niet de kwaadste ben. Maar wel dat ik graag wil dat Nederland veilig blijft. En dat we onze grenzen echt moeten sluiten voor ongebreidelde migratie.
11: Volgens mij heb je wat dat betreft ook wel genoeg airtime gehad. Vind je ook niet?
6: Het kan nooit genoeg, toch? Het kan nooit genoeg.
12: Geniet je ervan?
6: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik ben beter, denk ik, op de achtergrond. Dat blijkt maar weer, want op de voorgrond heb ik dus een foutje gemaakt.
14: Maar is het dan emotie? Want ik zag je namelijk ook in de Tweede Kamer op een gegeven moment tegen Jesse Klaver. En ik dacht echt, hij heeft een meltdown. Je was niet te stoppen. Alsof er op een gegeven moment een soort van lap voor je ogen gaat. En dan ga je los. En dan lijkt het wel of je geen controle meer hebt over wat je zegt.
6: Nou ja, toevallig in dat debatje, in dat interruptiedebatje met Jesse Klaver, lijkt het misschien een meltdown, maar ik heb daar volgens mij geen onverstandige dingen gezegd. Ik heb daar heel erg raak geschoten. En Jesse Klaver droop af als een kleine kleuter. Dus dat was goed.
12: Oeh, daar beginnen we al. Leenert, eerst even jij als politiek verslaggever en dus onafhankelijk beoopachter, zal ik maar zeggen. Hoe heb je het debat deze week gezien? Want kijk, er is een heel debat gevoerd, ook over die hele loosdag. Het gaat eigenlijk continu over Guido Marcus over.
14: Nou ja, en dan even over wat heeft dit nou veranderd aan de politieke situatie? Ja. Want dat is interessant om te kijken. Want eigenlijk heeft Guido Marcus-Houwer Jesse Klaver een heel groot cadeau gedaan. Want Jesse Klaver kon op twee manieren kon hij winnen tijdens het debat. Aan de ene kant probeerde hij Guidi Markushauer uit te sluiten. Hij wilde eigenlijk zeggen dat hij wilde de VVD, CDA, D66 laten zeggen. Een deal met Markushauer, zoals het gebeurd is bij het debat over de regeringsverklaring. Dat gaan we nooit meer doen. Dat kwam er niet.
6: Maar waar... Dus hij is niet verloren.
14: Nee, want er is nog een tweede punt. Hij had nog een andere kaart in zijn handen. En dat gaat richting de VVD. De VVD heeft natuurlijk gezegd... GroenLinks Partij van de Arbeid, nu pro, dat is een radicale partij. En met een radicale partij kunnen wij eigenlijk geen zaken doen. En wat Jesse Klaver nu kan zeggen... als jullie nog steeds zaken kunnen doen met Guidi Markushauer... kom dan niet bij mij aan dat ik een radicale partij ben. Want dan kunnen jullie ook met ons zaken blijven doen. Dus eigenlijk heb je hem een troefkaart gegeven richting de VVD. Ook bij Pro, als je daar op de fractie gaat rondvragen... zo zien ze het daar ook. Ja, voor ons was het een goed debat. We konden alleen maar winnen. Dankzij jou.
6: Ja, ik denk dat Jesse Klaver dus blijkbaar heel veel woorden... en trucjes nodig heeft om maar in het gevlei te komen... bij blijkbaar de VVD... Ik weet ook niet of de VVD geen zaken met Jesse Klaver wil doen... omdat ze Jesse Klaver radicaal zou
12: doen. Ja, de VVD-achterban overigens niet. Hè. Ze geënquêteerd dat de VVD-achterban liever met jou samenwerkt dan met...
6: Die achterban is altijd wat slimmer geweest dan het VVD-kader. Maar kijk, ik denk dat de VVD gewoon geen trek heeft in Jesse Klaver... omdat het partijprogramma van die twee partijen niet echt op elkaar aansluit.
12: Aan de andere kant, Guidi, heb jij... Kijk, door die bekende uitspraak waar we nu verder even niet eindeloos over doorgaan... maar je had een bijna centrale positie als een soort matchmaker voor dat kabinet. Hè? Dat kabinet, het minderheidskabinet, heeft gewoon wat zeteltjes nodig. Nou, jij breekt met een paar halfzachte PVV'ers uit. Dus die konden ze wel gebruiken. Door je zo te profileren heb je natuurlijk toch je eigen onderhandelingspositie verzwakt.
6: Ja, maar je moet niet... Kijk, het is niet zo dat Rob Jette en ik de afgelopen weken... aan het sjoelen en poelen waren met elkaar. Mm. Het is niet dat we elke dag aan het dansen waren samen. Tot nu toe zie je...
12: Ja, maar het is ook voor jou prettig als je eens een keer een zaak kan doen met het kabinet. De hele AOW-discussie toen die begon, was jij de redelijke toon. Hè? Dus niet de PVV-lijn van zo tegen iedere aanpassing. Dus je had een soort... je was, laten we zeggen, het menselijke gezicht van de PVV geworden. Ja. En nu ben je eigenlijk de PVV rechts gepasseerd.
6: Nou, ik denk dat de drie hoofdrolspelers... dus dat is Dylan, Rob, de premier en... Henri Bontebal, nog steeds heel goed weten dat als ze
12: stemmen nodig tekort hebben.
14: Nou, dat is dus niet zo. Nee. Dat is niet het geval. Nee, bij de coalitie wordt er nu gekeken. Inderdaad, er kwamen 7 zetels van de PVV... die normaal gesproken 0 constructief zouden zijn. Daar heb je als minderheidskabinet helemaal niets aan. En er kwamen 7 zetels vanuit de PVV. Ja. En jullie zeiden, we kunnen constructief zijn. Dat maakte op rechts, gaf dat echt heel veel mogelijkheden. Want normaal kon je alleen met JA21 en met SGP kon je iets bereiken.
6: En BBB.
14: Maar BBB, ze moeten op stikstof zometeen nog afspraken gaan maken. Daar komt iets in juni, hè? Dus BBB werd ook al uitgesloten. Maar nu, ook omdat er op rechts zo veel ruzie gemaakt wordt... en ook op rechts iedereen zich probeert te profileren
12: maar
14: tegenover Leners, elkaar...
12: Maar jij zegt dus, het kabinet kan alleen nog naar links kijken.
14: Ja, kan alleen naar links kijken. Ja,
6: dat is misschien,
14: en zo wordt dat ook gezien bij de coalitiepartijen. Nou. Zeker van de zomer richting die augustusbesluitvorming. Ja. Op rechts... Het is zo onzeker. Het zijn ruziemakers. Ze willen profileren. En het heeft geen zin om naar rechts te
12: kijken. Dus je zegt, door Guidi Markushauer wordt Nederland linkser.
14: Ja.
12: Even een goede Guidi. Ja. Kom maar.
6: Nou, nog veel linkser kan Nederland helemaal niet aan. Maar misschien is het wensdenken van je, Leendert. Maar
14: dat slaat natuurlijk nergens op, om dat te zeggen. Nee.
6: Ik wacht maar af. Maar aan de andere kant, die coalitie moet ook inderdaad niet te veel rekenen op ons. Want ze moeten wel met goede voorstellen komen.
12: Ja, oké, laten we even
6: een goede voorstellen kunnen. Okay. Steunen. En reken maar dat ze mij dan kunnen vinden.
12: Ja, want laten we het eens hebben over voorstellen. Jij zei laatst ergens, VVD is een linkse partij. Nou, ik weet niet wat je daar precies mee bedoelt. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld naar bezuinigingsvoorstellen. Het kabinet heeft natuurlijk een poging gedaan, in ieder geval het coalitieakkoord, om op een aantal punten sociale zekerheid te bezuinigen. Nou, sinds gisteren weten we dat ze eigenlijk allemaal voorlopig van tafel zijn. Misschien moeten ze nog een paar miljard ergens aan. Maar de concrete, of het nou AOW is, of het is arbeidsongeschiktheid, of WW, duurt het weg. Ik ken jou natuurlijk van heel lang geleden als een meneer die volgens mij rechts in de VVD stond. Nou, toen is het PVV langsgekomen. Ik dacht, Guidi is de eerste die al die rechtse bezuinigingsvoorstellen zal steunen. Dit is een man uit het zakenleven, man in bonus, die vindt dit ook.
6: Ja, nou ja, wat ik in ieder geval met links, VVD links bedoel, is dat van elke euro die we in Nederland nu verdienen, dat is toch na zoveel jaar VVD aan de macht het geval, geeft de overheid ongeveer 45% uit. Ja. Dat is eigenlijk een half Sovjet-Unie. Unie-economie heeft de VVD van dit land gemaakt. Dus je zou inderdaad wat moeten doen.
12: De PVV steunde dit, hè? Die wilde nog meer uitgeven. Je hebt ook meegestemd.
6: Ja, ik ben ook niet voor niks daar weg. Ik denk dat we echt een andere koers op moeten.
12: Het was gewoon socialistische partijbeleid van de PVV. Dat is dat beleid. Ja. Niet of dat helemaal het regeringsbeleid was, maar oké.
6: Okay, ja. Nee, maar dus 45% is gewoon te veel.
12: Collectieve lasten.
6: Ja. Dus we moeten er iets aan doen. Maar, en daar wil ik ook best wat aan doen. Maar dan moeten we eerst kijken, komt dit op een gelukkig moment? Ik denk het niet, want de wereldeconomie, dat is allemaal, geeft wat onzekerheid. AI komt er misschien aan, misschien geeft dat veel werkloosheid.
12: Maar er is altijd onzekerheid. Er is maar één zekerheid, we vergrijzen. De kosten voor de gezondheidszorg en de kosten voor de sociale sector, AOW bijvoorbeeld, lopen enorm op. Die lopen bijna echt, als je de grafieken ziet van het Centraal Planbureau, en dan kijk je even over 10, 20, 30 jaar verder, dan schrik je. Ja. Ieder kabinet dat daar niks aan wil doen, daar niet naar wil kijken, bijvoorbeeld honderdduizenden vrouwen, jonge vrouwen in de arbeidsongeschiktheid, in de burn-out. Je moet daar iets aan doen.
6: Zeker.
12: En jij gaat de andere kant op stemmen.
6: Nee. Ik vind dat we er iets aan moeten doen. Maar ik vind wel dat we...
12: Maar nu, niet nu, over 10 jaar.
6: Maar misschien kan je ook kijken eerst naar bijvoorbeeld, laten we zeggen, migranten die hier naartoe komen. 15 jaar uitsluiten van onze sociale zekerheid.
12: Maar laten we eerst even over economie. Ook het dat, ja?
6: Nou, dat is een economisch voorstel. Want als je ziet dus dat migranten een oververtegenwoordigd zijn in heel veel uitkeringen die ze ontvangen.
12: Oké, maar als migranten van Nederland hier komen en ze gaan gewoon goed werken, ze betalen belastingsbetaling,
6: dan leveren ze op.
12: Maar dan is het toch unfair om ze dan een uitkering te ontzeggen later. Dat kan je niet maken. Nee, als je betaalt, mag je ook iets krijgen.
6: Nou, ik vind dus inderdaad, als je bijgedragen...
12: Dan koppel je het niet aan de arbeidsmarkt. Als jullie werken, heb je recht op iets.
6: Ja, als mensen bijdragen, mogen ze ook, als ze in een moeilijkere situatie komen, mogen ze ook ontvangen.
12: Maar volgens mij, Denemarken heeft dit beleid. Volgens mij dat je een jaar of 10 niet...
14: Dat weet ik uit mijn hoofd. Maar we moeten natuurlijk kijken naar VNO-NCW en naar het rapport Wenning. En daarin wordt gezegd, we moeten nu doorbraken. Hè? Dan moeten we moeten echt zorgen dat de stikstofproblematiek wordt opgelost, dat de netcongestie wordt opgelost, dat Nederland weer geld gaat verdienen. En op het moment dat we bijvoorbeeld naar stikstof kijken, en we kijken naar klimaatbeleid, waar ook onder andere die energietransitie bij hoort, dan is het toch vaak op rechts, dat de partijen op rechts zeggen, daar willen we niets mee te maken hebben. Terwijl het bedrijfsleven, en ook VNO-NCW, zegt, los die problemen op, want als we dat niet doen, dan kan de economie niet groeien, dan kunnen we die taart niet groter.
6: Helemaal eens. Kijk, die problemen moeten worden opgelost, maar de manier waarop dat wordt opgelost is dus meegaan in dat frame dat we bijvoorbeeld allemaal fossiele brandstoffen niet meer kunnen gebruiken. Dat is slecht voor de economie. Dat we
14: die fossiele brandstoffen,
6: al die klimaatdoelen halen, dat is slecht voor de economie.
14: Maar ook Wenning, en nogmaals, er zijn rapporten zijn erover geschreven. We moeten zorgen dat we niet afhankelijk worden, wat we gezien hebben met Rusland, wat we nu zien in het Midden-Oosten, dat we energie onafhankelijk worden. Want anders zijn we als economie afhankelijk van onzekere factoren in het buitenland. En we moeten dat ook in Europa regelen. Rechts ook op tegen. Ja, dus eigenlijk houden jullie de groei van de economie tegen.
6: Dus boor heel Groningen leeg. Gas, gas, gas. Drill, drill, drill. En kernenergie. En hou
12: de kernenergie verstandig lijkt mij. Dat hadden we natuurlijk in de jaren 80 al moeten doen. Maar dat duurt weer eindeloos lang voordat er staat. Je moet morgen ook iets doen. En fossiel op termijn gaat het natuurlijk wel een beetje dooddruppelen. Het zou wel slim zijn om een moderne economie te bouwen waarin je op een gegeven moment niet meer afhankelijk bent van de Arabieren. Maar je wil wel denken. Dat komt er echt vandaan.
6: Nee, helemaal eens.
12: Dan kan je toch beter kijken. De Chinezen hebben nu al bijvoorbeeld in de auto-industrie een draai gemaakt naar elektrisch. Rijden nu de Duitse auto-industrie echt gewoon vol gas op de linkerbaan voorbij. Dus dan ga jij zeggen, nou blijf ik in die oude industrie investeren. We gaan lekker tanken, want dat snappen de mensen. Gewoon benzine. Dat is toch niet het antwoord van de toekomst. Waarschijnlijk ook puur op economische termen, wat je er klimaattechnisch van vindt. Maar gewoon economisch gezien dom.
6: Nee, ik ben ook niet tegen. Wij zijn niet tegen die elektrische auto's.
12: Nee.
6: Zeker niet als ze lekker goedkoop uit China komen. Allemaal goed.
12: Okay. Kini, wat is je strategie de komende periode met het kabinet? Dus je bent nu natuurlijk deze week een beetje gecanceld.
6: Echt reuze mee.
12: Nou, als je in het debat hoorde, Leendert.
14: Ja,
12: ze hebben hem toch nodig voor die zetels. Dus de vraag is, waar gaat hij nou opereren?
14: De premier was vandaag in de persconferentie nog best wel voorzichtig. Want ik dacht, nou, hij zal nog wel stevige uitspraken gaan doen. Maar eigenlijk, kon je wel merken, hij durft het niet. Nee, hij durft niet te zeggen, die Marcushouwer, daar gaan we het niet mee doen.
12: Nee, dat durft hij niet te zeggen. Omdat hij nog steeds heeft een speelpositie in die zin. Dus hoe ga je het aanpakken nu, denk je?
6: Nou, ik moet gewoon proberen me op de inhoud te concentreren. Mm. Bij dit soort programma's aan te schrijven en geen domme dingen te zeggen. En ik...
12: je zegt dat ook eens. Heeft je vrouw je op je flikker gegeven?
6: Oh, die heeft me op mijn kop gegeven.
12: Ja, wat zei ze?
11: Hij was een beetje dom.
6: Ja.
12: Vindt ze het vervelend dat je dit doet? Want je was natuurlijk altijd onder de vleugels van Wilders. Je mocht niks.
6: Dat was ook heel vervelend.
12: Ja, toch? Nee, maar hoe heb jij geleefd onder dat regime al die jaren?
6: Nou, ik ben
12: nu zien we pas hoe graag je praat en hoe graag je standpunten vertegenwoordigt. Je hebt gewoon hoeveel jaar je mond gehouden?
6: 12 jaar.
12: Het was zo erg bij de PVV-fractie. Nee. Hoorde ik dat als jullie koffie dronken op de gang en je met z'n tweeën bij de koffiemachine stond, dat Wilders daarna begon te bellen. Wat hebben jullie onderling besproken?
6: Je bent goed ingevoerd, maar ik ga daar verder dit programma niet te veel over kwijt. Maar
14: hoe komt dat toch? Het lijkt wel bijna sectarisch. Je hoort dat bij mensen. Ik hoorde laatst een interview op de radio van een vrouw die uit het klooster was gekomen. En dan is er ook een soort loyaliteit nog steeds ten opzichte van die groep. En dat lijkt bij jullie ook wel. Waarom zou je niet gewoon nu eventjes vertellen wat daar gebeurd is?
11: Ja. Nou, dan heb jij toch ook hier op de redactie van BNR, ga je toch ook niet uit de school klappen over alles wat iedereen
14: als ik met slaande ruzie hier wegga.
6: Ik ben niet met slaande ruzie weggegaan.
14: Nee, het was gezellig toen jullie weggaan.
12: Dreigement aan de hoofdredactie.
14: Als ik hier wegga en ze hebben mij echt iets, en ik ben echt ontevreden over hoe het gegaan is, en mensen vragen mij ernaar, dan ga ik gewoon antwoorden.
11: Maar ik heb wel de Volkskrant toen gelezen. Ja, dat was ook een mooi interview.
6: Je hebt twee dingen in de politiek. Je hebt de inhoud en je hebt de persoonlijke verhoudingen. En de inhoud, ik denk dat de PVV en ook Geert Wilders de juiste analyse had op veel dingen. Ja. Maar er geen oplossing kon bieden. En daar was ik gefrustreerd over. En je hebt de persoonlijke verhoudingen. En die zijn tussen mij en de heer Wilders echt niet slecht.
15: En,
6: er waren ups en downs.
15: Kan je wel schieten, kom op.
6: Nee, hij kan mij schieten.
15: Tuurlijk.
6: Nou, dat denk ik niet.
12: Wat jij hem hebt aangedaan in de publiciteit vanuit zijn optiek, de man die zo paranoïde is, ik kan me niet voorstellen dat jij een speaking term
14: bent.
6: We zijn wel een speaking term. Ja? Zeker. Ja.
14: Ja?
6: Kijk, elke relatie heeft ups en downs.
14: Maar als je als de Volkskrant je appjes gaat geven, de Volkskrant.
6: Er zijn 10.000 appjes en ik heb één appje gegeven.
12: Ja. Nou ja, goed.
11: Heb jij er zin in eigenlijk om nu een soort groepsleider te zijn? Of is het een beetje tegen wil en dank?
6: Soms tegen wil en dank. Maar ik heb heel veel leuke mensen in de fractie die ook allemaal hun best doen. We hebben zelfs iemand in de parlementaire enquêtecommissie afgevaardigd nu. En sommigen zijn ook nieuw, dus die moeten nog wat politieke ervaring opdoen. Maar volgens mij zijn we een leuk team, hebben leuke medewerkers.
12: Ik denk dat jij niet zelf de kar wilt trekken, dat je eigenlijk op zoek bent naar een lijsttrekker.
6: Heb je interesse?
12: Nee? Ik denk het niet. Nee. Okay.
6: Het zal wel goed zijn.
12: Ja, het is goed met jou. Maar er worden wat namen genoemd. Wat is het plan? Want eigenlijk, jij gaat toch binnen als die maar de tijd gewoon lekker in Israël wonen en klaar. En er moet een lijsttrekker gevonden worden.
6: Ik moet nog wel even door, denk ik. Of hier, maar uiteindelijk is het wel lekker om naar een zonnig oord te gaan een keer. Maar
12: dat is toch een diepere ambitie, of niet?
6: Ik hou ook heel erg van Nederland. Dus ik weet nog niet waar ik eindig. Nee, kijk, uiteindelijk moeten we het beste nu doen. En we moeten zien wie dat gaat worden. En
11: wanneer ben je de beste? Wat is het profiel waar je naar op zoek bent?
6: Ja, in ieder geval wat meer haar dan ik. Dit schiet natuurlijk niet op zo.
11: En is er ook iets
14: inhoudelijk? Ja, Hidde Heutink moeten we dan toch wel noemen.
6: Ja? Ja. Maar dat zou hij heel leuk vinden.
14: Nou ja, Hidde Heutink.
6: Super ambitieus.
14: Hij is heel ambitieus. Hij profileert zich duidelijk. Hij heeft zich ook bijvoorbeeld met DigiD, heeft hij toen in het debat. Heeft hij zich echt laten zien. Was goed ingelezen. En je ziet dat hij in debatten ook naar voren loopt. Hè. Nou. Dus hij is heel aanwezig in de debatten.
6: Hidde is een geweldig goed Kamerlid.
14: En Hidde was,
6: dat hij erbij zit.
14: Hidde Heutink was ook iemand. In aanloop naar de verkiezingen hebben wij de PVV gevraagd, kunnen wij eens een keertje een interview krijgen? En Hidde Heutink was campagneleider, zijn op kantoor gekomen en die had er echt zin in. Vervolgens gebeurde er helemaal niets. De telefoon werd weer eens een keertje niet opgenomen vanuit de PVV. Maar ik zie me helemaal voor me dat hij die kar uiteindelijk wel wil gaan trekken.
12: Maar ik weet niet of hij een wereldster gaat worden. Waarom niet gewoon Mona? Houd gewoon simpel Mona Keizer.
6: Ja, die is nog geen lid van onze partij geworden. Ik kijk elke
12: durft dag het niet aan?
6: Nou, kijk, Mona, wij zijn bezig een koninkrijk te stichten. En Mona is bezig een keizerrijk te stichten. Dus dat moet nog even matchen met elkaar. Maar we hebben wel goede contacten.
12: Maar jij zou het wel willen, maar zij is nog een beetje huiverig. En ik denk dat de uitspraken deze week, zag ook het debat, Leendert, misschien niet erg geholpen hebben.
14: Ja, maar Mona ging pas echt los toen het bij FVD terecht kwam.
12: Mm-hmm.
14: Maar als je kijkt, want ze hebben nu ook gezamenlijk een initiatiefwet ingediend om de voorrang voor statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen.
12: Ja.
14: En dan gingen ze hand in hand. Toen dacht ik eigenlijk, ja, dit is het. Dit is de stap 1 naar met elkaar. Dat was ook met Jaar 21 nog erbij. Maar dit is de eerste stap om toch te kijken, even te proeven, kunnen wij met elkaar misschien verder?
12: Ja.
6: Ah, zeker. En sowieso los van de stappen of strategie of
14: je bevestigt nu. Jullie waren toen even aan het proeven.
6: Nou, we kennen elkaar sowieso goed. En er zijn natuurlijk zijn er sowieso goede contacten. En los van toekomstmuziek is het ook gewoon goed om samen te werken. Om te kijken of we goede dingen voor Nederland kunnen bereiken. En dit was gewoon een heel goed voorstel. En ik ben blij dat we samen met Mona Keizer daarin mochten optrekken. Want wij willen goede dingen voor Nederland bereiken.
12: Oké, andere kwestie. Er komt net een persbericht binnen. Het kabinet vindt plan Netanyahu voor Gaza uitermate zorgelijk. De Nederlandse regering nou ja, kijkt altijd heel bezorgd als het over de Israëlische politiek gaat. Maar ze doen echt nooit iets. Ze durven niet echt te bijten, hè?
6: En had ik me nou net voorgenomen om de komende maanden nooit meer iets te zeggen over Israël, antisemitisme, ja? Dat soort dingen.
12: Nou, maar toch wel interessant voor de mensen. Jij bent geboren in Israël, toch ook? Ja. Er is je vaak ook gevraagd, als de loyaliteit, als het erop aankomt, kies je dan voor Israël of voor Nederland?
6: Ja, ik ben Nederlands Kamerlid en ik heb een ambtseed afgelegd. Dus dat antwoord is natuurlijk Nederland.
12: Ja, en als jij nu enquêtes ziet, niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Amerika, de wegebbende steun voor Israël. Jonge mensen steunen dat land eigenlijk gewoon niet meer. En dat is een kwestie van tijd voordat ook rechtse partijen dat misschien boycotts en sancties gaan steunen. Je voelt dit gewoon glijden. En dat heeft alles te maken natuurlijk met het beleid van Netanyahu.
6: Dat laatste, kijk, dat weet ik niet. Kijk, Israël is gewoon een democratie. En uiteindelijk kiezen ze de leiders die dat volk wil.
12: De VARA zegt altijd, het is een apartheidsland. Maar de VARA vinden ze dat een apartheidsland.
6: Ja, maar het is een rechtsstaat, het is een democratie. En ik geloof dus niet. Het beleid is gewoon een afgeleide van wat dat volk wil.
12: 80% steunt hem, hè? Met dit beleid.
6: Met dit beleid wel. Dus ik denk niet dat door één poppetje komt. Maar ik herken.
12: Ik merk dat je loopt op eieren. Waarom is het zo gevoelig? Want je wilt toch gewoon dat hij er keihard ingaat tegen de Arabieren, klaar.
6: Nee, ik wil dat mensen waar ze ook wonen genieten van veiligheid en vrijheid. En dat
12: gun ik. Heel voorzichtig.
6: Nee, dat gun ik iedereen. Nee.
14: Hij heeft wel echt geleerd.
6: Nee, dat gun ik iedereen. Dat gun ik iedereen. Ja. Waar mijn hart ligt, mogen duidelijk zijn.
12: Maar ben je niet bang dat, ik zeg maar even, de Joodse staat op termijn gewoon tot mislukken gedoemd is als het zo doorgaat? Kijk, als ze de sympathie van Europa zijn zo kwijt, nou kan je zeggen, aan Europa hebben we nooit iets gehad. We zijn niet voor niks de gaskamers ontvlucht. Nou, maar Amerika, het draait om Amerika. Op het moment dat er een democratische president komt, is het feestje gewoon over.
6: Ja, kijk, ik geloof niet in al die. Ik rationeel begrijp ik best wat je zegt, maar ik geloof niet in al die doemscenario's. Het Joodse volk staat al 2000 jaar onder historische enorme druk. En het is een historische anomalie dat het volk nog steeds bestaat. En dat zal ook nog wel de komende 2000 jaar bewijzen dat het Joodse volk een anomalie blijft.
12: Ja, stoort het je dat het zowel over Israël gaat?
6: Ja, ik ben uiteindelijk een Nederlands politicus en ik denk dat de Nederlandse.
12: Nee, maar dat ook vaak gezegd wordt, waarom hebben we het niet over Zuid-Soedan of zo? Of over Darfur of andere landen waar gedonder is?
6: Ik vind het opmerkelijk dat een land van slechts 10 miljoen mensen zoveel aandacht genereert.
12: Koloniale staat, zeggen ze nu, hè? Ja. Het laatste koloniale restje.
6: Ja, met een stukje kolonie wat kleiner is dan de provincie van Utrecht. Dus ik vind de overfocus op Israël, vind ik. Opmerkelijk. En ik vind het voor mij als Nederlands politicus ook zonde eigenlijk van de tijd. Want de gemiddelde Nederlander heeft daar niks aan. Die wil gewoon iets dat we doen aan de koopkracht. Aan dat er te weinig huizen zijn.
12: Ja, je zag ook met de verkiezingen. Links dacht, Gaza wordt een enorm verkiezingspunt. Maar dat is natuurlijk nooit geworden.
6: Integendeel.
12: Iedereen die er al iets van vond, vond dat al. En dat heeft niet heel veel stemmen toch opgeleverd, Nederland?
14: Nee, absoluut niet. Maar goed, de geopolitiek doet er wel toe, hè, dat zie je. Maar ook wat jij net zegt van, nou, uiteindelijk is Israël aan zichzelf overgeleverd. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Zelfs niet, en dat hebben we wel gezien bij de oude PvdA. Joop den El was ook iemand. Nou, de staat Israël heeft hij altijd beschermd.
12: Dat is wel een tijd terug.
14: Dat is wel, dat klopt. Dat is een tijd terug. Maar we hebben nog steeds, zeker als Nederland, de eerschuld die wij hebben richting de Joodse gemeenschap. Zal niet vergeten worden. En voordat dat helemaal losgelaten wordt, ja, dan moet het collectieve geheugen wel echt zo erg in de steek laten. Dat zie ik niet zo snel gebeuren.
12: Tot zover dominee Beekman. En daar hebben we ook rabbijn Marcus over. Ik dank u zeer, jongens. We gaan even iets anders doen. Wat ga je doen? Plaatje draaien?
15: Reclame.
12: Mededeling van de middenstand noem ik dat.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Oud Feyenoorder en oud international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En de twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Die werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: Voorzitter, ik ga niet...
6: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
7: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
8: Met wel of niet 100% fit.
9: Ja, het kabinet kon geen ja geven op het door ons gestelde ultimatum.
10: Kom dan zelf maar met ideeën.
2: Jort Kelder.
11: Ja. Ja, jongens, nou de onweersbuien zijn weer overgewaaid. Hier zitten we dan in de tuin van de Grand, heel gezellig. En nog steeds met mijn co-host Milou Brandt. Milou, toch even, voor we in gesprek gaan met Sahar Merhat, je hier ook aangeschoven, documentaire over drugs bij de jeugd. Maar daar gaan we straks over. Eerst toch even jouw laatste column in het Financieel Dagblad. Ik geloof iedere woensdag schreef je een stukje.
12: Ja.
11: En dat ging over box 3. Als je in het FD of bij BNR iets over box 3 zegt, dan is iedereen meteen geïnteresseerd.
12: Mijn
11: dat is of het belangrijkste wat er is. Wat heb je beweerd en waarom heb je nu veel ruzie? Wat is er aan de hand?
12: Wat een kruidvat is dat. Nee, er circuleerde afgelopen weekend wat filmpjes van finfluencers en beurscommentatoren die zeggen allemaal van Bas Jacobs, die is hier vaak over aan het woord. Hij is daar en een rondetafelgesprek in de Eerste Kamer heeft hij over. Is hij aangeschoven hierover? En daar zegt hij eigenlijk, zijn woorden werden zo gebruikt alsof Bas Jacobs zou ontkennen dat het rente-op-rente-effect bestaat.
11: Wat is rente op
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het is.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Het geld wat is aangewassen, dus je rendement van dat jaar.
5: Eigenlijk wat je nog niet in je handen hebt, maar ja. Wat in feite...
4: Nou, en los van of je daar nou voor of tegen bent, ja. Mijn punt was vooral in die column. Het bestaat wel, ja. De inhoudelijke discussie kun je alleen voeren. Ja. Als je de standpunten van de ander goed kan verwoorden. En als je dat niet kan, ja, dan moet je eigenlijk eerst misschien even daar iets beter in verdiepen.
5: Zeker, maar Milou, soms denk ik ook, als je bent ook een beetje mijn pupil. Je bent al jaren geleden bij het radioprogramma Dr. Kelder & Co. begonnen. Als stagiair eigenlijk zo'n beetje, of een jonge medewerker.
4: En was ik heb jouw pupil?
5: Je was al helemaal uitgevlogen en je doet fantastische dingen. Maar kun je wel genoeg ruzie maken?
4: Dat is nou, ook ik heb een, nu wel best wel ruzie met een roedel retailbeleggers online.
5: Ja,
4: ja en dat
5: maar
4: is goed.
5: Schrik je ervan?
4: Nee,
5: je moet dat
4: ik vind dat eigenlijk wel goed. Tegenstand is een nieuwe verbinding, zou je kunnen zeggen. Het is ook een vorm van contact maken.
5: Ja.
4: En je kan vrouwen hysterisch noemen, maar wat ik daar heb meegemaakt is toch wel echt...
5: Oude mannetjes met geld, dat zijn de ergste. Die zijn altijd boos. En als ze advocaat zijn, wordt het helemaal erg. Oké, dank Milou. Ik schrijf naar Sahar Maradji. Welkom.
6: Dank je wel.
5: Jij bent een absolute heldin met alle documentaires die je maakt.
6: Dank je.
5: Ik heb je vaker aan tafel gehad, ook tv-programma's. En je duikt altijd in wereldjes waarvan ik denk, daar zou ik geen zin in hebben. Wat is dat toch? En nu weer 600 jongeren gesproken die nogal... harder ingaan met drugs. Hè. Documentaire heet Nachtkinderen. Ja. Te zien op Videoland.
4: Nog niet, bijna.
6: Nog niet, bijna. Op dinsdag.
5: Ja,
6: ik hou van de mensen onder druk.
5: Ja.
6: Dat vind ik het mooiste. Dat heb ik vaker ook ergens geroepen. Als een piloot zonder turbulentie vliegt... dan merk je eigenlijk nog niet eens hoe goed die piloot is. Pas als een mens onder druk staat, dan komt de schoonheid. Dan zie je pas waar een mens toe in staat is. Dan begrijp je pas, er is niet zoiets als goed of fout... maar er is altijd context, intentie, geschiedenis.
5: Nou, dat vind ik bij je werk altijd mooi. Je gaat er eigenlijk neutraal, je bent geïnteresseerd. Dus je wil gewoon zien hoe die wereld in elkaar staat. Je bent volgens mij een keer tussen de wappies gaan staan... of de hele rechtse groepen en zo. Maar op zo'n manier dat je niet, wat je vaak in de media ziet... dat het je zo door de strot gedrukt wordt... hoe slecht die mensen zijn, wat je ervan moet vinden. Maar het is in ieder geval, ik kan het uitzitten. Dat is wel heel wat.
6: Ja, omdat het niet aan mij is.
5: Ja.
6: Ik was er een tijdje terug, ben ik er zo gefrustreerd om geweest. Dacht ik bij mezelf, wanneer precies is het gebeurd... dat wij als journalisten ineens een mening moesten hebben?
5: Ja.
6: Waarom kunnen we
5: niet
6: anders, gewoon...
5: Hè?
6: Nee, jij doet niet anders. Dan verdien je... Precies. Maar goed, snap het met dat, wat je er krijgt.
5: Ja, maar als ik nooit zoveel kunnen verdienen natuurlijk. Dat is inderdaad
6: daarom,
5: heel goed gezien.
6: Daarom, je hebt dank. Het...
5: Slim, hè? Rattig, hè? Ja.
6: Nee, ik spiegel. Daar ben ik voor.
5: Ik nodig altijd mensen uit die het niet met me eens zijn. Dat is wel leuk. Weet je, dan heb je nog een normaal gesprek.
6: Dat snap ik heel goed.
5: Ja. We gaan het zo over de, over de nachtkinderen hebben. Dat drugsgebruik wat je aankaart. Wat was de gekste groep die je bezocht hebt in je carrière? Nu waarvan je dacht, en ik ben ook anders naar ze gaan kijken.
6: Oeh, dat vind ik wel een hele goeie. Ik denk dat ik... ik woke van jou. Dat was wel... Ja. Waarbij
5: ik
6: woke activisten volg. Ja, bij Pound uitgezonden... Daar leerde ik dingen die ik zorgwekkend vond over deze wereld. Dat was, nou ja goed, inmiddels is dat jaren geleden dat ik
5: had
6: het
5: even
6: gemaakt.
5: Kort samen.
6: En ik woke van jou volg ik woke activisten.
5: Ja.
6: Die strijden voor hun eigen idealen. En dat was toen, dat kwam toen net op, woke. En ik merkte dat ik vond het discussiëren op emotie... een hele enge principe waarvan ik heel bang was... dit gaat verspreiden.
5: Wat bedoel je daarmee?
6: Wat ik daarmee bedoel is dat logica niet meer leidend is.
5: Mm.
6: Er is geen consensus meer over wat wij met z'n allen afspreken. Dit kan, dit kan niet.
5: Yeah.
6: De wet doet er ineens niet meer toe.
5: Yeah.
6: Onze taal doet er niet eens meer toe.
4: Dit voelt voor mij niet goed.
6: Dit voelt voor mij niet goed. En daar is geen...
5: Onveilig. Het voelt onveilig.
6: Ja. Maar daar is dus gewoon geen samenleving op te bouwen.
5: Ja.
6: Het maakt me niet uit. Je moet het doen als je graag zo wil zijn. Maar er is geen samenleving op te bouwen. We kunnen geen afspraken meer maken.
5: Ja. Oké.
6: Ja.
5: Nachtkinderen. Je bent eigenlijk in de wereld van drugsgebruik van hele jonge mensen, tieners, gedoken.
6: Ja.
5: Waarom en wat kwam je tegen?
6: Nou, we horen de afgelopen jaren steeds meer signalen. Of het nou is dat er steeds meer drugscontroles zijn op scholen. Je hoort het op het NOS-nieus. 3MMC is genormaliseerd. Ketamine.
5: Ik zit niet in de drugs.
4: Oh, nee? Designer drug.
6: Ach, dat is me daar toch speel.
5: Ik probeer er altijd aan te beginnen, maar ik kan niet volhouden. Maar,
4: heb jij het geprobeerd?
6: 3M? Ja.
5: 3M. Ja,
6: heb ik wel eens geprobeerd.
5: Maar dat is een of andere...

0: denk aan de combinatie tussen qua effect, hè, tussen cocaïne en ecstasy.
1: Ja.
0: Je ziet het niet aan je. Je kunt dagen door.
1: Ja. Tot zover hoor ik niks geks. Wat handig. Ja.
2: Dat lijkt
1: maar
2: mij
1: niet
2: wel
1: iedereen
2: wat.
1: Dit.
0: Het brandt iemand alles weg in je neus. Oh, ja. Nou goed, dingen gaan er vrij snel stuk door.
2: Oké, laat maar.
0: Ja.
2: Trek
0: ja.
2: het in.
0: Net als ketamine. Wel eens van ketamine gehoord?
1: Ja, dat heb ik wel gehoord. Van die meisjes met zo'n soort met zo'n dingetje op hun borst. Met zo'n soort lepeltje wat ze dan in op Ibiza en zo.
0: Dat kan van alles zijn.
1: Ja. Oh, dat kan van alles.
2: En ketamine is dat middel waarmee je paarden kunt verdoven.
1: Ik ben zo'n provinciaal.
2: Ja, dat gebruikt in de vee-industrie. Gebruiken ze dat om paarden te verdoven, ketamine.
0: Oh, nou, en ik kan daar ook iets over vertellen, over dat ketamine. Een van de dingen die ik heb geleerd.
1: Eerst even zeggen, gaan we later over ketamine. Wat is er aan de hand met jonge mensen? Er wordt heel veel drugs gebruikt. Meer dan jij ook verwachtte.
0: 100%. Ja? Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat er is een combinatie van een aantal factoren. Je hebt een tiener die nog onder ontwikkeling is, die is nog van alles aan het uitpluizen. Dan heb je social media, waar je na 3 drugsfilmpjes in een drugsbubbel terechtkomt, waarbij het wordt verheerlijkt. Dan heb je de drugs die heel makkelijk te krijgen is, of het nou via je vriendjes, vriendinnetjes is, of via TikTok op 10 minuten afstand.
1: Ja.
2: Via TikTok? Dus je kan via
1: de drugs
2: TikTok
1: is er sneller dan de pizza.
0: Daar zitten dealers.
1: Ja. Ja.
2: Wow.
0: En dan heb ik het ook nog over soms minderjarige dealers. Je hebt het instantly. Dan is het ook nog eens goedkoper dan drank. Dan heb je een wereld die in de fik staat.
1: Ja.
0: In hun beleving.
1: Ja.
0: En je hebt,
2: geluk onder de knop.
0: Ja.
1: Oké, en wat kom je dan tegen aan drugsgebruik? Hoe erg is het? Hoe zwaar gaat het erin?
0: Wisselend. Je merkt, sommigen die blowen. Sommigen blowen echt de hele dag door. Anderen stappen heel snel over naar de harddrugs. Eerst in het weekend. Maar ja, op een gegeven moment, als je bepaalde designerdrugs gebruikt, die je overigens ook online kunt bestellen, en je merkt, hé, ik ben niet meer onzeker als jongere. Hé, de wereld ziet er ineens goed uit. Waarom zou ik het niet maandagochtend doen? Niemand die het doorheeft.
1: Ja.
0: Ouders weten het niet, want je verwacht het ook niet van je 14-jarige kind. Dus het is ook niet zomaar een gesprek wat je aangaat zomaar. Want ouders zijn ook bang als ik er nu over begin. Komt de jongere dan pas te weten en wordt het nieuwsgierig. Dus er is van alle kanten, het is een soort van toxische formule. Zo moet je het zien.
1: Ja, het is wel lekker hè, die drugs.
0: Het effect, ja. Dat vinden ze.
1: Want je zegt ergens, chemisch geluk is onmogelijk, onmogelijk te evenaren. Ze weten niet wat echt geluk is. Dus ze hebben een soort een chemisch geluk dus eigenlijk gekregen. Maar het is wel heftig.
0: Nou, wat je moet
1: denken. En op het moment is het lekker dan, denk ik.
0: Kijk, op het moment is het lekker. Daar gaat het natuurlijk fout. Op het moment dat jij met een 15-jarige vanavond naar de Mac gaat, die zegt morgen weer, ik wil naar de Mac. Ja. Dat is waar we het over hebben.
1: Ja.
0: En waar ik ben niet antidrugs. Daar gaat het me helemaal niet om in dit geval. Waar het mij wel om gaat, is, je moet je heel even voorstellen dat zo'n brein in ontwikkeling op zijn haar 16e, 15e een imprint krijgt van een soort geluk dat eigenlijk niet echt normaal ooit bestaat of te behalen is. Dus wat gebeurt er dan?
1: Het echte leven valt altijd tegen. Ja.
0: Ik vraag in de allerlaatste scène vraag ik aan een van de personen die wij volgen, aan een van de meisjes vraag ik, ik begin de zin. Ik zeg, Imme, je bent nu 17. Als jij nu dit soort geluk geproefd hebt en ze maakt het voor me af. Ze zegt, klopt, nooit meer dit soort geluk. En dat vind ik een enge gedachte.
1: Wow, ja. Ja.
0: Want dan hebben we het niet meer zo makkelijk over een fase.
2: Ja, maar ik weet zelf wel uit, hè, er hangt veel schaamte omheen. Je gaat niet zomaar toegeven ook, hè, tegen iemand van, ik zit nu aan de drugs. Het is juist fijn dat je het niet ziet. Maar jij zegt wel van, er zijn dus filmpjes op TikTok en op Instagram waar mensen het in het openbaarheid doen en het op die manier dus.
0: Oh joh, ik ben dingen tegengekomen, daar ben ik echt van geschrokken. Ik ben 2 dingen tegengekomen wat ik, geen idee dat dat bestond. Als eerste heb je een trend waarbij jongeren die bijvoorbeeld drugs op hebben, waarbij je pupillen groter worden, die filmen zichzelf. En vervolgens zetten ze eronder Molly, I miss it. Molly is een ander woord voor ecstasy. Of, en dan daaronder krijg je allemaal jongeren die het soort van die steun betuigen. Hè, dit weekend weer. Gewoon herkenbaar, zo in beeld.
1: Ja.
0: En dan, dat vind ik eigenlijk nog het meest chockerende, je hebt zoiets als catprinsessen. Catprinsessen zijn hele jonge meisjes die heel veel ketamine nemen zodat ze in een K-hole komen. In feite dus eigenlijk een narcosetoestand. Vervolgens zien ze daar allerlei hallucinerende beelden. Daarna gaan ze op social media omschrijven hoe die droom eruit zag. En daaronder zie je dus comments staan van andere jongeren die zeggen, wat gaaf, hoeveel heb je genomen om hier te komen?
1: Jeetje, ja.
2: Maar dat is echt niet fijn in zo'n kegel zitten. Als ik, ik heb er nooit in gezeten. Maar ik heb wel mensen gezien die erin zitten. En ook die daarna zeggen van het was echt vreselijk.
0: Nou ja, er zijn verschillende ervaringen daarin. Dat ik moet eerlijk blijven. Maar het is in feite gewoon, je brengt jezelf in een coma.
1: Maar is hard. Dus, kijk, televisie gaat vaak over extremen. Over malle types, rare types. Hoe breed is dit?
0: Dit is gewoon echt heel breed.
1: 15-jarigen doen dit in de steden, op het platteland, overal. Allemaal misschien met een ander soort drugs. Maar dit is echt de norm geworden. En die ouders, wat doen die? Weten die het überhaupt?
0: Soms wel, soms niet. De ouders van de jongeren in onze serie, die weten het absoluut. Daar is ook al hulpverlening bij betrokken. Ja. En die ouders, daar heb ik het nog het meest mee te doen. Want wat doe je? Ben je te streng? Trekken ze terug. Ben je te open? Gaan ze nog meer gebruiken? Mm. Hoe weet jij op het moment dat jouw kind op TikTok zit te scrollen, waar die zit te kijken of die iets aan het bestellen is? Ja. Wat moet je doen? Een van die ouders die heeft ook letterlijk, wat moet ik doen? Moet ik mijn kind aan een ketting leggen?
1: Ja.
0: Scholen die willen het of niet weten, of als je het hardop roept, staan ze binnen no time voor je deur om je kind weg te halen.
1: Yeah.
0: Terwijl, nee, dit is geen absurd eenmalig geval. Mm.
1: Ja.
0: Dit is op dit moment echt op heel veel plekken.
1: Er zijn ook ouders boos op jou. Hè? Ik zag een column ergens dat er gezegd wordt, ja, door dit zo te laten zien is het ook een beetje promotie van dit wangedrag.
0: Ja, nou, de kritiek vind ik helemaal oké. Okay. Je mag kritiek hebben. Aan de andere kant, dit is geen promotie. Ten eerste, niemand heeft het nog gezien. Er zit weinig promotie in. En als het gaat om deze jongeren in bescherming nemen, daarvan denk ik vooral, dat hadden we misschien wat eerder moeten doen.
1: Ja.
0: Toen we social media introduceerden.
1: Je mag ze echt niet laten zien, want het zijn patiënten. En
0: het zijn geen patiënten.
1: Die mensen krijgen last mee dat ze in jouw documentaire hebben gezeten.
0: Eerlijk is eerlijk, al deze afwegingen hebben we met de jongeren doorgenomen, met de ouders. En het is niet alsof ze zich geen zorgen maken. Nee. Tuurlijk denken ze, wat als ik zo meteen zo bekend sta. Maar ondertussen willen ze ook een stem zijn voor een generatie. En het zijn geen individuele losse gevallen. Zij staan echt voor een hele grote groep.
1: Ja.
2: We kunnen zelf weten dat ze bijvoorbeeld minister willen worden. Dan denk ik niet dat dit nou heel grote pre is op het cv.
0: Maar zal ik je wat zeggen? Met de hoeveelheid aan jongeren die op dit moment gebruikt,
2: is er bijna niemand over.
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd, ik weet niet zo heel goed in wat voor wereld wij straks leven.
1: Is er één minister straks die clean is? Dat kan natuurlijk niet, ja.
0: Ja, dat kan echt
2: niet. Maar dat is echt wel veranderd. Maar toen ik op de middelbare school zat, toen was het helemaal geen ding. Of het is straal aan mij voorbij gegaan.
0: Hoe oud ben je?
2: 34.
0: Ja. Oh ja. Nou, ik ben 41.
1: Nou, ik weet niet wat er in mijn middelbare school...
0: Hoe oud ben je?
1: Ik geloof, dat zeg ik nooit. Maar ik weet dat mijn middelbare school, voordat ik erop kwam, gesloten is door de overheid, omdat er te veel drugs werden gebruikt. Maar dat is dus ver voor mijn tijd geweest. Althans gesloten, een andere directie heeft gekregen, een harde aanpak. Daar, ik bedoel, het is mij mijn hele leven ontgaan. Ik heb ook wel eens gelezen dat mijn halve redactie keihard stuiterend van de kook overal...
2: Wat doen, was jij voor hoofdredacteur?
1: Maar ik lette niet op. Ik dacht, jongens, zijn we lekker,
0: maar ben je serieus?
1: Lekker doorwerken en zo. Nee, dus...
0: Heb je echt nog nooit iets gebruikt?
1: Nee, nou...
2: Zeg eens eerlijk.
1: Nee, nog nooit kook. Nee hoor, echt niet. Ik heb eens een keer zo'n blow ding gedaan, maar toen werd ik er zo langzaam van.
2: Wacht, hebben we jou een keer tijdens een radio-uitzending hebben we jou truffels gegeven?
1: Ballonnetjes en zo.
2: Dat lachgas.
1: Maar dat doe ik altijd lachen, dat doe ik dan voor de uitzending.
2: Wat vond je daarvan?
1: Ik had geen effect, ik heb wel een dwarslezen tegenwoordig, maar op zich had ik er verder geen last van. Nee hoor, sorry. Ja. Maar even,
2: waarom is het trouwens uitgesteld dat de documentaire gezien kan worden?
0: Dat heeft te maken met een privéomstandigheid van een van de jongeren.
1: Ja.
0: Waardoor...
1: Zeg even wat privé, hij was gewoon van het pad af. Wat was de privé?
0: Nee, ik ga er echt niks over loslaten. Gewoon uit respect niet voor hem, voor zijn omgeving niet. Maar we hebben hem... die man lijkt op Pim Fortuyn. Oh, sorry.
2: Dat kan niet.
0: Nou, kijk dan. Die kale, als hij zich omdraait... Sorry.
1: Hij is niet dood, een complot. Hij is niet dood.
0: Dat zou toch... Dat hij hier in de ground rondloopt.
2: Je hebt te veel met rechtsextremisten gehangen, denk ik. We kunnen dus dinsdag kijken naar de documentaire. Dan komt hij in Videoland.
0: Ja.
1: Ja, Sahar doet ze wel.
0: Nee, dinsdag.
1: Sahar Meraji, dinsdag op Videoland, jongens. Kijk dat belangrijke document. En voorwaarts met de strijd. Dank.
0: Dank u.
1: Zo, we gaan meteen door. Dag Koen. We kletsen gewoon door. We zien het wel. Dankjewel, Sahar. Zeg maar,
3: ga door.
1: Ja.
3: Heel dicht bij je mond.
1: zo. Nog steeds hier aan tafel Leonard Beekman, de politieke verslaggever. Maar ook aangeschoven de nieuwe baas van VNO-NCW, Koen van Oostrom. Welkom.
3: Dankjewel.
1: Koen, ik kende jou als vernieuwende vastgoedman, prachtige panden gebouwd. Een beetje groen, een beetje duurzaam, was in die wereld niet heel gebruikelijk. En toen ineens kopte het Financiële Dagblad, vastgoedmiljonair, stond er wel bij, wordt baas van de werkgevers. En iedereen was een beetje verbaasd. Jij zelf ook wel, denk ik. Hè?
3: Ik dacht dat we het over dat frame niet meer gingen hebben van vastgoedmiljonair. Groene vastgoedondernemer.
2: Vond je niet leuk, kom je nooit meer vanaf.
1: Dat mag je gewoon zeggen, vond je niet leuk.
3: Nou, weet je wat het is?
1: Het was ook niet waar je in de vastgoedwereld onbekend was. Exact. Want er waren zoveel rijke mensen.
3: Exact.
1: Jij deed iets anders dan zij.
3: Dat klopt. Ik heb altijd geprobeerd om groen te zijn. En ik heb altijd zoiets gehad dat als je zelfmade ondernemer bent en je maakt een internationaal bedrijf, dan is dat toch iets wat een leuk verhaal is, waar je mooie dingen ook over kan vertellen. En wat je in de framing soms zag, is dat je dan toch een beetje in de hoek wordt gezet. En ik vond het zelf eigenlijk heel belangrijk om daar een beetje uit te komen. Ja. En het over dat groene te hebben, dat moderne, dat innovatieve.
1: Maar je doet dit, neem ik aan, toch ook uit idealisme. Ik bedoel, voor het geld hoef je niet te doen, dus waarom doe je dit?
3: Nou, ik maakte me al heel lang heel erg zorgen over Europa en ook over Nederland. En toen dit voorstel langskwam, toen dacht ik, ja, of ik hou nou mijn mond en ik stop om om een mening te hebben, of ik ga er wat aan doen. En ik had een beetje omheen zitten kijken of ik iets in Europa zou kunnen doen. Maar dat is toch heel lastig om daar een plek te vinden waar de Koen van Oostrom ook een verhaal kan vertellen.
1: Maar je bedoelt
3: waar
1: commissaris in Brussel, ja.
3: Ja, nou, dat kan helemaal niet, want dan moet je een politieke carrière hebben gehad. Dus ik zat bij een denktank, maar daar heb je weinig invloed. Het is erg academisch. Toen kwam deze rol langs. En deze rol is natuurlijk in Nederland wel echt van betekenis. En als we nou Nederland op orde brengen, en dat gaat hier weer als een waanzinnige groeien, dan wordt het daarna in Europa het voorbeeld. Dan wordt het een beetje de Dutch Dream die uitkomt. Ja. En ik hoop op die manier wat bij te kunnen dragen.
1: Nou ja. En dan nu even Leonard, even korte introductie van gisteren. Kijk, hij is helemaal er vol ingedoken nu, want hij is ineens onderdeel van de Nederlandse polder. Voor jou, Koen, je mag het zo becommentariëren. Maar wat is er gisteren gebeurd? Ik hoorde op televisie Wouter de Winter zeggen, dit was natuurlijk een toneelvoorstelling. De vakbonden gaan staken, er moet even. Het kabinet moet bezuinigen, die komen er niet uit. Dus
4: natuurlijk,
1: daar komt ineens onze groene vastgoedman.
4: Natuurlijk was het ook voor een deel theater, hè, zoals het gisteren ook geduid werd. En op het moment dat er hervormd gaat worden, kunnen de bonden niet op hun handen gaan zitten. En op het moment dat die taakstelling er nog ligt, gaan zij actie.
1: Die 6,5 miljard.
4: Dat is, die 6,5 miljard bezuiniging. Ja. Maar wat er wel gebeurd is dat er gezegd is, en dat heeft de premier vandaag ook weer bevestigd, we gaan met een leeg blaadje beginnen. En dan gaan we kijken met hervormingen wat we daar kunnen besparen. En als er dan nog een restbedrag overblijft, is het aan de minister van Sociale Zaken om dat met de minister van Financiën te gaan regelen. Daarvan zeggen de bonden, we hebben daar geen vertrouwen in. En daardoor, ze willen niet verder praten. Maar dat is natuurlijk een onredelijke eis eigenlijk. Maar je kan niet van een kabinet vragen om zonder dekking een gat op jaarbasis van 6,5 miljard te laten vallen in de begroting. Dat kan je gewoon niet vragen.
1: Jij zei ook in de publiciteit van, nou, het kabinet heeft best wel een opening gegeven. Er ging veel van tafel af. Er was eigenlijk een soort blanco vel waar we over konden praten. Waarom was dit nodig, zo'n bedrijf?
3: Ja, dat is denk ik een vraag voor alle Hanzen. En vooral voor Hans Pekman.
1: FNV,
3: Wat er natuurlijk gebeurd is, is er is een regeerakkoord uitgekomen. En ik denk dat iedereen schrok wat daarin stort. Hè, over de AOW en dan over de grote bezuinigingen die er nodig zijn. Ik denk ook overigens dat we op een punt komen dat het in Nederland allemaal veel te duur is geworden. En weet je, er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd, kun je de vennootschapsbelasting niet meer verhogen. Maar die is als een beetje de allerhoogste van Europa.
1: Volgens mij op Italië en Portugal nou zijn we het duurste.
3: Ja, en als je bij Italië kijkt, dat de grondslag veel kleiner is. Hè, wij betalen ook over alle dat tarief en het is daar minder.
1: Dat wordt heel makkelijk gezegd eigenlijk. Doe even de winstbelasting. Dan doen ze natuurlijk het kleine het lage tarief, die 19%. Gooi ze er even af. Voor de BNR-luisteraar en de FD-luisteraar is dit een bekend terrein. Ja. Dat kunnen ze doen, maar dat zijn natuurlijk allemaal makkelijke uitspraken. Laat een ander het even betalen, hoeven wij niet te bezuinigen. Vind jij de welvaartsstaat te groot en te vet?
3: Nou, ik weet je, als je te vet zegt, dan moet je een beetje oppassen. Omdat, weet je, er zitten mensen in die welvaartsstaat die dat keihard nodig hebben.
1: Tuurlijk,
3: ik denk dat jij, en zoals we hier allemaal zitten, dat we allemaal fatsoenlijke mensen willen zijn. En als iemand echt hulp nodig heeft, dan moet hij gewoon ook echt hulp krijgen. Maar de vraag is wel, dat systeem wat wij hebben gebouwd, wat ertoe heeft geleid dat er dan uiteindelijk toch 800.000 mensen in de WIA zitten. En dat er in het tweede ziektejaar er ook nog eens een beetje 200.000 mensen zitten. Ik las in jouw stukje, Jort, dat je dat ook al spreken over bijna 1 miljoen mensen. Ja, dat is vergeleken met de landen om ons heen ongelooflijk veel. Mm-hmm. En wat ik nou zo zonde vind, zijn eigenlijk 2 dingen. 1, ik denk dat het voor heel veel, er zit een hele grote groep daar, hè, die echt waanzinnig veel problemen heeft en waanzinnig ziek is. Er zit ook een groep bij waarvan je zou kunnen zeggen, misschien kunnen we die helpen om in een andere baan terecht te komen.
5: Ja.
3: En dat zou voor het bedrijfsleven waanzinnig zijn, om de eenvoudige reden dat we tekort hebben aan mensen. En dat we heel graag ook mensen die een beetje een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat we die willen helpen, trainen, opleiden. Om die weer aan de slag te
1: In feite, een positieve agenda proberen dat voor elkaar. We komen er straks allemaal op terug. Maar vooral hoe jij denkt dat Nederland, want dan groeien we er gewoon groei gaat krijgen. Hoe we de nieuwe ASML's krijgen. Daar ben je ook werkgeversvoorzitter voor. Maar eerst even dit. Weet je waar we nu heen?
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En de twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Die werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Voorzitter, ik ga niet...
8: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
9: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
10: Met wel of niet 100% fit.
11: Ja, het kabinet kon geen jaar geven op het door ons gestelde ultimatum.
12: Kom dan zelf maar met ideeën.
4: Jort Kelder.
13: Ja. Zeker, jongens, hier in de tuin van de Grand. Ik ben even de invaller van Wilfred Genee. Die zit ergens op een gesponsord resortje op Curaçao, geloof ik. Dus ik neem het even over. Je moet het er maar mee doen. Oké, dit. Ik moet even op de tunes oefenen, hoor. Ja. Hé, hey, ajop. Mijn co-host is Milou Brandt, journalist.
14: Ik kreeg net een beuk van de echte host.
13: Ik kreeg een
14: vriendschappelijk
13: tikje. Koen van Oosterom, VNO-NCW aangeschoven. En natuurlijk nog even Leenert, ons politiek verslaggever, Leenert Beekman. Jij was bij de persconferentie, minister-president. Wat zei Jetten eigenlijk over wat er nu moet gebeuren met Nederland?
15: De groei. Economie moet groeien. Ja. En dat is een speerpunt van het kabinet. Laat die economie groeien. Laat die taart groter worden. Want dan kunnen we nog het sociaal domein betalen. Dat was zijn punt eigenlijk.
13: Nou, dat is een heel simpel punt. Dat gaan we meteen aan de baas van VNO-NCW, de nieuwe werkgeversvoorzitter, voor de gedankt, Leenert. Jij moet hollen. Koen, zeg het maar. Hoe gaan we groeien?
16: Nou ja, het is heel evident. Hè. De groei nu is nog geen 0,5%. De uitgaven van de overheid stijgen met 4%. Dus we moeten met 2% per jaar groeien. En als we met 3% per jaar groeien, dan worden we een soort Zwitserland. Dan wordt het hier allemaal waanzinnig veel leuker en efficiënter.
13: Dat duurt nog wel even, ja?
16: Nou, okay. Dus ik
14: moet dan ook 9 euro per glas wijn gaan betalen?
16: Nee hoor, nee, daar wordt juist alles veel goedkoper van. Wat volgens mij nodig is, ik denk dat wij een van de allerbeste ondernemersculturen in Europa hebben. Het ondernemen zit in ons DNA, dat zit het al honderden jaren. Het probleem in Nederland is dat er bovenop dat ondernemerschap ligt een soort natte deken van regulering, toezicht, wantrouwen en allemaal problemen. Ik sprak vandaag met iemand van een loonbedrijf en haar vader die had vroeger 100 mensen in dienst en die hadden 1 man op kantoor. Ja. Die hebben vandaag 20 mensen op kantoor zitten. Ja. Als die het gras gaan maaien, gewoon langs de weg, dan loopt er een ecoloog voor. En dan loopt er een boekhouder achter om precies bij te houden waar ze maaien, wanneer, hoeveel uren ze hebben gedaan, et cetera. Ja. Nou, wat is er nou nodig? Wij moeten een forse deregulering van Nederland hebben. Dus we hebben nou die omnibuswetgeving in Europa. Dat betekent dat heel veel wetten versimpeld worden. En wat we volgens mij moeten gaan doen is kijken of al die nationale koppen die wij uit Europa in Nederland hebben neergezet, dat we die ervan afhalen. En waarom is dat belangrijk? Als je nu bijvoorbeeld gaat praten met een bankdirecteur en er komt een keer een bankconsolidatie op gang. Mm. Dat is natuurlijk ook een vraag bij zo'n bankconsolidatie. Als een Nederlander en een Duits bedrijf samengaan, komt dan het hoofdkantoor in Amsterdam of komt het in Frankfurt? Er is over één ding op dit moment geen twijfel. Dan gaat het hoofdkantoor naar het buitenland.
7: Ja, vandaag weer het bericht dat Akzo Nobel misschien weer door anderen wordt overgenomen. Ze gaan dan met ze gaan met Amerikanen samen. Lees, ze gaan naar Amerika. Ze hebben al een notering in New York. Dat is natuurlijk wel. Dus die grote bedrijven trekken gewoon langzaam weg, hè?
16: Ja, die grote bedrijven trekken weg. Maar je ziet meer en meer dat ook jonge bedrijven zeggen: ja, wacht even, met het Nederlandse ontslagrecht, met loondoorbetaling bij ziekte, hè, dat je 2 jaar lang mensen moet doorbetalen die ziek worden. Het wordt heel onaantrekkelijk gemaakt om mensen aan te nemen. Dus zowel grote als ook kleine bedrijven valt het iets minder op. Maar die zie je op dit moment niet meer investeren.
7: Jij zat gisteren in dat katshuis bij dat overleg met al die vakbonden enzovoort, met het kabinet, Jetter en consorten. Heb je nou het gevoel dat dat kwartje daar een geval is? Dat ze snappen dat dit niet door kan gaan? Je kan niet 4% stijging overheidsuitgaven met 0,5% economische groei. Dan op een gegeven moment ga je gewoon failliet.
16: Ja, daar ben ik wel een beetje positief over. Dat zowel Rob Jetten als de ministers, de minister van EZK was er ook bij, Helene Herbert, die hebben dat allemaal wel door. Alleen de Haagse, mag ik het de Haagse bubbel noemen?
7: Ja.
16: Daar zitten erg weinig ondernemers in. En het is toch een verschil of je praat over loondoorbetaling bij ziekte en je hebt er zelf van wakker gelegen. Ja. Omdat je hebt 10 werknemers en er zijn er 2 ziek. Ja. Ik heb dat persoonlijk meegemaakt. Of dat het een abstract verhaal is waarvan je denkt, dat lijkt me inderdaad niet zo leuk. Maar weet je, die hardheid.
7: Want de Pavlov-reactie van de FNV deze dagen is ook weer: de winstbelasting moet gewoon omhoog en dan kunnen we toch alles betalen. Nou, weet je, dat zeggen ze dan meteen. En dan denk ik ook, de winsten zijn natuurlijk gestegen de laatste jaren, zeker in de COVID-periode. Maar het is een soort gemakzucht van altijd maar de kosten omhoog gooien. Nederland is best wel een zwaar belast land, toch ook, of niet?
16: Het is een waanzinnig zwaar belast land. De vennootschapsbelasting is hoog, de autobelasting, de benzinebelasting, alle belastingen zijn hoog. De vliegbelasting gaat nog verder omhoog. Ik denk dat we aan de limiet zitten. Ik denk dat als we de belastingen nog hoger maken, dat de inkomsten naar beneden gaan, omdat gewoon mensen geen spullen meer gaan gebruiken en kopen.
7: Ja,
16: omdat of wegtrekken. Nou, ik denk met alle kennismakingsgesprekken die ik heb gehad, zelfs ook met de bonden, dat er eigenlijk voor iedereen een makkelijke uitweg is, en dat is economische groei.
7: Ja.
16: En abstract is iedereen het daarmee eens, maar dan ga ik een hele moeilijke aan je geven. Ik had het net al over de banken. We hebben een wet die zegt dat je geen bonus mag geven aan bankiers.
7: Ja.
16: In Europa is dat gezet op een jaar, dus je mag niet meer dan een jaar bonus geven. Maar Nederland heeft dat wel waanzinnig veel scherper gemaakt. Dat zijn nou voorbeelden.
7: De reden dat wij al die Brexit-banken uit Engeland niet hebben gekregen, zijn allemaal naar Frankfurt en Parijs gegaan.
16: JP Morgan betaalt nu 1 miljard per jaar in Parijs, omdat ze daar naartoe zijn gegaan.
7: Ja.
16: Wat ik wil gaan proberen, ik wil het niet specifiek over die ene regel hebben, maar er zijn tienduizenden.
7: Er is geen politieke partij op de VVD na die dat durft te steunen, want we gaan niet voor bankiers opkomen.
16: Maar Jort, als het nu zo is, dat wij over het hele spectrum, van links naar rechts, allerlei wetgeving makkelijker gaan maken.
7: Ja.
16: Nou kan er natuurlijk ergens een keer een model ontstaan dat er zoveel voordelen voor Nederland ontstaan.
7: Mm.
16: En dan wordt daarna dat
7: met z'n allen beter worden. Ja.
16: Dan is
7: maar dat. Maar kijk, als het over het Nederlands bedrijfsleven gaat, gaat het altijd in de tweede zin over ASML. Dat is natuurlijk een ongelooflijk bedrijf. Je denkt ook wel eens van, hoe kan dat zo lang zo dominant blijven? Nou, laten we duimen dat het nog even lukt dat we Chinezen voor blijven. Maar we willen Adyens, ASML's, hoe krijg je die? Want dat zit ook in de cultuur. Willen mensen risico nemen, bijvoorbeeld? En we hebben 600 miljard spaargeld. Milou maakt een podcast over beleggen voor jonge mensen. Ja, dat is iets engs in Nederland, risicodragend kapitaal.
16: Dat hoor ik, maar ik kom ook ondernemers tegen waarvan ik zo ontzettend blij word. Ja. Heb jij gehoord van het bedrijf Nebius, bijvoorbeeld?
7: Dat is een Russische affiliatie, volgens mij.
16: Dat is een man, Arkadi, die heeft een beetje ruzie gekregen met Poetin. Is naar Nederland gekomen, is een bedrijf begonnen.
7: Miljardenbusiness, ja.
16: Het bedrijf is op dit moment al ruim 50 miljard pond waard.
7: Ja.
16: Hoofdkantoor in Amsterdam.
7: Ja.
16: Eigenlijk het grootste AI-bedrijf van Europa op dit moment.
7: Geweldig, ja.
16: En die zijn er dus wel. Daar zijn we toch ook daarvoor attractief.
7: Ook weer omdat Amsterdam wordt gezien als een leuke stad.
16: Ja.
7: We hadden een gesprek hiervoor over vrij drugsverstrekking. Maar dat is het is natuurlijk een beetje een liberale rotzooi. Dat vinden veel mensen, veel bedrijven ook leuk. Maar de omgeving, zullen we zeggen, de fiscale regels, de regels voor, gewoon alle regels werken natuurlijk tegen. En het gekke is met die regels, iedereen zegt, we moeten dereguleren, we moeten minder regels hebben. Totdat het over je eigen achtertuin gaat en om het regeltje gaat dat jou beschermt. Hoe kun je dat afschaffen?
16: Nou, volgens mij kan dat alleen door integraal naar heel veel regels te kijken. En volgens mij kan dat alleen op het moment dat er echt een duidelijkheid komt dat we of heel hard moeten gaan bezuinigen.
7: Ja.
16: of dat we die economische groei aanjagen. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen die die keuze moet maken... Ja. dan zegt van, nou ja, dan naar iets minder regels... dan toch maar niet elke keer die ecoloog voor die maaier... als we dat gras gaan maaien... Ja. om daarmee ervoor te zorgen dat we meer economische dynamiek gaan krijgen.
7: Ja. Het VNO-NCW is natuurlijk, bedoel je, de koepel waar al die bedrijven... vooral grote bedrijven dan onder hangen. Waarom nodigen jullie politici niet uit zo nu en dan... om gewoon eens een jaartje bij je te komen werken bij een van die bedrijven? Gewoon eens te kijken hoe het bedrijfsleven eruit ziet.
14: Daar hebben ze echt geen tijd voor.
7: En misschien ook de andere kant op, hè? Nee, maar gewoon dat er uitwisseling is tussen bedrijfsleven en de overheid. Want ik heb ook wel het idee, politici ze zijn van goede wil... maar ze weten het ook gewoon niet.
16: Ik heb zelf de stap gemaakt om toch vanuit het bedrijfsleven... een min of meer politieke rol te gaan spelen. Of in ieder geval in de polder. En wat ik in de komende jaren ga doen, ik ga overal op het podium staan. En ik ga tegen de politici zeggen, ga nou een tijdje in het bedrijfsleven werken. Ja. Maar ik ga ook tegen het bedrijfsleven zeggen, jongens... Je moet ook even je 10 jaar doen. En ga ook maar eens aan de andere kant zitten.
7: Ja, toch?
16: Want ik zie wel...
7: Maar dan moeten bedrijven ook zeggen, zoals in de politiek en de overheid geldt... je gaat een paar jaar die politiek in... We nemen je ook weer terug op je oude baan of op een andere baan. Er moet een soort baangarantie zijn dat mensen ook weg kunnen. Goede mensen kunnen natuurlijk altijd terug.
16: Ja.
7: Maar er is een hoog afbreukrisico in de publieke arena.
16: Nou, is het wel zo dat ik meer van de werkgarantie ben dan van de baangarantie?
7: Nou ja,
16: ik vind dat we zo vastzitten aan dezelfde bedrijven. Maar dat is precies wat er moet gebeuren. En wat het bedrijfsleven dan ook wel ziet, om het toch voor de overheid ook op te nemen.
7: Ja.
16: De complexiteit van Brussel en Den Haag en die verschillende ministeries, die is ook wel waanzinnig.
7: Ja, ik spreek natuurlijk ook heel veel ondernemers en die praten dan over de politiek. Het is complex.
16: Het is echt complex.
7: De pers komt erbij, de sociale media. Iedereen begint te schreeuwen. Iedereen vindt er iets van. Milou, in jouw wereld. Jij bent een wereld van twintigers en dertigers, kom jij uit.
14: Ja.
7: Wat weten zij van zijn wereld?
14: Oh, ik denk heel weinig.
7: Ja.
14: Alleen de mensen die zelf een bedrijf hebben of zelf ondernemen. Mijn kapper, die vertelde laatst, toen ik bij haar geknipt werd... van ja, ik ga nooit meer een eigen bedrijf oprichten. Want wat je overkomt is gewoon echt... Als er een werknemer ziek wordt, dan moet je eerst naar de Arbo-dienst. Dan mag je zelf bijna niet meer gesprek voeren met je werknemer. Dan moet de Arbo-dienst gesprekken gaan voeren voor jou. Of dat nou een kwartier duurt of 3 kwartier.
7: Ja.
14: Die rekening moet je ook nog betalen. Mm. Je wordt helemaal buitenspel gezet.
7: Maar.
14: Ik heb ook het gevoel van dat is bijna helemaal niet meer een soort van menselijkheid onderling. Want het moet allemaal maar beschermd worden in het kader van de bescherming van de werknemer. Maar
7: waar zit die angst nou eigenlijk in? Waarom zijn we zo bang geworden, zo risicomijdend? Waarom moet alles dichtgetimmerd worden met risicomijdend gedrag?
16: Ik wilde eigenlijk jou die vraag stellen. Want ik weet het namelijk echt...
7: culturele kwestie.
16: Het is echt een culturele kwestie. En...
7: Nou ja, ik denk ook... Kijk, in Amerika... En tegenwoordig zeggen we niet zulke leuke dingen meer over Amerika... omdat natuurlijk ook wel een hele wilde man daar zit, maar... Amerikanen zijn natuurlijk wel gewend om gewoon diep in te springen. En er is ook een maatschappelijke reward als je wint. Kijk, met sport mag je je goud winnen, maar met een ondernemer... de kop over jou in de financiële krant was dus vastgoedmiljonair. Niet van een man die het vastgoed vernieuwd heeft... in hoe die gebouwen ging bouwen, wat nodig is. Weet je, dus de focus... Het is een jaloers land, het is een boos land.
14: Ja, maar je zou ook zeggen dat we direct zijn, hè? Dat zeggen ze vaak over Nederlanders... Ja. Maar daar merk je dus eigenlijk helemaal niets van... als het gaat over hoe de werknemer maar wordt gepamperd. En ik heb ook, als je kijkt naar mijn vriendengroep... zijn er ook gewoon mensen die zeggen... ja, ik ga wel even de WW in. Die voorziening is er immers. Dan kan ik daarna weer even mijn...
7: Je moet je toch even...
14: Even herpakken.
7: Maar gewoon even op Nationale Raad. Je moet je toch door je bliksem heen schamen... als je een uitkering pakt.
14: Nou, doen ze niet.
7: Als je niet nodig hebt, hè. Als je invalide bent of wat dan ook, prima.
14: Ja, wanneer heb je dat nodig? En voor hen is het gevoel gewoon van... ja, het is er. Ik heb hard gewerkt en nu lukt het even niet.
7: Gaat toch eens.
16: Maar wat ik wel denk, Jort, is dat... We hebben een nieuw verhaal nodig.
7: Ja.
16: En als er nou één ding is wat ik ga proberen in de komende periode... Mm-hmm. dat is om dat nieuwe verhaal te gaan vertellen. Een verhaal van optimisme, van vertrouwen.
7: Ja.
16: En dan hebben we al die regelgevingen
7: nodig. En ook van samen. Want ik kan me ook voorstellen dat werknemers zeggen... ja, leuk dat de top van Axo Nobel straks 18 miljoen gaat verdienen... maar wat krijgen wij?
16: Ja,
7: we moeten wel met z'n allen beter gaan, hè?
16: Ik hoop dat iedereen erop vooruit gaat.
7: Ja,
16: en dat ook de mensen die gewoon in een normale job zitten... en normaal werk hebben, die betalen ook veel belasting.
7: Mm-hmm.
16: Dus als we dat ook zouden kunnen verlichten... zou dat toch voor iedereen beter zijn.
7: Daarnaast zit er ook, Koen, in gewoon industrie en R&D. Dus innovatie, dus gewoon investering in echte... niet alleen maar in dienstverlenende baantjes... maar ook in gewoon in kwantumtechnologie, in fotonica. Gewoon in hele zware... dingen die, waar je misschien wel 10, 20 jaar in moet investeren om iets te krijgen. Zo wordt een land rijk op termijn. En dat, ik weet niet of we die stamina nog hebben.
16: Dat denk ik wel, want je merkt, Peter Wennink heeft een waanzinnig rapport geschreven. Ja. En wat ik toch wel overal merk is dat we zoeken nu naar de manieren om dat te kunnen implementeren.
7: 150 tot 170 miljard volgens mij voor nodig om te investeren, zegt hij.
16: Ja, maar een groot deel van dat geld komt uit het bedrijfsleven. Dus het is niet zo dat we dat bij de overheid moeten ophalen. Ja. Die hebben dat ook helemaal niet. Maar wat ik wel mooi vind is zo'n Nationaal Investeringsinstituut. Daar zou je, als je daar 10 miljard zou investeren, zou je tot 100 miljard aan het werk kunnen zetten. Een beetje naar voorbeeld van de KfW in Duitsland. KfW, dat is een bank, een soort semi-overheidsbank, die projecten financiert die niet door de normale banken gefinancierd kunnen worden.
7: Ja.
16: Ik heb in Duitsland heel veel projecten gedaan en wij maakten daar gebruik van om bijvoorbeeld allerlei wind- en solaroplossingen gefinancierd te krijgen door die bank. Nou, als we dat nou kunnen aanzetten in het kader van het hele Wennink-rapport, dan maken we grote stappen vooruit.
7: Hey, en ook voorstellen als alle werknemers gewoon aandelen en bonussen en noem maar op, dat iedereen mee kan doen in het succes. De FNV is altijd zo conservatief. Ze willen allemaal vast loon en vooral ook gegarandeerde. Waarom daar niet wat? Ik ben sowieso tegen vaste contracten, maar kan dat ook nog misschien?
16: Nou, de manier waarop weet ik niet precies, maar weet je dat als het heel goed gaat met de economie, dat de werknemers daarvan mee gaan delen, volkomen vanzelfsprekend.
7: Koen van Oostrom, baas van VNO-NCW, heel veel succes met je missie, want die heb je wel.
16: Zeker.
7: Voorwaarts.
16: Dankjewel.
7: Ja, pak hem op. Ja, aangeschoven Eva Munnik, schrijver van de COVID-staat over macht, angst en onvrijheid tijdens de pandemie, journalist.
12: Hi.
7: Ik moet er wel bij zeggen, ik heb jouw boek gelezen en ik word er meerdere keren in geciteerd. Dat heeft iets gênants, maar dat wist ik niet voordat het op mijn bureau plofte.
12: Zulke briljante dingen. Ik heb toch wel bij je gecheckt, Jort?
7: Ja, nee, je hebt wel bij me gecheckt, maar ik had het even nog niet door toen ik het kreeg. Maar goed, het maakt niet uit. Het mag allemaal gezegd worden. Jij hebt een boek geschreven over het COVID-beleid. Je hebt een groep, ik geloof 8 of 9 mensen geïnterviewd. Uiteraard veel uit de medische sector, psychologen, noem maar op. Dit is de dag dat de parlementaire enquête begon. De vragen zijn gesteld. Eerste antwoord was, geloof ik, dat we erop voorbereid waren van voormalig minister Bruins.
12: Ja.
7: Heb je vertrouwen in die parlementaire enquête die afgetrapt is?
12: Nou, het hangt vanaf wat je verstaat onder vertrouwen. Als je vraagt vertrouwen in de zin van dat we alle antwoorden gaan krijgen en alle lessen gaan leren en heel veel superboeiende dingen gaan horen. Nee, dat denk ik niet. Ja. Vertrouwen in de zin dat we weer een stapje verder komen in achterkomen wat er nou allemaal achter zat.
7: Ja.
12: En wat er nou allemaal precies gebeurd is, nou, dat wel. Ik ga er in ieder geval met heel veel interesse naar luisteren de komende maanden.
7: En er worden heel veel mensen verhoord voor achter de schermen. Er zijn ook wat vertrouwelijke voren volgens mij geweest de afgelopen weken.
12: Absoluut, dit is de laatste fase eigenlijk.
7: Ja, het was eigenlijk meer de openbaarheidsfase. Het was vandaag een stuk in het Financieel Dagblad waarin geschreven werd. Het is eigenlijk merkwaardig dat de allerbelangrijkste vraag die gesteld zou moeten worden, hebben we nou waar voor ons geld gekregen? Heeft die 84 miljard die eraan uitgegeven is ons aller geld, heeft die nou eigenlijk levensjaren bespaard? Dus je kunt in gezondheidstermen, praat je geloof ik over kwalies, dus hoeveel jaren heb je eigenlijk gewonnen, teruggewonnen, hoeveel mensenlevens heb je bespaard? En hoeveel heb je er verloren op termijn? Omdat bijvoorbeeld jongeren zelfmoord plegen of een slechtere carrière krijgen, slecht ongezond gaan leven, waardoor ze eerder doodgaan.
12: Ja, en
7: alle rapporten die ik erover gelezen heb, en het zijn er verschillende, wijzen erop dat eigenlijk de schade, zeg maar de verloren levensjaren, groter zijn dan de gewonnen levensjaren. Dan zou ik zeggen, een beetje economisch ingesteld, heel dom beleid geweest.
12: Ja, heel korte termijn denken. We moeten nu iets doen aan corona. En we moeten nu mensen levens redden van mensen die dreigen te overlijden aan corona. Wat natuurlijk ook een legitieme wens is. Hè. Dat willen we natuurlijk allemaal, dat zo min mogelijk mensen doodgaan. Ook niet aan corona. Maar eigenlijk de lange termijn is daarbij, zeggen de deskundigen in mijn boek, uit het oog verloren. Namelijk wat voor schade richten deze maatregelen eigenlijk allemaal aan.
7: Ja, dan krijg je twee
12: op de lange termijn last van hebben.
7: Dat zijn natuurlijk schoolsluitingen die heel vaak terugkomen. Was dat nou wel nodig? Want kinderen kregen geen COVID waar ze dan dood gingen. Maar goed, de onderwijzers misschien dan weer wel. En het andere is natuurlijk, door al die bedrijven heel veel geld te geven. En heel veel horeca-mensen die nu luisteren zeggen... schande, hebben we dan wel zoveel gekregen. Maar uiteindelijk is er heel veel geld uitgekeerd. In allerlei regelingen.
12: Nog veel meer dan die ruim 80 miljoen.
7: Waarvan veel economen zeggen...
14: Miljard,
7: daarmee
14: toch?
7: Heb je heel
14: miljard.
7: Veel...
12: Heel goed.
7: Ja, daarvan heb je heel veel bedrijven eigenlijk overeind gehouden... met overheidsgeld, met belastinggeld... die beter failliet hadden kunnen gaan... zodat die mensen daarna voor de economie nuttiger dingen waren genoemd. Dat klinkt tegen individuele ondernemers ontzettend hard. En niemand gunt een ander een faillissement. Maar voor de economische structuur zou het beter zijn geweest.
12: Ja, en het is niet die meer dan 80 miljard... maar er is ook door vooraanstaande economen berekend... dat we er ook heel veel bruto nationaal product op verloren hebben. Hey, hoeveel minder hebben we in die 2-3 coronajaren nou... een economische winst gehad. En in totaal kom je dan op ruim 150 miljard uit. En dan heb je het inderdaad nog niet eens over de menselijke schade.
14: Ja, in het tweede kwartaal hadden we een krimp van 8,4%. Ja. Dat is echt ongekend. Dat is wel zo'n record. En niet alleen de lange termijnen zijn het ook...
7: veel meer, hè? Want daar hadden ze helemaal geen steun. Dan vielen ze nog harder.
14: Maar niet alleen de lange termijn is dus uit het oog verloren. Maar ook Koen Teuling zegt dus vandaag in dat FD... dat een gewonnen levensjaar eigenlijk 100.000 euro mag kosten.
7: Een kwalie,
14: en waar we op uitkomen, zegt Teuling, is een miljoen.
7: Ja, waarschijnlijk grof gezegd een miljoen. Ja. Nederland, eigenlijk waren alle remmen los, alle ratio was zoek. Dat is ook een beetje de conclusie van de gesprekken die je hebt gehoord. Nou heb je wel alleen, en dat is ook wel de kritiek op jouw boek... je hebt eigenlijk alleen maar mensen geïnterviewd... die heel kritisch waren op het COVID-beleid. Ik hoor daar zelf ook bij, omdat ik het zo irrationeel vond. Maar goed, ik ben een journalist, het doet er niet toe. Maar je hebt met veel artsen, noem maar op, gesproken. Dat is natuurlijk ook bepaald. Je schrijft ook een beetje naar je eigen conclusie toe natuurlijk, hè?
12: Ja, maar mijn intentie was natuurlijk niet om mensen aan het woord te laten... die vonden dat we het allemaal zo goed mogelijk hadden gedaan. Ik vind dat we die al te veel hebben gehoord eigenlijk. Ik vind juist dat we veel te weinig...
7: Je hebt heel veel kritiek op die talkshows, hè? Die alleen maar... Posterhaus, alles moet dicht, alles.
12: Koopmans, Diederik Gommers, ze zeggen altijd hetzelfde, hè? De corona-BN'ers, dezelfde usual suspects, elke keer weer. Ja. Heel af en toe zat er eens iemand anders. Maar we hebben juist dat geluid van die deskundige uit mijn boek... veel te weinig gehoord, want die werden eigenlijk genegeerd... soms zelfs geridiculiseerd.
7: Ja, er komt één verdedigingslinie van Rutte Kumsuis. Ik ken hem al. Ik spreek hem er ook wel eens over. En die zal zijn... Luister, Nederland wil niet dat open oma doodgaan. We hadden te weinig bedden in de IC's. En het is heel simpel. Er kwamen zoveel mensen naar het ziekenhuis. Die konden we niet meer toelaten. En dat was zeg maar onze indicator. Anders waren er gewoon waren de ziekenhuizen gewoon vastgelopen. Dat is de verdedigingslinie.
12: Het is dan toch ook wel weer interessant. Want eigenlijk weten we niet wat er was gebeurd als we het anders hadden gedaan. Nou, ook ik niet. En ook de deskundigen in mijn boek niet. Maar het is wel interessant als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een land als Zweden. Ja. Die niet zijn overgegaan tot het sluiten van de scholen. Die geen echte lockdowns hebben gehad. Hebben die nou heel veel meer mensen verloren aan corona? Nee.
7: Het ligt een beetje hetzelfde. Ze hebben in het begin volgens mij een enorme uitbraak bij verpleeghuizen gehad. Want je had misschien moeten zeggen... Kijk, volgens mij gaat niemand bepleiten, je doet niks. Dat kan niet. Maar je kan wel zeggen, wie zijn de kwetsbare mensen? En wat is nou het slimste beleid om kwetsbare mensen te...
12: Maar dat was een absolute no-go om in die periode te zeggen... misschien moeten we juist die kwetsbare mensen extra beschermen. Die hebben die bescherming ook nodig. En moeten we de rest van de maatschappij wat meer sparen in die maatregelen. Maar als je dat destijds zei, dan werd je daar ook wel heel snel om verguisd. Ja, vind je?
7: Ik lees natuurlijk in je boek en... Ik heb een paar maanden geleden eens een keer, of een jaar geleden, een special over corona gemaakt voor mijn podcast, voor de Jordcast. En
14: ja, ik heb nog even gekeken, 14.000 keer bekeken. Het boeit niemand.
7: Mensen willen dit niet meer horen. Jij bent de brenger van een pestepidemie. Je wil dit niet.
12: Klopt. Ja,
7: dit kost ons ook luisteraars nu. Mensen denken, corona.
12: Echt? Ben ik saai?
14: Nee, helemaal niet saai. Mensen denken, het is voorbij.
7: Het is zo'n zwarte vlek in veel levens. Nee, het boeit ze wel, maar dit is een donkere vlek in hun leven. Laten we het er niet meer over hebben.
12: Dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Crises zijn niet leuk, niemand vindt ze leuk. Corona heeft ons allemaal geraakt. De een wordt harder dan de ander. Maar het is voor de meeste van ons een hele nare periode geweest. En binder, dan net lekker door. Dat snap
7: maar
12: ik,
7: dat belangrijkste
12: gevoel.
7: Natuurlijk, Eva, wat gaan we doen als er weer zo'n corona... of als er een epidemie komt en we weten gewoon... althans, virologen vertellen ons, epidemiologen vertellen ons... Er zal er weer een keer één komen, een variant. We hebben laatst dat hele gelazen met dat schip, met het hantavirus gehad. Je ziet al wat voor paniek er dan met één bootje uitbreekt. Of met ebola, noem maar op. Maar het gaat een keer gebeuren. Tussen nu en enige tientallen jaren.
12: Hopelijk niet in onze lifetime.
14: Oosterhuis zegt wel dat het ongeveer nog 3 keer gaat gebeuren.
12: Oosterhuis.
14: Daar hoorde ik laatst een keer bij Goedemorgen Nederland.
12: Maar dat de deskundigen zeggen dat Is je vraag, wat gaan we dan doen of wat wil ik dat we dan gaan doen?
7: Denk je dat we geleerd hebben? Wat zou je inschatting zijn?
12: In de andere interviews heb ik ook elke keer gezegd, ik ben echt een glashalfvol type. Dat lijkt misschien niet zo als je het boek leest, maar ik ben een glashalfvol type. Ik denk zeker dat we lessen geleerd hebben en dat we ook nog lessen gaan leren daarover. Of we de ultieme les geleerd hebben en het nou echt heel goed gaan aanpakken, ben ik dan misschien toch een klein beetje pessimistisch in.
7: Nou, dat is vervelend om te horen, maar ik denk dat je gelijk hebt, helaas. Eva Munnik, dank je zeer.
12: Graag gedaan.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog en Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen, maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden, onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon, maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud Feyenoorder en oud international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En tennisser Jesper de Jong weet wie zijn tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die zijn tegenstander versloeg in 4 sets. Hij stond 2 jaar geleden nog in de finale en geldt nu weer als een van de favorieten, omdat veel andere toppers uitgeschakeld zijn. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
7: Voorzitter, ik ga niet...
8: Wij zijn altijd heel duidelijk geweest.
9: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien.
10: Met wel of niet 100% fit.
11: Ja, het kabinet kon geen ja geven op het door ons gestelde ultimatum.
12: Kom dan zelf maar met ideeën.
4: Jort Kelder.
13: Ja, daar zijn we weer. Terug in de tuin van de Grand. Ik neem het even over van de heer Gené. Die zit ergens in een resort in de voormalige kolonie. Ik mag niet meer kolonie zeggen. Aanschoven. Oh ja. Ja, dat heb ik niet. Ja. Ja, er is hier een meneer die heet Thomas Robson en die schuift met allemaal. Die schuift heel veel met zijn muziekjes door.
14: Maar moeten we hem eigenlijk even vragen of ze ook ABBA kunnen draaien? Oh ja, want dat is de enige muziek waar jij naar luistert, toch?
13: Ja, in principe luister ik alleen naar ABBA.
15: Oh.
13: En dan niet alleen Dancing Queen.
15: Moet je niet bij marineofficieren doen, hè? Want die hebben de opdracht om dan hun broek omlaag te doen.
13: Ja, precies.
15: Nou, zeg maar.
13: Nou, goede introductie, nieuwe hoofdredacteur van Quote. Nieuw, je bent al een half jaartje. Dik een half jaar, Maynard. Quote gaat maandag zijn 40-jarige feestje tegemoet.
15: Ja, en jij bent erbij.
13: Ik ben er zeker bij. En ik had je ook niet uitgenodigd hier, hoor. Dat is mij door de strot gedrukt, zeg het er meteen bij. Maar hoe is dat? Wat gaan jullie doen? In de stad, ik noem het Stad Schouwburg, ja, met het ITA.
15: ITA International Theater Amsterdam, inderdaad. Maar goed, Stad Schouwburg, zo kende ik het ook. En zo noem ik het ook heel vaak. We gaan een mooi feestje geven op de quote-inhoud.
13: Toch wel?
15: Ja, echt een mooie quote-inhoud. De Dutch Dragons zijn aanwezig. Die gaan pitches doen.
13: Wat is het? De Pieter Schoen,
15: Bas Witvoet. Michel Peridon die is op vakantie, dus in zijn plaats.
13: Is altijd
15: komt,
13: met vakantie, ja.
14: Met andere woorden, een paar oude mannen.
15: Won Jip komt gezellig.